0: valt en horen we overal dat de dreiging van oorlog weer toeneemt. We bevinden ons in ruig vaarwater. Maar hoe groot is die dreiging eigenlijk? En hoe groot is eigenlijk onze marine? Wat is de rol van zeemachten in het geopolitieke spel van vandaag? En welke rol kan de wetenschap daar weer bespreken? Het komende uur stap ik aan boord bij een andere De Ruiter, namelijk Roy De Ruiter. Hij is zowel kapitein der zee bij de marine als bijzonder hoogleraar maritieme strategie aan de Universiteit Leiden. En als geen ander kent hij het spanningsveld tussen de verschillende werelden van de politiek, de academia en defensie. En is er dus hopelijk in staat om antwoord te geven op al deze vragen over de zee. Ahoy, Roy.
1: Ja, goeienacht.
0: Zeg ik ahoy of niet?
1: Ahoy. dat is wel echt van heel van die piratenfilms. Ahoy is goed.
0: Ja. Wordt het gezegd bij de marine wel eens of niet?
1: Ik hoor wel eens ahoy Roy, maar dat is denk ik meer de rijmvorm dan.
0: Oké.
1: Het wordt niet meer gezegd. Okay, wordt wel gezegd ai. Dus als je een opdracht geeft, dan zeg je ai.
0: Ai.
1: Of ai. Ai.
0: Ja, ai. Dus dat... Roy, goeienacht. Leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja, een echte kapitein der zee. Ter zee, sorry.
1: Ter zee,
0: in de nacht van NTR Wetenschap. Dat is denk ik wel een primeur voor ons. Wat betekent die rang? Hoe hoog is dat?
1: Alles dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Op deze hondenwacht is denk ik ook wel grappig. Het was natuurlijk midden in de nacht dit. Maar ik moest denken aan een tijd op zee. Dat je dan draai je allemaal wachten om je moet altijd iemand op de brug staan, zeg maar. En deze wacht van 12 tot 4, ongeveer deze tijd, is dan de hondenwacht. Dus
0: dat is echt denken, de graveyard shift.
1: De graveyard. Ja, het is de lastigste wacht eigenlijk altijd.
0: Ja. Ja. En als kapitein ter zee hoef je dat misschien niet meer te doen? Of wel?
1: Nee, dan hoef je dat niet meer te doen. Nee. Ja. Dus welke rang is dat? Je hebt eigenlijk, als je naar officieren kijkt, je hebt natuurlijk onderofficieren en officieren. Bij de officieren heb je subalterne officieren, zeg maar de eerste rangen als officier. Die staan vaak op de brug van een schip.
0: Oké, dus dat zijn de hoge bazen?
1: Dat zijn de eerste bazen. En dan heb je de middenbazen. En daar zit ik eigenlijk in. En dan heb je in die middenbazencategorie heb je eigenlijk de hoogste, de laatste treden, zeg maar. Dat is dat naar kapitein ter zee. En je moet je voorstellen, je hebt een rang daarvoor is kapitein luitenant ter zee. Dat zijn vaak de commandanten van de schepen. Dus kapitein in zee is er vaak daarnet boven. En de volgende stap en ook de laatste stap zijn eigenlijk de vlagofficieren. Dus dat zijn de admiraals.
0: Oh, dat zijn de
1: grootopa. Nou, dat is niet waar, maar mijn naamgenoot. Ja,
0: De Ruiter. Ja, Michiel De Ruiter. Hij was admiraal.
1: Hij was admiraal, ja. Hij was de hoogste. Ja.
0: Dat is de allerhoogste.
1: Ja.
0: En je zit hier ook echt letterlijk met een dubbele pet.
1: Ja, ik heb ze meegenomen.
0: Je hebt ze allebei meegenomen.
1: Ja, dus voor de kijkers thuis, ik heb, niet voor de luisteraars natuurlijk, maar ik heb de marinepet.
0: Ja, die is wit.
1: Klassieke
0: met een zwarte rand.
1: Ja, met een gouden klep erop. En dit is de baret van de toga van de Universiteit Leiden die ik sinds mei mag dragen.
0: Ja, die is zwart. Grappig dat ze ook echt precies tegenovergestelde kleuren zijn.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ik weet niet of daarover nagedacht is. Nee, dat denk ik niet. Maar
0: Ja, want je bent dus zowel kapitein ter zee als nu sinds mei ook hoogleraar maritieme strategie.
1: Ja, correct. Ja.
0: Aan de Universiteit Leiden. Wat zijn de uitdagingen eigenlijk daarvan, van twee functies hebben?
1: Nou, tijd is een uitdaging, maar dat is wel vaker zo. Maar nee, ik weet niet of het per se een uitdaging is. Het is, ik denk dat vooral, ik zie het eigenlijk al meer als een buitenkans, of een unieke kans eigenlijk om die twee werelden te combineren. Ik ben natuurlijk militair, heb gevaren en dat soort dingen. En ik heb ergens in mijn carrière ook een proefschrift geschreven. Dat heeft mij ook een beetje richting de wetenschap gedreven. En sinds een aantal jaar ben ik daar binnen Defensie, mijn eigen universiteit, faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensieacademie. En daar geef ik lessen, ben ik universitair hoofddocent. Dus ik zat in dat pad, maar wel als militaire wetenschapper. En nu zit ik in Leiden Universiteit. Kan ik eigenlijk mijn kennis, operationele kennis, ook echt in de wetenschap brengen. En tegelijkertijd kan de wetenschap ook naar de militaire, naar de krijgsmacht brengen.
0: Ja.
1: Dus ik zie het als een kans om beide werelden te acteren. En voor mij persoonlijk is het sowieso uniek om een totaal nieuwe wereld eigenlijk in te stappen, de wetenschap.
0: Ja, dat is best een wezenlijk verschil dus. Dat je al binnen de academische wereld van Defensie zat. Wat is dan voor jou het verschil daarmee tussen dan nu de burgerlijke academische wereld, zeg maar?
1: Als ik op universiteit loop, en ik loop er dus relatief kort rond, zeg maar. Ik heb natuurlijk wel op universiteit gelopen, maar dat was in Amsterdam overigens. Ik heb op een andere universiteit gepromoveerd. Dus voor Leiden is als universiteit ook helemaal nieuw. Het heeft natuurlijk superrijke historie in een van de oudste universiteiten van Nederland, van de wereld. Dus dat maakt al bijzonder. Maar je merkt dat is natuurlijk echt een intellectuele gemeenschap. Dat is hun core business. Terwijl bij de krijgsmacht is de core business vechten in de basis. En uiteindelijk is dus daar is de wetenschap een... We hebben een eigen universiteit opgericht. Met de reden dat we onze officieren zo goed mogelijk willen opleiden. Ook de intellectuele en kritische bagage willen geven. Dus eigenlijk die wetenschappelijke mindset willen geven. Want dat versterkt namelijk ook je rol als officier. Maar het blijft natuurlijk altijd een niche binnen de krijgsmacht. Dus dat is wel een verschil. Dus je stapt nu echt de wetenschappelijke wereld.
2: Ja, dus het is een kwestie van prioriteiten. Eigenlijk wat je ultieme bestaansrecht of bestaansoorzaak eigenlijk is. Als
1: en ik zit op een scheidsvlak. Dus we hebben meer mensen zoals ik. Dus dat noemen we dan officer scholars. Dus mensen die zowel militair zijn als wetenschapper. En die proberen beide werelden bij elkaar te brengen. Dus het is functioneren op een scheidsvlak. Dus dat maakt het heel boeiend, vind ik zelf.
2: Ja, spannend. Ja. Ja, en je kan dan in allebei de werelden iets een andere blik toevoegen, stel ik me voor.
1: Ja. Dat is het idee. Ja.
2: En je zit hier nu in burger, zoals je dat zelf noemt. Ja. Dus als wetenschapper. Mag je alles zeggen vannacht? Of zijn er ook dingen die je geheim moet houden?
1: Dat is grappig. Goed, dat is eigenlijk een hele fundamentele vraag. Wetenschap moet onafhankelijk zijn. Alleen dan kan je kritisch zijn. Vanuit mijn leiderrol kan ik eigenlijk alles zeggen. Als ik mijn militaire rol heb of ik hoor dingen die geheim zijn, ik kan niet zomaar wat roepen wat geheim is. Zeg maar. Dus daar zit natuurlijk wel een bepaalde veiligheidskant aan. Maar als het gekoppeld is aan mijn eigen onderzoek. Ook als militair onderzoeker, zeg maar, daar hebben wij relatief veel vrijheid. Ambtenaren bijvoorbeeld mogen niet zomaar met de pers praten. Maar ik mag dat wel, zolang het mijn als militaire wetenschapper over mijn onderzoek gaat. Daar hebben we eigenlijk ruimte voor gekregen. En dat is ook bewust gedaan. En dat is echt wel uniek in de krijgsmacht. Om te zorgen dat wij ook kritische geluiden kunnen laten horen. Want dat is natuurlijk wat wetenschap is. En wat ook de krijgsmacht verder helpt. Ook al doet het soms misschien wat pijn. Dat is belangrijk om te doen. Maar het moet wel gebaseerd zijn op onderzoek. Dus ik kan wat over maritieme zaken vertellen. Maar als ik nu wat over ethiek ga vertellen, wat niet mijn specialisme is, dan kan ik u doorverwijzen. Kan ik doorverwijzen iemand anders op de faculteit. Maar dat zou gek zijn als ik daar heel veel uitspraken over doe.
2: Ja, dus je moet echt binnen jouw leerstoel in Leiden blijven.
1: Ja, maar ook in Breda zitten we dan. Breda. In Den Helder. Maar ook binnen de leerstoel. Daar heb ik geen leerstoel. Maar binnen mijn vakgebied op de militaire academie. Dus als ik daar binnen blijf, kan ik eigenlijk wel heel veel vrij praten.
2: Ja, en is dat dan heel duidelijk vastgelegd?
1: Die vrijheid die we hebben is een, dat noemen ze zelfs een aanwijzing van een secretaris-generaal. Dus de hoogste ambtenaar binnen het ministerie. Wat onze speelruimte is. Dat garandeert onze onafhankelijkheid. En trouwens, over dat gesproken, die onafhankelijkheid die heel essentieel is, is ook de faculteit Militaire Wetenschappen is ook soort van onafhankelijk, omdat de decaan wordt betaald door Defensie, maar niet aangewezen door Defensie. Die wordt aangewezen door een stichting, een onafhankelijke stichting, die zorgt dat de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en ook de onafhankelijkheid. En zo proberen we te borgen dat die kan wel leuk een universiteitje oplichten, maar je moet wel zorgen dat het natuurlijk aan de academische standaarden en de kritisch vermogen voldoet. En dat zullen we dat proberen op te lossen.
2: Ja, slim. Door een soort extern orgaan te maken. Ja. Laten we even beginnen bij het begin. Ja. Je hebt heel veel gevaren op marineschepen. Je hebt ook gevlogen met helikopters. Ja. Waarom ben je ooit bij de marine gegaan?
1: Ik denk dat het dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. Als je 18, 19 bent, waarom kies je voor een studie? Is het ook vaak gebaseerd op een gevoel? Ik kom ook uit een marinegezin. Dus mijn ouders zaten bij de marine. Dus dat helpt misschien wel. Ze hebben me geen enkele wijze gepusht of zo.
2: Maar je krijgt wel dingen mee thuis.
1: Ja, je ziet dat vaker, denk ik, bij artsen. Dat dan ook de zoon of dochter dan de arts wordt of zo. Dat is dan het bekende verhaal, zeg maar. Of je ouders een ondernemer, dan wordt je kans misschien een ondernemer wordt. Dus dat heeft misschien wel meegespeeld. Ik ben wel iemand die echt wat van de wereld wil zien. Ik hou van reizen en dat soort dingen. Dus join the Navy, see the world. Dat zat er denk ik ook wel een beetje in. Avontuur. En dat is heel goed uitgepast. Maar ik denk dat Defensie in de brede zin, maar de marine in dit geval, een hele interessante werkgever is. Omdat je zeker heel jong veel verantwoordelijkheid krijgt en heel veel kansen krijgt en mogelijkheden krijgt om dingen te doen. Dus nu kan ik dat zeggen dat het ook gelukt is. Maar ik heb gevaren op verschillende soorten schepen. Ik heb dus gevlogen. Dus ik heb niet als vlieger, maar als takko, maar dat soort missiecommando, maar toch in een cockpit van een helikopter gezeten. Dus dat vliegende wereldje leren kennen. Ik ben nu wetenschapper. Ik heb in de logistiek gezeten, in de planningen. Dus je kan heel veel doen als je wilt.
2: Je laat je helemaal meevoeren.
1: Ja, dus het is. Ja.
2: En dus oké, okay, dus je zocht avontuur en zelfstandigheid.
1: Ja, En een andere reden is ook wel, ik ben altijd wel gefascineerd geweest door geschiedenis, de internationale politiek. Ik lees eerder dat soort boeken vroeger al dan een echt een roman, zeg maar. En dus daar heb ik altijd wel affiniteit mee gehad. Maar ik dacht wel op de middelbare school, geschiedenis vond ik een leuk vak bijvoorbeeld. Maar daar kan je natuurlijk geen droog brood mee verdienen, dacht ik. Dus dat moet ik niet doen. En uiteindelijk is dat dan toch goed gekomen doordat ik heb militair geschiedenis mogen doen en internationaal betrekking mogen studeren op het KIMMET, Koninkinstituut voor de Marine, de officiersopleiding. Nou, uiteindelijk gepromoveerd in die richting ook. En nu ben ik zelfs nog leraar. Dus uiteindelijk is dat...
2: De cirkel is helemaal rond.
1: Ja.
2: Maar ik vraag me dan toch af, want je zoekt dus de avontuur in zelfstandigheid. Mm-hmm. Ja, dan kan je ook bij de landmacht of de luchtmacht gaan. Waarom dan de marine?
1: Het is heel grappig. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan, maar mensen kiezen voor een krijgsmachtdeel. En het blijkt dat ze hadden een groep een jaar, mensen die gesolliciteerd hadden, een jaar hadden ze onderzocht. En daar bleek er maar iets van 6% bleek een ander krijgsmodel te overwegen. Dus je hebt er blijkbaar een bepaald beeld bij een bepaald krijgsmodel. Nou, ik vond de marine, had ik het idee dat die het meeste de wereld overgingen. En ik kende wel van de verhaal. Nou, tegenwoordig is de krijgsmacht zeker na de val van de muur, is eigenlijk over de hele wereld uitgezonden geweest. Ik denk wel van nature, en dan, dat raakt ook wel aan het maritieme domein, is het wel meer de meest internationale focus. Je ziet ook dat marine ook wel de meeste connectie heeft met bijvoorbeeld de diplomatie. Haven bezoeken en dan daar contacten leggen met de lokale overheden en dat soort dingen. Dus de marine heeft denk ik wel traditioneel de meest internationale dimensie. Dus dat klopt denk ik wel. Maar het betekent niet dat de land- en luchtmacht die opereren ook over de hele wereld. Dus dat is wel... Dus dat is niet zo gescheiden meer. Maar ik ken er wel de marine heeft wel een bepaald soort humor. Die de land- en luchtmacht ook hebben. Maar die is toch net weer anders. Er zit echt wel cultuurverschillen in. Dat is ook heel fascinerend. Maar ik ken dat dan wel van huis.
2: Ja,
1: ik
2: toch wat mest waar je uitkomt misschien.
1: Ja, een bepaalde directheid die ik wel erg kan waarderen. Dus dat, ja. Ja. Of dat dan waar is ook niet waar. Want je solliciteert met een bepaald beeld. En dat

0: Maar ik vraag me dan toch af, want je zoekt dus de avontuur in zelfstandigheid. Mm-hmm. Ja, dan kan je ook bij de landmacht of de luchtmacht gaan. Waarom dan de marine?
1: Het is heel grappig. Ik heb er zelf onderzoek naar gedaan, maar mensen kiezen voor een krijgsmachtdeel. En het blijkt dat ze hadden een groep een jaar, mensen die gesolliciteerd hadden, een jaar dat ze onderzocht. En daar bleek er maar iets van 6% bleek een ander krijgsmachtdeel te overwegen. Dus je hebt er blijkbaar een bepaald beeld bij een bepaald krijgsmachtdeel. Nou, ik vond de marine, had ik het idee dat die het meeste de wereld overgingen. En ik kende wel van de verhaal. Nou, tegenwoordig is de krijgsmacht zeker na de val van de muur. Is eigenlijk over de hele wereld uitgezonden geweest. Ik denk wel van nature, en dat raakt ook wel aan het maritieme domein, is het wel meer de meest internationale focus. Je ziet ook dat marine ook wel de meeste connectie heeft met bijvoorbeeld de diplomatie. Haven bezoeken en dan daar contacten leggen met lokale overheden en dat soort dingen. Dus de marine heeft denk ik wel traditioneel de meest internationale dimensie. Dus dat klopt denk ik wel. Maar het betekent niet dat de land- en luchtmacht die opereren ook over de hele wereld. Dus dat is wel. Dus dat is niet zo gescheiden meer. Maar dat, en ik ken er wel de marine heeft wel een bepaald soort humor. Die de land- en luchtmacht ook hebben, maar die is toch net weer anders. Er zit echt wel cultuurverschillen in. Dat is ook heel fascinerend, maar. Ik kende dat dan wel van huis.
0: Ja, ik ging toch wel mee, waar je uitkomt misschien.
1: Ja, een bepaalde directheid die ik wel erg kan waarderen. Dus dat, of dat dan waar is ook niet waar, want je solliciteert met een bepaald beeld. En dat is nog, maar goed, tot nu toe heb ik nog erg naar mijn zin. Dus.
0: Mooi, nou dat is fijn. Ja. En hoe groot is onze marine?
1: Nou, we hebben nu 10.000 mensen, maar we zijn flink aan het groeien. De krijgsmacht groeit. We hebben natuurlijk, je zei het bij je inleiding al, zijn flink ingekrompen. Dus dat is zeg maar weer aan het groeien. En dat is belangrijk, want dan hoe meer mensen je hebt, hoe langer je een operatie kan volhouden. En nou goed, ik zal het daar vast nog wel even over hebben, maar er gebeurt nu zoveel op de wereld dat je eigenlijk continu eigenlijk mensen en middelen tekort komt om alles te kunnen doen. Dus 10.000 mensen. Je hebt 6 fregatten. Dat is eigenlijk een beetje de kern op het zeegebied.
0: Wat is een fregat?
1: Een fregat is een schip. Ja, zo goed dat je het zegt. Een fregat is eigenlijk een schip wat eigenlijk alles kan. Dus dat kan, daar kan je mee vechten, maar dat kan zowel tegen vliegtuigen vechten, tegen schepen, tegen onderzeeboten. Dus die mix zit daarin. En die kan het ook zelfstandig doen. En dan heb je daarnaast een schepen die, zeg maar, een schip voorzien van olie op zee. Dat noemen we bevoorradingsschepen. Amfibische schepen, er zitten eigenlijk mariniers op, die kunnen dan landen op de kust.
0: Oh ja.
1: Ja, en mijnenjagers, nou, helemaal actueel, die kunnen mijnen opruimen. Dus helemaal actueel, de staat van de moes. En we hebben nog onderzeeboten. Dus dat zijn, dat is een speciale tak. Maar die, dat is wel een heel lastig wapen, zeker in oorlogstijd. Maar ook voor speciale operaties.
0: Ja. En we hebben als Nederland onderzeeboten.
1: We hebben 4 onderzeeboten.
0: Ja. 4? Ja. Heb je wel eens opgevaren?
1: Ik heb er nooit op gevaren, ik heb erop gejaagd. Dus een rol van het vliegen vanaf met die helikopters is eigenlijk om onderzeeboten te vinden. Onderzeeboten zijn op zee een van de meest gevaarlijke wapens. Omdat je ze niet ziet, een beetje flauw, maar dat is natuurlijk het lastige. Dus je wil ze zoeken. En ze kunnen weinig doen tegen helikopters. Dus eigenlijk gebruik je helikopters om ze eigenlijk op afstand te houden. Dus dat was. Dus ik ben wel aan boord geweest, maar ik heb nooit meegevaren. Dus
0: ja.
1: En we hebben ook nog mariniers. Dus die zoeken eigenlijk op de grens tussen zee en land. En mariniers. Dus je hebt zeg maar marine mensen, dat zijn echt de varende deel.
0: Kijk, ja, dit is een belangrijk onderscheid, denk ik.
1: Ja, veel mensen halen het door elkaar.
0: Ja.
1: En de mariniers zijn eigenlijk de mensen die op strand gaan, de amfibische landing doen bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld als je piraten hebt, dan aan boord gaan om die piraten te gevangen te nemen. Dat soort zaken. Dus dat zijn eigenlijk de vechtersbaas van de vloot. En historisch gezien heeft ooit Michiel de Ruiter bedacht, wij moeten mariniers hebben, want ik moet mensen hebben die dat goed kunnen. En die moeten bij de marine zitten, want die kan ik dan meenemen voor het enteren van een schip. En dat soort
0: want de marine doet dat dus echt. Het is echt enteren. En
1: maar
0: kanonnen
1: niet zoals vroeger met een touw.
0: Nee, niet met een touw met haken. Maar.
1: Nee, dus je kan dus op verschillende manieren aan boord van een schip gaan. Dat kan met helikopters. Hè. Dan kan je met zo'n touw naar beneden bijvoorbeeld. Je kan ook gewoon naartoe varen en klim je omhoog. Zo kan dat.
0: Want hoe zou je heel kort het kerntakenpakket van de marine beschrijven?
1: Kijk, als je teruggaat naar de grond, is natuurlijk eigenlijk het verdedigen van Nederland, het Koninkrijk, de NAVO, bondgenootschap.
0: Dus op zee.
1: Op zee. Of vanuit zee. Hè. Dus je kan bijvoorbeeld een landing doen in Noorwegen bijvoorbeeld. Om daar te zorgen dat je daar een alternatief front opent bijvoorbeeld. Om het voor de tegenstander lastig te maken. Dat zou kunnen. Maar je dient ook de belangen. Dat is de andere kant van de grondwet. Dat wordt wel eens vergeten. Maar het is ook een belangenkant. Dus, en dat raakt ook aan het belang van de zee. Wat heel erg natuurlijk. Uiteindelijk gaat de zee natuurlijk over transport. Hè. Dat noemen ze dan in mooi woord sea line of communications. Dus alle transport over zee.

0: Nou, we komen zo wel bij de feitjes. Maar eigenlijk meer een deel van de handel gaat over zee. En dat is eigenlijk de kurk waar de wereldeconomie en de globalisering op draait. Dus en dat die belangen zijn wereldwijd. En daar zie je dat de marine daar een belangrijke rol in heeft. Dus als je het in de basis zou zeggen, is de bijdrage van de marine aan het veilig houden van Nederland, is zorgen dat die handelsstromen, en dat kan ook munitie zijn of voorraden of versterkingen, dus dat die stromen van goederen, mensen en middelen, dat die veilig is. Zodat de landmacht op land zijn werk kan doen en de luchtmacht in de lucht zijn werk kan doen, et cetera.
1: Ja. Ja. Ja, dus de marine is best belangrijk voor de veiligheid van Nederland.
0: Ja, dat is de hele krijgsmacht belangrijk. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is dus je marinepet. Ja. Gaan we het zo hebben over je wetenschapspet. Maar eerst misschien even wat muziek. Mr. Pitiful van Otis Redding heb je meegenomen.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou, het is een de langste periode dat ik op zee, achter elkaar op zee heb gezeten, zonder haven, was 7 weken. Nou, voor de Amerikanen is dat peanuts, hè, want die hebben nu voor mij een schip met, is het nou niet 9 maanden of zo, dat vliegkampschip, hè, wat...
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat doet wel iets met je. Ik vond 7 weken, dat was een grote oefening bij Egypte. Een amfibische oefening. Dus mariniers gingen elke dag aan land en ik zat dan op de brug. Ik was toen nog een jong officier. Liep ik de wacht, zoals het dan heet. Dus die hondenwacht waar ik net over had.
1: Ja.
0: En dan lagen we vaak voor anker. En dan gingen we af en toe de zee op om water te maken. Dat kan je op zee maken. Dus je kan zoutwater omzetten in zoetwater, zodat je weer vers drinkwater had. En dan gingen we weer terug. Okay. En dan kwamen die mariniers weer terug. Dus dat is 7 weken lang een soort zeldenrit. Want je wordt enorm afgestompt. En je zit dan gewoon in je eigen bubbel. Ook alweer fascinerend wat dat dan met je doet. Mm-hmm. En het was op zich wel prima hoor. Maar daar waren we waar met meer schepen. Vaak, marine werkte eigenlijk altijd met andere landen samen. En er was een Engels schip. En die had een eigen scheepsband. En die speelde, dus die kwamen een keer naar ons toe. En speelde op het helikopterdek. Ondergaand zonnetje. Het was een gip te warm. Speelde ze dit nummer. Dus dat was een soort big band-achtig iets. Dus, en iedere keer als ik het nummer hoor, moet ik altijd denken. Dus ik vond het wel een mooie associatie met de zee.
1: Ja, we gaan het ons proberen voor te stellen. Hier is Mr. Pitiful van Otis Redding.

0: Gezelschap. Bram van Diemen.
1: Ja, goeienacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met Roy de Ruiter. Ja, Roy, we hebben het net gehad over jouw loopbaan bij de marine. Maar je bent ook wetenschapper, daarom zit je natuurlijk hier. En sinds mei ben je bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Mm-hmm. Hoe waren de eerste maanden tot nu toe?
2: Zoals ik ook al in het begin zei, voor mij een totaal nieuwe wereld. Dus niet per se de wetenschap, maar de Universiteit Leiden. Dus ik ben ook veel handjes aan het schudden nu. Ontdekken hoe het daar werkt. Wat mijn rol gaat worden. Het is één dag in de week. Dus dat is weinig. Voor mijn gevoel zou ik er vaker willen zitten, maar dat loopt een beetje klem. Dus het gaat wat langzamer dan je normaal. Misschien zou doen als je op een nieuwe baan.
1: Geen fulltime.
2: Nee. Ja. Maar ontzettend leuk. Goed ontvangen. Het is ik mag een eigen vak gaan ontwikkelen. Een keuzevak. Dus dat is erg boeiend. Ik hoop dat daar ook mensen op afkomen. Maar.
1: Ja, je bent dus in het algemeen steeds meer van de praktijk zo richting de academische wereld gegaan. Mm-hmm. Mis je die praktijk soms ook wel eens?
2: Ja, dat is wel een dilemma, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is een bewuste keuze geweest. En ook een bewuste keuze van de Koninklijke Marine om mij dat profiel daar ook op mijn carrière daar in overleg hoor. Maar die carrière toch meer de academische kant op te gaan. Ik loop natuurlijk af en toe nog wel eens in Den Helder rond. Of op Maritiem Vliegkamp de Kooien, waar ik dan de vliegende kant, zeg maar. Ja, dan is het altijd wel, denk je, zal ik nog maar in de cockpit of zal ik nog maar op het schip? En kan ik nog even meevaren? Maar goed, ik denk ook, daar heb ik ook wel met mensen over. Die ook wel daarmee gestopt zijn of ouder zijn. Op een gegeven moment kom je natuurlijk ook steeds meer in staffuncties. Of ga je steeds minder operationeel, die wordt ook ouder, zeg maar. En dan moet je ook af en toe denken, ja. Did it, done it. Het was hartstikke mooi. En op een gegeven moment is het ook weer tijd voor wat anders.
1: Ja, naar voren kijken.
2: Ja. Dus het is. Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. En dat is denk ik. Zo moet je er dan ook steeds aan kijken. Maar het blijft altijd trekken. Dat is.
1: En je hebt er ook een quote over van Judith Herzberg. Over de wetenschap.
2: Ja.
1: En dat is: het duurt altijd langer dan je denkt. Ook als je denkt, het zal wel langer duren dan ik denk. Dan duurt het toch nog langer dan je denkt. Dat is hoe jij de wetenschap ervaart.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen.
1: Heel lang duurt.
2: Ja, en dat is een mooi contrast met het militaire. Is dat je natuurlijk, je moet onderzoek doen, je moet schrijven. Het is een heel ander tempo, heel ander, veel solistischer bijvoorbeeld. Dus dat is echt een groot verschil met in teams opereren, snel besluiten nemen, dat soort dingen. Allebei leuk, allebei interessant. Maar wat bij wetenschap wel opvalt, en ik ben er zeker niet de enige in, is bijvoorbeeld hoeveel mensen niet langer doen over een proefschrift dan ze dachten te doen. En dan duurt het vaak nog even langer. Ik ben bijna klaar, hoor je heel vaak bij mensen die in promoveren zijn of scripties. En ook zelf, als je dan een artikel weer schrijft of zo, dan denk je, ik ga dat dit weekend even afronden en dan stuur ik het op. En dan
1: toch niet
2: af. En dat is wel de wetenschap. En je moet ook op een gegeven moment gewoon stoppen. Je bent nooit klaar eigenlijk. Dus dat vind ik wel kenmerkend. Dus ik zeg het ook vaak tegen promovendi besef dat het altijd langer duurt dan je denkt.
1: Je kunt altijd meer weten, meer onderzoeken. En een militaire operatie is gewoon afgerond. Misschien.
2: Nou, het is ook nooit klaar en heel complex. En loopt ook altijd anders dan je verwacht had.
1: En hoe belangrijk is de wetenschap binnen Defensie?
2: Ja, binnen Defensie, ik denk dat oorlog is een van de meest complexe dingen die we als mens kunnen veroorzaken, maar ook kunnen meemaken. Die op allerlei dingen ingrijpt. Nou, kijk naar Oekraïne, de hele samenleving is aan het overleven. En het is zo complex van de technologie tot leiderschap, tot strategie, tot besluitvorming. Tot cultuur, dus je hebt echt de wetenschap nodig om dat beter te begrijpen. En je hebt ook de wetenschap nodig, en dat zit eigenlijk meer in het kritisch denken, reflecteren van de wetenschap, is dat de wetenschap, zeker als we, daar noemen we dat ook in onze officiersopleiding, pakken we echt de wetenschap, voegen we toe aan het pakket en de vorming die ze krijgen. Omdat je, als je kritisch bent, dan leer je sneller. En degene die het snelst leert, die het slimst is, die wint de strijd. Ik bedoel, uiteindelijk kan iedereen goed schieten, maar wie kan het slimste doen? Wie kan het slimste bijvoorbeeld een drone gebruiken? En dat is de verdurende, dus dat probeer je eigenlijk te bereiken. Dus het wetenschap is essentieel voor de krijgsmacht.
1: Ja.
2: En vice versa, denk ik trouwens. Of tenminste, vice versa ook. Ik denk dat de wetenschap kan ook veel leren van de krijgsmacht. Hè. Het is voor hun eigen onderzoek, voor een valorisatie van hun theorie en concepten. Dus daar is een hele belangrijke wisselwerking die er bestaat. En die is denk ik ook. Denk bijvoorbeeld aan de atoombom. Dat was natuurlijk een combinatie tussen wetenschap en de krijgsmacht of de militaire strategische behoefte eraan. We zijn allemaal verslaafd aan internet tegenwoordig. Maar in wezen komt dat ook weer dat de krijgsmacht behoefte had aan een probleem had eigenlijk. Hè? Wat, hoe kunnen we contact met elkaar houden als we een nucleaire aanval hebben in de Koude Oorlog? Daar heeft de wetenschap wat voor bedacht. Silicon Valley is ook grotendeels ontstaan uit militair funding en problemen oplossen. En uiteindelijk heeft ondernemers en de wetenschap dat dan weer verder uitgebreid. Maar dus je ziet voortdurende wisselwerking daartussen.
1: Ja, dus Defensie trekt de kar ook een beetje.
2: Dat hangt van het onderwerp af, denk ik.
1: Ja, ja. Maar zit wel vooraan de ontwikkeling en de innovatie in elk geval.
2: Als je het algemeen bekijkt, zal je zien dat, dat Defensie vaak wel, of tenminste niet vaak, maar Defensie wel een sturende factor kan zijn in de zin van, wij hebben een probleem, we zien de oplossing niet, kunt u ons helpen? En dan zit daar een wisselwerk.
1: Ja, en soms op het grimmige af, met bijvoorbeeld een V2-raket of zo, moet ik dan meteen aan denken. En dat die rakettechnologie uiteindelijk ook weer in de wetenschap wel verder is ontwikkeld, waardoor we naar de maan konden of zo.
2: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk af en toe zit het. Dezelfde man van Brown, die eerst die V2-raket op Engeland was, daarna werd hij heel snel naar Amerika meegenomen. En is dan, voor mij is hij zelfs op tv geweest en heeft uitgelegd over hoe dat in de tijd van Apollo-raket, hoe dat allemaal werkte. Ja, dat is natuurlijk een beetje. Dat zit af en toe. Ja, en dat is natuurlijk wel een dilemma, dat ethische verhaal. Ja. Maar goed, ook daar zit de wetenschap een belangrijke rol in. Omdat, hoe gaan we om met die ethische dilemma's? Hoe ga je daarmee om als de tegenstander zich daar niet aan houdt? Hoe kun je dan toch zorgen dat je mensen daar bewust van zijn en daar slim mee omgaan? Dat zijn lastige vraagstukken. En als het lastig wordt, complex wordt, dan hebben we, heeft de wetenschap elkaar nodig.
1: Ja. Ja, en die complexiteit zit natuurlijk ook in strategie. Want jij bent hoogleraar maritieme strategie.
2: Ja.
1: Wat is dan het wetenschappelijke deel van die strategieën?
2: Nou, we hebben het over de zee gehad, hè? Dus de zee, het belang van de zee en dat soort dingen. En wat kan die belang van de zee dan doen voor een staat, voor het behartigen van je belangen, om je doelen te bereiken of te voorkomen dat anders het doel kan bereiken. Dus je hebt allerlei theorieën over het gebruik van de zee. Sea power heet het dan vaak in de Engelstalige literatuur. En dat raakt ook heel snel aan militaire diplomatie. Het haakt aan oorlog voeren uiteraard, aan strategievorming van een land, economische belangen. Dus en dat is, om dat inzicht in te krijgen, dat is eigenlijk het doel van deze leerstoel. Het is een belangrijke leerstoel, denk ik, omdat de zee, het maritieme domein, zeg maar, om het wat abstract te zeggen, tot nu toe relatief weinig aandacht heeft gekregen. Het is een nieuwe leerstoel, dus ik moet ook echt alles opnieuw op gaan zetten.
1: Ja.
2: Dus nou, we hadden het er net al even over, maar in het vorige gesprek, maar ik vraag vaak aan studenten eigenlijk een soort standaardvraag. Van wie heeft er op zee gezeten? En dan zie je een paar vingers de lucht in gaan. En dan zeg ik, oké, als je de ferry naar Engeland en de veerboot en Texel even weglaat. Wie heeft dan echt op zee gezeten? Meerdere dagen? Ja, dat zijn er bijna weinig mensen. Dus het is een beetje blinde vlek. We gaan naar het strand. We vliegen er overheen. Maar wat op de zee gebeurt, wat de functie van die zee is, die superbelangrijk is. Ja, dat hebben we niet altijd even scherp. Dus dat is goed.
1: En dat is misschien wel leuk om even op in te zoomen. Mm-hmm. Want we hebben ook een klein quizje voorbereid. Omdat inderdaad bij de zee, je denkt misschien gewoon aan Scheveningen en Haring. Of in ieder geval nog aan olieplatforms en boten, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk om te illustreren hoe belangrijk die zee is, hebben we een quizje. Dus u kunt thuis ook meedoen. Gewoon even een kleine quizmuziekje erin. En dan is aan jou de eer om de vraag te stellen. En dan kunnen we even wachten. Dan mogen mensen thuis ook nadenken. En dan ga ik een antwoord proberen te geven.
2: Oké. Okay. Ja, heb je niet voorbereid of wel?
1: Ik heb geen idee wat je gaat vragen, nee.
2: Oké, top. Oké. Vraag 1.
1: Ja.
2: Welk deel van de aarde is bedekt door de zee?
1: Ja, dat is echt veel, denk ik. Mm-hmm. 70%?
2: Ja.
1: Nou, ja, dat is goed.
2: Ja.
1: Oh, fantastisch. Oké, maar dus een heel groot deel. Drie kwart.
2: Ja. Oké. Volgende vraag, en dat is echt wel de kern van het belang van de zee, is hoeveel goederen gaan er over zee? Dus halffabrikaten, grondstof en eindproduct.
1: Ja, dus wat wordt er met boten getransporteerd?
2: Ja, welk deel van de handel? Zeg.
1: Even nadenken. Ja. Maar er gaat ook heel veel in treinen en vrachtwagens en zo. Ik zou zeggen 60%.
2: Nee, veel meer. Dus tussen de 80% en 90%.
1: 80 en oké. Dus bijna alles eigenlijk.
2: Ja, en dat is eigenlijk, hoe komt dat? Allereerst het gegeven dat alle zeeën met elkaar verbonden zijn. Dus je kan eigenlijk overal komen. Nou, de meeste mensen wel langs de kust. Dus je kan eigenlijk alle punten wel bereiken. En je hebt de wet van Archimedes. Dus de water is samendrukbaar. Dus je kan heel veel spullen op een schip doen. Er zit wel wat ijs en stabiliteit. Maar. Dus die containerschepen zijn enorm. En eens een containerschip, dat zijn wel treinen van kilometers lang of vrachtwagentreinen. Dus vliegtuigen kunnen het heel snel doen, maar is duur en kunnen niet zoveel meenemen. En die schepen kunnen dat heel goedkoop doen. Dus echt een paar cent heb je het soms over.
1: Ja, per stuk. Ja. Oké, logisch. Volgende vraag.
2: Hoeveel van alle data, dus onze nieuwe, het meest moderne goed, waar we allemaal afhankelijk van zijn, gaat via onderzeese kabels?
1: Nou, toevallig hadden we vorige week een uitzending over de satelliet. Dus ik weet dat er ook veel door de lucht gaat.
2: Ja.
1: Ja, de helft?
2: Nee, het is echt. Ik was ook verbaasd.
1: Ja.
2: 99%.
1: Nee.
2: Het gaat dus over de bulk data. Het gaat bijna alles. Dus wat we met satelliet doen of met 5G is dus vergeleken met alle data die heen en weer gaat.
1: Jeetje.
2: Is dat echt enorm. En dus daarom zijn die kabels ook zo belangrijk.
1: Dus er liggen gewoon kabels op de bodem van de zee. En daar gaat onze social media doorheen.
2: De echte grote data, de cloud dingen en dat soort dingen.
1: Maar ook van hier naar de VS. Gewoon dwars door de Atlantische Oceaan.
2: Ja, ja. En naar Australië en dat soort dingen.
1: Jeetje.
2: Ja, dat is wel een leuk feitje. Dat was ik denk 2 jaar geleden was er een kabelbreuk voor de kust van West-Afrika. Die hebben veel minder aansluitingen dan wij, dus de redundantie is wat minder. Uiteindelijk hadden ze maar 6% van hun capaciteit. Ja, dat moet je voorstellen dat in Nederland we nog maar 6% van onze internetcapaciteit hebben. Dan stort de boel in. Dat is een revolutie, denk ik.
1: Ja.
2: Nee, maar dat is wel
1: ook heel rustig.
2: Ja, zeker. Ja. Komt iedereen van zijn telefoon met elkaar praten.
1: Jeetje, stevig.
2: Maar goed, dat heeft natuurlijk ook economische consequenties.
1: Ja. Ja. Ja. Okay, nog één vraag?
2: Ja, is goed. Okay. Hoe diep is het gemiddelde diepte van de zee?
1: De gemiddelde diepte van de zee?
2: Ja.
1: Ja, ik weet wel dat je echt kloven hebt in de bodem van de zee. Maar ik denk gemiddeld een kilometer?
2: Nee, het gemiddelde is 3700 meter. Ik moest ook opzoeken.
1: 37, oké, dus dat is bijna 4 kilometer.
2: En die kloof is de Marianentrog, die is 11 kilometer diep.
1: Ja.
2: En wat ze zeggen is dat we, nou goed, dat is dat meer aan neerspace, denk ik.
1: Ja.
2: Dat we meer weten van de ruimte tegenwoordig dan van wat er in zee is.
1: Jeetje.
2: Dus het is echt een...
1: Ja, dus we weten eigenlijk beter hoe de maan eruit ziet
2: dan
1: onze eigen zee.
2: Bodemzee.
1: Ja, dat is natuurlijk ook 70% van de aarde.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Nog wat te doen daar.
1: Ja, ja. Oké, nog één vraag.
2: Ook nog één vraag. Funny dan. Oceaan bevat veel leven, hè? Dus heel veel van een deel van ons leven. Wat is het grootste levende wezen dat er bestaat?
1: Ja,
2: dat zit in zee, of in zee.
1: De walvis, toch?
2: De walvis is het dier, ja, maar het is het koraal. Dat is natuurlijk enorm groot. Dat is een organisme, ja.
1: Het koraal, ja. De longen van de aarde, samen met het, oké. Okay. Ja. Nou, ik zet het muziekje uit, want ik word er ook een beetje zenuwachtig van. Ja, oké, goed. De zee is dus heel belangrijk, hebben we vastgesteld.
2: Ja, en de vraag die ik niet gesteld heb, maar die natuurlijk wel cruciaal is. Hoeveel deel van onze handel is eigenlijk afhankelijk van de zee? En dat zit je echt op voor de EU bijvoorbeeld. De 75% van de import en export gaat via zee.
1: Ja.
2: Dus dat is nogal cruciaal. En we zien dat nu eigenlijk gebeuren in de Straat van Hormuz. Als echt een zeestraat dicht gaat, als zo'n handelsstroom dicht is, ja, dan heeft het enorme impact. De prijzen van benzine stijgen. Nou, wij zijn een rijk land. We kunnen dat redelijk betalen.
1: Ja.
2: Hoewel het wel steeds vervelender wordt. Maar er zijn landen waar ze nu autoloze zondagen hebben bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of zeker de armere landen. En ook de mest, grondstoffen mest die niet meer uit de Persische Golf komen. Waardoor de kans op hongersnoden gaat toenemen. Dus dan zie je dus wat het effect is.
1: De Straat van Hormuz kunnen we misschien als we tijd hebben nog op terugkomen als een case. Maar het werpt wel meteen een interessante vraag op. Hè, van die zee is dus heel belangrijk. Maar van wie is die zee eigenlijk?
2: De korte antwoord is van niemand. Hij is de Global Commons, maar dat is het hele korte antwoord.
1: Oké, wat is het lange antwoord?
2: Het iets langere antwoord is dat de zee is een Global Commons. Dat is van iedereen. Net zoals de lucht, zeg maar, en de ruimte. Maar we hebben wel afspraken gemaakt hoe we daar met elkaar omgaan. En dat is eigenlijk heel oud. Want dat de zee zo belangrijk is niet nieuw. Dat was ook in de tijd van de Ruiter. Dus het is altijd een belangrijk vervoersmiddel geweest. En voor de economie. Dus op een gegeven moment... En zag je dat landen zeeën gingen claimen. De Portugezen bijvoorbeeld zeiden zeeën zijn van ons, zeegebieden zijn van ons. En op een gegeven moment is daar ook wel strijd tussen Engeland en Nederland ook over geweest. En uiteindelijk heb je rechtsgeleerde Hugo de Groot, die het Mare Liberum heeft geschreven. Zegt, we moeten die zee door iedereen laten gebruiken. En daar moeten we wat afspraken over maken, want uiteindelijk hebben we er allemaal profijt van.
1: Dat is een Nederlander.
2: Ja,
1: dat zegt eigenlijk al hoe belangrijk de zee ook voor ons is.
2: Ja, want wij waren degene die daar, dat is de tijd van de VOC, daar ook echt langzaam heel erg rijk van geworden zijn. En die zee ook gingen gebruiken. Dat betekent niet dat wij ons altijd die Mare Liberum hielden als VOC. Maar de VOC. Maar goed, het idee is dat die zee goed gebruikt wordt. En of door iedereen te gebruiken is. En dat we er allemaal voordeel bij hebben. Als je dat terugbrengt naar het heden, zit je rond 19, halverwege jaren 80, is het UNCLOS, het United Nations Convention Law of the Sea, afgeroepen. En daar zijn eigenlijk de afspraken die we nu hebben, zijn daar eigenlijk in vastgelegd. En dan komen we iets langer uitleg. Je hebt eigenlijk de zee kan je verdelen in 3 gebieden. Het eerste gebied is eigenlijk de territoriale zee. Dat is tot 12 nautical mijl, dat is zeg maar 22 kilometer, uit de kust. En eigenlijk is dat een verlenging van land. Dus de regels van land gelden daar. Juridictie geldt daar. Dus de politie zal daar optreden.
1: Ja, dus als ik daar
2: iets vanaf strand.
1: Als ik daar iets flik, dan word ik berecht in Nederland in de rechtbank.
2: Ja, ook als je over het algemeen een buitenlands schip hebt. Je mag er wel doorheen varen. Je hebt natuurlijk stukken waar de zeestraten waar de zee heel smal is. Bijvoorbeeld de straat van Gibraltar. Dus dan heb je eigenlijk geen...
1: Ja, tussen Spanje en Marokko.
2: Ja, dus vaar je eigenlijk door territoriale water of van Spanje of Marokko heen. Dus ze hebben afspraken gemaakt dat je onschuldige doorvaart hebt. Dus je mag er wel doorheen varen. Dus dat betekent dat die handelsroutes gewoon open zijn, zeg maar. Maar met wel wat regels. Je mag geen militaire oefeningen doen en dat soort dingen.
1: Nee.
2: Het volgende gebied ligt tussen die 12 mijl, die 22 kilometer en de 200 nautical mijl, maar dat is 350 kilometer. En dat is het gebied dat heet de exclusieve economische zone. Daar heb je geen juridictie. Dus die zee is soort van iedereen. Dus er gelden een paar regels. Maar waar het over gaat is dat alles wat daar in het water zit, of in de zeebodem, gas, olie, vis, dat is voor het land waar het aan grenst. Dus wij hebben een exclusieve zone. Die moeten we dan delen met Engeland. Hè. Dus dat wordt dan halverwege gedeeld bijvoorbeeld. En het eerst, de ene kant bij ons is de vis voor ons. En bij de andere is het Engels. Zo moet je dat een beetje zien.
1: En als zo'n vis dan van Engeland naar Nederland zwemt dan?
2: Ja, dan is die op... Wie vangt hem? Ja, dus de vissen hoeven zich niet aan te houden. En dan voorbij die 350 kilometer. Het klinkt heel ver, is natuurlijk heel ver. Maar in die grote bak met water, zoals we net besproken hebben, is dat maar een heel klein deeltje. En dat is de volle zee. En daar gelden eigenlijk bijna geen regels. Je mag geen piraterij doen. Je mag geen slavenhandel doen. Dat stamt ook een beetje de tijd dat het opgericht is. Of dat ze daarmee bezig zijn geweest. Want het moest allemaal afgeschaft worden. Je voert een vlag. Dus als een schip een Nederlandse vlag vaart, dan mag de Nederlandse marine of de Nederlandse justitie kan daar dus optreden. Als het een Belgische vlag heeft, mogen we daar niet zomaar wat doen. Want het juridictie gaat over het schip met de vlag. Dus de rest is eigenlijk...
1: Dus dat schip is een soort klein eilandje waar dan het Nederlandse recht geldt.
2: Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja.
2: Maar als het dus niet zo is, dus een andere vlag, mag je dus niks doen. Dat is ook het probleem met bijvoorbeeld de schaduwvloot, wat de Russen gebruiken. Als je heel vaak van vlag wisselt, of je hebt geen vlag, dan mag je ook wat doen. Dus dat zijn een beetje de uitzonderingen.
1: Maar kan ik dan gewoon de zee opgaan en een willekeurige vlag hijsen?
2: Nee, dan moet je registreren. Ja.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja. Maar goed, er zijn landen die daar heel makkelijk over doen.
1: Ja. Maar goed, ik stel me voor dat daar van alles gebeurt. Toch zo'n wetteloos gebied, dat klinkt een soort Wilde Westen.
2: Ja, dat is het ook. Maar het is dus echt uitzicht. En als je een plaatje van de aarde zou hebben, je zou de handelstromen zien. Hè, dus de drukbevaren stukken van de zee, is het maar een klein deel. Er zijn hele delen waar niemand komt of waar niks is. Maar er gebeurt van alles. Er gebeurt illegale visserij. Je hebt schepen die complete fabrieken zijn, die echt de zee leegvissen. Je hebt slavenhandel. Dus bijvoorbeeld vissers die dan aan boord of mensen die aan boord gelokt worden en dan nooit meer van die schepen afkomen. Mensen smokken, criminaliteit, lozingen van gif, chemisch afval. Dus het is best wel een jungle op zee.
1: Jee.
2: Het is wel een interessant boek voor de luisteraar. Ian Urbina heeft daar, een journalist van New York Times, volgens mij van New York Times, die is zich daarin gaan verdiepen en heeft ook meegevaren met dat soort schepen. En als je die verhalen leest, het is niet per se een vrolijk boek, maar het opent wel het blik van, dat is zo'n groot deel van de wereld. Daar gebeuren ook allerlei dingen die verschillend zijn.
1: Ja. Ja, echt onvoorstelbaar groot. Want ik ken het dus minder goed dan de maan.
2: Ja, als je bijvoorbeeld een oversteek doet, Atlantische Oceaan bijvoorbeeld. Ja, je kan dus dagen niemand tegenkomen of één schip tegenkomen. Ja, dat kan je je niet voorstellen.
1: Nee.
2: En mensen zijn altijd, vind ik dat grappig, als je op vakantie bent, dan kun je sterren kijken. Ja, dat heb je dus ook. Op zee heb je dus ook geen, is het ook echt donker bijvoorbeeld. Dat zijn hele basale dingen. Maar het is,
1: en dan kan je er dus gewoon gif gaan lozen.
2: Ja.
1: Ja, niemand die dat doorheeft.
2: Ja. Zelfs in de tijd van satellietcommunicatie en satellieten die over ons vliegen.
1: Ja, en dan raak je ook lastig, wel eens dingen kwijt, toch? Vliegtuigen of schepen.
2: Ja, je hebt een Malaysian Airways, die MH370. Ze zeggen dat die vlieger een van de reden van zijn pad afgewezen is. Ja, die hebben ze nog steeds niet gevonden. Wel brokstukken, maar ze kunnen nog steeds het wrak niet vinden.
1: Nee.
2: En ze hebben echt hele grote gebieden afgezocht. Dus het zegt iets over de omvang en dat soort dingen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, en dat hele web wat we dus in die gigantische zee hebben gesponnen met al die kabels en die handel. Hoe kwetsbaar is dat?
2: Nou, dat is best wel kwetsbaar. Ten eerste omdat we het aangelegd hebben, niet met het idee dat we dat gingen saboteren. Dus die kabels liggen soms gewoon op de bodem. Dus die kan je, en soms heel diep, hè? Dus dan is het wel wat lastiger. Maar zeker de Noordzee is niet heel diep, bijvoorbeeld. Dus dan kan je er vrij makkelijk bij komen. Dus als je wilt, kan je ze kapot maken. Dus dat is gebeurd in de Baltische Zeeën met schepen die zogenaamd een anker achter zich aanslepen. Nou, dat is een heel iets wat je niet van nature doet met een schip. Dat voel je meteen. Maar. Dus dat is een kwetsbaarheid. Je hebt de stroomkabels. Hè. Voor mij was het, willen we in 2030 70% van onze energie uit windmolens halen. Grotendeels vanaf zee. Dus dat, als dan zo'n kabel doorbreekt, dan nou, liggen gewoon steden zonder stroom. Dus dat is ook vaak. Ja, je kan er wel wat tegen doen. Hè. Je kan natuurlijk tegen zorgen dat je dus aanwezig bent. Met marine of kustwacht. Zodat je kan zorgen dat, dat je dus als iemand dat doet, dat je gelijk kan ingrijpen. Je kan de kabels wel beter begraven bijvoorbeeld. Dus er zijn wel mogelijkheden. En, om het concreet te maken, in de Baltische Zee gebeurde natuurlijk een paar jaar geleden best wel veel. En daar heeft de NAVO bijvoorbeeld een eenheid opgericht die daar vaker patrouilleert. Dus dat er meer aanwezigheid is. En sindsdien is het wel afgenomen. Dus is bijna gestopt. Dus je kan er wel iets tegen doen.
1: Ja, dus de marine speelt daar ook echt een belangrijke rol.
2: Ja.
1: Eigenlijk zoals je eerder al beschreef.
2: Ja,
1: ja want ik denk ook als je zo'n kabel daar legt en het ligt daar zo bloot en open. Is het niet handig om daar een kooi omheen te bouwen?
2: Mm.
1: Of gewoon om dat, die kabel even te beschermen?
2: Nee, wat de truc is dat je dus. Nou, je hebt twee manieren. De ene truc is een beter begraven. Zodat zo'n anker dus daar niet.
1: Ja.
2: Dat hij gewoon overheen gaat. Dat is wat waar ze bijvoorbeeld in de Baltische Zee wel heel erg naar kijken. Om dat soort. Ja, anders aan te leggen. Kost wel meer geld, hè? Dat heeft wel consequenties.
1: Ja, het is een heel lange kabel.
2: Andere manier is. Is bijvoorbeeld dat je wil weten. Kijk, je kan een kabel kapot maken. Maar je kan hem ook afluisteren, bijvoorbeeld. Dus dan ga je meer over datatappen hebben. Dus dat je. Je kan hem zeg maar een signaaltje doorheen sturen dat je ziet van hey, aan deze kabel wordt gerommeld. Dan moeten we even opletten. Want dan is die kabel niet meer veilig.
1: Ja, dat er een soort sensor op zit.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, en dan kan je daar een fregat heen sturen. Dan
2: kan je een fregat, een vlagschip of een vliegtuig. Ja, klopt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en hoe kijk jij dan naar de tijd waarin we nu leven, als dit allemaal zo kwetsbaar is?
2: Ja, dit zijn wel spannende tijden. Ik denk dat we wel in een grote fase van verandering zitten, waar een aantal zaken echt gaan bewegen. En dat speelt zich zeker ook op zee af. Je ziet dat. Dat is meer strategisch geopolitiek. Is dat je natuurlijk. China komt op. En dat land gaat ook niet meer verdwijnen. Het is een machtige speler. Hij heeft de grootste marine ter wereld. Hè, dus die gaat daar een rol in spelen. Ze claimen ook zeegebieden. Zuid-Chinese zee claimen. Dus dat internationaal recht waar ik het net over had. Internationale rechtsorde. Die staat onder druk. Je ziet de Amerikanen. Die vroeger eigenlijk een beetje de hoeder waren in internationaal rechtsorde. Eigenlijk in zekere zin dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een zekere hebben gevormd, hè, met de VN. En niet dat ze het altijd goed deden of niet altijd consequent waren, of misschien wel hypocriet waren. Maar in een zin waren ze ook een beetje de hoeder dat we eigenlijk ook al heel lang niet druk hebben hoeven maken of veiligheid over zee. Het ging altijd goed. En als het uit de hand liep, dan losten de Amerikanen dat wel op. Of was het voldoende voor de Amerikanen om even te zeggen, hey, rustig nu. Maar die verliezen langzaam hun macht en misdragen zich ook. Hè. Bijvoorbeeld die drugsschepen die ze dan tot zinken brengen, mensen gewoon ja eigenlijk vermoorden. Zonder enig juridisch proces. Nou, dat
1: had Hugo de Groot niet leuk gevonden.
2: Dat klopt natuurlijk niet. Want, en het opent ook een doos van Pandora dat anderen dan zeggen, nou, dat kunnen wij dat ook doen. Dus, het is, dus je ziet er internationaal rechtsorde onder druk staat. Je ziet de Russen met die schaduwvloot. Een beetje onder de. Beetje stiekem dingen doen, maar toch een beetje proberen ons te beïnvloeden met die schaduwvloot, die kabels kapot maken. En is het dan is het lastig te leiden tot de Russen, maar dat zit er waarschijnlijk dan wel weer achter. En dat hebben ze ook wel uitgezocht. Dus je ziet dat er heel veel dingen aan bewegen zijn, dat het onveiliger wordt. We zijn afhankelijker geworden van de zee, zeker voor die stroom bijvoorbeeld en die kabels. Dus dat speelt een hoop. Ja,
1: ja, het rommelt, een soort donkere diepzee.
2: Ja, en we hebben nog eens gehad over klimaatverandering bijvoorbeeld, wat ook invloed heeft op de zee, die ook weer. Bijvoorbeeld in het Arktisch gebied de verhoudingen weer gaat veranderen. De zeeijs smelt, waardoor er dus daar ook weer nieuwe conflicten ontstaan door grondstoffen of dat soort zaken.
1: Ja.
2: Dus er is veel aan de hand. Dus dat maakt het interessant als wetenschapper. Ja. Maar voor de wereld is dat wat minder goed.
1: Ja, ja. Oké, in dat kader gaan we even luisteren naar twee korte fragmenten.
2: Ja.
1: Over de val van de Berlijnse muur.
3: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
4: In
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.

0: Ja, twee beroemde fragmenten. Hè. Zo is de val van de muur in ieder geval ons collectieve geheugen ingegaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook waarom dat misschien wel veel zegt over hoe de geschiedenis loopt. Eerst nog een nummertje. Je hebt de bom gekozen van Doe Maar. Waarom?
1: Ik moet lachen op dat nummer van Michael. Hè, dat
0: snap ik.
1: Maar goed, maar dat is ook, kunnen we het zo nog even over hebben. Nee, waarom ik het doe, we schetsen net een beetje de donkere wolken die boven ons hangen. Ik ben ook historicus, zeg maar. En je vergeet vaak dat het dus vaker lastige tijden hebben meegemaakt. Misschien wel veel lastige tijden. In ieder geval als we spreken voor Nederland. Iedereen is bang voor Rusland en dat soort zaken. Maar goed, we hebben ook in de jaren 80 gehad. En de angst was misschien toen nog wel veel groter voor de bom. En dat zelfs popmuziek gemaakt werd over die angst eigenlijk. En er zit wel iets ludieks in. Maar tegelijkertijd is het ook een serieuze ondertoon in van laat die bom maar vallen. We zien het wel komen. Dus dat is denk ik wat ik wil laten zien. Dat alle tijden hebben hun eigen uitdagingen.
0: Ja, de bom van Doe Maar.

0: Jan Diemen.
1: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met bijzonder hoogleraar maritieme strategie en kapitein ter zee Roy de Ruiter. Net voor de muziek hoorden we Ronald Reagan. Op 12 juni 1987 met zijn beroemde uitspraak: Mr. Gorbachev, tear down this wall. En we hoorden David Hasselhoff zingen op 31 december 1989... tijdens zijn iconische optreden met het nummer Looking for Freedom, bij die Berlijnse muur die een maand eerder was gevallen. Maar eigenlijk ging daar best wel een onhandig en rommelig moment aan vooraf. En daar luisteren we nu even naar.
2: Also privatreizen naar het ausland kunnen ohne voorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR, beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten.
1: Ja, Roy, heel veel Duits. wat gebeurt hier?
3: Hij draait hem eigenlijk net te vroeg weg, want als een journalist die vraagt: wanneer gaat het dan in? En dan zie je hem zo rommelen in zijn papier en zegt hij: ja, zo voort. Dus onmiddellijk.
1: Ja.
3: En dan maakt hij een fout, want het is niet onmiddellijk. Hij leest het. Ja, het was een spannende tijd voor de Oost-Duitsers, zien veel betogingen. De muur was er niet gevallen. Er stond veel druk op het systeem. En hij was een hoge lid van het politbureau. En dus had de snelle persconferentie, had zijn dingen niet goed gelezen, wat voor reden ook. En je mag vrij reizen, maar er zaten allemaal voorwaarden aan vast. En dat had hij dus niet gelezen. Hij zei, ja, kijk eens papieren, we gaan vrij reizen. Wat onder stond, las hij niet goed. Dus hij zei, ja, zo voort. Waardoor, en dat zei dus iemand hoog van de Duitse regering. Dus heel veel Oost-Duitsers zeggen, oké, als hij het zegt. Dus ze gingen naar de grensposten toe. En dat waren grensposten die niet beroerd waren om mensen dood te schieten. Die wilden proberen te vluchten. Maar die stonden opeens een massa mensen. En dachten, ja. En de mensen zeiden, kijk dan. Dat heeft Schabowski gezegd van het politbureau. Dus dat valt niet te ontkennen, toch?
1: Ja.
3: Nou, op een gegeven moment zegt dan, over leiderschap, zegt iemand, nou ja, we gaan die mensen niet doodschieten. We gaan dat, doe maar open. En dat is eigenlijk de val van de muur. En waarom ik dit moment heb uitgekozen, omdat het totaal eigenlijk per ongeluk toeval is. En we weten niet of dan misschien een jaar later of een maand later of 10 jaar later de muur alsnog was gevallen of opengegaan. Maar dit was in ieder geval niet het moment wat de bedoeling was.
1: Dus, heel suf eigenlijk voor zo'n historisch moment.
3: Ja. En waarom ik dat uitgekozen heb, en dat heeft dan te maken met strategievorming, is dat het is heel lastig om natuurlijk te voorspellen waar ontwikkelingen waar je middenin zit, waar naartoe gaan. Je kan de toekomst niet voorspellen. Je kan het wel voorstelbaar maken. En dat maakt deze tijd zo lastig. Omdat we allerlei ontwikkelingen zien. We hadden net al een aantal aangestipt en het zijn er nog wel meer. Maar wat gaan die nou betekenen? Ze werken vaak op elkaar in. Er zitten ook zaken in die we ons niet kunnen voorstellen. Ik heb voor mijn proefschrift ging over deze periode en hoe de defensietop, de militaire top en de politieke top daar mee om zijn gegaan.
1: Want hoe hebben ze dat gedaan?
3: Nou, allereerst was ik verbaasd over. Want ik had natuurlijk door omdat het lang geleden is, archieven met interviews. Kwam je erachter dat niemand rekening hield met dit scenario. Ze konden zich gewoon niet voorstellen. Ze zaten vast in een soort wereldbeeld, paradigma. En dus was echt een schok dat het gebeurde.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk, vond ik, dat is wel fascinerend. Dat we dus af en toe ook, dat heet dan in een proces, heet strategic foresight, hoe je na kan denken over eigenlijk besluitvormers kan helpen om buiten hun eigen referentiekader te denken.
1: Ja, maar dat is best gek, toch? Want het voelt als misschien achteraf is het natuurlijk makkelijk praten. Mm-hmm. Maar ja, je hebt die muur. Dat is een heel onhoudbare situatie eigenlijk. Want je deelt gewoon een stad in tweeën. En dat je dan nooit nadenkt, goh, wat als dat een keertje misgaat?
3: Maar het verklaring is natuurlijk dat het dus al sinds 49, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk die Koude Oorlog was. Zeg 40, 50 jaar. En dat was de situatie. Die was relatief stabiel. En mensen konden zich niet voorstellen, want de muur was ook één exponent. Maar de andere was dat in 2 jaar later de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En dat grote rijk met die enorme krijgsmacht, met die communistische regimes, en zodra je daartegen in werd je gevangen gezet of doodgeschoten, dat die zouden vallen. Dat konden mensen gewoon zich niet voorstellen. En wat ook voorstellen is, en daar is ook de wetenschap dus van belang, dus die kritische blik, is dat je dus, wat was iedereen aan het doen? Er waren aantal tanks aan tellen, aantal vliegtuigen aan tellen. Dus heel erg met een, gericht op de krijgsmachtdeel. Maar ze misten dus de sociale verandering in de samenleving.
1: Ja.
3: Dus,
1: ja,
3: dus het is belangrijk om een brede blik te hebben.
1: Ja, ja, dat laat ook wel mooi zien. Want jij zit dus erg op die scheidslijn tussen militair en meer de samenleving of meer de wetenschap. Waarom dat dus zo belangrijk is.
3: Ja, ja, en ik probeer ook in interne kruis bijvoorbeeld ook die wetenschappelijke perspectieven mee te nemen. Dus die kritische blik, die, ja, die wat bredere blik van hebben we daaraan gedacht. Is dit verstandig? Dat hebben we al eerder gezien in het verleden bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Het is niet nieuw.
1: Ja, dus je kan dan ook ze meenemen in die situatie van die muur en zeggen van kijk, het kan zo lopen. Je moet naar de samenleving kijken.
3: Ja, en je kan dus ook verandering krijgen die onverwacht zijn. En, je moet ook rekening houden met een David Hasselhoff die opeens...
1: Die opeens op de muur staat te zien. Ja, ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd, daar kunnen we straks nationaal over doorpraten, over wat we ons nu misschien niet voor kunnen stellen. Straks na het NOS Journaal praat ik verder met Roy de Ruiter over de zee, de marine en de rol die wetenschap daarbinnen speelt. Heb je nou zelf een vraag voor Roy? Bijvoorbeeld of hij stiekem toch familie is van Michiel? Of hij nog wel eens zeeziek is als hij vaart? Dan kan je je vraag stellen. Bel naar 0800-1121 of stuur ons een appje via de NPO Luisterapp. En wie weet mag je dan je vraag wel live stellen aan Roy. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met Roy de Ruiter over de zee.
3: Bram van Diemen. De Nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, we hebben het al gehad over Roy's dubbele pet als kapitein ter zee en als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En we hebben het gehad over strategie op zee, we hebben het gehad over de wetenschap binnen de marine. Heb je nou zelf een vraag voor Roy? Stel hem dan door te bellen naar 0800-1121 of stuur een appje in de NPO Luister-app. En dan kun je hem misschien wel zelf stellen aan Roy. Ja, Roy, net voor het journaal luisterden we naar de Berlijnse muur. En hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. En je hebt uitgelegd dat dat te maken had met toeval. En dat men zich bijna de militaire top zich niet voor kon stellen dat het anders zou lopen. Ik vraag me af, staan we nu ook op zo'n kantelpunt in de geschiedenis?
4: Dat was niet alleen militaire top. Het was eigenlijk de hele politieke top zat gevangen in dat paradigma in zekere zin. Er zijn maar een paar uitzonderingen van organisaties die daar wel rekening mee gaven. Ja, ik ben ook historicus, zoals ik zei. En ik denk dat er wordt vaak geroepen, vaak is het in mijn tijd gaat alles sneller dan ooit tevoren. Weet je wel? Dus dat nu de grootste veranderingen zijn. Dus ik ben daar zelf wat sceptisch over.
2: Ja, het voelt soms voor mensen alsof we echt apocalyptische tijden
4: hebben. Hun tijd is de meest belangrijke tijd. Nou, dan ook het liedje van altijd de bom, hè, van Doe Maar, waar je ziet dat er meer momenten zijn geweest die spannend zijn geweest. Tegelijkertijd denk ik dat we nu wel een aantal fundamentele panelen aan het schuiven zijn. Hè, dus ik had het al over de opkomst van China. Dat is echt gaat echt de verhouding in de wereld veranderen. Tegelijkertijd neemt de macht van Amerika af. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Maar als je het verkeerd aanpakt, wordt het wel problematisch. Trump versnelt dat eigenlijk in zekere zin. Okay. Europa zijn macht neemt ook af. We zijn een relatief kleine deel van de economie. Onze bevolking krimpt. Dus er komt een nieuwe verhouding. Het hoeft niet per se slecht te zijn. Maar dat moet allemaal weer een beetje opnieuw settelen, zeg maar. Dus India, grootste bevolking ter wereld. Afrika, heel veel jonge bevolking. Dus we gaan veranderingen zien. Dat is één ding. Een ander voorbeeld is, we hebben onze veiligheidsstrategie van Nederland is uiteindelijk gebaseerd op de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid, zoals vaak mooi gezegd wordt, is de NAVO. Dat klopt, maar de NAVO is ook vooral Amerika en de nucleaire afschrikking. Als Amerika niet meer te vertrouwen is, dat wordt steeds onvoorspelbaarder, laat ik zo zeggen. Ja, dan dat betekent dat dat ook gaat veranderen. Dat we een nieuwe veiligheidsstrategie moeten gaan ontwikkelen met elkaar. Met Europa, met, als Nederland. Wat onze nieuwe positie? Nou, klimaatverandering is echt een grote verandering. Je ziet het in de temperatuurrecords die elk jaar gebroken worden. Je ziet het in verandering van gebieden. Middellandzee wordt steeds heter. Watertemperatuur wordt steeds warmer. Dat heeft wat impact op koeling van systemen aan boord van schepen bijvoorbeeld. Dus je ziet dat soort dingen. Economische systemen, heel veel landen hebben hoge schulden. Maar de rente kan eigenlijk niet verhoogd worden, want dan komen die landen in problemen. Maar dat was altijd het middel om inflatie te beteugelen. Dus er zitten een aantal herschikkingen, democratie. Ik kan wel even doorgaan.
2: Ja.
4: Dus dat maakt wel dat we op een kruispunt zitten van een nieuwe wereldorde. En dat is een lastig. Daar moeten we goed over nadenken. Helaas is het geen val van de muur en het wordt anders. Het gaat wat langzamer. Dus het maakt dat er zit heel veel onzekerheid in.
2: Ja. Ja. Ja, dus zo'n toevalligheid of zo, zoals we het toen hadden, dat zou misschien niet meer gebeuren.
4: Dat kan wel gebeuren. Maar dat zal dan meer dat zullen we dan later zien als een sleutelmoment. Die uiteindelijk een andere verandering of een conflict of een gebeurtenis in beweging zet.
2: Ja.
4: Maar dat was achteraf. Dit was al heel duidelijk, ook voor de mensen in die tijd zichtbaar. Dit is gewoon zo groot.
2: Ja, ja, dus nu is het gewoon echt meer. Toen was het één heel duidelijke wereldorde. En nu is het meer dat we echt tegen de randen van een heel systeem aan zitten. Met klimaatverandering, met de machtsverhoudingen.
4: Ja, ja.
2: Ja. En wat voor gevolgen, wat voor consequenties heeft dat voor de Nederlandse marine?
4: Nou, voor de Nederlandse marine heeft dat het gevolg dat we heel veel ingezet worden. En dat we eigenlijk. En dat is dus. Je ziet de internationale rechtsorde onder druk staan. Dus we moeten dus op meerdere borden schaken eigenlijk. He, dus het bord kan zijn op de Noordzee. Een schaduwvloot. Of een Russisch onderzoeksschip. Het kan zijn op de Baltische Zee. Omdat daar, we daar patrouilleren. Om te zorgen dat. Dus dat we dus. Dat niemand daar kan viesbeuken, zeg maar.
2: Mm-hmm.
4: Het kan zijn richting de Arctic, om in de spanning met wat Rusland daar aan het uitspoken is. Het kan zijn in de Midden-Oosten. De staat van Hormuz ligt bijvoorbeeld met een schip. Daar gaan misschien wel mij nergens naartoe. Hebben we in de Pacific, de Zuid-Chinese Zee, waar je de internationale rechtsorde wil handhaven, omdat daar belangrijke zeestromen of handelsstromen doorheen gaan. Het Caribisch gebied, daar kunnen rampen ontstaan. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden al Sint Maarten een orkaan gehad. Nou, zo kan ik doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dan hebben we nog de mariniers die bijvoorbeeld terrorisme, internationale criminaliteit die steeds gewelddadiger wordt. Nou,
2: ja.
4: Dus
2: ja.
4: Daar zit ook. Dus het is, en dat geldt voor de andere kerbedelen ook hoor. Het is drukker. Maar het punt is meer dat we dus op meerdere borden moeten schaken en verschillende soorten conflicten ook mee om moeten leren.
2: Ja. Dus nu zitten. Eigenlijk aan alle kanten zitten bepaalde dreigingen of zitten dingen waar je iets mee moet.
4: Ja.
2: En dat was eerst anders? Dat was eerst simpeler?
4: Nou, is het helemaal. Het ligt natuurlijk altijd genuanceerder. Maar simpel had je de Koude Oorlog was eigenlijk het Westen tegen het Warschaupact Sovjet-Unie. Dat was eigenlijk voorbereid op oorlog die hopelijk nooit komt. En als die komt, wordt het vechten. En dan had je natuurlijk af en toe ook wel andere operaties. Ook de marine ging toen dingen doen in het Caribisch gebied of naar China toe of zo. Maar dat was eigenlijk het conflict. En daarna hebben we eigenlijk een fase gehad waar we eigenlijk meer vredesoperaties, crisisbeheersoperaties in Bosnië, in Afghanistan. Dus eigenlijk, het wordt ook al gezegd, meer oorlogen die meer keuze waren. Internationale rechtsorde gingen we handhaven, gingen mensen helpen in allerlei landen. Dus daar was de Koerden in Noord-Irak bijvoorbeeld, begin jaren 90. Dus dat waren eigenlijk de operaties. En nu zie je eigenlijk dat we dat hele spectrum terugkomt. En dat we ook nog een oorlog hebben op het Europees continent.
2: Ja.
4: Dat ging niet meer gebeuren, maar dat is er toch gebeurd. En dat is die oorlog duurt al 4 jaar, duurt langer dan de Eerste Wereldoorlog. Hij valt enorm veel slachtoffers en het is echt wel dichtbij. Je ziet de spanning in andere plekken in de wereld.
2: Ja,
4: dus,
2: je zegt we hebben nu een oorlog op het Europese continent. Iets wat mensen zich misschien niet voor konden stellen.
4: Mm-hmm.
2: En daar hadden we het ook over met die muur. Hè? Mensen konden zich niet voorstellen dat de muur ooit zou vallen. En dat is toch interessant, want... Als in dit soort tijden van onzekerheid kijken we toch snel naar de wetenschap, denk ik.
4: Ja.
2: Kan jij iets als stratege of als wetenschapper, kan jij de toekomst voorspellen? Of kan jij kan jij ons helpen om
4: Ik heb naast mijn pet heb ik een glazen bol. Nee, ik heb geen glazen bol. Dat bestaat. Je kan de toekomst niet voorspellen.
2: Nee.
4: Maar de toekomst komt ook weer uit het niets, zeg maar. Ja, dus je hebt zo'n bekende strateeg, strategisch denken, Colin Gray, die zei, je hebt de continuous stream of time. Dus je hebt het verleden, heden en toekomst. En daar komt uit die toekomst, komt natuurlijk uit die stroom van verleden, heden.
2: Niet nergens vandaan.
4: Komt ergens vandaan. Alleen, dat zegt niet dat die stroom dan altijd rechtdoor is. Het kan allerlei aftakkingen hebben. Dus wat belangrijk is in deze context, is dat je dus onzekerheid accepteert. Dat vinden we lastig. Willen plannen maken. Vaak moet je grote investeringen doen. Die bijvoorbeeld een schip duurt een aantal jaar om te bouwen. Dus daar zitten een aantal keuzes in die je nu moet maken. Maar terwijl je niet helemaal weet waar het naartoe gaat. Dus je moet er rekening mee houden. En ja, wat daarbij helpt is denken in scenario's. Dus mogelijke toekomsten. En daar dus ook op handelen. En dus kijk, de val van de muur was wel te anticiperen geweest. We kunnen natuurlijk wel rekening houden dat we kunnen twee scenario's, bijvoorbeeld als we naar Oekraïne kijken. Ik versimpel het hoor. Ja. Maar je kan natuurlijk zeggen, Oekraïne houdt het vol. En uiteindelijk stopt die oorlog. Nou, dan is het afhankelijk wat gebeurt er in Moskou. Wat doen we dan met Rusland? Gaan we die omarmen? Gaan die weer in het Europese huis trekken? Of laten we die afdrijven richting China? Nou, ik zou eigenlijk voor het eerste kiezen. Maar dat is wel lastig, want ze hebben net oorlog gehad. En dan kan je nadenken, oké, als Oekraïne die oorlog stopt, wat betekent dat? Wat gebeurt er in Oekraïne? Dat is een land getraumatiseerd, chaos, verzwakt. Hoe kunnen we dat dan doen? Dus daar kan je over nadenken. Andersom kan je ook nadenken, oké, als Oekraïne valt, wat betekent dat? Dan staat Rusland opeens langs de grens van NAVO-grondgebied. Ja. Staan zomaar bij Polen. Wat zou dat kunnen betekenen? Ze hebben een industrie die veel meer wapens maakt dan ze misschien nodig hebben voor alleen Oekraïne. Ze hebben ervaren soldaten. Wat betekent dat? En hoe kunnen we zorgen, als dat gebeurt, dat we dan daar een goed antwoord op hebben? Wat als Rusland dan, als de maritieme domein bekijken, assertiever wordt op zee, misschien wel agressiever. Hoe kunnen we daar dan op handelen? Daar kan je nu al over nadenken en zorgen dat je daar dus op kan anticiperen.
2: Wordt dat ook gedaan, dat nadenken?
4: Jazeker, ja. Dat wargamen, ik begrijp dat jullie daar nog een uitzending over gaan
2: blijven. Ja.
4: We gaan wargamen, doen we. Scenario denken wordt gedaan. Dus we denken daar zeker over na, ja. Dus dat wordt wel gedaan.
2: Ook in Nederland?
4: Ook in Nederland. We leren ook wel van, ja, van de
2: dat zijn misschien die dingen waar je niet zoveel over mag vertellen.
4: Nou, wargame is niet per se geheim.
2: Nee, okay.
4: Het is een spelletje spelen. Maar het gaat over de discussies die gevoerd worden tijdens zo'n wargame. Die zijn natuurlijk iets wat je niet kan delen. Want daar liggen ook, als je een wargame goed doet, komen daar ook de pijnpunten naar boven.
2: Ja.
4: Want dan ga je ook je kwetsbaarheden bespreken. En dan schrik je soms wel. Oh, ja. Die zijn wel heel groot. Of iemand neemt een besluit, zegt, oh, maar nu heb je iets gedaan waardoor je een oorlog start.
2: Ja.
4: Oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dat wil je natuurlijk niet delen. Dus
2: ja.
4: Een goede wargame moet ook een beetje schuren.
2: Ja.
4: Want dan, dan ben je kritisch aan het ding. En dat raakt ook al aan de wetenschap dat je dus die kritische vragen.
2: Je
4: kan
2: hebt
4: stellen.
2: Dat weerstand nodig voor glans.
4: Ja, zeker.
2: Heel
4: zeker.
2: Plat gezegd, ja. Ja. We gaan even nog naar het laatste nummer luisteren dat jij hebt uitgekozen. Ondertussen kunt u thuis nog steeds bellen naar 0800-121 als je een vraag hebt aan Roy. Roy, het laatste nummer is Under the Boardwalk van The Drifters. Waar heb je deze meegenomen?
4: Omdat er is een filmdocumentaire, Dear America, Letters from Vietnam. Het is een filmdocumentaire waar eigenlijk bekende acteurs, Michael Douglas, Kathleen Turner, Al Pacino, Robert De Niro, dat soort mensen, die spreken dan brieven in van mensen die in de Vietnamoorlog zaten, naar huis.
2: Ja.
4: En er zit een hele, en dat is heel aangrijpend. Er zit heel veel muziek in. Hele goede muziek overigens ook uit die tijd. Maar die muziek speelt ook een hele belangrijke rol in de sfeer van die film. Maar wat die film, ik kan het iedereen aanraden om te zien hoe oorlog in al zijn facetten, dus de politieke kant, de verwachting die mensen vaak in het begin van oorlog hebben, dat gaat niet zo lang duren. Daar komt het nummer ook vandaan.

0: Dan zijn de eerste Amerikaanse mariniers geland. Een van de eerste eenheden daar. En die gaan dan surfen voor de kust van UA. Ik denk, ja, het wordt een ontspannen conflict. En dan zie je later dat het helemaal uit de hand loopt. Maar het laat de mens alle kanten zien. En
1: hoe heet de film? Nog één keer voor de luisteraar.
0: Dear America.
1: Dear America.
0: Letters from Vietnam.
1: Ja, en daaruit luisteren we Under the Boardwalk.

0: Wetenschap. Bram van Diemen.
1: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar ik spreek met Roy de Ruiter over maritieme strategie. En we hadden het net over de dreiging van oorlog, Rusland, China, wat dat betekent voor de marine. En ik vraag me dan af, hoe ga je daar, als we toch weer inzoomen op jouw marinekant, hoe ga je daarmee om als je zelf in de marine zit? Omdat je, ik stel me voor, je gaat met allerlei idealen misschien voor de marine werken. En dan uiteindelijk kom je terecht in zo'n heel net van belangen. En misschien, de marine wordt politiek aangestuurd. En wat nou als je het helemaal niet eens bent met de politieke keuzes die worden gemaakt? Als je ergens op af wordt gestuurd en je denkt van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Dit is niet waarom ik bij de marine ging. Hoe ga je met dat soort lastige kwesties om?
2: Dat is in Nederland, krijgt iedereen persoonlijk natuurlijk. Kijk, je gaat in dienst bij de marine, of bij de land- of luchtmacht. En dan heb je natuurlijk ook je opleiding, waar je dus al voldoende geconfronteerd wordt met, in ieder geval goede inkijk, met stages en dat soort dingen. Met de realiteit van het vak. In de opleidingen komen ook dit soort dingen aan de orde. Dus als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen tijd op het Koninklijk Instituut van Marine kijk, je zag dan, dat duurde 5 jaar. Dan zijn er verschillende mogelijkheden om ermee te stoppen. Je studie niet halen of gewoon ontslag nemen. Maar en dan zie je dat mensen soms na 2 dagen al zeiden, ja, dan ben je altijd verbaasd waar je me dan solliciteert, maar die zeiden dan, moet ik varen? Moet ik vechten misschien? Ja, daar heb ik geen zin in.
1: Je was heel slecht ingelezen.
2: Ja, maar je bent soms, ja, dat gebeurt dus wel. Het is verbazend.
1: Okay, het kan,
2: ook.
1: Ja.
2: Of ouders die dan roepen van, moet mijn zoon dan ook verplicht mee? Die ze niet goed nagedacht hebben. En vroeger voelde je gewoon een bonnetje in en dan werd je uitgenodigd. En dan. Maar goed, er zijn dus een aantal mensen. Dus je bent niet helemaal out of the blue, kom je dan in zo'n situatie terecht. Er zijn genoeg momenten geweest waar je wat gedacht, dit is toch niks voor mij. En er zijn ook heel veel mensen die stoppen. Ook het varende leven, dat is echt een bijzonder leven die wat van je vraagt. Lang van huis en dat soort dingen. En dat zijn ook niet altijd iedereen daar of zeeziek, kan je natuurlijk ook worden. Sommige mensen die hebben er heel veel last van. Ja, dan is het op een gegeven moment niet leuk meer, zeg maar.
1: Nee.
2: Dus dat kan. Nou goed, en dan ben je inderdaad een instrument van de politiek.

0: politiek. Dat is een hele goede zaak. Maar de politiek kan natuurlijk wijzigen. En in Nederland is het een goede democratie en dat soort dingen. Maar in Amerika zie je nu gebeuren dat er een regering komt. En dat is een enorm dilemma.
1: Ja.
0: En de enige manier is eigenlijk om ontslag te nemen. Maar militairen kunnen niet altijd zomaar ontslag. Je mag geen opdracht weigeren. Dus dat je mag, kijk, het ligt ingewikkelder, hè?
1: Je mag geen opdracht weigeren.
0: Nou ja, het is niet zo, bevel is bevel. Als een opdracht onrechtmatig is, dan hoef je hem niet uit te voeren. Dus het ligt genuanceerder. Maar goed, dat is vaak natuurlijk.
1: Ja. En wat is dan onrechtmatig?
0: Ja, en het dilemma, denk ik, wat in Amerika speelt bijvoorbeeld nu, bijvoorbeeld met die drugsbootjes. Wanneer, en dat geldt zeker denk ik voor de belangrijke mensen. Ja. Wanneer stop ik hem? Dat is echt een lastig dilemma. Want je kan natuurlijk zeggen, ik verkeerd besluit en ik stop op. Maar wie is dan je vervanger? En misschien kan jij nog iets afremmen. Dat is een enorm lastig dilemma. Maar goed, terug aan jouw vraag. Ik denk dat de meeste mensen, zeker als zij zeg maar, van het Kim afkomen, wel een beeld hebben wat het inhoudt. En kijk, niemand kan zich voorstellen hoe oorlog is. Daarom is trouwens die Dear America ook een goede filmdocumentaire om daar iets van in te krijgen. En daar wordt ook trouwens ook in de opleidingen wel aandacht aan besteed. Maar het echt meemaken is natuurlijk echt een heel ander fenomeen. Ik ben ook nooit in oorlog geweest.
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee, gelukkig.
0: Laten we dat zo houden. Ja. Want als ik in oorlog kom, dan heb je kans dat ook. Ja, dan zal dat ook de rest van de samenleving. Niet bij mij persoonlijk, hè, maar dan als het echt oorlog is, dan gaan we daar allemaal last van krijgen. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt.
1: Nee, laten we het zeker hopen. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, over die belangenverstrengeling gesproken, hè, of politieke acties. Afgelopen zondag viel de VS voor het eerst ruim een maand weer twee Iraanse lanceerinstallaties aan op het eiland Larak. Ja, de straat van Hormuz, hè, nauwe zeestraat tussen Iran en Oman. Het is al een half jaar is daar oorlog? Is daar een conflict? Volg jij dat op de voet?
0: Ja, zeker, zeker. Aan de ene kant, omdat het een maritiem conflict is. Dus vanuit mijn rol is dat natuurlijk belangrijk. Aan de andere kant is het gewoon een conflict die, denk ik. We hadden het over breekpunten of breuklijnen in de geschiedenis. Nou ja, mijn proef zegt niet breuklijn 1989. Dat was een hele duidelijke. Maar sommige analisten zeggen, dit zou wel eens met blik later, dit een omslagpunt is in de positie van Amerika. Want ze hebben zoveel. Ze zijn een conflict begonnen waar ze eigenlijk. Het is eigenlijk misschien een voorbeeld van. Het makkelijk is om een conflict of een oorlog te beginnen. Maar het is heel lastig om te stoppen.
1: Ja.
0: Het laat ook heel duidelijk, denk ik, zien. En dat is niet wat we weten, maar wat we een beetje analyseren eigenlijk. Is dat als je niet strategisch nadenkt over wat je wil bereiken. Dan weet je ook niet. Ik bedoel, hij heeft toch 10 redenen gegeven waarom hij deze oorlog al had gewonnen of wilde doen. En het doelen wel of niet bereikt. Dus het is een heel doelloos conflict geworden. En ze kunnen er nu eigenlijk niet mee stoppen. En fascinerend, zeker vanuit maritiem perspectief, al heel lang, dit is dus wel voorspelbaar geweest, dat Iran dit zou doen. Dit was een logisch scenario.
1: Ja,
0: Iran
1: want kan die, zich niet die verdedigen. Die straat is al eeuwenlang, toch, een strategisch middel voor die regio.
0: Ja, zeker. De Golf is heel lang een belangrijk gebied. En zeker sinds de fonds van olie. En het is ook een straat die je makkelijk kan afsluiten. Dus de angst ook van Amerikaanse presidenten was altijd, als we dit doen, dan gaan ze dat doen en dan krijgen we enorme problemen met onze olieprijs en dat soort dingen. Dat was ook een reden om het niet te doen. Er zijn ook wat boeken over geschreven. Dat Israël al langer dat wilde, ze aan te dringen van doe dat nou. Dat is een grote dreiging. Maar Amerika zei nee, dat moeten we niet doen. Dan escaleert de boel het Midden-Oosten. Nou, Trump heeft zich, vermoeden ze, is daar wel in meegegaan. Hebben ze besloten samen aan te vallen. En je ziet het nu gebeuren. Maar nu is de geest uit de fles. Want het was altijd het vermoeden dat ze dat zouden kunnen doen. Het was een aannemelijk scenario. Alleen ook voor Iran is natuurlijk de gok, gaat het wel lukken? Is het echt effectief? Ja, nu is ontdekt. Ja, het is enorm effectief. Ja. En je ziet dat de machtigste, nog steeds krijgsmacht ter wereld, heeft geen antwoord. En ze kunnen het denk ik wel openen, maar moeten ze echt voor vechten om hem open te krijgen. En dat gaat ze zoveel slachtoffers en te veel kosten, dat willen ze dus niet. Ja. Dus nu zitten ze eigenlijk in een soort spagaat waar ze eigenlijk niet goed uit kunnen komen.
1: Ja, want wat hangt er af van die straat? Wat is voor hen de afweging?
0: Voor Iran?
1: Nee, voor de VS.
0: Nou, de olieprijs gaat omhoog.
1: Ja.
0: En dat kunnen zij misschien nog wel opvangen. Maar ook, want ze maken zelf olie. Alleen toch zie je dat de olieprijs globaal wordt bepaald ook. Dus ook de olieprijs in Amerika stijgt. Je krijgt onrust in de wereld. De geloofwaardigheid van Amerika. Ja, en dan hebben we het over kunstmest gehad, over olie in andere delen van de wereld. Dus ja, Amerika gaat eigenlijk, verliest eigenlijk invloed. Want het is onbetrouwbaar, onvoorspelbaar, dat soort dingen.
1: Wat zou jij met je wetenschappelijke pet op adviseren om te doen? Want het staat al een half jaar in een soort impasse.
0: Ja, nou, ik denk dat, om de woorden van Trump zelf te gebruiken, wat hij natuurlijk met Zelensky zei, hij heeft niet de kaart in handen. Dus om hier uit te komen, moet hij eigenlijk zijn verlies nemen. En dat is voor hem denk ik heel moeilijk. Want hij kan dit bijna niet meer. Hij kan het niet oplossen met militaire middelen. Nog meer bombarderen, wat hij nu weer aan het doen is. Hij gaat die straat niet van open. Hij kan natuurlijk uitzitten tot Iran het niet meer volhoudt. Maar Iran kan het denk ik wat langer volhouden, omdat zij al heel lang te maken hebben met sancties en dingen. Hij heeft die tijd ook niet. Want hij heeft een midtermverkiezing die aankomt. Deze oorlog is zeer onpopulair. Hij kan er niet om vechten, want dan krijgt hij slachtoffers. Dat is iets wat hij niet belooft en de kiezers ga ik niet meer doen. En dat is sowieso niet maakt hem nog impopulairder. Dus hij zit vast. Dus hij moet eigenlijk zijn verlies nemen. Ja, dat is natuurlijk een enorme nederlaag eigenlijk. In ieder geval een politieke nederlaag voor de Verenigde Staten. En dat gaat dus ten koste van de positie van Amerika in de internationale rechtsorde en de geloofwaardigheid. En brengt misschien op ideeën. Oh, misschien is Amerika nu zwak. Misschien kan ik nu wat doen. Denk aan Taiwan of zo.
1: Ja.
0: Dus het maakt de wereld niet veilig.
1: Nee,
0: maar dus adviezen zijn, als ik terug zijn van, neem je verlies. Maar goed, dat is ook niet zonder consequentie natuurlijk.
1: Ja. Echt die kantelende wereldorde die je beschrijft, zien we hier in actie. Misschien als laatste vraag, waar haal je dan hoop uit? Jijzelf, heb je misschien een tip voor de mensen die denken van, wat is dit veel? Ja.
0: Nou ja,
1: wat kunnen we wel denken?
0: Waar je hoop uit kan halen. Kijk, allereerst, het zijn dat was ook terug weer het nummer van het Doemer dan. Er zijn meer fases geweest dat het misschien nog veel gevaarlijker was. In de tijd van Doemer. Kijk, nu gaan we op vakantie naar Berlijn, een van de leukste steden van Europa. Toen was dat ging je daar niet zomaar naartoe op vakantie. En de grens met de vijand was echt veel dichterbij. En waren echt ingegraven in Noord-Duitsland. Dus er zijn spannende tijden waar we ook heel goed uitgekomen zijn. Dus het is niet zo dat het altijd maar de verkeerde kant op gaat. En dat is vaak de neiging dat je de negatieve ontwikkelingen, dat je daar het vergrootglas op legt. Dat is ook logisch. Ja, daar moet je ook op reageren. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Er zijn ook in klimaat zijn er zaken die wel goed gaan. Soorten die opeens weer tot bloei komen. Wat ik al voorbeeld vind is, toen ik jong was, als je door de stad fietste, dan reed je achter stinkdiesels. Die zijn nu allemaal elektrisch en dat soort dingen. Dat zijn allemaal kleine dingen natuurlijk. Een van de bijeffecten van iets vervelends, dus een hoge olieprijs, is dat de elektrificatie en alternatieve brandstoffen, die ons ook strategisch autonomer maken, dus eigenlijk sterker maken, dat het nu versneld wordt. Dat Amerika een beetje afstand neemt van Europa, zorgt ervoor dat Europa gedwongen wordt om na te denken over haar eigen rol en positie in de wereld. Iets wat we heel lang niet hoefden te doen, want we konden achter de brede schouders van Amerika schuilen. Ik noem wel een paar dingen hoor. Ja. In Afrika zie je bijvoorbeeld dat het vreselijk is dat die USAID gestopt is. Dat is trouwens ook een voorbeeld hoe invloedrijk Amerika was. Maar dat dwingt Afrikaanse regeringen en Afrikaanse bevolking naar van, we moeten het nu echt zelf doen. En dat is misschien ook goed om die landen zelfstandiger te maken.
1: Ja.
0: Laatste oorlog in Oekraïne. Laat zien hoe lastig het is, en ook trouwens met Iran, hoe lastig het is om een oorlog te starten. Dus het zal misschien ook voor China misschien weer houden om oorlog met Taiwan te beginnen, omdat ze zien, ja, als je hem start, je weet niet hoe het gaat lopen. En misschien kan je hem niet meer stoppen en trekt het jezelf omlaag. Dus misschien kan het ook de wereld weer veiliger maken.
1: Ja, dus
0: er is altijd hoop.
1: Er is altijd hoop, want de toekomst ligt nog helemaal open en we weten echt niet waar het allemaal heen kan gaan. Roy, ik wil je heel erg bedanken voor je komst en voor je fascinerende inzichten van die twee verschillende werelden waar jij je in begeeft. Ik weet niet of ik me nu echt veiliger voel in de wereld van vandaag, maar ik ben in ieder geval heel blij. Ik vind in ieder geval rust in het idee dat jij en anderen je over dit soort dingen buigen. Heel erg bedankt.
0: Dankjewel, graag gedaan.

0: van Diemen.
1: Je hoorde La Mer van Charles Trenet. En zojuist sprak ik met Roy de Ruiter over de marine en wat wetenschap kan betekenen in tijden van oorlogsdreiging. Straks spreek ik met Raf de Bond over dierentuinen en hoe mensen dieren verplaatsen over de hele wereld. En met Roeland Merks over de rol van wiskunde in de biologie. Maar eerst gaan we even luisteren naar een podcast. Onze collega's bij BNNVARA maakten Zo Klonk Nederland, waarin ze op zoek gaan naar de geluiden die dino's maakten in Nederland. Dit is aflevering 2, een lucht vol vliegende reptielen. Veel plezier!
0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
2: Hoor jij dat ook in de verte?
3: Ja, een van de iets gerommel of zo. Klinkt wel alsof er ergens aardverschuiving is.
4: Je ziet ze vliegen, hè? Zie je?
5: Oh, ja. Daar gaan ze.
4: Enorme vleugelspannen, eten, medetje of 6.
5: Wit met roze, grote bloemen, met kevers erop en dergelijke. Dit is een fantastisch gezicht, ja.
6: Eigenlijk is het ook een soort onderwaterradar, dat die beesten op hun snuit hebben. En die zitten nu dus met die gevoelige snuitpunten tegen elkaar te wrijven.
7: Zo klonk Nederland. Van dino tot mensaap. Ik ben Menno Bentveld en neem je mee op een tijdreis van geluid. Laat je in deze podcast van Vroege Vogels meevoeren door de fascinerende natuurhistorie van ons land. Zet je koptelefoon op of doe oortjes in en hoor hoe lang vergane werelden tot leven komen. 145 miljoen jaar geleden drijven Noord-Amerika en Europa steeds verder uit elkaar. De Atlantische Oceaan wordt groter. Dit gaat gepaard met hevige aardbevingen. Dan, zo'n 15 miljoen jaar later, breekt een rustige periode aan. In onze weelderige bossen kunnen we om één dinosaurus niet heen. De reusachtige en veel voorkomende Iguanodon. Paleontoloog Jonathan Wallaert en verslaggever Pleun Aarts zoeken ze op.
2: Nou Jonathan, de kans is wel heel groot dat we ze vandaag gaan zien, hè? Want ze lopen hier in de grote getalen, die iguanodons.
3: Ja, het stikt er hiervan, hè? Dat zie je ook. Hè? Overal groeien die varens hun favoriete eten. De paardenstaarten waar ze gek op zijn. En er is genoeg water aanwezig hier in die moerassen. Dus ja, we gaan ze zeker vinden vandaag.
2: Het zijn dus planteneters.
3: Ja.
2: Grazers.
3: Ja, ze zijn 1,9 meter groot. Sommige echt hele grote worden wel 10 meter zelfs. Maar ja, ze lopen hier in kuddes rond. En ja, grazen eigenlijk alles wat los en vast zit, grazen ze weg.
2: Moeten ze dan ook de hele dag eten?
3: Ja, om zo'n groot lichaam te onderhouden, het grootste deel van de dag wel, ja.
2: En ik heb ook begrepen dat ze speciale tenen hebben of voeten waarmee ze dan door dat moeras goed kunnen lopen.
3: Ja, ze hebben 3 tenen aan hun achterpoten en hun voorpoten hebben ze zelfs 5. Waaronder een hele grote scherpe duim die ze waarschijnlijk gebruiken voor het ofwel ter verdediging, hè, om een aanvallend roofdier te kunnen weg te kunnen jagen. Ofwel om bijvoorbeeld plantenwortels uit de grond te kunnen trekken. Maar zeker die achterpoten, ja, die zijn heel geschikt om ja, op die zachte grond te lopen. En ze zijn ook ja, gedeeltelijk viervoetig. Dus ze lopen ook gedeeltelijk op 4 poten. Dus dan gebruiken ze ook hun voorpoten om op te leunen tijdens het rondlopen. Maar dat hoeft niet per se. Ze kunnen zich ook oprichten om hoger op te komen.
2: Wie zijn die vijanden dan, waar ze zo'n grote tik aan kunnen uitdelen?
3: Nou, hier in die moerassen zitten in ieder geval krokodillen. Dan hoef je daar als grote, hè, 9 meter lange iguanodon daar niet per se bang voor te zijn. Maar er lopen hier ook gewoon grote vleesetende roofdino's. En die, ja, die kunnen wel zeker ja, een hapje nemen. Misschien niet van een volwassen dier, maar kleinere jonge dieren zullen ze zeker pakken.
2: Dan zie ik ze hier nog niet. Misschien moeten we nog iets verder het bos inlopen.
3: Ja, dat lijkt me een goed plan.
7: Het luchtruim wordt gedomineerd door pterosauriërs. Een zeer rijke en diverse groep van vliegende reptielen. Sommige soorten zijn erg klein, andere weer reusachtig. Heel vocaal zijn ze niet. Vaak hoor je hooguit het zoeven van de vleugels. Paleontoloog André Veldmeijer en verslaggever Merlijn Snijders hoeven niet lang naar ze te zoeken.
4: Als je hier om je heen kijkt, moet je eens kijken wat er allemaal vliegt en fladdert. Kijk op die boom, zie je? Dat is een pterosaurus, die is super klein. Dat is, nou, dat zal zijn net zo groot als mijn hand, maar wel best wel grote vleugeltjes ook, hè? De naam verwijst ook naar de vleugel, hè? Vleugelreptiel. En dat is wat het is, dus geen dino.
5: Vleugelreptiel, dat klinkt ook fantastisch.
4: Als we dit pad aflopen, heb je rechts, heb je een mooie... Mooi stukje water.
5: Goed zo.
4: Waar we vissen op teers kunnen zien. Kijk, daar vlakbij ligt dat skelet ook. Dan kan ik je laten zien hoe dat skelet...
5: Daar ligt een skelet?
4: Daar ligt een skelet. Ik ben vorige week, aan begin deze week, heb ik dat zien liggen. Ik heb het een beetje gemaskeerd. Ik denk dat is mooi om dat dan goed te laten zien hoe bijzonder dat skelet is.
5: Graag.
4: Het is wel een beetje, het stinkt wel een beetje.
5: Oh,
4: maar het is ook wel een groot deel uitgedroogd, dus het valt wel een beetje mee. Ja, we zijn hier nu op een plek waar een skelet ligt. Nou, even je neus een beetje dicht houden.
5: Ja, even niet ruiken.
4: Ja, het is niet een geheel skelet. Hè. Je ziet dat de kop er wel vanaf is. Maar ja, dat is logisch, want die kop die valt er natuurlijk heel snel vanaf. Want dat zit maar met een paar spieren vast. En die kop is relatief zwaar ten opzichte van de hals en de nek. Maar wat zo kenmerkend is aan deze pterosaurus, is de vleugel. Want zoals je ziet, hè, je hebt daar de bovenarm.
5: Ietsje dichterbij. Kom, ja. André, we gaan gewoon wat dichterbij. Ja. Hier, die vleugel.
4: Je ziet dat die bovenarm best wel heel, heel zwaar ontwikkeld is ten opzichte van die onderarm.
5: Ja.
4: Die onderarm is weer wat minder. En dan zie je die middenhandsbeentjes, hè, net zoals in een hand, zeg maar. Die zijn vrij lang. En dan komt er één vinger, die is enorm verlengd. He, ze hebben maar vier vingers, dus drie zijn eigenlijk klauwtjes.
5: Ja.
4: En die ene vinger, de buitenste vinger, die is enorm verlengd. Het zijn vier koten. Kootjes. En die maken eigenlijk de hele vleugel. Zie je dat? Die vleugel die gaat helemaal tot aan het eind. Die vleugel is enorm goed ontwikkeld. En het maakt eigenlijk niet uit of je nou een grote pterosaurus hebt of een kleine. In verhouding is die vleugel, die voorkant, de arm zeg maar, veel sterker en beter ontwikkeld dan die achterkant.
5: Wordt er veel gelopen of is het vooral vliegen?
4: Ja, dat hangt een beetje van de soort af. Als we nou een beetje geluk hebben, dan zien we straks nog wel een paar soorten die gespecialiseerd zijn in bewegen op thermiek. En die komen gewoon relatief weinig op het land.
5: Ja.
4: Maar andere soorten die zijn veel beter behept om op het land te lopen. Dus dat hangt heel erg vanaf.
5: Zullen we iets dichter naar het water lopen, André?
4: Ja, is goed.
7: De wereld van 130 miljoen jaar geleden is groen. Opvallend groen. Bloemen met felle kleuren zijn er maar heel mondjesmaat. Paleobotanicus Han van Konijnenburg weet een plek waar je ze kunt vinden. Verslaggever Henny Radstaak volgt haar door dichte bossages.
8: We lopen door het struweel. We zien voornamelijk groen en we lopen... Richting een poeltje zie ik daar, hè?
5: Ja, daar zie je een poeltje. En wat zien we daarin groeien? Een van de allereerste bloemplanten. Moet je maar kijken, daar groeit een klein plantje met kleine witte bloemetjes die net boven het water uitsteken. Dat is dus kleur in het geheel. Maar ook, en dat is echt heel prachtig, zijn er al waterlelies. Moet je kijken, een hele grote groep waterlelies bij elkaar.
8: Wauw. En die zijn echt nieuw, hè?
5: Die zijn heel nieuw voor deze tijd. We vinden een paar soorten en die vallen heel erg op. Omdat ze bloemen hebben met kleuren. En de meeste planten die we zien verder zijn paardenstaarten, zijn groen. Coniferen zijn groen. Varens zijn groen. Maar bloemplanten hebben bloemen en die vallen heel erg op door hun kleur. En wat zien we nou voor... Kijk, we zagen daar in het water. Maar we zien ook langs de kanten kleine struikjes, zoals gagel. Kijk je iets verder, denk maar eens aan een willig. Zie je daar met die mooie katjes? Die zijn heel erg opvallend.
8: Ja, prachtig.
5: En daar komen dus allerlei insecten op af voor bestuiving. Insectenbestuiving is eerst gedaan door kevers. Vliegende kevers zijn de eerste insectenbestuivers die we kennen. En ook al in deze tijd zien we ze, maar in deze tijd zien we ook wespen, bijen. En die komen eigenlijk allemaal aangelokt door ofwel de kleuren van de bloemen, maar heel veel bloemen hebben ook nectar in hun bloem zitten. En dat is een van de aantrekkingskrachten voor insecten.
8: Ja, ik dacht al, ik zag al wat vliegen bij die kleurige, prachtige, mooie witte waterlelies. Die vallen echt op. Is dat dan een kever die daar vliegt? Of is dat alweer een bij of een wesp?
5: Nee, dat zijn kevers. De bijen en de wespen komen vooral op de landplanten af. En niet op waterplanten. Dus dat is een duidelijk verschil. Maar een aantal van de bloemplanten worden ook bestoven door de wind. Of door dieren, andere dieren. Windbestuiving komt zeg maar in zo'n 20% van de bloemplanten voor. Denk aan katjes, maar ook niet bij de bloemplanten coniferen. De hele grond, als je van die klei hier hebt, die kan helemaal geel zien van het stuifmeel. Dus dat is windbestuiving.
7: Aan de kust vind je ondergelopen bossen. Paleontoloog Anne Schulp en verslaggever Gert Elbertsen verkennen dit ondoordringbare gebied.
6: Ja, ik heb hier zo'n hekel aan. Waar neem je me nou weer mee naartoe?
9: Er is geen doorkomen aan.
6: Nee, het is hier modderig. Het zuigt soms vast. Hoop groeien, maar het is, daar wordt het wat meer open.
9: Dit is een soort kustbos.
6: Ja, een beetje. Het is haast. Hier is een klein stukje haast mangrovenachtig. Is nou daar achter? Zie je daar?
9: Ja.
6: Daar zit wat volgens mij. Maar ik heb geen idee. Misschien moeten we even een klein stukje door.
9: Ja, ja.
6: Als dat lukt met die modder hier.
9: Oké, ja, we komen hier. God, wat een gedoe. Wat vreselijk. Nou, we hebben nu eindelijk een wat opener stukje gevonden.
6: Ja.
9: Ik zie de zee daar liggen inderdaad.
6: Ja.

0: lijkt een soort strandje, hè? Het is nog wel een beetje begroeid.
1: Ja, nou kijk, dit is... Dit, kijk, daar steekt er eentje de kop erbovenuit. Volgens mij hebben we daar zo'n... Zo'n baryonyx-achtige dino. Ja, kijk, het is van hier nog niet zo heel goed te zien. Maar het is een fors beest. Zo'n roofdinosaurus op twee poten. Maar de meeste roofdino's heb je zo, hè, met een kort kopje. Maar deze heeft, je ziet een hele spitse snuit. Er zit echt zo'n elegante welving, zo'n krul in die kaak.
0: Hele lange snuit.
1: En dit is echt die vissenvangerssnuit. Het is met hele spitse tanden en in die leuft ertussen, daar een glibberig visje kun je er zo prachtig tussen klem zetten. Dus dit is echt mooie grote gekromde klauwen aan de voorpootjes. En staartje om de boel een beetje in balans te houden. Dit is echt een fantastisch aangepaste visseneten.
0: Echt een dier van de kust.
1: Ja, die scharrelt hier zo'n beetje skosje bij elkaar. Maar okay. Volgens mij heeft hij heel andere dingen in zijn hoofd. Je ziet wat hij zich aan het aanstellen is. En hij zit aan het klooien met die planten steeds. En ik denk dat hij... Ik denk dat hij hier gewoon aan het baltsen is. En dus dan zou je denken dat er misschien nog wel ergens eentje moet zijn. Maar als we nou nog een klein stukje doorlopen, misschien dat we dan achter net het strandje wat beter kunnen zien. Dan kunnen we even de rest zien wat hij verder aan het doen is.
0: Oh, ja. Hij heeft een bek vol met planten nu. Loopt ergens heen.
1: Ja, nou ja, je ziet met die tanden, het is absoluut geen planteneter. Dan gaan met die planten echt, ook geen salade bij de vis, gaat er echt wat anders mee doen. Die zit volgens mij echt, kijk, nee, hij gaat nu daar, oh wacht, kijk, daar zie je, daar aan die kant, daar zit er dus nog eentje. Bij die is die het hof aan het maken. Ze zijn aan het balsen en kennelijk moet daar flink met plantjes gesleept worden om even in het gevlei te komen.
0: Ja, oké, want die eerste dino dus met die planten in de bek, dat is dan waarschijnlijk het mannetje. Die probeert dat vrouwtje het hof te maken.
1: Ik durf het je niet te zeggen eigenlijk. Soms heb je ook dat het precies andersom gaat hoor. Het hoeft niet per se het mannetje te zijn. Nou, kijk, zie je, ze zitten nu. Het wordt een soort dansje, wordt het. Zie je dat? Zo op en neer en een beetje sleuren met die planten. Het is ook wel weer grappig altijd om te zien.
0: Ze bewegen die koppen heel ritmisch heen en weer. Ja? Ze lijken elkaar ook een beetje te spiegelen. Het is echt een maf gezicht dit.
1: Het is leuk om te zien zo. Ja. Nou, die hebben wel lol.
2: Hoor jij dat ook in de verte?
3: Ja, een van de iets gerommel of zo. Klinkt wel alsof er ergens aardverschuiving is.
2: Ja. Daar staat dit gebied wel bekend om, hè?
3: Ja, je hebt hier in de bodem heel veel karstvorming, zoals dat dan heet. Grotvorming. Dan spoelt het grondwater eigenlijk zachtere gesteentes weg. Waardoor je holtes overhoudt. En heel soms worden die holtes zo groot, of het gewicht erbovenop zo zwaar natuurlijk, dat die instorten. Dus dat zie je regelmatig.
2: Het klinkt wel spectaculair. Maar wel best ver weg, hè? Kom, we gaan even zoeken. Ja, denk een beetje daar. Open. Ja. Kijk, hier, in de verte. Zo'n 100 meter. Als we naar naartoe lopen. Wat hoor ik allemaal? Het klinkt een beetje alsof er ook water stroomt.
3: Ja, ik denk dat daar die instorting... je ziet daar al een klein beetje een gat ontstaan. Dat daar het water uit het moeras zelf, dat gat nu instroomt. Dat net vers ingestort is, dat is wat we horen.
2: Wow, wat gaaf. Volgens mij zie ik een staartje eruit steken.
3: Ja, er zit in ieder geval iets wat daarin gevallen is.
2: Wow. Dit is echt...
3: Oh, wauw.
2: Een massagraf.
3: Het ligt helemaal vol met iguanodons.
2: Je hoort zo die ene daar die piep nog een beetje. Wat maakt dat voor geluid?
3: Ja, die laat in ieder geval horen dat hij het niet naar zijn zin heeft daar beneden.
2: Die zou wel van alles gebroken hebben. En al die anderen zijn er wel een stuk of 15 of zo, hè?
3: Ja, en de meesten die bewegen helemaal niet meer. Dus die zullen gewoon te pletter gevallen zijn hier dit gat in. Wauw. En zie je, er ligt daar ook nog een schildpad zelfs tussen. Ja, die zal in dat moeras gezeten hebben.
2: Ja.
3: Is er ook ingevallen.
2: schimmig, maar je kan ze wel heel goed zien, Jo.
3: Ja, we zien hier, dus een stuk of 10, 15 iguanodons liggen. He, je ziet die grote achterpoten, die lange rechte staarten natuurlijk. De meeste zijn ook volwassen dieren, een meter of 9. We zien die prachtige duimen, die heel typisch zijn voor deze soort. Nou, die zien we er ook mooi tussen liggen. Maar allemachtig. Ja, en er ligt zelfs ook een krokodil bij. Nou, dit is echt net naar beneden komen storten.

0: is een beetje drassig, hè? Wat een uitzicht hebben we hier, André. Fantastisch, het water. Zie jij al wat?
1: Ja, het is een mooie grote zee hier. En je ziet dat daar rechts heb je de kliffen. Maar ik weet dat daar verderop, daar zit een kolonie kolobrinkers te broeden. Normaal gesproken. Dus,
0: hoe zien die eruit?
1: Ja, je ziet ze vliegen, hè? Zie je?
0: Oh, daar gaan ze.
1: Enorme vleugelspan, maar eten een middeltje of zes. Er zijn er een stuk of wat, zie je dat? En ze komen deze kant op. Kijk, oh, dan kun je mooi zien hoe ze vissen vangen. Kijk, zie je naar beneden gaan? Ze dippen hun kop in het water. Zie, ze hebben een vis te pakken. En dan klieven ze met de bovenkant van hun kop, waar een grote kam op zit, klieven ze zo uit het water. Zie je hem? Wat een joekel van een vis, zeg. En dat kan ook best, want ze hebben echt van die enorme grote tanden die als de vingers van een hand in elkaar grijpen. Dus als die één keer een vis tussen zit, ja, die komt er niet meer tussen weg. Maar ja, ze kunnen niet kauwen natuurlijk. Dus je ziet, oh kijk, hij gaat naar de klif toe.
0: Ja.
1: Kijk, dan landt hij op de klif.
0: Oh.
1: Hij gooit de vis omhoog. En die komt natuurlijk met zijn kop naar beneden. Hij stikt hem zo door. Zie je dat?
0: En hebben ze nou iets op hun kop? Kam of zoiets?
1: Ja, aan de voorkant hebben ze een half ronde kam zitten. Die eigenlijk die niet echt bedoeld om te kunnen vliegen of zo. Vliegen kunnen die beesten sowieso wel. Die zijn ook voornamelijk bedoeld om lekker aan te geven hoe groter mijn kam is, hoe sterker een man ik ben. Er zijn heel veel pterosauriërs met heel veel verschillende soorten kammen. Niet alleen op de voorkant, ook op de achterkant. Bijna allemaal hebben ze kammen. Verderop zit een nesting, een kolonie pterosauriërs te nestelen. Dus misschien kunnen we heel voorzichtig wel een beetje. Ik weet niet hoe agressief ze zijn, dus we moeten heel voorzichtig zijn. Maar ja, als we een beetje massa hebben, kunnen we zien. We hebben massa. Kijk, zie hier een verlaten nest. Zie, er liggen nog eieren in. Oh, zie, twee eieren zijn bijna helemaal opgevroten. Je ziet nog wel wat schilletjes. Nou, daar kan je mooi zien hoe de buitenkant van het ei is. Ze zijn niet
0: even
1: hard.
0: Even door de knieën.
1: Zie je dat? Ze zijn helemaal niet hard.
0: Nee.
1: Ze zijn een beetje leerachtig. Een beetje zacht, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is echt typisch voor deze pterosauriërs. Die hebben eieren die zacht zijn. En ze bloeden ook niet echt, hè. Ze maken een nest. Ze leggen de eieren erin en dan dekken ze dat toe. Met het liefst een beetje rottend materiaal. En het liefst een beetje in het zonnetje, zodat het lekker gaat broeien. Bloeden doen ze niet, maar je ziet wel dat ze het in de gaten houden. We kijken nu over een heel grote open vlakte.
0: Ja.
1: Met hier en daar wat bosjes en wat bomen. Het beste, je hoort de wind ook, hè?
0: Mm-hmm.
1: En als je daar nou heel in de verte kijkt, dan zie je daar een vlucht pterosauriërs aankomen. Ze zijn best wel ver weg, maar je ziet hoe enorm groot ze zijn, hè?
0: Ja, en hoeveel zijn het, hoor? Kan jij tellen?
1: 1, 2, 6.
0: Dat is een reus!
1: Die dingen, die wegen 250 kilo of zo. Weet je, dat ga maar na. Maar 3 meter hoog, hè? Gigantisch.
0: Nee.
1: Doodeng.
0: Lekker, hè, die zee. Oh.
1: Nee, we hebben mazzel. We hebben mazzel, moet kijken. We hebben nou vissende pterosauriërs gezien.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk de vleeseters gezien.
0: Ja,
1: die
0: reuzen.
1: De grote land. Maar kijk daar nou op die boom. Zie je dat kleine pterosauriëtje met die grote kam? Wat leuk is, dat is een hele smalle, puntige snavelbek eigenlijk. En zie je dat? Die eten zaden. Die pikt de zaden uit een soort van dennenappel, zie je dat? En die bek is helemaal gespecialiseerd om die zaden uit te pikken. Zie je hoe wendig hij dat doet? Nou, dat is toch een prachtige afsluiting, zeg. Oh, dat hebben we mazzel. Die zijn best wel bijzonder. Die zijn best wel. Die komen niet zo heel veel voor, namelijk. Maar die hebben een hele gespecialiseerde niche. En zoals je ziet, het is ook die enige boom van die soort die hier staat. Dus dat vindt die pterosaurier precies.
0: Ja.
1: Dat die boom hier staat, waar hij die zaadjes uit kan plukken.
0: Nou, toch leuker die kleiner dan die grote. Vind ik toch die kleinere leuker.
1: Ja, die zijn wel een beetje schattig eigenlijk, hè.
2: Van vliegende reptielen terug naar Henny en Han op hun zoektocht naar planten in het subtropische bos.
0: Moet je kijken daar, hebben we een hele groep iguanodons. Die eten planten en die komen hier door de struiken heen en soms een beetje op hun achterpoten staan, ook in de bomen. Daar komen ze van eten. Die wonen in een hele groep, lopen door het meer open landschap en komen dan lekker grazen op hun manier.
3: Oh, kijk, je ziet er inderdaad richting die, wat is het, een plataan lopen?
0: Ja, even platanen en die hebben lekker grote bladeren. Daar kun je goed van eten. En zie je daar tussen die plataanbladeren, daar loopt ook een klimplant, de zogenaamde pijpbloem.
3: Wat is dat?
0: Een pijpbloem is een klimplant die helemaal er doorheen gaat, hele grote bladeren heeft. Zo is wel 10 centimeter groot. En hele mooie geelachtige bloemen. En ook die worden natuurlijk door de insecten bestoven. Maar die bladeren zijn ook heel lekker eten voor onze dinosaurussen. Kijk, op de grond waar we lopen, daar zie je overal kleine varens en mos. Maar dat is niet echt erg voedzaam voor die beesten. Dus daar zullen ze af blijven. Varens over het algemeen zelfs hebben gifstoffen in zich en worden bijna niet gegeten.
3: Hé, nou zie ik hier een beetje tussen het mos en die varens een mooi geel bloemetje. Dat is ook zo'n bloemplant natuurlijk.
0: Dat is een vroege bloemplant.
3: Geeft al hier in kleur een hele variatie aan het overwegend groene landschap wat we hier zien.
0: Ja, het groene landschap hier. En dan krijg je telkens in kleine groepjes. Je hebt rode bloemen, je hebt witte bloemen, je hebt gele bloemen. En dat geeft ineens zoveel kleur aan dat hele landschap.
3: Ik zie daar in de verte, volgens mij is dat een boompje of zo met witte bloemetjes.
0: Ja, kijk daar. Dat is een krentenboompje. Die hebben echt van die mooie witte, wat langere bloemschermen eraan hangen. Heel mooi om te zien. Kijk je nou nog maar even, als je groen wil zien, kijk wat meer naar het land in. Dan zul je dus coniferen zien.
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld een slangenden en sequoia, die zijn echt wel 1,20 meter hoog. Dus, maar die zien we in de verte, daar kunnen we bijna niet tussen komen. Dat ligt op een helling en daar kunnen we gewoon, het is allemaal ondergroei. Dan moet je door dat hele struweel heen, daar kom je bijna niet. Maar als we hier lopen langs de kant van het water, dan kun je ze in de verte allemaal zien.
3: En zo mooi, hè, die waterlelies op het water.
0: Ja, die waterlelies, ik vind ze prachtig. Het zijn zulke mooie bloemen. En wit met roze, grote bloemen met kevers erop en dergelijke. Dit is een fantastisch gezicht, ja.
3: Ja, en die kevers die verspreiden dus eigenlijk onbewust de waterlelie verder.
0: Ja, dat doen ze. Ze komen natuurlijk op die bloemen voor het stuifmeel en voor de honing en voor de nectar die erin zit. Maar aan hun lijf blijft dat stuifmeel hangen en dat brengen ze vrolijk over naar een andere bloem. En op die manier krijg je prachtige bevruchting, je krijgt mooie grote vruchten. Daardoor is de verspreiding van bloemplanten gaat heel erg goed door de insecten. Terwijl planten als coniferen en dergelijke hebben allemaal windbestuiving. Dus de stuifmeel dat komt in de lucht, dat vliegt rond en dat komt wel ergens op een andere kleine vrouwelijke kegel van een conifeer. Maar dat is veel meer een gok dan die insecten die dat keurig overbrengen van de ene plant op de andere.
3: Zou dat betekenen dat die bloemplanten die we nu tegenkomen, dat er in de toekomst nog veel meer gaan worden?
0: Dat denk ik wel. Want ze hebben natuurlijk toch een groot voordeel met die bestuiving door de insecten. Dat ze veel beter kunnen verspreiden dan al die coniferen en dergelijke. Ik denk dat in de toekomst al die bloemplanten wel degelijk veel groter en veel meer kunnen worden.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Bram van Diemen.
3: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. De eerste uren sprak ik met Roy de Ruiter, hoogleraar maritieme strategie over de rol van wetenschap binnen de marine. Wil je dat gesprek nou terugluisteren? Nou, dan kan dat in alle podcast-apps en in de NPO-luister-app. Straks spreek ik met Roeland Merks over wiskunde in de biologie, maar nu eerst even iets heel anders, namelijk mens-dierrelaties. Waarom willen we de wolf in Nederland afschieten, maar zamelen we massaal geld in voor de tijger in India? Hoe is de dierentuin eigenlijk ontstaan? En is hij nog wel van deze tijd? Hoe reguleert de mens zijn dierlijke omgeving en hoe heeft die dierlijke omgeving invloed op ons? Het komende half uur hang ik aan de lijn met Raf de Bond. Hij is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht en doet onderzoek naar precies deze vragen. Recent verscheen zijn nieuw boek Globalizing Wildlife, waarin hij samen met Vanessa Bateman en Tom Quick haarfijn uitlegt waarom een papegaaien als huisdier houden, waarom er op de Caribe kreeften leven uit India en waarom Przewalski-paarden nog steeds niet met sneeuw om kunnen gaan. Raf, hallo, ben je daar?
4: Hallo, goedemorgen.
3: Dag, hi, Raf, goedemorgen. Leuk dat je bij ons in de uitzending wilt zijn. Jij bent dus historicus en je kijkt naar mens-dierrelaties. Hoe kijk je daar dan precies naar met de bril van de geschiedenis?
4: Ja, goede vraag, omdat natuurlijk geschiedenis misschien vaak niet met dieren wordt geassocieerd, maar wel met mensen. En dat was lange tijd ook zo. En dus historici hebben heel lang alleen gefocust op dieren, op mensen, sorry. Hebben mensen als vaak als de enige actoren in de geschiedenis gezien. Maar recent is er een soort subveld ontstaan, de laatste decennia, zogenaamde dierengeschiedenis, waarbij we zijn gaan kijken naar hoe mensen met dieren eigenlijk interageren doorheen de geschiedenis. En dat is enerzijds hoe mensen denken over dieren, maar ook hoe we echt ingrijpen in de leefwereld van dieren en hoe dieren daar ook weer op reageren. Dus het gaat niet alleen over wat mensen doen, maar dus ook over wat die dieren doen. En dat is een subveld van de geschiedenis dat de laatste decennia meer en meer aandacht is gaan krijgen. Dus het is geen biologie, het is wel echt geschiedenis.
3: Ja, want een biologie die kijkt, een bioloog die kijkt alleen naar het dier of het ecosysteem aan zich, en jij kijkt ook naar de mens en de menselijke wereld.
4: Ja, dus eigenlijk En we kijken naar boven naar dingen die historici al heel lang bestuderen, maar nu met een iets bredere bril. Dus het gaat bijvoorbeeld over dingen die de afgelopen paar honderden jaren gebeurd zijn. En hoe die dingen dan ook weer een invloed hebben gehad op dieren en hoe dieren daarmee om zijn gegaan.
3: Ja. Want hoe ver ga je precies terug in de tijd met deze wetenschap?
4: In mijn eigen onderzoek ben ik... historici kunnen met dit soort vragen teruggaan tot zolang er geschreven bronnen zijn. Maar mijn eigen onderzoek is vooral de laatste twee eeuwen, dus de 19e, 20e eeuw vooral. Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er uit die tijd misschien meer bekend is over hoe we omgaan met dieren.
4: Ja, dat is zeker zo. Er is meer bekend over ongeveer alles.
3: Ja, precies, dus
4: ook hierover.
3: Over
4: van alles en nog wat.
3: Ja.
4: En ook over onze relatie met dieren, ja.
3: Ja. Ja, en hoe ziet die invloed er dan uit? Want ik denk al van ja, dieren gaan sowieso de hele wereld over. Die verplaatsen zich. Hoe reguleren wij als mens dan die dieren om ons heen?
4: Ja, op 101 manieren zou ik zeggen. Er bestaat allerlei wetgeving over hoe we met dieren moeten omgaan. En er zijn ook praktische ingrepen in het landschap, waardoor we op allerlei manieren een invloed uitoefenen op hoe die dieren zich doorheen dat landschap kunnen bewegen. We kunnen hekken plaatsen, er kunnen van die ecoducten worden gebouwd. Dat is natuurlijk iets vrij recent. En er ontstaan allerlei... beleid over. Dus politici proberen een invloed te hebben. Maar goed, mensen hebben ook allerlei meer individuele acties waarmee ze ook een invloed hebben op wat die dieren doen. Een voorbeeld waar ik zelf over gewerkt heb, bijvoorbeeld, is de Europese hamster. Ik weet niet of je met dat verhaal bekend bent.
3: Nee, vertel.
4: Wel, de Europese hamster, dat is een soort die nog steeds voorkomt in het zuiden van Nederland, in Nederland-Limburg. Waar de laatste jaren nogal veel geld naartoe gaat omwille van de bescherming ervan. Het is een soort die bijna uitgestorven was en die op allerlei rode lijsten stond, waardoor Nederland ook boetes zou krijgen wanneer die zou uitsterven. Dus recent is er heel veel geld gegaan naar het proberen die soort te behouden. Dat betekent dat die wordt gekweekt in gevangenschap, in dierentuinen, dat die elk jaar wordt geherintroduceerd in de velden van zuidelijk Limburg, om die populatie te behouden. Maar als we een beetje verder teruggaan in de geschiedenis, niet eens zo heel ver, en aan het begin van de 20e eeuw, dan zien we dat die soort op dat moment, of ook in de late 19e eeuw, dat die werd vervolgd. Dat er werd gezien als een plaag, een beest waar je zo snel mogelijk vanaf moest komen. Een soort die ook allerlei heel negatieve eigenschappen werd toegeschreven, omdat die graan zou hamsteren onder de grond. Het was dus de vijand van de landbouwer. Het werd op dat moment ook niet gezien als een soort die inheems was in Nederland, maar een soort die eigenlijk vanuit het oosten Nederland had gekoloniseerd. Dus eigenlijk als een soort een buitenlandse soort. Terwijl nu is het helemaal een soort die als de trots van Limburg wordt gezien. Als een icoonsoort van het Limburgse landschap. Dus je ziet dat de manier waarop we omgaan met dieren, en ook het idee waar ze horen te zijn en waar ze niet horen te zijn, dat ook afhankelijk is van het moment zelf.
3: Ja, want in het geval van die hamster, waarom is dat dan zo veranderd? Hoe we ons over die hamster voelen?
4: Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste is er een soort verandering in het denken over welke rol die dieren spelen in het ecosysteem. Het hele idee van ecosysteem bestond natuurlijk niet in de 19e eeuw.
3: Nee, wanneer is dat gekomen?
4: Dat is een vroeg 20e eeuws idee. En dan het moment dat echt, laten we zeggen, in de algemene cultuur is een centraal concept is geworden, is echt pas in de latere 20e eeuw, wanneer mensen meer en meer gaan denken in het belang van evenwichten in de natuur. En dat dat ook iets is dat ze moeten beschermen en behouden. En dat is echt iets van de jaren 60, 70, dat meer algemeen ingang vindt. Maar een andere kwestie die natuurlijk ook een rol heeft gespeeld in de hamster kwestie of in de hamsterzaga, zijn die hamsters zelf. Oh. Ja, dus eigenlijk in de late 19e eeuw deed men heel veel moeite om er van af te komen. Maar bleek dat niet te lukken. Dus die hamsters pasten zich buitengewoon goed aan de laat 19e eeuwse landbouw, waarin ze langs de ene kant heel veel graan hadden en langs de andere kant allerlei plaatsen waar ze zich goed konden verbergen. Het was een landbouw die vrij intensief was, maar ook kleinschalig, dus op kleinschalige, op kleine velden, laten we zeggen. Terwijl ze zich niet goed kon aanpassen aan de echt grootschalige landbouw die in de late 20e eeuw gekomen is, waar ook werd vroeger geoogst en zo, ze geen tijd hadden om zich voor te planten, waarbij er ook grotere machines werden gebruikt en zo. Dus op dat moment zien we dat die hamster in aantallen ook heel veel achteruit gaat. En op het moment dat iets een schaars goed is, zijn mensen ook meer geneigd om er de waarde van in te zien. Als iets verdwijnt, dat er eigenlijk al een hele tijd geweest is, dan plots zien we dat natuurbeschermers zich ook mee gaan inlaten. En is toch die status van die hamster helemaal veranderd.
3: Ja, dus als we er heel veel van hebben, dan is het onkruid of ongedierte.
4: Dat kan veranderen.
3: En dan verdwijnt het en dan lopen we eigenlijk achter onszelf aan van, oh jee, we willen hem toch wel houden.
4: Ja, dat zou je het kunnen zeggen, ja. Dus ook, het was op dat moment natuurlijk ook geen bedreiging meer voor de landbouw. Terwijl het aanvankelijk wel als niet zo werd geframed. En dan ook, ze hadden bepaalde momenten, zoals heel veel knaagdieren, dat er een soort explosie was in aantallen. Dan werd dat ook al veel bedreigend ervaren. En als een bedreiging voor de productie van de landbouw. Ja. En die bevolkingsexplosies, die populatie-explosies, als je nog maar een klein groepje over hebt, dan komen die ook niet meer voor. Dus op dat moment is dat soort dreigende aspect, verdwijnt dat.
3: Ja.
4: En is er toch een meer. En een ander aspect dat wellicht een rol heeft gespeeld, is in de tweede helft van de 20e eeuw zien we dat ook mensen hamsters als huisdieren beginnen te houden. Dat is een andere soort. Maar goed, dat maakt wel dat ook dat dier misschien enigszins vertrouwder werd, ook meer geassocieerd werd met een soort schattig wezentje. Eerder dan een rat die in de velden voorkomt. Dat is wellicht ook.
3: Ja, toch een aaibaarheidsfactor die ook meespeelt.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Ja, en oké, dus ik begrijp eigenlijk dat hoe we omgaan met dieren, dat heel erg afhangt gewoon van hoe we ze framen. Hè? Dus of we ze framen als een vieze rat of als een schattige hamster. En of we ze framen als een bedreiging voor de landbouw of iets wat we nodig hebben in ons ecosysteem. Ik vraag me dan af, want in dat soort frames dan gaat het dus de hele tijd mis, waardoor we dan zo'n hamster kwijtraken terwijl we hem eigenlijk moeten houden en andersom. Dan hebben we dus best wel behoefte aan wetenschappers die daar gewoon met feiten misschien bij komen en die gewoon zeggen van, goh, maar zo zit het eigenlijk met die hamster. Of jongens, jullie kijken er nu zo tegenaan. Geef jij ook wel eens dat soort advies? Bestudeer je alleen of grijp je ook in de praktijk als je het mis ziet gaan?
4: Als historicus hou ik me vaak een beetje weg van, laten we zeggen, de hedendaagse discussies.
3: Ja.
4: Ook omdat je wel ziet dat de framing waar ik het zo net over had, ook meegedaan wordt door wetenschappers. Dus als je gaat kijken naar die hamster bijvoorbeeld, de wetenschappers van de 19e eeuw, de landbouwwetenschappers, gingen helemaal natuurlijk mee in die soort frame van het is een bedreiging voor onze landbouw. Terwijl wetenschappers vandaag heel erg uit de hoek van de conservatiebiologen komen en heel erg inzetten op de bescherming van die soort. En zeggen, het is een icoon van het Limburgse landschap. Ik denk wat de geschiedenis misschien biedt, is een beetje afstand van het hedendaagse debat, iets meer de lange termijn. En net kunnen aantonen hoe cultureel gesitueerd ook die ideeën zijn. Hoe we denken over dieren is altijd heel erg bepaald door een bepaalde context. En ik denk dat is wat de geschiedenis net kan bieden.
3: Ja, dus eigenlijk doe ik al verkeerde aanname in mijn vraag. Hè, want ik ga dan ervan uit dat je als wetenschapper dus buiten het frame staat en objectief kan kijken. Maar dat is helemaal niet zo, zeg jij. En als historicus, omdat je terugkijkt, kan je het hele frame bekijken en dus ook de bevindingen van wetenschappers daarbinnen plaatsen.
4: Ja, ja, exact. Dus ik probeer dingen net een beetje te kaderen in de tijd. Dan kan kijken naar continuïteit. Hè. Bepaalde dingen zijn al heel lang hetzelfde. De manier waarop we kijken naar bepaalde soorten of naar bepaalde fenomenen, daar zie je vaak een lange termijn. Maar de andere frames zijn vrij recent. En ja goed, door die dingen bloot te leggen, denk ik, krijg je wel een beeld van ja, hoe cultureel bepaald bepaalde ideeën over die dieren zijn.
3: Ja, ja, want we hebben het nu gehad over die hamster. Dat is dan één heel specifiek geval. En ik neem aan dat je ook veel specifieke gevallen bestudeert. Ja. Zie je ook een grote lijn in hoe we omgaan met dieren?
4: Ja, zeker. Dus er zijn allerlei manieren waarop we dieren categoriseren. En ik denk dat die hamster net een goed voorbeeld is, omdat daar zitten ook een aantal dingen in die heel algemeen terugkomen. En dus er is een lange periode geweest waarin de manier waarop we keken naar dieren heel veel bepaald werd door categorieën als is het nuttig of is het schadelijk. En in het geval van hamster werd dat dan als een schadelijke diersoort. Dus eigenlijk vooral met betrekking tot onszelf, hè, dus tot de mens en de menselijke economie. En dat is heel lang een soort dwingend kader geweest. En dat is dan langzaam veranderd. Er zijn andere categorieën bijgekomen. Een categorie die vandaag bijvoorbeeld nogal belangrijk is. Is het een inheemse soort? Of is het een exoot? Dus dat is...
3: Waarom is dat zo belangrijk?

0: bepaalde soorten of naar bepaalde fenomenen, daar zie je vaak een lange termijn. Maar de andere frames zijn vrij recent. Door die dingen bloot te leggen, denk ik, krijg je wel een beeld van hoe cultureel bepaald bepaalde ideeën over die dieren zijn.
1: Ja want we hebben het er nu gehad over die hamster. Dat is dan één heel specifiek geval. En ik neem aan dat je ook veel specifieke gevallen bestudeert. Zie je ook een grote lijn in hoe we omgaan met dieren?
0: Ja, zeker. Dus er zijn allerlei manieren waarop we dieren categoriseren. En ik denk dat die hamster net een goed voorbeeld is, omdat daar zitten ook een aantal dingen in die heel algemeen terugkomen. Dus er is een lange periode geweest waarin de manier waarop we keken naar dieren heel veel bepaald werd door categorieën als is het nuttig of is het schadelijk. En in het geval van hamster werd dat dan als een schadelijke diersoort. Dus eigenlijk vooral met betrekking tot onszelf, dus tot de mens en de menselijke economie. En dat is heel lang een soort dwingend kader geweest. En dat is dan langzaam veranderd. Er zijn andere categorieën bijgekomen. Een categorie die vandaag bijvoorbeeld nogal belangrijk is. Is het een inheemse soort? Of is het een exoot? Dus dat is...
1: Waarom is dat zo belangrijk? Oude...
0: Dus ecologen vandaag zeggen vaak dat exoten... niet dat ecosysteem kunnen verstoren en dat ze niet aangepast zijn aan dit ecosysteem of hier niet geëvolueerd zijn, dat ze bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden hebben, dat ze dan plots heel snel in aantal kunnen toenemen en dat ze dus een bedreiging kunnen vormen voor dat ecosysteem. Er staat een beetje discussie over in hoeverre dat voor alle exoten het geval is, maar dus sommige exoten worden invasief. Ja, er zijn een heleboel voorbeelden van. En goed, nu is heel sterk het idee dat een groot probleem vormt. Dat is niet altijd het geval geweest. Er zijn bepaalde periodes in de geschiedenis waar dat idee sterker leeft. Bijvoorbeeld rond 1900 leefde dat idee ook heel sterk. Dan is de periode iets minder als een probleem gezien. En nu recent is dat opnieuw terug een soort categorie die heel fel in de aandacht staat. Dus die invasieve exoten, dat heeft ook te maken met toenemende globalisering, waarbij dat ook meer van die dieren de wereld rondgaan. Tegelijkertijd spreekt daar misschien ook een soort vrees voor die globalisering. Dus dat we die willen proberen in te dammen. En dus dat speelt misschien ook wel mee in het beeld van het gevaar dat die invasieve exoten vormen. Een ander element dat denk ik... de laatste 50 jaar sterk aan aandacht heeft gewonnen, is in hoeverre een soort al dan niet bedreigd is. Hè. Dus natuurbeschermingsdenken heeft natuurlijk opgang gemaakt. Dus zijn bepaalde soorten, zijn er daar te veel van? Zijn er te weinig van? Dat is een aandachtspunt geworden. Laten we zeggen, in de 23e eeuw veel minder sterk spelen en vandaag sterker.
1: En denk je dat dat terecht is? Dat die zorgen toenemen? Want er staat in natuurlijk WNF en allerlei organisaties die zich inzetten voor het behouden van dieren. Denk je dat dat terecht is? Dat we daar ons nu zo druk om maken?
0: ik denk zeker dat dat terecht is. Hè. Dus het is denk ik natuurlijk heel duidelijk dat heel veel soorten sterk in aantal afnemen. En er wordt gesproken over de zesde extinctiegolf.
1: De zesde extinctiegolf?
0: Ja, dus er zijn in de geologische tijd, doorheen de lange geologische geschiedenis van de aarde, zijn er eigenlijk nu zes momenten waarbij we zien dat er heel veel soorten verdwijnen. En eigenlijk van al die extinctiegolven, die hadden vaak met allerlei geologische veranderingen te maken. Maar dus dit zou de eerste extinctiegolf zijn die dus veroorzaakt wordt door de mens. Waarbij we dus heel veel soorten verliezen door de ingrepen van de mens in het landschap. Of door de klimaatverandering daar nog bovenop. Dus we zien inderdaad wel dat een heleboel wilde soorten drastisch in aantal afnemen.

0: nemen. Ja. En dat dus eigenlijk, als we gaan kijken naar de biomassa over de hele wereld, dat de soorten die daar nog grote plaats in nemen, dat zijn praktisch allemaal gedomesticeerde soorten. Kippen en koeien, die hebben we heel veel.
1: Ja.
0: Maar dus de wilde soorten, die verdwijnen in groot aantal. Dus ja. Het is op zich wel logisch natuurlijk dat er aandacht naartoe gaat.
2: Ja, want waarom is dat eigenlijk een probleem? Hè? Want behalve dat het zielig is voor zo'n tijger of een panda of zo dat die uitsterft, dan, dat je daar voel je medelijden mee misschien als mens, maar je zou ook kunnen zeggen van joh, waarom laten we ze niet uitsterven? Want ja, soorten ontstaan en soorten sterven uit.
0: Ja. Op zich is dat een goede vraag. Een ethische misschien eerder dan een historische vraag. Maar goed, ja, ik denk, er zijn allerlei, je kan er naar allerlei goede redenen voor bedenken waarom dat een probleem is. Als we nieuw vooral naar onszelf zouden willen kijken, naar de mens. Ja, wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van een ruimer ecologisch systeem. Niet alleen wilde dieren, ook planten enzovoort. Die zijn ook allemaal verweven. Haal je er een aantal tussen, er één of twee tussenuit, dan kom je nog niet zo in de problemen. Maar als je ziet dat er een heleboel soorten gaan verdwijnen, dan is het eigenlijk ook het hele ecosysteem waar we tenslotte zelf ook van afhangen.
1: Ja.
0: Dan kan het op een bepaald moment wel in elkaar trekken. Los daarvan, zelfs los van de mens, zou ik zeggen. Dat, ja, die soorten zijn natuurlijk allemaal evolutionair geëvolueerd over heel lange periodes. Een beetje net als vergelijking wordt vaak gemaakt met een soort kunstwerk uit, zoals we zeggen, de 15e eeuw. Dat is waardevol omdat dat niet alleen prachtige kunst is, maar ook omdat het al zo lang met bij ons is. Ja, dat is ook een soort intrinsieke waarde. Als dat verdwijnt, als de Notre Dame afbrandt, bij wijze van spreken, vinden we dat ook erg. Want een soort die verdwijnt is toch een beetje van dezelfde, of misschien nog wel een grotere orde. En als we zien dat het niet één soort, maar een heleboel soorten verdwijnen, ja, dan ben ik ook persoonlijk wel geneigd om dat erg te vinden.
2: Zeker, ja, dat is zonde. En je kunt dus ook zeggen, van wij zijn afhankelijk van dat ecosysteem. Als mens. Mm-hmm. En die soorten, die wilde soorten, zijn eigenlijk ook een soort graadmeter voor hoe het gaat met dat ecosysteem. Dus als we nu zien van, er sterven allerlei dieren uit, dan betekent dat dus dat het niet goed gaat met hun leefomgeving. En dat als we ze willen behouden, dat we meteen iets aan die leefomgeving doen, dus eigenlijk ook voor onszelf iets goeds doen.
0: Ja, ze zijn een onderdeel van dat ecosysteem. Dus het ecosysteem is het geheel van die interagerende soorten. En goed, die soorten hebben ook een impact op het systeem. En dus omdat ze weer andere soorten eten, omdat ze voedsel zijn voor weer andere soorten enzovoort. En dus als je er te veel elementen uithaalt, ja, dan functioneert het niet meer. Als we zien dat bijvoorbeeld, allerlei insecten die bestuivers zijn van onze planten, als die wegvallen, dat het geval is, ja, dan komt ook de bestuiving van die planten in gevaar.
2: Ja. Dan hebben wij straks misschien ook geen eten.
0: Wel ja, exact.
2: Ja, je noemde het net ook al eventjes, hè, maar het uitsterven van die dieren heeft ook heel erg te maken met de globalisering die we zien. En daar gaat je boek ook over, Globalizing Wildlife. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, dat is een boek dat ik niet alleen heb geschreven. Dus dat is een bundel waar een heleboel mensen aan hebben bijgedragen. En het idee van dat boek is eigenlijk globalisering. Daar bestaat heel veel literatuur over. Ook geschreven door historici. En wat is nu de geschiedenis van die globalisering? Maar daar is eigenlijk bijna altijd alleen aandacht voor de mens. Dus dan gaat het over hoe mensen zich bewegen, migranten doorheen de wereld omwille van die globalisering, of hoe dat het producten bewegen over de wereld, of misschien zelfs ideeën van de mens. Maar er is veel minder aandacht voor, niet-menselijke organismen en hoe die beïnvloed worden door die globalisering. Laat staan dat er aandacht is voor wilde dieren. Dat toch vaak wordt gedacht dat die een beetje buiten dat hele menselijke fenomeen van de globalisering staan. En wij hebben in dat boek geprobeerd om wilde dieren een plek te geven in dat verhaal van de globalisering. En te kijken naar hoe enerzijds die globalisering een impact heeft op allerhande dieren, maar ook hoe dat eigenlijk die dieren misschien zelfs eigenlijk actoren zijn van de globalisering. Net zoals mensen daardoor migreren of van de ene plek naar de andere geraken. Hoe zit dat nu eigenlijk met dieren? Of is er zoiets als een globaal Prevalski-paard bijvoorbeeld? Dat zijn vragen die we stellen in dat boek.
2: Ja, en wat kan ik erin lezen? Zijn het verhalen over dieren of is het meer een algemeen?
0: Er zijn verschillende onderdelen in het boek. Dus één deel gaat inderdaad over dieren die globaal worden, doordat ze verspreiden over de wereld. Dat kan dan zijn doordat ze door mensen in dierentuinen terechtkomen en in wereldwijde kweekprogramma's worden opgenomen. Of dat kan zijn omdat ze verhandeld worden als huisdier. Of het kan ook zijn omdat ze zichzelf weten te verspreiden door allerlei globale netwerken die mensen bouwen. En dan is er een deel dat gaat kijken naar plaatsen die we als iconisch zien van globalisering. Dus bijvoorbeeld steden of havens waar eigenlijk de hele wereld lijkt samen te komen. En dan is de vraag een beetje in welke mate of overleven wilde dieren in dat soort omgevingen? Wat voor nieuwe dieren krijgen we daar te zien? Welke dieren verdwijnen daar? En dan is er een deel dat gaat over globale netwerken. Dus netwerken van mensen en hoe dieren te vinden zijn langs die netwerken of hoe dat die beïnvloed worden door die netwerken. Dat zijn eigenlijk de drie delen van het boek.
2: En omwille van de tijd een laatste vraag. Wat is jouw lievelingsdier uit het boek?
0: Oh, dan moet ik even nadenken. Mijn lievelingsdier uit het boek. Dan denk ik dat ik misschien toch bij dat Prevalski-paard blijf.
2: Okay.
0: Omdat het een soort interessante kaas is. Omdat die sterft uit in het wild. Maar was nog in gevangenschap aanwezig. Moet dan worden gekweekt over heel de wereld, van New York tot Australië. En wordt dan uiteindelijk opnieuw uitgezet in het wild. Maar dat paard dat wordt uitgezet in het wild, is dan door die hele omzwervingen in de wereld en door die kweekprogramma's, is er eigenlijk een nieuw paard geworden. En is eigenlijk nog, moet zich opnieuw aanpassen aan het wild. En heeft daar heel veel moeite mee. En ik denk dat dat ook een mooi symbool is van het hele verhaal van het boek. We zien dat die dieren veranderen, zelfs bijna genetisch veranderen door die globalisering. Dat die dan ook een andere rol gaan spelen dan ze voorheen hadden gespeeld. En op die manier eigenlijk ook actoren worden in de geschiedenis. En dat is eigenlijk ook altijd een beetje wat dierengeschiedenis probeert te doen. Dieren zijn daar niet alleen passieve objecten, maar eigenlijk echt actieve spelers in de geschiedenis.
2: Ja. Ja, heel goed dat er aandacht voor is. Dankjewel, Raf, voor je tijd. Ik zal je denken de volgende keer dat ik een Przewalski-paard of een hamster zie. En het boek Globalizing Wildlife ligt dus nu in de winkel. Dankjewel, Raf.
0: Heel graag gedaan.
2: Nou, dat was Raf de Bond. Zo direct spreek ik met Roeland Merks. Hij is mathematisch bioloog aan de Universiteit Leiden. Maar eerst nog even muziek. Hier is TikTok van Aldous Harding.

0: wetenschap. Bram van Diemen.
1: Ja, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Als ik zeg celbiologie, dan zeg jij als luisteraar waarschijnlijk snel dingen als laboratorium, petrischaaltje, labjas. Of je denkt misschien aan opengesneden dieren, microscopen of het ziekenhuis. Maar Roeland Merks, mathematisch bioloog aan de Universiteit Leiden, doet op een heel andere manier onderzoek naar cellen, namelijk met de computer. Hij bouwt cellen na in de computer om vervolgens de wiskunde het werk te laten doen. En daarmee doet hij onderzoek naar huidkanker, bloedvaten en zelfs de gevoelens van planten. En we hebben hem nu aan de lijn. Hi, Roeland.
2: Hoi, hallo, goedemorgen.
1: Hi. Dag, goedemorgen.
2: Ja.
1: Ja, jij bent dus mathematisch bioloog, zoals ik net zeg.
2: Ja, klopt.
1: Wat houdt
2: ja.
1: dat precies in?
2: Nou, dat betekent eigenlijk dat ik bioloog ben en ik stel biologische vragen over hoe cellen migreren en hoe ze door de weefsels heen kunnen komen enzovoort. Dus samen weefsels kunnen bouwen. Maar dat doe ik door ze eigenlijk daar modellen van te maken. Dus modellen van een bewegende cel. En wat hij doet als hij een andere cel tegenkomt, hoe die dan van vorm verandert of een stofje afscheidt. En dat zet ik in de computer als een soort agent of als een soort computerspel zou ik kunnen zien. Als een soort karaktersfiguur in een computerspel. En die zet ik allemaal bij elkaar. En dan kijk ik wat er voor wat we dan noemen collectief gedrag uitkomt. Dus wat ze samen doen. En dus op die manier kun je eigenlijk de regels ontrafelen waarmee cellen met elkaar een weefsel maken.
1: Ja, ja. Laten we even beginnen.
2: Ja,
1: Wat is eigenlijk een cel?
2: Ja, wat is een cel? Ja, dat is eigenlijk een zelfstandig wezentje, noem ik het altijd. Dat het kan allerlei dingen zelf doen. En wij zijn eigenlijk een hele grote kolonie van die cellen bij elkaar. Dus er zit een celkern in. En
1: dus ik ook.
2: Jij denkt dat je een ik bent, maar eigenlijk ben je gewoon een grote kolonie samenwerkende cellen.
1: Een heel leger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en ieder van die cellen, ja, die heeft eigenlijk nauwelijks benul natuurlijk van dat die onderdeel is van jou.
1: Nee, die is gewoon zijn eigen ding aan het doen in mij.
2: Die is gewoon zijn eigen ding aan het doen. Eigenlijk ben je, ja, eigenlijk als een mier en een mierenhoop ook gewoon zijn eigen ding aan het doen is.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk wat we beter proberen te begrijpen.
1: Ja, en zijn al die cellen in mij dan hetzelfde?
2: Nee, die zijn allemaal heel erg. Tenminste, je hebt heel veel verschillende soorten cellen. Denk bijvoorbeeld aan huidcellen. Daar heb je ook weer allerlei soorten cellen in. Cellen die maken bindweefsel aan. Cellen die het epithel maken, dus bovenop de huid zitten. Cellen, pigmentcellen. Maar denk aan je hersencellen. Die proberen nu nog wat wakker te worden bij mij.
1: Ja, en, cellen genoeg dus.
2: Spiercellen, dus allerlei soorten verschillende cellen. Maar die hebben allemaal hetzelfde DNA. En tenminste een ruweg. Er wordt eigenlijk vooral besloten welk deel van dat DNA wordt afgelezen in iedere cel. En dat maakt dat die net wat anders gaat doen dan de andere. En daardoor hebben ze net een ander soort gedrag, zoals ze dat dan zeggen.
1: Ja, dus ze hebben allemaal hetzelfde boek, maar ze lezen een ander hoofdstuk.
2: Ik lees een ander hoofdstuk. Ja, sommige hoofdstukken zijn hetzelfde. Hè. Dus, ze hebben allemaal wel een soort bouwstenen nodig. Nou, die hebben ze allemaal wel ongeveer hetzelfde. Maar voor een deel lezen ze andere hoofdstukken.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. En die cellen, daar kan je dan dus als bioloog bijvoorbeeld onderzoek naar doen. Maar jij doet dat in de computer. Hoe bouw je dan zo'n cel na in de computer?
2: Nou, we hebben daar een model voor. Eigenlijk allerlei soorten modellen. En die noemen we celgebaseerde modellen. En wat je dan eigenlijk doet is je kunt dat bijvoorbeeld doen door een model als een bolletje te modelleren. En dan dat bolletje allerlei regels mee te geven. Zoals je beweegt, maakt een willekeurige wandeling bijvoorbeeld. Dus je begint, maak eerst een stapje naar voren en dan zit je een stapje naar links of naar rechts. Naar achteren. En je kunt dan ook zeggen van wat gebeurt er als hij een andere celletje tegenkomt. Dan verandert hij misschien van type. Of hij gaat een stukje, wat we noemen extracellulaire matrix afscheiden. Of hij strijdt een stofje af. Nou goed, wat wij dan meestal doen, is dat we ook realiseren dat iedere cel niet helemaal bolletje is, maar dat je ook een bepaalde vorm heeft. Een bepaalde vorm meekrijgt. Daardoor modelleren wij eigenlijk cellen op een heel groot, ja, je kunt het zien als een heel groot dambord. Waar we steentjes van verschillende kleuren neerzetten. En een groepje van die stenen representeert dan eigenlijk één enkele cel. Dat kunnen we ook in drie dimensies doen. Dus dan heb je een soort Lego stenen van cellen die van Lego blokjes bij elkaar die samen één cel vormen. En dan gaan we heel langzaam volgens regels die vakjes een beetje uit laten breiden. Dus het is bijna een soort spel wat je op een groot dambord of driedimensionaal dambord uitvoert. En dat heet dan het cellular pots model.
1: Oké. En zit je dan echt, je zit achter een computer, zie je dan echt een dambord voor je? Of is het, zit je
2: gewoon... Nee, ik zie geen, soms in mijn hoofd misschien, maar ik zie vooral een groot vlak met pixels.
1: Pixels?
2: En ik zie die pixels bewegen. Maar uiteindelijk ziet het er eigenlijk heel erg uit als een echte cel. Je ziet dus als daar een blokje met een zwart lijntje zie je heen en weer wandelen. En daar zie je er dan een heleboel van. En die maken dan samen bijvoorbeeld een bloedvat.
1: Oké, ja. Dus,
2: en dus ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk alles te visualiseren. En dan is het eigenlijk net alsof je naar een schaaltje zit te kijken.
1: Ja.
2: Dus dat idee van het petrischaaltje wat je net noemde, dat herken ik eigenlijk heel erg. Hè? Ik noem ook sommige delen in mijn programma's. Die heet ook bijvoorbeeld DISH. Dus dan stel ik me een petrischaaltje voor.
1: Ja, een digitaal petrischaaltje.
2: Ja, zeker. Zeker, ja.
1: Ja. Oké, dus je bouwt dan eens een cel na, of heel veel van die cellen. Maar het gaat dan uiteindelijk meer om wat die cellen samen doen, begrijp ik.
2: Precies, wat ze samen doen. Ja, om een voorbeeld te noemen, als ik bloedvaten wil beschrijven. Nou, je kunt bloedvaten inderdaad in een schaaltje kweken. Dat doen we trouwens ook in ons lab. Als je een heleboel van die cellen bij elkaar zet in een soort gel, dan gaan ze eigenlijk automatisch samenklonteren en dan gaan ze netwerkjes maken.
1: Oké.
2: En die netwerkjes die lijken ongelooflijk veel op wat er eigenlijk bijvoorbeeld in je huid gebeurt of in andere weefsels. Dat lijkt heel erg op bloedvatnetwerken. En dan gaan we eigenlijk uitzoeken in zo'n model van wat maakt nou eigenlijk dat een cel dat kan. Dus dan begin ik bijvoorbeeld met een cel die scheidt een stofje af en dat stofje dat trekt andere cellen aan. En als ik dat dan doe, dan blijkt dat als ik een aantal van die cellen bij elkaar zet, dan gaan ze steeds meer van die stof produceren. En dan gaan ze blokjes maken, allerlei klontjes maken. Dus dan heb ik eigenlijk nog nauwelijks begrepen hoe die cellen samen een bloedvat maken. Nou, daar begon ik eigenlijk mee toen ik als postdoctoraal onderzoeker werkte in Indiana University, in de VS, in Bloomington. En toen zei iemand tegen me van ja, jouw cellen, een celbioloog, die zei van ja, jouw cellen die zien eruit als bolletjes, als rondjes. Maar eigenlijk als ik naar mijn endothelcellen kijk, en dus bloedvatcellen, die zijn langwerpig. En toen bleek dus als ik dat in mijn model zette, als ik ze dus langwerpig liet worden, dan bleek dat al voldoende om netwerken te maken.
1: Ja, ja,
2: want je kon eigenlijk een heleboel van die cellen bij elkaar zetten. Die maken langwerpig cellen maken dan van bloedvat.
1: Ja. Ja, want dat haakt wel in op de vraag die het in mijn hoofd zit van waarom zou je dit nou doen? Waarom maak je een digitaal petrischaaltje als je ook een echt petrischaaltje hebt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Omdat je uiteindelijk je wilt hem een beetje kunnen bijsturen. Dus stel nu dat je, kijk bijvoorbeeld bij wondgenezing is het heel erg belangrijk dat je bloedvaten goed groeien. Of als je weefsel engineering doet, is het ook heel belangrijk dat je weet waar de bloedvaten zitten. En op deze manier weet je dus eigenlijk wat de knoppen zijn waar je aan kan draaien.
1: Ja.
2: En als je in een werkelijk petrischaaltje kijkt, dat moet je ook doen trouwens, je moet dat in interactie doen met het computermodel. Dan weet je eigenlijk, dan verander je misschien wat aan het systeem. Maar je weet nog niet heel precies of nou precies dat wat je doet het effect heeft, of dat er allerlei andere dingen ook gebeuren. Want zo'n werksysteem is zo complex dat er eigenlijk dat het eigenlijk te veel gebeurt. En in een computermodel heb je er exact controle over. En kun je dus eigenlijk op die manier de algemene principes ontrafelen.
1: Dus een heel gecontroleerde testomgeving.
2: Ja, dat is het eigenlijk. En gewoon stapje voor stapje proberen te kijken, hè, wat heb ik nou uit dat experiment, wat heb ik daaruit begrepen. Als ik dat nou in een computer nabouw, stapje voor stapje, heb ik dan eigenlijk alles begrepen of ontbreekt er nog iets? En dan probeer je steeds een stukje verder te komen en dan ga je weer terug van, nou, wat gebeurt er dan in het experiment? Als ik dat nou ook in mijn model doe, gebeurt er dan hetzelfde? En eigenlijk ben je op zoek naar het moment waarop je model gaat varen. Want als je dat weet, dan weet je van, oké, hier heb ik iets wat ik nog niet begrepen heb. En dan kun je op zoek naar dat ene ingrediënt wat ik nog aan het model moet toevoegen om de werkelijkheid wel na te bootsen. Of om dat experiment wel na te bootsen.
1: Okay,
2: en als je dat lukt, dan heb je echt wat geleerd. Dus is het eigenlijk het onderliggende idee, wat ik ook wel eens een collega zeg, dat is een bekende uitspraak van Richard Feynman, een natuurkundige. Die bedoelde dat eigenlijk ietsje anders, moet ik wel zeggen, maar die zei, what I cannot build, I do not understand. En dat is eigenlijk echt het idee. Dus als je, je kan wel denken dat je iets begrijpt, maar als je het niet echt zelf kunt bouwen, ja, dan eigenlijk begrijp je het nog niet.
1: Ja, dus eigenlijk net als met tekenen, hè? Dat als je ergens naar kijkt, dat je, dan kun je wel zien van, oh, het ziet er zo en zo uit, maar als je het dan na gaat tekenen, dan moet je heel goed kijken van, goh, hoe ziet het er echt uit? Waar zitten de schaduwen en de rondingen? En dan dwing je jezelf dus om het echt te zien en het echt te begrijpen. Ja. Zo is het een beetje.
2: Nou, precies. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Precies wat je als bioloog begint te leren. Hè. Tenminste, toen ik biologie of eerst diergeneeskunde studeerde, dan begin je precies met weefsels natekenen, met cellen natekenen. En inderdaad is het zo dat je dan veel beter kijkt.
1: Ja.
2: En dat proberen we ook met dat modelleren. Bereik je dat eigenlijk ook een beetje. Je gaat eigenlijk veel beter kijken. En het blijkt ook vaak dat in samenwerking met experimenteel biologen, dat je als modelleer vragen stelt waar die experimentalist nooit aan gedacht heeft. En dat maakt het ook zo interessant. Omdat, dus denk aan die experimenteel bioloog, die weet misschien van, hij scheidt een stofje af. En ik ga dan vragen,

0: van hoe snel verspreidt het stofje zich eigenlijk. Of hoe snel breekt het af of bindt het nog ergens aan. En dat zijn op zich vragen die een experimenteel bioloog wel zelf kan bedenken, maar die niet altijd relevant zijn. Maar voor zo'n model zijn ze juist wel heel relevant. En zo kom je dus eigenlijk samen tot wel hele nieuwe vragen.
1: Ja, oké. Dus je bouwt dat systeem van cellen en daardoor begrijp je dat systeem van cellen en je moet heel goed gaan kijken hoe het allemaal werkt. En ja, misschien heb je als fundamenteel wetenschapper toch een hekel aan deze vraag, maar wat heb je daar dan aan? Wat kunnen we daarmee? Waar leidt het toe?
0: Ergens hebben we natuurlijk een soort hekel aan, hè, omdat er ook een soort schoonheid zit in het echt begrijpen van hoe iets werkt en hoe collectief gedrag van cellen tot vormen kan leiden. Maar het leuke vind ik dat ik daar nu wel een heel goed antwoord op heb.
1: Okay.
0: Dat is, je noemde net al in de inleiding een onderzoek naar melanoma.
1: Huidkanker?
0: Huidkanker. Hè. Dus wat we nu gedaan hebben is heel goed modelleren hoe cellen en een omgeving of op een omgeving reageren. En die omgeving bestaat in een weefsel vaak uit allerlei wat we noemen extracellulaire matrices. Dat zijn draden van eiwitten, denk aan collageen, is een heel bekend voorbeeld. Fibronectine, elastine, die hebben allerlei verschillende soorten namen. Laminine, allerlei soorten eiwitten, die vormen eigenlijk het bouwwerk van het weefsel. En daar bewegen die cellen doorheen. En we denken eigenlijk dat de eigenschappen van die matrices, die maken heel veel uit van hoe makkelijk een cel zich door een weefsel kan verspreiden. En met name ook hoe een kankercel zich vanuit een beginnende tumor kan, hoe die daaruit kan ontsnappen.
1: Oké, nu ga je even heel snel, denk ik.
0: Ja,
1: maar zo'n tumor, een huidkankertumor, die bestaat ook uit cellen. En jij bent specifiek die cellen gaan bekijken om te kijken hoe snel hoe ze zich als groepje cellen gedragen.
0: Nou,
1: en dus ook hoe ze door het lichaam heen gaan.
0: Nou, ik ben er nog niet aan bezig, maar we hebben fundamenteel werk gedaan aan hoe cellen en die eiwitdraden, hoe die met elkaar reageren. Dus hoe eiwitdraden eigenlijk maken, hoe makkelijk een cel zich kan bewegen. Hè? Dus stel je voor dat je een cel bent en je ziet om je heen cellen en andere, een heleboel andere cellen en al die eiwitdraden en je wil eigenlijk gaan bewegen. En je probeert eigenlijk te denken van, daar is een eiwitdraad. Dus gaat dat eigenlijk vrij letterlijk. En je plakt eraan vast en grijp je daaraan op. En je trekt je eiwitdraad daardoor daaraan op. Maar als die heel los is, dan trek je eigenlijk alleen die eiwitdraad naar je toe.
1: Ja.
0: Dus dan blijf je eigenlijk zitten waar je zit. Maar als die eiwitdraad nou wat steviger is en hij zit ook nog goed verbonden aan andere eiwitdraden, dan langzamerhand kun je je als daar optrekken. Dat soort processen die hebben we in detail gemodelleerd. Daar hebben we ook allerlei technieken voor ontwikkeld om dat te doen. En dan op workshops, conferenties, praat je dan met elkaar. En zo kwam ik ook iemand tegen die dat soort processen echt in de huid onderzoekt. En die zei, die modellen van jou, die lijken best wel op wat wij zien onder de microscoop. Zullen we samenwerken? Nou, toen ze zit op de Medische Universiteit van Wenen. Is een Europees project op kan zetten. Dat heet Photonmel. En daarin kijken we dan naar de effecten van UV op die eiwitnetwerken. En hoe die dan de verspreiding van cellen uit huidkanker kunnen beïnvloeden. Dus dat vind ik echt een heel. Hè, we staan echt nu aan het begin van dat project. Maar ik vind het echt een heel mooi voorbeeld van hoe fundamenteel werk. Eigenlijk gewoon even lekker puzzelen aan. Ja, hoe gaan cellen dan hoe interacteren cellen dan met de omgeving? Dat opeens onder de aandacht komt echt van een heel toegepaste onderzoeker. Die zegt van maar dat is wat wij nodig hebben.
1: Ja, prachtig.
0: En dus daar beginnen we nu mee. Dus dat vind ik echt ontzettend leuk. En dus daar kunnen we die kennis eigenlijk heel erg toepassen op beter begrip van huidkanker. En daardoor ook hopelijk wat betere handvaten vinden om het te voorkomen. Want daar gaat het project met name over.
1: Oké, echt het voorkomen van huidkanker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En er vroeg bij zijn, ja.
1: Ja. ja, zonnebrand denk ik dan meteen aan, toch? Smeren?
0: Ja, klopt. Ja, goed smeren.
1: Zie je dat,
0: ja,
1: ook in jouw onderzoek?
0: Ja, nou ja, dat is dan niet echt helemaal mijn expertise natuurlijk. Hè? Nee. Maar we weten in ieder geval dat UV-schade, UV een hele grote invloed heeft op die netwerken. We denken dat die netwerken daardoor wat stijver worden. En dat daar die cellen zich ook wat makkelijker kunnen optrekken. Maar ja, goed, dat is natuurlijk uiteindelijk wat we in dat onderzoek echt verder moeten gaan uitzoeken. Hoe dat dan echt zit.
1: Ja. En je hebt ook onderzoek gedaan naar de gevoelens van planten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaat dat over of ze blij of verdrietig zijn? Of...
0: Ja, nou ja, het zou
1: kan de computer dat voelen?
0: Ik zit hier in mijn plantenkamer omringd door allerlei mooie planten.
1: Oh, lekker.
0: Heb je uit, maar ja, heel fijn. Ja. Ja. Nee, maar het gaat niet om de gevoelens van planten, maar het gaat over over of ze krachten kunnen voelen. Ja, eigenlijk net zoals...
1: Dus als je erop duwt of aan trekt?
0: Ja, duwt en trekt. Hè, en dat precieze deel van het onderzoek dat doet, dat is dan niet mijn deel. Hè, dus we zitten in een... En zo heet de zwaartekracht consortium. Dat is een groot project van Nederlandse onderzoekers en universiteiten. En dat heet Green Tissue Engineering. Wordt geleid door onderzoekers in Wageningen, Dolf Vijvers en Joost Sprakel. En die kijken inderdaad naar wat zijn nou de manieren waarop cellen krachten kunnen voelen. En ook wat is de rol daarvan bij de ontwikkeling van planten. Hè? Dus daar kijken we ook weer naar hoe... interacties tussen cellen, hoe die vormen kunnen maken, in dit geval een blad of een wortel. We weten langzamerhand ook dat niet alleen gaat om DNA en chemische stoffen, maar juist ook heel erg over mechanische krachten. Ja. Dus denk aan een blad, als dat langzamerhand groeit, dat is, die cellen zitten in een plantenweefsel met celwanden aan elkaar gekit. Misschien mensen die getekend hebben op de middelbare school, die herinneren zich misschien nog wel dat je dan twee lijntjes moest tekenen voor een plantencel. En om een dierlijke cel mocht je maar één lijntje tekenen. Dat komt eigenlijk omdat iedere cel een celwand heeft.
1: En dat hebben we bij mensen, niet. Hebben we dat niet?
0: Dat hebben mensen niet. Alhoewel, ja, soms denken we dat zo'n extracellulaire matrix, waar we het net over hadden, eigenlijk ook een soort dierlijke celwand is. Maar in feite hebben wij mensen dat niet, inderdaad. En dus dat is eigenlijk een soort, iedere cel zit daar in een heel stevig doosje. En die cel die probeert er eigenlijk uit te komen. Dat doen we via osmose en turbodruk. Zijn misschien ook nog wat termen die mensen nog wel kennen. Hè. Dus die waterdruk die maakt eigenlijk dat zo'n plant zijn stevigheid krijgt.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat als zo'n plant begint te groeien, dat die ook aan andere cellen begint te duwen en te trekken. En dat voelen ze. En daar reageren ze weer op door te delen. Nou, dat zijn dingen die wij dan in onze modellen ook weer kunnen representeren. Dat doen we dan op een iets andere manier.
1: Ja.
0: Ze hebben nu driedimensionale modellen van groeiende cellen die delen en ook krachten kunnen voelen.
1: Ja. Hey Roeland, laatste vraag.
0: Ja.
1: Waarom fascineert dit onderzoek jou zo? Waarom doe je dit?
0: Ja, dat vind ik echt een hele leuke vraag. Als ik zo'n celletje zie bewegen in een model, ik kan daar gewoon naar blijven kijken. Omdat het is echt ongelooflijk fascinerend dat je één zo'n celletje een paar regeltjes meegeeft en je gooit er een hele hoop bij elkaar. En dan gaan ze patroontjes maken, vormen maken. Eigenlijk net, misschien wel dezelfde fascinatie als je naar een mierenhoop kijkt of zo. Dus ja, iedere mier zie je dezelfde, eigenlijk zijn eigen dingetje doen. En samen maken ze dan een mierenhoop. Of gaan ze samen
1: Ja, en dan vraag je af, hoe weet je nou wat precies jouw rol is en wat jij moet doen?
0: Ja, precies. En dat op een of andere manier weet ik zelf het allemaal. En dat we dat dan ook kunnen ontrafelen door dat als samen na te bootsen. En dat die cellen dan samen weer iets maken dat weer een soort groter geheel vormt. Dat zich een ik noemt. En kan praten. En ja, dat vind ik echt eindeloos fascinerend. Dus dat collectief gedrag. Ja, dat leidt tot het maken van vormen, de ontwikkeling van een embryo. Al de verschillende vormen van planten en dieren die we om ons heen zien. Dat vind ik echt, daar kan ik altijd ongelooflijk enthousiast van worden.
1: Dat snap ik. Echt het wonder van het leven, dat zulke kleine dingetjes dan zulke grote organismes kunnen vormen.
0: Ja.
1: Roeland, heel erg bedankt voor dit leuke gesprek tussen twee hoopjes cellen, hè? Jij en ik.
0: Ja,
1: en heel erg
0: zeker,
1: bedankt voor je tijd vannacht en nog een hele fijne ochtend.
0: Ja, hetzelfde. Oké,
1: tot ziens.
0: Oké,
1: daar. Mocht je nou meer willen weten over Roelands onderzoek, dan kan je de LinkedIn-pagina NL Wetenschap checken, want daar post hij deze hele week op. Dan nog even wat muziek. We luisteren naar Never As Good As The First Time van Sade.

0: En met de sublieme muziek van Sade varen we de ochtend tegemoet. En zometeen na het journaal van 5 uur hoor je vroeg met Jan van Poppel, die praat met Bart Crezé over het Pyroceen. En als je wil weten wat dat is, blijf dan hangen. Geweldig dat je weer luistert naar De Nacht van NTR Wetenschap. Mocht je deze uitzending terug willen luisteren, dan kan dat in al je favoriete podcast-apps of in de NPO Luister-app. Volgende week zijn we er weer met de tweede uitzending over wetenschap in de oorlog. Dan spreekt Renette met Nicole Kringels.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer Grammys voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen boete betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: 2026 was de warmste zomer ooit gemeten in Nederland. En die hitte is hartstikke leuk voor een mooie stranddag, maar heeft vooral verwoestende gevolgen voor de natuur. En die gevolgen domineerden deze zomer het nieuws in Nederland en ver daarbuiten.
4: Honderdduizenden mensen vluchten voor natuurbranden in Spanje en Frankrijk.
5: The French government is under pressure after wildfires that have ravaged the country over the past few weeks. 300.000 acres has been destroyed by the flames and the government's been criticized for not preparing well enough.
6: Ja, je ziet dat er niks anders onvoorspelbaarder is dan het weer. En je ziet dat dat van invloed is op het gedrag van de brand.
7: A fast-moving wildfire forced more than 1200 people to evacuate Croatia's coastal overnight. The sky turned red as nearly 300 firefighters battled the flames throughout the night.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
3: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 3 september. Verwoestende bosbranden in Frankrijk en Spanje. Droogte in Nederland. Het was het nieuws van deze zomer. En daar is ook op deze zender veelvuldig over gepraat. Maar ja, hoe geef je nou woorden aan deze gebeurtenissen? Daar dachten milieujournalist en ecoloog Bart Crezé ook over na. Hij dook erin en zijn zoektocht bracht hem bij het tijdperk van het Pyroceen. Wat dat is, dat bespreek ik natuurlijk met Bart zelf. Bart, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Fijn dat ze je aan de lijn hebben. Ja, we hoorden net die nieuwsberichten over de bosbranden in Europa. Misschien komen ook meteen alle afschuwelijke beelden ook wel weer op, hè, als je nu zit te luisteren. Wat doet het met jou als je terugdenkt aan de brandende zomer 2026?
8: Ja, dat is toch wel, denk ik, het voelt als een kantelpunt of een keerpunt eigenlijk. Waarin we... Ja, die gevolgen van de klimaatopwarming, de hitte, de droogte steeds meer gaan merken. En dat ook echt dichterbij begint te komen. We hebben dan natuurlijk wel eerder overstromingen gehad in Limburg. In algemene termen dat er natuurlijk over klimaatopwarming wordt gepraat. Maar nu lijkt dat plotseling heel dichtbij te komen. Dus dat is toch wel het gevoel wat ik eraan overhoud.
3: Ja, ja. Ik zag deze week Gerrit Hiemstra bij Eva. Ik weet niet of je dat fragmentje hebt gezien. Een soort college over klimaatverandering aan het geven. En hij zei van ja, de gevolgen van klimaatverandering zijn voor mij als meteoroloog onvoorstelbaar. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een prachtige zin. Aan de andere kant hebben we die gevolgen niet gewoon deze zomer voor onze ogen zien gebeuren.
8: Ja, zeker. Dit is het begin daarvan. Maar dat zal nog wel nog op grotere schaal gaan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk dat iets is waar Gerrit Hiemstra dan op doelt als hij als meteoroloog dat probeert te bevatten. We staan nu op circa 1,5 graden opwarming ten opzichte van het natuurlijke klimaat, zeg maar.
3: Ja.
8: En we gaan richting de 2 of potentieel de 3 graden opwarming. Dus die gevolgen gaan nog meer dan verdubbelen.
3: Ja.
8: Want dat neemt eigenlijk dan exponentieel toe. Dus dat zelfs als meteoroloog is het moeilijk om daar om dat helemaal te bevatten. Laat staan als je daar niet voor opgeleid bent, zeg maar, als meteoroloog zijn.
3: Ja, precies. Ja, we bellen jou overigens terwijl je in Helsinki bent, hè, de hoofdstad van Finland. Nu is Finland het meest beboste land van Europa, zat ik gisteren even te lezen. Ongeveer 74% van het landoppervlak bestaat daaruit bos. Leven ze daar ook al in het Pyroceen eigenlijk?
8: Nou, volgens mij valt dat hier nog wel mee. Is dat de bosbranden die we deze zomer gezien hebben, dat is hier redelijk aan voorbij getrokken. Daar staat wel iets anders tegenover. Natuurlijk dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat eigenlijk die bossen in Scandinavië, in Finland, die van oudsher ook heel veel CO2, heel veel koolstof opnemen, dat eigenlijk steeds minder beginnen te doen en steeds meer CO2 verliezen. Dat is waarom ik momenteel hier ben. Ik probeer te onderzoeken wat dat betekent voor ons klimaatbeleid, voor het Europese klimaatbeleid en onze omgang met bossen. Moeten we bossen anders gaan beheren, andere manieren van bosbouw gaan verzinnen.
3: Ja. Ook wel een relevante onderwerp natuurlijk, wat te maken heeft met die bosbranden deze zomer. Ik bedoel, daar werd natuurlijk ook veel gesproken over hoe richten wij onze bossen in, hoe doen we dat ook met het oog op klimaatverandering, kunnen we dat beter doen. Dus je bent op veel vlakken in de bossen aan het duiken, Bart.
8: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
3: Ja. We gaan het natuurlijk over die bossen hebben. We gaan het ook straks hebben over hoe we die bossen dan in moeten richten met het oog op klimaatverandering. Toch nog even terug naar die branden, hè. Wat fascineert jou nou zo aan vuur en branden? Wat was voor jou de aanleiding om je juist nu hierin te verdiepen?
8: Nou, kijk, er zijn natuurlijk delen van de wereld waar dit eigenlijk redelijk normaal of redelijk natuurlijk is. Voor zover je van natuurlijk kan spreken in deze fase van de geschiedenis. Maar in Zuid-Europa komen die branden natuurlijk vaker voor. In delen van Noord-Amerika, Australië zijn grote steppenbranden eigenlijk heel gewoon.
3: Ja.
8: Maar in Europa, zeker Centraal-Europa, zijn we dat niet gewend. En komt dat van nature ook veel minder voor. Dus dat nu zo opspeelt in Nederland, in België, dat we hier ook te maken hebben met grote bosbranden. Dat zegt wel iets over wat er aan het veranderen is.
3: Ja, en wat zegt, ja, bedoel, wat, dat zegt dat er klimaatverandering is, maar wat zegt dat nog meer volgens jou?
8: Nou ja, dat we die natuur eigenlijk altijd een beetje als een ondergeschoven kindje hebben gezien, terwijl die natuur is heel kwetsbaar voor de veranderingen in het klimaat, maar kan ons ook helpen om ons daar weerbaar tegen te maken.
3: Ja, nou, daar gaan we het allemaal over hebben. En we gaan het natuurlijk hebben over dat begrip Pyroceen, want daar heb jij een groot stuk over geschreven voor de Groene Amsterdammer. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Ik kan me ook voorstellen bij dit onderwerp, Bart, het is natuurlijk best wel een complex onderwerp, dat daar vragen over bestaan. Als mensen zitten te luisteren, en dat hopen wij natuurlijk met z'n tweeën dat mensen dat doen, dat wij niet in het luchtledige zitten te praten deze ochtend, dan kunnen mensen vragen stellen via de NPO Luisterapp, en dan leg ik die straks even aan je voor. Vind je dat goed?
8: Dat is helemaal goed, okay. Ja hoor.
3: Gaan wij eerst even naar muziek, op adem komen, thee drinken en dan zijn we zo bij je terug hier in Vroeg.

0: Denk je dat we nog luisteraars over hebben na dit nummer, Bart? Of,
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik vind het zelf wel een lekker liedje en lekker toepasselijk. Ook 100.000 graden van Sef en Willem was dat. En die hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 3 september. Goedemorgen. We hebben het deze ochtend over de verwoestende bosbranden van afgelopen zomer in Frankrijk, Spanje, droogte in Nederland. Het was het nieuws deze zomer. En daar dacht de milieujournalist en ecoloog Bart Crezet ook over na. Hij dook daarin en zijn zoektocht die bracht hem bij het tijdperk van het Pyroceen. En wat dat is, dat bespreek ik met Bart zelf. En mocht je nou vragen hebben aan Bart, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Bart, iedereen die luistert, die vraagt zich nu af, wat is dat nou precies, hè? Het tijdperk van het Pyroceen? Vertel.
1: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Dat is een goede vraag. Het Pyroceen is eigenlijk een concept waar ik op stuitte, terwijl ik inderdaad hier onderzoek naar deed, me hierin aan het verdiepen was van hoe kunnen we nu een woord geven, woorden geven aan deze fase, deze periode waarin we leven. Is dit iets uitzonderlijks? Die bosbranden, is onze relatie met vuur en natuurbranden aan het veranderen. En dat waren eigenlijk vragen, kwam ik achter, waar een Amerikaanse milieuhistoricus al 40 jaar over nadenkt.
0: Wie was die milieuhistoricus?
1: Stephen Pine heet hij. Hij is een Amerikaan uit Arizona, in de buurt van het Grand Canyon gebied. En hij heeft daar interessant genoeg ook jaren geleden in zijn jeugd als brandweerman gewerkt. 15 zomers lang ging hij daar de bosbranden in de buurt van de Grand Canyon te lijf. Mm-hmm. En daar heeft hij ook een academische carrière vervolgens aan gewijd. En toen heeft hij een paar jaar geleden het concept van het Pyroceen gemunt, wat dus eigenlijk wil zeggen het tijdperk van het vuur, het geologische tijdperk waarin de mens door middel van de dominantie over het vuur die wij hebben een soort van geologische kracht op aarde is geworden.
0: Ja.
1: Dus ja, eerdere geologische tijdperken die worden gekenmerkt door plaattektoniek, door vulkanen, dat soort dingen, meteorietinslagen. En hij zegt eigenlijk de laatste paar duizend jaar is de mens zo dominant geweest door middel van het vuur dat we van een apart tijdperk kunnen spreken.
0: En heeft hij het dan, want dat gaat dan ook over, ja, je noemt het eigenlijk ook dominantie. Heeft hij dat geleerd tijdens zijn tijd als brandweerman? Of wat was voor hem een soort van het kantelpunt van, wacht eens even, we leven in een Pyroceen?
1: Nou, dat vroeg ik hem ook, want ik heb hem geïnterviewd. En ik vroeg hem van, in hoeverre heeft jou ervaring als brandweerman met het blussen van die bosbranden hieraan bijgedragen. En hij zegt dan van dat mijn ervaring met dat vuur heeft mij heel bewust gemaakt van wat voor kracht daar eigenlijk in zit. En ook hoe krachtig het is om dat te kunnen beheersen. En je vroeg daar straks aan mij van wat doet dat nu met jou? Ja, voor mij persoonlijk is dat heel moeilijk voor te stellen. Ik heb weinig ervaring, concrete ervaring daarmee natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij had dat wel. En zodoende is hij zich hier steeds meer in gaan verdiepen.
0: Ja.
1: Ik
0: bedoel, wij kennen een kampvuurtje van vroeger of misschien wel van afgelopen weekend. Maar hij kent bosbranden. Ik bedoel, dat is wel even wat anders. Dat is een ongekende kracht natuurlijk. En een ongekende hitte die daarvan afkomt. En nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, wacht eens even. Dit goedje en deze dominantie, die levert een bepaalde impact op.
1: Precies. Ja. Tegenwoordig kennen we die kracht natuurlijk. Nou, de brandweermannen kennen dat, die zijn daaraan gewend of die werken daarmee. Hij zegt eigenlijk, dit is iets wat de mens van oudsher al gedaan heeft. Het vuur aansteken en het vuur beheersen in het landschap.
0: Want sinds wanneer heeft de mens eigenlijk zo'n soort dominantie ten opzichte van vuur? Wanneer zijn we met vuur begonnen?
1: Volgens deze Stephen Pine gaat dat echt ver terug. Dus tot in de prehistorie eigenlijk al. En de prehistorische mens begon met het platbanden van graslanden bijvoorbeeld. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan groeit daar geen bos meer terug. Dan blijft dat zo. Dan ontstaan een soort van permanente steppes. Mm-hmm. En op die manier hebben we eigenlijk al best wel vroeg het landschap onbewust beïnvloed. En daarmee is hij eigenlijk wel. Zet hij zich een beetje af tegen andere wetenschappers die vaak ja, de invloed van de mens laten beginnen. Bijvoorbeeld bij het fossiele tijdperk, dat we op grote schaal steenkool en olie en gas zijn gaan verstoken.
0: Ja.
1: Vanaf de industriële revolutie. Terwijl hij gaat eigenlijk nog

0: hoedje en deze dominantie, die levert een bepaalde impact op.
1: Precies, precies. Ja, ja. En dat tegenwoordig kennen we die kracht natuurlijk. Nou, de brandweermannen kennen dat, die zijn daaraan gewend of die werken daarmee. Maar van, ja, hij zegt eigenlijk, dit is iets wat de mens van oudsher al gedaan heeft. Het vuur aansteken en het vuur beheersen in het landschap.
0: Want sinds wanneer heeft de mens eigenlijk zo'n soort dominantie ten opzichte van vuur? Maar wanneer zijn we met vuur begonnen?
1: Volgens deze Stephen Pine gaat dat echt ver terug. Dus tot in de prehistorie eigenlijk al. En de prehistorische mens begon met het platbanden van graslanden bijvoorbeeld. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan groeit daar geen bos meer terug. Dan blijft dat zo. Dan ontstaan een soort van permanente steppes. Mm-hmm. En op die manier hebben we eigenlijk al best wel vroeg het landschap onbewust beïnvloed. En daarmee is hij eigenlijk wel, zet hij zich een beetje af tegen andere wetenschappers die vaak de invloed van de mens laten beginnen. Bijvoorbeeld bij het fossiele tijdperk, dat we op grote schaal steenkool en olie en gas zijn gaan verstoken.
0: Ja.
1: Vanaf de industriële revolutie. Terwijl hij gaat eigenlijk nog echt veel eerder terug in de tijd.
0: Ja, maar dat betekent dus dat hij, ik had het net over een kampvuurtje. Letterlijk het kampvuur van jagers die in 4000 voor Christus ergens door Europa zwierven. Dat hij dat al als een soort dominantie / impact op onze leefomgeving ziet. Begrijp ik dat goed?
1: Branden die zijn aangestoken door de mens hebben eigenlijk al millennia geleden invloed gehad.
0: Ja.
1: Daarnaast werd er gejaagd op grote wild, grote herbivoren die we tegenwoordig in grote delen van Europa niet meer kennen. Mm-hmm. En daarmee heeft de mens eigenlijk al vroeg het landschap bepaald, omdat die dieren ook weer een landschap open houden, daar invloed op hebben. En als die verdwijnen, dan komt daar bos voor terug, of dan groeit het bos dicht, of verandert dat. Dus dat is soms voor ons moeilijk te bevatten, maar eigenlijk zijn we daarin al heel vroeg mee begonnen. En met de opkomst van de landbouw is dat natuurlijk veel meer versneld nog.
0: Ja, laten wij even filosoferen met elkaar. Wat ik wel interessant vind, je zegt van als we echt 6000 jaar teruggaan in de tijd, dan jagen we op grote herbivoren die op hun beurt ook weer het landschap beïnvloeden. Op dat moment is natuurlijk alles redelijk kleinschalig. Dus hoewel wij misschien dat vuur ontdekt hebben en daarmee om kunnen gaan, wij beïnvloeden het landschap net zo goed als een hert dat doet. Net zo goed als een wild paard dat doet op een bepaalde manier.
1: Ja, zeker, zeker. Deels vanwege onze controle over het vuur en deels vanwege de jacht op dat grote wild.
0: De vraag is natuurlijk, wanneer worden wij dan de verstorende factor als het gaat om dat vuur? Wanneer zetten we dat vuur echt alles verwoestend in? Wanneer zijn we dat gaan doen?
1: De cruciale fase daarin natuurlijk, zoals hij dat ziet, is de komst van fossiele brandstoffen. Dus hij plaatst het tijdperk van het vuur als een soort van doorlopende menselijke beïnvloeding van een paar duizend jaar geleden tot nu. Maar dat is de afgelopen paar honderd jaar in een stroomversnelling geraakt, doordat we gas, steenkool en olie zijn gaan verbranden. En dat zijn eigenlijk ook fossiele bossen. Dat is ook wat vroeger natuur was, wat gefossiliseerd is geweest. In de bodem terecht is gekomen en wat wij weer omhoog hebben gehaald.
0: Ja.
1: En dat zijn wij ook in brand gaan steken om te verbranden in onze motoren, in onze verbrandingsovens. Daarmee hebben we die periode, die fase die al gaande was, hebben we dat in een stroomversnelling geplaatst. Ja. Dat was een soort naverbrander, noemt hij dat.
0: En als we deze Pine volgen in deze redenatie, vindt hij dan die ontdekking van het vuur, dat uitrollen van hoe wij het inzetten, het uiteindelijk ook het ophalen van fossiele brandstoffen en dat dan weer verbranden, vindt hij dit nou een een goede, is het een goede ontdekking geweest, dat vuur? Of hadden we het liever helemaal niet gekend?

0: Ja, dat is iets waar hij zich niet over uitlaat. Hij analyseert het, denk ik, meer. Mm-hmm. Het is natuurlijk goed geweest en invloedrijk in de zin dat het ons ook heel veel gebracht heeft. Laten we wel wezen. De landbouw zoals we die kennen zou niet hebben kunnen bestaan. Dus ja, dat is nou helemaal een proces wat gaande is geweest. Maar goed, het fossiele tijdperk wat we de laatste paar honderd jaar hebben, heeft dat alles zoveel versneld. En de effecten daarvan komen nu ook weer als een boemerang bij ons terug. Doordat we nu ook branden krijgen die het gevolg zijn van klimaatverandering. Dus ja, dat vindt hij alleen maar beangstigend en zorgwekkend. Maar ja, het is moeilijk spreken over wat mensen millennia geleden gedaan hebben.
1: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval ziet hij dus de mens als een soort geologische kracht. En daarin speelt vuur dus een hele belangrijke rol. Dat is eigenlijk hoe we dit soort van samen kunnen vatten. Wat ik me wel afvraag, de mens komt heel vaak terug in dit verhaal. Kan ook niet anders, want we hebben het over onszelf. Waarom is het dan toch het tijdperk van het vuur, het Pyroceen, en niet dat van de mens?
0: Ja, dat is een goede. Er is al best wel lang wetenschappelijk debat over hoe we naar deze periode moeten kijken en hoe we dat moeten noemen. Dus het tijdperk van de mens, dat wordt ook wel het Anthropoceen genoemd. Het is algemeen geaccepteerd dat we daarin leven. Alleen wetenschappers zijn er niet echt over uit wanneer dat dan begonnen is en hoe je dat precies moet definiëren. En deze Stephen Pine die zegt eigenlijk dat hij de veranderingen die we op de planeet hebben aangericht als zo ingrijpend zagen, dat hij een parallel trok met de ijstijden die voorheen kwamen. Dus tot zo'n 10.000 jaar geleden leefden we nog in een ijstijd en kwamen de ijskappen uit Scandinavië tot in Nederland en vormden heel erg het landschap. En hij zocht eigenlijk een parallel daarmee en dat was het vuur wat we daar tegenover hebben gesteld. Tegenwoordig leven we in een veel warmere periode, die ijskappen zijn verdwenen. En ironisch genoeg hebben we door de verbranding van fossiele brandstoffen, door de klimaatopwarming die we hebben veroorzaakt, hebben we zelfs de planeet buiten die cyclus van ijstijden en warmere periodes geplaatst. En bevinden ons momenteel in een nog warmere periode, waardoor we zelfs de volgende ijstijd wellicht
1: een stuk dat lijntje die
0: uitgesteld hebben.
1: Precies, en de grafiek die we altijd zien hierover van warme tijden, dan weer wat koudere tijden, dan weer wat warmere tijden. En we zitten nu een soort driedubbel in dwars buiten die grafiek. En dat geeft wel aan dat we in tijden van extreme klimaatverandering leven. Klimaatverandering veroorzaakt door de mens. Nou, dat hebben we deze zomer met elkaar meegemaakt. Helaas, maar het is zo. De vraag is dan wel, hoe koppel je die term van zo'n Pine? Want tot nu toe zijn we lekker aan het filosoferen over die term het Pyroceen. Hoe koppelen we dat nou aan de bosbranden die we deze zomer zo veelvuldig hebben gezien?
0: Ja. Ik vroeg hem van in hoeverre is dit iets unieks binnen Europa? Zeker wat we in Nederland en België hebben gezien. En hij zei eigenlijk van Centraal Europa, laten we Nederland daar ook even onder rekenen, kent eigenlijk geen geschiedenis of iets uniek in de wereld, in dat het relatief weinig natuurlijke branden heeft. Dus van oudsher, als er al branden waren, dan vond dat plaats in de context van de landbouw door kleine keutenboeren die iets aanstaken, een stuk land aanstaken, om dat geschikt te maken voor landbouw.
1: Omdat het dan vruchtbaar werd of zo?
0: Dan werd het vruchtbaar, werd het open. Dus dat hebben we honderden jaren lang gedaan. En dat was eigenlijk ook niet zo'n probleem, want die branden die bleven redelijk beperkt. Dat landschap was heel complex. Dat was een mozaïek van akkertjes, van natuur, van riviertjes, van bossen. En daardoor kon het zich niet echt verspreiden.
1: Ja.
0: En wat we deze zomer gezien hebben, dat is dat die bosbranden zich wel verspreiden. Dat ze moeilijk in te perken zijn, omdat we dat landschap ook ingrijpend hebben veranderd. Het is tegenwoordig een stuk monotoner. Het is minder zo'n mozaïek van verschillende type landschappen.

0: Hoe is dat zo gekomen? Ik bedoel, wanneer zijn we die, nou ja, soort, ja, is het controle, weet ik niet, maar wanneer zijn we dat landschap anders gaan inrichten?
1: Ja, dat is in de 19e eeuw is dat begonnen. Of eigenlijk eerder al in de 18e eeuw, de Pruisische bosbouwers, die irriteerden zich eigenlijk aan het gebruik van dat vuur. Dat vonden ze maar rommelig, dat vonden ze maar vervelend, dat leidde tot rook. En die hebben dat proberen in te dammen. En die begonnen ook op een soort van wetenschappelijke manier te kijken naar hoe moeten we die bossen beheren. Hmm. En daar is uit voortgekomen dat wij bossen in een hele recht toe recht aan manier zijn gaan aanplanten, zijn gaan beheren met rechte lijnen, bomen die elkaar op regelmatige afstand opvolgen. En dat was heel nuttig voor de houtproductie bijvoorbeeld. Dus dat had allerlei economische voordelen. Maar daardoor is dat landschap ook langzaam veranderd. Daar zijn we natuurlijke buffers kwijtgeraakt die anders het vuur zouden tegenhouden. En in plaats daarvan hebben we kunstmatige bossen teruggebracht.
0: Want even in simpele taal, als zo'n bos in de fik vliegt en daarnaast ligt gewoon een grote akker zonder dat daar bomen op staan, ja, dan stopt daar die brand, bij wijze van spreken. Maar door deze rookvrije generaties aan Pruisische bosbouwers werd het een soort geheel van rijen van bomen en dat steekt elkaar allemaal aan.
1: Ja, je ziet dat is wat de brandweer momenteel dan bij een bosbrand ook probeert te doen, is van die gangen maken waar het vuur gestopt wordt, ja. waar niks, geen brandbaar materiaal is, zodat het niet over kan steken. En het natuurlijke landschap had dat van oudsher. En ontbreekt dat tegenwoordig.
0: Ja. Zijn het ook dezelfde soorten bomen die er dan nu staan? Ik bedoel, je beschrijft een soort heel divers landschap. Hoe zien de soorten eruit die we nu in die bossen hebben staan?
1: Veel wat er deze zomer in vlammen opging, waren naaldbomen, naaldbossen. Dus zeker bijvoorbeeld in Frankrijk, in de buurt van Bordeaux. Dat gebied wat heftig in brand stond. Mm-hmm. Dat is onder andere in die periode aangelegd met het idee van daar kan hout gewonnen worden voor de scheepsbouw, voor de stedenbouw. En dat zijn dennen. Dus hele monotone rijen dennen die goed branden, helaas. Ja. En in Nederland hebben we dat ook wel. Dat veel van onze bossen zitten vol met naaldbomen. Die goed branden, die ook naalden laten vallen, die makkelijk vlam vatten. Ja. Terwijl vroeger was dat bos van oudsher ook veel meer een mix tussen naaldbomen en loofbomen. En daardoor veel meer vuurbestendig.
0: Ja, ook omdat loofbomen minder goed branden, of juist die mix soort het landschap robuuster maakt tegen zo'n brand.
1: Ja, die branden minder goed, kunnen vaak beter tegen de droogte. Ja. Dus dat helpt allebei.
0: Ja, ja. Deze branden die gebeuren nu, hè, het is inmiddels september, dus laten we hopen dat het uiteindelijk ook weer een beetje afneemt richting de herfst. Maar ja, deze zomer stonden die bossen in Europa dus flink in de fik. Welke gevolgen dragen die branden met zich mee voor een gebied wat afbrandt?
1: Je ziet natuurlijk op lokale schaal dat het echt desastreus kan zijn voor de natuur. Dat bepaalde stukken bos, zoals in Limburg, waar brand was, verdwijnen waar natuur staat met bepaalde soorten die nergens anders in Nederland voorkomt of 100 jaar zich heeft moeten ontwikkelen en dus ook niet zomaar weer terugkomt.
0: Ja.
1: Vanuit een biodiversiteitsperspectief is dat echt funest. Daarnaast natuurlijk het verlies van die bossen leidt ook tot allerlei CO2-uitstoot. Maar deels groeit dat ook weer aan. Dus zo'n bos kan ook weer herstellen. Mm-hmm. Alleen daar gaat tijd overheen. Ja. En de vraag is of je die hele unieke natuur met specifieke soorten die je elders niet hebt, of die ooit weer terugkomt.
0: Ja, ik heb in Wageningen gestudeerd, Bart. En dan heb je ook een hele opleiding bos.

0: ecologie en zo. En daar werd ook wel eens gezegd van ja, het is ook best goed voor bossen als er af en toe een brand is. Hè. Bijvoorbeeld as, dat is heel voedzaam voor de bodem. Het geeft ook ruimte aan jonge nieuwe planten daarna. Het ruimt dood hout op, al dat soort dingen. Hoe bepaal je nou wanneer te veel bosbranden zijn? Of wanneer een bosbrand te groot is?
1: Klopt, nee. In principe is brand in de natuur helemaal geen probleem. Dat is goed. Dat leidt tot verjonging. Dat leidt tot vruchtbaarheid. Dus op een kleine lokale schaal is daar niet zoveel mis mee.
0: Nee.
1: Het probleem is eigenlijk dat soort natuurlijke branden, om ze zo maar even te noemen, dat die niet meer plaatsvinden. Want zodra er ergens een klein brandje in onze beheerde bossen plaatsvindt, dan gaan we die zo snel mogelijk blussen.
0: Ja.
1: En op het moment dat er dan werkelijk een keer een grote brand uitbreekt, die niet te bedwingen valt, dan zit er ook heel veel brandbaar materiaal in zo'n bos. En dan kan dat zich ook heel snel verspreiden.
0: Ja, wat je net zei over die naaldbomen. Van ja, dat als dat droog is, dan brandt dat als een gek.
1: Dus ergens wil je wel dat af en toe op lokale schaal plaats kan vinden. Om zo'n bos gewoon natuurlijk te houden. En ook, die opbouw van dat brandbare materiaal tegen te gaan.
0: Ja.
1: En hoe je die balans vindt, dat zal echt een zoektocht worden de komende jaren.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik bedoel, als we Europa als voorbode zien nu, dan moet daar toch flink over nagedacht gaan worden. Daar gaan we natuurlijk zo meteen ook wel over hebben. Wat ik nu ook zit te denken is, die branden die gebeuren nu voornamelijk in Zuid-Europa. Hè. Spanje en Frankrijk zijn veel in het nieuws geweest. Natuurlijk ook de veenbrand in België. Maar goed, het overgrote deel was toch in Zuid-Europa. Moeten wij ons hier in het noordelijke deel van Europa ook zorgen gaan maken?
1: Ja, ik denk het wel. Je ziet dat opschuift en dat het, laten we zeggen, zuidelijke klimaat dat steeds dichter bij ons komt. En dat ook onze bossen daar kwetsbaarder voor worden, makkelijker uitdrogen. In combinatie met de stikstofproblematiek, zie je dat zeker die naaldbossen kwetsbaar worden voor verstoringen.
0: Ja.
1: En die veenbrand in België is ook wel echt een duidelijk voorbeeld van dat we in een soort van unieke tijd leven. Want dat hoort natuurlijk helemaal niet te kunnen. Een veengebied is van oudsher nat, is een moeras. Dat in brand zou gaan, is eigenlijk ongekend.
0: Ja.
1: Dus dat zegt ook wel iets over dat we dat beheer van zo'n gebied heel anders moeten aanpakken. En dat die droogte dus ook echt unieke gevolgen gaat hebben.
0: Laten we het zo hebben over die nieuwe vormen van beheer. Want tot nu toe hebben we het lekker over brand gehad en over allerlei problemen. Bart, dan gaan we het zo over oplossingen hebben. Dat is altijd het mooie als je de tijd hebt hier op Radio 1. Dan kan dat ook nog eens. We gaan eerst even een vraag van luisteraars. Vind je dat goed?
1: Helemaal goed, ja.
0: Oké. Vragen. Want er komen flink wat dingen binnen waar het veel over gaat. En ik vat even gewoon wat vragen van mensen samen. Onder andere van Mario en Alexander. Is dat ze zeggen van ja, die branden die hebben een bepaalde ontsteking nodig. Worden deze branden niet gewoon aangestoken door mensen?
1: Ja, dat is denk ik zeker in een aantal, of misschien wel in veel gevallen is dat zo. Volgens mij in de grote brand bij Bordeaux in Frankrijk was ook deels aangestoken. Dat klopt. De vraag is of je dat als oorzaak moet zien of dat je het feit dat überhaupt kan vanwege de droogte, dat de oorzaak is.
0: Ja.
1: Die bossen zijn droog, die zijn kwetsbaar voor branden. Dan statistisch gezien dat er dan ergens een brand uitbreekt, of dat nu aangestoken is, of door een blikseminslag komt, of wat dan ook.
0: Ja, die is groter.
1: Die is groter geworden, die is toegenomen. Ja. En dat is de primaire oorzaak, wat dan in voor elke specifieke brand de bewuste lont in het kruidvat is. Dat kan verschillen.
0: Maar vind je die manier van zoiets bezien ook toch een soort ontkenning van het echte probleem wat erachter ligt?
1: Nou, het is natuurlijk waar. Het is een valide punt. Alleen het is, het risico daarmee is wel dat je inderdaad de onderliggende problematiek negeert of niet benoemt.
2: Ja.
1: En dat lijkt me in dit geval wel heel belangrijk.
0: Ja. Lana heeft ook nog een goede vraag. Zij zegt, zijn er nog andere elementen die de mens beheerst in de natuur? Ik moet meteen denken aan Nederlanders en het water.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, toevallig heb ik daar ook een verhaal, naar aanleiding van de droogte eigenlijk deze zomer, dus voor de bosbranden nog, een artikel over geschreven waarin ik specifiek naar die droogte en die waterschaarste keek van hoe moeten we daar nu omgaan en dan met name op mondiale schaal.
0: Ja.
1: Daar zou je een beetje hetzelfde verhaal op los kunnen laten. Zeker in heel veel plekken waar nu waterschaarste is dat toch wel echt ook man-made, zeg maar. Wordt dat verergerd door klimaatverandering, maar in heel veel gevallen is dat ook een gevolg van lokale economische of politiek beleid. Dus ja, ook water beheerst de mens in positieve en in negatieve zin, zeker.
0: Ja, nou ja, goede vraag ook van Lana. Ik sluit af met de vraag van Meerte, want dat borduurt denk ik al een beetje voort op waar wij het zo meteen over gaan hebben. En ze zegt, kunnen we ook weer uit dit tijdperk komen, het tijdperk van het Pyroceen?
1: Ik denk deels is wat we in gang gezet hebben, is deels de klimaatopwarming, en die is niet zomaar terug te draaien. Dus de warmte waarin we nu zitten en de bosbranden die daar natuurlijk het gevolg van zijn, die zijn niet zomaar terug te draaien. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk wel heel veel doen om die gevolgen te verminderen en die bossen inderdaad minder brandgevoelig te maken.
0: Ja.
1: Maar echt op geologische schaal bekeken, de opwarming van de afgelopen paar honderd jaar, dat draai je niet meer zomaar terug.
0: Nee, en het was ook natuurlijk recent in het nieuws. Hè, en met recent bedoel ik gisteren dat de VN met zijn milieuprogramma uit de UNEP heeft berekend van die 1,5 graden grens waar het de hele tijd over gaat, als het gaat om klimaatverandering, hè, het scenario waar dit soort dingen vaker voorkomen, die zijn we inmiddels gepasseerd.
1: Ja, precies. De meeste wetenschappers, als je hun rechtstreeks vraagt van wat verwachten jullie, dan zeggen zij, we gaan richting 2,7 graden bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is bijna het dubbele en de gevolgen worden daarbij meer dan het dubbele. Dus dat vuur, dat zal wel aanwezig blijven. Dat misschien niet komende zomer, misschien wordt het dan wel heel nat, je weet het niet. Maar dat terug gaat komen is een gegeven.
0: Ja, dan moeten we er maar mee leren leven. In ieder geval mee leren leven, het klinkt ook wel weer heel erg je daarbij neerleggen. Maar in ieder geval moeten we methodes vinden om hiermee om te gaan.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Laten we het daar zo over hebben. Goeie vragen allemaal in de NPO Luister-app. Dan gaan we zo verder praten, Bart. En dan hebben we het dus over oplossingen. Hou ik ook wel van.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met de milieujournalist en ecoloog Bart Crezé verder over het tijdperk van het Pyroceen. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer van Bruce Springsteen. Dit is I'm on

0: I'm on fire was dat van Bruce Springsteen. En die hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 3 september. Deze zomer was het bloedheet en gortdroog. En dat merkten we niet alleen aan de zomerse temperaturen en het gebrek aan regen, maar ook aan de vele bosbranden die ons continent teisterden. En bosbranden die zijn natuurlijk van alle tijden. Maar wat we nu zien is van een totaal ander kaliber. Dat betoogt Amerikaanse milieuhistoricus Stephen Pine. Volgens hem leven we in het tijdperk van het Pyroceen, de tijd van het vuur. Heb ik het net al uitgebreid over gehad met de milieujournalist en ecoloog Bart Crezé. Maar wij praten door over de vraag, ja, hoe moeten wij daar nou mee omgaan? Welke rol speelt droogte daarin en hoe kan je het landschap weerbaarder maken? En heb je daar nou vragen over? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Bart, wij eindigden ons gesprek net met dat men moet gaan nadenken het landschap weerbaarder te maken. Hè? Net wat ik eigenlijk ook een beetje in die introductietekst zei. Denken we daar überhaupt over na?
2: Nou, nog niet goed genoeg, denk ik.
0: Dat had ik wel verwacht, dit antwoord.
2: Is het een beetje het antwoord, ja. Ik denk zeker op het gebied van brandpreventie, om het zo maar even te noemen, nog niet zozeer. Kijk, de droogte van deze zomer heeft misschien nog wel grotere impact of grotere gevolgen. In de zin van dat boeren daar ook last van hebben. Het vaartransport op de rivieren stil komt te liggen. En ja. Dus dat heeft direct een soort van economische gevolgen, waardoor we plotseling bewust van zijn dat we daar iets mee moeten.
0: Dat klinkt ook een beetje als de korte termijn gevolgen, toch? Ik bedoel, het is logisch dat een boer last heeft van weinig water. En het is logisch dat dat transport stil komt te liggen. Maar het is ook logisch dat wij over 30 jaar met nog hevige bosbranden zitten als die CO2-brand maar blijft vrijkomen daar.
2: Ja, klopt. Dit is inderdaad echt een kwestie van de lange termijn. Kijk, bos, niet helemaal tekort te doen. Bosbouwers zelf zijn hier natuurlijk wel mee bezig. Laten we dat voorop stellen.
0: Wat doen zij dan?
2: Bosbeheerders, dus de natuurorganisaties in Nederland. Die zijn al enkele jaren soort van actief bezig met het weerbaarder maken van de natuur in Nederland door bijvoorbeeld die naaldbomen waar we het daar straks over hadden, daar op kleine schaal uit die bossen te halen en te vervangen door loofbomen. Ja. Dus daardoor wordt dat bos wat diverser en kan het beter tegen zo'n brand mocht dat uitbreken.
0: Ja.
2: Dus dat gebeurt en dat kan je misschien ook zien als je de bossen intrekt, dat daar gekapt wordt en dat je denkt van waarom wordt hier nu gekapt? Nou, dat heeft dus een best wel belangrijke reden. Alleen, dit is wel een proces wat decennia duurt. Je kan niet zomaar een loofboom terugplaatsen. Die moet aangroeien.
0: Hebben we het echt over tientallen jaren, toch? Voordat een gemiddelde loofboom volwassen is.
2: Precies, ja. Dus dit is een kwestie van de lange adem om onze bossen weerbaarder te maken. Mm-hmm. Terwijl die branden eigenlijk nu al deze zomer en volgende zomer misschien terugkomen.
0: Ja. Maar wat kunnen we dan nu doen? Bedoel, die bomen planten, dat is een goed idee. Maar wat kunnen we nu doen om die bossen te beschermen?
2: Kijk, er is natuurlijk plotseling veel aandacht voor het investeren in de brandweer zelf. In dat zij de juiste middelen hebben om, mocht er een brand uitbreken, ook die bossen in te kunnen. Mm. Dus de terreinwagens voor dat soort omgevingen. Natuurlijk is het heel belangrijk dat iedereen die in zo'n omgeving is zich bewust is van dat risico. En daar dus ook op let dat je niet per ongeluk gaat lopen barbecuen of een sigaret weggooit in een heel droog gebied. Zijn er best wel wat manieren, denk ik ook, waar je kan werken met het waterbeheer. Dus bijvoorbeeld die brand in de Hoge Venen in België, wat de grootste natuurbrand ooit in België was, die zou je heel makkelijk kunnen voorkomen als je daar het waterpeil verhoogt. En dat is een veengebied, een moerasgebied van oudsher, wat wij zelf actief traineren.
0: Ja, maar het waterpeil dus, verhogen in tijden van droogte, dat klinkt voor mij als een soort onmogelijke tegenstelling.
2: Ja, dat moet je niet doen in de zomer. Of tenminste, dat is vrij lastig in een droge zomer als deze. Maar wat je kan doen bijvoorbeeld is die drainagekanalen die aangelegd zijn, dat je die weer gaat blokkeren, zodat in de winter, als er wel regen valt, dat blijft, dat het gevangen wordt.
0: Dat het water in zo'n gebied blijft eigenlijk.
2: Ja. Dus zeker de veengebieden, die fungeren als een spons als het ware. Ja. En kunnen dus dat water wat in de winter valt, kunnen ze vasthouden. En daar heeft ook het omliggende gebied, wat misschien niet per se een veengebied is, die hebben daar profijt van.
0: Ja, maar dat kunnen dus ook bossen zijn die daar omheen liggen.
2: Dat kan ook bos zijn, zeker. Ja, ja. Dus dat is misschien wel een hele concrete, praktische manier om hiermee aan de slag te gaan. En dat we de natuur zoals die van oudsher fungeert, dat we die in ere herstellen. Ja.
0: Maar kan dat, want nu heb je het over veengebieden. Nu is niet heel Nederland veen. Vroeger was het dat wel natuurlijk, maar dat hebben we flink afgegraven. Maar bedoel. Kan dit ook in een bosgebied op de Veluwe? Kan dit ook in de zandduinen bij de Drunense duinen, bij wijze van spreken?
2: Nee. Dat zal niet lukken. Dus
0: wat hebben die bossen er dan aan?
2: Die bossen hebben daar niet direct aan. Dus het zal echt een lappendeken van lokale verschillende maatregelen moeten zijn.
0: Okay.
2: En deels zal het ook betekenen dat we moeten accepteren dat die branden erbij horen. Dat we daar weer mee moeten leven. Dus ik vroeg ook die Stephen Pine uit Arizona.
0: Ja, die man die het pyroceen bedacht heeft eigenlijk, hè? Of in ieder geval dat concept.
2: Precies, hoe moeten wij hiermee omgaan? En wat kunnen wij leren uit bijvoorbeeld Amerika, waar ze wel met grote, jarenlang met grote natuurbranden te maken hebben. Zijn er lessen die wij kunnen leren.
0: Mm-hmm.
2: En hij zegt eigenlijk, jullie hebben hier van oudsher in Europa best wel goed mee omgegaan door zo'n mozaïeklandschap te hebben. En daar hoorde het vuur bij. Dat was daar onderdeel van. En dat was geaccepteerd. En daar moeten we eigenlijk naartoe terug. Dus deels zal dat een
0: soort realiteit worden waar we mee moeten leren leven eigenlijk.
2: Een stukje realiteitszin, ja.
0: Ja.
2: En natuurlijk kan je dan een hoop doen om het landschap diverser in te richten, zodat mocht zo'n brand uitbreken, dat die niet heel ver verspreidt.
0: Ja, dus leven in het pyroceen, dat is vernatten en realiteitszin, Bart.
2: Zo zou je het kunnen zeggen, ja, zeker. Ja, dat is een mooie samenvatting.
0: Ja, oké, ja. Dus zijn er eigenlijk al, toch nog heel even over dat vernatten, ik ben er nog benieuwd naar, zijn er gebieden in Nederland waar er al geëxperimenteerd wordt met dat vernatten?
2: Ja, zeker. Het weer natuurlijk maken van drooggelegde veengebieden, zeker, is iets wat op best wel steeds grotere schaal mee geëxperimenteerd wordt.
0: Ja.
2: Dat is goed voor de biodiversiteit. Daarmee wordt koolstof vastgelegd. En krijg je dus zo'n buffer van water waar je in een droge zomer profijt van hebt.
0: Dus het kan wel degelijk werken voor sommige gebieden om dat vernatten echt actief in te zetten. Ook in Nederland.
2: Ja, maar het wordt zelfs ook, er wordt zelfs ook mee geëxperimenteerd in boerenlandschappen, dus in bijvoorbeeld in het Groene Hart en in Friesland. Dat zijn echt de weilanden, de melkveehouderijen die daar zitten. Daar wordt ook geëxperimenteerd om daar het waterpeil een stukje hoger te leggen. Om op die manier ook in een droge zomer bijvoorbeeld meer water vast te kunnen houden.
0: Dit alles is natuurlijk wel een ingewikkeld verhaal, omdat een heel groot deel van Nederland landbouwgebied is. Sowieso heeft elk stukje grond in Nederland een bepaalde bestemming. Of dat nou natuur is, landbouwgebied, stedelijke omgeving en ga zo maar door. Je kunt natuurlijk niet zeggen van we gaan het landschap vernatten. Ik bedoel, je hebt meteen te maken met 100 verschillende mensen die daarover gaan.
2: Klopt, ja. Ik denk dat dat ook een deel van de... Want het probleem is waar we mee te maken hebben, is dat we een beetje verleerd zijn om op zo'n landschapsschaal hiernaar te kijken. Dat we dat die blik op het landschap verleerd zijn en elk probleem eigenlijk als een op zichzelf staand probleem behandelen. Dus de stikstofproblematiek behandelen we als de stikstofproblematiek. De woningbouwcrisis is een ander probleem. En terwijl dat grijpt allemaal in elkaar. En dat heeft allemaal te maken met hoe je het landschap inricht.
0: Wat ik leuk vind, Bart, is als je leest over die aanpak van dit soort dingen. Hè? Bijvoorbeeld die aanpak van bosbranden. Het is er natuurlijk veel over gegaan. Dan hoor je heel vaak zinnen als het gevecht tegen het water. Of het vuur bestrijden. Hè? Maar vuur en ook andere elementen zijn, nou ja, dat vertel je net ook, eigenlijk altijd al onderdeel geweest van heel veel ecosystemen. We moeten er ook mee leren leven. Hoe moeten we dat onderscheid maken tussen iets bestrijden en ergens mee omgaan en het, nou ja, toch ook simpelweg laten gebeuren? Kunnen we dat?
2: Dat vereist wel echt een soort van mentale omslag, denk ik. Momenteel kunnen we dat volgens mij nog niet. Dat is misschien iets van die Pruisische bosbouwers waar ik het eerder over had. Dat we soort van nog heel erg dat idee hebben dat wij als mens alles moeten kunnen beheersen.
0: Ja.
2: En alles netjes in orde kunnen houden en het landschap soort van aangeharkt kunnen houden. En daarmee ook geen last hebben van rook en vuur, et cetera. En dat moeten we loslaten, denk ik.
0: Dan kom je bij die zijige woorden als samenwerken met de natuur. Ja, of weer dichter bij de natuur komen staan. Ja.
2: Dat kan inderdaad een beetje zweverig gaan worden op die manier. Maar uiteindelijk als je die ecosystemen weer de ruimte geeft. En dat vereist actief ingrijpen. Dus dat is niet een kwestie van een hek eromheen zetten en de bossen aan hun lot overlaten. Maar actief daarmee bezig gaat om dat water terug te brengen, om die diverse soorten bomen terug te brengen. Dan kunnen we een soort van daarmee samenwerken en daar profijt van hebben. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus je kan het in hele mooie woorden vatten. Maar het is ook iets heel praktisch. We hebben daar direct profijt van.
0: Maar kun je dat eens uitleggen? Want je zegt, we hebben er direct profijt van. Waar zit hem dat profijt dan in? In dit geval, van bosbranden.
2: Ja, dat die kans op branden kleiner wordt. Dat die bossen zelf Los van de branden zijn beter bestand tegen droogtes, tegen ziektes.
0: En dan hebben we het over bossen die opnieuw ingericht worden met loofbomen, naaldbomen, et cetera. Dat daar gewoon goed over nagedacht wordt, dat bedoel je dan, hè?
2: Ja, waar, zeker als je daar ook van gecontroleerde begrazing aan toevoegt, dan zoals eigenlijk van nature in een bosgebied zou plaatsvinden. Dan haal je ook een deel van dat brandbare materiaal wat zich anders opstapelt, haal je weg. Dus dat kan een extra soort van laag zijn, die extra oplossing die je toevoegt. En ontwikkel je een ecosysteem wat misschien wel af en toe last heeft van branden, maar dan ook weer makkelijk kan herstellen. En het voordeel daarvan is ook weer dat daar CO2 in opgeslagen wordt. Dus dat helpt ook weer om indirect die klimaatproblematiek en dus die branden ook weer tegen te gaan.
0: Ja.
2: En zo heb je eigenlijk een natuurlijke oplossing, of in elk geval creëer je natuurlijke weerbaarheid voor de gevolgen van de klimaatopwarming.
0: En om die natuurlijke weerbaarheid dan te creëren, hebben we natuurlijk beslissingen nodig daar in ongeveer de minst natuurlijke plek van Nederland, namelijk Den Haag. Wordt er in Den Haag een beetje nagedacht over dit soort oplossingen?
2: Nou, ik ben geen politiek journalist, maar mijn idee is van niet. Want het is toch wel opvallend hoe stil eigenlijk de politieke reactie geweest is afgelopen zomer op Op alles wat we gezien hebben qua branden en droogtes. Dus nee, eerlijk gezegd niet. En dat grijpt misschien ook weer een beetje terug op wat ik daar straks zei, dat dit heel erg als op zichzelf staande problemen worden gezien. Terwijl, ja.
0: Een soort van, we hebben een probleem met water, we hebben een probleem met brand, we hebben een probleem met stikstof, eigenlijk wat je net al zei. En dan hebben we ook nog een probleem met die ene vlinder en nog een probleem met de bestuivers. Maar we zien dat niet als één groot geheel aan moeilijke probleempjes die van alles met elkaar te maken hebben.
2: Nee, vroeger hadden we nog een ministerie van ruimtelijke ordening, ministerie van Vrom, waar die taak eigenlijk belegd was en die daar de taak had om na te denken over dat landschap als geheel. En tegenwoordig, nou, in elk geval op landelijk niveau, bestaat dat eigenlijk niet meer. Ja. Dus welke minister is verantwoordelijk voor het tegen elkaar afstrepen, afwegen van die natuuruitbreiding, het veenherstel versus de landbouw versus de nieuwe woningen die gebouwd moeten worden. Al die problematiek die grijpt in elkaar.
0: Ja.
2: Ik denk de opdracht voor de komende jaren eigenlijk zal zijn als die branden terug gaan komen en die droogtes terug gaan komen, dat we niet in een soort van crisisbestrijding terechtkomen van elke zomer opnieuw letterlijk een brandje gaan blussen. Maar ook actief over na gaan denken, hoe gaan we voor de lange termijn dat landschap anders inrichten?
0: Ja, maar heb je er vertrouwen in dat die aanpak beter gaat worden? Of moet het eerst heel dichtbij komen? Een bosbrand in een Haagse bos, ik zeg maar wat.
2: Nou, misschien wel. Vaak is het toch wel dat als het dan dichtbij komt, dat het als een soort wake-up call fungeert al. Is mijn ervaring ook dat je daarna dan snel ook weer vergeten wordt. Dus nu we deze zomer gehad hebben, dat we dan snel weer overgaan naar de orde van de dag. Mm. En vergeten tot
0: gelukkig tot komt de herfst eraan. Juni.
2: Want zometeen komt de herfst eraan en dan zijn we de branden weer vergeten.
0: Ja.
2: Als je het mij vraagt, heb ik daar een hard hoofd in, maar het zal wel nodig zijn.
0: Ja, ik vond fijn je te spreken deze ochtend, Bart. En ik hoop ook dat je wat leert en wat kunt vinden daar in Finland. Misschien kan het ons dan ook weer helpen hier in Nederland of in Frankrijk of in Spanje. Kijk hoe ze het daar doen.
2: Zeker, daar moeten we natuurlijk ook binnen Europa kunnen daar zeker heel veel van elkaar leren. Ja.
0: Ja. Nou, dank dat je er was en dat je aan de lijn met ons wilde zijn op deze vroege ochtend. Bart Crezé, milieujournalist en ecoloog. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van donderdag 3 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Zometeen op deze mooie zender NPO Radio 1, het NOS Radio 1 Journaal. En ik ben er volgende week dinsdag weer. Tot dan.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is donderdag 3 september. In zwemwater in heel Nederland zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn, maar die niet worden gemeld. En het is weer een stuk rustiger op straat in Overasselt. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
5: De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij een laatste uitgebreide zoektocht zijn volgens de politie nog wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wiegen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op wel alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met de schietpartij van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlisch leger en kolonisten. Israël zegt dat troepen naar het dorp waren gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoger beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op dat echtpaar. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden. Ze waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer nog, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. In de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen, dan wordt het maximaal 24 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld blauwalg krijgen zwemmers daar geen informatie over. Blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Conrad Bakkers, expert waterkwaliteit bij Natuur en Milieu. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Wat vonden jullie allemaal in het water?
6: Nou, we vonden een hele serie stoffen. Eigenlijk alle stoffen ongeveer die je kan bedenken vind je ook weer terug in het water. We hebben gemonitord op 122 stoffen. Daar hebben we de data van verzameld. En we zien eigenlijk in elk water dat er wel tenminste één stof de norm overschrijdt. Die is vastgesteld om mensen en milieu te beschermen.
4: En om wat voor stoffen gaat het dan? Die dus te schadelijk kunnen zijn?
6: Ja, het gaat om vlamvertragers, PFOS'en. Dat zijn stoffen die heel lang in het milieu blijven rondgaan. Kwik, dus zware metalen, bestrijdingsmiddelen. Verbrandingsgerelateerde stoffen, dus PAX bijvoorbeeld. Stoffen van antifouling, dat zijn de stoffen die op boten worden aangebracht, zodat er minder aanslag op komt. Dus het is een heel breed scala aan stoffen.
4: En is dat dan gevaarlijk voor zwemmers?
6: Het geeft niet meteen een acuut gezondheidsgevaar. Want als dat zo zou zijn, dan wordt het zwemwater ook echt afgesloten. Maar het levert wel een chronische blootstelling op. En wij vinden dat zwemmers zich dat moeten realiseren en ook moeten weten. En hoeveel stoffen er dan een norm overschrijden. En zodat ze een keuze kunnen maken van ja, dit vind ik fijn, dit vind ik prettig, dit wil ik doen. Ik ga ergens anders zwemmen.
4: Ja, want bijvoorbeeld voor blauwalg, daar wordt wel voor gewaarschuwd wanneer dat te veel in het water zit. En voor dit soort stoffen niet. Hoe komt dat?
6: Ja, dat komt omdat het eigenlijk twee richtlijnen zijn. We hebben twee Europese richtlijnen waar we aan voldoen. Eén is de zwemwaterrichtlijn. En dan gaat het over blauwalg en E. coli, de zogenaamde poepbacteriën. Die geven een acuut gevaar voor de gezondheid. Daar ga je van braken, of dat kan, of je krijgt er last van je darmen van. En daar wordt het zwemwater continu op gemonitord. De bestrijdingsmiddelen of de chemicaliën in het water, die vallen onder de kaderrichtlijn water. En dat is een andere richtlijn. En dat gaat is niet specifiek voor zwemwater. Dat gaat over alle oppervlaktewater en ook het grondwater. In Europa. Dus dat zijn twee verschillende richtlijnen die andere monitoren hebben, andere frequentie van monitoring en ook andere stoffen monitoren. En dat komt niet bij elkaar.
4: Nee. Dat dus eigenlijk is het wat op korte termijn schadelijk is, dat zit daar wel in zo'n monitor, maar wat op lange termijn schadelijk kan zijn, niet.
6: Niet in de, dat wordt niet naar de zwemmer gecommuniceerd.
4: Nee, precies. Nee. Stel, iemand zwemt een paar keer per week in dat soort open water. Wat betekent dat voor iemand?
6: Ja, wij zijn niet een gezondheidsorganisatie. Maar we constateren wel dat er normen, en eigenlijk in elk water normen worden overschreden. Die stoffen, dat zijn ongeveer 35 unieke stoffen waar het om gaat eigenlijk. En we weten ook dat het het topje van de ijsberg is, want er zijn nog veel meer stoffen die toxisch zijn in het water. Ja. En we weten dat die stoffen effect hebben op de gezondheid. En elk stof heeft weer een ander effect. De normen zijn niet voor niks. Die zijn er om mensen en milieu te beschermen. Dus wat het exact doet met iemand, dat zal ook te maken hebben met hoeveel water die binnenkrijgt en hoe zijn fysiek gestel is. Daar gaan we niet over. Maar we willen wel zeker weten dat mensen hiervan op de hoogte zijn.
7: Want wat moet de overheid dus veranderen? Wel gaan melden of moeten ze nog meer doen?
6: Dus ten eerste moeten ze inzage geven. Dat vinden we belangrijk. We vinden het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van het feit dat er iets in het water is wat er eigenlijk niet thuis hoort. Of in ieder geval niet in de concentratie waarin het in het water zit. Ten tweede moet de overheid de vervuiling gaan aanpakken. We werken al heel lang aan het terugdringen van de vervuiling. En we zien eigenlijk dat de chemische concentraties alleen maar toenemen. Dus dat gaat de verkeerde kant op. En dat betekent dat de industrie, de landbouw, maar ook de rioloverstorten en de rioolwaterzuiveringen aangepakt moeten worden. Die moeten verbeterd worden of die lozingen moeten verminderen. En daarnaast vinden we heel veel stoffen die nauwelijks nog afbreken in het milieu. Dus elk jaar dat we dat toevoegen, blijft dat in het milieu en dat bouwt zich op. En dat wordt steeds, eigenlijk worden dan altijd die normen maar weer overschreden, omdat het niet weggaat. En we vinden dus ook, naar voorbeeld van Frankrijk en Denemarken, dat die stoffen verboden moeten worden. Vooruitlopend op een wetgeving die nu al wel plaatsvindt in Europa, maar dat gaat nog heel lang duren. Dus we vinden dat Nederland nu moet zeggen, deze stoffen laten we niet meer toe, zowel in productie als in de toepassing in producten.
7: Dank, Konrad Bakkers, programmaleider Water bij Natuur en Milieu.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
7: 6:08. Gisteren op radio en tv veel aandacht voor Overasselt. In het Gelderse dorp werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakte twee agenten gewond bij een schietpartij. Een grote groep gewapende mannen ging af op de woning van de 28-jarige Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD vertelde dat G. als tussenpersoon fungeerde bij een drugsconsort.
8: Daar wordt dan bij die Spaans-Franse grens afgelopen zaterdag, dat in beslag genomen zit in een vrachtwagen en compartimenten helemaal mooi weggestopt. En zij zeggen, ja maar luister, er moet eigenlijk nog veel meer zijn. Waar zit dat? Nou, daar schijnt contact over te zijn geweest. Hij kan dat kennelijk niet aantonen waar dat dan is. En dan wordt in de onderwereld, zo gaat dat dan, eigenlijk meteen een conclusie getrokken. Ja, maar dan is het dus gestolen. En als je daar geen andere oplossing voor hebt, ja, dan gaan we daar repercussies. Ja.
7: Ook in Pauw en de Wit, justitieminister Van Geel. Hij zei vanuit Curaçao dat ons drugsgebruik op bijvoorbeeld festivals de drugswereld ondersteunt. En daarom wil hij meer campagnes tegen het gebruik voeren.
9: En dat moet je doen op een manier die ook aankomt. Als jij campagnes voert terwijl eigenlijk de gemeenschappelijke deler is, ja, laat die overheid maar, we hebben er niks mee te maken, dan heeft zo'n campagne ook geen zin. Dus ik ben echt op zoek naar, nou, bijvoorbeeld dit soort momenten om aan te geven, kijk hier, zie je nou hoe verwoestend dit is. Misschien niet voor je eigen gezondheid alleen, maar zeker ook voor onze maatschappij.
7: In nieuws is dat Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn, die namens alle gemeenten over veiligheid gaat. Inwoners van Overasselt willen dat Jan G. vertrekt. Maar een burgemeester is beperkt in wat daaraan te doen is.
10: Betrokkenen wonen daar natuurlijk al langer. Dus ongetwijfeld zullen de overlastmeldingen zijn geweest. Zullen de meldingen geweest zijn bij de politie, bij de gemeente. Maar je hebt als burgemeester een beperkt aantal bevoegdheden. Die zijn vaak tijdelijk. En de structurele oplossing hier is natuurlijk dat het liefst op vrijwillige basis zo'n familie ergens anders gaat wonen.
7: Volgens Heerts is het probleem met drugsgeweld niet alleen op te lossen door burgemeesters of justitie. De samenleving moet het aanpakken.
10: Met de inwoners, nou, dat gebruik van pillen noemde ik net even. Dat is iets meer dan de samenleving. Ook normen aanleggen, overlast melden, maar ook proberen dat bepaalde mensen te bewegen dat die dan ergens anders gaan wonen. Er is echt heel veel overlast in veel dorpen en
11: steden. En dat voelen al die burgemeesters.
10: En dat weten we ook, die overlast. Maar we kunnen niet meer doen dan sluiten, nog een keer sluiten, proberen cameratoezicht te doen.
7: Deze week bestaat Dolfje Weerwolfje 30 jaar. Het pluizige weerwolfje met het brilletje van schrijver Paul van Loon. Met het oog op morgen sprak met hem over de populaire kinderboekenserie. Van Loon zei dat Dolfje als beeld in zijn hoofd ontstond.
11: Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat, een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf.
7: Waarom Dolfje na 30 jaar nog steeds zo populair is, zegt Van Loon niet te weten. Wel hoort hij regelmatig van volwassenen die de boeken vroeger lazen, dat ze zich herkenden in Dolfje.
11: Veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd waarin zo'n boek dan een redding vormt, of ze kwamen erachter van ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen en ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen.
7: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: The Clash, Train in Vain. In het AD gaat het over hackers die jonge kinderen recruteren.
1: De politie waarschuwt dat kinderen zo jong als 11 jaar via platforms als Roblox, Fortnite en Minecraft worden benaderd om mee te doen met zogenoemde hackercom-acties. In het rapport Cybercrime in Beeld Nederland schrijft de politie dat de hackersgroep zich met name richt op jongens en mannen van tussen de 11 en 25 jaar oud. De dingen die ze gaan doen gaan van vergaand kattenkwaad.

0: Gaat tot gigantische verdienmodellen met cryptovaluta. De politie ziet twee redenen voor jongeren om mee te doen. Geld en status. Wie durft het verst te gaan? Deskundigen reageren in de Telegraaf met verbazing op een besluit van de rechter dat een Russische asielzoeker met een Italiaans visum niet naar Italië mag worden teruggestuurd. Eerst moet worden aangetoond dat de asielopvang in Italië fatsoenlijk is geregeld. Een expert is bang dat het probleem blijft bestaan als Nederland wel genoeg opvang heeft, maar landen als Italië niet. Dat zou het Europese migratiepact op losse schroeven zetten. Daarin is afgesproken dat een asielprocedure moet worden aangevraagd in het eerste EU-land waar iemand aankomt. Zeker 768 kinderen met complexe problemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat is te lezen in Trouw. Dat komt door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg. Het aantal komt naar voren in een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. De kinderen hebben vaak combinaties van problemen, zoals trauma's, psychiatrische problemen en gedragsproblemen. 10 jaar geleden woonden nog 2200 kinderen in een gesloten instelling. Nu zijn dat er nog 900. Het kabinet wil dat er in 2030 helemaal geen kinderen meer in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst. Vorige week nog maakte minister Sterk excuses voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Bij de landelijke OV-staking volgende week woensdag gaat de gemeente Amsterdam geen alternatief vervoer mogelijk maken, schrijft het Parool. Volgens de krant is dat vooral vervelend voor inwoners van Amsterdam-Noord die een pont nodig hebben om in het centrum te komen. Bij een eerdere staking in 2019 werd voor hen de IJ-tunnel opengesteld voor fietsers, voetgangers en brommobielen. Maar nu zal dat niet gebeuren. De wethouder wil geen staking breken en zegt dat de situatie anders is dan toen, omdat er nu meer zware elektrische voertuigen over de fietspaden gaan. Bovendien staken er steeds 10% minder mensen per dag het IJ over.
1: Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat maakt minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend tijdens een werkbezoek. Dit jaar zijn er hulp

0: verzetten. Daarin is afgesproken dat een asielprocedure moet worden aangevraagd in het eerste EU-land waar iemand aankomt. Zeker 768 kinderen met complexe problemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat is te lezen in Trouw. Dat komt door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg. Het aantal komt naar voren in een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. De kinderen hebben vaak combinaties van problemen, zoals trauma's, psychiatrische problemen en gedragsproblemen. 10 jaar geleden woonden nog 2200 kinderen in een gesloten instelling. Nu zijn dat er nog 900. Het kabinet wil dat er in 2030 helemaal geen kinderen meer in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst. Vorige week nog maakte minister Sterk excuses voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Bij de landelijke OV-staking volgende week woensdag gaat de gemeente Amsterdam geen alternatief vervoer mogelijk maken, schrijft het Parool. Volgens de krant is dat vooral vervelend voor inwoners van Amsterdam-Noord die een pont nodig hebben om in het centrum te komen. Bij een eerdere staking in 2019 werd voor hen de IJ-tunnel opengesteld voor fietsers, voetgangers en brommobielen, maar nu zal dat niet gebeuren. De wethouder wil geen staking breken en zegt dat de situatie anders is dan toen, omdat er nu meer zware elektrische voertuigen over de fietspaden gaan. Bovendien staken er steeds 10% minder mensen per dag het IJ over.
1: Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat maakt minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend tijdens een werkbezoek. Dit jaar zijn er hulpverleners en een journalist gedood bij Israëlische aanvallen. Minister Sjoerdsma is nu in Libanon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En volgens het humanitair oorlogsrecht mogen burgers en dus ook hulpverleners en journalisten sowieso nooit doelwit zijn in een conflict. Hè? Wat moet er specifiek nog worden onderzocht om aan te tonen dat Israël zich daar niet aan houdt?
2: Het is overigens belangrijk dat alle schendingen van het internationaal humanitair recht worden onderzocht. Die van Israël en die van Hezbollah. Dat is ook waar de Nederlandse bijdragers op zien. Wij dragen 1,2 miljoen bij aan het Nationaal Comité van de Libanese Autoriteiten. Om ervoor te zorgen dat ze ook de nationale capaciteit hebben om mogelijke schendingen te onderzoeken en vast te leggen. En daarnaast ondersteunen wij het kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten. En zij hebben op dit moment een beoordelingsteam hier in Libanon die informatie verzamelt over alle vermeende schendingen in de periode maart tot en met juli. En die zullen waarschijnlijk een rapport presenteren bij de Mensenrechtenraad. En het klopt ook wat u zegt. Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul. Dus om ervoor te zorgen dat de dood van deze mensen niet voor niets zijn, is dit onderzoek van essentieel belang.
1: Ja, en is de bijdrage van Nederland dan puur geld? Of levert u ook nog iets anders?
2: Nee, in dit geval is het geld nationaal voor de Libanezen om ervoor te zorgen dat zij zelf hun eigen onderzoek kunnen doen, maar ook dat er internationaal doorloopt. En uiteraard, als zo'n onderzoek straks, bijvoorbeeld het onderzoek van de commissaris van de Mensenrechten in de Mensenrechtenraad komt, ja, dan is de vraag, en daar kunnen we niet op vooruitlopen, want we zullen moeten afwachten hoe dat onderzoek eruit ziet, hoe diplomatiek en politiek verder. Maar evident is, dat is mijn grote zorg ook hier, dat de wetten van de jungle in opmars zijn. Dat zien we niet alleen hier in Libanon, dat zien we ook in Sudan en elders in de wereld, dat hulpverleners, dat journalisten in toenemende mate bewust doelwit zijn. En daar worden ook de nieuwste technieken bij gebruikt, drones, raketten en andere zaken, om hen, waar ze ook hun werk doen, direct te raken.
1: Dus geld en je erover uitspreken als land,
2: dat
1: dat niet
2: absoluut
1: kan.
2: Want als je er niet over uitspreekt, en dat is natuurlijk ook echt belangrijk, en dat is waar dit kabinet zich sterk voor inzet, als wij ons niet uitspreken tegen dit soort zaken, dan sterven internationale normen in stilte. De afspraken die wij hebben met elkaar als landen over hoe we oorlog voeren, en oorlog zelf is al verschrikkelijk, maar gelukkig zijn er nog een paar regels om het enigszins in toom te houden. Maar als we ons niet aan die regels houden, dan blijft er heel weinig over om op terug te vallen. Dan verliezen we echt onze beschaving.
1: Ja. Wat als dat dan niet gebeurt? Als Israël en Hezbollah niet luisteren?
2: Ja, en dan is het dus heel belangrijk dat wij ook als Europese Unie, maar ook verschillende andere van onze bondgenoten, ik zal ook later deze maand bijvoorbeeld in september bijeenkomen met de belangrijkste VN-hulporganisaties, hele grote humanitaire donoren, maar ook ontvangers van

0: van humanitair geld op dit gebied. Praten over hoe we ervoor zorgen dat we deze normen weer in eer herstellen. En dat is een zaak waar Nederland zich enorm voor inzet. Maar dat kunnen wij in deze wereld niet in ons eentje. Nee. Wij zullen anderen nodig hebben om dat af te dwingen bij landen die voortdurend deze schendingen begaan.
1: Daarnaast stelt Nederland 7 miljoen euro beschikbaar om Libanon te steunen in het bieden van opvang, hè, en bescherming. Ja. Maar intussen stopt wel die UNIFIL vredesmacht van de VN in Libanon, waar Nederland ook aan meewerkt. Blijven er wel op een andere manier Nederlandse militairen bijvoorbeeld in Libanon?
0: Er is op dit moment 1 Nederlandse militair betrokken bij UNIFIL. Maar de Nederlandse inzet is inderdaad om ervoor te zorgen dat UNIFIL niet vertrekt eind dit jaar, maar dat UNIFIL blijft. Omdat UNIFIL een cruciale rol speelt hier bij de stabiliteit, maar ook bij het mogelijk maken van humanitaire hulp. Dat zeg ik ook eigenlijk, ik was gisteren op een werkbezoek in het zuiden bij Nabatieë, waar de nacht daarvoor nog bombardementen in de buurt plaatsvonden. Iedereen zegt het daar, we hebben UNIFIL nodig, dus dat is ook onze inzet. Maar inderdaad, u noemt ook opvang in de regio. Toch eventjes misschien goed om bij stil te staan. De recente conflicten hier in een land dat het toch al heel lastig had, hebben geleid tot meer dan 1,3 miljoen ontheemden. En zo'n 250.000 kunnen niet terug naar huis. Hè. Dus huizen, dorpen en bronnen van inkomsten volkomen verwoest. En dat betekent niet alleen dat je dierbaren kwijt bent, maar ook waar je vandaan komt. En dus, dat is waarom Nederland 7 miljoen euro vrijmaakt voor een programma dat ervoor zorgt dat deze mensen toch opvang hebben. Dat ze toch ook hun kinderen iets van onderwijs kunnen krijgen. Omdat dat vanuit menselijke waardigheid van groot belang is. Maar ook om ervoor te zorgen dat niet straks nog meer mensen verder trekken. Want ook in Nederland zijn we een beetje aan de grenzen van ons draagvlak.
1: Dank u wel. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Er kunnen minder boten door het Panamakanaal. Het zal langere tijd droog in Midden-Amerika, waardoor het waterpeil laag staat. En dat heeft gevolgen, want het Panamakanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, om hoeveel schepen gaat dit?
2: Nou, normaal gesproken gaan er zo'n 40 schepen door dit kanaal en dat is nu afgebouwd naar 34. En vanaf half september mogen er nog 32 schepen door het kanaal. Schepen moeten daarnaast minder zwaar beladen zijn, want het waterpeil in het kanaal is ook lager. Dus er liggen eigenlijk veel meer schepen voor anker voor de kust van Panama. En daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
1: En hoe komt het dat het zo droog is?
2: Nou, Panama is normaal gesproken een van de meest regenachtige landen ter wereld. Maar dit jaar, ja, er valt gewoon amper regen. En dat heeft volgens weerexperts vooral te maken met het weerfenomeen El Niño. Die zorgt voor heel veel droogte in Midden-Amerika. En het Panamakanaal, dat wordt gevoed met water uit nabijgelegen meren. Om die sluizen om schepen van de ene kant van Panama naar de andere kant te brengen. En in die meren is het waterpeil, ja, door dus het gebrek aan regenval aan het zakken. En dus moeten ze in het kanaal maatregelen nemen, want er is dus gewoon minder water voor die sluizen. Ja, en dat betekent dus dat er ook minder schepen doorheen mogen varen.
1: Ja, terwijl het dus een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld is. Dus wat voor impact heeft dit op de economie van de wereld en van Panama?
2: Nou, op de economie ter wereld, ja, dat heeft absoluut invloed. Kijk, het is een hele belangrijke vaarroute, zeker voor bedrijven die bijvoorbeeld naar Europa willen en het Midden-Oosten proberen te vermijden. Want dat zien we. Het Panamakanaal wordt dit jaar meer gebruikt vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Niet vanwege de veiligheid, maar dus ook omdat die straat van Hormuz, ja, gesloten is. Maar voor Panama zit er toch ook wel een positieve kant aan. Omdat schepen dus steeds hogere bedragen betalen om met voorrang door dat kanaal te mogen. En het Panamakanaal, dat levert echt voor zo'n 20% aan de Panamese schatkist. Ja, komt er wel meer geld binnen voor Panama. Maar als je kijkt naar de wereldeconomie en met name dus die scheepvaartindustrie die het al best wel lastig heeft vanwege die geopolitieke spanningen, ja, dan komt er nu zo'n klimaatvraagstuk bij. Ja, en dan wordt het nogal een stuk moeilijker. Maar Panama zelf, ja, die spint er toch wel garen bij.
1: Zit er wel wat nattigheid aan te komen? Oftewel, is het binnenkort weer opgelost?
2: Nee, de verwachting is dat het eigenlijk alleen nog maar erger gaat worden. El Niño begint nu eigenlijk pas, of nee, eigenlijk officieel is het al eerder begonnen, maar echt het extreme weer, en in het geval van Midden-Amerika dus extreme droogte, dat gaat in september, november, december door. Normaal gesproken is dit het regenseizoen in Panama, maar daar komt dus heel weinig van terecht. Dus de kans is heel groot dat het minder gaat worden. Doet ook denken aan 2023, was er ook El Niño. Nou, toen kwamen we op het punt dat er nog maar 20 schepen per dag door het kanaal mochten. Dus dat is echt fors minder dan er nu het geval is. Maar daar houden ze wel rekening mee. Dus ja, de kans is wel groot dat het de komende maanden nog fors veel maatregelen genomen gaan worden.
1: Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het is 6:54. Vorige week overleed Dolly Parton. En in mijn hoofd klinkt al de hele week Here You Come Again, heerlijk nummer. Dat bij ons in huis vooral klonk toen het de tune was van Dunja en Daisy, waar mijn dochter echt dol op was.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. In Hoogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie in het water gekomen via uitwerpselen van dieren. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90... en kreeg onder meer Grammys voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, eerst grijs en enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22.
1: Dit is verkeersinformatie. Erwin Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen Astrid. Er zijn wat dagelijkse files al. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 5 kilometer file tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk. En op de A4 Den Haag Amsterdam 4 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet.

0: zijn nog altijd veel te weinig huizen voor studenten, blijkt uit nieuwe cijfers. Zo de organisatie die dat uitzocht.
1: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Het kamertekort onder studenten neemt amper af, ondanks dat de sociale studentenhuisvesters hun nieuwbouwbelofte nakomen. Dat blijkt uit de nieuwe landelijke monitor studentenhuisvestiging van Kenniscentrum Kansas. Reinier-Jan Spits, directeur van Kansas, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Hoe groot is het tekort inmiddels?
10: Het tekort is op dit moment zo'n 20.000 woningen in heel Nederland. En dat is eigenlijk min of meer gelijk aan vorig jaar.
0: Dus het is ongeveer gelijk gebleven, terwijl hoeveel woningen zijn erbij gekomen?
10: Ja, wij hebben als sociale studentenhuisvesters de afgelopen jaren gemiddeld 5.000 nieuwe woningen weten te realiseren. Maar we zien aan de andere kant dat de afgelopen 2 jaar ook heel veel kamers zijn verdwenen op de particuliere huurmarkt. Vandaar dat eigenlijk daardoor ook het tekort nog onverminderd hoog is.
0: En het tekort van 20.000, dat zijn 20.000 studenten die eigenlijk huisvesting willen hebben, maar het niet kunnen vinden?
10: Zeker, zeker. Dus dat zijn inderdaad studenten die daardoor eigenlijk gedwongen zijn om bijvoorbeeld thuis te blijven bij hun ouders. Maar in het ergste geval, als de reisafstand sowieso te groot is, dat ze daardoor ook moeten kiezen voor een andere studie. En dat is natuurlijk eigenlijk toch heel erg onwenselijk. Niet alleen voor die student zelf, maar ook voor ons denk ik als BV Nederland. Want we willen toch graag dat iedereen zijn talenten daar kan inzetten waar hij dat ook graag wil.
0: Ja, is onder studenten te zien dat ze het maar niet eens meer gaan proberen?
10: Ja, je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken. En dat zegt dus ook iets over hoe het tekort en de vraag zich ook in de toekomst kan ontwikkelen. Want we zien ook wel dat elk aanbod schept ook wel weer zijn eigen vraag. Dus als je terugkeert naar de tijd dat bijvoorbeeld de basisbeurs nog niet was afgeschaft. Toen waren de aandelen uitwonende studenten veel hoger. Dus als we daar weer naar terug keren, nu de basisbeurs weer opnieuw is ingevoerd, ja, verwachten we eigenlijk dat er ook wel weer een aantrekkende vraag zal optreden.
0: Ja, dus dan zouden er meer bij moeten komen, meer studentenkamers.
10: Ja, nou
0: roepen woningcorporatie al jaren, ja, schaf die winstbelasting voor ons nou af, want dan kunnen wij meer bouwen. Hoeveel studentenwoningen zou dat dan kunnen opleveren?
10: Ja, wij hebben uitgerekend met het afschaffen van de winstbelasting in de komende 10 jaar er zoveel middelen vrijkomen dat we ongeveer 15.000 tot 25.000 extra studentenwoningen zouden kunnen bouwen. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn de locaties, weten we ook tempo te realiseren. Maar dat heeft dus inderdaad ook te maken met de financiële middelen. En het zou dus heel goed zijn als die vennootschapsbelasting, die winstbelasting voor corporaties en dus ook voor sociale studentenhuisvesters wordt afgeschaft. Want elke euro die we nu overmaken aan de Belastingdienst, ja, die steken we liever in nieuwbouw.
0: Ja, want de redenering is, wij maken helemaal geen winst, we zijn stichtingen.
10: Ja, precies. Ja. Dus het is echt een soort papieren winst die dan wordt aangeslagen. En ja, wij zeggen van, ja, hou dat geld gewoon in die stichting, zodat wij daar nieuwe woningen voor kunnen realiseren.
0: En zijn daar dan genoeg locaties voor?
10: Nee, dat is dus echt wel een groot probleem. Dus wij pleiten er ook voor om daar ook intensief met alle partijen naar te gaan kijken. En een van de mogelijkheden die wij ook zien is nog meer het benutten van universiteitscampussen. Want daar heb je wat minder concurrentie natuurlijk van andere ruimteclaims, om het zo maar te noemen. Dus daar kun je wat ons betreft nog veel meer studentenwoningen ook realiseren. Waarbij je er dan natuurlijk wel voor moet zorgen dat het ook mooie leefbare gebieden zijn. Maar daar zijn ook hele goede voorbeelden van in Nederland. En ik denk dat we daar nog veel meer gebruik van kunnen gaan maken.
0: Dank. Reinder Jan Spits, directeur van Kansas.
7: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
11: Mail naar r1jn@nos.nl.
7: Of spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
0: In het Oost-Duitse Sachsen-Anhalt scoort de radicaal-rechtse AfD ontzettend hoog in de peilingen, op 42%. En dat betekent dat er een aanzienlijke kans is dat Duitsland voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een radicaal-rechtse regering krijgt op deelstaatniveau. En dat zou meteen gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor het onderwijs. Dat merkte correspondent Charlotte Waaiers op de eerste schooldag in de regio.
12: De kinderen van groep 1 van de Montessori-school in Halle lopen trots met hun rugzak de school uit.
13: Nog maar
12: voor de deur blijven ze nog even staan zwaaien voor een foto. Want vandaag is hun eerste dag op de basisschool. Al eeuwen een groot feest in Sachsen-Anhalt en andere Duitse deelstaten.
14: En de Einschulung.
15: Wie zijn alle hier?
16: Ik ben oma en opa.
12: De 6-jarige Mirjam Regal heeft haar hele familie meegenomen.
17: Met je mama en papa.
12: Voor haar ouders was de keuze voor deze school vanzelfsprekend. Het is de school van al hun kinderen.
18: Mirjam, dat is zijn plusje.
12: Ook hun zoon met een beperking.
19: Onze grote zoon had ook een förderbedarf. En we zijn in die school reingekomen. Worden herzlich opgenomen. Hij had er wunderbar lernen kunnen.
12: Hier zijn de klassen gemengd. Kinderen met en zonder beperking leren samen, met hulp van een extra docent. Voor deze school is het belangrijk dat iedereen met elkaar om leert gaan.
20: Bij ons leren die kinderen namelijk gemeinsam. Jedes kind met zijn besonderheden. Denn school is niet nur een ort aan dem man Aufgaben löst. School is ook een ort aan dem man lernt miteinander om te gaan.
12: Als het aan de AfD ligt, kan dat na de verkiezingen voorbij zijn. De radicaal-rechtse partij wil namelijk aparte scholen voor kinderen met een beperking en kinderen van asielzoekers. AfD-leider Ulrich Siegmund deelt verderop bij een campagnekraampje naast een overdekt winkelcentrum in Magdeburg handtekeningen uit aan een lange rij fans. Volgens Siegmund is inclusief onderwijs een mislukt links idee.
21: Man kan dat niet einfach pauschal zeggen, inclusion voor alle, dat gaat einfach aan de levensrealiteit voorbij.
12: Hetzelfde geldt voor schoolprojecten die racisme tegen moeten gaan of voor inzicht moeten zorgen in hoe een democratie werkt.
21: Wat in de scholen los is, is een catastrofe hier. Schulen sollen niet erziehen, ze sollen kinderschulen aufs leven voorbereiden.
12: Tegelijk wil de radicaal-rechtse AfD graag haar eigen politieke ideeën doorzetten in scholen. schooluitwisselingen met Rusland bijvoorbeeld en minder aandacht voor de Holocaust in de schoolboeken.
21: We zijn stolz op ons land, stolz op onze cultuur, stolz op onze geschichte en met diesem stolz gehen we ook in die regeringsverantwoording rein.
12: Trots zijn op Duitsland is een boodschap die aanslaat bij de kiezers hier. Die vinden dat ze te snel voor nazi worden uitgemaakt als ze bijvoorbeeld een Duitse vlag hijsen.
11: Man wordt daar gleich als nazi beschimpft, wenn man een Deutschlandflagge hisst. Dat is ja einfach nur een Zeichen van stolz zijn voor zijn land. Wat is er daaraan zo slim?
12: En ook het plan voor gescheiden scholen valt goed. Gedeeltelijk dan.
14: Met migrationshintergrund ja, met behinderung nein.
12: Wieso niet met behinderung?
14: Weil ich selber einen Sohn habe, der behindert ist und der in einer normalen Schule gegangen ist.
12: Deze oma met kleinzoon in AfD-t-shirt heeft zelf een kind met een beperking en was blij dat hij naar een gemengde school kon. Volgens de directeur van de school van Mirjam is er geen bewijs dat gemengde scholen voor slechtere prestaties zorgen.
15: We hebben mal versucht wissenschaftliche Fakten dazu zu finden, die gibt es nicht. Bei uns sind es 70% der Kinder, die eine Gymnasialempfehlung kriegen. Und wenn Sie sehen, 23 Kinder mit Behinderung, dann sind das schon wirklich im Verhältnis viele.
12: 23 Kinderen op zijn school hebben een beperking. En alles bij elkaar gaat 70% van de leerlingen later naar het gymnasium. Een hoge score.
15: Also leistungsmäßig spielt das keine Rolle.
12: De vader van Mirjam maakt zich intussen zorgen. Omdat het de AfD is die bepaalt wat normaal is, wat goed is in een klas.
22: Dat willen we niet. Dat is een menschenbeeld voorgegeven wordt van de AfD, wat we alle niet willen.
12: Voor Mirjam is het de traditionele enorme puntzak vol cadeaus die vandaag telt.
23: Geschenken en wat voor schoenen? Een stift.
12: Met stiften.
23: Twee haarklem.
12: Haarspeltjes en snoep. Alles wat echt belangrijk is op school.
24: Wow! Je moet dat soort zoetigheden kunnen.
25: Oh, ik kan het op school laten.
0: Charlotte, jij was dus op die school. Heeft de AfD ook echt de bevoegdheid straks, wanneer ze de verkiezingen winnen, om door te voeren wat zij willen?
26: Ja, nou, ze kunnen vrij ver gaan. En Duitsland is een federaal land, dus dat betekent dat sommige onderwerpen zoals migratie of pensioen, die ook voor de AfD belangrijk zijn, dat die landelijk geregeld worden. Dus daar gaan ze eigenlijk in de deelstaat niet over. Maar onderwijs is juist iets waar ze dan wel veel invloed op hebben. En ze moeten zich natuurlijk wel aan een landelijke wet houden, dus ze kunnen niet zomaar schoolboeken met onzin gaan voorschrijven. Maar het ministerie kan bijvoorbeeld wel bepalen dat er minder aandacht komt voor bepaalde punten in het lesprogramma. Dus bijvoorbeeld voor seksuele voorlichting, diversiteit, minder holocaust ook, meer trots op Duitsland, patriotisme, wat het dan ook mag betekenen. En er is ook nooit echt zo stevig campagne gevoerd op onderwijs door de AfD. Maar nu lijken ze in te zien dat ze daar dus wel meer mee kunnen winnen. En ook misschien andere manieren kunnen gebruiken om hun ideologie door te zetten.
0: En hebben ze dan ook nog andere plannen voor hun deelstaat?
26: Ja, een van de eerste dingen die ze willen doen is het contract met de regionale publieke omroep opheffen. Want volgens de AfD geeft die omroep de meningen van het volk niet goed weer. Die omroep is in de praktijk ook erg kritisch op de AfD, dus dat zou in die zin ook helpen. Ze hebben een opvallend partijprogrammapunt tegen het uitsterven van het Duitse volk. Nou, wat dan precies het Duitse volk is, dat is een beetje onduidelijk. Wie er allemaal bij hoort en wie niet. Maar ze willen bijvoorbeeld een bonus invoeren voor iedereen die een baby krijgt. €2.000 voor de eerste twee baby's, €4.000 voor die daarna. Dat soort beloftes en andere geldbeloftes, ja, die zijn volgens economen helemaal niet haalbaar of niet financierbaar. Dat hele programma gaat heel veel geld kosten en het is niet duidelijk hoe dat gedekt gaat worden. Een ander punt bijvoorbeeld is dat ze voor overheidssubsidies willen dat mensen een patriotismeverklaring afgeven. En dat is ook onduidelijk wat ze daarmee precies bedoelen. In hoeverre dat alle mensen nog openstaan voor zo'n subsidie als zij bijvoorbeeld dingen willen die volgens de AfD tegen Duitsland ingaan.
0: Verkiezingen zijn dit weekend. Ze staan dus nu op 42% in de peilingen. Zou ze zelfs een absolute meerderheid kunnen halen?
26: Ja, dat kan. En dat heeft te maken met het kiesstelsel in Duitsland. Een ander kiesstelsel dan in Nederland. Er zijn meerdere kleine partijen die rond een kiesdrempel van 5% zweven nu in de peilingen. Nou, als ze die kiesdrempel niet halen, dan gaan die zetels die die partijen zouden krijgen, op basis van dus minder dan 5% van de stemmen, die krijgen ze dan niet, worden dan herverdeeld. En dan kan de AfD opeens meer dan de helft van de zetels krijgen. En dat willen ze ook, want ze willen alleen regeren, zeggen ze. Nou, dat lijkt deels een beetje strategie om kiezers het gevoel te geven dat zo'n stem op een kleinere partij een weggegooide stem is. Maar het is deels ook wel echt de overtuiging van de AfD, want zij zeggen, wij zijn de enige partij die het volk echt vertegenwoordigt. En daarmee zijn de andere partijen, zoals zij noemen, altpartijen, oude partijen, elitepartijen, soms ook zelfs kartelpartijen. En daar zijn natuurlijk grote zorgen over hoe ondemocratisch dat is, omdat ze daarmee andere democratisch gekozen partijen eigenlijk buitenspel willen zetten. En wat wel opvallend is, de AfD zegt zelf ook altijd dat ze daar slachtoffer van zijn. Hè, dat andere partijen hem willen uitsluiten, verbieden. Maar dat willen andere partijen, omdat ze zeggen dat de AfD ideeën heeft die tegen de grondwet ingaan. Bijvoorbeeld ongelijk behandelen van mensen naar afkomst. En niet omdat zij zeggen dat zij de enige juiste partij zijn.
1: Nee, dus in Berlijn kijken ze ook wel met argusogen naar deze verkiezingen?
26: Absoluut. En in Berlijn hebben de landelijke partijen hebben een brandmuur, zoals dat hier heet. Dus die sluiten inderdaad samenwerking met de AfD uit. Maar dat wordt nu bijna onmogelijk in die deelstaat. Dus moeten of een minderheidsregering gaan opbouwen. Of hebben ze ook steun nodig af te doen. Of ze moeten het op alle andere partijen.
1: Ja. Charlotte, de verbinding valt ineens echt zo ongeveer weg. Je bent in ieder geval niet meer verstaanbaar. Maar dank voor je verhaal, Charlotte Weijers. Gemeenten zeggen dat ze te weinig middelen hebben om veiligheidsproblemen aan te pakken. Dat is te lezen bij BNR.
2: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert bij de nieuwszender op het geweld in Overasselt. Daarbij raakten 2 politiemensen gewond. Een beveiliger werd doodgeschoten. De politie heeft 10 verdachten opgepakt. Deze BNR-presentator vertelt over de reactie van de VNG.
3: De druk op het lokale veiligheidsapparaat is toegenomen en neemt nog steeds toe, zegt de VNG. De gemeenten halen een rapport aan van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, waarin vooral wordt gewezen op de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten, onder meer doordat daar maar een beperkt aantal agenten beschikbaar is.
2: De VNG stelt dat het huidige systeem is doorgeschoten in regels, centralisatie en repressie. Hackers konden vorige maand wekenlang rondsnuffelen in duizenden Dropbox-accounts. Dat zijn een soort digitale opslagruimtes die gebruikt kunnen worden om bestanden online op te slaan en te delen. Volgens techsite Tweakers heeft Dropbox laten weten dat de hackers toegang hadden tot zo'n 5000 accounts en dat ze bij ongeveer 1/3 daarvan bestanden hebben bekeken en gedownload. De criminelen konden via een externe partij binnenkomen zonder wachtwoord. Dropbox laat weten dat dat nu niet meer kan. De Nederlandse Bank zet het mes flink in het personeelsbestand. 290 voltijdsbanen verdwijnen. Dat komt neer op 10% van het totaal, is te lezen in het Financiële Dagblad. De banen verdwijnen alleen bij ondersteunende diensten, zoals personeelsbeleid, communicatie en de IT-afdeling. De afdelingen die toezicht houden op de banken en andere financiële instellingen blijven gespaard. Met de ontslagronde hoopt DNB op termijn 70 miljoen euro per jaar te besparen. Vorig jaar was de begroting van de bank 576 miljoen euro. En bij Omroep Gelderland lezen we dat de vakantiefoto van Ton de Nooier een staartje heeft gekregen. De Oldebroekse wethouder en voormalig Ongehoord Nederland-presentator had een foto op Instagram gezet die gemaakt werd tijdens zijn vakantie in Transnistrië, een pro-Russische regio in Moldavië. Op de foto, die vorige week via de Volkskrant naar buiten kwam, is de Nooier te zien met een officierspet en een Kalashnikov-geweer, terwijl die poseert voor een vlag met hamer en sikkel. De Nooier was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners. Die taak heeft hij gisteravond tijdens een vergadering van de gemeenteraad teruggegeven aan het college. Ook heeft hij excuses aangeboden.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoogvliet staat 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 20 minuten.

0: Sunday Sun Superior. Het is 7:08. Opgewonden archeologen deze week in Flevoland. Bij de Burcht van Kuinderen wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. De resten van het middeleeuwse kasteel kwamen na de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn. En in 1943 werden ze dus al onderzocht. Nu graven archeologen op plekken waar toen niet is gegraven. En de technologische ontwikkelingen hebben natuurlijk ook niet stilgestaan. Verslaggever Danny Simons ging bij het archeologisch onderzoek kijken.
1: Ik ben in Luttelgeest. Ik stond net op een parkeerplaats. En ik moest daar wachten op Harco. Nou, die kwam net aanrijden in zijn groene auto van Staatsbosbeheer. En ik rijd nu achter hem aan in mijn eigen auto. En we gaan verder het Kuinderbos in. Het begint al spannend zo. Even raampje open. Ik kan hier mijn auto neerzetten, Harco? Oké, perfect. Nou, het is niet te missen waar we moeten zijn. Ik zie grote bergen zand of aarde. En een graafmachine, ik hoor hem ook. Ik kijk nu uit op een soort put. En voor mij uit de put gekropen is Jan.
2: Ja, ik ben Jan van Doesburg. Ik ben archeoloog werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit Amersfoort.
1: En wat voor plek is dit nou?
2: Ja, we staan hier op de plek waar de Burcht van Kuinderen gelegen heeft. Het is een rond terrein. Je ziet hier een rietkraag omheen. Daar heeft de gracht gelopen. Dit terrein heeft een diameter van ongeveer 40 meter. We staan nu eigenlijk ruim 2 meter boven het niveau waarop de resten van de burcht in 1943 gevonden zijn. Bij de inpoldering van de Noordoostpolder.
1: Maar hoe is de burcht er ooit gekomen?
2: Ja, dit gebied is rond het jaar 1000 was dit een uitgestrekt veengebied. Dat is toen ontgonnen. Dus er zijn kolonisten hier naartoe gehaald om dat veen te ontginnen. Hebben sloten en greppels gegraven om dat veen te ontwateren. Die zijn hier gaan wonen, die kolonisten. Die hebben hier boerderijen gehad. En waarschijnlijk heeft een lokale edelman die ontginningen begeleid. Dat zijn de heren van Kuinderen. Die hebben daar geld aan verdiend en hebben daar macht en aanzien aan ontleend. En op een gegeven moment hadden ze zoveel geld verdiend dat ze zich konden permitteren hier een kasteel te bouwen. En het is in de volksmond bekend als de Burcht van Kuinderen, maar ja, het is in principe gewoon een kasteel.
1: Zullen we eens kijken in de put, want ik wil het wel van dichterbij zien.
2: Ja, kom maar mee. Dan gaan we nu 2 meter naar beneden en dan gaan we in de opgravingsput kijken. Niet op de randen lopen en loop maar achter mij aan.
1: Ik had eigenlijk mijn laarzen aan moeten doen, merk ik alweer. Maar dat maakt niet uit.
2: Het is aardig nat hier. En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep.
1: En waarom gebeurt dit nou? Want ja, u zei in de jaren 40 is het ontdekt. Toen is het toch ook al een hoop onderzocht?
2: De metaaldetector die was er in het verleden niet. Van die veenlagen, of die humeuze lagen, daar kunnen we ook monsters nemen om te kijken wat voor plantenresten daarin zitten. En dat soort onderzoek werd in 1943 nog niet gedaan. En door bijvoorbeeld die plantenresten te onderzoeken kunnen we ook een beter beeld krijgen van hoe het landschap eruit zich zag toen het kasteel hier werd gebouwd en bewoond werd.
1: Eigenlijk gaat het dus gewoon om inkleuring van de geschiedenis.
2: Ja, ik vergelijk het altijd met een soort puzzel. Het verhaal van de heren van Kuinderen is een soort puzzel. Historici hebben een deel van de puzzelstukjes. De archeologen hebben een deel van de puzzelstukjes. Anderen hebben ook nog een deel van de puzzelstukjes. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen. Want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen...

0: hier hebben gewoond en geleefd.
1: Een verslag van Danny Simons bij de Burcht van Kuinre in Luttelgeest.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
4: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
3: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
4: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
5: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
4: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
3: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
4: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
14: NPO Radio 1. 7 uur.
15: Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. AI maakt cybercriminaliteit nog makkelijker, zegt de politie. En opnieuw geweld tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: Twee Palestijnse tieners op de Westoever zijn doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteit gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Israël zegt dat troepen naar het dorp waren gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Er zijn betere behandelingen nodig om jonge vrouwen en meisjes uit de criminaliteit te helpen. Dat zeggen onderzoekers. Vaak is de aanpak gericht op jongens die vaker in de criminaliteit belanden, bijvoorbeeld door agressieproblemen of foute vrienden. Maar als meiden het verkeerde pad inslaan, komt dat vaker door een angststoornis, een slechte band met ouders of seksueel geweld. Volgens de onderzoekers moet de hulp daar meer op gericht zijn om te voorkomen dat jonge vrouwen later problemen krijgen. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, bleek uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij Israëlische aanvallen in Libanon. Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Volgens Sjoerdsma is onderzoek essentieel, zodat daders eventueel vervolgd kunnen worden. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit is opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden opnieuw regen, dan wordt het maximaal 24 graden.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
17: De ochtendspits komt verder op gang en dit zijn de files die opvallen. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet 9 kilometer file door een ongeluk met 2 auto's. 20 minuten vertraging en de linkerrijstrook die is dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een file van 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunetten. Een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Een ongeluk geeft een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En de file op de A12 bij de knooppunt Lunetten is veroorzaakt door een ongeluk op de A27. Gorinchem richting Utrecht tussen Hagenstein en knooppunt Rijnsweert 9 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier.
1: AI maakt het voor cybercriminelen nog makkelijker. En dat is een bedreiging voor Nederland, zegt de politie. Zometeen een woord. Ster.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
23: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
22: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Door AI is het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen sneller en op grotere schaal uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Onder meer daarvoor waarschuwen politie en OM in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Stan Duif is verantwoordelijk voor de aanpak van cybercriminaliteit bij de politie. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Wat kan een cybercrimineel met AI dat hij een paar jaar geleden nog niet kon?
24: Nou, AI verandert cybercriminaliteit niet fundamenteel. Maar we zien AI vooral als een katalysator. Dus cybercriminelen worden er veel efficiënter mee. Het wordt makkelijker om cybercriminaliteit te plegen. Ze kunnen veel meer slachtoffers tegelijk maken. En het verschil tussen echt en nep wordt voor de gewone burger nog steeds moeilijker om te zien. Dus dat zijn 3 aspecten waarvoor AI zorgt voor een echte katalysator in cybercriminaliteit.
1: Ja, het is als het ware een zeer effectief net waarmee ze vissen nu.
24: Ja, dat klopt.
1: Ja. Wat zien jullie dan gebeuren?
24: Nou, we zien gebeuren dat deze toepassing voor steeds meer criminelen beschikbaar komt. En dat daardoor ook steeds meer mensen slachtoffer worden van een vorm van cybercriminaliteit.
1: En is het dan dat de criminelen die zich hier al mee bezighouden gewoon effectiever worden? Of is het ook voor meer mensen makkelijker om te doen?
24: Nou, allebei. AI maakt het mogelijk dat mensen ook zelf makkelijke cybercriminaliteit kunnen plegen. Maar daarnaast kunt u zich voorstellen dat het voor mensen steeds lastiger wordt. Wat is nu echt en wat is nu nep? En daarmee maken cybercriminelen ook echt gebruik van kunstmatige intelligentie.
1: Wat ik bedoel, dus zijn inmiddels dus mensen die eigenlijk helemaal niet zo heel erg die technische kennis hebben, die dit ook gaan doen?
24: Ja, zeker. Daarvoor kun je ook AI kopen. Maar ook deze technische kennis is eigenlijk al lang gewoon op het internet te koop. En daardoor kunnen ook criminelen die wat minder technische vaardigheden hebben zich eigenlijk ook gewoon laten bedienen door anderen. Maar in dit geval ook steeds meer door AI.
1: Jullie waarschuwen in het rapport ook nadrukkelijk voor buitenlandse staten, hè, die cybercriminelen eigenlijk inzetten. Hoe werkt dat in de praktijk?
24: Nou, buitenlandse staten die hebben er eigenlijk heel veel belang bij om informatie te krijgen vanuit een ander land of in een ander land een ontwrichting tot stand te brengen. Dus zij gebruiken criminelen ook wel om bijvoorbeeld aan data te komen over een bepaald land of specifieke burgers. En daarvoor zetten ze criminelen in.
1: En dat is dan bedoeld juist om het allemaal instabieler te maken of ook om geld binnen te halen?
24: Nou, dat kan allebei zijn, maar vaak hebben ze het oogmerk om een situatie instabiel te maken. Maar u kunt zich ook voorstellen dat een bepaald land het heel goed vindt om heel veel informatie te hebben over Nederlanders. En met alle datasets die gestolen worden tegenwoordig, is het voor hun steeds makkelijker om inzicht te krijgen in wie woont er nou in zo'n land en hoe ziet het profiel van de mensen die daar wonen er ook daadwerkelijk uit.
1: En jullie hebben het in het rapport over een nieuwe generatie cybercriminelen. Wat onderscheidt deze groep van de cybercriminelen die al in beeld waren?
24: Ja, dat klopt. Wij spreken in het rapport over de hackerscom. Dat zijn personen tussen de 11 en 25 jaar. Zij komen vooral uit westerse landen, spreken Engels en werken in een soort van online netwerk en plegen vooral datadiefstallen en crypto-diefstallen. En dat is op zich wel weer een aanpassing in het beeld die we hadden over cybercriminaliteit, waarbij veel criminelen in het verleden uit landen kwamen waarbij we niet goed bij konden. Een voorbeeld daarvan is een land zoals Rusland. En nu zien we dus ook dat er westerse criminelen op komst zijn die echt online met elkaar samenwerken om serieuze vormen van cybercriminaliteit te plegen.
1: Maar zijn nou 11, vanaf 11 jaar?
24: Ja, tussen de 11 en de 25 jaar. Ja.
1: Maar hoe komt het dat die op die jonge leeftijd al daarmee bezig zijn?
24: Nou, veel jongeren komen steeds op vroegere leeftijd in aanraking met het internet. Zij spelen games, in die games chatten ze met andere mensen en worden op die manier verleid of echt ook geïnteresseerd in meer technische vraagstukken op het internet en komen dan in contact met cybercriminelen. En zoals dat ook op het schoolplein gaat, dan is het voor hen vaak interessant om te beginnen met kattenkwaad, maar uiteindelijk kunnen ze uitgroeien tot cybercriminelen.
1: En jullie zeggen, al die ontwikkelingen bij elkaar zijn echt een dreiging voor Nederland. Waar zit hem die dreiging voor Nederland specifiek in?
24: Nou, de tijd is ook echt voorbij dat je kon zeggen dat cybercriminaliteit zich typeert tot één specifieke vorm van criminaliteit. We zien dat nu in de volledige breedte. Het richt zich op burgers, het richt zich op organisaties en de impact ervan wordt steeds groter. Het is eigenlijk een veelkoppig monster, van jongeren, westerse jongeren, tot cybercriminelen die zich verschuilen in landen waar wij niet bij kunnen. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving. En dat is de reden waarom wij ons grote zorgen maken.
1: Want dat heel veel mensen geld kwijtraken daaraan.
24: Nou ja, als je afgelopen jaar al kijkt, is er jaarlijks sprake van ongeveer 2,5 miljoen slachtoffers in Nederland van een vorm van online criminaliteit. Dus als je kijkt dat er zoveel Nederlanders op dit moment slachtoffer worden van cybercriminaliteit, dat is zorgelijk en daar hebben we met z'n allen ook echt iets aan te doen.
1: En is er iets tegen te doen?
24: Ja, zeker. En de politie heeft daar één puzzelstukje van. Wij kunnen met politiewerk veel betekenen. Wij noemen dat een brede aanpak. Wij investeren op jongeren om te voorkomen dat ze crimineel worden. We nemen crypto in beslag, dus cryptovaluta in beslag. We halen infrastructuur over de hele wereld neer. We houden verdachten aan. En we zetten zelfs Europese sancties aan tegen criminelen. Maar dat is maar één stukje van de puzzel. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Dus dat betekent dat organisaties, overheden, maar ook individuele burgers zich echt moeten aantrekken en hier alert op moeten zijn.
1: Moeten met z'n allen nog beter opletten.
24: Absoluut.
1: Dank, Stan Duyf, verantwoordelijk voor de aanpak van cybercriminaliteit bij de politie. Het is 7:11. Honderdduizenden mensen trokken gisteravond in heel Spanje de straat op. Een manifestatie die begon als steunbetuiging voor de mensen van Ceuta eindigde op heel veel plaatsen in Spanje als een anti-regeringsprotest. Want vinden veel mensen, de regering had meer kunnen doen om de bestorming van die grenspost in Ceuta eind juli tegen te houden. En ook om de daaropvolgende crisis aan te pakken. Spanje-correspondent Miral de Bruyne was bij de manifestatie in Madrid.
0: De timing van deze demonstratie die is niet geheel toevallig. Vandaag op 2 september is het de jaarlijkse viering van de Dag van Ceuta, waarop wordt stilgestaan bij de autonomie van de stad. Het was de voorzitter van de Federatie van Gemeentes en Provincies die deze manifestatie aankondigde. En die voorzitter, ja, die is ook lid van de conservatief-rechtse oppositiepartij Partido Popular. En dat is de reden voor de socialistische partij van de premier dus om te stellen dat de oproep voor manifestatie politiek gemotiveerd was. En daarom droeg de regeringspartij, de socialistische partij, haar leden op om niet te komen. De leuzen die liegen er niet om. Het is een manifestatie met Ceuta. Dat staat hier op de borden. Madrid met Ceuta. Maar eigenlijk zijn de dingen die de mensen roepen vooral, ja, leuzen tegen de regering. Tegen de premier Pedro Sanchez. En overal, waar je ook kijkt, Spaanse vlaggen. Op een van de kartonnen borden hier. Vandaag is het Ceuta, morgen is het jouw dorp. En hier Sanchez, klootzak, verdedig je natie, staat op dit bordje. Ja, wat hier gebeurt, dat raakt iedereen. Dat zegt deze man met een strooien hoed vooraan. Ja, in alle steden van Spanje staan mensen te demonstreren. Want wat kunnen we anders, zegt hij, als we niet naar de stembus kunnen? We blijven protesteren tegen de verrader Pedro Sanchez, vindt een andere man.
2: Es por Ceuta, porque Pedro Sanchez la está entregando. Estamos aquí por Ceuta.
0: We zijn hier voor Ceuta, omdat Sanchez het stukje voor stukje overdraagt.
2: Y está entregando partes de España, pedazo por pedazo.
0: De burgemeester is op het podium komen staan.
3: A todos los madrileños que hoy venís aquí a mostrar nuestra solidaridad con Ceuta y con los ceutíes en el día de Ceuta.
0: Hij bedankt alle madrileños die hier vandaag zijn gekomen om met Ceuta te staan.
3: Ceuta no está sola. Ceuta eres y siempre serás España.
0: Hij zegt, het is een duidelijke boodschap. Ceuta, jullie staan niet alleen. En jullie zijn deel van Spanje.
3: Cuando se pone presión a una frontera española, se pone bajo presión a toda España.
0: Het is niet alleen het probleem van Ceuta, de grenzen daar, maar het is een probleem van heel Spanje, zegt hij eigenlijk. De burgemeester kan zijn verhaal over het steunen van Ceuta bijna niet afmaken. Hij komt er bijna niet bovenuit, want iedereen die roept Pedro Sanchez a prisión. Pedro Sanchez naar de gevangenis. Het is een bekende leus bij, ja, vooral rechtse protesten. Ceuta verdedigen betekent Spanje verdedigen. Zouden we elke dag moeten doen, naar buiten komen en opkomen voor wat voor ons is. Dan wijst deze vrouw naar wat jongens met een Spaanse vlag. Kijk, zegt ze, hoe al deze mensen hier staan te demonstreren.
1: Een reportage van correspondent Miral de Bruyne. De drie hittegolven van de afgelopen zomer hebben in België bijna 3000 mensen het leven gekost, is te lezen bij de VRT.
16: Het Belgische RIVM telde 2935 doden meer dan normaal. Ruim 2000 vielen er al tijdens de eerste hittegolf van 18 juni tot 3 juli. Spoedarts Sam Proesmans vertelde een paar dagen geleden over wat hij toen meemaakte in Antwerpen.
4: Het was vanaf aankomst pompen of verzuipen. Continu met de mug weg. Toekomen op een overvolle spoed. Collega's die het ook niet konden bolwerken. Ik heb nog nooit zoveel doden vastgesteld in 12 uur tijd. Het was echt hallucinant.
16: Op een zeker moment zag hij zich gedwongen zelf te gaan bellen over het ophalen van de lichamen van overleden patiënten.
4: Ik was op een gegeven moment met een begrafenisondernemer aan het bellen. Ja, in de centrumstad, toen ik bij iemand thuis was, om te zeggen van ik heb letterlijk 500 meter verder, 300 meter verder, nu op dit adres, drie mensen dood verklaard. Kan u die binnen afzienbare tijd komen halen?
16: Bij de tweede en derde hittegolf in België liepen de sterftecijfers wel wat terug. Gletsjers op het Tibetaans plateau worden onstabieler, is te lezen bij de South China Morning Post. De vicevoorzitter van het Chinese Nationale Klimaatbureau zegt dat gletsjers in het gebied in de afgelopen 60 jaar met een kwart zijn gekrompen. 7000 kleinere gletsjers zijn helemaal verdwenen. Gao Rong zegt dat de stabiliteit van gletsjers verder achteruit zal gaan en dat rampen met ijsmassa's vaker zullen voorkomen. Hij denkt ook dat ze groter en zwaarder zullen worden. Na de ramp van vorige week zijn in Tibet 21 doden geteld. 541 mensen worden er nog vermist. De Franse politie heeft een nieuwe aanwijzing in de onopgeloste moordzaak van een Britse familie in Frankrijk 14 jaar geleden. De BBC schrijft erover. Saad Al-Hili, zijn vrouw en zijn schoonmoeder werden in september 2012 doodgeschoten in hun auto in een bos bij het meer van Annecy. Ook een toevallige passant werd door het hoofd geschoten. Alle vier zijn ze gedood met een Luger P06, bleek uit forensisch onderzoek. Dat was tot 1960 het officiële dienstwapen in het Zwitserse leger. Britse toeristen hebben tijdens het zwemmen in het meer van Annecy zo'n pistool gevonden. Ze dachten eerst nog een waterpistool gevonden te hebben, maar het bleek dus een echte te zijn. En de Britse consumentenorganisatie maakt zich zorgen over de handel.

0: toen ik bij iemand thuis was, om te zeggen van, ik heb letterlijk 500 meter verder, 300 meter verder, nu op dit adres, 3 mensen doodverklaard. Kan u die binnen 18 bare tijd komen halen?
1: Bij de tweede en derde hittegolf in België liepen de sterftecijfers wel wat terug. Gletsjers op het Tibetaans plateau worden onstabieler, is te lezen bij de South China Morning Post. De vicevoorzitter van het Chinese Nationale Klimaatbureau zegt dat gletsjers in het gebied in de afgelopen 60 jaar met een kwart zijn gekrompen. 7000 kleinere gletsjers zijn helemaal verdwenen. Gao Rong zegt dat de stabiliteit van gletsjers verder achteruit zal gaan en dat rampen met ijsmassa's vaker zullen voorkomen. Hij denkt ook dat ze groter en zwaarder zullen worden. Na de ramp van vorige week zijn in Tibet 21 doden geteld. 541 mensen worden er nog vermist. De Franse politie heeft een nieuwe aanwijzing in de onopgeloste moordzaak van een Britse familie in Frankrijk 14 jaar geleden. De BBC schrijft erover. Saad al-Hili, zijn vrouw en zijn schoonmoeder werden in september 2012 doodgeschoten in hun auto in een bos bij het meer van Annecy. Ook een toevallige passant werd door het hoofd geschoten. Alle vier zijn ze gedood met een Luger P06, bleek uit forensisch onderzoek. Dat was tot 1960 het officiële dienstwapen in het Zwitserse leger. Britse toeristen hebben tijdens het zwemmen in het meer van Annecy zo'n pistool gevonden. Ze dachten eerst nog een waterpistool gevonden te hebben, maar het bleek dus een echte te zijn. En de Britse consumentenorganisatie maakt zich zorgen over de hand-over-hand toenemende oplichting via websites als Booking.com. Criminelen kunnen daar een advertentie plaatsen en zich voordoen als verhuurder, zo flinke bedragen binnenhalen. Pas als de vakantievierders op de plek van bestemming aankomen, wordt duidelijk dat het geadverteerde huis of appartement helemaal niet bestaat of dat het van iemand anders is. Nou, om te kijken hoe scherp Booking is op nepadvertenties, plaatst de consumentenorganisatie Which een advertentie voor een vakantieappartement in hartje Londen. Een paar minuten lopen van het appartement, van het parlement. Het adres Downing Street 10. Dat is het adres dus van de Britse premier. En meerdere mensen probeerden daadwerkelijk te boeken, maar Which hield dat zelf tegen. Een medewerker mocht het wel boeken en het bleek ook echt te kunnen.
2: Oh.
1: Sterker nog, Booking heeft het geld voor die boeking nog niet teruggeboekt.
2: Oeh, ik wil weten hoe dit afloopt.
1: Ja, het lijkt me allicht wel een leuk adresje. Met ook een gezellig huisdier volgens mij. Dus leuk.
2: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: De meeste dagelijks files die er op dit moment staan geven niet heel veel vertraging. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk gebeurd met één auto bij knooppunt Rijnsweerd. Er is ook een ongevalsonderzoek gestart naar aanleiding daarvan. 10 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging. 2 rijstroken blijven tot 9:30 dicht.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
2: Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Daar reageerde hij bij de collega's van Eurosport kenmerkend nuchter op. We hebben hem niet. Dat is jammer. Sportcommentator Suze van Kleef. Ja, dan moeten we het maar parafraseren. Ja. Oh, hebben we wel? Ja, dan gaan we even horen.
5: Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de derde set. En was het een 3-0 overwinning.
2: Ja, Suze, niet overlopend van vreugde.
6: Onmisbare quote. Ik had die quote eigenlijk inderdaad uitgekozen omdat hij er zo droog over sprak. Het was ook wel een partij die hij, denk ik, van zichzelf vond dat hij hem echt wel moest winnen. Had weinig moeite. 6-3, 6-1, 7-6 tegen de Brit Jan Chonsky. Hij had wel eventjes wat opstartproblemen, mis in de eerste set wat breekkansen, maar daarna ging het lopen bij Van der Zandschulp. Chonsky moest het vooral hebben van zijn harde service, maar dat bleek niet genoeg om het de Nederlander echt moeilijk te maken. Binnen 2 uur en 3 sets was het klaar. Het eerste matchpoint was meteen raak. En Van der Zandschulp die treft nu meteen in New York wel echt een grote naam. De als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur is vannacht zijn tegenstander in de tweede ronde. Van der Zandschulp die won nog nooit van hem in zijn carrière. Verloor wel 3 keer. Laatste keer was in februari in Rotterdam. Maar niets is kansloos. Van der Zandschulp is in vorm, hoopt ook op een stunt. En morgenochtend weten we daarover meer.
2: En Jasper de Jong die speelde ook vannacht. Hoe is het hem vergaan?
6: Die won ook. Had 5 sets nodig tegen de Italiaan Francesco Passaro. De jongste wedstrijd was met een 2-1 achterstand in sets gestaakt door de regenval. Moest lang wachten. Vannacht werd die wedstrijd weer hervat. En dat bleek in het voordeel van de Jong. Die meteen voortvarend begon met goed tennis, breken van zijn tegenstander. Hij liet ook niet meer los.

0: won zo overtuigend de vierde en de vijfde set met 6-3 en 6-2. Dus ja, dat tweede deel van de wedstrijd was duidelijk voor Jesper de Jong. En de Nederlandse nummer 105 van de wereld gaat dus ook door naar de volgende ronde, waar hij vanavond de Belg Sizou Berghs treft. Dat is de huidige nummer 37 van de wereld. Dus ook een lastige kluif voor die andere overgebleven Nederlander in New York.
1: Gaan we naar Champions League voetbal. Zowel de vrouwen van Ajax als PSV hebben zich niet geplaatst ervoor. Is dat een bittere pil voor het Nederlandse vrouwenvoetbal?
0: Zeker, ja. Het zit niet goed. Geen Nederlandse clubs bij het hoogste en lucratiefste clubtoernooi is gewoon slecht nieuws. Voor de ontwikkeling van spelers, van clubs, voor uitstraling, voor mooie wedstrijden krijgen. En natuurlijk ook financieel. Ja, PSV zal denk ik het meest teleurgesteld zijn. Dat was tegen het Deense HB Keuken met een 0-1 nederlaag begonnen. Moest dat gisteravond goed maken. Nou, dat lukte niet. Echt zicht op een goed resultaat had PSV ook nooit echt. De bal hadden ze wel. De beste kansen waren voor de tegenstander. En nadat de Denen ook nog op voorsprong waren gekomen, was het wel gedaan. Voor PSV maakte Rijsbergen nog wel de gelijkmaker. Maar iets verder forceren lukte niet. En dat is toch jammer. Want Keuken is geen tegenstander waar je per se van hoeft te verliezen in die voorronde van de Champions League. Gebeurde dus over twee wedstrijden wel. Verlies van Ajax was meer ingecalculeerd, want dat trof de Spaanse topclub Real Madrid. Thuis had Ajax al 2-0 verloren. Gisteravond in de return had het niets meer te verliezen. En dat bracht de Amsterdammers ook wel wat. In de eerste helft kon Real Madrid weinig uitrichten. Waarna Ajax zelfs in het begin van de tweede helft 1-0 voorkwam na een zeer fraaie goal van Katja Snoeys. Nou, heel eventjes leek toch een mogelijke stunt in de maak, maar dat duurde niet lang. Real Madrid schakelde wat bij, kwam al snel op gelijke hoogte en in de extra tijd kreeg het toch moe gestreden Ajax ook nog de 2-1 om de oren. En dat betekent dus geen Champions League voor PSV en Ajax, die nu dus in de tweede voorronde van de Europa League een niveautje lager instromen. Wie daar ook in actie komt is Feyenoord, want dat is de enige Nederlandse ploeg die gisteren wel succes had in Europa. Ook zij moesten een achterstand wegwerpen. De heenwedstrijd was met 2-1 verloren. Gegaan tegen Anderlecht. Maar op Varkenoord wist Feyenoord het om te draaien. Binnen 10 minuten stond het 2-0 voor. Droomstart dus. Anderlecht wist daarna nog wel een tegentreffer te maken. Maar dat deed Feyenoord dan ook weer scoren, waardoor er geen verlenging nodig was. 3-1 en dus door naar die tweede voorronde. Morgen is de loting van de tweede en de laatste voorronde van de Europa League, waar we dus ineens, jammer genoeg, toch 3 Nederlandse ploegen in gaan zien.
1: Suze, dankjewel.

0: Bente met 3, 2, 1.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
7: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
8: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
13: De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar aanvallen op hulpverleners en journalisten. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. De afgelopen jaren kwamen er 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. En een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. Alle 150 leerlingen moeten nu naar huis.
12: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, het ziet er hier nogal grijs uit.
14: Ja, dat klopt. Het wordt een behoorlijk grijze dag op veel plaatsen. Af en toe valt er ook een beetje regen of motregen uit het wolkendek. Maar heel veel stelt dat allemaal niet voor. Nou, koud is het niet. Nu ligt de temperatuur lokaal al bijna op 20 graden. En vanmiddag wordt het 22 tot lokaal 24 graden. En daarbij waait een stevige wind uit het westen. Aan zee kan die wind af en toe krachtig zijn. En dat is een windkracht 6.
12: Gaan we de komende dagen de zon wel weer zien?
14: In het weekend wel, maar eerst krijgen we nog een onstuimige vrijdag met morgen een gebied met regen dat van noord naar zuid over het land trekt. Met name in het noorden kan daaruit echt flink wat regen vallen en bovendien gaat het ook hard waaien. Aan de kust kans op windstoten tot zo'n 90 km per uur. Maar vanaf zaterdag, dan keert het rustige weer terug met flink wat zonneschijn, geldt ook voor zondag, droog weer in het weekend en temperaturen oplopend naar zo'n 23 graden.
12: Wouter, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
15: Nou, het is niet overdreven druk. Het is eigenlijk een heel normale ochtendspitsdrukte. En de dagelijkse files geven ook niet al te veel vertraging. Niet meer dan 10 minuten gemiddeld. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat een file van 7 kilometer... met 35 minuten vertraging tussen Purmerend Zuid en Knoopend Zaandam. Het komt dan ook door een ongeluk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht was door politieonderzoek op de A27... tussen Harmelen en Knoopend Lunetten 5 kilometer file ontstaan. De vertraging is nu 5 25 minuten. Dat ongeluk gebeurde met één auto en een vangrail op de A27 Gorinchem richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweerd. Twee rijstroken zijn tot 9:30 dicht.
12: Het kabinet wil geen producten meer importeren uit de illegale nederzettingen op de Westbank. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over. Zo onze politiek verslaggever.
11: Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
11: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
17: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
18: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
19: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
20: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
21: Blijf thuis.
20: Dan weet u hoe het echt zit.
22: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
22: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Het kabinet besloot deze zomer een importverbod in te stellen voor producten uit de illegale Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, zoals dadels en olijven. Nederland is het vierde land in Europa dat het doet, na Spanje, Ierland en België. En vandaag debatteert de Tweede Kamer over deze maatregel die op 22 september in moet gaan. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat wil het kabinet bereiken met dat importverbod?
24: Ja, het is een maatregel die het groeiende aantal tegen het groeiende aantal Joodse nederzettingen in Palestijns gebied op de Westbank. Naar internationaal recht is dat illegaal, maar daar trekt de Israëlische regering zich niets van aan. En volgens premier Jette wil het kabinet met dit verbod voorkomen dat Nederland met economische activiteiten bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen. Het punt is dat er steeds minder grond overblijft voor de Palestijnen en dat een twee-staten-oplossing, een Palestijnse staat naast die van Israël, hierdoor steeds verder uit beeld raakt. En ja, vandaar ook dat er uit de samenleving steeds meer druk is om iets te doen. Gisteren was er bijvoorbeeld nog een oproep van oud-politici en diplomaten.
12: En is de Tweede Kamer het dan met dat importverbod eens, denk jij?
24: Dat is zeker het geval. Formeel moet het natuurlijk nog blijken in het debat. Maar de drie regeringspartijen, D66, VVD en CDA, zullen dit naar verwachting steunen. En daarnaast ook veel oppositiepartijen. En dat is best bijzonder, want de afgelopen jaren was de Kamer vaak sterk verdeeld over dit onderwerp. Maar naarmate 7 oktober 2023 langer geleden is, de dag van de pogrom van Hamas tegen Israëli's, en ook het geweld van Israël tegen Palestijnen voortduurt en er steeds meer illegale nederzettingen komen, neemt in politiek Den Haag de kritiek op Israël toe. Lange tijd wilde een Kamermeerderheid alleen maatregelen tegen Israël als die in Europees verband zouden worden afgesproken. Maar daar is binnen de Europese Unie geen meerderheid voor. En vandaar nu dus dit nationale importverbod. En veel partijen steunen dat. Zoals D66, de grootste regeringsfractie, zegt Kamerlid van der Werf.
0: Wij vinden het een belangrijke stap. Ik denk dat het goed is dat er wat gebeurt tegen het buitensporige geweld op de westelijke Jordaanoever. En dat het Nederlandse kabinet nu zegt, wij willen geen spullen meer kopen van land waarvan de Palestijnen zijn verdreven.
24: Maar eigenlijk wilde D66 veel meer, want u had een voorstel ingediend om het handelsdeel van het Europese associatieverdrag met Israël te laten opschorten. En dat zit er niet in.
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat we ons niet moeten laten afschrikken om dan maar een heleboel dingen niet te laten doen. Als land kunnen we nog steeds zeggen, wij willen die producten niet importeren. En ik denk ook dat het een belangrijk signaal is. Nederland is het derde land in Europa dat deze stap nu zet. En wellicht betekent dat ook iets voor andere landen die dat overwegen.
24: Ja, D66 is tevreden dus dat het kabinet dit besluit heeft genomen. Ook van de VVD en het CDA, de partij van buitenlandminister Berendsen, wordt dus steun verwacht. En dat geldt in elk geval ook voor alle oppositiepartijen ter linkerzijde van de coalitie. Maar daar willen ze meer. Wat het kabinet nu doet is niet genoeg, zegt bijvoorbeeld Piri van Pro.
3: Een goede stap. Wij pleiten hier al heel erg lang voor. Maar gezien alles wat er gaande is bij die illegale nederzettingen, de nieuwe nederzettingen die gebouwd worden, is deze stap echt te klein en zal het moeten worden uitgebreid. En wat je nu dus niet hebt, is een verbod op handel bijvoorbeeld van diensten. Dus via booking.com kan je als Nederlander nog steeds een overnachting boeken in een illegale nederzetting op Palestijns grondgebied. En zelfs de doorvoer van illegale goederen in Rotterdam wordt niet aangepakt met deze wet. Dus ook nationaal is dit een zeer beperkte keuze waar het kabinet voor heeft gekozen.
4: Een meerderheid gaat dit dus steunen, zeg jij. Maar er zijn dus ook partijen die het niet steunen. Maar wat zijn hun bezwaren?
24: Ja, dat geldt voor een aantal partijen. Onder andere Wilders van de PVV. Hij postte op X dat hij zich, ik citeer, kapot schaamt voor dit verraad door Nederland. Van de fractie van ex-PVV'ers onder leiding van Markensauer mogen we dezelfde lijn verwachten. En ook de kleine christelijke fracties hebben bezwaren. En volgens Kamerlid Seder van de ChristenUnie is het een ondoordachte en slecht voorbereide maatregel.
5: Nou, het is belangrijk dat we er alles aan doen om recht en vrede te brengen in Israël, voor de Palestijnen, voor de Israëlische bevolking. Maar het stuk wat gepresenteerd is juridisch gewoon wankel. De regering kan 2 weken voor de inwerkingtreding niet eens aangeven of uitsluiten dat Palestijnse gezinnen harder geraakt gaan worden dan de Israëlische regering. Deze teksten baren mij en heel veel anderen gewoon heel, heel veel zorgen of het kabinet wel precies doorheeft waar ze mee bezig zijn.
24: Ja, er is dus zeker ook verzet tegen dat importverbod. Maar het ziet er toch echt naar uit dat ruim 2/3 van de Tweede Kamer dit gaat steunen. En dat is dus een heel ruime meerderheid voor een nationale maatregel tegen Israël, waar eerder lange tijd geen sprake van was in de Kamer. Israël intussen is overigens kwaad over de maatregel. 2 Nederlandse diplomaten mogen hun werk daar niet voortzetten. Het importverbod is dus niet onopgemerkt gebleven.
4: Wilco, dankjewel. Wilco Boom.
21: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
25: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
21: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
26: Hey Astrid, een vraagje.
27: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
21: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
28: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
21: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die aantoonbaar werkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en het WODC. De onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes. Annemarie Slotboom is een van de onderzoekers. Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
4: Wat is er mis met de bestaande behandelmethodes?

0: Nou ja, misschien dat er niet eens zoveel mis is, als wel dat ze ontwikkeld zijn voor jongens. Nou is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen, voor de meisjes dan.
1: Want je moet meisjes anders aanpakken?
0: Nou ja, we weten uit onderzoek dat meisjes op een andere manier de criminaliteit inkomen. Dus ze zijn vaker bijvoorbeeld seksueel misbruikt. Ze hebben vaker angststoornissen. Ze hebben andersoortige problemen. En de meeste interventies, dus de behandelingen, die gaan bijvoorbeeld over agressieregulatie of agressie voorkomen, sociale vaardigheden trainen. Die zijn ingericht op de problematiek van jongens.
1: Dus hoe zouden de behandelingen voor meisjes dan beter kunnen?
0: Nou ja, dat betekent dat je eigenlijk dus dat seksuele misbruik, die angststoornis, dus die andere problemen, zorgt ervoor dat zij zich natuurlijk ook anders gedragen. Dus we weten bijvoorbeeld dat heel erg sterk een relationele component toevoegen. Dus zeg maar de relatie tussen de behandelaar en dat meisje, de relatie tussen ouders, vrienden enzovoort centraal stellen, dat dat onderdelen zijn die eigenlijk nu missen. Nederland is een land wat in die zin niet zoveel rekening houdt met de meisjes en de vrouwen.
1: Gebeurt het dan in andere landen wel?
0: Ja, de Verenigde Staten is misschien tegenwoordig niet het allerbeste voorbeeld, maar ja, dat loopt in dit geval wel wat meer voorop. Ook Canada, Australië volgens mij, daar waar de grotere groepen meisjes en vrouwen in het strafrecht terechtkomen, is er ook veel meer aandacht daarvoor. En die hebben al laten zien dat de klassieke standaard methoden en behandelingen niet altijd even goed werken voor meisjes en vrouwen.
1: En zijn wat ze daar gebruiken dan, is dat gewoon hier als het ware te kopiëren?
0: Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want Nederland is natuurlijk weer een ander land en andere omstandigheden. Dus je moet altijd kijken naar wat past in je eigen land en je eigen cultuur. Maar je kunt op zijn minst natuurlijk moeite doen daarvoor. Kijk, bij jongens weten we ook niet altijd of alles werkt. Maar we weten wel, het gaat over jeugd, jeugdstrafrecht. Je wil dat meisjes zich op een gezonde, positieve manier ontwikkelen. Dus je wil ook dat je dan de goede dingen doet om te zorgen dat ze later gewoon weer op hun plek komen.
1: Hoe groot is de groep meisjes en jonge vrouwen die nu hiervoor wordt behandeld?
0: De groep meisjes, kijk, er komt ongeveer een kwart, 20-25% binnen als verdachte bij de politie. En aan het eind, als ze veroordeeld zijn, zijn het ongeveer 800 per jaar. Daarvan krijgt natuurlijk niet iedereen een behandeling. Dus het gaat natuurlijk om een relatief kleine groep. Maar de jongens daar tegenover, dat zijn er een paar duizend. Dus je moet de verhouding zo een beetje zien.
1: Ja.
0: Dus het is niet een hele grote groep. Het is ook niet een hele kleine groep. Dat maakt eigenlijk natuurlijk niet uit. Want als jij als meisje in het strafrecht terechtkomt, dan wil je ook dat je zorgt dat ze niet in herhaling vallen en er op een gezonde manier weer uitkomen.
1: Over het algemeen komen ze dus op een andere manier de criminaliteit in. Plegen ze ook andere soorten misdrijven?
0: Nou ja, ze plegen wel dezelfde soort delicten. Dus het gaat om diefstal, winkeldiefstal, ook geweld, mishandeling, zelfs soms zedendelicten of moord en doodslag. Maar het is natuurlijk in veel mindere mate en veel minder ernstig. En als het om drugs gaat, dan gaat het bij meisjes om hele kleine aantallen drugs. En dan gaat het bij jongens om grotere handel. Dus de delicten zijn gewoon lichter. Dat is zo.
1: En is het wel aan het toenemen, het aantal meisjes dat in de criminaliteit terechtkomt?
0: Het is na corona, dat was natuurlijk een gekke tijd, zagen we in 2022 geloof ik een lichte stijging weer. Jarenlang hebben we daling gezien in de jeugdcriminaliteit, ook voor jongens. 2020 zagen we een lichte stijging, toen vlakte het wat weer af. En het WODC heeft helemaal uitgezocht en laten zien dat er nu een groep is tussen de 12 en de 15. Dat is een vrij jonge groep. Dat is de enige groep waar je een lichte stijging ziet bij die meisjes. En dan gaat het ook nog eens om mishandeling en geweld. Dus, en we weten eigenlijk niet zo goed waarom. Maar je zou kunnen denken, nou ja, dat is misschien toch wel iets om je enigszins zorgen over te maken, om er goed naar te kijken.
1: Ja, om in ieder geval ook voor hen een behandelmethode te ontwikkelen. Dank, Annemarie Slotboom, een van de onderzoekers van dit onderzoek dus. Een nep-hulpverlener die onder meer actief was tijdens een sneekweek moet van de inspectie per direct stoppen.
2: Zijn bedrijf en stichting zijn op een zwarte lijst gezet en mogen geen opdrachten meer aannemen, schrijft Omroep Friesland. De man van 22 uit Groningen deed zich jarenlang voor als ambulancemedewerker, politieagent of brandweerman. Hij had meerdere echte uniformen. Hij maakte onder meer het EHBO-plan voor de marathon van Sneek. Toen dat naar buiten kwam, werd de vergunning voor dat hardloop-evenement ingetrokken. De man werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel. Bij het doorzoeken van zijn woning werden opnieuw uniformen gevonden en zware pijnstillers. Na zorgen om de droogte zijn waterbeheerders nu juist vol aan het pompen. Dat is te zien bij NH Nieuws. De Noord-Hollandse Omroep ging langs bij de pijlbeheerder van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
3: Ik ben wel blij momenteel dat er weer wat regen is. Maar dit duurde wel erg lang. En je zag gewoon toch een hele hoop pijlen behoorlijk onderuit gaan. En ik maakte me zeker zorgen om de natuurgebieden. Met name Korthoef en Ankerveen. Ja, en je wil eigenlijk het liefst regenwater. Het regenwater is gewoon het schoonste wat er is. En dat hebben we nu.
2: Zijn de waterpeilbeheerder en zijn collega in het controlecentrum dan helemaal blij?
4: Nog niet alle problemen zijn opgelost. Want dat gaat echt nog een hele periode, een hele lange periode duren voordat overal de waterpeilen weer zijn aangevuld.
5: Dus wat jullie betreft is er nog helemaal niet genoeg regen gevallen. Mag nog even doorgaan?
4: Jawel, maar wel binnen bepaalde hoeveelheden. Want als het te hard gaat regenen, dan wordt het weer heel erg lastig.
2: De hoogherenraadschappen bereiden zich voor op een nat najaar. Voor de beveiliger van 51, die deze week werd doodgeschoten in Overasselt, is een crowdfunding gestart. De donatiepagina is aangemaakt door Elma, een goede vriendin van Berry. Omroep Gelderland heeft haar gesproken. Ze vertelt dat zij degene was die de moeder van Berry moest vertellen dat haar zoon was doodgeschoten. Dat was heel moeilijk. Ze noemt hem een gouden man die ze 10 jaar geleden leerde kennen via de paardensport. De inzameling is bedoeld om geld op te halen voor de uitvaart van Berry, want hij was niet verzekerd. Tot nu toe is bijna €13.000 opgehaald. En op de A9 bij Beverwijk kwam gisteravond een groep paarden rustig de Wijkertunnel uitschokken. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen toen ze de dieren zagen. En het is dan ook het nieuws van de dag in de ochtendshow van NH.
6: We hebben namelijk een collega die inderdaad gewoon vol in de ankers moest op die A9. Omdat er opeens hele keurde paarden overstak. Toen hij helemaal stil stond, maakte hij daar een paar foto's van. En zegt, ik rijd net op de A9, ik schrik me dood. Losgebroken paarden, kon net op tijd remmen. Net als veel andere auto's hier.
2: Volgens Rijkswaterstaat, die trouwens ook op social media nog een paard in de gang grapje maakte, ging het in totaal om 12 paarden die uit een weiland waren ontsnapt. De dieren zijn uiteindelijk gevangen. Na een paar uur kon de Wijkertunnel dus gewoon weer open voor verkeer.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Het is druk op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een ongeluk met 2 auto's en een motorfiets. Tussen Purmerend en Knoopend Zaandam staat 9 kilometer file. Vertraging meer dan 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken, zeker tot 7:45 dicht.
8: Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie

0: Dua Lipa, Love Again. In Malta is de man vrijgesproken. Die werd verdacht van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Zij deed onderzoek naar de corruptie in Malta. Die moord zorgde in 2017 voor veel onrust. Er waren aanhoudend protesten en uiteindelijk trad de Maltese premier Muscat af. Bij de rechtbank reageerde de advocaat van de vrijgesproken zakenman, Fennec, die ervan verdacht werd om de opdrachtgever te zijn van de moord. En die advocaat reageerde dus opgelucht.
1: We won against the state. And we won against the script of the state. And we won against all the lies that have been sacrificed.
0: We hebben gewonnen van de staat en van de leugens die zijn verspreid, zegt de advocaat. En het was moeilijk te staan, want ondertussen schreeuwden demonstranten moordenaar naar Fennec. Pieter Omtzigt werd in de tijd door de Raad van Europa aangewezen om de moord op de journalist en de nasleep hiervan te onderzoeken. Pieter Omtzigt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, anderhalf jaar lang streed voor een eerlijk onderzoek naar deze moord. Wat vindt u dan van deze uitspraak?
2: Dat is heel pijnlijk. Er zijn nu 5 mensen tot langdurige celstraffen veroordeeld voor de moord. 40, 2 keer 40 jaar, 2 keer levenslang. Maar dat zijn de mensen die de moord gepleegd hebben en de bommen geleverd hebben. Het is duidelijk dat dat huurmoordenaars zijn. En iemand moet die opdracht gegeven hebben. En nu eindelijk er na meer dan 9 jaar na de moordzaak een rechtszaak was, is de verdachte daarvan nu dus vrijgesproken. Dus eigenlijk wordt er niemand veroordeeld voor de belangrijkste politieke moord in Malta.
0: Ja, u zei pijnlijk. Was het wel iets wat u al vreesde?
2: Ik heb al die tijd wel mijn ernstige twijfels gehad. De staat heeft Daphne Caruana Galizia op geen enkele manier beschermd. Dus haar honden werden gedood. Voor haar deur werd brand gesticht. Ze werd in de straat achtervolgd. Er waren tientallen rechtszaken die tegen haar liepen van alles en iedereen, waardoor haar bankrekening alles geblokkeerd was. Gewoon om haar lastig te vallen. En zelfs na haar dood moest ze onder Maltese recht, moesten haar nabestaanden die rechtszaken nog voortzetten die nergens op sloegen. Dus het is ongelooflijk lastig gevallen. Ze heeft geen enkele bescherming van de Maltese staat gehad. En kennelijk lukt het de Maltese staat nu ook niet om ervoor te zorgen dat degenen die het gedaan hebben veroordeeld worden. Of ze te vinden. En het pijnlijke is, ze heeft natuurlijk over heel veel corruptiezaken geschreven waar heel veel ministers bij betrokken waren. Of het nou ging over de aankoop van gas of over de verkoop van de ziekenhuizen. Waar ontzettend veel smeergeld voor betaald werd. Ja, daar vinden maar eigenlijk geen onderzoek en rechtszaken over plaats. En dat is eigenlijk heel pijnlijk om te zien. En het is ook pijnlijk om te zien dat Europa dan een beetje verder gaat en denkt, nou ja, hopen dat het goed gaat. De zaak is daar niet verbeterd.
0: Nee. Nou zegt de jury, er is gewoon te weinig bewijs dat Fennec hier achter zit.
2: Ja.
0: Wat vindt u daarvan? Is dat iets wat misschien wel begrijpelijk is? Dat als je geen hard bewijs hebt, dat je dan iemand niet veroordeelt?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb niet het hele bewijs gevolgd. Fennec heeft toegegeven dat hij zowel Er is een tussenman. En die tussenman die heeft het geld van Fennec aangenomen en betaald aan de huurmoordenaars. Die heeft een groot bedrag aangenomen voor de moord en ook nog weer een paar ton na de moord. En Fennec heeft gezegd dat hij dat geld betaald heeft, maar dat hij onder druk gezet is. Dus de betalingen hebben plaatsgevonden, de motieven zijn er. En ik moet heel erg zeggen dat ik niet dagelijks bij de rechtszaak geweest ben. Dus als de jury zegt dat hij het niet gedaan heeft, dan heeft hij het niet gedaan. Ik bedoel, dat is in de rechtszaak. Maar ik zie de pijnlijke constatering aan het eind van de dag dat er eigenlijk niemand veroordeeld is.
0: Wat de jury wel heeft gezegd is dat de overheid verantwoordelijk was voor de dood van Galizia.
2: En dat was ook precies de conclusie van mijn rapport.
0: Ja.
2: De overheid is sowieso verantwoordelijk omdat ze werkelijk waar niets gedaan heeft om haar te beschermen. Alles gedaan is als regering om haar zwart te maken. Dat klopt. Maar dan nog steeds moet degene die

0: de opdracht gegeven heeft tot de moord. En betalingen daarvoor verricht heeft. En, want ze is niet zomaar vermoord, ze is op een verschrikkelijke manier vermoord. Goed gepland. Haar auto is in haar is opgeblazen. Kwam 100 meter verder in het veld terecht. Er was helemaal niets van haar over. Ja, dat is zo goed gepland, er is zo goed over nagedacht, dat het natuurlijk heel zuur is dat helemaal niemand daar nu de verantwoordelijkheid voor heeft.
1: Heeft u nog contact gehad met haar familie?
0: Ik heb gisteren met een aantal mensen contact gehad. Ik heb het even met een aantal appjes gelaten aan de zonen en de zus. Die waren, naar ik begreep, ook van de mensen om me heen natuurlijk helemaal ontdaan.
1: Ja, dank. Pieter Omtzigt, eerder betrokken dus bij het onderzoek naar de moord op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Guarana Galizia.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
3: Jawel!
2: Zaterdag om 8 uur.
3: Goeie bal en daar gaat
2: de eerste topper van dit seizoen.
3: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
2: Ajax PSV.
3: Met een stuit in het doel.
2: Zaterdagavond.
4: Natuurlijk.
2: In NOS Langs de Lijn.
5: Op NPO Radio 1. Wie luistert?
6: Dat is lekker binnenkomen zeg.
5: Weet meer.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
10: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. De inzet van de ME bij Overasselt is afgerond. En politie-instituties zien dat criminelen steeds vaker AI gebruiken bij cyberaanvallen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacks uitvoeren en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishingmails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI. En is er een risico dat gestolen data doorverkocht wordt aan buitenlandse partijen. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niets zeggen. Er zijn betere behandelingen nodig om jonge vrouwen en meisjes uit de criminaliteit te helpen, zeggen onderzoekers. Vaak is de aanpak gericht op jongens die vaker in de criminaliteit belanden, bijvoorbeeld door agressieproblemen of foute vrienden. Maar als meiden het verkeerde pad inslaan, komt dat vaker door een angststoornis, een slechte band met ouders of seksueel geweld. Volgens de onderzoekers moet de hulp daar meer op gericht zijn om te voorkomen dat jonge vrouwen later problemen krijgen. Honderdduizenden Spanjaarden zijn gisteravond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om inwoners van de exclave te steunen, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw, er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. Volgens onderzoekers liggen gemeenten geregeld dwars bij de bouw van nieuwe studentenwoningen. Het weer bewolkt, er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon, bij een graad of 22. Morgen meer regen en aan zee staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 20.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: De ochtendspits bestaat vooral uit dagelijkse files in het westen en midden des lands. Een paar bijzonderheden vallen op. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bijna een half uur vertraging tussen Den Haag-Zuid en knoop het Ketelplein. 11 kilometer file, er lag spullen op de weg, maar dat is verwijderd. Op de A7 Hoorn-Zaanstad een file van 11 kilometer. Tussen Purmerend Noord en knoop het Zaandam is de vertraging groot door een ongeluk met twee auto's en een motor. Twee rijstroken zijn dicht tot een uur of kwart voor negen. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en knoop het Lunette 17 kilometer file en staat helemaal stil. Dat komt door politieonderzoek op de A27. Gorkum richting Utrecht. Daarbij knooppunt Rijnsweerd gebeurde een ongeluk. 12 kilometer file vanaf Lexmond. 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht tot 9:30.
1: Straks de politie over de nasleep van het geweld in het Gelderse Overasselt.
17: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Ik lijk wel gek!
17: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
26: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
24: Nee, Attents met ds.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De inzet van de ME in Overasselt is gisteravond laat afgerond. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door het dorp. Een bewaker van een huis werd gedood en sindsdien heeft de politie 35 verdachten aangehouden en er zijn ook wapens in beslag genomen. Het huis waar de schietpartij was blijft voorlopig nog plaatsdelict. Sven Strijbels van de politie Oost-Nederland, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Die wapens, die zijn niet bij dat huis gevonden, hè? Waar wel?
0: Nee, u moet zich voorstellen, de mobiele eenheid heeft gisteren een grote omgeving uitgekampt. Tussen Overasselt en Nederasselt, dat gebied. En ja, her en der zijn dus wapens aangetroffen. Heeft er ook mee te maken. Nou, de beelden zullen mensen kennen. Die verdachten natuurlijk allemaal uit elkaar zijn gevlogen. En hier en daar mogelijk bewijsmateriaal hebben achtergelaten. En daar richtte de zoektocht zich gisteren ook op.
1: 35 aanhoudingen zijn er inmiddels verricht. Zijn daarmee alle verdachten opgepakt?
0: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ook in zo'n omvangrijk onderzoek. We denken dat we een heel groot deel van de betrokken verdachten hebben. Maar er zal ook nog verder onderzoek plaatsvinden naar de achtergrond. Eventuele opdrachtgevers. Dus het is zeker niet uit te sluiten dat er op termijn, en dat kan morgen zijn, het kan over een week zijn of misschien nog wel veel later, ook nog andere aanhoudingen zullen volgen. Maar voor nu is dat heel lastig te zeggen.
1: Het maakt heel wat los in het dorp wat er gebeurde. Op welke manier is de politie nu nog aanwezig?
0: Nou, we zijn in ieder geval afgelopen nacht, toen de mobiele eenheid afschaalde, zoals we dat dan in politietaal noemen, wel met verschillende collega's in de omgeving van de Ewijkseweg, waar dit zich heeft afgespeeld, achtergebleven. Onder andere de bewakingseenheid. Ook vandaag zal er echt nog wel politie te zien zijn in het dorp, specialistische teams voor verdere onderzoek, dat zich ook richt op die woning bijvoorbeeld. Ja, en dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan hebben we wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijken Gemte, de reguliere collega's van het lokale team, om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
1: Ja, weet u of er misschien een speciale bijeenkomst nog komt voor de bewoners?
0: Ik kan me dat zo voorstellen. Uiteindelijk is dat aan de gemeente. Kijken we natuurlijk op mee. Maar die bewoners hebben onze volle aandacht. En dat geldt voor alle betrokkenen. Nabestaanden natuurlijk van het overleden slachtoffer. De twee gewond geraakte politiecollega's. Het is echt een ongekend incident geweest. Dit gaat onze aandacht nog wel even vragen.
1: Ja. U zei het onderzoek gaat nog volop door. Wat gebeurt er dan nu nog bij het huis?
0: Nou ja, u kunt zich voorstellen dat het incident heeft zich in beginsel natuurlijk bij die woning afgespeeld. Dat we graag willen weten, waarom was dat zo? Is er misschien iets in die woning aanwezig? Dat loopt ook nog allemaal. Het is nog te vroeg om daar een update over te kunnen geven. Maar dat heeft onze aandacht. Ja, en verder op de achtergrond, wat niet zichtbaar is, zijn natuurlijk al die verdachten die gehoord moeten worden. Getuigen, betrokkenen. Dus dat kost echt tijd. En dan zijn we met heel veel mensen onder regie van een team grootschalige opsporing. Zijn we daar drukdoende mee.
1: Ja. Inwoners van Overasselt lieten van de week al weten, het liefst hebben ze dat gezin weggaat, uit het dorp verdwijnt. Maar het huis gesloten zou kunnen worden, afgesloten, dat zou een begin zijn. Weet u of dat gaat gebeuren?
0: Dat is geen politiebevoegdheid. Wat er vaak gebeurt na zo'n incident is, het is een beetje politiejargon, excuus daarvoor, maar daar wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt waarin wij onze bevindingen delen met de gemeente. En uiteindelijk is het een burgemeestersbevoegdheid. En dat is hier ook al eerder gebeurd, hè, om een woning te sluiten. Maar ook daarin zijn wettelijke kaders. Dus die woning is ook alweer verschillende keren niet meer gesloten geweest. Maar uiteindelijk de bevoegdheid om zo'n woning wederom te sluiten is aan de burgemeester. Dus ik verwacht daar vandaag eigenlijk ook wel nieuws over vanuit de gemeente.
1: Ja, maar daar is de politie wel bij betrokken, neem ik aan. Bij zo'n beslissing.
0: Zeker. Nee, die rapportage stellen wij op. Wij voeden de gemeente ook met onze bevindingen. Het is geen politiebevoegdheid om een woning te sluiten.
1: Nee, ik snap dat het niet aan u is om dat bekend te maken.
0: Nee, dat is niet het geval. Dat is echt een burgemeester.
1: Dank. Sven Strijbels van de politie Oost-Nederland. Het is 8:11. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat maakt minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend tijdens een werkbezoek. Dit jaar zijn er hulpverleners en een journalist gedood bij Israëlische aanvallen. En volgens het humanitair oorlogsrecht mogen burgers, en daar vallen hulpverleners en journalisten onder, nooit doelwit zijn in een conflict. Minister Sjoerdsma is nu in Libanon en hij vertelt wat de Nederlandse overheid doet om die schendingen te onderzoeken.
3: Wij dragen 1,2 miljoen bij aan het Nationaal Comité van de Libanese Autoriteiten, om ervoor te zorgen dat ze ook de nationale capaciteit hebben om mogelijke schendingen te onderzoeken en vast te leggen. En daarnaast ondersteunen wij het kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten. En zij hebben op dit moment een beoordelingsteam hier in Libanon die informatie verzamelt over alle vermeende schendingen in de periode maart tot en met juli. En die zullen waarschijnlijk een rapport presenteren bij de Mensenrechtenraad. En het klopt ook wat u zegt. Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren. Want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul. Dus om ervoor te zorgen dat de dood van deze mensen niet voor niets zijn, is dit onderzoek van essentieel belang.
1: Ja, en is de bijdrage van Nederland dan puur geld? Of levert u ook nog iets anders?
3: Nee, in dit geval is het geld nationaal voor de Libanezen om ervoor te zorgen dat zij zelf hun eigen onderzoek kunnen doen, maar ook dat er internationaal doorloopt. En uiteraard, als zo'n onderzoek straks, bijvoorbeeld het onderzoek van van de commissaris van de Mensenrechten in de Mensenrechtenraad komt, ja, dan is de vraag, en daar kunnen we niet op voor uitlopen, want we zullen moeten afwachten hoe dat onderzoek eruit ziet, hoe diplomatiek en politiek verder. Maar evident is, dat is mijn grote zorg ook hier, dat de wetten van de jungle in opmars zijn. Dat zien we niet alleen hier in Libanon, dat zien we ook in Sudan en elders in de wereld, dat hulpverleners, dat journalisten in toenemende mate bewust doelwit zijn. En daar worden ook de nieuwste technieken bij gebruikt, drones, raketten en andere zaken, om hen, waar ze ook hun werk doen, direct te raken.
1: Dus geld en je erover uitspreken als land, dat niet kan?
3: Absoluut, want als je er niet over uitspreekt, en dat is natuurlijk ook echt belangrijk, en dat is waar dit kabinet zich sterk voor inzet, als wij ons niet uitspreken tegen dit soort zaken, dan sterven internationale normen in stilte. De afspraken die wij hebben met elkaar als landen over hoe we oorlog voeren, en oorlog zelf is al verschrikkelijk, maar gelukkig zijn er nog een paar regels om het enigszins in toom te houden. Maar als we ons niet aan die regels houden, dan blijft er heel weinig over om op terug te vallen. Dan verliezen we echt onze beschaving.
1: Ja. Wat als dat dan niet gebeurt? Als Israël en Hezbollah niet luisteren?
3: Ja, en dan is het dus heel belangrijk dat wij ook als Europese Unie, maar ook verschillende andere van onze bondgenoten, ik zal ook later deze maand bijvoorbeeld in september bijeenkomen met de belangrijkste VN-hulporganisaties, hele grote humanitaire donoren, maar ook ontvangers van humanitair geld op dit gebied, praten over hoe we ervoor zorgen dat we deze normen weer in eer herstellen. En dat is een zaak waar Nederland zich enorm voor inzet. Maar dat kunnen wij in deze wereld niet in ons eentje. Nee. Wij zullen anderen nodig hebben om dat af te dwingen bij landen die voortdurend deze schendingen begaan.
1: Daarnaast stelt Nederland 7 miljoen euro beschikbaar om Libanon te steunen in het bieden van opvang, hè, en bescherming. Ja. Maar intussen stopt wel die UNIFIL vredesmacht van de VN in Libanon, waar Nederland ook aan meewerkt. Blijven er wel op een andere manier Nederlandse militairen bijvoorbeeld in Libanon?
3: Er is op dit moment 1 Nederlandse militair betrokken bij UNIFIL. Maar de Nederlandse inzet is inderdaad om ervoor te zorgen dat UNIFIL niet vertrekt eind dit jaar, maar dat UNIFIL blijft. Omdat UNIFIL een cruciale rol speelt hier bij de stabiliteit, maar ook bij het mogelijk maken van humanitaire hulp. Dat zeg ik ook eigenlijk. Ik was gisteren op een werkbezoek in het zuiden bij Nabatieë, waar de nacht daarvoor nog bombardementen in de buurt plaatsvonden. Iedereen zegt het daar, we hebben UNIFIL nodig, dus dat is ook onze inzet. Maar inderdaad, u noemt ook opvang in de regio. Toch even, is misschien goed om bij stil te staan. De recente conflicten hier in een land dat het toch al heel lastig had, hebben geleid tot meer dan 1,3 miljoen ontheemden. En zo'n 250.000 kunnen niet terug naar huis. Hè. Dus huizen, dorpen en bronnen van inkomsten volkomen verwoest. En dat betekent niet alleen dat je dierbaren kwijt bent, maar ook waar je vandaan komt. En dus, dat is waarom Nederland 7 miljoen euro vrijmaakt voor een programma dat ervoor zorgt dat deze mensen toch opvang hebben. Dat ze toch ook hun kinderen iets van onderwijs kunnen krijgen. Omdat dat vanuit menselijke waardigheid van groot belang is. Maar ook om ervoor te zorgen dat niet straks nog meer mensen verder trekken. Want ook in Nederland zijn we een beetje aan de grenzen van ons draagvlak.
1: Zij minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Trouw schrijft vanochtend over minstens 768 kinderen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.
16: Het gaat om kinderen die complexe problemen hebben en in de knel komen door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg. Het ministerie van

0: Volksgezondheid heeft er onderzoek naar laten doen. De kinderen hebben vaak combinaties van problemen, zoals trauma's, psychiatrische problemen en gedragsproblemen. Zo'n 5000 accounts bij de bestandenuitwisseldienst Dropbox zijn vorige maand gehackt. Techsite Tweakers schrijft erover. Bij ongeveer een derde van de accounts hebben de hackers bestanden bekeken en gedownload. Ze kwamen binnen via een externe partij. Dropbox zegt dat die route is dichtgezet. En het Belgische RIVM is met de definitieve sterftecijfers tijdens de hittegolven van afgelopen zomer gekomen. De VRT schrijft dat er 2935 doden meer dan normaal zijn gevallen. Deze Antwerpse spoedarts vertelde eerder wat hij meemaakte tijdens de eerste hittegolf.
1: Het was vanaf aankomst pompen of verzuipen. Continu met de mug weg. Toekomen op een overvolle spoed. Collega's die het ook niet konden bolwerken. Ik heb nog nooit zoveel doden vastgesteld in 12 uur tijd. Het was echt hallucinant.
0: Bij de tweede en derde hittegolf liepen de sterftecijfers terug. De vondst van een vuurwapen in het meer van Annecy in Frankrijk betekent mogelijk een nieuwe aanwijzing in de cold case van een 14 jaar oude viervoudige moord. De BBC schrijft dat Britse toeristen bij het zwemmen in het meer iets vonden wat eerst een waterpistool leek, maar bij nader inzien mogelijk een Luger P06 is. Met precies zo'n wapen zijn in 2012 een Britse vrouw, haar dochter en schoonzoon doodgeschoten, net als een toevallige passant. Dat gebeurde in een bos bij het meer van Annecy. En niet de Britten, maar de Nederlanders zijn de grootste groep buitenlandse huizenkopers in Spanje. Dat schrijft het FD. Volgens de krant werden in een jaar tijd 5289 Spaanse woningen verkocht aan Nederlanders die daar niet zelf gingen wonen. De helft van die woningen lag in de regio Alicante. Op het vliegveld daar kwamen vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders aan. Daarvan ging 44% naar een tweede huis van henzelf of van vrienden of familie. Een revolutie aan de Spaanse costa's, noemt de krant het.
2: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
3: De vertraging is vanochtend heel groot op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Averhoorn.

0: vertelde eerder wat hij meemaakte tijdens de eerste hittegolf.
1: Het was vanaf aankomst pompen of verzuipen. Continu met de mug weg. Toekomen op een overvolle spoed. Collega's die het ook niet konden bolwerken. Ik heb nog nooit zoveel dolle vastgesteld in 12 uur tijd. Het was echt hallucinant.
0: Bij de tweede en derde hittegolf liepen de sterftecijfers terug. De vondst van een vuurwapen in het meer van Annecy in Frankrijk betekent mogelijk een nieuwe aanwijzing in de cold case van een 14 jaar oude viervoudige moord. De BBC schrijft dat Britse toeristen bij het zwemmen in het meer iets vonden wat eerst een waterpistool leek, maar bij nader inzien mogelijk een Luger P06 is. Met precies zo'n wapen zijn in 2012 een Britse vrouw, haar dochter en schoonzoon doodgeschoten, net als een toevallige passant. Dat gebeurde in een bos bij het meer van Annecy. En niet de Britten, maar de Nederlanders zijn de grootste groep buitenlandse huizenkopers in Spanje. Dat schrijft het FD. Volgens de krant werden in een jaar tijd 5289 Spaanse woningen verkocht aan Nederlanders die daar niet zelf gingen wonen. De helft van die woningen lag in de regio Alicante. Op het vliegveld daar kwamen vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders aan. Daarvan ging 44% naar een tweede huis van henzelf of van vrienden of familie. Een revolutie aan de Spaanse costas, noemt de krant het.
2: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: De vertraging is vanochtend heel groot op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Averhoorn en Knopend Zaandam staat stil over 12 kilometer. Het komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dat duurt tot 9:15.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: In het Oost-Duitse Sachsen-Anhalt scoort de radicaal-rechtse AfD ontzettend hoog in de peilingen op 42%. En dat betekent dat er een aanzienlijke kans is dat Duitsland voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een radicaal-rechtse regering krijgt op deelstaatniveau. Dat zou meteen gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor het onderwijs. Dat merkte correspondent Charlotte Waaiers op de eerste schooldag in de regio.
5: De kinderen van groep 1 van de Montessori-school in Halle lopen trots met hun rugzak de school uit. Voor de deur blijven ze nog even staan zwaaien voor een foto. Want vandaag is hun eerste dag op de basisschool. Al eeuwen een groot feest in Sachsen-Anhalt en andere Duitse deelstaten.
6: En een ijsroedel.
7: Wie zijn alle hier?
6: Ik ben oma en opa.
5: De 6-jarige Mirjam Regal heeft haar hele familie meegenomen.
6: Met je mama en papa.
5: Voor haar ouders was de keuze voor deze school vanzelfsprekend. Het is de school van al hun kinderen.
7: Mirjam, dat is zijn plus.
5: Ook hun zoon met een beperking.
8: Onze grote zoon had ook een förderbedarf. We zijn in die school reingekomen, worden herzlich opgenomen. Hij had wunderbar lernen kunnen.
5: Hier zijn de klassen gemengd. Kinderen met en zonder beperking leren samen, met hulp van een extra docent. Voor deze school is het belangrijk dat iedereen met elkaar om leert gaan.
9: Bij ons leren die kinderen namelijk gemeinsam. Jedes kind met zijn besonderheden. Denn Schule is niet nur een Ort, an dem man Aufgaben löst. Schule is ook een Ort, an dem man lernt, miteinander umzugehen.
5: Als het aan de AfD ligt, kan dat na de verkiezingen voorbij zijn. De radicaal-rechtse partij wil namelijk aparte scholen voor kinderen met een beperking en kinderen van asielzoekers. AfD-leider Ulrich Siegmund deelt verderop bij een campagnekraampje naast een overdekt winkelcentrum in Magdeburg handtekeningen uit aan een lange rij fans. Volgens Siegmund is inclusief onderwijs een mislukt links idee.
10: Man kan dat niet einfach pauschal zeggen. Inclusion voor alle, dat gaat einfach aan de levensrealiteit voorbij.
5: Hetzelfde geldt voor schoolprojecten die racisme tegen moeten gaan of voor inzicht moeten zorgen in hoe een democratie werkt.
10: Wat in de scholen los is, is een catastrofe hier. Schulen zullen niet erziehen, ze zullen kinderschulen aufs leven voorbereiden.
5: Tegelijk wil de radicaal-rechtse AfD graag haar eigen politieke ideeën doorzetten in scholen. Schooluitwisselingen met Rusland bijvoorbeeld en minder aandacht voor de Holocaust in de schoolboeken.
10: We zijn stolz op ons land, stolz op onze cultuur, stolz op onze geschiedenis. En met diesem stolz gehen we ook in die regeringsverantwoording rein.
5: Trots zijn op Duitsland is een boodschap die aanslaat bij de kiezers hier. En ook het plan voor gescheiden scholen valt goed. Gedeeltelijk dan.
11: Met migrationshintergrund ja, met behindering nein.
7: En wieso niet met behindering?
11: Weil ich selber einen Sohn habe, der behindert ist und der in einer normalen Schule gegangen ist.
5: Deze oma met kleinzoon in AfD-t-shirt heeft zelf een kind met een beperking en was blij dat hij naar een gemengde school komt. Volgens de directeur van de school van Mirjam is er geen bewijs dat gemengde scholen voor slechtere prestaties zorgen.
12: We hebben maar

0: versucht, wissenschaftliche Fakten dazu zu finden, die gibt es nicht. Also leistungsmäßig spielt es keine Rolle.
1: De vader van Mirjam maakt zich intussen zorgen. Omdat het de AfD is die bepaalt wat normaal is, wat goed is in een klas.
2: Dat willen we niet. Dat er een mensenbeeld voorgegeven wordt van de AfD, wat we alle niet willen.
1: Voor Mirjam is het de traditionele enorme puntzak vol cadeaus die vandaag telt.
3: Geschenken, wat voor schoenen zagen we? Een stift.
1: Met stiften.
3: Twee haarklem.
1: Haarspeltjes en snoep. Alles wat echt belangrijk is op school.
4: Wow! Je moet best een zoetigheid kunnen.
5: Een correspondent Charlotte Waaiers legt uit of de AfD bij winst ook daadwerkelijk zijn onderwijsplannen kan doorvoeren.
6: Ja, nou, ze kunnen vrij ver gaan. En Duitsland is een federaal land, dus dat betekent dat sommige onderwerpen zoals migratie of pensioen, die ook voor de AfD belangrijk zijn, dat die landelijk geregeld worden. Dus daar gaan ze eigenlijk in de deelstaat niet over. Maar onderwijs is juist iets waar ze dan wel veel invloed op hebben. En ze moeten zich natuurlijk wel aan een landelijke wet houden, dus ze kunnen niet zomaar schoolboeken met onzin gaan voorschrijven. Maar het ministerie kan bijvoorbeeld wel bepalen dat er minder aandacht komt voor bepaalde punten in het lesprogramma. Dus bijvoorbeeld voor seksuele voorlichting, diversiteit, minder holocaust ook, meer trots op Duitsland, patriotisme, wat dat dan ook mag betekenen. En er is ook nooit echt zo stevig campagne gevoerd op onderwijs door de AfD. Maar nu lijken ze in te zien dat ze daar dus wel meer mee kunnen winnen. En ook misschien andere manieren kunnen gebruiken om hun ideologie door te zetten.
5: En hebben ze dan ook nog andere plannen voor hun deelstaat?
6: Ja, een van de eerste dingen die ze willen doen is het contract met de regionale publieke omroep opheffen. Want volgens de AfD geeft die omroep de meningen van het volk niet goed weer. Die omroep is in de praktijk ook erg kritisch op de AfD, dus dat zou in die zin ook helpen. Ze hebben een opvallend partijprogrammapunt tegen het uitsterven van het Duitse volk. Nou, wat dan precies het Duitse volk is, dat is een beetje onduidelijk. Wie er allemaal bij hoort en wie niet. Maar ze willen bijvoorbeeld een bonus invoeren voor iedereen die een baby krijgt. 2000 euro voor de eerste twee baby's, 4000 euro voor die daarna. Dat soort beloftes en andere geldbeloftes, die zijn volgens economen helemaal niet haalbaar of niet financierbaar. Dat hele programma gaat heel veel geld kosten en het is niet duidelijk hoe dat gedekt gaat worden. Een ander punt bijvoorbeeld is dat ze voor overheidssubsidies willen dat mensen een patriotismeverklaring afgeven. En dat is ook onduidelijk wat ze daarmee precies bedoelen. In hoeverre dat alle mensen nog openstaan voor zo'n subsidie als zij bijvoorbeeld dingen willen die volgens de AfD tegen Duitsland ingaan.
5: Verkiezingen zijn dit weekend. Ze staan dus nu op 42% in de peilingen. Zou ze zelfs een absolute meerderheid kunnen halen?
6: Ja, dat kan. En dat heeft te maken met het kiesstelsel in Duitsland. Een ander kiesstelsel dan in Nederland. Er zijn meerdere kleine partijen die rond een kiesdrempel van 5% zweven nu in de peilingen. Nou, als ze die kiesdrempel niet halen, dan gaan die zetels die die partijen zouden krijgen, op basis van dus minder dan 5% van de stemmen, die krijgen ze dan niet, worden dan herverdeeld. En dan kan de AfD opeens meer dan de helft van de zetels krijgen. En dat willen ze ook, want ze willen alleen regeren, zeggen ze. Nou, dat lijkt deels een beetje strategie om kiezers het gevoel te geven dat zo'n stem op een kleinere partij een weggegooide stem is. Maar het is deels ook wel echt de overtuiging van de AfD, want zij zeggen, wij zijn de enige partij die het volk echt vertegenwoordigt. En daarmee zijn de andere partijen, zoals zij noemen, altpartijen, oude partijen, elitepartijen, soms ook zelfs kartelpartijen. En daar zijn natuurlijk grote zorgen over hoe ondemocratisch dat is, omdat ze daarmee andere democratisch gekozen partijen eigenlijk buitenspel willen zetten. En wat wel opvallend is, de AfD zegt zelf ook altijd dat ze daar slachtoffer van zijn, hè, dat andere partijen hem willen uitsluiten, verbieden. Maar dat willen andere partijen, omdat ze zeggen dat de AfD ideeën heeft die tegen de grondwet ingaan. Bijvoorbeeld ongelijk behandelen van mensen naar afkomst. En niet omdat zij zeggen dat zij de enige juiste partij zijn.
5: En dat zei Charlotte Waaiers. Over een ruime uur hebben we Roos Ouweman op de zender.
7: Astrid, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
7: We gaan in stand.nl richting Overasselt. Daar is de ME weer vertrokken, maar de ongerustheid zal nog wel eventjes blijven. Later vandaag maakt de gemeente bekend wat er met de woning van Jan G. zal gebeuren. Die woning werd sinds 2019 al 3 keer gesloten, maar weten we sinds deze week zonder het gewenste effect. Burgemeesters hebben wel verschillende bevoegdheden in dit soort situaties. Behalve woningen sluiten kunnen ze bijvoorbeeld camera's ophangen, een noodverordening opleggen, preventief fouilleren. Maar ja, het levert dus altijd een kortdurend effect op. NRC schrijft dat sommige burgemeesters meer willen kunnen doen. En daar gaan wij het over hebben in Stand.nl. De stelling is vandaag, burgemeesters moeten meer kunnen doen tegen criminele inwoners. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen in uw buurt, in uw dorp of stad. Heeft u ervaring met overlast door criminele inwoners? Zijn er bijvoorbeeld explosieven aan de deur gehangen? Werden er panden gesloten? Werden er drugs gemaakt, gefabriceerd bij u in de buurt? Hoe vindt u dat de gemeente daarmee omgaat? Zouden wat u betreft burgemeesters ook meer moeten kunnen doen? En hoe doe je dat dan? Ja, zonder dat je dan meteen ieders vrijheid aan zou kunnen tasten. Dat je ze te veel mogelijkheden geeft, zal ik maar zeggen. Praat mee door te bellen met 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Vanavond, 21:30, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
17: NPO Radio 1.
5: De hoofdpunten, Thomas.
18: Nederland geeft 1,2 miljoen euro aan Libanon voor onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht door Israël en Hezbollah. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn in Libanon al 4300 doden gevallen, onder wie ook artsen en journalisten. Elk incident waarbij zij geraakt worden moet volgens minister Sjoerdsma grondig worden onderzocht. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op lange termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. In Hoogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Het vuur brak rond 4 uur uit. Er kwam veel rook vrij. Inwoners van Hoogeveen en omgeving kregen daarom een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand in Hoogeveen is ontstaan, wordt nog onderzocht. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw, er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. Volgens onderzoekers liggen gemeenten geregeld dwars bij de bouw van nieuwe studentenwoningen.
5: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, we moeten ons voorbereiden op wat nattigheid.
19: Ja, klopt, vooral morgen. Vandaag valt het eigenlijk nog wel mee. Al zien we nu met name boven het midden en westen van het land ook wel af en toe wat lichte regen vallen. Temperaturen daarbij ja, niet heel laag hoor vandaag. Het is nu al behoorlijk zacht buiten. En vanmiddag wordt het zo'n 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden van het land. Wel staat er een stevige wind, kracht 4 tot 6 uit westelijke richtingen.
5: En hoe zien de komende dagen eruit?
19: Ja, morgen wordt wel behoorlijk onstuimig. Vooral morgenochtend regent het enige tijd flink door. En er komt ook veel wind te staan in de kustgebieden is daarbij kans op windstoot tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Nou, in de loop van morgen trekt dat regengebied dan naar het zuidoosten weg. Dan wordt het droger en dan staat er eigenlijk een heel mooi weekend op het programma. Met zowel zaterdag als zondag droog weer, veel ruimte voor de zon en temperaturen oplopend naar zo'n 23 graden.
5: Wouter, dankjewel. En Erwin, staan er nog files?
17: Ja, die een goede vraag.
5: Anders ben je er niet, hè?
17: Ja, nee, ja, dat is heel slim van je. Daar heb je me. Meer dan 100 files, dus de vakantie is nu echt wel officieel afgelopen overal. En dat zie je op de weg in vorm van dagelijkse drukte. Op de A2 Eindhoven richting België tussen Elslo en Maastricht Centrum Zuid. 12 kilometer file. De A7 Hoorn-Zaanstad doet mee met 11 kilometer file. En dan wel stilstaand verkeer tussen afrit Averhoorn en Knoopend Zaandam. Na een ongeluk, de weg is nu weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoopend Lunetten. 18 kilometer file, meer dan 3 kwartier vertraging door politieonderzoek. Op de A27 is dat Gorinchem richting Utrecht, want daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. 12 kilometer file vanaf Lexmond. 2 rijstroken nog steeds dicht, waarschijnlijk nog een uur. En op de N50 Emmeloord-Zwolle valt de drukte op weer bij knooppunt Haltemerbroek. 5 kilometer file.
5: Uit onderzoek blijkt dat het zwemwater buiten nergens voldoet aan chemische normen. Zometeen natuur en milieu.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Kruisingaap.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl, verrassend, slim en duurzaam.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
24: Ik werk maar even helemaal trompes, maar alles wat duurder wordt.
23: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Vanavond, 21:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
25: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
26: Onaf, denk ik.
25: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
26: Nou, daar ben ik toch af.
25: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
28: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld blauwalg krijgen zwemmers daar geen informatie over. Het blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Koenraad Bakkers, expert waterkwaliteit bij Natuur en Milieu, vertelt wat er in het water is aangetroffen.
29: Nou, we vonden een hele serie stoffen. Eigenlijk alle stoffen ongeveer die je kan bedenken vind je ook weer terug in het water. We hebben gemonitord op 122 stoffen, daar hebben we de data van verzameld. En we zien eigenlijk in elk water dat er wel tenminste één stof de norm overschrijdt. Die is vastgesteld om mensen en milieu te beschermen.
5: En om wat voor stoffen gaat het dan, die dus te schadelijk kunnen zijn?
29: Ja, het gaat om vlamvertragers, PFOS'en. Dat zijn stoffen die heel lang in het milieu blijven rondgaan. Kwik, dus zware metalen, bestrijdingsmiddelen. Verbrandingsgerelateerde stoffen, dus PAX bijvoorbeeld. stoffen van antifouling. Dat zijn de stoffen die op boten worden aangebracht, zodat er minder aanslag op komt. Dus een heel breed scala aan stoffen.
5: En is dat dan gevaarlijk voor zwemmers?
29: Het geeft niet meteen een acuut gezondheidsgevaar. Want als dat zo zou zijn, dan wordt het zwemwater ook echt afgesloten. Maar het levert wel een chronische blootstelling op. Wij vinden dat zwemmers zich dat moeten realiseren en ook moeten weten of en hoeveel stoffen er dan een norm overschrijden. En zodat ze een keuze kunnen maken van ja, dit vind ik fijn, dit vind ik prettig, dit wil ik doen. Ik ga ergens anders zwemmen.
5: Ja, want bijvoorbeeld voor blauwalg, daar wordt wel voor gewaarschuwd wanneer dat te veel in het water zit. En voor dit soort stoffen niet. Hoe komt dat?
29: Ja, dat komt omdat het eigenlijk twee richtlijnen zijn. We hebben twee Europese richtlijnen waar we aan voldoen. Eén is de zwemwaterrichtlijn. En dan gaat het over blauwalg en E. coli, de zogenaamde poepbacteriën. Die geven acuut gevaar voor de gezondheid. Daar ga je van braken, of je krijgt er last van je darmen van. En daar wordt het zwemwater continu op gemonitord. De bestrijdingsmiddelen of de chemicaliën in het water, die vallen onder de kale richtlijn water. En dat is een andere richtlijn. En dat gaat is niet specifiek voor zwemwater. Dat gaat over alle oppervlaktewater en ook het grondwater in Europa. Dus dat zijn twee verschillende richtlijnen die andere monitoren hebben. Andere frequenties van monitoring en ook andere stoffen monitoren. En dat komt niet bij elkaar.
5: Nee. Dat dus eigenlijk is het wat op korte termijn schadelijk is, dat zit daar wel in zo'n monitor. Maar wat op lange termijn schadelijk kan zijn, niet.
29: Dat wordt niet naar de zwemmer gecommuniceerd.
5: Nee, precies. Stel iemand zwemt een paar keer per week in dat soort open water. Wat betekent dat voor iemand?
29: Ja, wij zijn niet de gezondheidsorganisatie. Maar we constateren wel dat er normen, en eigenlijk in elk water normen worden overschreden. Die stoffen, dat zijn ongeveer 35 unieke stoffen waar het om gaat eigenlijk. En we weten ook dat het topje van de ijsberg is, want er zijn nog veel meer stoffen die toxisch zijn in het water. En we weten dat die stoffen effect hebben op de gezondheid. En elk stof heeft weer een ander effect. De normen zijn niet voor niks. Die zijn er om mensen en milieu te beschermen. Dus wat het exact doet met iemand, dat zal ook te maken hebben met hoeveel water die binnenkrijgt en hoe zijn fysiek gestel is. Daar gaan we niet over. Maar we willen wel zeker weten dat mensen hiervan op de hoogte zijn.
5: Zij Koenraad Bakkers, expert waterkwaliteit bij Natuur en Milieu. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen sneller en op grotere schaal uit te voeren. Dat vormt een groeiende bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen de politie en het Openbaar Ministerie in het jaarlijkse Cybercrime Beeld. Stan Duif is bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van cybercriminaliteit. En volgens hem werkt AI vooral als katalysator voor online criminaliteit.
0: AI verandert cybercriminaliteit niet fundamenteel, maar we zien AI vooral als een katalysator. Dus cybercriminelen worden er veel efficiënter mee. Het wordt makkelijker om cybercriminaliteit te plegen. Ze kunnen veel meer slachtoffers tegelijk maken. En het verschil tussen egg en nep wordt voor de gewone burger nog steeds moeilijker om te zien. Dus dat zijn drie aspecten waarvoor AI zorgt voor een echte katalysator in cybercriminaliteit.
5: Ja, het is als het ware een zeer effectief net waarmee ze vissen nu.
0: Ja, dat klopt.
5: Ja. Wat zien jullie dan gebeuren?
0: Nou, we zien gebeuren dat deze toepassing voor steeds meer criminelen beschikbaar komt. En dat daardoor ook steeds meer mensen slachtoffer worden van een vorm van cybercriminaliteit.
5: En is het dan dat de criminelen die zich hier al mee bezighouden gewoon effectiever worden? Of is het ook voor meer mensen makkelijker om te doen?
0: Nou, allebei. AI maakt het mogelijk dat mensen ook zelf makkelijke cybercriminaliteit kunnen plegen. Maar daarnaast kunt u zich voorstellen dat het voor mensen steeds lastiger wordt. Wat is nu echt en wat is nu nep? En daarmee maken cybercriminelen ook echt gebruik van kunstmatige intelligentie.
5: Wat ik bedoel, dus zijn inmiddels dus mensen die eigenlijk helemaal niet zo heel erg die technische kennis hebben, die dit ook gaan doen?
0: Ja, zeker. Daarvoor kun je ook AI kopen. Maar ook deze technische kennis is eigenlijk al lang gewoon op het internet te koop. Daardoor kunnen ook criminelen die wat minder technische vaardigheden hebben zich eigenlijk ook gewoon laten bedienen door anderen. Maar in dit geval ook steeds meer door AI.
5: Jullie waarschuwen in het rapport ook nadrukkelijk voor buitenlandse staten, hè, die cybercriminelen eigenlijk inzetten. Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Nou, buitenlandse staten die hebben er eigenlijk heel veel belang bij om informatie te krijgen vanuit een ander land of in een ander land een ontwrichting tot stand te brengen. Dus zij gebruiken criminelen ook wel om bijvoorbeeld aan data te komen over een bepaald land of specifieke burgers. En daarvoor zetten ze criminelen in.
5: En dat is dan bedoeld juist om het allemaal instabieler te maken of ook om geld binnen te halen?
0: Nou, dat kan allebei zijn, maar vaak hebben ze het oogmerk om een situatie instabiel te maken. Maar u kunt zich ook voorstellen dat een bepaald land het heel goed vindt om heel veel informatie te hebben over Nederlanders. En met alle datasets die gestolen worden tegenwoordig, is het voor hun steeds makkelijker om inzicht te krijgen in wie woont er nou in zo'n land en hoe ziet het profiel van de mensen die daar wonen er ook daadwerkelijk uit.
5: En jullie hebben het in het rapport over een nieuwe generatie cybercriminelen. Wat onderscheidt deze groep van de cybercriminelen die al in beeld waren?
0: Ja, dat klopt. Wij spreken in het rapport over de hackerscom. Dat zijn personen tussen de 11 en 25 jaar. Zij komen vooral uit westerse landen, spreken Engels en werken in een soort van online netwerk en plegen vooral datadiefstallen en crypto-diefstallen. En dat is op zich wel weer een aanpassing in het beeld die we hadden over cybercriminaliteit, waarbij veel criminelen in het verleden uit landen kwamen waarbij we niet goed bij konden. Een voorbeeld daarvan is een land zoals Rusland. En nu zien we dus ook dat er westerse criminelen op komst zijn die echt online met elkaar samenwerken om serieuze vormen van cybercriminaliteit te plegen.
5: Maar zijn nou 11, vanaf 11 jaar?
0: Ja, tussen de 11 en de 25 jaar. Ja.
5: Maar hoe komt het dat die op die jonge leeftijd al daarmee bezig zijn?
0: Nou, veel jongeren komen steeds op vroegere leeftijd in aanraking met het internet. Zij spelen games, in die games chatten ze met andere mensen en worden op die manier verleid of echt ook geïnteresseerd in meer technische vraagstukken op het internet en komen dan in contact met cybercriminelen. En zoals dat ook op het schoolplein gaat, dan is het voor hen vaak interessant om te beginnen met kattenkwaad, maar uiteindelijk kunnen ze uitgroeien tot cybercriminelen.
5: En jullie zeggen, al die ontwikkelingen bij elkaar zijn echt een dreiging voor Nederland. Waar zit hem die dreiging voor Nederland specifiek in?
0: Nou, de tijd is ook echt voorbij dat je kon zeggen dat cybercriminaliteit zich typeert tot één specifieke vorm van criminaliteit. We zien dat nu in de volledige breedte. Het richt zich op burgers, het richt zich op organisaties en de impact ervan wordt steeds groter. Het is eigenlijk een veelkoppig monster van jongeren, westerse jongeren, tot cybercriminelen die zich verschuilen in landen waar wij niet bij kunnen. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving. En dat is de reden waarom wij ons grote zorgen maken.
5: Zij is Stan Duyf binnen de politie, verantwoordelijk voor de aanpak van cybercriminaliteit. De Nederlandse transfermarkt sloot vannacht om 12 uur.
18: Voetbalclubs konden tot die tijd spelers halen en verkopen. In de transfer deadline show van ESPN werd afgeteld naar 12 uur.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ja!
18: Op de slotdag werd nog volop gehandeld. Landskampioen PSV presenteerde spits Sam Lammers en aanvallende middenvelder Ayoni Santos. Feyenoord heeft Jordan Lotomba verkocht aan Celtic en Ajax haalde onder meer aanvaller Simon Adingra. Clubs kunnen wel nog spelers kwijtraken. In sommige landen is de transfermarkt namelijk langer open. Tennisser Jesper de Jong heeft er even op moeten wachten, maar hij is door naar de tweede ronde van de US Open. Zijn partij tegen de Italiaan Francesco Passaro werd eerder gestaakt vanwege de regen, maar toen de baan eindelijk was opgedroogd, bleek de Jong te sterk voor zijn tegenstander, horen we bij Eurosport.
2: En dan links voor de Jong, ja, de oplichting, want het was een hele beproeving. Net wat er gisteren is begonnen, bijna 4 uur totaal in beslag heeft genomen, verdeeld dus is over 2 dagen.
18: Het is voor het eerst dat Jesper de Jong de tweede ronde haalt op de US Open. Flinke straffen voor de Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers. Het team krijgt van de basketbalcompetitie NBA onder meer een boete van 26 miljoen euro. De eigenaar, Steve Ballmer, is voor 1 jaar geschorst. De Clippers worden bestraft omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels van het salarisplafond. Het team regelde via externe partijen extra inkomsten voor de sterspeler Kawhi Leonard. En dat mag niet. De hele zaak kwam aan het licht door een podcast van The Atlantic. Voor het onderzoek kregen zij een Pulitzerprijs. Dat is een belangrijke Amerikaanse journalistieke prijs. Veel oud-voetballers en andere BN'ers gisteravond bij de première van een serie over Marco van Basten. Basta gaat over het leven van de oud-voetballer. Shownieuws was erbij op de rode loper.
3: Marco van Basten die straalde voetbal uit.
4: Ik was natuurlijk net als heel mijn generatie ontzettend verliefd op Marco van Basten.
6: Na Cruijff is hij de beste voetballer die we ooit gehad hebben in Nederland.
7: Een zevendelige serie over jouw leven. Hoe voelt dat?
8: Ik vind het wel leuk. Dat boek is geschreven en het is nu gefilmd. En daar hebben ze 7 afleveringen van gemaakt. Ik ga wel kijken of het allemaal goed geslaagd is.
18: In een recensie van het Parool lezen we dat de serie op Videoland een goed beeld laat zien van het bovennatuurlijk voetbaltalent dat Van Basten had. Maar dat ook het beeld naar voren komt van een stronteigenwijze binnenvetter.
5: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
17: Er staat maar liefst 22 kilometer file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoopend Lunetten. En de vertraging is groot. Dat komt door een politieonderzoek op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Knoopend Rijnsweerd. Er was vanochtend een ongeluk met 2 auto's. Het onderzoek duurt tot 9:30.

Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Bart van Olffen reist al 25 jaar de wereld over om te zien waar onze vis vandaan komt. Maar als hij in de Nederlandse supermarkten een potje anchovies of een blikje tonijn bekijkt, dan kan hij de herkomst lang niet altijd achterhalen. Uit onderzoek in opdracht van zijn eigen vismerk, Fishtails, blijkt dat op 71% van de onderzochte visconserven belangrijke informatie over de herkomst ontbreekt. En dat zit hem dwars. Daarover gaat hij straks in Brussel in gesprek met de Eurocommissaris Visserij en Oceaan.

0: Anna Costas Cadiz. Bart van Olven, duurzaam vis-expert en oprichter van Fishtails. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is het zo belangrijk om te weten waar vis vandaan komt?
1: Nou ja, het is belangrijk voor de consument om te zien waar het gevangen is en hoe het gevangen is. En ook wat de exacte vissoort is. Maar nog belangrijker is dat de producent eigenlijk echt wel met de billen bloot moet. Het feit dat ze die informatie moeten geven en transparant moeten zijn, ontneemt ze een bepaalde vrijheid om zomaar vrijuit in te kopen. En dat alles in belang van de duurzaamheid en de toekomst van onze oceanen. Dus hoe specifieker we die informatie kunnen verkrijgen of andersom zij moeten melden, hoe beter we kunnen controleren waar die vis vandaan komt en kunnen beoordelen of dat inderdaad van een goede herkomst is of een niet goede herkomst.
0: Want u zegt verduurzaming van de visindustrie is belangrijk?
1: Ja, we moeten ons realiseren dat 90% van onze oceanen maximaal of overbevist zijn. Vis is het enige voedselproduct wat we nog massaal uit de wildernis halen. Als het er zometeen niet meer is, komt het ook niet meer terug. Dus we moeten in alle nederigheid omgaan met onze oceanen. Dus het is heel urgent dat we alle ketens inzichtelijk hebben. En wat betreft de ingeblikte vis waar we het nu over hebben, eigenlijk alle processed vis, geldt dat niet. En ja, bizar ook, we kunnen zelfs niet herleiden wat de EU binnenkomt. En dat is natuurlijk een gesprek wat ik ook vandaag ga voeren. Dus wat er in een blikje komt, we weten het niet in 71% van de gevallen. Nee. Is het duurzaam gevangen? Is het misschien op een illegale manier verkregen? Hoe zit het met de mensenrechten? En dat is natuurlijk wel schrikbarend.
0: Daarom zegt u, je moet het op die verpakking kunnen vinden. Ja. Maar ik als consument weet niet precies wat nou de overbeviste gebieden zijn.
1: Nee. Dus als je het wil weten, dan kan dat. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk, het is tweeledig. Het allerbelangrijkste is dat die producent dat moet gaan vermelden. En wat het bizarre is, er is een wet in de EU voor verse vis en diepvriesvis. Zolang die vis heel is of in de vorm van een filet, dan is het verplicht om te vermelden op de verpakking waar de vis is gevangen, wat de exacte soort is met de Latijnse benaming en met welke methode de vis is gevangen. Als je die exact dezelfde vis, die op dezelfde manier is verkregen, uit dezelfde regio, met dezelfde impact op onze oceanen, in een blikje stopt, dan vervalt in één keer die wetgeving. En waarom is dat zo? Dat is een jarenlange lobby inderdaad van die grote producenten van de blikjes. De meeste vis komt van buiten Europa. Denk aan tonijn. Er wordt bijna geen tonijn in Europa gevangen en in een blikje gestopt. En dat is, is uiterst discutabel wat daar gebeurt. En wij, ik al 25 jaar doe ik dit werk. We hebben ons eigen vismerk Fishtails. En wij zijn het levende bewijs dat het wel degelijk kan bij ons. En we hopen dat iedereen dat kan doen. Kun je wel degelijk de vis terugtraceren naar waar het gevangen is. En op welke manier. En dat moeten alle producenten gaan doen. En dat is waarom we nu in Brussel zijn.
0: En ze doen dat niet, zegt u, omdat ze uit gebieden vissen waar ze het eigenlijk niet zouden moeten doen.
1: Het is eigenlijk een vrijbrief voor ze om te doen wat ze willen. En dat echt ten koste van de oceanen. Dat heb ik de laatste 25 jaar gewoon te veel gezien. Het is niet voor niks dat 90% van onze oceanen worden overbevist of maximaal worden bevist.
0: Maar
1: nu dat we actie moeten nemen.
0: En hoe zit het dan met blikjes waarop wel zo'n duurzaamheidslogo staat? Over hoe het goed gevangen is. Duurzaam. Klopt zo'n logo dan? Of moet ik daar ook vraagtekens bij zetten?
1: Ook daar, dat logo klopt. En wat de bedoeling is, men moet het op die verpakking zetten. En dat gebeurt lang niet altijd. En als we bijvoorbeeld kijken naar tonijn, er zijn 5 soorten tonijn die in een blikje kunnen belanden. Dan kan zo'n tonijn MSC zijn, maar je kan ook inderdaad, we hebben het even over het MSC-certificaat voor duurzaam gevangen vis. Maar door dat niet te vermelden op de verpakking, kan die tonijn ook uit verschillende regio's komen. Dus er is gewoon een gebrek aan informatie op die verpakkingen. Ook inderdaad als het soms gaat over gecertificeerde vis.
0: Dank. Bart van Olven, expert duurzame vis en oprichter dus van Fishtails.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
4: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen.

0: Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
1: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
2: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
11: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemorgen. Illegale casino's gebruiken websites van onwetenden voor promotie. En Nederland gaat Libanon helpen met onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: Nederland geeft 1,2 miljoen euro aan Libanon voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. Volgens Sjoerdsma is onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht essentieel, zodat daders eventueel vervolgd kunnen worden. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren, en dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacks uitvoeren en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI, en is er een risico dat gestolen data doorverkocht wordt aan buitenlandse partijen. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteit gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op lange termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. In Hoogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Het vuur brak rond 4 uur uit. Er kwam veel rook vrij. Inwoners van Hoogeveen en omgeving kregen daarom een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand in Hoogeveen is ontstaan, wordt nog onderzocht. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt bevonden worden om studentenwoningen te bouwen. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon bij een graad of 22. Morgen meer regen en aan zee staat dan een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 20.
12: Verkeersinformatie, Erwin.
14: Een drukke ochtendspits, het regent af en toe, de vakantie is voorbij. Dat zorgt voor veel dagelijks files en ook ongelukken. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging groot tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 12 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is bovendien de rechterrijstrook ook dicht. De A12 Den Haag richting Utrecht. Nu 20 kilometer file tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunetten. Zeker een uur vertraging. Door politieonderzoek na een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht is dat bij knooppunt Rijnsweerd. 12 kilometer file, daar is de vertraging zo'n 20 minuten vanaf Lexmond. A50 Zwolle-Apeldoorn, door een ongeluk 1 rijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. 3 kwartier vertraging in 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord.
12: Illegale gokbedrijven adverteren op websites terwijl de eigenaren van die sites dat vaak niet doorhebben. Zo de kansspelautoriteit.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Goed, het is gelukt.
21: Wat is er gelukt?
22: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
21: Fluitje van een cent dus?
22: Nou, het was wel wat meer dan dat.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Illegale casino's gebruiken websites van bedrijven, organisaties en personen voor promotie zonder dat die daarvan op de hoogte zijn. Blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. Ella Seisner is directeur van de Kansspelautoriteit. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
12: Hoe groot is dit probleem?
24: Ja, dat is echt een groot probleem. Het gaat hier om echt duizenden van dit soort websites op verschillende extensies. .nl dus extensies, maar ook EU en .com. En ja, we grijpen als kansspelautoriteit in waar mogelijk. Met name de .nl extensies gaat dit goed door een samenwerking die we hebben met SIDN. Alleen op andere extensies is dit moeilijk, omdat wij geen bevoegdheid hebben om die websites te blokkeren. En de beheerders van die .com extensies en andere in het buitenland zitten en weinig gevoelig zijn voor de middelen die wij op dit moment hebben.
12: Het is natuurlijk ook best moeilijk om alles in één keer waarschijnlijk aan te pakken. Want ik kijk bijvoorbeeld bij Wilfried de Jong, wilfrieddejong.nl. En ik kwam meteen terecht in online casino site.
24: Zeker, zeker. Ja, kijk, op dit moment, omdat wij niet een blokkeerbevoegdheid hebben, vraagt dit eigenlijk veel handwerk. Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, ook SIDN onderzoekt zelf goed van hoe schoon is het en wat is er. Dan komen ze ook bij ons op de lijn. Dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik weer van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
0: Ja, en hoe doen ze dat? Of liever gezegd, waarom doen ze het op deze manier?
24: Nou, ze kopen bijvoorbeeld oude vervallen domeinen op. Of ze maken gebruik van eigenlijk websites die weinig beveiliging hebben en die hacken ze. En wat ze doen dit omdat die websites betrouwbaar worden geacht. Bijvoorbeeld door Google. En daarmee komen ze die websites, omdat ze dan gebruik maken van bijvoorbeeld Wilfried de Jong.nl, hoog uit in de zoekresultaten op Google. Dus ze maken eigenlijk gebruik van de betrouwbaarheid van die websites.
0: Maar het is iemand die op Wilfried de Jong googelt, dus niet per se op zoek naar een illegaal gokbedrijf.
24: Nee, maar als mensen wel daarnaar op zoek zijn en dat googelen, dan gaat dat eigenlijk, dan maakt het niet uit dat de website wilfrieddejong.nl heet, maar de inhoud van die website maakt dat die naar boven komt en dat die dan hoog, omdat die dan een hoge SEO-waarde heeft, zo heet dat, dus hoge betrouwbaarheid heeft, komt die hoog in de zoekresultaten. En dan worden mensen eigenlijk daarmee geconfronteerd, terwijl ze helemaal niet naar op zoek zijn. Anders komen ze er ook mee in aanraking, omdat ze denken, ik ga naar wilfrieddejong.nl en ja, dan komen ze eigenlijk hele andere inhoud tegen.
0: Overtreden de gokbedrijven daarmee de regels?
24: Zeker overtreden ze daarmee de regels, ja. Dat is niet toegestaan, maar door de beperkte bevoegdheden die we op dit moment hebben, is dit erg ingewikkeld om snel en effectief aan te pakken. En daar hebben we echt nieuwe bevoegdheden voor nodig vanuit de regelgeving. Ja.
0: Ja, want ze overtreden de regels omdat je als illegaal gokbedrijf sowieso geen online reclame mag maken.
24: Ja, sowieso. Dat is niet toegestaan.
0: Nee. En u zegt, wij willen eigenlijk meer instrumenten in handen krijgen om dat te regelen?
24: Zeker. Ja, we proberen op dit moment veel in samenwerking. Ook op Europees gebied proberen wij samen te werken met andere toezichthouders. Maar het zou ons enorm helpen als wij uitgebreidere wettelijke bevoegdheden krijgen. Zoals die blokkeerbevoegdheid. Maar ook de bevoegdheid om zoekmachines en ook social media platformen resultaten te laten verwijderen. En op dit moment loopt er een traject voor aanpassing van de regelgeving. En is dit echt iets wat wij nodig hebben. Ook in Europa zijn andere toezichthouders die de mogelijkheid hebben om die websites te laten blokkeren. En dat blijkt toch wel effectief.
0: Dank u wel, Ella Sijsner, directeur van de Kansspelautoriteit. 9:10 is het. Honderdduizenden mensen trokken gisteravond in heel Spanje de straat op. Een manifestatie die begon als steunbetuiging voor de mensen van Ceuta, eindigde op veel plaatsen in Spanje als anti-regeringsprotest. Want vinden veel mensen, de regering had meer kunnen doen om de bestorming van die grenspost in Ceuta eind juli tegen te houden. En ook om de daaropvolgende crisis aan te pakken. Spanje-correspondent Miral de Bruyne was bij de manifestatie in Madrid.
1: De timing van deze demonstratie die is niet geheel toevallig. Vandaag op 2 september is het de jaarlijkse viering van de Dag van Ceuta, waarop wordt stilgestaan bij de autonomie van de stad. Het was de voorzitter van de Federatie van Gemeentes en Provincies die deze manifestatie aankondigde. En die voorzitter, ja, die is ook lid van de conservatief-rechtse oppositiepartij Partido Popular. En dat is de reden voor de socialistische partij van de premier dus, om te stellen dat de oproep voor manifestatie politiek gemotiveerd was. En daarom droeg de regeringspartij, de socialistische partij, haar leden op om niet te komen. De leuzen die liegen er niet om. Het is een manifestatie met Ceuta. Dat staat hier op de borden. Madrid met Ceuta. Maar eigenlijk zijn de dingen die de mensen roepen vooral leuzen tegen de regering. Tegen de premier Pedro Sanchez. En overal, waar je ook kijkt, Spaanse vlaggen op een van de kartonnen borden hier. Vandaag is het Ceuta, morgen is het jouw dorp. En hier Sanchez, klootzak, verdedig je natie staat op dit bordje. Ja, wat hier gebeurt, dat raakt iedereen. Dat zegt deze man met een strooien hoed vooraan. Ja, in alle steden van Spanje staan mensen te demonstreren. Want wat kunnen we anders, zegt hij, als we niet naar de stembus kunnen?

0: gobierno. Porque estamos protestando al traidor de Pedro
1: Sánchez. We blijven protesteren tegen de verrader Pedro Sánchez, vindt een andere man.
0: Es por Ceuta, porque Pedro Sánchez la está entregando. Estamos aquí por Ceuta.
2: Ceuta es española.
1: We zijn hier voor Ceuta omdat Sánchez het stukje voor stukje overdraagt.
0: Y está entregando partes de España pedazo por pedazo.
3: De burgemeester is op het podium komen staan.
4: A todos los madrileños que hoy venís aquí a mostrar vuestra solidaridad con Ceuta y con los ceutíes en el día de Ceuta.
3: Hij bedankt alle Madrileños die hier vandaag zijn gekomen om met Ceuta te staan.
4: Ceuta no está sola. Ceuta eres y siempre serás España.
3: Hij zegt, het is een duidelijke boodschap. Ceuta, jullie staan niet alleen. En jullie zijn deel van Spanje.
4: Cuando se pone presión a una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona
3: het is niet alleen het probleem van Ceuta, de grenzen daar. Maar het is een probleem van heel Spanje, zegt hij eigenlijk.
4: La frontera de Ceuta es nuestra frontera.
3: De burgemeester kan zijn verhaal over het steunen van Ceuta bijna niet afmaken. Hij komt er bijna niet bovenuit, want iedereen die roept Pedro Sánchez a prisión. Pedro Sánchez naar de gevangenis. Het is een bekende leus bij vooral rechtse protesten. Ceuta verdedigen betekent Spanje verdedigen. Dit zouden we elke dag moeten doen, naar buiten komen en opkomen voor wat voor ons is. Dan wijst deze vrouw naar wat jongens met een Spaanse vlag. Kijk, zegt ze, hoe al deze mensen hier staan te demonstreren.
5: Correspondent Merel de Bruyne vanuit Madrid. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
6: Het is nog steeds druk op veel plekken. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Beverwijk en Afrit Haarlem-Zuid 12 kilometer stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. Een uur vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoopend Lunetten. 20 kilometer file door de file op de A27 Gorkum richting Utrecht. Er staat 11 kilometer file tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweerd door onderzoek na een ongeluk. Tot 9:30 zijn twee rijstroken dicht.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom. Iedereen die werkt kent het. Het functioneringsgesprek, een gesprek over hoe je je werk doet en wat er beter kan en hoe je verder wil. Die gesprekken zijn vaak achter gesloten deuren. Documentairemaker Maartje Bakers vond daar dat daar veranderingen moest komen en maakte de documentaire The Manager.
1: Zoals je weet kom je de laatste tijd wat vaak te laat. Hoe gaan we dat oplossen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt?
2: Hoe ga jij dat oplossen?
3: There are things that are not going so well.
4: Je kan niet datgene wat je aan ons verkocht hebt.
1: Ik speak wel.
3: I do think it's a better option.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom. Iedereen die werkt kent het. Het functioneringsgesprek, een gesprek over hoe je je werk doet en wat er beter kan en hoe je verder wil. Die gesprekken zijn vaak achter gesloten deuren. Documentairemaker Maartje Bakers vond daar dat daar verandering in moest komen en maakte de documentaire The Manager.
1: Zoals je weet kom je de laatste tijd wat vaak te laat. Hoe gaan we dat oplossen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt?
2: Hoe ga jij dat oplossen?
3: There are things that are not going so well.
4: Je kan niet datgene wat je aan ons verkocht hebt.
3: I do think it's a better option to part ways.
0: De film draait vanaf vandaag in filmhuizen. Maartje Bakers, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Waarom het functioneringsgesprek?
5: Ja, ik had er zelf ervaring mee. Ik vond het frustrerende momenten in het jaar. En ik kwam er altijd met verbazing uit. En op een gegeven moment dacht ik, misschien kan ik, als we het in de media zo vaak hebben over excessen in machtsrelaties, bijvoorbeeld in MeToo of in de politiek, misschien zou het eigenlijk super interessant zijn om eens te kijken op microniveau wat er dan gebeurt in de dagelijkse omgang met elkaar.
0: En er zit vaak wat ongemakkelijks, hè, in dat gesprek.
5: Ja, elk gesprek eigenlijk wat je in de film terugziet, daar zit behoorlijk wat ongemak in, ja.
0: En heb je kunnen achterhalen waarom dat dan in zit?
5: Ja, ik denk in allerlei elementen. Ik denk eigenlijk dat er al een moeilijkheid begint voordat het gesprek begint. Iets waar de leidinggevende en de werknemer eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen. Namelijk dat zij gevraagd worden om achter gesloten deuren te gaan zitten met z'n tweeën. Met een verschil in macht. Waar vaak een verslag wordt geschreven dat in je personeelsdossier komt. Waar je je handtekening onder moet zetten. En waar je weet dat er een meetlatmoment komt waarin er een conclusie getrokken wordt. En die conclusie is niet aan de werknemer. Die conclusie is aan de manager. Dus dat geeft al behoorlijk wat druk op het gesprek voordat je überhaupt met elkaar aan tafel zit.
0: Maar in het gesprek kun je als werknemer ook naar voren brengen wat jij wil of wat jij kwijt wil. Het is ook het moment om even dingen aan de kaak te stellen.
5: Ja, nou, ik denk ook niet dat het ongemak alleen maar vandaan komt bij de manager naar de werknemer. Ik denk dat werknemers best wel mondig zijn in Nederland. En zij geven ook best wel wat tegenspel in die gesprekken. Zij hebben eigenlijk al een beetje hun harnas aangetrokken. En het is een beetje alsof er een handjedruk situatie ontstaat. Maar dan probeert iedereen dan te doen alsof er een open gesprek is. Dat is een beetje dus de padstelling waar je voelt dat mensen in zitten met elkaar in die gesprekken.
0: In de documentaire kom je als kijker heel dichtbij. Hè? Je zit eigenlijk bij wijze van spreken op de stoel van de werknemer. De leidinggevende kijkt je recht aan tijdens het functioneringsgesprek. Waarom wilde deze leidinggevende hier aan meewerken?
5: Nou, dat vond ik heel verrassend eigenlijk. Ik had het erover dat ik vind dat we in een neoliberaal systeem werken en leven met elkaar. En dat we daar allemaal in vastzitten. En dat systeem dwingt eigenlijk best wel veel af. Namelijk dat we altijd winst moeten maken en dat er gepresteerd moet worden of dat we moeten bezuinigen. Ik merkte persoonlijk hoe dat eigenlijk drukt ook op de persoonlijke relaties die je hebt met leidinggevenden. Want zij krijgen een opdracht en zij moeten die opdracht uitvoeren. En daardoor heb ik ook een bepaalde verhouding met mijn leidinggevende. En ik merkte in de researchgesprekken dat zij dat wel herkenden. Ze vinden menselijk leiderschap allemaal hartstikke belangrijk met hun organisatie. En zij doen daar ook van alles aan om het goed te doen. Maar toch herkenden zij ook dat ongemak. En zij waren eigenlijk wel gewoon nieuwsgierig. Hoe doen anderen het? En laten wij eens laten zien hoe wij het doen. En misschien kunnen we daar het gesprek.

0: gesprek over aangaan.
1: Ja, en van elkaar leren dus.
0: Van elkaar leren, ja. En kijken hoe willen we dit op deze manier.
1: Wat is je nou het meest opgevallen?
0: Het is eigenlijk een film over macht. Maar een film over macht gaat ook gelijk over onmacht. Je merkt in de gesprekken dat er razendsnel in het gesprek zelf dingen zich kunnen omdraaien. Waar eerst een leidinggevende de lead in het gesprek lijkt te hebben. Kan dat ook een werknemer worden als die een behoorlijk intense opmerking maakt. Bijvoorbeeld, ik vind jou intimiderend, zegt iemand. Dan moet je als leidinggevende even over nadenken als dat je gezegd wordt. Maar leidinggevenden hebben ook een beperkte macht. Je ziet in de film hoe de ene leidinggevende die net nog in een machtssituatie zat met zijn werknemer, vervolgens zelf werknemer wordt als hij bij zijn eigen leidinggevende komt. En dan besef je van oké, het is een gestapeld systeem waarin de een de ander een opdracht geeft en waarbij de top eigenlijk de touwtjes in handen heeft.
1: Je kunt je echt letterlijk inleven, want je zit op de stoel van in deze documentaire van Maartje Bakers. En die documentaire De Manager draait vanaf vandaag in alle filmhuizen. Maartje Bakers, dank.
2: Reactie aan de redactie. Ook vanochtend ging het weer over de schietpartij in Overasselt. Daar werd deze week een beveiliger doodgeschoten. Op beelden waren tientallen zwaar bewapende mensen te zien. Het huis waar dit plaatsvond blijft voorlopig nog plaatsdelict. Luisteraar Nien vroeg zich af waar het gezin is dat daar woont. Zijn zij alweer terug in hun huis?
1: Dat vroegen we aan onze justitieredacteur Remco Andringa.
3: Vandaag doet de politie nog onderzoek in het huis. En dan mogen de bewoners er natuurlijk sowieso niet in. De burgemeester heeft al aangekondigd dat hij van plan is om de woning te sluiten. Dat kan pas als de politie helemaal klaar is daar op locatie. Dus ik verwacht dat de bewoners voorlopig echt niet terug mogen keren. Ze hebben zichzelf in veiligheid gebracht ergens en zitten dus ergens anders.
1: Kortom, we weten niet waar ze zijn.
2: Nee, dat zei justitieredacteur Remco Andringa. Op honderden zwemlocaties in Nederland zitten te veel chemische stoffen in het water. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld blauwalg kregen zwemmers daar geen informatie over. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. We bespraken dat vanochtend met Koenraad Bakkers, expert waterkwaliteit bij Natuur en Milieu. En luisteraar Taken vroeg zich af, welk deel van de zorgen over die vervuiling komt door toegenomen nauwkeurigheid van detectiemethoden?
1: Dat hebben we nog een keer gevraagd aan Koenraad Bakkers.
4: Het klopt dat de meetmethoden verbeterd zijn. We kunnen nauwkeuriger meten en we kunnen ook meer stoffen meten. Tegelijkertijd zijn er ook stoffen die met zulke kleine hoeveelheden als schade aan het milieu en de gezondheid van mensen kunnen veroorzaken, dat we die nog niet kunnen meten. Dus het is zeker zo dat de meetmethoden een effect zullen hebben op de resultaten. Neemt niet weg dat we nog heel veel stoffen niet meten. En het belangrijke het effect van de verbeterde methode is dat we beter inzicht krijgen in normoverschrijdingen. En daarmee krijgen we ook beter zicht op hoe we overschrijdingen kunnen verminderen.
1: Kortom, als de methoden nog beter worden,
2: dan worden de zorgen ook nog groter. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
5: 3 voor de dag.
1: De Tweede Kamer gaat in debat over het importverbod op producten uit illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dan gaat het om producten als dadels en olijven. Nederland is het 4e land in Europa dat het doet, na Spanje, Ierland en België. En de maatregel moet op 22 september ingaan. De gemeente Heumen maakt vandaag meer bekend over wat er gaat gebeuren met de woning van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door het dorp. Schoot een bewaker dood die het huis bewaakte. Woordvoerder van de politie Oost-Nederland, Sven Strijbos.
6: Wat er vaak gebeurt na zo'n incident is, het is een beetje politiejargon, excuus daarvoor, maar er wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt waarin wij onze bevindingen delen met de gemeente. En uiteindelijk is het een burgemeestersbevoegdheid, en dat is hier ook al eerder gebeurd, hè, om een woning te sluiten. Maar ook daarin zijn wettelijke kaders. Dus die woning is ook alweer verschillende keren niet meer gesloten geweest. Maar uiteindelijk de bevoegdheid om zo'n woning wederom te sluiten is aan de burgemeester. Dus ik verwacht daar vandaag eigenlijk ook wel nieuws over vanuit de gemeente.
1: En dan gaat het uiteraard over dat huis in Overasselt. De Spaanse premier Pedro Sánchez spreekt op dit moment in het parlement om zich te verantwoorden voor het handelen van de regering rondom de kwestie Ceuta. De verantwoording stond gepland op 9 september, maar werd onder druk van andere partijen naar voren gehaald. correspondent Miral de Bruyne over wat Sanchez kan verwachten wanneer de andere partijen vragen mogen stellen.
7: Eén ding is zeker. Premier Sanchez die gaat het moeilijk krijgen vandaag. De eerste dagen na de crisis werd het handelen van zijn regering nog geprezen. Want veel mensen die de grens waren overgegaan waren even snel weer teruggegaan naar Marokko. Maar hun handelen na de crisis, die van de regering, daar zijn weinig mensen blij mee. Gisteren nog gingen honderdduizenden mensen de straat op. In principe een manifestatie om Ceuta te steunen. Maar dat mondde op veel plekken uit in een anti-regeringsdemo. Want nog altijd zijn er duizenden migranten in Ceuta en de situatie daar loopt uit de hand. En ook binnen de regering ontstaat de eerste discussie. Niet zozeer over de aanpak van de crisis, maar vooral over de vraag of de Marokkaanse overheid betrokken was bij de bestorming eind juli. Wat voor vragen de parlementsleden hierover hebben, dat gaan we vandaag dus zien.
1: Zei correspondent Miral de Bruyne. Zometeen, spraakmakers, Roos.
8: Ja, we beginnen zoals altijd met Stam.nl. We gaan het hebben over de situatie in Overasselt. En we trekken dat een beetje door naar alle gemeenten van Nederland. Want burgemeesters kunnen maar zoveel doen om criminele inwoners te weren uit hun gemeente. Zeker als ze in een koopwoning zitten. Nou, sommige van die burgemeesters, dat schrijft NRC, willen meer kunnen doen. Daar gaan wij het over hebben. De stelling is vandaag, burgemeesters moeten meer kunnen doen tegen criminele inwoners. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar uw ervaring en uw gemeente in uw wijk, buurt, in de flat waar u woont. Wat maakt u daar mee? En doet de burgemeester, doet de gemeente voldoende wat u betreft? Bel 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. En vanmiddag om 4 uur is er weer een editie van het Radio 1 Journaal. Fijne dag.
9: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
2: Het dodelijke slachtoffer van een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft twee verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook allebei uit Roemenië. Agenten kwamen af op een melding van een ruzie en troffen een zwaargewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland geeft 1,2 miljoen euro aan Libanon voor onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht door Israël en Hezbollah. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn in Libanon al 4300 doden gevallen, onder wie ook artsen en journalisten. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter gewaarschuwd worden. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22.
10: ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files lost nu gezwind op. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. 12 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 17 kilometer file tussen Nieuwebrug en Houten. De vertraging is 40 minuten. Door een ongeluk op de A27 is dat. Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A50 Zwolle richting Apeldoorn door een ongeluk tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Een half uur vertraging in 7 kilometer file. De weg is weer vrij. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Nieuwkuik 10 kilometer file. Door een ongeluk. De weg is weer vrij.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Thijs Boer. En hij is hier om te praten over zijn eerste jaar als nachtburgemeester van Rotterdam. Goedemorgen Thijs.
11: Goedemorgen.
8: Ja, maar dat vroeger misschien vooral een symbolische titel was, heb jij een hele concrete missie. Je hebt er ook geld voor gekregen. En jouw missie is het Rotterdamse nachtleven weer op de kaart zetten en vooral te laten opbloeien. Want de nacht is wat jou betreft een essentieel onderdeel van de stad. En ook in jouw geval ook echt van jouw leven. Ik vroeg me af, is die nacht van Rotterdam voor jou persoonlijk nog steeds wel leuk sinds je daar nachtburgemeester bent? Of word je daar de hele tijd aangesproken door iedereen waar je ook gaat?
11: Ja, dat is een goede vraag. Nee, het is nog steeds hartstikke leuk. Het is geweldig. Het is niet meer anoniem.
8: Nee.
11: Nee, het is heel sociaal geworden en verdwijnen in een rookwolk en dansen op een manier zoals je normaal gesproken niet zou doen. Ja, dat, Doe ik vaak in andere steden.
8: Wil ik zeggen, daarvoor moet je dan naar

0: Amsterdam bijvoorbeeld. Of Utrecht. Of
1: andere stad. Ja.
0: Echte Rotterdammer. Voor het Mediaforum alvast hier Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. Hallo Carmen.
2: Goedemorgen.
0: Daarin de videoboodschap aan Jan G. die sommige media zo uitzenden en andere expliciet niet.
3: Dan ging er vandaag ook nog een dreigvideo rond die we nadrukkelijk niet laten zien, omdat we nog niet kunnen vaststellen dat die echt is. Ook de politie weet dat niet zeker.
0: Ja, het NOS-journaal hoorde je, maakt dus deze keuze. Maar bijvoorbeeld bij het programma Eva en ook nu.nl en de Telegraaf lieten ze hem wel zien. Dat zometeen. Nu in Stand.nl blijven we in Overasselt. Maar dat is niet de enige gemeente, hè, die alle zeilen moet bijzetten om voor een veilige omgeving te zorgen. De stelling is vanmorgen: burgemeesters moeten meer kunnen doen tegen criminele inwoners.
4: Deel uw ervaring
5: op 0800 1101.
6: Gemeente trekt aan de bel na het geweld in Overasselt.
7: Wat kan je doen als gemeente als je zware criminelen in je dorp hebt, zoals in Overasselt?
8: Je hebt een aantal maatregelen die je kunt nemen, sluiten, maar daarmee is het gevaar wellicht niet weg.
9: De woonboerderij in Overasselt, waar voor de deur een bewaker werd doodgeschoten, wordt mogelijk gesloten.
10: Uiteindelijk is het een burgemeestersbevoegdheid, en dat is hier ook al eerder gebeurd, hè, om een woning te sluiten.
11: Burgemeester Mienes liet weten dat sluiting van een woning en perceel nadrukkelijk aan de orde is.
9: De burgemeester verwacht vandaag met meer informatie en ook aanvullende maatregelen te komen.
0: Ja, onze spraakmaker is ook burgemeester, maar wel van een andere orde, namelijk nachtburgemeester van Rotterdam, Thijs Boer. Thijs, ik hoorde Ton Heerts, die is burgemeester van Apeldoorn, maar ook voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gisteravond in Nieuwsuur. En die wees ook naar de consument. Weet wat je doet als je drugs gebruikt. Dan zorg je er eigenlijk voor dat dit soort criminelen hun werk kunnen blijven doen. Bekend fenomeen natuurlijk in het nachtleven, daar wil ik nu naartoe. Wat denk jij als hij daarnaar verwijst, naar die consument?
1: Ja, ik denk gelijk een hele hoop dingen. Ik vind het eigenlijk een beetje navelstaarderig. We zijn sinds meer dan 50 jaar bezig met een war on drugs, waarbij we heel erg inzetten op repressie. Ik denk dat er veel meer kansen zitten in harmreductie, voorlichting, et cetera.
0: Preventie eigenlijk, het voorkomen dat mensen überhaupt beginnen aan drugs?
1: Of ze laten weten wat de gevolgen kunnen zijn. Je zou zelfs kunnen gaan nadenken, misschien over een deel legaliseren, zodat het uit de misdaad gaat. Ik merk dat drugs zijn op dit moment sterker, makkelijker te krijgen dan ooit en goedkoper dan ooit.
0: Ja.
1: En dat is een gevolg van het beleid wat we voeren. Om dan gelijk naar een consument te wijzen, terwijl we weten dat er altijd drugs is gebruikt in iedere tijd.
0: Ja.
1: Dat vind ik te makkelijk.
0: Ja. Maar het is ook te makkelijk om te zeggen, als consument heb ik daar helemaal geen rol in.
1: Dat zeg ik ook helemaal niet, zeker niet. De individuele gevolgen, maar ook gevolgen voor de maatschappij zijn best wel groot.
0: Mm-hmm.
1: Maar het komt vaak ook omdat het in de illegaliteit zit.
0: Ja, ja. Dus jij zegt, leuk al die repressie, dat is eigenlijk op het einde van de rit. Maar vooraan de rit, dus voordat het gekocht wordt, voordat mensen erover nadenken of als ze al hebben gekocht, kijk ook naar dat moment eigenlijk en besteed daar aandacht aan als overheid.
1: Ja, ja. Heel graag, zeker.
0: Ja. Carmen, burgemeesters hebben een aantal bevoegdheden. Ze kunnen camera's ophangen, ze kunnen een noodverordening uitgeven, fouilleren, een woning sluiten, tijdelijk. Het effect lijkt beperkt, hè?
2: Ja, want het zijn eigenlijk wel maatregelen die niet genoeg blijken. Want het is altijd van tijdelijke aard. En dan merk je dat na een half jaar eigenlijk de bewoner weer terugkomt. Er is ook best wel een groot verschil tussen of je in een huurwoning zit of in een koopwoning. Want je merkt wel, die verhalen hebben we ook gezien. En ik heb dat ook wel zelf. Ik heb een tijd in Amsterdam-Noord gewoond. Daar werden best wel vaak wietplantages opgerold. In huurwoningen soms. En dan worden die woningen ontruimd en de bewoners worden gewoon de straat opgezet. Dus daar zit ook wel een soort ongelijkheid
0: woningcorporaties
2: in.
0: Woningcorporaties grijpen dat aan om bewoners uit huis te zetten. En bij koopwoningen kan dat niet. Heeft niemand echt die bevoegdheid?
2: Nee. Dus, en ik snap ook wel dat dat nu weer opspeelt. Omdat ook wat je merkt is dat er natuurlijk best wel veel onrust ook in Overasselt is. Onder mensen die daar gewoon in een hele mooie omgeving wonen. Ja. En denken, wat gebeurt er nu?
0: Ken jij mensen daar?
2: Ik heb een regisseur die in Nijmegen woont. Mm-hmm. En die heeft vrienden in Overasselt en ook een zwager. Zelfs iemand die gewoon een van die types in de achtertuin heeft gezien. Dus en zij heeft zelf ook natuurlijk in Nijmegen. Zij werd wakker met allemaal helikopters boven haar huis. Er zijn ook mensen in Nijmegen opgepakt. Dus ja, dat is toch wel een gesprek dat je voert. Dat je denkt, wat is er gebeurd?
0: Ja, Ja, en mensen maken zich dus zorgen.
2: Ja.
0: Ja, logischerwijs.
2: Ja. Ook dat ze niet meer in dat gebied durven te komen nu.
0: Oh ja.
2: Dat zij wandelt daar heel veel.
0: Mm-hmm.
2: En zij zegt, nou, ik ga voorlopig niet daarheen. Haar zoon heeft vrienden daar wonen. Ze zegt, ja, nou, die gaat voorlopig ook niet meer daar op bezoek. Want ja, het is gewoon onveilig en niet pluis.
0: Ja.

0: Burgemeesters dus moeten meer kunnen doen tegen criminele inwoners, is de stelling van vandaag. Roosmarie belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U woont in Zutphen, in een flat. En u heeft daar ook overlast van criminele activiteiten. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, op 1 juli is er een arrestatieteam op het dak van de achterhoogtillende flat geweest. Mm-hmm. Om een einde te maken aan gijzeling. De flat bestaat uit huur- en koopwoningen. Er wonen 21 kinderen onder de 10. In het afgelopen jaar zijn er heel veel escalaties geweest. Het gaat dan ook inderdaad niet om postzegelde verzamelingen. Waar we vermoeden dat het om drugs gaat. De burgemeester heeft ons verteld ook dat hij heeft geprobeerd het pand daarom te sluiten. Maar dat het OM dat steeds tegenhoudt. En dat dat vaker gebeurde. De OM wil namelijk heel graag grote vissen vangen. Mm-hmm. En daardoor de kleine vissen laten gaan. Maar ja, je zal er maar wonen.
0: Oh ja, dus die zijn dan bezig met een rechtszaak. En die willen niet dat daarbij voor de voeten gelopen worden eigenlijk. Doordat er informatie, als je dan een rechtszaak aanspant, kan daar informatie naar buiten komen die voor het OM dan.
1: Ja, maar nu is het pand wel gesloten, maar om overlast de redenen, niet om drugs. Dus dan zegt de bewoner, dinsdag op de rechtbank zitting, van ja, maar u heeft mij onterecht eruit gezet. Want ik heb helemaal geen drugsband, dat zegt u zelf. Dus ja, maar weer teruggaan.
0: Ja, en dat gebeurt dan ook?
1: Hou ons hart vast.
0: Ja. Ja,
1: dat zegt de burgemeester ook. Wij willen wel. En de politie heeft ook heel veel meldingen gehad en doorgegeven. Mm-hmm. Maar het OM, die trekken uiteindelijk langs de eind. Daar moeten wij ons naar voegen, zegt de burgemeester.
0: Want die moet dan deze mensen gaan vervolgen, bijvoorbeeld?
1: Ja, en het bevel geven om een pand te sluiten. En ook op welke gronden. Hè? Ja. Dat gaat het opiumwet. Maar ja, ook dan hoor, het is tijdelijk een oplossing. Maar je hebt wel dat de rust terug is. En dat je met z'n allen naar een oplossing kan gaan kijken. Met de buurders en met de medebewoners. Ja. En nu zo dat kinderen lopen stoep te krijten tussen de glasscherven en de lachgasflessen. En het moet echt stoppen. Ik ben wat dat betreft ook met de nachtburgemeester in uw uitzending eens.
0: Ja, ja. Wat doet dit allemaal met u, die onzekerheid?
1: Nou, ja, als je erin gaat duiken, het valt onder strafrecht, bestuursrecht, huurrecht. Het is heel, heel, als je het al kunt aankaarten, dan is het heel complex. Voor mij is het zo, ik heb er nu een jaar onder gewoond. En nu pas, nu het pand is gesloten, zien we hier niks, niemand meer aan politie. We kunnen 's nachts weer slapen. Ja. We hebben de rust terug, er ligt nergens meer bloed in de lift. Er is zoveel ademing. En we houden dus ons hart vast wat de rechtbank nu gaat doen.
0: Ik zie nu, er komt nu nieuws binnen via het ANP, dat het pand in Overasselt een jaar dicht moet. En dat de bewoner een gebiedsverbod van 2 weken krijgt. Is dat, als we het even op uw situatie plakken, is dat iets wat u zou helpen? Dat het dan dat iemand een jaar uit zijn woning wordt gezet? Zegt u dan?
1: Ja, en dat samen ook wordt gekeken naar wat kun je doen als samenleving om zo'n gezin te helpen. Het gaat om een vader met jonge dochters. Hmm. Ja, kan je bijvoorbeeld helpen met afkicken, een plekje in een kliniek regelen, die dochters veilig een plek geven. Dat je er samen naar gaat kijken, want iedereen op straat gooien. Ja, hè? Nu wordt bijvoorbeeld al het groenvogel ook een paar weken weggehaald, omdat bewoners zich onveilig voelen.
0: Oh ja.
1: Ja, in de gemeente gaan we dat maar doen.
0: Ja, dus er moeten meerdere dingen gebeuren. Dus u heeft nu wel rust in de woning. Even gesloten is, in ieder geval de bewoner even weg is. Maar u zegt ook, als samenleving moeten we zo iemand dan wel vervolgens op de juiste manier opvangen.
1: Ja, en om een waterbedeffect te voorkomen, dat hij ergens anders verder gaat. Maar ook om hem van zijn probleem af te helpen. Drugs is een ziekte als je daaraan verslaafd bent. Dat is voor niemand leuk.
0: Dank u wel, Roosmarie. En sterkte. Dank voor uw reactie. U kunt dus ook reageren, bel 0800 1101. Charlotte liet een reactie achter in het Spraakmakerscollectief en zegt: burgemeesters zijn geen rechters. Als burgers niet in de maatschappij passen, dan is het aan de rechters om dat te regelen en aan de burgemeester om dat te laten handhaven door de politie. En ook Simon reageert en zegt: wie dit doet is niet zo boeiend. Wat wel zo zou moeten zijn, is dat dit soort criminelen veel sneller en harder aangepakt moeten worden. We gaan naar Patrick Fluit. Hij is waarnemend voorzitter van politievakbond ACP. Goedemorgen, meneer Fluit.
2: Goedemorgen.
0: Even om te beginnen, hoe gaat het met de 2 agenten, weet u dat, die zijn neergeschoten in Overasselt?
2: Laten we zeggen dat het naar omstandigheden goed gaat.
0: Oké. Ik kan me voorstellen dat namelijk best wel impact heeft ook op alle politieagenten.
2: Dit raakt iedere collega, dit komt dan ook heel dichtbij. De politiewereld kan dan wel heel groot klinken, maar het is in feite heel klein. Dus dat laat echt een schok na in de organisatie.
0: Ja, ja. We hebben het vanmorgen over de bevoegdheden, hè, die burgemeesters in kunnen zetten in de aanpak van criminele inwoners in hun gemeente. Wat ziet u als politie daarvan?
2: Nou, wij zien eigenlijk globaal genomen een steeds betere en effectievere samenwerking samen met de burgemeester als het gaat om de wijk leefbaar te maken en te houden.
0: En hoe ziet u dat? Waar blijkt dat uit?
2: Nou, dat ligt bijvoorbeeld dat de burgemeester dwangsommen kan opleggen, gebiedsboden kan opleggen, woningen kan sluiten, daar is net ook al aan gerefereerd.
0: Ja.
2: En als dat in een soort van ketenaanpak gebeurt met overige zorginstellingen of met het Openbaar Ministerie, dan zien we dat het wel degelijk effect heeft.
0: Mm-hmm.
2: De burgemeester is ook gehouden aan de gemeenteraad. Dus het is niet in elke gemeente zo, maar we zien over het algemeen wel dat die samenwerking en ook de rol die de burgemeester pakt vanuit zijn bevoegdheid om haar gemeente veilig te houden, steeds beter gaat.
0: Ja, nu hoorden we net wel het verhaal van Roosmarie. En die zei, ja, die burgemeester die wilde wel, maar dan zegt het Openbaar Ministerie, nou, we trappen toch even op de rem hier.
2: Ja, dan komen we terug op de ketenaanpak die ik net vertel. Dan zou je de afstemming onderling misschien wat beter kunnen maken. Ik doe dit, jij doet dat, samen bereiken we zo. Ja, dat gaat niet in alle gevallen even goed.
0: Nee. Zo'n gebiedsverbod van 2 weken, hè, en zo'n pand dat 1 jaar dicht moet, dat moet natuurlijk ook gehandhaafd worden. En daar komt u weer om de hoek kijken, denk ik. Wat betekent dit voor de capaciteit van de politie?
2: Nou, betekent in dit geval dat iedereen ervan overtuigd is dat het gehandhaafd zal worden.
0: Mm-hmm.
2: En dat gaan we dan ook doen, want de politie heeft ook als taak om de gemeente veiliger te maken.
0: Ja, maar daar is voldoende capaciteit voor? Om dat te doen? Stel, je had het overal moeten doen. Ja.
2: Ja, die capaciteit die zal er zeker zijn. Het is nationale politie.
0: Ja.
2: En iedereen begrijpt de urgentie en dat we hier ook de burgemeester zullen moeten ondersteunen om waar te maken wat de burgemeester wil.
0: Ja, nu woont de desbetreffende bewoner natuurlijk wel ergens. Je moet ergens naartoe. Hij woont alleen niet meer op die plek, in dat huis. Dus je krijgt een waterbedeffect, waar dan ook. Wat kun je daarmee?
2: Ja, als het ergens anders oppopt, proberen samen met de burgemeester van die gemeente tot passende maatregelen te komen.
0: Ja.
2: Het is en blijft, en dan wil ik het niet specifiek over deze bewoner hebben,
0: mm-hmm.
2: maar het is voor sommige mensen gewoon een verdienmodel waar ze geen afstand van gaan doen.
0: Ja, dat klinkt dan toch alsof je terechtkomt in een kat-en-muisspel met elkaar.
2: En dat zal het ook altijd zijn. We leven in een rechtsstaat. In principe mag je je vestigen daar waar jij je wil.
0: Ja, ja, maar in dit geval betekent het dan dus, in ieder geval voor de korte termijn, voor 1 jaar zou je kunnen zeggen dat het voor de inwoners nu overrasselt even wat rustiger wordt in hun omgeving.
2: Dat is uiteindelijk het doel van de burgemeester.
0: Ja.
2: En dat onderstrepen wij wel.
0: Ja, ja. Dank Patrick Fluit van de politievakbond. We gaan naar Paul de Pla, burgemeester van Breda. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heeft u het idee dat u als burgemeester voldoende kunt doen tegen criminele inwoners?
3: Nou, je kunt nooit voldoende doen tegen criminele inwoners. En sommige mensen zeggen het ook een strijd tegen criminele inwoners. Maar een strijd die permanent gevoerd moet worden. Want criminaliteit is er, blijft er en zal er altijd zijn.
0: Ja.
3: En dus moet je altijd blijven strijden. En met elkaar, met de partners, zoals net ook werd gezegd. Om ervoor te zorgen dat criminelen geen ruimte krijgen. En dat het tegelijkertijd veilig voelt, veilig is.
0: Ja.
3: Voor je omgeving, want daar ben je als burgemeester voor aan zet.
0: Ja, een van de dingen, het is al gezegd, die u kunt doen is een woning sluiten. Zoals nu ook in Overasselt gebeurt. Maar in uw gemeente speelt ook een kwestie met een woning die al een maand gesloten is vanwege drugshandel. Maar dat wordt nu aangevochten door de familie. Die sluiting was in 2023. En nu speelt die zaak nog voor de Raad van State. Die familie die vecht dat aan.
3: Ja.
0: Dat laat wel zien dat het sluiten van een woning ook niet een hele eenvoudige maatregel is. Je bent daar niet mee klaar eigenlijk daarna.
3: Nee, zeker niet. En sterker nog, je ziet soms, en dat is de andere kant van de medaille, dat mensen vinden dat wij als burgemeesters te snel panden sluiten. Een paar maanden geleden ging het nog volgens mij naar aanleiding van een rapport van het Wetenschappelijke Onderzoek Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,
0: mm-hmm.
3: dat burgemeesters te snel deze bevoegdheid toepaste, terwijl het grondrecht van bewoners er één is om ergens te wonen.
0: Ja.
3: Dat zie je dus op een gegeven moment, afhankelijk van de actualiteit, dat we ze in de kant zeggen, burgemeesters snuiten nou nog sneller. En als de discussie gaat over dat er onterecht gesloten is, dat er mensen zeggen, burgemeesters, u bent geen sheriff, doet u dat wel? Nou, wij doen het met de beste bedoelingen om de veiligheid en de veiligheid voor de buurt en voor bewoners zo groot mogelijk te maken.
0: Maar je moet die afweging dus steeds maken, zeg maar, het recht op wonen en het waarborgen van de veiligheid van de rest van de omgeving.
3: Ja, dat is zeker. En dan geldt voor ons natuurlijk uit de veiligheid van de omgeving is voor ons het belangrijkste. Wij zijn er ook aangesteld om die veiligheid van de omgeving zo goed mogelijk te borgen. En dus zullen we ook altijd, laat ik zeggen, zoeken naar mogelijkheden om die veiligheid te versterken. En dat gaat door bijvoorbeeld extra toezicht van BOA's. Dat gaat over cameratoezicht. Ja. Dat gaat over sluitgebiedsverboden. Maar tegelijkertijd, criminaliteit lossen we daar niet mee op. Nee. Daar moeten we echt met andere partners samenwerken. Wij zeggen ook heel vaak, die strijd tegen criminaliteit is alleen maar succesvol als je een elftal vormt die, laat ik zeggen, vanuit verschillende gebieden daadwerkelijk die problematiek aanpakt. Ja. Met het Openbaar Ministerie, met zorgpartners. Ja. Die heb je keihard nodig.
0: Ja. Nu zeggen sommige burgemeesters in de NRC, we hebben eigenlijk meer bevoegdheden nodig om criminele inwoners aan te pakken. Bent u het daarmee eens dat u meer nodig heeft dan wat nu kan?
3: Het helpt altijd als er meer bevoegdheden zijn. Maar ik weet zeker, als we die bevoegdheden hebben, gaan er ook wel mensen zeggen, de burgemeester gaat op de stoel van de rechter, gaat op de stoel van het Openbaar Ministerie zitten.
0: Maar helpt u ons eens, want waar moeten we dan eigenlijk aan denken, aan als het gaat om meer bevoegdheden?
3: Nou ja, dat zeg maar de ruimte om te kunnen sluiten en de argumentatie die je gebruikt om een pand te kunnen sluiten, dat die worden, laat ik zeggen, minder stringent worden. Dat je dus makkelijker daartoe kunt overgaan. Het tweede wat je makkelijker zou kunnen doen, is dat je op een gegeven moment tegen iemand zegt, of tegen een situatie, het is beter voor de buurt dat u de komende tijd even niet in deze buurt bent. U krijgt een gebiedsverbod. Dat je ook dus argumentatie voor de veiligheid van de buurt kunt gebruiken om iemand een gebiedsverbod te geven. De instrumenten zijn er, maar de manier waarop je ze mag toepassen, die zou wat ons betreft verruimd kunnen worden. Ja. Want dan kun je ze ook gewoon makkelijker inzetten.
0: Ja, nu is hier ook al voorbij gekomen de uitzending dat er een verschil is tussen mensen die in een koopwoning zitten en mensen die in een huurwoning zitten. Dat leidt toch een beetje tot rechtsongelijkheid, zou je kunnen zeggen. Want het betekent voor mensen in een huurwoning, als je eruit wordt gezet of het pand wordt gesloten, dat de kans groot is dat je je woning kwijtraakt. Dat is niet zo voor mensen met een koopwoning.
3: Nee, dat klopt. Ja. Maar voor ons is het als burgemeesters is het zo dat je op een gegeven moment natuurlijk gewoon sluit, ongeacht de vraag of het een koopwoning of een huurwoning is.
0: Dat snap ik. Alleen mensen met een koopwoning die kunnen dan dus weer terugkeren. Dus daar is natuurlijk wel sprake van enige rechtsongelijkheid, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, en de argumenten die u nu aangeeft zijn dan precies weer de argumenten waardoor de burgemeester zegt, ja, dan moet je überhaupt niet sluiten. Oh, ja. En dan krijg je dan vervolgens een situatie zoals bij Over Asselt, waarbij ze zeggen, waarom hebt u nog niet gesloten, burgemeester? En dat geeft het dilemma aan, waarbij je dus altijd achter elke keuze een keerzijde is. Gaat het je om de veiligheid? Ja, dan is de consequentie dat je een woning sluit. En dan is het heel vervelend dat iemand die huurt en waarschijnlijk ook niet voldoet aan de verplichtingen die de huurder aan hem heeft gesteld, bijvoorbeeld omdat hij een drugsplantage in zijn huurpand heeft gehad, of omdat hij illegale prostitutie heeft bedreven in zijn huurpand, dan handelt hij in strijd met de afspraken die hij heeft met die verhuurder. Dan is het niet raar dat de verhuurder zegt, ja, luister eens, met alle respect, u maakt van onze woning gebruik voor andere doeleinden dan waar we uw woning voor beschikbaar hebben gesteld. Dan ontbinden wij het contract. Ik vind dat niet raar.
0: Nee. En Monique zegt nog in de NPO Luister-app, uit huis zetten, maar waarheen dan? Niemand wil ze in hun gemeente. Is ook al eerder voorbij gekomen in deze uitzending. Je creëert natuurlijk een waterbedeffect voor een collega-burgemeester, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, maar het grote voordeel zou kunnen zijn, als je iemand eruit zet, dan zou het kunnen zijn dat je op een gegeven moment ook dan zorg, want soms is zorg ook nodig, dat je dan een soort stok achter de deur hebt om zorg aan te kunnen bieden.
0: Oh ja.
3: En het tweede wat je op een gegeven moment in de situatie zegt, ik zeg altijd, ja, het waterbedeffect. Liever een waterbedeffect dan een stilstaande sloot waar het steeds mee gaat stinken. Oh, want dat is datgene wat je doet als je niet optreedt.
0: Ja, Thijs?
4: Hallo Paul Plaak, ik heb een vraag. Je had het net eigenlijk over dat het niet alleen gaat over veilig zijn, maar ook veilig voelen. En iets later zei je, hebt een elftal nodig waarin iedereen een andere functie vervult. Welke rol heeft dan de media daarin?
3: En media heeft de rol, zeg maar, om ook, zeg maar, met elkaar, wanneer is er nu echt sprake van een onveilige situatie en wanneer is er sprake van een hype, zou je kunnen zeggen. Probeer daar ook af en toe scherp in te zijn. En soms zeg ik ook tegen mensen van de media, sommige mensen die echt heel erg lastig zijn en waarvan we weten dat die in de criminaliteit zijn, krijgen soms ook wel een podium in de media waar ik af en toe van denk van, was dat nou verstandig?
0: Heeft u daar een voorbeeld van?
3: Nou, lijkt op een gegeven moment de discussie, en dan is het niet gelijk criminaliteit, maar de aandacht die iemand als Peter Gillis heeft gehad in de media, met Massa als kassa, en die kreeg, hij was een graag geziene gast in de media. En tegelijkertijd zien we nou de ellende rond zijn vakantieparken.
0: Ja, ja. Dus daar kunnen media dan weer over nadenken, over hun rol. Dank Paul de Pla, burgemeester van Breda, dat u in de uitzending wilde komen. De stelling is vandaag in stand.nl. Burgemeesters moeten meer kunnen doen tegen criminele inwoners. Aanleiding natuurlijk de situatie in Over Asselt. We gaan naar Els Schilp aan boord. Is docent onderzoeker rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: U weet alles over de bevoegdheid van burgemeesters. Daar is een wet voor, hè? Wat staat daarin?
5: Er zijn verschillende wetten zelfs waar verschillende bevoegdheden op grond waarvan burgemeesters kunnen optreden. Mm-hmm. In deze kwestie in Over Asselt zien we dat in de eerste instantie de woning gesloten is geweest op grond van de opiumwet. Mm-hmm. Dat heeft te maken met de drugsactiviteiten die vanuit de woning zijn verricht. Mm-hmm. En in later stadium is de woning gesloten geweest op grond van artikel 174a van de gemeentewet.
0: Ja.
5: Dat is de wet Victoria.
0: Ja.
5: En dat zijn verschillende bevoegdheden met verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.
0: Ja, hij wordt nu voor een jaar gesloten.
5: Ja, inderdaad.
0: Is dat een strenge ingreep?
5: Dat is een behoorlijk lange sluiting. Als we dat bezien naar andere jurisprudentie. Ja, dat klopt.
0: Okay, dat zie je normaal gesproken niet zo lang.
5: Nou, we zien bij de wet Damocles, dus dat is de opiumwet. Daar zien we vaak dat in de regel ongeveer voor 3 maanden woningen worden gesloten. Mm-hmm. En dat helaas ook nog wel vrij vaak een automatisme is.
0: Oh ja.
5: Maar kortere sluitingsduren zijn ook voorstelbaar.
0: Ja. Ja. U heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van die wet Damocles, waar u aan refereert, waar dus die bevoegdheden voor burgemeesters in staan. Hoe effectief is die? Wat is de conclusie?
5: De bevoegdheid is op zichzelf behoorlijk effectief. En dat zien we ook dat er dus eigenlijk steeds meer en steeds vaker en ook steeds sneller wordt gesloten. En dat hoorden we net ook al in de uitzending.
0: Mm-hmm.
5: Maar wat we ook hebben gezien, dat heeft recent onderzoek aangetoond, is dat bijvoorbeeld het opleggen van een last door dwangsom of het opleggen van een gebiedsverbod, wat mm-hmm. nu ook in Over Asselt is gebeurd, dat eigenlijk minstens zo effectief is, maar veel minder ver ingrijpt in het leven van de bewoners van het pand.
0: Ja, ja. Nu gaan er dus geluiden op om die bevoegdheden nog verder uit te breiden. Of de wens is er. Hoe denkt u daarover?
5: Nou, wij zijn daar best wel kritisch op. Omdat het best wel ver ingrijpt als je een woning sluit in de grondrechten mm-hmm. van mensen. Mensen worden in feite dakloos gemaakt. Ja. Als er een huurwoning wordt gesloten, dan zien we vaak dat mensen op een zwarte lijst komen. Mm-hmm. Niet kunnen terugkeren naar de huurwoning.
0: Ja.
5: Bij koopwoningen zien we daarentegen vaak dat de bank de koopsom opeist, de hypothecaire schuld. Dus dat ook dan de woning, dat mensen daar niet naar kunnen terugkeren.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk is dan gewoon, zijn de gevolgen nog groter als je dat nog verder gaat uitbreiden. Dank, Els Schip aan boord. We gaan naar Gerben Bakker. Hij is van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
0: En nu heeft er weer onderzoek gedaan naar de problemen waar kleine gemeenten en plattelandsgemeenten specifiek mee te maken hebben. Wat maakt deze problematiek anders voor kleine gemeenten dan voor grote gemeenten?
6: Nou, het is inderdaad zo dat kleine gemeentes, zoals we ook hebben gezien in Over Asselt, niet immuun zijn voor allerlei grootstedelijke problematiek.
0: Mm-hmm.
6: Of tenminste een problematiek die we vanuit natuurlijk heel erg verbinden met grote steden.
0: Ja.
6: En tegelijkertijd heb je als kleine gemeente natuurlijk veel minder capaciteit en veel minder ook gelegenheid om dit soort dingen natuurlijk op die schaal aan te pakken. Dus daar zit een spanning.
0: Ja.
6: En wij hebben daar eigenlijk ook naar gekeken van wat vinden gemeenten daarin nou belangrijk? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar mm-hmm. ze tegenaan lopen? En ik denk dat dit voorbeeld van alles verrassend wat daar gebeurd is wel laat zien dat daar dat daar wel een spanning of asymmetrie is.
0: Ja.
6: Zeg maar.
0: Want Patrick Fluit van de politievakbond, die zei van als dit allemaal gehandhaafd moet worden, bijvoorbeeld hè, wat er nu is uitgegeven door de burgemeester, bijvoorbeeld zo'n noodbevel en zo'n woningsluiting, dan gaan we dat natuurlijk gewoon handhaven. Daar is gewoon capaciteit voor.
6: Nou, ons beeld was meer eigenlijk dat de capaciteit, het wisselt heel erg per gemeente.
0: Mm-hmm.
6: Maar de meeste gemeenten die wij spraken, die kaarten toch wel aan dat de capaciteit vaak te wensen overlaat.
0: Ja.
6: En dat heeft vaak ook te maken met wat voor taken ga je eigenlijk toebedelen. Dus soms dan kijk je natuurlijk ook van naar handhaving, maar je wil misschien ook bijvoorbeeld kijken naar preventieve maatregelen.
0: Mm.
6: Dus dat wisselt heel erg.
0: Ja, en je zou dus eigenlijk die kleinere gemeenten wel wat meer gereedschap mogen geven, in welke vorm dan ook.
6: Zeker weten. Ja. Zeker weten.
0: Dank Gerben Bakker van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling burgemeesters moeten meer kunnen doen tegen criminele inwoners. Ik eindig met Charlotte, die schrijft in ons collectief: burgemeesters zijn geen rechters. Als burgers niet in de maatschappij passen, dan is het aan de rechters om dat te regelen. En nogmaals dus ook aan de burgemeester om dat te handhaven. Die heb ik eerder gehoord, deze uitzending.
7: NPO Radio 1.
8: KRO
7: NCRV. Transvrouwen worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.
8: I don't believe that transgender athletes should be competing at the Olympic Games.
7: Het zou te gevaarlijk zijn en bovendien niet eerlijk als ze meedoen.
9: Ik ben echt furieus geweest.
7: Maar waar is die uitsluiting eigenlijk op gebaseerd?
10: De werkelijkheid is zoveel meer complexer dan zeggen, joh, dat is een mannetje en dat is een vrouwtje.
7: De ongelijke strijd tussen sport.

0: bestuurders en transvrouwen.
1: En eigenlijk onthutst. Onthutst, ja.
0: Zaterdag om 14:00 in Pointer op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
4: Dat is onze.
5: Oh, oké.
4: Wagon 2.
3: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 21:30 bij Max op NPO 2.
6: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
2: NPO Radio 1, 10 uur.
10: Roos Abelman.
11: De videoboodschap waarin Jan G. wordt bedreigd is door een aantal media uitgezonden zonder dat zij weten of die wel echt is. Onder meer de NOS doet daar grondig onderzoek naar, maar hoe doen ze dat? Dat horen we zometeen in het mediaforum. Nu eerst het NOS-journaal vandaag met Kirsten Klomp. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of het om de 28-jarige Jan G. gaat, is niet bekend. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De politie blijft de komende tijd wel onderzoek doen.
12: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan hebben we wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team, om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
11: In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Volgens Sjoerdsma is onderzoek essentieel, zodat daders eventueel kunnen worden vervolgd. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. In Hogeveen in Drenthe zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt. 1 man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De ruzie tussen Duitsland en Rusland krijgt een nieuwe impuls door het Russische besluit om de Goethe-instituten in het land te sluiten. Eerder deze week kwam Duitsland na lang wikken en wegen tot het besluit dat het Ruslandhuis in Berlijn dicht moet. En correspondent Gim Balduk in Berlijn. Ja, nog even terug naar die beslissing. Waarom vond Duitsland dat nodig?
13: Ja, de directe aanleiding was de poging tot een aanslag met een explosieve drone op het vliegveld van Leipzig, waarvoor Duitsland Rusland verantwoordelijk houdt. En daarvoor was de sluiting van dat Russische cultuurhuis een van de vergeldingsmaatregelen. Maar dat Russische Huis van Cultuur in Berlijn, dat staat eigenlijk al langer onder de verdenking dat dat eigenlijk een dekmantel is voor allerlei spionageactiviteiten. Er wonen onder meer ook mensen in dat pand waar de veiligheidsdiensten twijfel over hebben en die ook in de gaten worden gehouden. Maar toch heeft Duitsland heel lang geaarzeld op te treden, juist ook uit angst om te escaleren in de oorlog, in de strijd die wordt gevoerd over en weer tussen Rusland en Duitsland. Bijvoorbeeld ook dat het gevolgen zou kunnen hebben voor die Goethe-instituten. Zoals we nu dus zien, hebben die dus ook gevolgen voor het Goethe-instituut in Rusland.
11: Ja, want die sluiten dus. Welke impact heeft dat?
13: Ja, dat Goethe-instituut zit wereldwijd, ook in Nederland bijvoorbeeld, maar die in Rusland was wel echt een van de grootste. Die was al wel enigszins teruggeschroefd na de Russische inval in Oekraïne in 2022. Vooral het cultuuraanbod werd toen flink verminderd, maar het taalonderwijs dat bleef wel ondereind. Onder dat Goethe-instituut vallen onder meer ook 20 taalscholen in Rusland. En zo is dat Goethe-instituut behoorlijk verantwoordelijk voor een groot deel van het Duitse taalonderwijs in Rusland. Met het doel daarachter dat taal verbindt, dat als nieuwe generaties Russen de Duitse taal leren, dat ze dan ook automatisch meer interesse hebben in Duitsland en het Westen. En die nieuwe generaties zouden dan misschien ook na de oorlog het contact tussen het Westen en Rusland weer kunnen herstellen, verbeteren. Maar dat taalonderwijs dat was al steeds lastiger geworden, onder meer ook vanwege Russische censuurwetten. En ook bijvoorbeeld een organisatie die uitwisselingen lange tijd organiseerde tussen Duitsland en Rusland, die was al de facto verboden. Dus het werk werd al steeds lastiger, nu dus helemaal onmogelijk gemaakt. Maar toch zal het Goethe-instituut nog wel proberen om online kosteloos nog taallessen aan te bieden, in de hoop zo toch nog een beetje de normale rust te bereiken.
11: Gisteren maakte Europese Commissievoorzitter von der Leyen en de NAVO-baas Rutte duidelijk dat Russische acties in Europa steeds verder gaan. Wordt er in Duitsland nog over meer tegenmaatregelen nagedacht?
13: Nou ja, voorlopig niet. Het doel blijft echt om niet te escaleren met Rusland en vooral gepast te reageren. Maar tegelijkertijd gaat de Duitse regering er wel van uit dat Rusland nog meer zogeheten hybride aanvallen in Duitsland wil gaan uitvoeren. Met mogelijk ook meer schade en mogelijk ook slachtoffers dan we tot nu toe hebben gezien. En vooral voor dat scenario wil de Duitse regering natuurlijk ook nog een aantal tegenmaatregelen achter de hand houden. En daarom wil de regering zich niet te veel op de kast laten jagen nu. Met bijvoorbeeld ook deze stap van de Russen. En vooral af te wachten en ook te hopen natuurlijk dat het hierbij blijft.
11: Gim Balduk, dankjewel. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studenten huisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5.000 kamers bij, maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt worden bevonden om studentenwoningen te bouwen. Het weer, veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. En dan wordt het 20 graden.
4: Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe is het op de weg?
5: Er staan twee files door pechgevallen. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 3 kilometer. Een kapotte auto geeft 5 minuten vertraging. En pech onderweg op de A67 Venlo richting Eindhoven. 8 kilometer file tussen Asten en Geldrop. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En de vertraging is meteen een half uur.
14: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
15: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
16: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food & agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij

0: zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
2: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
1: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
3: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
7: Moet je de dreigvideo aan Jan G. publiceren als je niet weet of hij echt is? Een aantal media deden dat wel en een aantal niet. Nou, hier aan tafel bepaalt geen soepjurkjes of jankers en helemaal geen geriatrische beunhazen. Wie wel? Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. Elif Isitman, presentator en journalist bij Omroep WNL. En binnen goedemorgen, Elif.
8: Goedemorgen.
7: En spraakmaker vandaag is Thijs Boer. Hij is nachtburgemeester van Rotterdam. We beginnen het Mediaforum met die dreigvideo aan het adres van Jan G. uit Overasselt. Die was al vrij snel te zien op verschillende nieuwssites. Telegraaf, nu.nl, het AD. En kwam gisteren ook op televisie voorbij.
9: Dan ging er vandaag ook nog een dreigvideo rond die we nadrukkelijk niet laten zien, omdat we nog niet kunnen vaststellen dat die echt is.
10: Een hele dreigende videoboodschap, wat overigens nog niet geverifieerd is, maar toch.
11: Ja, die krankzinnige video, ik kan het niet anders noemen. We gaan hem even in zijn geheel laten zien.
12: Waar zitten we naar te kijken, Sander?
13: Nou ja, dat is een goede vraag, hè, want je kunt jezelf nog een beetje afvragen hoe echt dit allemaal is. Maar ja. Dat is natuurlijk de politie met de professionals die dat onderzoeken, die komen daar wel uit.
11: Weten we of dit echt is?
8: Nou, dat wordt nog wel onderzocht natuurlijk. Het zou een hele zieke grap kunnen zijn.
7: Ja, wat je hoort is de NOS en Nieuwsuur die vooral benoemen dat de echtheid nog moet worden onderzocht en dat ze hem om die reden ook niet uitzenden. Terwijl er bij Nieuws van de Dag en de talkshow van Eva wel gekeken wordt, maar dan wel met een disclaimer erbij. We weten niet of die echt is. Nou, er worden dus andere afwegingen gemaakt. En Elif, we belden je hier gisteren over en toen vroegen we, ja, moet je dat nou doen, zo'n video publiceren? Wat zou jij doen? En toen zei jij resoluut ja, maar ik begrijp dat je na een nachtje slapen ietsje anders overdenkt.
14: Ja, en dat heeft er toch mee te maken met het aantal keer dat ik hem gisteravond vooral voorbij heb zien komen. Ik heb hem nu denk ik een stuk of 4, 5 keer op verschillende media voorbij zien komen. En wat je dan merkt is dat het toch in je hoofd eigenlijk een beetje postvat als oké, dit is onderdeel van het verhaal rondom dit verhaal, zeg maar. Dus in je hoofd blijft het dan toch plakken. Als het gaat over dit, dan komt die dreigvideo naar boven. En ik denk dat zelfs als zou blijken dat die nep is, dat toch heel veel mensen dan terugdenken aan die video en denken, oh ja, je had ook nog die dreigvideo. Want zo gaat dat, denk ik, psychologisch een beetje. Mm-hmm. Dus daarom denk ik van ja, om hem één keer ergens te laten zien of dat hij ergens, dat je hem ergens voorbij ziet komen, is prima. Maar zo vaak en in zo'n serieuze context, dan denk ik wel van oké. Die disclaimer van, ja, het is niet zeker of die echt is, is misschien niet zo effectief als de video zelf.
7: Dan beter maar niet.
14: Ja.
7: Ja.
14: Carmen? Niet zo vaak.
7: Ja, maar ja, goed. Je bent net zoals wij hier in je eentje verantwoordelijk voor deze 2 uur radio, zeg maar, die wij maken. Je hebt niks te zeggen over alle andere media. Dus niet zo vaak, dat heb je niet echt in de hand.
14: Ja,
7: denk ik.
15: Nee, en voor mij geeft het ook eigenlijk een verschil aan tussen echt journalistieke nieuwsorganisaties die echt, waar je op van aan moet kunnen dat het betrouwbaar is wat er gebracht wordt. En iets wat vaak onder journalistiek geschaard wordt, hè, de talkshows, maar wat ik eigenlijk echt opinie vind. Mm-hmm. Hè, want Eva zei het al, een niet geverifieerde video. Je ziet ook best wel vaak niet geverifieerde meningen aan die tafels voorbij komen. Dus dat is echt gewoon een duidelijk onderscheid. Dus ik snap dan in die context wel dat je dat kunt laten zien, maar dat een nieuwsorganisatie als de NOS of RTL een andere keuze maakt.
7: Maar goed, de Telegraaf, het AD, nu.nl hebben de video ook laten zien. Dat zijn ook nieuwsorganisaties. We hebben even aan Kamran Oela gevraagd, gewaardeerd mediaforum lid ook, van god, waarom hebben jullie hem gepubliceerd? En hij zegt, wij kregen de beelden aanvankelijk via Publix binnen. Nadat de beelden ook elders circuleerden, hebben we naar zorgvuldige weging en reactie van de politie besloten een fragment ervan te publiceren. Dus eigenlijk is zijn reactie, hij ging al rond.
15: Ja, maar vind ik eigenlijk voor een nieuwsorganisatie, als je echt dingen je voorstaat van wij checken de zaken goed, vind ik dat niet echt een...
7: ook niet met een disclaimer erbij?
15: Ja, ook niet genoeg, want ik denk ook mensen die, wat Elif al zegt, het gaat toch gewoon een beetje in je geest zitten. En wat ik ook denk, als je dit wil, dan kun je die video toch wel zien. Het is ook best wel een statement of een dat je ergens voor staat als je het juist niet doet.
7: Ja, ja. Terug naar de vraag, is deze video nou echt? De politie is bezig om die video te verifiëren, de NOS ook. Daarvoor is aangeschoven Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Goedemorgen, Lucas.
16: Goedemorgen.
7: Ja, jullie hebben dus expliciet gezegd, we gaan de beelden niet uitzenden omdat we niet weten of ze kloppen.
16: Klopt.
7: Jullie zijn het wel aan het onderzoeken.
16: Ja.
7: Ja, hoe gaat zoiets?
16: Ja, meteen. Kijk, we hebben een hele duidelijke afspraak met ons publiek. En als wie die afspraak nog niet kent, bij deze. Maar die is denk ik elke dag te zien. Dat is als je wat je bij de NOS ziet, is waarachtig, is echt. En dat betekent dus ook dat we heel hard zijn en scherp zijn. En als we niet zeker weten of iets echt is, dan zenden we het ook niet uit. Want dan krijg je dat effect dat Elif zegt, ik heb het toch voorbij zien komen. Dus dan gaat het toch als echt in je brein zitten. Ook al vertel je er 10 keer bij dat we niet zeker weten of het echt is. En wat we doen is eigenlijk zodra zo'n video binnenkomt, gaan we onmiddellijk, zijn een aantal collega's die echt gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van dit soort beelden. Dat is echt een nieuwe skill, hè, op nieuwsredacties. We moeten continu beeld verifiëren.
7: Ja.
16: En die beeldverificatie, dat is echt een heel technisch vak eigenlijk, waarbij er wordt gekeken naar 2 dingen. Het bestandje, wat zit eronder als data, zeg maar, wat is het originele videobestandje? Is daar nog iets uit te halen? Zit daar nog iets achter aan wanneer het is opgenomen, waar het vandaan komt?
7: Want dat zit er soms ook als het via Publix binnenkomt, nog wel aan vast.
16: Dat is juist het issue dat als beelden online worden gedeeld en zeker via chatgroepen of zo, dan gaat heel vaak die metadata verloren. En heb je dus eigenlijk heel weinig, behalve gewoon het platte bestandje. Ja. En kun je daar dus niet zo heel veel mee. Dus dan is het andere wat je onderzoekt, is wat je daadwerkelijk in beeld ziet. En daar omgeving. We hebben OSINTers op de redactie, Open Source Intelligence. Mm-hmm. Dat zijn mensen die op basis van openbare bronnen kunnen onderzoeken wat is dit. En die kunnen, je hebt een open veld met een lantaarnpaal en ergens in de verte staat een boom.
7: Ja.
16: En dan komt er een raket neer.
7: Ja.
16: En dan denk ik, ja, kan overal in de wereld zijn. En die OSINTers die hebben binnen 10 minuten hebben ze de locatie
7: bepaald. Die snap ik nog. Maar nu kijken we naar een video. Want ja, jullie hebben hem nog niet laten zien. Maar hier aan tafel, denk ik, hebben we hem allemaal wel gezien. Mm-hmm. En daar zie je niks, geen omgeving.
16: Nee.
7: Staan voor een blinde muur.
16: Ja.
7: En ze hebben zichzelf ook helemaal vermomd. Waar let je dan op?
16: Nou, toch eens informatie uit te halen. Want een van de interessante dingen die waar een van onze collega's vrij snel, echt na 10 minuten naar mij toe liep. En die zei, 1 ding weet ik zeker. Deze gasten weten wat ze aan het doen zijn. Dit zijn professionals. Waarom? Ze hebben werkelijk alles gedaan om te voorkomen dat ik kan achterhalen waar dit is en wat dit is en wanneer dit is opgenomen. Dus er is niks te zien aan tatoeages of bepaalde type kleding waar je dingen uit af kan leiden. Of ze hadden wapens in hun handen. Nou, daar kun je nog naar kijken. Zijn dat echte nepwapens? Maar ze stonden voor een vitrage.
7: Ja.
16: Totaal non.
7: Echt nondescript, ja.
16: Je hebt geen idee. Dus dat was de informatie. En wat ook informatie was, ook wel interessant, ze hadden een vrij specifieke hoeveelheid cocaïne, noemden ze, die kwijt is. Die ze heel graag terug wilden hebben. 1283 kilo, geloof ik. Dat is zo specifiek dat je ook wel voelt van, hier, deze mensen zijn inside, zeg maar. Je weet het niet zeker. En dat is toch de grens. Uiteindelijk is de lat wel echt... Pas als je het zeker weet, gaan we het ook met het publiek delen. Maar
7: gaat dat dynamiek gebeuren in dit geval, omdat ze het zo ingewikkeld hebben gemaakt?
16: Nou ja, het journalistieke probleem ontstaat, dilemma ontstaat. Wat Cameron Oula ook zegt, alleen die maakt dus dan uiteindelijk een andere keuze. Mm-hmm. Dat zo'n video, er is wel dynamiek. Het is wel, de mensen in Overasselt die maken zich zorgen. De politie zegt, we nemen het mee in het onderzoek. En dan krijg je toch het journalistieke dilemma van, ja, dan moeten we toch wel in ieder geval de melding van maken dat deze video bestaat en dat die iets doet met het verhaal. Ja. Nou, en dan moet je dus gaan zoeken naar een vorm waarin je niet die video laat zien, maar wel vertelt over het feit
7: Want
16: dat de video
7: daar
16: is.
7: Zijn jullie nu aanbeland eigenlijk.
16: Dat
7: omdat
16: is wat
7: die
16: we
7: dus
16: hebben gedaan.
7: Omdat die impact heeft. Maar gaat het ooit lukken om deze video te verifiëren op echtheid?
16: Ja, daar wordt nog steeds aan gewerkt, ook door ons, ook door de politie.
7: Duurt lang.
16: Ja, maar de journalistiek is ook best wel soms een heel weerbarstig vak. En snelheid is heel belangrijk, maar accuraatheid is nog belangrijker.
7: Nee, ik snap het, maar intussen gaat de video. Het is er bijna 24 uur natuurlijk al rond. Elif?
14: Ja, ik had eerlijk gezegd ook wel eerder uitsluitsel verwacht over of die wel of niet echt is. Waar heeft dat dan mee te maken dat het zo lang duurt?
16: Nou, deze elementen dus. Dat, mm-hmm. De makers van die video er dus, dat zeggen onze OSINTers, er echt alles aan hebben gedaan om dus te voorkomen dat er metadata is, dat je kunt achterhalen. Kijk, wat je wel bijvoorbeeld kunt achterhalen is, die video is nooit eerder online gepubliceerd geweest. Mm-hmm. Dus hij is in ieder geval echt van recente datum. Ja. Dat weet je. Dat zegt iets. Maar het zegt niet dat het misschien een stel student is die een prank willen uithalen, bij wijze van spreken. Okay. Dat kan.
7: Ja.
16: Dus en dat is gewoon, als het zo wordt afgedicht, en dat hebben we met die jihad-video's eerder ook wel gezien, mm-hmm. dat die mensen weten gewoon heel goed ook hoe dit spel werkt en kunnen dus ook heel goed verbloemen de informatie die wij graag willen hebben.
7: Dan komt de volgende vraag op tafel. Stel, hij wordt geverifieerd en je kunt de echtheid ervan dus waarborgen. Zend je hem dan uit?
16: Ik vind het wel nieuws, ja.
7: Ja?
16: Absoluut. Ja, dit is absoluut nieuws. In dit verhaal.
7: En dat is dan ook het nieuws van, we hebben uitgezocht, deze video is echt. En dan kun je hem alsnog uitzenden.
16: Nee, en hij doet er ook echt toe in de verhaallijn, denk ik. Mm-hmm. Het feit dat die criminelen dus niet alleen daar met z'n dertigen het dorp binnenwandelen, zwaar bewapend, maar ook bereid zijn om dus een hele zware bedreiging te uiten. Dat gaat mm-hmm. ook een rol spelen in een rechtszaak.
7: Ja.
16: Dus dat is gewoon nieuws. Ja.
7: Ja, je draagt natuurlijk wel bij aan het verspreiden van dat dreigement.
16: Het is wel na de daad. Dus in die zin is dat element een beetje weg.
7: Ja.
16: Maar het speelt wel mee in de overweging.
7: Ja. Thijs, hoe kijk jij daarnaar?
17: Ja, ik vind het lastig om te bepalen wanneer is er nou genoeg reuring om het over te nemen als groot mediakanaal. Er zijn genoeg TikTok-video's, YouTube-influencers die minstens evenveel reuring veroorzaken onder een bepaalde groep mensen. En wanneer zeg je dan van we nemen het over? Of is het in dit geval een groep mensen in Overasselt die heel erg zorgen maken, en waar het ook in de verhaallijn past, dus we nemen het over. Dat vind ik een beetje lastig.
16: Nou ja, ik vind dus nadrukkelijk niet een argument. Het feit dat er over een video reuring is, of dat het rondgaat, is niet per se een argument om hem te publiceren. Alleen als er op een gegeven moment, als de dynamiek op een gegeven moment zo groot wordt dat ook de politie bijvoorbeeld zegt, wij nemen dit mee in het onderzoek. Ja. Wij vinden dit zo belangrijk dat deze zaak een rol speelt voor ons. Ja, dan krijgt het toch wel een dynamiek in het verhaal. En kun je hem ook niet. Zou het ook heel gek zijn als je niet deelt met het publiek dat dit wel ook gaande is.
14: Ja, en mochten jullie constateren dat het dus niet echt is, dan brengen jullie dat nieuws ook.

0: ervan dus waarborgen. Zend je hem dan uit?
1: Ik vind het wel nieuws, ja.
0: Ja?
1: Absoluut. Ja, ja. Dit is absoluut nieuws. In dit verhaal...
0: En dat is dan ook het nieuws van, we hebben uitgezocht, deze video is echt. En dan kun je hem alsnog uitzenden.
1: Nee, en hij doet er ook echt toe in de verhaallijn, denk ik. Mm-hmm. Het feit dat die criminelen dus niet alleen daar met z'n dertigen het dorp binnenwandelen, zwaar bewapend, maar ook bereid zijn om dus een hele zware bedreiging te uiten. Dat gaat mm-hmm. ook een rol spelen in een rechtszaak.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon nieuws, ja.
0: Ja. Je draagt natuurlijk wel bij aan het verspreiden van dat dreigement.
1: Het is wel na de daad. Dus in die zin is dat element een beetje weg.
0: Ja.
1: Maar het speelt wel mee in de overweging.
0: Ja. Thijs, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind het lastig om te bepalen wanneer is er nou genoeg reuring om het over te nemen als groot mediakanaal. Er zijn genoeg TikTok-video's, YouTube-influencers die minstens evenveel reuring veroorzaken onder een bepaalde groep mensen. En wanneer zeg je dan van we nemen het over? Of is het in dit geval een groep mensen in Overasselt die heel erg zorgen maken en waar het ook in de verhaallijn past, dus we nemen het over. Dat vind ik een beetje lastig.
1: Nou ja, ik vind dus nadrukkelijk niet een argument. Het feit dat er over een video reuring is of dat het rondgaat, is niet per se een argument om hem te publiceren. Alleen als er op een gegeven moment, als de dynamiek op een gegeven moment zo groot wordt dat ook de politie bijvoorbeeld zegt, wij nemen dit mee in het onderzoek. Ja. Wij vinden dit zo belangrijk dat deze zaak een rol speelt voor ons. Ja, dan krijgt het toch wel een dynamiek in het verhaal. En kun je hem ook niet. Zou het ook heel gek zijn als je niet deelt met het publiek dat dit wel ook gaande is.
3: Ja, en mochten jullie constateren dat het dus niet echt is, dan brengen jullie dat nieuws ook, neem ik aan. Van hij is nep.
1: Vanzelfsprekend.
3: En dan zonder de video erbij.
1: Zeker na de afgelopen 24 uur denk ik dat het heel relevant is om te weten als hij niet echt blijkt te zijn. Zeker weten.
0: En dan inderdaad zonder de video
3: erbij.
0: Ja. Lucas Waagwezer van NOS Nieuws, dankjewel voor deze tijd. We gaan naar jullie mediamomenten. Elif, ik begin bij die van jou. Gaat over Matthijs van Nieuwkerk. Komt de laatste tijd
3: alweer.
0: Ja, best vaak voorbij in het mediaforum. Want hij krijgt druppelsgewijs, horen we steeds meer dingen over hem. Dingen die hij gaat doen vooral. Er was al een podcast, er was al een reisserie waarvan we wisten. Maar er komt nu ook een spelshow.
4: Het grootste nieuws denk ik toch wel dat Matthijs Golden Elevators gaat presenteren.
5: Een nieuwe spelshow met Matthijs bij SBS6. Zag je hem aankomen?
6: Nee.
7: Ik vind het heel erg leuk dat hij dat programma gaat doen. Ja, heel lang niet gewerkt en weer terug. Enorme vakman en ik gun het hem van harte.
0: Ja, de laatste was Linda de Mol. Nou, louter positieve reacties dus, Elif. Waarom is dit jouw mediamoment?
3: Ja, omdat het nu inmiddels krijg ik elke week een soort déjà vu van oké, Matthijs van Nieuwkerk is terug. Matthijs van Nieuwkerk maakt een comeback. En nu is het, ik las in de Telegraaf gisteren, Matthijs van Nieuwkerk maakt definitief een comeback. Hij is definitief in ere hersteld.
0: Ja. Hierna kan dus het echt niet meer.
3: Hierna kunnen we hoeven het er ook nooit meer over te hebben, denk ik.
0: Want is geen overtreffende is het trap van definitieve comeback.
3: Nee, dat hebben we dus gisteren kunnen constateren. Dus het is nu zo, hij heeft nu krijgt een spelshow. Iets met liften, dat je in een lift moet stappen. Ik begreep het concept niet helemaal, het klonk heel Amerikaans. Maar in ieder geval heel blij, heel positief. Het programma met Sherma Rouse in Amerika gaat over jazz. Is ook heel leuk en gezellig en positief. Die podcast is wat minder positief, maar het is in ieder geval... Hij wordt
0: gaat
3: heel erg
0: over waar schuil je in tijden
3: van verdriet en tijden van moeilijkheden. Maar hij is denk ik heel erg gerehabiliteerd. En daar hebben ook heel veel mensen aan meegewerkt. Heel veel mensen hebben gezegd, ik ben daar overigens, vind ik dat ook, van oké, het is nu wel genoeg geweest. Die man moet gewoon weer aan het werk kunnen. Als mensen daarop zitten te wachten, dan moet dat gewoon kunnen. Maar ik denk dat we nu definitief kunnen spreken van een comeback. En we hoeven het er nu ook nooit meer over te hebben. Over, nou, is hij nou wel of niet gerehabiliteerd? Ja, dat is hij nu dus.
0: Nou ja, in ieder geval door Talpa, zou je kunnen zeggen. Want alle programma's die hij maakt, maakt hij onder die hoed.
3: Ja,
0: bij zijn oude bekende Frans Klein.
3: Ja,
0: die in de tijd natuurlijk mede verantwoordelijk was voor De Wereld Draait Door.
3: Ja, die heeft ook zijn steentje bijgedragen aan het hele proces in de media rondom de rehabilitatie. Want die zei gisteren ook, zei hij ook in een interview met de Telegraaf over hoe het dan werd gepitcht, dat liftenprogramma aan Matthijs van Nieuwkerk. Ja, was ook weer omgeven met heel veel positiviteit. Hij zei ook, Matthijs kreeg een mooie schittering in zijn ogen toen ik dit format besprak en zo. Dus het is allemaal heel erg hosanna. Het is allemaal,
0: Ja, de vraag is natuurlijk, de kijker is natuurlijk uiteindelijk degene die beslist. Zou je
6: en
0: zeggen?
6: Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel eens gezien met mensen die de overstap hebben gemaakt van, dus niet door allerlei schandalen en allerlei toestanden, maar gewoon die op een gegeven moment voor het geld hebben gekozen, dat ook niet altijd een hele goede keuze is. Want ik denk ook, ik ben echt wel benieuwd. Het zijn niet helemaal mijn programma's, maar hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Of Matthijs van Nieuwkerk in dat soort concepten past. Ja. En wat ik ook.
0: Dat is ook nog de vraag. Dat de kijker wil misschien prima kijken naar Matthijs van Nieuwkerk, maar niet naar Matthijs van Nieuwkerk. Nee, in een spelprogramma.
6: Ja. Spelprogramma. En wat ik ook wel bijzonder.

0: vind, is dat toch mensen ook altijd dan zo die zucht hebben om gewoon weer op televisie te komen. Of om want ik denk wel, die podcast, dat snap ik helemaal. Mm-hmm. Maar volgens mij kan hij ook heel prima schrijven. Dus er zijn ook gewoon heel veel andere manieren.
1: Hij heeft ook een Substack,
0: ja. Ja, dus dat. En wat ik ook wel dacht.
1: Maar het is toch ook, ik weet niet. Ja, ik zit hier natuurlijk op deze plek. Het is ook gewoon wel heel leuk om te doen.
0: Zeker.
1: Ja. Toch?
2: Zeker. Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Dus en dat hoeft echt niet alleen maar ingegeven te zijn door een soort narcisme of zo. Zo wordt er altijd een beetje vies over gedaan. Dat vind ik niet helemaal terecht. Want dat is wel. En hij is wel echt een vakman. Ik denk dat iedereen dat gewoon onderschrijft. Dus ja, ik snap het eigenlijk wel. Zeker na een periode waarin je helemaal met de grond gelijk bent gemaakt, bent gecanceld. Snap ik wel de drang die je voelt van nou, ik wil weer op dat podium staan. Ook om aan mensen te laten zien van, ik sta weer op dat podium.
1: Ja. Het zijn wel onschuldige programma's hè, die hij gaat doen wat dat betreft.
2: Hele positieve, blije programma.
1: Spelletje.
0: Ja, ja. En het blijkt maar weer dat de witte man altijd op zijn pootjes terechtkomt.
1: Carmen. Voor jouw moment wilde je eigenlijk twee programma's uitlichten vanuit hetzelfde vertrekpunt. Namelijk de vierdelige Andere Tijden-serie Door Vrouwenogen en de documentaire serie De Witte Man van Kian van Binsbergen over seksueel racisme.
3: Vrouwen zijn zelfstandiger en vrijer dan ooit. Maar ze worstelen nog steeds met thema's die een halve eeuw geleden al aan de kaak werden gesteld.
4: Vrije abortus.
5: Vrije abortus.
6: Ongewenste intimiteiten.
3: Veiligheid.
7: Hou op. En dan begon je vreselijk te slaan.
8: In deze serie, De Witte Man, gaan we kijken naar wie hij is en wat hij er zelf van vindt.
1: Ja, je hebt hiervoor gekozen voor deze twee series omdat je zelf iets hebt meegemaakt.
0: Ja. Ik woon in Hilversum en mijn dochter was vorige week gaan oppassen vrijdagavond en die komt om 11:00 s'avonds terug. En ze parkeert de fiets voor de deur en ze wordt aangesproken door een man op straat en die zegt: "Je moet je anders kleden, jonge dame." En zij is vrij ad rem, dus zij reageerde: "Je moet je kaapbek dicht houden." Ik heb
1: subtiel.
0: Haar wel heel subtiel. Ik vond het een goede reactie, behalve dat scheldwoord. Dus dat daar hebben we het nog over gehad. Ik ben naar buiten gegaan en ik heb die mannen aangesproken. Dus gewoon op een hele rustige manier. Waarom vallen jullie mijn dochter lastig? Nee, zei die ene man, ze heeft zich heel goed verdedigd. Ik zei, nee, het was echt heel vervelend. En ook heb ik ze uitgelegd dat het hier in de discussie heel vaak over gaat. Hè, ruimte van vrouwen, intimidatie. En toen ging die andere man eigenlijk best agressief van met fuck you. En je moet eigenlijk je dochter beter opvoeden. Ik vond dat best illustratief. Als je ook in het licht van die twee series die nu op televisie te zien zijn.
1: Ja.
0: En ook wat er gewoon nu natuurlijk, hè, vrouwen die de straat op gaan om de nacht op te eisen. Mm-hmm. Dat ik dacht, wauw, er valt toch nog best.
1: Ja, anno 2026. Ja. Ja, er is een reden voor waarom deze programma's er zijn.
0: Zeker. En ook wel een reden waarom die programma's, waarom het interessant is om juist vanuit dat vrouwelijke perspectief dat verhaal te vertellen. Hè. Wat Kian doet in De Witte Man.
1: Mm-hmm.
0: Ook wat ik heel erg leuk vind, is dat ze ook een aantal witte Jannen heeft uitgezocht. Die gewoon ook kunnen reflecteren op hoe het is om in deze tijd een witte man te zijn. Ja. En ook natuurlijk de serie van de NTR.
1: Mm-hmm.
0: Waarin het echt best wel interessant is. Hè, want wij denken ook altijd over de jaren 60 en 70 van de vrije vrouwen. Die kregen hun vrijheid, de seksuele vrijheid. Mm-hmm. Maar dat daar ook toch best wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
1: Dan zie je een aantal bekende vrouwen.
0: Ja.
1: Het is echt goed om even terug te kijken.
0: Ja. Ja.
1: Die vertellen dat het voor hun niet per se zo heel vrij was met hun werkende kracht.
0: Nee. Dus dat, en ik denk echt dat het heel bijzonder is om juist die twee series naast elkaar te leggen. Dat je ook juist ook dat perspectief ook van een jonge maker tegenover.
1: De vraag is natuurlijk wel, komt het op de juiste plek terecht? Komt het daar terecht waar het aan moet komen?
0: Dat vraag je, want ik dacht ook nog, ik heb bij ons met die makers gesproken, die zeiden, ook al als je kijkt op de reacties op de socials, wordt er vooral door vrouwen gereageerd.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dit wel ook je moet hier eigenlijk ook met mannen over verder praten.
1: Thijs?
9: Ja, eens. Ik denk dat het land, de stad, de dorpen zijn ooit gebouwd vanuit het perspectief van een man, misschien zelfs een witte man. En we krijgen steeds meer door dat de wereld door iedereen heel anders wordt beleefd. Als je vrouw bent, gekleurd bent, queer bent, is dat heel anders dan wanneer je wit bent, man bent of hetero bent.
1: Ja.
9: Of een combinatie. Het is hoog tijd dat we anders naar elkaar gaan kijken en met elkaar omgaan. Ja. Ik vind het echt best wel schrijnend als ik hoor dat mensen die op straat van iemand anders iets vinden, daar iets over gaan zeggen. Leef en laat leven. Mm-hmm. Blijkbaar hebben ze zelf iets van onzekerheid van mensen rondlopen. Ja. Waardoor ze denken van, oh, dat moet ik bij iemand
0: anders. Het waren ook best sneuwe types hoor. Maar wat ook is, het is strafbaar. Straatintimidatie. Ja. En dat is ook natuurlijk toch nog wel de volgende discussie van wat moet je daar dan mee?
4: Wij gaan naar de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die hadden gisteren Vert Grappenhuis tegenover zich. En we keken een inkijkje in het appverkeer van de oud-minister van Justitie.
5: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. Burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. Tijdens een debat in de Eerste Kamer appt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
4: Ja, en dan hoorde je Vert Grappenhuis lachen. Die schoot toch in de lach om zijn eigen woorden, Carmen. Hier wordt ook gelachen in de studio.
0: Ik dacht, dat soepjurkje, die hou ik er wel even in.
4: Ja.
0: En in eerste instantie, toen ik dat las, of ik hoorde deze opsomming, dacht ik, soepjurkje? Ik dacht dat het ging over, dat ik dacht dat het over een vrouw ging. En toen dacht ik, oh nee, maar het was Arie Slob.
4: Ja.
2: Nog veel effectiever als scheldwoord, hè, voor een man.
0: Ja. Heel effectief.
4: Maar dit is natuurlijk, als je kijkt nu naar die coronaforen, die zijn natuurlijk eigenlijk bedoeld om serieus lering te trekken uit wat er nou eigenlijk aan beleid allemaal is gebeurd in die tijd. Vert Grappenhuis zit er. Dit springt er wel echt uit. Als je nu ook kijkt in wat er in de media dan vervolgens aan verslag wordt gedaan. Ja, dan haakt iedereen eigenlijk wel aan op deze appjes.
9: Ik vind het geweldig, dit inkijkje. Dit vind ik het meest boeiende tot nu toe bijna.
4: Ja?
9: Van hoe gaan mensen met elkaar om als ze onder druk werken en het hele land kijkt naar je. En soms is de druk te veel en de kennis die je hebt te weinig. Dus je moet risico's nemen en gokjes wagen.
4: Maar schrik je ervan?
9: Nee, totaal niet.
4: Helemaal niet?
9: Echt helemaal niet. Nee joh, ik vind dat echt zwaar overtrokken.
4: Ja? Want Elif, er zijn ook wel mensen echt wel boos over die zeggen, ja, zo werd er dus gekeken door de macht naar anderen.
2: Ja, dat vind ik altijd, als vooral met dat woord erbij, vind ik altijd een beetje een complotachtige toon hebben. Maar ik vind het, wat ik het heel erg vind aantonen is, het zijn mensen, dat bleek toen ook heel erg, want er werd heel erg een beetje, ja, toch een beetje zwabberbeleid gevoerd. Mm-hmm. En ik denk dat het heel juist wat Thijs zegt, dat het dus dat het zo als geweldig wordt gezien dat dit wordt gebracht. Ik denk dat het daarmee een heel goed effect heeft. Namelijk dat mensen ook die berichten dan tot zich gaan nemen, omdat er ook dit soort details in staan. En dat je dan ook bij de serieuze laag komt van, goed, het gaat uiteindelijk om wat waren de afwegingen achter het inperken van grondrechten. Nou ja, daar gaat het eigenlijk over.
4: Oh ja, dus je haalt de lezer, de kijker, de
2: luisteraar binnen. Ja, je trekt hem naar binnen met iets. En ik vind het ook goed om aan te tonen dat dit soort mensen ook mensen zijn. En dat het niet alleen maar een soort robotische omgeving is waarin er beleid uit wordt ge...
4: Carmen, ben je daarmee eens?
0: Ja, en de druk was toen natuurlijk ook best wel hoog. Hè? Het was gewoon een enorme crisis. Dus je moet het ook natuurlijk in het perspectief van die tijd plaatsen. En ik vond ook dat Vert het eigenlijk best goed daar nu op reflecteerde voor die commissie.
2: Ja, hij moest er zelf om lachen. Ik vond dat eigenlijk ook toch wel weer...
0: En dat ik ook denk, ja, het is menselijk.
4: Maar tegelijkertijd weet je ook, hè, ik ben minister. Dat is niet zomaar een functie. Ik weet dat mijn appjes opgevraagd kunnen worden. Zeker in coronatijd zou je kunnen zeggen. Ja. Weet je dat? Van nou, hier gaat echt op gereflecteerd worden. Ja, en dan toch deze appjes versturen.
9: Dat is top. Ik ben veel banger voor mensen die het om die reden niet zouden doen.
2: Ja, daar ben ik
9: het
2: helemaal
9: mee eens. En het dus in je gezicht zouden zeggen dat het misschien wel intimiderender is.
4: Ja.
9: En iedereen die in een team heeft gewerkt weet dat er soms fouten worden gemaakt. Dat iemand een keer uit de bocht vliegt. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je daarna weer een manier vindt om samen door een deur te kunnen.
0: En ik ben benieuwd naar de appjes van Hugo de Jonge.
4: Oh ja, nou, de enige die hier aan tafel wobbaar is, zover ik weet, dat ben jij, Carmen. Ja. Want jij bent hoofdredacteur.
0: Ja.
4: En uit hoofd van jouw functie kan dat gebeuren. Hou jij de rekening mee in appgroepen?
0: Nou, niet vanwege die reden.
4: Hoe je mensen omschrijft?
0: Nou, nee, niet vanwege die reden. Want en ook dat ik... Ik ben nooit zo heet gebakerd, denk ik. Behalve als mijn dochter geïntimideerd wordt op straat.
9: En terecht.
0: Ja, maar en gewoon terecht in de omgang niet. Dus ik hou er geen rekening mee.
4: Okay. Dank jullie wel. Dit was het Mediaforum. Elif Issetman en Carmen Fernald. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de toekomst van de ouderenzorg? Want dat blijkt uit onderzoek. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben. Bel 0800 1101 of stuur een bericht in de NPO Luister-app. Gaan wij naar Kirsten Klomp met de hoofdpunten van het nieuws.
10: NPO Radio 1.
11: In Overasselt is de woning gesloten waar maandagnacht een beveiliger werd doodgeschoten. Het pand blijft een jaar lang dicht. Ook plaatst de gemeente camera's. En daarnaast mag een van de bewoners minstens 2 weken niet in de gemeente komen. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. Het slachtoffer dat gisteravond vermoedelijk door een steekpartij om het leven kwam in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, ook allebei uit Roemenië. Agenten vonden op een kruising een gewonde man die kort daarna overleed. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
12: Iets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
11: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. En er zijn geen ongelukken gebeurd.
13: Erwin, waar staan de files nog?
14: Op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Daar staat 7 kilometer file tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Bouwgraven. Door een autobrand. De vertraging is bijna 40 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Geldrop. De weg is weer vrij. De N35 Zwolle Almelo heeft een file van 3 kilometer. En een kwartier vertraging tussen Heino-Zuid en Raalte.
15: Tot 11:30. Roos Abelman.
13: Met spraakmaker Thijs Boer, nachtburgemeester van Rotterdam, duiken we zo in het nachtleven, want dat is echt veel meer dan een beetje ontspannen. Maar eerst gaan we naar Zijn er nog vragen? Het gaat over ouderen die steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben. Pas wanneer thuiswonen echt niet meer gaat, dan verhuizen ze naar een verpleeghuis. Dat beeld schetst het RIVM in een rapport over de toekomst van de ouderenzorg. Dat werd vanmorgen gepubliceerd. U kunt uw vragen hierover kwijt, over ouderenzorg in de toekomst. En om al die vragen te beantwoorden is aangeschoven hoogleraar mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact, Katrien Lijks. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: Fijn dat u er bent. Herkent u het beeld dat het RIVM schetst?
16: Dat mensen langer thuis blijven wonen, ja.
13: Ja. Ook als ze dus meer zorg nodig hebben.
16: En ik vind dat eigenlijk wel een goed teken. Dat mensen er steeds meer in slagen om zelf de regie te houden, te pakken.
13: Ja.
16: En dat is thuis makkelijker dan in een verpleeghuis.
13: Ja, het is ook beleid geweest, hè? Bewust beleid geweest, toch?
16: Ja, zeker. Zeker.
13: Dus we sluiten eigenlijk de tussenvoorziening tussen thuiswonen en, ik zal maar zeggen, hospice.
16: Ja.
13: Om het even grof te zeggen. De bejaardenhuizen, zoals wij ze in mijn tijd kennen.
16: De bejaardenhuizen zijn gesloten. En dan heb je nog de verpleeghuizen en daarna de hospices.
13: Ja.
16: Dus die verpleeghuizen en hospices, die bestaan zeker nog. Maar de algemene berichtgeving is wel, blijf zo lang mogelijk thuis.
13: Ja, ja.
16: Mensen willen dat ook.
13: Ja, mensen willen dat ook en dat gaat dus eigenlijk best wel goed. Ja. Het zijn wel gevolgen voor die verpleeghuizen waar we het over hebben. Want als mensen daarin komen, hebben ze hele zware zorg nodig.
16: Ja.
13: En ze blijven er relatief kort.
16: Ja. Dus dat maakt het best wel heel ingewikkeld voor de mensen die er werken.
13: Ja.
16: Want die hebben heel vaak met andere mensen te maken, terwijl ze die wel goed moeten leren kennen om goede zorg te verlenen. En vaak is daar zelfs de tijd bijna te kort voor.
13: Ja, soms wonen er wel 5 mensen zeg maar op 1 kamer, begrijp ik, in 1 jaar tijd. Zo vaak moet je dus
16: veel
13: wisselen.
16: Mensen die minder dan 3 maanden daar wonen, wat eigenlijk de indicatie voor een hospice
13: is. Precies, eigenlijk worden het hospices, zou je kunnen zeggen.
16: Was het ook al heel lang. Hè? Uit een verpleeghuis ga je meestal niet meer.
13: Nee, dat snap ik. Maar de gedachte was dan nog, dan kun je nog wel 5, 6 jaar wonen. Dat is natuurlijk bij een hospice niet de bedoeling in principe.
16: Nee. En in een verpleeghuis is dat ook niet meer te bedenken.
13: Ja. Heeft u vragen over dit onderwerp? Stel ze dan via de NPO Luister-app of bel 0800 1101. Dan hoop ik u zometeen te spreken. En zometeen, dat is na het...
17: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
13: We gaan naar de man met goede smaak. Verslaggever Thomas Schuurman. Goedemorgen, kan ik wel zo zeggen, toch?
18: Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik wilde meteen pareren naar onze spraakmaker van vandaag, Thijs Boer. Want ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, wil ik jou graag een paar dilemma's voorleggen. Je moet een keuze maken en ook direct graag, kort en bondig dus.
9: Ja.
18: Komt hier de eerste, de makkelijkste denk ik, Ajax of Feyenoord?
9: Ja, Feyenoord.
18: Dan eet je een klassieker, zeker van de jaren 50 geleden, Beatles of Stones?
9: Stones.
18: Kaasplankje of chocoladedessert?
9: Kaasplankje.
18: Monet of Manet?
9: Monet.
18: Kijk, en de laatste, en dat is misschien wel de meest toepasselijke. Witte de Witstraat of het vermaarde Nighttown?
9: Voor mij Witte de Witstraat. Ik ben te jong voor Nighttown.
18: Nou ja, ik heb je een paar keuzes voorgelegd. Dat gaat om persoonlijke voorkeuren, om smaak. En daar gaan we dat nou juist over hebben. Hè? Want waarom, Thijs, heb jij op een paar punten nou misschien niet een al te beste smaak? En belangrijker, moeten we daar nog over twisten?
9: Ja, ik vind dus van wel. Ik hoor vaak over smaak valt niet te twisten. En dat vind ik zo enorm frustrerend. Dat ik denk dat het nou precies wat het leven kleur geeft. En dat is precies waarom wat je uiteindelijk als ook achterlaat als gemeenschap, als groep mensen. Dus alsjeblieft, twist wel over smaak, over alles. Over muziek, over eten, over kunst, over kleren, over politieke voorkeur. Ja. Maar doe het gewoon op een leuke, aardige, open manier. En durf te twijfelen en toe te geven dat je soms iets niet weet of van mening bent veranderd.
18: Ja, nou, we gaan het vragen aan Stine Jensen, filosoof en publicist. Komt binnenkort weer een boek uit. Je bent druk met van alles en nog wat. Je vraagt je dit soort dingen misschien ook wel eens af, hè? Valt over smaak wel of niet te twisten? Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan?
10: Ja, zeker. Ik heb jarenlang college gegeven. Dat heette Mooi en Lelijk. Ontzettend leuk college. En het komt uit het Latijn. De gustibus non est de disputandum over smaak. Uit de middeleeuwen. En met die uitspraak zitten we maar mooi opgescheept. Want over smaak valt wel te twisten.
18: Ja, dat heeft de filosofie gelukkig ook al gedaan. Die hebben kanttekening erbij gezet om de leuke twist maar te maken naar eenmaal de welke kant.
10: Precies, dat is eigenlijk een hele belangrijke denker als het gaat om esthetica, de studie van de schoonheid. Want hij schreef in 1790 kritiek der oortaalskracht en wilde weten hoe zit het schoonheidsoordeel in elkaar.
18: Want daar ging het eigenlijk om, hè?
10: Daar ging het om. Hij wilde weten, wat doen we als we zeggen, dit is mooi, dat is mooi. Wat is dat voor soort uitspraak? En hij is eigenlijk een van de eerste die heeft gezegd, er is iets geks aan de hand met zo'n zin als dit is mooi. Want je laat het subject eruit weg. Eigenlijk is het, ik vind dit mooi. Maar we zeggen, dit is mooi. Alsof iedereen dat zou vinden.
18: Het is niet objectief.
10: Nee, precies. Er zit een subjectief oordeel in. Maar er is wel degelijk een object aanwezig waarover we het hebben. Dus het zit ergens tussen het subject en het object in. Maar schoonheidsoordelen veralgemeniseren we vaak. Alsof ze voor iedereen zouden gelden.
18: Ja. En dus accepteren we ze soms ook wel tot op zekere hoogte. Als het gaat om een schilderij bijvoorbeeld, vind je mooi of lelijk. Maar wat zegt die uitdrukking in deze tegenwoordige tijd dan? Over smaak valt niet te twisten.
10: Eigenlijk ben ik het helemaal eens met onze nachtburgemeester uit Rotterdam. Want we moeten er juist wel over twisten. Er valt ontzettend goed over te twisten.
18: Maar is twist hetzelfde als discussiëren?
10: In zekere zin, twisten heeft een beetje de connotatie van alsof je er een wedstrijdje van maakt. Hè? Alsof het een ruzie zou zijn. Discussiëren klinkt al een stuk netter. Maar eigenlijk is het ook zelfs iets wat je zou moeten leren. Met name op lagere scholen. Hè? Het is, over schoonheid kun je heel goed mooie gesprekken voeren, waardoor je ook heel veel over iemand te weten komt.
18: Maar zie jij bijvoorbeeld dat we minder zijn gaan twisten?
10: Zeker. We hebben het zo ontzettend veel over moraal. Wat mag en niet mag. En we zijn steeds minder serieus over schoonheid gaan twisten. Ja. Rubrieken in kranten worden steeds korter. Of het gaat om oordelen over muziek. Dat zijn piepkorte recensietjes geworden. Hapklare brokjes, consumentistische oordelen. En de schoonheid van het twisten over schoonheid is een beetje verdwenen. Terwijl dat echt een vak op zichzelf is.
18: Ja. Zie je het gepolariseerde debat misschien? Nee, in de politiek gaat misschien minder over schoonheid, maar het gaat wel over discussiëren, over twisten. Tot slot dan maar even. Is die gewoon een hele slechte uitdrukking?
10: Eigenlijk wel. We moeten er volop over twisten. Er is niks mooiers dan schoonheid. Dat gaat, als je iemand vraagt naar vind je dit mooi of lelijk, dan leer je iemand kennen. En wat vind je mooi of lelijk? En kunst, en dat biedt troost. Het gaat over wat van waarde is voor mensen. Ja. Dus veel meer twisten over schoonheid, wat mij betreft.
18: Is dat iets, Thijs Boer, wat jij misschien als nachtburgemeester ook doet in het nachtleven, met mensen twisten, praten, in discussie gaan?
9: Constant. Ik kan niet iedereen tevreden houden. We hebben uiteindelijk maar beperkte vierkante meters in de stad. En iedereen die wil iets in die vierkante meters.
16: Ja.
9: Je moet soms een beetje ruimte geven en de ander kan dan ruimte nemen. We moeten weer leren om het met elkaar oneens te zijn.
16: Ik vroeg me wel af, als het gaat over smaak bijvoorbeeld, hè, van iets, dan is natuurlijk ook de vraag, als je gaat twisten, wat is het doel van je twist? Want als het doel is, ik wil diegene overtuigen van mijn gelijk, dan kun je natuurlijk nog wel eens de bekijk vanaf komen, toch?
9: Maar je mag het met elkaar oneens zijn.
16: Ja.
4: Maar gewoon in de twist zelf al vind je gewoon
9: dat
4: leuk.
9: Dat is soms al geweldig. De reis. Gewoon het gesprek. Ja.
4: De reis is belangrijker dan het doel, zeggen we dan. Ja. Thomas Schuurman, dank je wel voor je bijdrage. Spraakmakers. Katrien Luijks is hoogleraar mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact. En zij is hier om al onze vragen te beantwoorden over de toekomst van de ouderenzorg.
19: We worden met z'n allen steeds ouder.
20: Iedereen wil oud worden, maar niemand wil er zijn.
21: Ik ben hier meestal alleen.
22: Voor het eerst telt Nederland meer 65-plussers dan jongeren tot 20 jaar.
23: Sinds een aantal jaren is toch wel het devies dat ouderen steeds langer thuis wonen.
21: Ik vind het ook fijn als er mensen zijn.
23: Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, maar vooral ook omdat ouderen natuurlijk zelf de keuze willen maken om langer in hun eigen woonomgeving, eigen wijk, oud te worden.
21: Ten eerste vind ik het gezellig.
24: Wij helpen ze echt om langer thuis te kunnen wonen.
21: En Marga die zorgt voor mijn eten.
24: Dat zij langer in hun eigen omgeving kunnen blijven.
21: Ja, ik hou van Marga.
4: Ja, ik denk dat we allemaal een beetje van Marga houden, als zo hoor. Wij gaan hierover doorpraten. Vanmorgen nog bracht het RIVM een rapport uit over de toekomst van de ouderenzorg. Katrien Luijks, die mensgerichte zorg, waar u alles over weet, ziet u dat terug in dat rapport van het RIVM?
16: Volgens mij gaat het RIVM-rapport vooral over cijfers.
4: Ja.
16: Heel veel cijfers zijn bij elkaar gezet en daar worden conclusies uitgetrokken. Het gaat minder over hoe mensen zorg ervaren, voor mijn gevoel.
4: Ja.
16: Het gaat er wel over wat mensen willen. En dan hoor je in die verhalen van ouderen zelf ook dat ze graag thuis willen blijven wonen, omdat daar de sociale contacten ook belangrijk zijn.
4: Ja.
16: En
4: ja.
16: dat weten we wel uit onderzoek, dat sociale contacten uiteindelijk van levensbelang zijn.
4: Ja. Het RIVM waarschuwt wel dat bij langer thuis wonen er meer loketten betrokken zijn, ook om dat mogelijk te maken. Dat lijkt me wel een punt van zorg als het gaat over mensgericht.
16: Dat is zeker een punt van zorg. En zeker als je naar ouderen zelf kijkt, hoe ga je dat allemaal organiseren?
4: Mm-hmm.
16: En heel snel komen dan ook de mantelzorgers om de hoek kijken, die dat vaak gaan organiseren. En die hebben er dan wel echt een extra klus bij. Want die willen eigenlijk al zorgen voor de ouderen, waar ze bij betrokken zijn.
4: Mm-hmm.
16: En tegelijkertijd moeten ze dat allemaal ook nog organiseren.
4: Ja, en dan moet je bij veel verschillende loketten aanbellen.
16: En steeds hetzelfde verhaal vertellen,
4: ja.
16: dat zou echt beter kunnen.
4: Ja, probeer maar eens een traplift te regelen in dit land, bijvoorbeeld.
16: Daar gaan heel veel telefoontjes heel veel tijd overheen.
4: Ja. Ja. Niet per se eenvoudig. En hoe zit dat in verpleeghuizen? Het barst in de ouderenzorg natuurlijk van de protocollen. We willen alles zo veilig en zo goed mogelijk doen. Wat kun je nu al doen om meer maatwerk te leveren?
16: Ja, door echt goed naar mensen te luisteren, naar ze te kijken. En aan te sluiten op waar mensen blij van worden. En vaak wordt er, mensgerichte ouderenzorg is voor mij dat we zorg verlenen waardoor ouderen het leven kunnen blijven leiden dat bij hen past.
4: Ja.
16: En zich niet om die zorgverleners heen hoeven te manoeuvreren.
4: Best ingewikkeld, want dat betekent maatwerk.
16: Ja.
4: Dat betekent dat de ene oudere wel zelf, ik zal maar even wat simpels noemen, het fruit kan snijden en bij de andere het gevaarlijke exercitie wordt.
16: Ja, klopt. Maar dat onderscheid moet je durven maken. Want het is sowieso voor die ouderen veel beter.
4: Ja.
16: Het lastige is wel dat zorgverleners vaak hun kracht is voor mensen zorgen. Heel vaak uitzicht dat erin door dingen over te nemen van mensen.
4: Oh ja.
16: Terwijl bij eigen regie en mensgerichte zorg wil je juist dat mensen het zelf zo lang mogelijk blijven doen.
4: Dat klinkt wel heel mooi, maar dat kost dus ook meer tijd.
16: Dat hoeft niet.
4: Nee?
16: Nee. Zeker als je goed op mensen aansluit, gaan dingen ook veel soepeler.
4: Okay.
16: En hoef je eigenlijk die strijd niet aan.
4: Okay, dus
16: we hebben echt een onderzoek gezien waarin we mensen geschaduwd hebben.
4: Mm-hmm.
16: Dat één bewoner bij de ene zorgverlener, die vooral bezig was met iemand aankleden en wassen en het moet nu, dat die onnoemelijk tegenstribbelde. Terwijl een ander die veel meer aansloot op van hoe is je dag, wat heb je gisteren gedaan, wat ga je morgen doen, wat vind je fijn, dat het daar veel soepeler ging.
4: Oh ja, en hier is een onderbroek en doe het zelf, als je wil.
16: Ja.
4: Ja, ja. We gaan naar onze eerste bellen. Dat is vandaag Petrus. Goedemorgen, Petrus.
25: Ja, goedemorgen.
4: Wat is uw vraag?
25: Mijn vraag is waarom mantelzorgers niet meer begeleiding, ondersteuning en vergoeding krijgen?
4: Oh ja, want wat is uw eigen ervaring?
25: 2 jaar lei. Ik heb een schoonmoeder die bij ons in de tuin woont. En ik heb een moeder met Alzheimer waar ik nu straks PGB-vertegenwoordiger voor ga worden. Nou, alleen het worden van een vertegenwoordiger is al een half jaar werk.
4: PGB is een persoonsgebonden budget, hè? Dus dan word je eigenlijk een soort werkgever, zeg ik dat goed?
25: Ja.
4: Ja.
25: Ja.
4: Dus uw mantelzorg voor 2 personen, als ik het goed heb.
25: Ja.
4: Ja. En dat lijkt me heel zwaar eigenlijk. Klopt dat?
25: Nou ja, het is zwaar en je hebt ook... het is vooral... Ik bedoel, de zorg op zich is niet zo zwaar. In mijn geval. Mm-hmm. Maar je bent gewoon aan huis gebonden. Als je een avondje naar de bioscoop gaat of een middag en je denkt, oh, nou, het is gezellig, ik blijf even eten. Kan niet, want je moet thuis koken voor je schoonmoeder elke dag.
4: Ja, en als je dan voor je moeder ook nog het geld moet beheren, zal ik maar zeggen, en alle zorg moet inkopen, dat lijkt me ook nog best wel een...
25: Nou, daar wil ik al niet eens over nadenken.
4: Tenminste een part-time baan.

0: om dit aan te vragen, vind ik al een ramp. Ja. En dan word ik notabene ondersteund door haar maatschappelijk werkster, want daarvoor wordt het aangevraagd.
1: Oh, ja.
0: Die luistert me alles in, maar ik blijf formulieren invullen en dan moet ik op gesprek en weet ik veel.
1: Ja, ja, dus eigenlijk is, hè, als je het hebt over mensgerichte zorg, ouderenzorg in de toekomst, hè, dan zegt u, kijk dan ook naar die mantelzorger die daar aan bij moet dragen. Ja. Want die krijgen nu eigenlijk geen begeleiding en dus ook geen vergoeding. Nee. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ik denk dat die begeleiding echt veel beter kan. Dat we daar winst kunnen behalen. Ook in die bureaucratie. Het zou makkelijker moeten zijn. Maar je zou ook niet willen dat er misbruik van gemaakt wordt. Dus daar moet je systemen goed maken. Maar niet zo ingewikkeld als ze nu zijn. Inderdaad.
1: Nee, want het is nu afhankelijk van bij welke gemeente.
2: Ja.
1: De ouderen woont bijvoorbeeld, wat er wel en wat er niet kan. Je huisarts bijvoorbeeld, heeft die een geriatrisch assistent die je kan helpen, bijvoorbeeld?
2: Vaak niet.
1: Nee.
2: Wat ik wel een mooie ontwikkeling vind, is dat je steeds meer ziet dat de expertise uit verpleeghuizen ook naar de eerste lijn gaat. Dus dat een huisarts wel met een specialist ouderengeneeskunde samenwerkt. Waardoor je veel beter af kan stemmen op de behoeften van ouderen en de mogelijkheden ook nog van ouderen.
1: Dus als we het hebben over de toekomst van de ouderenzorg, dan is dit eigenlijk een beweging die daar wel aan bijdraagt.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, ja. Maar goed, is er beweging politiek ook om mantelzorgers beter te ondersteunen? Ziet u dat?
2: Er zijn wel steeds meer. In ieder geval kunnen we steeds beter aantonen dat het nodig is.
1: Ja.
2: Wij doen bijvoorbeeld ook onderzoek naar mantelzorgende zorgverleners. Dus mensen in het verpleeghuis bijvoorbeeld, of de ouderenzorg, die dan ook nog mantelzorg verlenen. Ja. Daar zit ook iets voor mantelzorgers zelf. Bespreek het met je werkgever.
1: Ja.
2: Want die kan natuurlijk niks faciliteren als die niet weet dat je mantelzorg verleent. En dat schijnt nog heel vaak te gebeuren. Dat mensen het echt voor zichzelf houden.
1: Ja, Petrus, dat is het antwoord op uw vraag. Er wordt dus aan gewerkt, maar het is inderdaad nog niet. En succes ook met het mantelzorgen voor uw moeder en schoonmoeder. Ja, George Bastings belde ons ook nog. Hij zegt, ik ben 9 jaar mantelzorger voor mijn moeder. En eigenlijk is het op. Maar ze is volgens de instanties steeds net te goed om te mogen verhuizen. Dat hoor ik ook vaker in mijn omgeving. Ja,
2: ik ook.
1: Ja, ja. Dus dat zou zeggen dat je voor de toekomst van de ouderenzorg toch nog wel een plek nodig hebt voor die verpleeghuizen, zal ik maar zeggen.
2: Zeker, volgens mij blijft verpleeghuiszorg altijd nodig.
1: Ja.
2: Omdat daar ook de mensen
1: Maar daar zijn deze mensen steeds net te goed voor. Dus je moet toch nog een plek hebben waarbij je, als je goed bent, gewoon fijn kunt wonen.
2: Ja, en dan ben je ook afhankelijk van degene die tegenover je zit, die de indicatie stelt en die in moet schatten hoe ernstig het is.
1: Ja, ja. We gaan naar Manuel Dies. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Of is het Dies? Dat weet ik niet zo goed.
3: Dies. Nou, dat maakt niet uit. Hoor. Dies. Dies of Dies, het maakt niet uit. Als ik kijk naar de discussie en ook naar de vorige beller, waar het gaat over mantelzorg. Werkgevers zijn nog niet dusdanig voorbereid om de mantelzorger die ruimte te geven. Mm-hmm. Om ook te kunnen zorgen en te werken tegelijkertijd. Want je ziet dus dat daar veel meer burn-outs ontstaan. Dus mensen die het gewoon niet meer kunnen combineren. En ik vraag me ook af hoe die verzorgingshuizen nu, met het personeel wat ze nu hebben, hoe die zich voorbereiden op een totaal andere patiënt, cliënt die binnenkomt.
1: Ja.
3: En we hadden het ook al met Thijs van Nieuwkerk heel even jullie een tijdje terug.
1: Ja.
3: Waarbij me nog op het netvlies staat dat de vader van de staatssecretaris van Volksgezondheid, van Rijn, huilend aan tafel zit bij Matthijs van Nieuwkerk en zegt dat zijn vrouw in een verzorgingstehuis zit en als hij haar wil omhelzen, de plas gewoon naar beneden valt omdat er geen tijd is om iemand te verzorgen.
1: Ja.
3: Dus ik vind het een hele mooie discussie om in de hypothetische zin na te denken over hoe we zorg anders kunnen gaan inrichten.
1: Ja.
3: Alleen de daadwerkelijke realiteit is even wat anders.
1: Herkent u dit?
2: Ik herken dat zeker. Het voorbeeld is ook van een behoorlijk aantal jaar geleden.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook vandaag de dag nog voor kan komen.
1: Yeah.
2: Ik weet wel dat verpleeghuizen heel hard bezig zijn om met kwaliteit. Goede kwaliteit te leveren.
1: Yeah.
2: Aan te sluiten op wat mensen nodig hebben.
1: Yeah. Maar het werk wordt ook zwaarder, lezen we in dat RIVM-rapport voor mensen in verpleeghuizen.
2: Ja.
1: Ja. Tegelijkertijd sluiten er ook een hoop verpleeghuizen. Die waren dus niet voorbereid op deze ontwikkeling. Betekent dat er daardoor meer handjes zijn die beschikbaar komen? Want die mensen die willen toch ergens werken die daar vandaan komen?
2: Tot nu toe merken we dat volgens mij nog niet echt. Is het nog steeds best lastig om aan goed personeel te komen.
1: Okay.
2: En wordt daar ook wel gekeken van wat moet iedereen een verpleegkundige opleiding hebben om bepaalde dingen te doen.
1: Ja, er wordt daar al naar gekeken. Manuel Diaz, dank u wel voor uw bijdrage. We gaan naar Stefanie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hi, wat is uw vraag?
4: Hi. In mijn jeugd woonden mijn opa en oma in een aanleunwoning. En dat vond ik echt ideaal, omdat je dan volledig zelfstandig woont, maar wel geclusterd, waar dus ook beneden winkel, kapper, er werd gebiljard, je kon ook eten. En als er iets gebeurde, dan kon je aan een alarmtouwtje trekken in je appartement. En ik denk eigenlijk, bestaat dat nog? En ja, waarom komt dat niet meer terug?
1: Ja, goede vraag.
2: Volgens mij bestaat dat inderdaad nog. Mm-hmm. En heb je heel veel woningen rond verpleeghuizen waar deze voorzieningen zijn.
1: Ja, je hebt ook zogenoemde knarrelhofjes, daar heb ik wel eens van gehoord. Daar wonen ouderen ook samen, hè?
2: Ja. En dan proberen ze ook elkaar goed op te vangen.
1: Ja.
2: En een van de belangrijke dingen die ik daar wel in zie is dat die sociale contacten daar zo belangrijk zijn. En dat op zich doet ook al heel veel.
1: Ja, wordt er wel voldoende gebouwd voor deze doelgroep? Want je ziet, het voorbeeld van mijn eigen ouders, die willen eigenlijk wel verhuizen. Die willen wel kleiner wonen, die zoeken een appartement. Het is er gewoon niet. En wat er is, dat kost een miljoen.
2: Ja. Ja, de woningbouw is niet mijn expertise. Dus,
1: nee.
2: Maar,
1: als je het hebt natuurlijk over ouderenzorgen in de toekomst, en dat wil je mensgericht houden, en je weet, mensen willen eigenlijk graag in hun eigen omgeving blijven wonen, dan moet je ook faciliteren dat dat kan.
2: Zeker. Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Want nu
2: zie
1: je dus dat heel veel ouderen in een woning zitten die eigenlijk te groot is, niet helemaal gemaakt is ook op de zorg die ze nodig hebben. Er moeten trapliften inkomen, er moeten deuren verbreed worden, er moeten allerlei aanpassingen gedaan worden. Terwijl je zou zeggen, de woningmarkt heeft daar ook een rol in.
2: Ja.
1: Ja,
2: helemaal eens.
1: Ja. Stefanie?
4: Ja, het is inderdaad, er moeten gewoon meer huizen, denk ik, bijkomen die passen bij deze groep. Want mijn indruk is niet direct dat die aanleunsituaties echt voor het oprapen liggen.
1: Nee, er zijn er niet zo heel veel van. Ze zijn er dus wel, inderdaad. Ja. Ze bestaan nog wel.
2: Juist.
1: Ja, precies. En niet verdwenen. Maar er zouden er wel wat meer van bij mogen komen. Dankjewel, Stefanie, voor het stellen van je vraag in Zijn er nog vragen? Het ging vandaag over mensgerichte ouderenzorg. Over de zorg in de toekomst. Dat deden we aan de hand van een rapport van het RIVM dat vandaag erover uitkwam. Ik dank Katrien Luijks, hoogleraar mensgerichte ouderenzorg en maatschappelijke impact, voor het beantwoorden van al onze vragen. Morgen is er een nieuwe editie van Zijn er nog vragen? Dan gaat het over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Nederland hoort al vanaf het begin van de invasie tot de koplopers als het gaat over hoeveel geld we daarvoor vrijmaken. Heeft u daar vragen over? Bijvoorbeeld, hoe lang gaan we dat nog doen? Waar gaat dat geld naartoe? Is dat effectief uitgegeven? Mail ons op spraakmakers@kroncrv.nl. En u kunt ook nu nog even bellen. Tot 11:30 zit de redactie naast de telefoon. En u belt dan met het overbekende nummer, denk ik. Maar ik zeg het toch nog maar een keertje. 0800 1101.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
7: Long live Europe and thank you very much.
8: So, let's get to work.
9: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
10: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
9: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
10: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
9: Luisteren dus.
11: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
16: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers naar alles wat duurder wordt.
15: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
17: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
18: Is je bedrijf af? of onafhankelijk als het gaat om je data?
19: Onaf, denk ik.
18: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
19: Nou, daar ben ik toch af.
18: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
20: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: NPO Radio 1. 11 uur.
22: Roos Abelman.
1: De afgelopen 10 jaar is het aantal nachtclubs met 45% afgenomen. Werk aan de winkel, zou je zeggen, voor de nachtburgemeester van Rotterdam. Want een gezond en bruisend nachtleven is essentieel en meer dan wat vrijblijvende ontspanning. Hoort u zo meteen meer over. Nu eerst NOS Journaal met Kirsten Klomp.
23: Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch verzocht een groep van 14 artsen het OM om de rol van de ouders en de behandelaars te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hebben behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en het pand zou geen schade hebben opgelopen. Rode en Schwarz is een elektronica-bedrijf dat ook voor defensie werkt. En vanwege het incident zijn 2 mensen opgepakt. Een vrouw van 28 en een man van 38 uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Er zijn betere behandelingen nodig om jonge vrouwen en meisjes uit de criminaliteit te helpen, zeggen onderzoekers. Veel behandelingen zijn nu vooral gericht op jongens die vaker in de criminaliteit belanden. En dat moet anders, vinden de onderzoekers.
24: Als je niet de goede behandeling geeft, dan of je recidiveert weer, dus je valt weer meer in herhaling. Of je laat ander soort gedrag zien, wat misschien niet direct criminaliteit is, maar je loopt weg van huis, je loopt weg van de behandeling, je komt bij de verkeerde vrienden terecht. Dus de effecten kunnen gewoon op allerlei terreinen doorwerken. En dat weten we alleen niet.
23: Jonge vrouwen en meisjes belanden vaak in de criminaliteit door een angststoornis, een slechte band met de ouders of seksueel geweld. Volgens de onderzoekers moet de hulp daar meer op gericht zijn om te voorkomen dat jonge vrouwen later problemen krijgen.
24: We houden onvoldoende rekening met de problemen die zij hebben in relaties met anderen. Dus dat betekent aandacht voor de relatie tussen de behandelaar en het meisje. Anders loopt ze weg van de behandeling. Aandacht voor de relatie met hun ouders, de relatie met hun vrienden en soms ook de verkeerde vrienden die veranderd moeten worden. Dus juist aandacht voor die relationele component is heel belangrijk.
23: Als er niets gebeurt, vrezen de onderzoekers dat het met veel van die meisjes niet goed afloopt. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Dat is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot een aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland geeft 1,2 miljoen euro aan Libanon voor onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht door Israël en Hezbollah. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn in Libanon al 4300 doden gevallen, onder wie ook artsen en journalisten. De woonboerderij in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of het om de 28-jarige Jan G. gaat, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door over Asselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. Het is de vierde keer dat de woning van Jan G. op last van de gemeente dicht moet. Dat gebeurde onder meer toen er een drugslab was ontdekt. Het kamertekort onder studenten neemt nauwelijks af. Uit de landelijke monitor studentenhuisvesting blijkt dat er nu 20.000 studentenkamers te weinig zijn. In 2022 ondertekenden sociale woningcorporaties die studentenhuisvesten een actieplan. De afgelopen jaren kwamen er daardoor 5.000 kamers bij. Maar dat is lang niet genoeg om het tekort op te lossen. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan, zegt deze onderzoeker.
0: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
23: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en er meer locaties geschikt worden bevonden om studentenwoningen te bouwen. Het weer, veel bewolking, af en toe wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het dan hard tot stormachtig waaien. En dan wordt het 20 graden.
1: Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, waar staan de files?
2: Er staat een file door een autobrand op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Paugraven 11 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer een half uur. 25 minuten is de vertraging heel wat noordelijker op de N365 Bourtange richting Nieuwe Pekela. Tussen de Duitse grens en Bourtange 3 kilometer file.
3: Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
25: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
26: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
27: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
28: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten, tot wel 40%. Ecoplaza.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
22: Roos Abelman.
1: Het is inmiddels 7:55. We gaan naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. Dat is een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag: een televisieserie over de carrière van welke voetballer is gisteravond in première gegaan?
29: Oh, wat een goal! Wat een goal!
30: Schitterend! Schitterend!
29: Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt.
30: Mooiste doelpunt van deze competitie, denk ik.
1: Ja, generatie dingetje tegen 11:30 zonder omhaal het antwoord. En wilt u zelf meespelen, bel dan met 0800 1101. Nu, we onderschatten wat we verliezen als het nachtleven verdwijnt. Woorden van mijn spraakmaker Thijs Boer, sinds een jaar nachtburgemeester van Rotterdam. Maar eigenlijk al veel langer bezig om mensen ervan te doordringen hoe belangrijk het nachtleven is. Ja, Thijs, je inzetten voor het nachtleven, dat begon met de demonstratie Opstaan voor de Nacht. Dat was in 2019. Toen kreeg je 3000 mensen op de been. Waarom gingen jullie toen de straat op?
6: Er was een tender voor een nieuwe club in West, in Rotterdam. Die werd gewonnen door een plek. En dat mocht niet door. Maar al langer maakten we ons eigenlijk hele grote zorgen. Excuses. Over het nachtleven. De status van het nachtleven. De toekomst van het nachtleven. Steeds meer nachtelijke ontmoetingsplekken vielen weg. En eigenlijk kan dat niet in Rotterdam. Rotterdam is de enige stad die echt grote geschiedenis heeft als het aankomt op uitgaan in Nederland. En wij zouden daarin voorop horen te lopen.
1: Ja. Ja, en jouw eigen fascinatie voor de nacht, las ik, die was er al vrij jong. Want hoe oud was je toen je voor het eerst een club inliep?
6: Ik denk 14 of 15. Ik bedoel, de alcoholgrens lag toen natuurlijk op 16. En ja. Ik ben in Rotterdam opgegroeid, dus je bent best wel benieuwd naar wat iedereen aan het doen is daar zo. Maar ja, ik, op die plekken, in die clubs en in die kroegen kwam ik groepen mensen tegen. Rastafari, kakkers, skaters, punkers. Noem ze op. En ik kreeg eigenlijk een inkijkje in die mensen hun levens. Ik kon naar hun kleding kijken, kon naar hun muziek luisteren, kon met ze in gesprek. En in Rotterdam kwam ik veel verschillende mensen tegen. Maar op die plekken verzamelden ze zich opeens.
1: Ja.
6: Dat was eigenlijk de meeting point van de subcultuur. Dat was voor mij zo verrijkend. Eigenlijk alles. Ik leerde heel veel over hun, maar eigenlijk ook heel veel over mezelf.
1: Ja, dus het heeft jou in dat opzicht verrijkt? Heeft je wereld groter gemaakt?
6: Zeker, mijn horizon verbreed. Ik zeg altijd, je leert wie je bent en met wie je wil zijn in het nachtleven. Gewoon door je te verhouden met anderen.
1: Ja.
6: Door te onderhandelen op de dansvloer over ruimte. Of een aansteker aan een ander te vragen voor de deur van de kroeg.
1: Ja.
6: Je krijgt gewoon wat meer begrip. De tolerantie voor elkaar wordt meer. Je krijgt, ja.
1: Heb jij je altijd veilig gevoeld in het nachtleven?
6: Ja, wel vrijwel altijd, ja.
1: Ja.
6: En dat komt zeker ook omdat ik een man ben, een witte man ben van 1,95 meter.
1: Ja. Ja, en ik vraag het ook omdat we natuurlijk nu weer die campagne hebben. Hè? Wij eisen de nacht op, die is weer nieuw leven ingeblazen. Die gaat over vrouwveiligheid. Wat zeg jij tegen vrouwen, tegen mensen die de nacht misschien juist liever mijden, omdat die juist onveilig voelt?
6: Ik zeg niks tegen vrouwen. Ik zeg iets tegen mannen die heel stom doen tegen iedereen die niet een witte hetero man is. Die moeten gewoon heropgevoed worden en tot die tijd lekker in de kamer gaan zitten. Als je niet normaal met anderen kan omgaan, dan hoef je wat mij betreft niet mee te doen.
1: Ja, maak je het wel eens mee?
6: Ik heb het in Rotterdam wel eens gezien of gehoord dat er iets op straat gebeurde. En dan, je kan niet altijd op ieder moment gelijk ingrijpen, natuurlijk. Omdat je misschien zelf op dat moment niet nuchter bent of alleen bent.
1: Oh, ja.
6: Iets dergelijks. Maar op het moment dat ik het kan en ik voel me daar, ik heb daar vertrouwen in, dan doe ik dat. Jazeker, ja. 100%.
1: Wat is er nou nodig voor een zo veilig mogelijk nachtleven voor iedereen? Kan dat?
6: Dat kan, zo veilig mogelijk. Dat begint bij denk ik, gewoon normaal met elkaar omgaan. En wat is normaal? Dat is denk ik een gesprek waar we nu met elkaar voeren.
1: Ja.
6: Er worden heel veel dingen over andere groepen mensen gezegd of tegen mensen gedaan die dat soms hebben geaccepteerd dat dat is zoals het gaat. En sinds de MeToo-beweging wordt daar steeds vaker iets over gezegd van, joh, ik wil niet dat je zo met me omgaat.
1: Ja.
6: En terecht.
1: Ja, dus het gaat breder dan alleen de nacht, hè? Dat geldt ook voor de cultuur overdag, zal ik maar zeggen. De cultuur in de breedte.
6: Het is nog veel sterker. Jij noemt net de campagne, wij eisen de nacht op. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar het was een GGZ en een opvangprobleem. Het was geen nachtprobleem. Zeg ik daarmee dat het nachtleven altijd even veilig is als dat het zou moeten zijn? Nee. Maar het is voor mij wel een probleem. Want ik ben bezig met het nachtleven te verbeteren. Bruisend, veilig en toegankelijk te maken. Ja.
1: Maar goed, iedereen wordt wel weer met de neus op de feiten gedrukt dat de nacht voor heel veel vrouwen en heel veel mensen gewoon echt onveiliger is dan overdag.
6: Ja, is.
1: Ja.
6: Zeker. Maar in deze campagne speelt het, in dit incident speelt het geen rol. Het was op 20 minuten fietsen gebeurd van de club waar ze was.
1: Ja, dat niks te maken bedoel je met het uitgaansleven.
6: De nacht wordt nu in een hele grote campagne al meerdere keren genoemd en meegenomen. Het nachtleven heeft een verschrikkelijk taboe over zich heen. Op het moment dat je in de nacht werkt of in de nacht veel beweegt, dan wordt er gedacht dat je geen professional bent of dat je grote mensenbaan nog niet hebt gevonden.
1: Oh, ja.
6: Er wordt geregeld tegen me gezegd, gegrapt van nou, we gisteren in de kroeg gezeten. Nee, ik ben keihard aan het werken.
1: Ja.
6: Ik heb een kantoor, ik heb een stichting, ik heb nog een baan op de kunstacademie. Er wordt gewoon best wel neerbuigend gedaan over de nacht.
1: Ja.
6: De nacht is vaak een makkelijk slachtoffer.
1: Ja.
6: Dat is ook een van de dingen, als je wil dat het nachtleven veiliger wordt, dan moet je het eerst serieus gaan nemen.
1: Oh ja, ja, daar begin je dan. Je kunt als nachtburgemeester, want je hebt een budget gekregen, hè? En je hebt ook een team waarmee je samen kunt werken. Heb je nou het afgelopen jaar iets kunnen doen daarmee, waarvan jij zegt, daarmee heb ik het nachtleven een beetje een boost kunnen geven, veiliger kunnen maken, ander karakter kunnen geven?
6: Kijk, het nachtleven van Rotterdam heeft de afgelopen jaren, er is enorm in geïnvesteerd. Er is enorm veel ruimte gegeven. En dat is niet alleen omdat de nachtwacht zich daarvoor inzet, onze stichting. Maar dat is ook omdat de politiek en de horecabelangenvereniging en allerlei andere partijen ook zien dat dat nodig is. De nachtbus is teruggekomen. Het zijn 11 lijnen die de verschillende plekken in en rond Rotterdam aan elkaar verbinden 's nachts. Er zijn 15 nieuwe 24-uursvergunningen mogelijk gemaakt. Er is een safer spot geplaatst op het midden op het stadhuis, een van de uitgaanskernen. Daar kan je naar binnen stappen als er iets aan de hand is. Je kan te dronken zijn, misschien drugs hebben genomen waarvan je niet weet wat het met je doet, maar ook omdat je mobiel leeg is.
1: Oh ja.
6: Eigenlijk een heel laagdrempelige plek om geholpen te worden.
1: Ja, ja.
6: Ja, er zijn heel veel concrete verbeteringen al.
1: Ja. Nu zie je wel dat de afgelopen 10 jaar het aantal nachtclubs met 45% is afgenomen. De Volkskrant schreef daar eerder over dit jaar. Wat zegt dat over het nachtleven?
6: Dat zegt dat de mensen die erover schrijven, die daar onderzoek naar hebben gedaan, het niet helemaal begrijpen. Dat is niet gebaseerd op wat er daadwerkelijk in de nacht gebeurt. We zien in heel veel steden dat de vergunningen, horecavergunningen, flexibeler worden. Wat daar meer vraag naar is. Ik kan in Rotterdam een rijtje van 10 plekken opnoemen die daadwerkelijk als club fungeren.
1: Ja.
6: Maar ook bar zijn of koffiezaak of restaurant.
1: Oh ja. En dus ze zijn niet als zodanig geteld, zou je kunnen zeggen. Ze kijken er met andere ogen naar.
6: In de coronatijd was onze toenmalige minister-president Rutte, die had het over discotheken. En de mensen die het beleid maken of de macht hebben of op de plekken zitten waar de opinies worden gemaakt, die hebben niet de feeling met wat er daar gebeurt.
1: Ja.
6: Het nachtleven verdwijnt echt helemaal niet.
1: Nee, ik begreep ook dat bijvoorbeeld die nachtbussen net zo vol zaten als daarvoor. Dus er gaan net zoveel mensen uit, zou je kunnen zeggen. Alleen ze kiezen voor andere vormen.
6: Kijk, ja, dat is exact. Mensen gaan net zoveel uit. Hetgene waar voor het nachtleven een probleem zit, en er zijn veel uitdagingen, laat het wel wezen. Verdichting zorgt ervoor dat het vastgoed duurder is.
1: Ja.
6: Zowel voor de exploitant als voor de bezoeker. Daardoor neemt het besteedbaar inkomen van jongeren af. Nibud heeft er een onderzoek naar gedaan, een paar maanden geleden gepresenteerd. 54% van de jongeren van 18 tot 30 heeft geldproblemen.
1: Ja.
6: Hun leven is duurder geworden. Vastgoed is duurder, studeren is duurder, alles is duurder.
1: Ja, en het nachtleven is daardoor, zou je kunnen zeggen, noodgedwongen misschien wel. Of misschien is het gewoon ook eens een keer leuk om te veranderen. Maar is in een transitie terechtgekomen. Een van die clubs die daar misschien wel symbool voor staat, is voormalig Club Blu, ooit een beruchte club in Rotterdam, is nu in handen van Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam. En Kelly Vincent is voor die organisatie op zoek naar nieuwe gebruikers ook voor het gebouw. Onze verslaggever Maarten Bleumers die ging met haar het pand in en dat moet dan ook nog iemand die juist in de nacht helemaal zichzelf kan zijn.
7: We beginnen daar bij de deur, want daar echt zeg maar de oude entree met de kogelgaten zitten nog in de deur. Ja, het is 4 jaar geleden is het gesloten. En nou ja, zoals je ziet is het echt gewoon letterlijk na een van de laatste clubnachten gewoon de deuren dicht gedaan. De ballonnen liggen er nog.
8: Ja, echt serieus,
7: Het bier en de...
8: Je hoort echt hier de beat nog een beetje op de achtergrond. Het is echt een hele aparte sfeer.
7: Ja.
8: Inderdaad, ja, in een metalen deur, de kogelgaten even aan de buitenkant spieken. Oh, aan beide deuren overigens. Jeetje, maar dit is tekeer gegaan. 2, 4, 6. Hier is duidelijk, deze club is beschoten. Het heeft een geschiedenis van dit soort incidenten. Maar waar staat dat voor wat jou betreft, zonder die hele historie op te willen raken?
7: Op een gegeven moment kwam er gewoon een identiteit van deals, drugs en overlast. En
8: van de donkerte van de nacht in negatieve zin.
7: Ja, zeker.
8: Wat zie jij hier gebeuren?
7: Dat er hier zo vette performances kunnen komen, maar ook theater en eigenlijk een ander soort events dan alleen nachtcultuur. Daar word ik wel warm van. En ook dat het misschien een publiek hart krijgt waar eten en drinken. Dat je ook wat vaker een soort van toegankelijk bent hier in het pand.
9: Het geluid van de metro is natuurlijk best wel intens.
8: We lopen hier in de fameuze Koopgoot met Nadi Wernert.
9: We zijn onderweg naar de Miniso om wat Hello Kitty te halen.
8: Ja.
9: En heel veel roze voor het volgende evenement.
8: Roze jasje, tijgerprintje, roze panty ook. Ja. Goede make-up. Hoe zou jij je stijl omschrijven?
9: Oeh, begin 2000, diva met wat punk-elementen. Ja. Ja.
8: Oké, okay, heel goed. Jij bent artiest, rapper, bubblegum rap, las ik.
10: Ja. I lost my phone again, where did I put my keys? Too much going on, what the hell is wrong with me?
8: Bovendien ben jij, en daarom zijn we natuurlijk ook, organisator van Club Kitty.
9: Ja.
8: Een avond in een nachtclub. En je treedt dus ook op onder de naam Slush.
9: Slushcushy, ja, klopt, ja. Ja.
8: Dus kom,
9: ja.
8: We gaan naar binnen.
9: Nou, deze wil ik heel graag hebben. Dit is een zwarte Hello Kitty met een roze strikje.
8: Ja.
9: Ja, dat vind ik gewoon heel uniek.
8: Als ik jou over een paar uur in de avond tegenkom, stel dat je een optreden hebt. Hoe groot is dat verschil?
9: Ja, best wel groot. Dan heb ik iets meer glitter, mijn haar is iets meer extra tutu.
8: Ja, wanneer ben je dan het meest jezelf?
9: Ja, toch wel in de nacht, denk ik. Ja, echt 100%.
8: Jij zegt, die nacht heeft ook een functie. Jij bent zelf 24 jaar. Het heeft een soort reparerende functie voor mijn leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld door die coronajaren waarin de afstand groter werd en niet mocht worden uitgegaan.
9: Ja, als je gewoon over straat loopt, je spreekt mensen niet zo snel aan. Want ik heb het idee dat bij ons het een beetje de sociale norm is om gewoon maar op jezelf te letten. En gewoon een beetje in je eigen bubbel te leven. Dat clubben, dat is toch wel een soort van ja, het moment dat je buiten je eigen kringen gaat. Je hoeft je minder te schamen. Je kan meer jezelf zijn. Oh, die is ook leuk.
8: Haarclip, Hello Kitty weer.
9: Het is the girl. Ik geef andere mensen ook de toestemming om anders te zijn, om raar te zijn. Een soort van grote zusfiguur te spelen. Want wat doe je nou eigenlijk? Je doet niemand kwaad. Je bent gewoon kleurrijk, expressief en dat is het. En je hebt natuurlijk heel veel plezier.
8: Ja. Moet je kijken, nette. Nou, dit is een prachtige badkamer. Met een
12: filantropisch zwemparadijs.
8: Hier kun je zo intrekken.
12: Ik heb wel het idee dat clubs, ja, het is nu gewoon sowieso ingewikkelder. Nachtcultuur heeft het gewoon zwaarder.
8: Je spreekt overigens uit ervaring, hè? Je hebt een aantal jaren als organisator, als eigenaar een club gerund.
12: Wij hadden ook inderdaad en een restaurant nog. En we hadden werkruimtes. Ja. En we hadden een lunchzaak. Maar wij merkten wel van, oh ja, we moeten wel echt meer dingen en meer disciplines hebben om het ook rendabel te kunnen krijgen.

0: echt 100%.
1: Jij zegt die nacht heeft ook een functie. Jij bent zelf 24 jaar. Het heeft een soort reparerende functie voor mijn leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld door die coronajaren waarin de afstand groter werd en niet mocht worden uitgegaan.
0: Ja, als je gewoon over straat loopt, je spreekt mensen niet zo snel aan. Want ik heb het idee dat bij ons een beetje de sociale norm is om gewoon maar op jezelf te letten en gewoon een beetje in je eigen bubbel te leven. Dat clubben, dat is toch wel een soort van moment dat je buiten je eigen kringen gaat. Je hoeft je minder te schamen. Je kan meer jezelf zijn. Oh, die is ook leuk.
1: Haarclip, Hello Kitty weer.
0: Het is the girl. Ik geef andere mensen ook de toestemming om anders te zijn, om raar te zijn. Een soort van grote zusfiguur te spelen. Want wat doe je nou eigenlijk? Je doet niemand kwaad. Je bent gewoon kleurrijk, expressief en dat is het. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel plezier.
1: Moet je kijken, nette. Dit is een prachtige badkamer. Met een
2: filantropisch zwemparadijs.
1: Hier kun je zo intrekken.
2: Ik heb wel het idee dat clubs, ja, het is nu gewoon sowieso ingewikkelder. Nachtcultuur heeft het gewoon zwaarder.
1: Je spreekt overigens uit ervaring, hè? Je hebt een aantal jaren als organisator, als eigenaar een club gerund.
2: Wij hadden ook inderdaad en een restaurant nog. En we hadden werkruimtes en we hadden een lunchzaak. Maar wij merkten wel van, oh ja, we moeten wel echt meer dingen en meer disciplines hebben om het ook rendabel te kunnen krijgen. Plus, ik denk ook, als je iets wil doen wat iets alternatiever, creatiever is, is het ook van belang dat er wel, nou ja, dat erkend wordt ook als echt, nou ja, dat je eigenlijk een culturele instelling bent. Ja, daar is subsidie voor nodig. Anders is het eigenlijk gewoon niet rond te krijgen.
3: Ja, een bijdrage van Maarten Bleumers met tot slot een flart van het nog te verschijnen nummer van Slush Cushy en Fryware. Dan weten we het. U hoort het hier het eerst op NPO Radio 1. Wat Kelly Vincent van die stichting Kunstaccommodatie Rotterdam weer op het laatst zegt, hè, onderschrijf je dat, Thijs? Zouden clubs meer moeten worden behandeld als een soort kunst-cultuurinstelling, zoals een museum of een theater, met dus ook de mogelijke subsidie dan die daarbij komt kijken?
4: 100%. Clubs waar een programmering is, die hebben een programmeur nodig. Die kunnen op een plek ergens ver buiten de binnenstad zitten. Die trekken mensen met programma. Dus je moet ook promotie doen, er moet ticketing zijn. Je hebt beveiligers nodig. Het lijkt veel meer op een theater of een museum dan op een kroeg.
3: Ja.
4: Bij een theater en een museum worden altijd tickets verkocht. En ze hebben bijna altijd een bar, soms hebben een restaurant.
3: Ja.
4: En bij een theater en een museum zeggen we allemaal, oh, maar die sociale culturele waarde, die kan niet en via de tickets en via de bar worden terugverdiend. Dus we doen er subsidie bij. En bij de club zou dat exact hetzelfde moeten zijn. Mm-hmm. Als mijn favoriete artiest speelt, dan kom ik 4 uur lang niet bij de bar. Want ik sta op de dansvloer.
3: Ja.
4: En ik ben iets aan het meemaken. En dat doen we samen. Het is niet entertainment waarin je achterover hangt.
3: Ja.
4: Het is het samen bouwen van herinneringen. Van een avond, een nacht.
3: Ja, en dat zou dus ook om die reden gesubsidieerd moeten worden. Zodat je mensen een plek geeft om bij elkaar te komen.
4: Zeker.
3: Ja. Ik vind het ook wel schrijnend eigenlijk om te horen dat je dus ook als clubeigenaar er nog zoveel bij moet bedenken om überhaupt te kunnen overleven.
4: Ja.
3: Dat je niet zomaar gewoon, is ook wel schrijnend toch, dat je niet gewoon maar nog een nachtclub kunt zijn tegenwoordig.
4: Het is een hele pittige tijd en het is een sector die heel lang heel erg doe het jezelf en buiten de overheid heeft gewerkt.
3: Ja.
4: Dat was natuurlijk pijnlijk duidelijk tijdens COVID.
3: Ja.
4: Waarin de sector 100 weken achter elkaar dicht is geweest. En die sector begint zich nu aan te passen op jongeren die andere keuzes maken, op digitalisering waardoor je niet meer naar buiten hoeft, op steden die dichter op elkaar worden gebouwd, op festivals die heel veel geld kosten, want grotere producties, grotere risico's.
3: Yeah.
4: Die sector die staat enorm onder druk en nog steeds denk ik niet dat ze ooit zal verdwijnen.
3: Nee, maar je zegt het zou fijn zijn als ze wel subsidies zouden kunnen krijgen om hun voorbestaan te kunnen waarborgen.
4: 100%, ja.
3: Dankjewel, Thijs Boer, nachtburgemeester van Rotterdam, voor dit gesprek.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
3: En daarvoor is aangeschoven deze ochtend Toby Altena uit Nijmegen. Nu woonachtig in Tilburg, begrijp ik.
6: Ja, klopt.
3: Want je bent 19 en je studeert daar journalistiek.
6: Jazeker.
3: Leuk. En je loopt stage?
6: Ja, momenteel hier op het Mediapark bij Max.
3: Ja. En waarom heb je dan niet voor ons gekozen? Is dan altijd. Ja.
6: Krijg ik echt deze vraag? Oh.
3: Maar nee. Ik ga door met je hobby's. Je zit in een voetbalteam, zie ik, in je vrije tijd.
6: Ja, klopt.
3: Hoe belangrijk neem je dat?
6: Heb gisteren weer mijn eerste training gehad na een lange zomervakantie. Mijn benen doen nog steeds pijn. Zeg
3: ja?
6: maar. Dus ik neem het wel serieus.
3: Neem het wel serieus. Ja. En waar zit je ergens qua niveau?
6: Nou, zo serieus nemen we het dan ook weer niet als we kijken naar het niveau. Ja, in
3: ja,
6: principe. Ja,

0: We spelen op zaterdag, dus er bestaat de kelderklasse in principe niet. Maar nee. We zitten wel gewoon helemaal onderaan in principe. Precies, en we winnen niet vaak.
1: Oké, die doet vooral mee voor die derde helft. Ik hoor het al, ja. Je bent hier om nieuwskenner van de week te worden natuurlijk. Hoogste score tot nu toe, 70 punten. Dinsdag neergezet door Rob Poort uit Groningen. Ik wens jou heel veel plezier.
2: We meet today to discuss Russia's attack in Leipzig.
3: De poging tot een drone-aanval in Leipzig past volgens EU-baas Ursula von der Leyen in een breder patroon van steeds gevaarlijkere Russische activiteiten op Europese bodem.
2: So I want to be very clear about what this was.
3: Dit is, zo zegt zij, het nieuwe normaal.
2: This was an attack using military-grade material.
4: Om angst te zaaien, verdeeldheid te zaaien onder de internationale partners en onze steun voor Oekraïne te ondermijnen.
2: We will not tolerate it.
1: De EU komt met nieuwe maatregelen tegen Rusland. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gisteren tijdens een persconferentie. Ze waarschuwde daarbij voor de hybride oorlog die Rusland voert. Vraag 1. Von der Leyen gaf die persconferentie niet alleen. Met wie deed ze dat nog meer?
0: Nee, pas.
1: Met Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO. Vraag 2 dan. Intussen gaat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland door. Vanwege de aanvallen heeft de Oekraïnse luchtvaartorganisatie verzocht om welk luchtruim te sluiten voor vliegverkeer?
0: Dat zou dan een Leipzig zijn, denk ik.
1: Nee, het gaat om het Russische luchtruim. Ja, dat heeft dan weer te maken met de droneaanvallen door Oekraïne diep in Rusland. Door het Russische luchtruim te sluiten wil Zelensky onbedoelde incidenten voorkomen. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
5: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden.
6: Het gaat niet goed met de kwaliteit van het zwemwater.
5: En daar krijgen zwemmers geen informatie over.
7: Je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Vooral de hoeveelheid chemische stoffen in ons zwemwater is te groot. Van de 122 stoffen die gedurende 10 jaar werden onderzocht, was de concentratie van hoeveel stoffen te hoog?
0: Stuk of 100?
1: Nee, 35. Vraag 4 dan. De onderzoekers onderzochten het zwemwater op honderden locaties tussen 2015 en 2024. En het werd uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Ecologie en welke andere organisatie?
0: Waterstaat.
1: Nee, Natuur en Milieu.
0: Ah ja.
1: Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
8: Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs, maar het was af en toe een afreageren van frustraties over situaties die ontstonden.
0: Fred Grapperhaus.
1: Fred Grapperhaus is het. Even kijken of ze hem goed rekenen, de jury. Ze zijn mensen heel streng. Ja, zegt de jury, rekenen we goed hoor.
0: Achternaam, hè?
1: Ja, precies, ja. De vervolgvraag, makkelijk of moeilijk? Welke wil je? Grapperhaus werd door de commissie geconfronteerd met appjes waarin hij zijn collega minister Slob uitmaakte voor soepjurk en welk ander woord?
0: Ja, die eerste wist ik wel, maar die laatste was iets met flauw. Ik weet even niet meer wat het was.
1: Nee, het is Jankert.
0: Jankert.
1: We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. Wie bedoelen we, wil ik weten.
9: 4.
10: Ik zit weer lekker in de lift.
0: Ik zit weer lekker in de lift.
9: 3.
10: En voor je het weet, draai ik weer lekker mee.
9: 2.
10: Dus ik ga weer door.
9: 1.
10: Gisteren werd bekend dat ik ook een spelshow ga presenteren bij SBS.
0: Ah, Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja, precies. Ik zit weer lekker in de lift. Het programma wat hij gaat doen heet The Golden Elevators. En voor je het weet draai ik weer lekker mee. Dat verwijst natuurlijk naar De Wereld Draait Door. Dus ga ik weer door. Nou ja, goed. Dat zei hij altijd, toen hij nog op
0: Red
1: door te zien was. Precies. Toby, je hebt 2 punten in de factor. Dat betekent dat je 36 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan. Daar gaan we.
11: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Een Franse tiener heeft bekend dat hij welke voetballer wilde ontvoeren.
0: Pas.
1: Mbappé, uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet weer gaat investeren in welk fonds?
0: Pas.
1: Nationaal Groeifonds. Volgens het RIVM kampte 1 op de hoeveel verpleeghuizen de afgelopen jaren met leegstand?
0: 1 op de 20.
1: 1 op de 5. De Nederlandse bank heeft 86 ton van wat verplaatst van de VS naar Londen?
0: Goud.
1: Ja, welk entertainmentprogramma bestaat vandaag 25 jaar?
0: Dit heb ik voorbij horen komen, maar ik ben het weer kwijt pas.
1: RTL Boulevard. Nederland mag van de rechter een Russische asielzoeker niet terugsturen in welk land?
0: Dit was Italië.
1: Ja, jongvolwassenen blijken bijna 3 keer vaker dan 65-plussers het slachtoffer te zijn van wat?
0: Pas.
1: Fraude, online. Een kudde van wat voor dieren zorgde gisteren voor chaos op de A9 bij Beverwijk?
0: Varkens.
1: Paarden, een televisieserie over de carrière van welke voetballer is gisteravond in première gegaan?
0: Mark van Basten.
1: Ja, Nederland stuurt opnieuw een marineschip met hulpgoederen naar welk land?
0: Oekraïne.
1: Venezuela. Ja. Ja, je raadt het al. Drie punten in het kanon, 2 in de factor, in totaal 6 punten. Ja, dat is niet genoeg om aan kop te gaan.
0: Ja, dat heb ik door.
1: Ja, maar zoals je zei, je bent nog jong. Kom nog een keertje
0: nog veel
1: terug.
0: Veel te leren.
1: Ja, precies. Kom nog een keertje terug. Dankjewel, Toby Altena. Dank Thijs Boer, nachtburgemeester van Rotterdam, dat je bespraakmaker wilde zijn vandaag. En dank nogmaals ook Katrien Luijks voor het beantwoorden van al onze vragen over de toekomst van de ouderenzorg. Sven Kokkeman hoort u zo meteen, zoals altijd, om 11:30. Sven, met wie spreek jij zo meteen?
12: Met een van de hoofdrolspelers die een oplossing moeten gaan bedenken voor het kabinet. Marijke Fuik, de nieuwe voorzitter van MKB Nederland. Aan de vooravond van de stakingsgolf in Nederland. En nu er steeds meer duidelijk is over het begrotingsakkoord.
1: Dat zometeen. Dank voor het luisteren. Een hele fijne ochtend nog.
13: Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.
14: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. In Overasselt is de woning gesloten waar maandagnacht een beveiliger werd doodgeschoten. Het pand blijft 1 jaar lang dicht. En ook plaatst de gemeente camera's. Daarnaast mag een van de bewoners 2 weken niet in de gemeente komen. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Volgens Duitse media werden er vanuit een auto brandbommen gegooid. Het pand is niet beschadigd en de brand werd snel geblust. En er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. Volgens onderzoekers liggen gemeenten geregeld dwars bij de bouw van nieuwe studentenwoningen.
14: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
12: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de Tweede Kamer aanstonds begint aan het debat over het rapport van Peter Wennink over ons verdienmodel van de toekomst en het behoud van de welvaart hier, daalt het stof van de begrotingstangverlossing nog neer over Den Haag. Veel prinsjesdagtukken liggen al op straat. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil nu alles zien, nog voor de koning heeft gesproken op de derde dinsdag en de minister van de Financiën met zijn koffertje aan de wandel is gegaan. Intussen is ook duidelijk dat de box 3 discussie, u weet wel, over de vermogensbelasting, op de lange baan is geschoven, wegens oneenigheid tussen de 3 regeringspartijen. De polder is zelfs ingeroepen als hulplijn. Dezelfde polder die nog tot een sociaal akkoord moet komen met het kabinet. Maar een deel van die polder, de vakbonden namelijk, is vooral bezig met stakingen, waar we de komende dagen veel van zullen gaan zien. Marijke Fuik is de nieuwe voorzitter van MKW Nederland. Een van de hoofdrolspelers dus aan de poldertafel van de kant van de werkgevers. Dat is ze zelf trouwens ook. 40 man zo'n beetje heeft ze in dienst bij haar 2 cafés en haar groothandel in speciaal bier. Goedemorgen.
16: Ja, dank je. Goedemorgen.
12: Hebt u als kroegtijger verstand van cijfers?
16: Ik denk dat elke ondernemer verstand van cijfers moet hebben.
12: Ja? Dus u ook?
16: Zeker.
12: Komt dat even goed uit. Daar moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Heb je al een oplossing gevonden?
16: Een oplossing waarvoor?
12: Voor box 3. Want het kabinet kwam er niet uit. En de coalitie ook niet. En heeft vervolgens gezegd, nou, dan gaan we dan in overleg met de polder doen. Dus u bent probleemeigenaar geworden.
16: Nou ja, ik denk, kijk, wat we nu mee te maken hebben is dat er inderdaad best wel veel al gelekt is. Dat is natuurlijk een nieuwe situatie. Ja. We moeten ook wel een klein beetje voorzichtig in zijn. Want we moeten echt wel Prinsjesdag afwachten. Want dan is het hele pakket natuurlijk bekend.
12: Zeker, maar de richting is wel duidelijk. En dit is ook wel duidelijk geworden, want niemand heeft het weersproken. Dus box 3 is op de lange baan geschoven, omdat ze 2-1 was in de coalitie en er dus geen overeenstemming kwam. En de bezweringsformule is nu, nou, laten we dat via de polder dan proberen te regelen. Sinds wanneer gaan jullie over belastingheffing?
16: Nou, ik denk breder over economische groei. Ja. En dan heb je het over breder ook over fiscaliteit. Dat het altijd een heel erg belangrijk punt is. Want dat, ja, daar blijft economische groei is zo ontzettend belangrijk. En de uitdagingen die we hebben, als we niet voldoende economische groei hebben, ja, dan kunnen we ook niet betalen in de toekomst, waar we natuurlijk voor de sociale zekerheid.
12: Ja.
16: Dus als je die taart groter maakt en je kan er meer stukken uithalen, dat is natuurlijk wel de basis. Dus ik denk dat dat het heel belangrijk is om ook altijd, en dat is ook een van de redenen waarom we ook met de vakbewegingen hierover praten, dat economische groei, en economische groei omvat heel veel meer dan de verschillende boxen.
12: Zeker.
16: Fiscaliteit ook breder, maar ook investeringen die daarvoor nodig zijn. Ja. Dat het heel belangrijk is om daar echt wel naar te kijken.
12: Maar goed, het polderoverleg ging doorgaans over sociale zekerheid. En ook inderdaad over economische groei en wat er nodig is. En groeifondsen, al dat soort ideeën. Maar fiscaliteit, dus het heffen van belasting, daar hadden jullie wel een opvatting over, maar dat lag toch zeg altijd bij de minister van Financiën en bij het kabinet. Vindt u het fijn? Gaat u ook meedenken aan een oplossing voor box 3?
16: Nou ja, zeker. We moeten ook altijd wel die rollen ook wel heel erg gescheiden houden. Daar sta ik ook wel heel erg voor. Vanuit de polder en wat de politieke besluiten die er genomen worden. En wat we gezien hebben in de afgelopen periode is natuurlijk dat de keuze van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Nou, die hebben we gezien in de afgelopen periode. Die hebben ook geleid tot de situatie waar we nu zitten. Dat we natuurlijk nu ook al een tijd met de bonden in gesprek zijn om te kijken, kunnen we dan een sociaal akkoord. En ik vind het ook wel heel belangrijk om te benadrukken dat wij natuurlijk zeker daar ook wel over willen praten. Want we zien dat er gewoon verbeteringen mogelijk zijn in het hele systeem.
12: Dus u vindt het eigenlijk wel fijn dat u de secondant wordt van Ilko Heijnen en consorten, samen met Hans Spekman en Koen van Oostrum van VNO-NCW en Hans van der Heuvel van het CNV, om met z'n allen een nieuw vermogensbelastingssysteem op te tuigen?
16: Nou, breder. En laten we afwachten welke opdracht we daarvoor krijgen. Welke onderdelen daarin zitten. En ik ga er niet vanuit dat deze bovenaan staat. Maar dat moeten we afwachten met de vraag die we krijgen. Inderdaad, rond Prinsjesdag. Ja. Over de rol die we kunnen spelen. Ja. Maar dat dit een onderdeel kan zijn. Ja, daar zitten ook wel kansen in. Dus wat mij betreft prima.
12: Ja, bij veel start-ups hoor je de klacht natuurlijk dat, laten we zeggen, de wet die nu voorligt in de Eerste Kamer het vermoedelijk niet gaat halen. En dan dus wordt ingetrokken. Daar moet je ook belasting betalen over papierenwinst, die je dus nog niet hebt gecashed, om het zo te zeggen. Dus dat zit dan ergens in waardepapieren, zoals aandelen of in stenen. Wilt u daarvan af?
16: Ja, zeker. Ik denk dat het standpunt wat we al langer hebben, dat vermogenswinst beter is dan vermogensaanwas. Ja, dat is natuurlijk wel, die is ook duidelijk gecommuniceerd.
12: Ja, vermogensaanwas is dus die belasting betalen over de papieren werkelijkheid.
16: Ja, zeker. Er zijn alleen verschillende oplossingen voor, verschillende richtingen die je daarin kan gaan. Natuurlijk, als het gaat om de begroting en de keuzes die daarvoor gemaakt worden. Ja. Dat is natuurlijk waar het dan vaak over gaat. Ja. Die moet ook echt bij de politiek laten. Ja. Dus ik ben vooral heel benieuwd welke vragen wij dan krijgen vanuit de polder. Waar wil je dan over meekijken, meedenken? Maar dat is nu dus nog niet aan de orde. Want het zijn nu andere grotere vraagstukken die eigenlijk op tafel liggen. Ja. Die voor de zomer al op tafel liggen. Waar we ook met het kabinet over gesproken hebben. Ja. Die volgens mij leidend daarin zijn.
12: Zeker. Maar goed, ik dacht ik begin hiermee. Want dit is het meest recente nieuws, zal ik maar zeggen. En wat u betreft verdwijnt dus het belasting betalen over die papieren werkelijkheid en alleen belasting betalen over centen die je daadwerkelijk hebt opgehaald.
16: Ja.
12: Dan naar de grotere beweging. Want de ellende begon natuurlijk allemaal met de plannen voor de sociale zekerheid. Toen ging de vakbeweging de gordijnen in en de linkse oppositie ook. Met name de bezuiniging op de sociale zekerheid, het korten van de WW, ingrepen in de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling. Nou, veel is op de lange baan geschoven, lezen we. En wordt ook niet weersproken. Dus er zijn deel van de bezuinigingen is van tafel, geloof ik. Of onder de tafel, waar dan ook. Maar in ieder geval niet in de begroting meer. AOW-discussie is beslecht, wordt niet meer aan gemorreld. Maar de WW en de WIA, dat is allemaal naar de toekomst opgeschoven. Bent u daar gelukkig mee?
16: Nou, waar we heel erg blij mee zijn is dat er echt een hele grote eerste stap gezet is. En volgens mij is dit echt wel een hele grote handreiking die gedaan is. Met inderdaad dan wel de opdracht daarbij om te kijken in hoeverre we daaruit kunnen komen. Ik denk ook dat de verantwoordelijkheid is dat het zijn verschillende blokken waar je het dan eigenlijk over hebt. Inderdaad, AOW, daar hebben wij voor de zomer ook al gezegd van nou, dat het is. Nou, een aantal jaar geleden is dat al afgesproken. Laten we daar niet aan gaan morrelen.
12: Er was een pensioenakkoord.
16: Juist, in 2019.
12: Daarin waren afspraken gemaakt over hoe de AOW-leeftijd mee zou stijgen ten opzichte van de levensverwachting. Daar zou worden ingegrepen door het kabinet. Dat hebben ze van tafel gehaald.
16: Ja.
12: Kost 2,8 miljard, geloof ik, toch?
16: Als het om totaalbedrag gaat, kijk, er zijn een aantal, bijvoorbeeld over de WIA, daar zijn ook al discussies over, functioneert dat systeem nog wel zoals het zou moeten functioneren?
12: De arbeidsongeschiktheid.
16: En dat gaat natuurlijk ook over mensen die in de WIA zitten, de instroom is heel erg hoog, maar ook mensen die erin zitten die er moeilijk uitkomen.
12: Ja.
16: Dus als we kijken naar een herziening van dat systeem, wat zou dat aan besparing kunnen opleveren? Dan heb je het puur over geld, maar je hebt natuurlijk ook over mensen, je hebt ook over mensen en de kansen die je kan geven, en er zijn ook heel veel mensen die in de WIA zitten die daarin naar gevangen zitten, maar we hebben een uitstroom van 3% uit de WIA, waar we eigenlijk meer mensen wel weer aan de slag zouden willen, maar soms belemmerd worden door het systeem.
12: Ja.
16: Nou, om daar breder naar te kijken en te kijken van nou, welke besparingen zijn daarin mogelijk en hoeveel mensen kunnen we dan weer aan het werk helpen daarin. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor ons, om in ieder geval waarom we ook aan tafel zitten.
12: Ja, maar goed, u bent ondernemer, dus ik mag aannemen dat als u uw bedrijven runt, dat u niet denkt, nou, ik moet nog even wat nadenken, ik weet niet zeker of ik word het niet eens met de buren, schuif maar even op de langere banen. De meeste ondernemers nemen toch beslissingen.
16: Ja, dat klopt. Ik denk inderdaad, maar ik denk dat het wel heel krachtig is. En de polder is natuurlijk in het verleden heeft al vaker een hele grote rol gehad. Dus als werkgevers en werknemers met een alternatief plan kunnen komen om bepaalde voor bepaalde problemen een andere oplossing zien. Ja. En dat kan doorgerekend worden. En dat kan ook. Nou, dan vind ik het heel goed dat er vanuit de politiek gezegd wordt. Nou, denk dan mee. En kom met een oplossing.
12: En schuif wat wij van plan waren nog even een jaartje de toekomst in.
16: Ja, want we hebben dit natuurlijk niet binnen een maand opgelost. Nee. We hebben niet binnen een maand een alternatief plan liggen.
12: Dat is best handig van de coalitie, vindt u eigenlijk, om het zo te doen?
16: Ik vind het, ja, zeker. Ik vind het heel, heel goed dat er gekeken wordt naar werkgevers en werknemers, naar de polder, om hierover mee te denken. Zeker.
12: Ja, maar de vakbeweging vindt van niet. Die zeggen, het is niet van tafel, dus wij gaan staken. En dat is niet alleen de OV-staking volgende week woensdag, komende woensdag, maar dat begint ook al de komende dagen in de zorg, in de bouw, in de metaalsector, in de havens.
16: Ja.
12: Hoe ziet u dat dan, terwijl dat polderoverleg zo ontzettend gezellig is?
16: Nou, het polderoverleg verloopt inderdaad goed. De gesprekken zijn goed. Ja. En wat ik
12: vrienden voor het leven, hè? Allemaal net begonnen.
16: Ja, allemaal net begonnen. Een nieuwe manier van samenwerken. Ja. Nou, wat ik wel heel fijn vind is op het moment dat we het over de inhoud hebben, dat we het ook echt wel op heel veel punten ook wel eens zijn. Dus de sfeer daarin is goed.
12: Op veel punten bent u het. Is er al?
16: Nou, bijvoorbeeld over de VIA, over de kansen die we daarin zien om voor een herziening. Maar het zijn allemaal nog informele gesprekken. Ja. We zitten nog niet zover op de inhoud dat we echt al een plan hebben. Dat kan ook nog niet.
12: Maar op een gegeven moment hebben we uitgevraagd hoe het met het thuisfront is, de vakantie en of je nog een beetje gelukkig bent in het leven. Ik bedoel, je gaat toch ook over de inhoud praten, of niet?
16: Ja, zeker. Dus het is ook aftasten welke onderwerpen willen we het over gaan hebben. Ja. Dus inderdaad de combinatie van economische groei, de VIA. Om te kijken wat voor sociaal akkoord, hoe zouden we dat kunnen vormgeven.
12: Hoe dicht bent u bij een akkoord?
16: Nou ja, nog niet.
12: Onderling?
16: Nog niet, want het zijn alleen informele gesprekken. En het is het aftasten van welke onderwerpen gaan we bespreken.
12: Ziet u zo'n akkoord er komen?
16: Als het aan ons ligt, zeker wel.
12: U ook draagvlak aan de andere kant bij de vakbeweging en bij het kabinet? Want sociaal akkoord moet natuurlijk uiteindelijk ook met het kabinet, met minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Thierry Aartsen van Participatie worden gesloten.
16: Als we nu kijken naar wat er in de gelekte stukken staan, dus dan moet ik daarop vooruit lopen, want nogmaals, dat weten we pas zeker bij Prinsjesdag, dan zie ik een grote handreiking. Dan zie ik eigenlijk de vraag, denk hierover mee over deze verschillende onderwerpen. Ja. Ik vind ook ik vind de verantwoordelijkheid van de polder daarin ook heel erg groot. De problemen zijn te groot. Ja. Dus we moeten daar ook echt gewoon een stap in gaan zetten.
12: Dus u bent blij met de handreiking van het kabinet. Maar de vakbeweging niet. Want die gaat staken. Die zegt, het is niet genoeg. Ons ultimatum, ik citeer nu Hans Spekman van de FNV. Ons ultimatum is niet ingewilligd. Dus wij gaan staken.
16: Nou, wat ik het lastige daaraan vind is dat de bonden hebben geen conflict met de werkgevers. En staken is iedereens goed recht.
12: Verankerd in de wet, hè?
16: Zeker. Ja. Dus daar mag en kan ik ook geen mening over hebben. Wat ik wel lastig daarin vind, is dat mijn achterban, mijn leden, worden hier wel door getroffen, terwijl zij geen conflict met ons hebben. Ja. Wij worden eigenlijk natuurlijk hierin naar gebruikt, klinkt misschien verkeerd, maar het is natuurlijk een statement van de bonden. Ja. Maar de werkgevers, die worden hier natuurlijk wel in geraakt. Lastig.
12: Maar zegt u nou dat Hans Spekman zijn zin doordrijft over de ruggen van het MKB?
16: Nee, dat zeg ik. Nee, wat ik hiermee zeg.
12: Dat zegt
16: is
12: u dat, eigenlijk wel, toch?
16: Wat ik hiermee zeg is dat ik het heel goed vind dat het kabinet nu een extra stap gezet heeft. Mm-hmm. En dat ik tot nu toe heel blij ben met de sfeer en de gesprekken. Dat ik verantwoordelijkheid vind om met elkaar te kijken naar die oplossing. En ik ga er wel vanuit dat als er een bepaalde stap gezet wordt vanuit het kabinet, dat we met elkaar aan tafel kunnen. Want aan tafel kan je de problemen ook oplossen.
12: Maar wat vindt u dan van de stakingen? U zegt dat is ieders goed recht, maar ik proef toch uit uw woorden dat u zegt, had dat nou niet gedaan, was nou ingegaan op de uitgestoken hand van het kabinet? Of heb ik het verkeerd tussen de regels doorgelezen?
16: Nou ja, ik denk dat de tijd nu is om te gaan kijken, inderdaad die uitgestoken hand die dan met Prinsjesdag naar buiten komt. Dan hoop ik inderdaad dat dat gewoon voldoende is om met elkaar gewoon echt aan tafel te gaan zitten en snel met oplossingen te gaan komen.
12: Dus uw oproep aan de vakbeweging is, neem de uitgestoken hand van het kabinet aan.
16: Ja, zeker. Maar dat was voor de zomer was dat ook al. We hebben ook al een overleg voor de zomer.
12: Maar goed, er is nu een nieuwe werkelijkheid.
16: Nieuwe werkelijkheid en nieuwe stakingen. Met Prinsjesdag hoop ik toch inderdaad dat we die stappen echt kunnen zetten.
12: Ja, maar is het dan zo, nou ja, ga maar even een weekje staken, dan heb je je ding gedaan en daarna gewoon aan tafel?
16: Het is niet aan ons. Als jij vraagt, dan kan je beter aan mij vragen, wat is jullie houding en hoe willen jullie in gesprek? En dan vind ik altijd dat je aan tafel de problemen kan oplossen. En dat je dan kan kijken, hoe kom je met elkaar uit? Ja. Wat zijn de problemen? Welke oplossing wil je en hoe ga je daarin vooruit?
17: Ja, maar u hebt toch vast wel een opvatting over het feit dat er wordt gestaakt en dat uw leden daar ook last van hebben?
16: Ja, zeker. Maar die heb ik net ook al geuit.
17: Dus
16: ik
17: vind u baalt ervan?
16: Nou, ik vind het niet... Ja, ik baal ervan dat het... Het staken is een goed recht en we weten dat we daarmee te maken hebben. Ja. Maar goed, het vervelende is dat zij geen conflict met ons hebben en dat onze leden hier wel door geraakt worden.
17: Dus ze zoeken de verkeerde vijand?
16: Nou, ik hoop vooral dat we hierna vooruit kunnen. En dat we hier niet in blijven hangen.
17: Denkt u dat of hoopt u dat?
16: Ik ga ervan uit dat we hierna vooruit kunnen.
17: Dus dan is het toch even, doe je ding een week en daarna gewoon aan tafel. Als jullie dan aan tafel zitten, gaat het ook over dingen waar het MKB mee te maken heeft. En daar, als ik het goed begrijp, als ik mijn oor te luister leg hier en daar, zitten jullie op veel punten eigenlijk misschien wel dichter bij elkaar dan je van tevoren zou denken. Want de vakbeweging heeft ook het belang van de werkgelegenheid.
16: Zeker.
17: En als ik dan kijk naar het MKB en de maatregelen die nu in het verschiet liggen voor datzelfde MKB... Dan zou dat wel eens de kosten kunnen gaan van werkgelegenheid. In de zin, investeren wordt lastiger, de rente loopt op, dat horen we allemaal vandaag. En op het moment dat je je bedrijf wil aanpassen, al was het maar omdat je met pensioen gaat, dan moet je iedereen een transitievergoeding betalen. En die transitievergoeding werd altijd gecompenseerd, maar dat is uit de boeken verdwenen. Dus wat gebeurt er nou als een bakker, een slager, een weet ik veel, een garagebedrijf, een bloemist denkt, ik ben nou 67 of 70, wat die mensen gaan vaak langer door. Ik wil nu eindelijk wel een keer met pensioen. Wat gebeurt er dan?
16: Ja, nee, dit klopt. En dit is inderdaad die compensatie van transitievergoeding is wel een heel belangrijk punt. Want wat de politiek wil, is zij willen het hele stelsel herzien als het gaat om transitievergoedingen. Mm-hmm. Alleen wat je dan soms ziet, is dat er verschillende trajecten langs elkaar heen lopen en die lopen niet gelijk. Dus nu hebben we de onwenselijke situatie dat er in 2028 gekeken gaat worden naar herziening van transitievergoedingsstelsel. Mm-hmm. Maar aankomende 1 januari in principe die compensatie al vervalt. En dan krijg je de vervelende situatie dat, en het gaat over de situatie wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat, of wanneer een ondernemer met pensioen gaat of overlijdt, dat er een transitievergoeding betaald moet worden. Die moet sowieso betaald aan aan de werknemers.
17: Ja.
16: Alleen daar was voorheen werd die gecompenseerd.
17: Mm-hmm.
16: Dat geld voor die compensatie is overigens zelf betaald door de werkgevers, want de AOF-premie die is al gestegen. En met dat gedeelte...
17: Ze hebben zelf geld ingelegd in een potje.
16: Juist, dus de werkgevers hebben hiervoor betaald en dat zou dan nu verdwijnen.
17: Ja.
16: Nou, wat ik wel heel blij mee ben, is dat minister Velbrief heeft gezegd, nou, dat is een hele onwenselijke situatie.
17: Want het gevolg is, als iemand met pensioen gaat, maar geen geld heeft om de transitievergoeding voor 10, 12 medewerkers
16: zeker,
17: te betalen...
16: Zeker, dan kan je gewoon niet met pensioen.
17: Nee, moet je doorwerken.
16: Hier zijn echt wel grote zorgen om. En het gaat natuurlijk niet over alle ondernemers. Het gaat alleen om de ondernemers. Dat merk je dan heel vaak, de ondernemers die daarmee te maken hebben. Maar bij die ondernemers die hiermee te maken hebben, zijn de zorgen heel erg groot.
17: Ja.
16: Ondernemers sparen voor hun eigen pensioen.
17: Ja.
16: En dat is vaak een andere berekening dan hoe het gaat natuurlijk als je in loondienst bent. En als je dan onverwacht een heel groot gedeelte moet betalen waar je niet op gerekend hebt, dan kan je gewoon zelf in de financiële problemen komen.
17: Ja.
16: Dus dat hier de zorgen groot over zijn, dat is zeker waar. Dus ik vind het wel fijn dat het nu in het verschiet ligt, in ieder geval dat aangegeven is, ook door minister Velbrief, dat het absoluut niet wenselijk is dat niet gelijk loopt.
17: Ja.
16: Dus dat er in ieder geval wel uitstel gaat komen.
17: Goed, vandaag debatteert de Tweede Kamer over het rapport Wennink, over ons verdienvermogen van de toekomst. En dat moet op 2% terechtkomen. Voordat we het daarover hebben, nog even een ander ding over die pensioenen van ondernemers, want daar hadden we het net over. Uh-huh. Hebt u de HSCO-lezing gezien van de week? Of gehoord, gelezen van Henry Bontebal?
16: Nee, ik wist wel dat hij afgelopen maandag was.
17: Ja.
16: Ik heb nog geen tijd gehad om daarnaar te kijken.
17: Daar had hij het ook over box 2. En in box 2 zat vaak het vermogen in een BV. En daarvan zei hij, ik citeer hem nu, ook zien we steeds meer vermogen in box 2, of dat er steeds meer vermogen in box 2 terechtkomt. Dat is goed nieuws als ondernemers dat geld gebruiken om te investeren, maar box 2 is niet bedoeld als fiscaal aantrekkelijke plek om privévermogens te beleggen. Daarnaast wordt het steeds meer vermogen via erfenis en schenkingen doorgeven aan de volgende generatie. Veel ondernemers bouwen ook pensioen op, toch? Via box 2.
16: Ja.
17: Wat vindt u hiervan? Is dit een goed idee? Of zegt u handen af van de BV's in box 2?
16: Ja, de grotere vraag hierachter is, is überhaupt voor ondernemers, hoe staat ondernemerschap eigenlijk ervoor? En dat staat wel echt onder druk. En omdat investeringen worden net ook genoemd. Wat we heel erg zien in het MKB is dat, omdat er de afgelopen jaren best wel heel erg veel lastenverzwaringen voor bedrijven zijn, voor MKB zijn geweest, dat de onzekerheid is er steeds meer bij ondernemers. De ruimte om te investeren is steeds minder. De winstgevendheid staat onder druk. Aan de kostenkant is het gigantisch gestegen. Ja. Dus dat doet echt wat met de marges. Dus die zorgen zijn groot. En wat we zien in het MKB is dat die investeringen enorm teruglopen.
17: Ja.
16: En ook met de link naar het rapport Wenning, waar we het dan zo meteen over gaan hebben.
17: Ja.
16: Maar dat is natuurlijk, er moet altijd geïnvesteerd worden in innovatie.
17: Ja.
16: Maar als we breed in MKB, het overgrote gedeelte van de Nederlandse bedrijven zijn MKB-bedrijven. Als we daar de investeringen in terug zien lopen, als het MKB niet meer groeit, dan groeit de economie niet.
17: Nee.
16: Dus we moeten er ook voor zorgen dat aantrekkelijk blijft.
17: En de groei loopt terug.
16: En dat maakt mij niet uit.
17: Ja.
16: Het gaat mij om het totaalplaatje.
17: Ja.
16: En wat er vaak fout gaat in de politiek, is dat er zijn zoveel knoppen waar je aan kan draaien, dat het heel... soms heel gemakkelijk is om een knop, een startersaftrek, een zelfstandige aftrek, om daar aan te draaien om een dekking te vinden.
17: Ja.
16: Waar het mij om gaat is om het geheel.
17: Ja.
16: Wat er onderaan de streep is. En of dat nou in welke box dan ook opgelost wordt.
17: Ja.
16: Waar het mij om gaat is dat ondernemers gestimuleerd worden om te investeren.
17: Ja, maar goed, dat vindt Henry Bontebal op zichzelf ook. Maar als je extra maatregelen krijgt om bedrijfsvermogen uit box 2 privé aan te wenden om het bijvoorbeeld voor je pensioen te gebruiken, dan ontstaat daar misschien een probleem, of niet?
16: Nou, dat zou dan heel goed doorgerekend moeten worden. Want dit is,
17: het is zo complex.
16: En wat we echt vergeten vaak is naar het totaalplaatje te kijken. Draai je aan de ene knop, dan kunnen we daar echt wel ver aan meegaan als maar het geheel in balans blijft.
17: Okay. Is het CDA nog de partij voor de MKB'ers eigenlijk, en voor het midden- en kleinbedrijf, zoals ze zichzelf altijd hebben gezien?
16: Ik denk dat elke partij sympathie heeft voor het MKB.
17: Ja. U loopt al een tijdje mee, hoor ik, in de polder en in Den Haag.
16: Ja, nou ja, de wereld is inderdaad niet nieuw. Deze rol is uiteraard wel heel nieuw. Maar ik vind het wel echt, het is ontzettend leuk. Maar het helpt inderdaad wel dat ik de wereld al een klein beetje ken.
17: Ja, goed. Het rapport Wenning en het verdienvermogen moeten naar 2% groei.
16: Of drie.
17: Nee. Het kabinet plust hier en daar wat innovatiefondsen bij. Er komt nu, las ik vanochtend in de krant, ook weer 300 miljoen vrij voor het groeifonds. Dat eigenlijk een soort van comateus was. Dus dat wordt minimaal gereanimeerd, mag ik het zo zeggen?
16: Nou ja, ook dit weet je natuurlijk nog niet helemaal zeker. Wederom afwachten Prinsjesdag wat daar precies in staat. Wat ik heel goed vind is dat er aandacht is, zeker een rapport Wenning, hoeveel aandacht dat gekregen heeft, over hoe belangrijk innovatie is voor de economie en voor de groei.
17: Ja.
16: Maar daarbovenop ook altijd de boodschap, innovatie is heel erg belangrijk. Bredere investeringen en iedereen daarin meekrijgen, minstens net zo belangrijk.
17: Ja, goed. Maar daarvoor moet je wel kunnen investeren. Daarvoor moet er geld zijn. Ik zei al, de rente loopt op. En dan komen we toch weer op die sociale zekerheid terug. Want ook daar had Wenning natuurlijk in zijn rapport de nodige opmerkingen over. Vandaar dat het kabinet natuurlijk ook maatregelen neemt in de sferen van de sociale zekerheid. Jullie punt is altijd geweest, doorbetalen bij ziekte 2 jaar, dat is gewoon niet te doen. Moet korter. Dat raakt natuurlijk ook aan de WW-discussie.
16: Loondoorbetaling
17: bij ziekte.
16: En Wenning
17: zegt, we hebben geen tijd meer om te wachten, we moeten nu in actie komen.
16: Loondoorbetaling bij ziekte is een hele belangrijke. Waarbij ik ook echt altijd als eerste wel wil zeggen, het gaat mij niet om de individuele positie van iemand die ziek is. Absoluut niet. Maar het gaat mij erom wat wij vragen van onze ondernemers en welk risico wij vragen.
17: Ja.
16: En zeker voor kleine bedrijven, met 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en alle verantwoordelijkheden qua reïntegratie ook nog eens die daarbij ook bij bovenop komen, en de onzekerheid 2 jaar lang ook voor een ondernemer, kan echt een financiële strop zijn.
17: Ja.
16: En wij zijn een negatieve uitschieter als het gaat in Europa, met hoe lang wij deze verantwoordelijkheid bij onze ondernemers neerleggen.
17: Ja, maar goed, als mensen ziek worden, dan moeten ze ook door in hun leven.
16: Ja.
17: En de vakbeweging zegt dan, handen af van verworven rechten.
16: Ja, maar waar we uit moeten, is dat het gaat om de individuele positie van degene die ziek wordt. Het is natuurlijk een grotere verantwoordelijkheid. Wat vraag je van die ondernemer?
17: Ja.
16: En die ondernemer is ook een persoon. En die ondernemer die kan failliet gaan op het moment dat met minder personeel, dat het gewoon te grote druk legt op zijn bedrijfsvoering.
17: Maar goed, als we de ontwikkeling in de wereld zien en we horen Mario Draghi en we horen Peter Wenning allemaal zeggen, jongens, tempo, tempo, tempo, want we raken achterop. En dan kunnen we het ons dan veroorloven om al dit soort cruciale kwesties om de volgende stap te maken in ons verdienmodel, om die een jaar te parkeren?
16: Nou ja, zeker. Er zijn twee discussies die eigenlijk door elkaar lopen. Want is er tempo nodig? Ja. En ik vind ook echt dat we moeten kijken. En dat vind ik wel heel sterk ook van het rapport Wenning. Je moet echt kijken op de manier waarop er geïnvesteerd wordt. Want zijn het investeringen die later meer renderen, dan kijken we in de begroting van bij financiën. Wordt daar op een andere manier naar gekeken. Dat zijn tabellen waarmee gerekend wordt. Ja. Terwijl je naar mijn idee meer zou moeten kijken, wat levert het in de toekomst op? Dus je zou het op andere manier kunnen waarderen. Ja. Dus daar tempo in maken, want we weten dat we op alle lijstjes, als het gaat om waar we staan internationaal, dat we naar beneden gaan. Ja. Andere landen halen ons in. Ja. Dus in zoverre, is er haast nodig, is er tempo nodig, moeten we echt meer gaan investeren en op een andere manier kijken naar investeringen als dat op lange termijn meer loont. Dat is een andere discussie over inderdaad sociale zekerheid. Maar het raakt elkaar wel. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat in de polder die onderwerpen ook aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Want meer economische groei geeft meer ruimte voor de sociale zekerheid.
17: Wanneer is er een polderakkoord, denkt u?
16: Ja, dat is lastig in te schatten. Want ook dat hangt ervan af hoe de aankomende weken natuurlijk gaan verlopen. Als het aan ons ligt, dan natuurlijk heel erg snel. Maar wij zijn natuurlijk niet de enige partij erin. Een sociaal akkoord sluit je natuurlijk in eerste instantie tussen de werkgevers en de werknemers. Maar het liefst natuurlijk direct met het kabinet erbij. Want de politiek is enorm belangrijk. Ja. Dus wij moeten zelf niet de politiek maken. We moeten zelf die verantwoordelijkheid pakken met een plan te komen.
17: Vandaar dat ik het u vraag. Laten we bij de polder beginnen. Wanneer denkt u het met werkgevers en werknemers dan eens te worden? Of is dat niet de route en moet het met z'n drieën, moet de minister daarbij?
16: Ja, het hangt er vanaf. Ik denk inhoudelijk dat het echt best wel heel goed kan gaan, omdat we toch op heel veel punten een gemeenschappelijk doel hebben hierin. Ja. Maar we moeten eerst de aankomende periode afwachten wanneer we formeel echt aan tafel kunnen.
17: Ja, maar verwacht u het dit najaar al?
16: Het hangt er vanaf wat precies de vraag. Als de vraag is een totaal uitgewerkt akkoord dat alles helemaal uitgekristalliseerd is, dat lijkt mij erg snel. Ja. Een op hoofdlijnen en daarna de tijd hebben met elkaar om dat uit te werken. Ja. En daar iets meer de tijd voor nemen. Maar daar is natuurlijk ook rekening mee gehouden dat alles natuurlijk een jaar uitgesteld wordt. Ja. Dat acht ik wel realistisch.
17: Ja, dus u hoopt op een akkoord op hoofdlijnen met de vakbeweging en het kabinet dit najaar?
16: Zeker.
17: En een uitgebreider akkoord dit kalenderjaar nog? Of zitten we dan wel weer in de volgende zomer?
16: Ja, laten we dat afwachten. Als het aan mij ligt, zo snel mogelijk.
17: Goed. En toen nog wel eens terug aan corona eigenlijk. Want Kim Putters, de baas van de voorzitter van de CER, wordt nu gehoord in de coronacommissie.
16: Ja, corona. Ja, corona lijkt heel lang geleden. Maar voor veel ondernemers is nog de realiteit van de dag.
17: Ze betalen nog steeds terug, hè?
16: Ja.
17: Ik dank u zeer voor uw komst. Marijke Vuijk was dat, de MKB-voorzitter. Hier gaat Suzanne Bosman verder met één vandaag. Tot morgen.
11: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
18: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
21: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
23: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
24: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
25: Ik lijk wel gek!
6: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
24: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
26: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Susanne Bosman. Goedemiddag. Zwemmen in open water. Sportief, gezond, het liefst het hele jaar door. Goed voor alles. Heel veel mensen zweren erbij. En horen vandaag dat nergens in Nederland het zwemwater aan de kwaliteitseisen voldoet. Overal zit er te veel chemische troep in. Wat moet je nou als vervent open waterzwemmer? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters.
27: Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen weten wie die artsen zijn om ze juridisch aan te kunnen pakken. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Richard Korver is advocaat van de ouders van Milou. Meneer Korver, hoe hebben de ouders gereageerd op de uitspraak? Hadden ze dit verwacht?
28: Nou, zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen, dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
27: Ja, en waarom is het zo belangrijk voor de ouders van Milou dat alle namen nu bekend zijn?
28: Nou, omdat er toch wel een heel duidelijk signaal moet worden afgegeven richting de professionele beroepsgroep aldaar. Dat je op deze wijze niet kunt omgaan met patiënten en met nabestaanden. De discussie die er gaande is over euthanasie, die mag gevoerd worden, maar natuurlijk niet over de rug van iemand die euthanasie heeft gehad. Welke euthanasie door de toetsingscommissie gewoon als zorgvuldig is bestempeld, dan geeft dat echt geen pas.
27: Nee. En wat zijn nu de plannen? Wat zijn de nieuwe stappen die gevolgd gaan worden?
28: Nou, er loopt al een tuchtklacht tegen de artsen waarvan wij weten wie het zijn. Die kunnen wij nu uitbreiden met de mensen waarvan we nog niet wisten wie het zijn. En dan gaan we eens kijken wat de tuchtrechter daarvan zegt. Het kan heel goed zijn dat ouders daarnaast ook nog het nodig vinden om dokters civiel aansprakelijk te stellen. Maar het gaat er vooral om dat deze mensen ter verantwoording worden geroepen voor wat ze hebben gedaan.
27: Dank u wel, advocaat Richard Korver. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en het pand zou geen schade hebben opgelopen. Rohde & Schwarz is een elektronica-bedrijf dat ook voor defensie werkt. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beide uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. De woonboerderij in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. En ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een elektronica-bedrijf, dat veel voor defensie werkt. Heeft u net al gehoord, ik ga het nog een keer vertellen. De brand werd snel geblust en het pand zou geen schade hebben opgelopen. 2 Bulgaren zijn aangehouden, een man-vrouw van 28 en een man van 38. Bij een geweldsincident in Hoogveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Zij zijn 28 en 43 jaar. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en twee andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. En dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Het Russische cultuurhuis in Berlijn staat al langer onder verdenking, zegt correspondent Gien Balduk.
0: Dat het eigenlijk een dekmantel is voor allerlei spionageactiviteiten. Maar toch heeft Duitsland heel lang geaarzeld op te treden. Juist ook uit angst om te escaleren in de strijd die wordt gevoerd over en weer tussen Rusland en Duitsland. Bijvoorbeeld ook dat het gevolgen zou kunnen hebben voor die Goethe-instituten. Zoals we nu dus zien, hebben die dus ook gevolgen voor het Goethe-instituut in Rusland.
27: Dus Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. Het Goethe-instituut in Moskou is een van de grootste ter wereld.
0: Behoorlijk verantwoordelijk voor een groot deel van het Duitse taalonderwijs in Rusland. Maar dat taalonderwijs dat was al steeds lastiger geworden. Onder meer ook vanwege Russische censuurwetten. Dus het werk werd al steeds lastiger. Nu dus helemaal onmogelijk gemaakt. Maar toch zal het Goethe-instituut nog wel proberen om online kosteloos nog taallessen aan te bieden. In de hoop zo toch nog een beetje de normale rust te bereiken.
27: De Russische minister Lavrov zegt dat nu het sluiten van het Goethe-instituut het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Ze zien een hele nieuwe generatie jonge cybercriminelen opkomen. En die komen vaak via online games met elkaar in contact, zegt de politie.
5: Dat zijn personen tussen de 11 en 25 jaar. Zij komen vooral uit westerse landen, spreken Engels en werken in een soort van online netwerk en plegen vooral datadiefstallen en crypto-diefstallen. We zien dat nu in de volledige breedte. Het richt zich op burgers, het richt zich op organisaties. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving. En dat is de reden waarom wij ons grote zorgen maken.
27: Vorig jaar werden naar schatting 2,5 miljoen mensen slachtoffer van cybercrime. Ze reageerden vaak op phishing-mails. Het weer veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is vandaag rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het dan hard tot stormachtig waaien. En het wordt dan 20 graden.
7: Clemens, dankjewel. Erwin Hart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erwin.
8: Dag, het is niet heel erg druk op de weg. Er rijden natuurlijk wel veel auto's rond. Maar er staat weinig vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. 3 kilometer door de grenscontroles een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Knoop het Waterberg en afrit Hoenderloo. 3 kilometer file en 5 minuten vertraging.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
29: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
30: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
29: Nee, Attens met ds.nl.
31: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
32: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
33: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
2: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
4: Dat is onze.
11: Oh, oké.
4: Wagon 2.
3: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
26: NPO Radio 1. Afrotros.
7: Snus, dat zijn kleine nicotinezakjes die je in je mond stopt, krijg je een kick van. En heel veel jongeren gebruiken dat, zelfs onder de les of bij het sporten. Straks cijfers daarover van ons opiniepanel. Jelinek kent het fenomeen en de risico's, maar kan er weinig tegen doen. Ja, Julia, doe je open voor de collectant.
12: Ja, deze weken staan er weer mensen aan je deur voor goede doelen. En hoe weet je nou of je met een echte collectant te maken hebt?
7: Ja, nu niet zo'n frisse duik.
16: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
7: Vrijwel al het open zwemwater in Nederland is vervuild. Uit nieuw onderzoek blijkt dat op alle onderzochte zwemlocaties te veel chemische stoffen in het water zitten. Suzanne Houbraken is fervent open waterzwemmer en buitenzwemcoach. Goedemiddag, mevrouw Houbraken.
17: Ja, goedemiddag, hallo.
7: Duikt u er na dit nieuws nog net zo makkelijk in?
17: Ja, absoluut. Dat zal ik zeker blijven doen. Maar ik let altijd wel op waar ga ik het water in en hoe ziet het water eruit. Maar we hebben ook de luxe van een eigen zwemvijver. Dus voor mij is het wel dagelijkse routine.
7: Ja, maar hoe weet u hoe het er in uw eigen zwemvijver aan toe is, voor wat betreft de waterkwaliteit?
17: Nou, dat hangt natuurlijk ook af van de bodem. Want we hebben de zwemvijver hebben aangelegd in onze eigen tuin. Dus de bodem kan ook vervuild zijn. Dus het begint eigenlijk al bij de basis. Maar of het water gewoon van goede kwaliteit is. Het is een combinatie met allemaal waterplanten, met vissen, met allemaal salamannetjes en kikkertjes. En het is,
7: Denk je dat het goed is?
17: Maar goed, maar niet, of het 100% is, dat weten we natuurlijk niet zeker.
7: Ja, niet iedereen heeft natuurlijk de luxe van een eigen zwemvijver. En u bent ook zwemcoach, dus u kent heel veel mensen die graag buiten zwemmen. Wat heeft dit nieuws gedaan zo in de loop van de ochtend?
17: Nou, het heeft wel wat teweeg gebracht. We hebben een Frisse Duik ledencommunity. En Geertje die appte al vanmorgen vroeg dat dit artikel in Trouw stond. Dus dat het landelijk nieuws is. En dan praten we er ook over van nou, wat doet het met ons? En neemt het ook het plezier af van het zwemmen? En hoe gaan we hiermee om? Maar de bewustwording naar PFAS in de natuur, dat is al langer binnen onze eigen community. En het is natuurlijk ook langer nieuws. Het is meer gewoon ook... Ik denk dat ik ook zeker dat het goed is dat het zo benadrukt wordt. Maar hoe gaan we er zelf persoonlijk mee om? Kijk, wij zwemmen nu echt al best wel lang buiten. Ik zelf al 11 jaar. En in die 11 jaar tijd is natuurlijk de natuur veranderd. Het waarvan je uitgaat dat het schoon is, is er tegenwoordig ook vervuiling waar je rekening mee moet houden. En niet alles zie je met je blote oog.
7: Ja, maar dus, hoe houd je er dan rekening mee?
17: Nou, ik hou er rekening mee in zoverre dat... Nou, nee, dat helpt niet, want het dringt ook binnen door je huid. Ah. Dus dat is niet de manier. Maar in principe op de zwemwater-app houden we rekening met de E. coli-bacterie... en inderdaad met of het water schoon is of vervuild is. Qua blauwalg, alleen PFAS, dat wordt niet gecommuniceerd binnen die app. Hoe ik er persoonlijk rekening mee hou, is om op te letten waar ik zwem. Zwem ik daar waar geen agrarische landbouw is, waar geen chemische bedrijven zijn, waar er heel veel stromingen zijn. Dus in de omgeving waar ik woon, in Flevoland, let ik gewoon goed op waar ik zwem.
7: Ja, u kunt dat doen. U hebt daar ook de contacten, misschien de middelen voor. Imke Leen is adviseur water en gezondheid van adviesbureau H2. Oké, mevrouw Leen, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
7: Ja, hou er rekening mee. Maar ja, je wilt toch het water in en je hoort dat het vrijwel overal, los van die bacteriën, dus dat er ook chemische troep in het water zit. Kun je nog wel veilig zwemmen überhaupt? Buiten?
18: Ja, je kunt zeker nog veilig zwemmen buiten. Kijk, buiten zwemmen is natuurlijk nooit zonder risico's. Dat is altijd zo. We kunnen niet precies alle stoffen altijd meten. Maar wat we wel weten, als je 1 keer in het water springt, dan is het chemische risico niet zo hoog. Want je moet eigenlijk bij chemische stoffen vaker in contact komen voordat je daar ziek van kunt worden. Dus 1 keer een duik nemen is nooit een probleem.
19: Maar zoals daarom hebben we ook... Als je er echt houdt, als je vaker springt, moet je dan een wetsuit aan bijvoorbeeld? Of kan je er helemaal niet tegen beschermen?
18: Nou, dat hangt af van waar je zwemt. Wat we net de vorige spreker ook zeggen, kijk goed, let goed op waar je zwemt. Als je zwemt op plekken waar de chemische bedreiging of chemische industrie meer is, dan zou ik zeker met een wetsuit zou een goede bescherming kunnen zijn. Maar als je ergens op een landelijk gebied hebt waar bijvoorbeeld een vervuiling komt, dan afspoeling van mest of van iets anders, dan is dat, heeft dat geen nut. Mm-hmm, het hangt ook heel erg af van wat voor soort bedreiging je hebt, wat voor soort stoffen het
7: over gaat. Ja, want over wat voor stoffen gaat het dan?
18: Ja, het gaat over stoffen die uit industrie komen, uit afvalwater komen. Er zijn heel veel verschillende soorten bestrijdingsmiddelen natuurlijk ook. En je ziet ook in het onderzoek, wat gedaan wordt, trouwens een erg goed onderzoek is, vind ik zelf, zie je ook verschillen wel tussen de officiële zwemlocaties en de niet-officiële zwemlocaties, dat er ook verschillende stoffen zijn. Je ziet er ook wel dat er dus ook andere bedreigingen zijn afhankelijk van waar je gaat zwemmen.
7: Mm-hmm, ja, maar en die chemische stoffen die komen van, u zegt van industrie?
18: Het kan van industrie komen, het kan ook van onszelf komen, het kan van antiflooienmiddelen van onze huisdieren komen, het kan van allerlei kanten komen. En we zien ook steeds meer druk op het water komen, omdat we natuurlijk met steeds meer mensen in ons land leven, dus ook steeds meer afvalwater komt, wat ook ergens heen moet en ook gezuiverd wordt, maar niet op alle stoffen gezuiverd kan worden. Het komt allemaal in ons water terecht. En we springen er zelf in en nemen zelf ook wat mee.
7: Ja, dat is dan ook nog eens zo. Gaat u douchen voordat u het water ingaat, mevrouw Houbraken?
17: Dat ligt helemaal aan hoe laat ik het water inga. Maar wat ik wel doe is, nadat ik in het water ben geweest, spoel ik maar inderdaad zeker af.
7: Ja, dat,
17: dus
7: dat
17: ik spoel me
7: geval
17: daarna af. Dat doe ik eigenlijk altijd. En ook als is er geen douche bij de zwemlocatie. Het is nu nog officieel het buitenzwemseizoen. 1 oktober sluit dat. Maar dan kan je ook gewoon zelf een thermoskan met water uit de kraan meenemen, waardoor je aan de locatie, op de locatie aan het water ook jezelf kan afspoelen.
7: Dat
17: doe ik sowieso.
7: Ja, hoeveel mensen hebt u daar, mevrouw Houbraken, enig idee van? Want ik heb de indruk dat er steeds meer mensen de afgelopen tijd buiten zijn gaan zwemmen. Hoeveel doen dat er in Nederland?
17: Nou, ik zie zelf persoonlijk een toename na corona. Tijdens corona zijn mensen veel meer het buitenwater gaan opzoeken, omdat de natuur heeft ruime openingstijden. De natuur is gewoon in dat opzicht altijd open. En je had er ook geen QR-code voor nodig. Dus ik zag dat er steeds meer zwemmers het water in opzochten tijdens corona. En nu is dat eigenlijk wat dat betreft het nieuwe normaal geworden. Er zijn steeds meer zwemmers, er zijn steeds meer boeken die gaan over buitenzwemmen. Er zijn steeds meer wedstrijden waar zwemmen in terugkomt. Dus het is echt een toename. Op Facebook zie je ook die groepen die gaan over buitenzwemmers.
7: Ja. Hoort u ook vaker dat mensen ook echt ziek worden als ze buiten gezwommen hebben?
17: In alle eerlijkheid niet heel veel. Wat ik wel eens hoor, dat iemand last krijgt van zijn darmen en dat hij toch op een of andere manier blauwalg binnen heeft gekregen en daar dus last van heeft. Maar over het algemeen, de groep zwemmers om mij heen, in mijn directe omgeving, die zijn eigenlijk ook ervaren. Ja. Die hebben wat dat betreft ook al jaren achter de rug en die zwemmen het hele jaar door ook in badpak. Want wij zijn echt de groep zwemmers die in badpak het hele jaar door buiten zwemmen. En ja, ik op een gegeven moment word je ook wat, je immuunsysteem wordt ook sterker. Dus ik hoor het niet vaak eigenlijk.
7: Ja, nou, als we het dan over ervaren zwemmers hebben die misschien een sterk immuunsysteem ook hebben. Afgelopen weekend werden na de triathlon in Klazinaveen meerdere deelnemers ziek, onder wie winnares Janine Lubbe.
0: Maandag kom ik uit mijn werk. Ik werk in het onderwijs. Daarna ging ik eventjes de fiets op om, zoals ze dan zeggen, even lekker los te fietsen. En toen dacht ik al van, ik voel me iets minder goed dan dat ik mij normaal voel. Maar goed, gisteren ook een wedstrijd gehad, dus dat kan gebeuren. Alleen naarmate de middag vorderde en de avond eraan kwam, werd ik wel steeds broerder en wat misselijker. Nou ja, goed, en toen was het moment daar dat alles eruit kwam.
7: Ja, bij haar is het dus flink misgegaan. Imke Lene van H2OK, wat moeten we nou? Als we denken, we willen die gezonde, hè, want dat denk je, duik toch nemen in open water. Wat is uw tip?
18: Mijn tip zou in ieder geval naar de officiële zwemlaadlocatie te gaan. Want het grootste risico is toch nog steeds die bacteriologische verontreiniging, waar ook de triathlon last van heeft gehad. Dus gaan naar officiële locaties, die worden in ieder geval gecontroleerd om in ieder geval die dingen. Dus dat zou ik doen. En verder goed kijken. Dus kijk om je heen. Kijk als je gaat zwemmen. Als je een stedelijk gebied hebt, zit ik op een plek waar ik verwacht dat er veel afvalwater terecht kan komen. Ja. Ga het daar dan niet doen. Dus kijk om je heen. En als het regen is geweest, zeker als er stevige buien zijn geweest, misschien moet je dan 2 dagen even niet zwemmen op die plek. Nee. En pas na 2 dagen weer zwemmen.
7: Mm-hmm. Ja. Ja, en mevrouw Houbraken die duikt er morgen gewoon weer in.
17: Jazeker.
18: Doe nog.
17: Het is ook belangrijk om plezier te behouden in het zwemmen. Ja, maar bewustwording is gewoon ook heel belangrijk. Bewustwording absoluut. Maar gezond verstand gebruiken en plezier behouden in het zwemmen, dat is ook iets wat belangrijk is.
7: Dank u wel. Suzanne Houbraken was dat, buitenzwemcoach. En Imke Lene, adviseur water en gezondheid van adviesbureau H2OK. Op de laatste dag van de transfermarkt wordt er nog met miljoenen gesmeten. Voetbalclubs proberen allemaal om voor de deadline nog een slaatje te slaan. Maar die deadline die ligt voor elk land anders. Waarom gaat het eigenlijk zo rommelig? Dat hopen we zo meteen te horen.
2: Eén vandaag.
7: Eerst, Julia, gaan we langs de deuren?
19: Ja, het is deze week collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Ik had gisteren iemand al aan mijn deur. Heb jij ook al iemand gehad?
7: Ik heb ze voor de deur nog niet gehad, wel door de straat zien lopen.
19: Oké, ja. Nou, ze zijn zichtbaar. En ja, ik merk dan bij mezelf toch een bepaalde terughoudendheid. Van, ja, wie is het nou precies? Kan ik het wel vertrouwen?
7: Ja, dit is ook moeilijk te beoordelen eigenlijk. Want je denkt, ja, iedereen kan zo'n kaartje namaken.
19: Nou, precies. Ja, en ja, ik vroeg me ook af, hoe is het nou om aan die andere kant van de deur te staan? En Evelien Goppel, die gaat binnenkort voor het 11e jaar langs de deuren voor de Nierstichting. Ze begon ooit met een echte collectebus.
1: En dan moet ik wel zeggen dat ik geloof in het tweede jaar al kreeg ik een test met een bus met een pinautomaat. Dus, maar het eerste jaar heb ik nog alleen met contant geld inderdaad gelopen.
19: Nou, inmiddels is de pinautomaat vervangen voor een QR-code, waardoor je ze zelf ook na afloop kan zien wat ze heeft opgehaald. En ik vroeg het even, op een goede avond is dat zo'n €75?
7: Ja, ik heb het ook wel eens, net als Evelien, nog met collectebussen heel lang geleden gedaan. Uh-huh. En ja, het is toch altijd wel een beetje spannend.
19: Ja.
7: Ook, hè, van wie doet het de deur open? Hoe doen ze tegen je?
19: Ja, ja. Nou, die drempel die ervaarde uh-huh. Evelien zelf ook.
1: Dat voelt ergens heel gek. Maar toen dacht ik van ja, weet je, ik ga het gewoon op de manier zeggen waarop ik het zelf goed zou vinden, zeg maar. Dus ik ben vanaf het begin eigenlijk aangegeven gewoon van joh, heb je iets voor de Nierstichting over? Dus gewoon een hele open vraag.
19: Ja, maar het gebeurt dus regelmatig dat ze de vraag niet eens kan stellen.
1: Als je aanbelt gewoon dat er niemand thuis is, terwijl je nou ja, denkt dat je iemand gezien hebt. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een beetje gissen. Maar ik heb ook echt meerdere keren gehad dat mensen naar de deur komen lopen en je zien en weer omdraaien. En dus gewoon weglopen, zeg maar. Dus dat, ja, dat is altijd een hele bijzondere. Ik moet er zelf altijd een klein beetje om lachen. Dat ik denk, oh ja, dat is toch een bepaald... Ja, dat ze er echt geen zin in hebben of zo.
7: Ja, dan doen ze dat op die manier. Ja. Zoals ze er niet
19: ja,
7: zijn.
19: Ja, je moet vindingrijk zijn als je er geen zin in hebt. Ja. Ze heeft trouwens dus wel zo'n legitimatiekaartje bij zich. Maar ze doet het nu al jaren in het dorp waar ze woont. En daardoor zijn mensen wat minder achterdochtig geworden. Toch heeft ze wel echt eindeloos veel geduld moeten hebben om uit te leggen wat ze nou kwam doen.
1: Ik kreeg ook heel vaak bijvoorbeeld van wat doet de Nierstichting er dan mee? Op die manier ook om, ja, denk ik ook te vragen van joh, ben je wel echt van de Nierstichting? Je kunt het niet 100% hard maken. Het is niet alsof je een legitimatiebewijs van de overheid hebt, zeg maar. Dus dat is echt wel, ja, dat is echt wel anders. Dus het enige wat je kan doen is ook gewoon, ja, dan het gesprek aangaan van joh, wat is jouw connectie met de Nierstichting? En op het moment dat je zo'n gesprek met iemand daarbij kan voeren, dan merk je wel dat de mensen ook wel wat relaxter worden, zeg maar, dat ze het gevoel hebben van oké, weet je, dat klopt wel dat je dit hebt.
19: Ja, ze zei ook dat ze het zelf eigenlijk ook heel logisch vindt en verstandig dat mensen best wel achterdochtig zijn. Vooral nu er zo vaak een bericht over de babbeltrucs zijn.
7: Zeker.

0: goed zou vinden, zeg maar. Dus ik ben vanaf het begin eigenlijk aangegeven gewoon van, joh, heb je iets voor de Nierstichting over? Dus gewoon een hele open vraag.
1: Ja, maar het gebeurt dus regelmatig dat ze de vraag niet eens kan stellen.
0: Als je aanbelt gewoon dat er niemand thuis is, terwijl je, nou ja, denkt dat je iemand gezien hebt. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een beetje gissen. Maar ik heb ook echt meerdere keren gehad dat mensen naar de deur komen lopen en je zien en weer omdraaien. En dus gewoon weglopen, zeg maar. Dus dat is altijd een hele bijzondere. Ik moet er zelf altijd een klein beetje om lachen. Dat ik denk, oh ja, dat is toch een bepaald, ja, dat ze er echt geen zin in hebben of zo.
2: Ja, dan doen ze dat op die manier. Ja. Zoals ze er niet
1: ja,
2: zijn.
1: En je moet vindingrijk zijn als je er geen zin in hebt. Ja, ze heeft trouwens dus wel zo'n legitimatiekaartje bij zich. Maar ze doet het nu al jaren in het dorp waar ze woont. En daardoor zijn mensen wat minder achterdochtig geworden. En toch heeft ze wel echt eindeloos veel geduld moeten hebben om uit te leggen wat ze nou kwam doen.
0: Ik kreeg ook heel vaak bijvoorbeeld van, wat doet de Nierstichting er dan mee? Op die manier ook om, ja, denk ik ook te vragen van, joh, ben je wel echt van de Nierstichting? Je kunt het niet 100% hard maken. Het is niet alsof je een legitimatiebewijs van de overheid hebt, zeg maar. Dus dat is echt wel, ja, dat is echt wel anders. Dus het enige wat je kan doen is ook gewoon, ja, dan het gesprek aangaan van, joh, wat is jouw connectie met de Nierstichting? En op het moment dat je zo'n gesprek met iemand daarbij kan voeren, dan merk je wel dat de mensen ook wel wat relaxter worden, zeg maar, dat ze het gevoel hebben van, oké, weet je, dat klopt wel dat je dit hebt.
1: Ja, ze zei ook dat ze het zelf eigenlijk ook heel logisch vindt en verstandig dat mensen best wel achterdochtig zijn. Vooral nu er zo vaak een bericht over de babbeltrucs zijn.
2: Zeker, maar misschien wil je ook wel weten of een collectant nou persoonlijk ook iets heeft met het doel waar hij of zij voor doet.
1: Ja, nou dat helpt wel. En zij krijgt die vraag dus ook heel vaak. Als ze, en ze collecteert het ook niet zomaar.
0: Ja, het is wel grappig dat jullie inderdaad net nu bellen. Want ik ben samen met een vriendin van mij een paar dagen in Portugal. Ter gelegenheid van onze niertransplantatie. We hebben op 1 september 10 jaar geleden heb ik mijn nier gegeven aan een vriendin van mij. Die dus inderdaad een nier nodig had. En ieder jaar op onze operatiedatum gaan we eigenlijk altijd een nachtje weg om het te vieren. En nu zaten we op 10 jaar, dus we zaten op een jubileum. We zeiden van, nou, dan moeten we er echt iets speciaals van maken. Dus we zijn met z'n tweeën een paar dagen naar Portugal om te vieren dat het al 10 jaar een succes is. En dat het nog steeds goed werkt.
2: Oh, wat een mooi en bijzonder verhaal.
1: Ja, dus ze doet het echt met hart en nieren, zeg maar, deze collecteweek. En ze gaat over ruim een week weer de straat op. De grote goede doelen die hebben trouwens elke week ook een eigen week toegewezen gekregen waarin ze mogen collecteren. Dus je kunt dubbelchecken bij het keurmerk voor goede doelen. Dat is cbf.nl. Mocht je twijfels hebben of het klopt, dan kan je daar zien dat die collectant ook echt van het goede doel is.

0: Vampire Weekend. This Life.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ja. Letterlijk aftellen was het vannacht. Precies om 12 uur sloot de Nederlandse voetbalmarkt. Eén dag later dan de Engelse transfermarkt. En gek genoeg is de Griekse window nog 12 dagen open. Ja, waarom is die deadline niet overal op dezelfde dag? Nou, dat vragen we aan voetbaljournalist Jesper Langbroek. Die is hier in de studio. Jesper, welkom. Waarom is dat? Waarom sluit die transfermarkt niet één keer tegelijkertijd, maar op verschillende momenten?
2: Ja, eigenlijk mag ieder land dat zelf bepalen. Dat heeft de FIFA gezegd. En de KNVB die kiest er bijvoorbeeld voor om dan 2 september dicht te gaan. En daar hebben Nederlandse clubs een voordeel mee, omdat ze dan een dag langer hebben om nog spelers aan te kunnen trekken. In Engeland gaat die een dag eerder dicht. Je kan vandaag nog naar België, morgen kun je nog naar Turkije als voetballer zijnde. Ze eigenlijk verschillen per land, omdat ze dat zelf mogen bepalen.
0: Ja, en dan kun je het eindeloos oprekken, want iedereen wil natuurlijk achter die anderen zitten.
2: Zou ik eigenlijk wel doen als ik in het land was, daar heb je een groot voordeel mee. Maar ja, op een gegeven moment moeten de deuren ook wel sluiten en het seizoen is al bezig. Dus het is ook wel goed om een keer een punt te zetten.
0: Ja, maar het is al bezig, dus er kunnen nu nog iemand die bijvoorbeeld van het weekend een wedstrijd heeft gespeeld, kan in één keer toch weer in een ander team.
2: Ja, het is heel raar eigenlijk dat het zo in elkaar zit. En eigenlijk zou je moeten zeggen, maak er één datum van en de deuren sluiten vandaag voor iedereen. Er kan niet iemand meer weggekaapt worden voor zoveel miljoen. Want soms kun je ook geen nee zeggen tegen dat geld. En dan gebeurt er wel iets binnen een club.
0: Precies, maar zo is de praktijk nu eenmaal op dit moment, wat tot rare situaties leidt. Want je kunt bijvoorbeeld dat moet jij maar even uitleggen. Als de markt dicht is, kun je dan nog wel kopen of wel verkopen? Want dat loopt ook een beetje door elkaar.
2: Ja, dus de kopende markt die heeft voorrang. Dus stel in Engeland is hij al dicht, maar in Nederland nog niet. Dan kan Nederland nog wel een speler uit Engeland halen. Maar Engeland kan dan niks meer zelf kopen.
0: Ja, en zo zitten al die landen dan naar elkaar te kijken.
2: Het is één grote wirwar van data.
3: Maar Engeland heeft dan al de beste speler gekocht, toch?
2: Ja, daar zitten sowieso wel de beste spelers met het meeste geld ook. Dus je zou ook wel zeggen dat daar begint het eigenlijk vaak. Engeland koopt een speler voor heel veel miljoen. Een beetje in het begin van de transferperiode hoop je dan. Nu was het na het WK, want daar wachten ze dan op. En daarna sijpelt dat geld langzaam door naar de lagere divisies. Hier vertrekt de speler, die wordt opgevuld met een speler uit Nederland. Dan moet de Nederlandse club weer andere spelers zoeken, bijvoorbeeld in België. En zo langzaam vindt iedereen zijn positie.
0: Ja, langzaam vindt iedereen, dat klinkt heel rustig. Langzaam vindt iedereen zijn positie. Maar het lijkt me ontzettend hectische tijden.
2: Ja, vooral voor die transfer deadline dag, dat is één grote chaos. Want je denkt, clubs die gaan miljoenen investeren, die bereiden dat heel goed voor en die hebben allemaal lijstjes klaar liggen. Maar blijkbaar moet soms alles in één keer op het laatste moment. En daarom zit iedereen gisteren allemaal te kijken, wat gebeurt er nog op Twitter? Gaat het dan helemaal los? Wie koopt wat en waarom? Dan moet er weer een vervanger gehaald worden. Dus ja, die laatste dagen van de transfermarkt, daar gebeurt nog van alles.
0: Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat voetballers ongeveer met een tasje naast de telefoon zitten. Van elk moment kan ik wel of niet gebeld worden.
2: Ja, er zijn wel spelers die dat deze keer ook hadden. Omen Wijdal, die zou weggaan bij Ajax in één keer. Kon hij zijn contract af laten kopen, omdat er een club was die hem wilde halen. Maar die club die kocht toch iemand anders. Dus is Wijndal weer bij Ajax gebleven. Dus binnen een dag had hij afscheid genomen al van zijn teamgenoten. Hij dacht, ik ga weg. Dan blijft hij toch weer. Dus ja, het is een achtbaan van emoties eigenlijk.
0: Ja, of mensen die toch op een stellensprong weg moeten.
2: Dat kan ook, als je in één keer de deur wordt gewezen. Ja, dat gebeurt misschien niet meer op de laatste dag. Want dan is het voor de club ook weer moeilijk om een kopende partij te vinden natuurlijk.
0: Ja, maar want zijn daar ook voorbeelden van mensen die echt in hun kleren weg moesten?
2: Ja, dat was ook wel deze week nog. Even kijken, ik denk dat eergisteren was. Een speler in Frankrijk van Olympique Lyon, Fofana heet hij. Die kon naar Sunderland, dat leek allemaal rond. Toen kwam in één keer Crystal Palace nog, die wou de deal eigenlijk kapen. Toen is hij medisch gekeurd, maar hij wist nog niet voor welke club dat was. Maar hij had die spullen daar nog liggen en op een gegeven moment moest hij die ophalen. En toen dacht hij, hoe moet ik dat meenemen? Neem ik maar een vuilniszak mee van thuis, want hij had helemaal geen tijd meer om een mooi tasje te halen.
0: Ja, want je moet er met de vuilniszak met spullen en je moet er dan ook meteen letterlijk naartoe.
2: Ja, want je moet naar die volgende club en je moet je handtekeningen zetten. Ja. En het moet nog allemaal ingeschreven worden en zo. Ja, normaal kom je dan met een Gucci-tasje en dan loop je heel fancy de deur uit, krijg je een mooie afscheidsvideo.
0: Zo is die wereld. Ja,
2: hij liep met een vuilniszak onder zijn arm en dat gaat nu viraal. Ja.
0: En wie weet loopt iedereen straks met een vuilniszak.
2: Nieuw fashion.
0: Ja, zo kan dat ook gaan. Maar het zou toch gewoon veel handiger zijn. Ik bedoel, de FIFA is toch hartstikke machtig, we horen niet anders. Dat die op een gegeven moment zegt van jongens, die rommelige markt nu deze dagen, daar stoppen we mee. We maken gewoon één deadline.
2: Ja, en dan het liefst ook tegelijk met het speelschema. Dus als de competitie begint, dat lijkt mij het eerlijkst, dat dan ook de transfermarkt dicht gaat. Want dan kan het niet zo zijn dat een club nog een goede speler heeft en dan tegen iemand speelt en een week later is hij weg. Competitievervalsing eigenlijk.
0: Ja, maar waarom doet de FIFA dat niet?
2: Dan moeten we even bij Gianni Infantino vragen, denk ik. Ik weet niet of hij opneemt. Ja, dat weet ik niet.
0: Uiteindelijk toch niet zo almachtig.
2: Blijkbaar niet.
0: Ja. Nee. Wanneer is het nou helemaal rustig?
2: Nou, kan nog wel even duren. Want ik zag dat je naar Turkije kun je overmorgen nog. Er zijn nog andere competities die weer andere data hebben. Ook in Azië en zo. Dus transfervrije spelers heb je ook nog. Die kunt het hele jaar door. Dus voetbal is eigenlijk nooit rustig.
0: Oké, dus voorlopig nog met dat Gucci-tasje. Of een vuilniszak. Precies, naast de telefoon. Jesper Langbroek, voetbaljournalist. Dankjewel voor deze uitleg. Shirin Dilmagani die dacht dat ze alleen was. Ben ik de enige? Toen ze tijdens de zwangerschap haar kind verloor. Natuurlijk was ze niet de enige. Maar waarom wordt er zo weinig over gesproken? Shirin die verzamelde meer dan 80 verhalen van vrouwen die hetzelfde meemaakten. En bracht die bij elkaar. En zo meteen is ze hier. Nu het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Clemens.
5: Het Openbaar Ministerie moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch kunnen aanpakken, omdat ze het proces in twijfel hadden getrokken, terwijl alles volgens de regels was verlopen. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. De woonboerderij in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet 1 jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. En ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Politie en justitie zien in westerse landen een nieuwe generatie jonge cybercriminelen opkomen. Die ontmoeten elkaar online en het gaat ze vooral om geld en status. Jongeren beginnen met kattenkwaad, maar uiteindelijk kunnen ze uitgroeien tot cybercriminelen, waarschuwen politie en justitie in een rapport. En als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië en is de topscorer van de nationale ploeg.
0: Clemens, dankjewel. Erwin, waar staan de files?
6: Nou, op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein staat 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, 10 minuten extra reistijd. A12 Arnhem, Duitse grens door de controles, 10 minuten bij de Duitse grens. De A15 Nijmegen richting Rotterdam heeft een file van 5 kilometer. Tussen Afrit Arkel en Houdingsveld Giessendam door een kapotte auto 10 minuten extra. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Door een geschaarde auto met aanhanger is de rechterrijstrook bij Afrit Hoenderlo dicht. 5 kilometer file brengt 20 minuten vertraging.
7: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Als je rookt op het schoolplein, ja, dat wordt wel gezien. Vape in de klas, ook meestal waarneembaar. Maar snus, nou, dat stop je onder je lip. Dat kun je urenlang vrijwel ongemerkt gebruiken. En juist dat maakt deze vorm van nicotine zo lastig te herkennen bij jongeren. Wat is dat nou precies, dat snus?
3: Ja, het zijn kleine zakjes die je dus onder je bovenlip stopt en waar nicotine uit vrijkomt. Het gebruik kennen we vooral uit Scandinavië. In landen als Zweden en Noorwegen is het al jaren heel normaal. En ook onder jongeren is het daar behoorlijk populair. En inmiddels zie je die nicotine zakjes ook steeds vaker in andere Europese landen opduiken. Het Eén Vandaag opiniepanel deed onderzoek naar de populariteit in Nederland.
0: En Joyce Bovenhuis van het panel is hier. Ja. Wel eens geprobeerd, dat snus?
8: Nee, sterker nog, ja, ik had een collega 10 jaar geleden, die had dat echt met tabak, hè, echt die hele Zweedse pure variant, en die had zo'n slecht gebit dat het voor mij absoluut geen
0: enorm afschrikwekkend heeft gewerkt. Ja. Maar goed, blijkbaar wordt het veel, zeker in die theezakjes,
8: ja, die nicotinezakjes,
0: veel gebruikt.
8: Ja.
0: Hoeveel?
8: Wat heb je ervan gezien? Wat mij vooral opviel is dat het onder jongeren vooral normaal is geworden. Hè? Het is zeker nog niet zo populair als roken, dat zeggen jongeren ook. Maar ja, bijna alle jongeren weten inmiddels wel wat het is. En het is vooral wel populair onder jongeren onder de 24 of onder de 25. Van die groep zegt de helft een snusgebruiker te kennen. En 12%, ja, dat is toch ook echt wel ruim 1 op de 10, die zegt het zelf ook te gebruiken.
0: Ja, en waarom doen ze dat? Wat is de verklaring dat het zo populair is?
8: Nou ja, het begint met nieuwsgierigheid natuurlijk. Je zit het in je omgeving. En roken en vapen is heel duur. Snus schijnt veel goedkoper te zijn. En ja, ik wil er geen reclamepraatje van maken, maar hè, je hoeft het ook niet te inhaleren. Dus het slaat niet op je keel, het slaat niet op je longen. Iemand zegt ook, ja, ik ben zanger in een band en ik wil wel graag nicotine, maar niet last van mijn keel. Dus die gebruikt het. En je had het er zelf ook al over. Het is best wel onzichtbaar. Dus ook bij het uitgaan kan je het gewoon gebruiken in de club. Jongeren gebruiken het ook op school of tijdens een studie. Je kan er kennelijk ook beter door concentreren. En het is dus onzichtbaar. Dus dat maakt allemaal dat mensen denken, ja, nou.
0: En je hoeft er niet voor in de regen te gaan staan. Maar goed, je mist ook de pose.
8: Je mist wel. Daarom zal het waarschijnlijk ook nooit zo populair worden als roken. Wordt ook wel gezegd, omdat het dat sociale aspect, dat heb je niet.
0: Youssef El-Marcouch is hier, verslaving. De ervaringsdeskundige nicotine bij Jelinek. Van harte welkom. U spreekt veel jongeren over nicotinegebruik in wat voor vorm dan ook. U herkent dat, neem ik aan, dat dat nu veel gebruikt wordt.
7: Wat ik in ieder geval herken is het gebruik van nicotinehoudende producten, zoals snus. Daarnaast natuurlijk de traditionele sigaret, de vapes en zoveel andere producten. Snus is daar een variant van. Wil ik niet zeggen dat het normaal is. Want nog steeds gebruiken de meeste jongeren geen snus. En dat moet denk ik ook wel de boodschap zijn dat snus niet de norm is. Want op het moment dat we het brengen als een norm, dan zie je ook vaak dat jongeren zich gedragen naar die norm. Immers, het is een norm, dus waarom zou je het ook niet doen? Dus we spreken de jongeren wel, alleen is het een minderheid, gelukkig.
0: Mm-hmm. Ja, kleven de risico's aan?
7: Zeker weten. Ja. De werkzame stof is natuurlijk nicotine. Nicotine is een van de meest verslavende stoffen die we kennen. Staat op nummer 3 van meest verslavende stoffen. Op nummer 1 heroïne. Nummer 2 crack, dat is rookbare cocaïne. Mm. En op nummer 3 nicotine. Dus dat is zeer kwalijk, vooral voor het jonge brein. Het jonge brein is verslavingsgevoelig. Dus we zien dus eigenlijk dat op het moment dat jongeren beginnen, eigenlijk voor de 18e levensjaar beginnen met nicotine, dat de kans groter is dat ze ook met andere middelen beginnen. En daarnaast heeft het invloed op de ontwikkeling van het brein.
0: Ja, maar je zou denken, je rookt het niet, dus het gaat niet over je longen.
7: Dat zou je inderdaad denken. En dat is ook het verneinigen. De tabaksindustrie die zet heel erg in op het idee van het beperken van de schade, harm reduction. Mm-hmm. Dus volgens hen zou je moeten overstappen van de traditionele sigaret naar deze nicotinezakjes. Omdat het bijvoorbeeld niet via de longen gaat. Maar goed, we weten dat er ook tal van andere stofjes in die zakjes zitten. Mm-hmm. En die komen terecht in je bloedbaan. Nou, eenmaal in je bloedbaan berokken dat natuurlijk schade.
0: Ja. Zijn er bepaalde groepen bij wie u dat gebruik veel ziet?
7: Nou ja, het zijn geen afgebakende groepen. Het zijn jongeren. Het kunnen jongeren zijn die sporten. Inderdaad, het werd net al genoemd. Jongeren die sporten, jongeren die studeren. We noemen dat eigenlijk functioneel.
0: En dan tijdens het sporten ook en tijdens het studeren.
7: Dat kan, ja. Omdat ze het idee hebben dat het prestatiebevorderend werkt. Hè. Ja. Dus we weten dat nicotine een stimulerend middel is. Het zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat. Maar het is een fabel dat je er beter door gaat presteren.
0: Ja, maar ze denken het, Joyce, maar zeggen de jongeren in jouw onderzoek van wij weten ook wel de risico's die er zijn.
3: Ja, ze zeggen allemaal, degene die het gebruiken, weten ze dat er echt wel risico's aan zijn. En we hebben er ook wel een paar voorgelegd. Nou, de meesten herkennen ook wel een hoge bloeddruk, hartklopping. Maar het minst bekend, waar jij het wel over had, is de impact voor je hersenontwikkeling. Een kwart zegt dat ze dat eigenlijk niet wisten. Ja. Ik zei ook al, jongeren zeggen van het gaat niet over je keel, niet over je longen. En ze vinden het dan ook wel ingewikkeld om aan te geven of een sigaret nou slechter is of niet. Dat weten ze niet.
9: Is het eigenlijk goedkoper dan sigaretten?
7: Over het algemeen is het goedkoper. Dat komt natuurlijk ook omdat het vaak via een illegale markt gaat.
0: Dat dus is verboden, hè?
7: Het is verboden, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Het is verboden, dus in die zin, het is goedkoper. En dat kan het natuurlijk ook aantrekkelijk maken voor jongeren om het aan te schaffen.
0: Ja. Ja, maar waar halen ze het dan vandaan?
3: Ja, eigenlijk als je wil, is het toch heel makkelijk te krijgen. Dan je kan gewoon via een buitenlandse webshop, nogmaals, ik wil geen reclame maken, maar je kan het gewoon via een buitenlandse webshop kopen. Vaak zeggen ze ook, we krijgen het gewoon van vrienden. Of bijvoorbeeld veel internationale studenten gebruiken het. En daar bestaat een handeltje. Maar dat wil trouwens niet zeggen dat jongeren voorstander zijn van het vrijgeven daarvan. Omdat ze het toch makkelijk kunnen krijgen. Ze steunen wel het verbod. Omdat ze ook zien, wat jij ook al zei, van roken is nog steeds populairder. En snus, het is nu toch wel een drempel om het te krijgen. En dat vinden ze ook wel goed. Want ze vinden het ook wel, jongeren zeggen ook wel, het moet ook niet nog populairder worden. Want heel goed is het ook niet.
0: Ja, hoe gaat jij, Linek, er eigenlijk mee om, meneer Elmekoes? Want echt stoptrajecten biedt u geloof ik niet aan.
7: Nee.
0: Maar wel tips om er zo gezond mogelijk mee om te gaan.
7: Ja, wij, geen tips.
0: Gebruik niet meer dan nodig is, niet de hele dag door, zorg goed voor je tanden.
7: Ja, wij we zullen nooit het gebruik van snus een soort van promoten. Mm. Dus op het moment dat iemand naar ons toe komt en al snus gebruikt, dan is eigenlijk de boodschap Wat wil je met dat gebruik? Kijk, wij werken heel erg vanuit het idee, wat wil de persoon die naar ons toe komt? We zijn er niet om iemand te overtuigen, dat werkt averechts. Daarentegen werkt het veel beter om vanuit de belevingswereld van de persoon zelf te kijken naar haalbare doelen. En dus we zijn er niet om te zeggen van, blijf vooral snus gebruiken. Dat doen we zeker niet. We luisteren naar het verhaal. En op het moment dat jongeren snus gebruiken of een ander nicotinehoudend product, dan informeren wij over de risico's van deze producten. En vervolgens verwijzen we ook door naar het stoppen met nicotineaanbod dat er
0: ja,
7: is.
0: Dus ja. U ondersteunt zeker dat mensen ermee willen stoppen.
7: Ja, ja, zeker.
0: Goed, dank voor uw uitleg daarover. Youssef El-Makous, verslavingsdeskundige nicotine bij Jelle Nek. En dank ook Joyce voor alle cijfers vanuit het opiniepanel. Onderwerp is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending.
8: Ja, zeker. Ook met gebruikers die daar aan het woord komen. Dus zeker kijken.
0: Vertellen over hun gebruik van snus. Dat is om 6:30 op NPO 1. En zometeen een reconstructie van de geschiedenis van Gelderland. Ja, hoe zag het landschap en het leven er toen uit? Daar zijn tekeningen van, dat weten ze zeker, maar waar zijn die?

0: De Spinners, I'll Be Around. Hoe zag Gelderland er bijna 300 jaar geleden uit? In 1732 trok een kunstenaarstrio door de provincie daar en tekende onderweg kastelen, kerken en dorpen helemaal tot in detail. Veel van die tekeningen zijn verdwenen. Amateurhistoricus Peter Fontijn die probeert ze nu terug te vinden. Onze verslaggever Joris Kreugel bezoekt Peter in zijn werkkamer.
1: Dit is het mooiste wat er is. Een groot boekje in Nederland op zijn mooiste 18e eeuwse republiek in kaart en beeld. 18 delen waarin Nederland minutieus beschreven werd met enkele plaatjes. Daarna ontstond de vraag, heeft u niet meer afbeeldingen? De uitgever Isaac Tirion heeft toen landschapstekenaars Nederland ingestuurd. En van alle plekken die beschreven zijn, tekeningen laten maken. En deze mannen hebben die nu samengebracht in één enorm boek van heel Nederland.
2: Er waren drie mannen die reisden dus door dit hele gebied hier.
1: Met een karosje,
2: een koetsje
1: en hun huishoudster. En meneer Andries Schoenmaker, dat was een lakenkoopman, ging met twee van de beste tekenaars van Tirion op pad. Hij betaalde ze 2,50 gulden per dag. Die in de zomer van 1732 uit Amsterdam vertrokken. Richting Drenthe, Friesland en Overijssel. Alles tekenend wat ze op hun weg vonden.

0: En toen ze daar klaar waren, togen ze naar Gelderland. En daar ligt mijn interesse. Druten, tussen Tiel en Nijmegen, in het land van Maas en Waal. En wat Tirion deed, die liet er kopergravures van maken. En dat is wat je hier ziet. Je hebt hier een voorbeeld van zo'n tekening van de hand van Cornelis Pronk. En dan loopt het water je bijna uit de mond. Het lijkt wel een foto.
1: Het huis te Druten in Gelderland. Ja. Cornelis Pronk, 1732, in potlood, pen en penseel.
0: Het wordt
1: bijna Anton Pieck.
0: Over smaak valt te twisten. Jonkheer Gevers en meneer Menzema hebben in 1985 een boek uitgegeven over de hobbelde, bobbelde heide. En daarin doen zij het eerste traject van die reis, Drenthe, Friesland en Overijssel. Alleen het stuk daarna, naar het land van Maas en Waal, daarvan zijn de aantekeningen verloren gegaan bij de brand in het Rijksarchief in Arnhem, bij de Slag om Arnhem.
1: Peter, we kunnen niet alleen achter je bureau blijven zitten, de archiefkamer.
0: Het is veel te leuk ook om her en der in Maas en Waal eens even te kijken naar die specifieke locaties waarin 1732 getekend werd. En hier zijn we bij een bijzondere plek waar eigenlijk het zaadje werd gelegd voor de Nederlandse democratie. Hier werd het pamflet aan het volk van Nederland geschreven in Appeltern. In het huis te Appeltern schreef Johan Derk van de Capelle een pamflet waarmee hij feitelijk een aanklacht indiende tegen de dominante overheid. Hij liet dat pamflet in een enorme oplage drukken en 's nachts werd dat verspreid over de Nederlanden. Zijn borstbeeld staat nog altijd achter de plek.
1: We lopen door de poort.
0: Links ligt een gerestaureerd stuk van wat er ooit stond.
1: Hier staat het huis, maar dit was vroeger veel groter.
0: Ja, immens. De tekening is bewaard gebleven.
1: Kan je dat even laten zien? Het is echt een heel groot kasteel.
0: Ja, immens. Echt immens.
1: Ja, en jij bent nu op zoek naar pareltjes.
0: Ja, pareltjes in de zin van tekst. Ik wil graag reisverslagen uit 1732, de 18e eeuw. Bij voorkeur uit het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Waarin duidelijk werd in welke omgeving Pronk, de Haan en Schoenmaker.
1: De kunstenaars.
0: De kunstenaars.
1: Met een koetsje en hun huishoudster Geesje.
0: Ja, precies dat. Dus de tekst hebben we niet meer. We weten niet eens precies in welke plaatsen ze geweest zijn in Maas en Waal en de Bommelerwaard. Dat wil ik reconstrueren.
1: Nou, dat is een aardig werkje.
0: Ja.
1: Denk jij dat er dan bij mensen thuis op zolders?
0: Nou ja, als het om tekeningen gaat. Ik heb zelf een paar jaar geleden een originele Abraham de Haan aangetroffen in een seniorenflat van een bejaarde dame uit het dorpje Leeuwen. Die tekening van de hand van Abraham de Haan. Dus ja, er wordt nog wel iets gevonden die mij helpen om die puzzel zo compleet mogelijk te maken. Het land van Maas en Waal en de Bommelerwaard zijn prachtige omgevingen. Het historisch besef in Maas en Waal, in de Bommelerwaard, is wat minder. We zitten hier tussen de Maas en tussen de Waal, dijken. Maar die dijken waren niet altijd stevig. In de periode 1750 tot 1926 zijn die dijken 28 keer doorgebroken. Dat betekent dus dat als je hier iets waardevols had, dat het onder water kwam te staan. En dan schimmelde het en voor je het weet, is je kasteel een rattennest geworden. Niet alles is bewaard. En Andries Schoenmaker, de verzamelaar en de scribent, de schrijver van het driemanschap, gaf als motivatie dat hij het belangrijk vond dat de mooie zaken uit de Republiek voor het nageslacht bewaard zouden blijven. In ieder geval in getekende versie. Daar zijn ze in geslaagd. Maar de originele, die zijn er niet meer. Dus ja, dan ben je blij met de tekeningen die er zijn. Misschien kunnen we een historisch topografische atlas maken. De conservator van het museum heeft al gezegd, misschien is het leuk als we een tentoonstelling maken, zodat we kunnen zien met z'n allen wat hier ooit was.
2: Chroniqueur Peter Fontijn was dat in een verslag van Joris Kreugel. Als een vrouw tijdens de zwangerschap haar kind verliest, is er niet veel aandacht voor hoe het psychisch met haar verder gaat. Verschillende zorgprofessionals trekken daarover aan de bel. En zij zeggen de kloof is nu te groot als het gaat om de aandacht voor een zwangerschap die leidt tot een gezonde baby. En die voor een zwangerschap die leidt tot verlies. Shirin Dilmagani maakte dat meerdere keren mee, dat verlies. Is hier in de studio. Fijn dat je hier bent, Shirin. En we spreken ook met Bernadette de Bakker, arts aan het Amsterdam UMC, gespecialiseerd in de ontwikkeling van embryo's. Dan mevrouw de Bakker.
3: Simpelin.
2: U bent er ook. Ja, Shirin, wat jij hebt meegemaakt, dat is bijzonder ingrijpend. En je hebt het niet één keer meegemaakt, maar
4: drie keer.
2: Wat heeft dat met jou gedaan? Kun je daar woorden aan geven?
4: Ja, iedere keer dat het gebeurt, het slijt een stukje van je weg.
2: Mm.
4: Het verdriet, onzekerheid, het verlies zelf en emotionele overbelading wat je krijgt, zorgt er ook voor dat je het niet eens als rouw ziet, omdat je zo druk bezig bent met het overleven.
2: Je weet niet van wat hiervan is rouw. Want je bent aan het overleven en intussen brokkel je eigenlijk af.
4: Ja.
2: Dat is wat je...
4: Ja, klopt.
2: Zoals je dat voelt. Drie keer heb je dit meegemaakt. Hoe ben je daarin begeleid? Wat is er gebeurd? Wat hebben ze tegen je gezegd daarna?
4: Medisch lichamelijk?
2: Ja.
4: Medisch lichamelijk word je goed begeleid door de artsen. Want dat is wat ze... Waar ze heel goed in zijn en in getraind zijn. Dus hele fijne gesprekken heb ik de meeste keren gehad. Natuurlijk, af en toe maak je ook wat negatieve ervaringen mee. Maar over het algemeen waren die positief. En het wordt uitgelegd wat er aan de hand is. Dat er meestal geen oorzaak voor is. En de eerste keer wat er met je lichaam gaat gebeuren... Tweede keer ook. En dan krijg je een stempel van herhaald miskraam. Dus dan kom je in de medische molen, word je onderzocht. En daar wordt heel goed over gecommuniceerd. Van deze onderzoeken gaan we bij je doen. En het duurt heel lang voordat we de uitslagen kunnen krijgen. Daar wordt over het algemeen echt heel erg goed gecommuniceerd erover.
2: Maar die afbrokkelende vrouw, die mentaal afbrokkelende vrouw.
4: Die wordt niet gezien. Nee, je lichaam wordt gezien. Maar wat er van binnen schuilt. En wat je van binnen meemaakt, daar is geen aandacht voor.
2: Ja, maar je moet wel de wereld weer in.
4: Ja.
2: Op een gegeven moment moet je weer naar je werk.
4: Ja, alles loopt door. Van binnen staat alles op stil. Ja. Maar het leven loopt door.
5: En jij kreeg geen psychologische hulp aangeboden vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld? Of,
4: Nou, op de vraag die ik stelde van, is er iemand met wie ik kan praten? Werd mij geadviseerd, praat met je vrienden en familie over. Lukt het niet, ga maar naar de huisarts. Een vraag, een verwijsbriefje. Maar dat is niet waar je op dat moment behoefte aan hebt. Je hebt behoefte aan meer concrete informatie. Ja. En wat er qua mogelijkheden zijn. En dat zorgt er ook voor dat jij een goed lopende zwangerschap als iets vanzelfsprekends acht. En daar is dan erkenning en herkenning voor. Je weet precies ook wat je van je verwacht wordt, wat je te doen staat. Je regelt je echo-afspraak. Je belt je zorgverzekeraar voor een kraampakket. Je rekent uit wanneer je met verlof mag. Alles is er. En dat weet je. En iedereen weet het. Maar als het eindigt in verlies, is er stilte. Er is niks dat je weet van, oké, wat kan ik doen? Wat wordt mij aangeboden?
2: Hoe kan dat, mevrouw de Bakker? Want dan zou je denken, artsen, de verpleegkundigen, al die mensen eromheen zijn ook mensen. Die weten wat er kan gebeuren in een leven. Die zien misschien ook, die zien een vrouw op een gegeven moment de spreekkamer verlaten. En dan zou die toch ook moeten weten dat zo'n vrouw meer nodig heeft.
6: Ja, ik denk als je het op de man afvraagt, aan willekeurig wie in je omgeving, heeft iedereen wel een verhaal of iets meegemaakt. Maar er wordt gewoon zo weinig over gesproken. En daarnaast zien we ook in de wetenschap en in de medische zorg in de breedste zin, dat vrouwspecifieke aandoeningen, zoals miskramen, eigenlijk al die jaren onderbelicht zijn geweest. En dan wordt er toch ook gewoon gezegd, deal er maar mee en probeer het nog een keer.
2: Mm, ja. Hoe vaak,
6: dat is dan de boodschap.
2: Ja, ja. Hoe vaak komt het voor, Julia?
5: Ja, het is ongeveer 15-20% van alle vastgestelde zwangerschappen die eindigen in een miskraam. En dat zijn in Nederland jaarlijks ongeveer 20.000 vrouwen. Wereldwijd gaat naar schatting om 23 miljoen zwangerschappen per jaar die eindigen in zwangerschapsverlies.
2: Maar jij, Shirin, dacht dat je de enige was.
4: Ja.
2: Ja, je hebt er een boek over geschreven, dat verschijnt binnenkort, Ben ik de enige?
4: Ja.
2: Wat een eenzaamheid spreekt uit die titel.
4: Het is een eenzame wereld.
2: Ja. En je hebt op een gegeven moment kwam je erachter dat er meer vrouwen zijn die dit hebben meegemaakt. Je schrijft in je boek, ik dacht dat ik de enige was. Niet omdat ik verlies als zeldzaam beschouwde, maar omdat niemand erover sprak. Ik dacht ook dat ik faalde, keer op keer. Met dat gevoel word je dus de wereld weer in. Waar zou je nou behoefte aan gehad hebben?
4: Ik had behoefte aan een omgeving waarin mij werd verteld, je verdriet mag er zijn. Je mag bang zijn. En we zijn er voor je. Of ik weet niet wat ik moet doen voor je, of wat ik voor je kan doen, of wat ik moet zeggen. Ik vind het heel erg voor je en ik ben er voor je. Ik zie je.
2: Ja. En niet van zoek het maar een beetje uit, het hoort bij het leven. Kijk maar of je met je vrienden over kunt spreken. Mevrouw de Bakker, toch verandert er wat de laatste tijd, zou je zeggen. Hoe zou nazorg beter georganiseerd kunnen worden?
6: Nou, er zijn in Nederland ontzettend goed gekwalificeerde miskraamcoaches. Die zijn hiervoor opgeleid, die kennen het soort patiënten.
2: Maar je moet ze wel weten te vinden.
6: Ja, precies. Je moet ze weten te vinden. En wat we denk ik beter zouden kunnen vanuit de zorg is dat we bijvoorbeeld patiënten folders geven of contactgegevens. Dat we dat soort miskraamcoaches misschien zelfs wel aanstellen om deze patiëntengroep beter te kunnen helpen.
2: Ja. En ja, dan heb je nog steeds die drempel naar zeg maar het gewone leven, Shirin. Want dan heb je een coach misschien. En daar kun je ermee over praten, maar dan heb je ook hulp nodig.
4: Ja, het is niet. Ja. Natuurlijk, een miskraamcoach kan heel erg helpen. Het neemt ook een stukje van je eenzaamheid weg. En je weet van alles wat ik voel. Mm-hmm. Ik ben niet gek. Het is normaal wat ik voel. Maar rouw, verlies en al het verdriet wat je meedraagt, los van die sessies, die zet je niet aan de kant als je je laptop openklapt. Of als je het voordeel van je werkgever instapt, binnenloopt. Ja. Het gaat door. Mensen zien dat niet. Het is allemaal van binnen. Je slaapt slecht. Je concentratie, die is niet wat het is. Je lacht met je collega's. Je neemt deel aan overleggen. Maar
2: binnenin. Ja, hartstikke alleen. Ben ik de enige, zo heet het boek, met al die ervaringen van andere vrouwen met wie jij wel contact hebt kunnen hebben hierover. Dat verschijnt 17 september. Dank dat je hierover wilde vertellen. Aanstaande zaterdag praat je er ook over in onze televisie-uitzending om 6:30 op NPO 1. Dankjewel, Shirin Dilmalgani. En dank ook Bernadette de Bakker. Ja, een marathon lopen, dat is al pittig. Maar er zijn hardloopevenementen die veel extremer zijn. En ook die zijn hartstikke populair. Ja, wie doet dat nou? 100 of honderden kilometers hardlopen. We spreken er zo eentje na het nieuws.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
9: Ik heb zwaar taar.
10: Dit is Nidal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
9: Brown ogen.
10: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
9: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
10: Zijn familie mist hem.
11: Would you want to see your dad?
12: Hello.
10: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
9: I want to live. I don't want to be far away from my family.
10: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
13: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
14: Ster. Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel, maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Bosman. Nieuw en ongekend, zo omschreef minister Van Wil het geweld eerder deze week in Overasselt. Maar was het wel zo nieuw en zo ongekend? Feit of fictie, kortom, zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters.
7: Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Het virus kwam vooral voor in het zuiden van Europa, maar door klimaatverandering wordt het virus de laatste jaren steeds noordelijker in Europa vastgesteld. Tijdens de coronapandemie zijn verschillende groepen in Nederland slachtoffer geworden van stigmatisering. Dat zei de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, vanochtend tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Putters waarschuwde in de eerste maanden van de crisis al dat dit kon gebeuren. Politiek verslaggever Lars Geerts volgt de verhoren van de corona. Lars, ondanks die waarschuwing gebeurde het dus toch. Hoe kan dat?
8: Omdat Putters zegt dat het bij elke crisis gebeurt. Op het moment dat de maatschappij geschokt wordt door een gebeurtenis van buitenaf, is het in de menselijke aard, zo zei hij als sociaal wetenschapper, dat er dan gekeken wordt naar schuldigen. En hij zei dat was precies wat er in het begin van de pandemie en ook later gebeurde.
9: In de eerste fase van de crisis werden Aziatische mensen in ons land op straat uitgescholden omdat het virus uit China kwam. Die hebben zich heel ongemakkelijk gevoeld op straat. Later in de crisis kwamen de jongeren van vakantie terug. Het was weer wat opener en toen brak het virus weer uit en toen kregen jongeren meer de schuld. En hebben zij zich in de hoek gezet gevoeld. En weer later in de crisis, toen de vaccinaties beschikbaar kwamen, toen waren er mensen die zich niet wilden laten vaccineren. En toen kregen die werden die in een moeilijk daglicht geplaatst.
8: Putters zag wel dat er pogingen werden ondernomen om dit zoveel mogelijk te beperken, maar het heeft het niet weten te voorkomen.
7: Ja, maar als het dus altijd voorkomt, vindt Putters dan dat de politiek hier iets te verwijten valt?
8: Nou, hij wees niet alleen naar de politiek hoor, hij wees ook naar de media en burgers zelf die gewoon de neiging hebben om dit te doen. Dus het is niet zo dat hij de schuld daarvan bij inderdaad het toenmalige kabinet legde, bijvoorbeeld. Maar hij zei wel, in bepaalde gevallen kun je er heel goed rekening mee houden. Als het ging om vaccineren bijvoorbeeld, zag hij als wetenschapper dat het om heel veel verschillende groepen ging. Mensen die inderdaad zich absoluut principieel niet wilden laten vaccineren. Mensen die op de een of andere manier daar hele vreemde ideeën bij hadden. En ook gewoon mensen, zoals zwangere vrouwen, die gewoon uit angst voor hun ongeboren kind besloten dat ze het vaccin niet wilden. Daar gewoon heel veel vragen bij hadden. En hij zei dat de politiek daarover wellicht wat beter had kunnen communiceren. Hij zag de pogingen wel, maar hij wees wel naar een persconferenties waarin hij vond dat het toch iets minder gebeurde.
9: Het is logisch dat je als minister van VWS mensen oproept om te gaan vaccineren, omdat dat de uitweg uit deze ellende is. Dat deel begrijp ik. Ik denk dat je ook recht moet doen aan die andere groepen en ze eigenlijk moet zien te overtuigen vanuit hun zorg. En ik denk dat hij dat geprobeerd heeft, maar ik denk ook dat dat soms weinig expliciet is geworden voor heel veel mensen.
8: Deze week gaat het dus over lessen trekken. En volgens Putters is dit een van de lessen die getrokken moet worden uit die coronacrisis.
7: Over een uur is voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weer aan de beurt. Dit zal hem ongetwijfeld voorgelegd worden.
8: Uit meerdere verhoren, eerdere verhoren ook, bleek al dat communicatie in een crisis uitermate belangrijk is. En er wordt ook bij Hugo de Jonge neergelegd en ook bij Mark Rutte en het hele kabinet dat ze af en toe wel wat te stellig zijn geweest en dat het beter was geweest als ze de dilemma's die achter al die besluiten lagen ook opener, zeker later in de crisis, ook opener en breder hadden gedeeld met het publiek. Daar zal het ongetwijfeld over gaan met Hugo de Jonge, omdat er over die lessen gesproken wordt. Dan zal het ook gaan over hoe je nou de lange termijn in het oog houdt bij zo'n crisis, want het was heel erg gericht natuurlijk om ervoor te zorgen dat het

0: aantal coronabesmettingen laag bleef. Maar er was ook de vraag welke ellende dat allemaal met zich meebracht. En hoe je daarmee omgaat als kabinet. Daar zullen ze Hugo de Jonge over bevragen.
1: Dankjewel. Politiek verslaggever Lars Geerts. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch kunnen aanpakken, omdat ze het proces in twijfel trokken terwijl alles volgens de regels was verlopen. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Afgelopen maand zijn vermoedelijk tientallen migranten omgekomen bij hun poging om de Canarische eilanden te bereiken. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 migranten aan boord. 5 opvarenden waren overleden. De migranten zeggen dat hun tocht een maand geleden al begon in Gambia met 128 mensen. En als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rugnummer 10. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste van de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens de organisatie zal het weerfenomeen de komende maanden wereldwijd zeer grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid neerslag en de temperatuur. Hierdoor is er een grote kans op overstromingen en extreme hitte. Volgens de VN zullen gemeenschappen en economieën er last van krijgen. Het gevaar zal vrijwel zeker tot februari aanhouden. Het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is vandaag rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het dan hard tot stormachtig waaien. En het wordt 20 graden.
2: Verkeer, Erwin de Hart, hoe staat het ervoor?
3: Het staat er redelijk voor. Er staan 3 files op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 4 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag door een kapotte vrachtwagen. Tussen Knoopend Hofvliet en Knoopend Prins Klausplein. 7 kilometer file. Ook daar 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat de derde file. Tussen Knoopend Waterberg en Afrit Hoenderlo. 5 kilometer file door een geschaarde auto met aanhanger. 20 minuten vertraging.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Waarom wordt een huis dat bekend staat als drugspand niet meteen voorgoed gesloten? Vanmorgen werd bekend dat het deze week belaagde pand in Overasselt voor 1 jaar dicht gaat. Waarom gebeurde dat na eerdere incidenten niet al? Vraag van een luisteraar aan 1 Vandaag. Straks alle ins en outs over dat sluiten van panden. Julia, wij zoeken uit of een uitspraak van minister Van Wil hout snijdt.
5: Ja, en dat gaat ook over Asselt. Want het geweld daar zou volgens hem in Nederland nieuw en ongekend zijn. Maar ja, is dat zo?
2: Precies, zometeen in feit of fictie. Nu eerst rennen tot je erbij neervalt.
6: Suzanne Bosman. 1 Vandaag.
7: I didn't come for 158 souls. I came for all 159.
8: Every step is evidence. The story in your mind is not true.
2: Wat is dit? Nou, het is in ieder geval geen horrorfilm. Het is een verslag van The Last Soul Ultra. Een ultramarathon waarbij deelnemers ieder uur een ronde van 6,7 kilometer moeten voltooien, tot er nog maar 1 loper, 1 ziel over is. De laatste editie werd gewonnen door de Amerikaan Mark Dowdle. Die hoorden we net in het fragment. Hij versloeg na 94 uur en 636,5 kilometer loper de Duitser Elo. Ja, het is niet voor iedereen weggelegd. En toch wordt dit soort extreme uitdagingen volgens Trailrunning Europe in rap tempo mega populair. Rick van den Burg is hardloopcoach. Goedemiddag, Rick.
9: Ja, goedemiddag.
2: Begreep ik nou goed dat jij onlangs even ging trainen en 110 kilometer lang wegbleef?
9: Ja. Ik zit voor een lange trail, voor een lange wedstrijd in Griekenland zit ik in mijn voorbereiding. En dat was eigenlijk de langste training die ik daarvoor ging doen. Dus, oh. Ja.
2: Hoe lang is die trail in Griekenland?
9: 246 kilometer.
2: Zo. En hij loopt van?
9: Van Athene naar Sparta. Ah. Dus ja, dat,
2: De omgekeerde classic, zal ik maar zeggen.
9: Klopt, ja. Dat is hem inderdaad.
2: Ja. En dan loop je 246 kilometer achter elkaar door.
9: Ja.
2: Dat is de bedoeling.
9: Dat moet je doen. Je hebt verschillende cut-off tijden daar. En dan moet je ook voor bepaalde tijden moet je daar binnen zijn of langslopen. Anders is het ook klaar. Dan zit je race er ook op. En dus je moet binnen 36 uur eigenlijk van Athene naar Sparta lopen. Mm-hmm. Dus dat,
2: En je bereidt je daarop voor door eindeloos maar door de landerij te lopen hier.
9: Nou, dat is echt op het laatste. Ja. Dus nu zit ik echt op het laatste fase van mijn voorbereiding. Maar dan ga je echt heel lang op je poten staan, zware. Maar ja, goed, die voorbereiding is eigenlijk al jaren bezig. Dat is echt...
2: Is het een manier van leven?
9: Zeker. Ja, dat moet haast wel. Als je over zoveel uren en kilometers maakt, dan bouw je je leven. En dat doe ik nu dus ook echt om het hardlopen. En
5: dan moet je heel veel voor laten, denk ik ook, of niet?
9: Veel laten, zoals wat dan?
5: Sociale dingen.
2: Jij denkt aan feesten.
9: Nou. Ja, klopt. Ja. Kijk, nee, zeker. Dat klopt. Maar het is ook een soort van fase in mijn leven ook. Dus ik heb dat ook heel veel gedaan en nu heb ik een jong gezin. En dan wordt je wereldje toch iets kleiner. Dan zijn de keuzes voor mij wat makkelijker te maken, eerlijk gezegd.
2: Met een jong gezin kun je heel lang gaan hardlopen.
9: Het klinkt gek, maar het is meer van, kijk, wat ik zeg, ik bouw mijn leven er dus omheen. Dus ook nu, ik ben hardloopcoach, dus ik kan heel makkelijk mijn eigen tijd indelen. En dan doe ik naast mijn lieve gezin het liefst hardlopen. En dan,
2: En dat is het leven.
9: Kan ik zo in. Inderdaad.
2: Ja. Wij zijn geïntrigeerd door wat er met jezelf gebeurt tijdens zo'n loop. Hè? En als we het nou bijvoorbeeld over die Lassol Ultra hebben in Duitsland. 94 rondjes van 6,7 kilometer. Je slaapt niet, er staat niemand langs de weg. Wat gebeurt er met die lopers?
9: Ja, kijk, even voor de duidelijkheid. Het heet Lassol, maar dat is gewoon letterlijk gewoon de naam die ze aan die wedstrijd hebben gegeven. De meeste mensen kennen het als een backyard ultra. Dus je loopt inderdaad 6,7 kilometer en dan binnen het uur moet je binnen zijn. Ja, wat gebeurt er met die mensen? Het is gewoon... Kijk, op een gegeven moment, iedereen kan die 6,7 kilometer zeker één keertje in het uur lopen. Maar het gaat er natuurlijk om... Op een gegeven moment komt er natuurlijk ook geen slaap bij kijken... Ja. Voeding is ook heel belangrijk, want je moet wel goed gevoed kunnen blijven. Want als je niet je brandstof binnenkrijgt, dan stopt het ook. Mm-hmm. Je spieren en je pezen moeten het goed kunnen. Conditioneel moet je het kunnen. Dus dat is op een gegeven moment dan... heel veel factoren komen erbij kijken, maar... Ja, dus dat...
2: Maar in staat kom je dan op een gegeven moment? Want je loopt maar door. Op een gegeven moment... Ik heb wel eens een marathon gelopen en mijn instelling was... ik ga gewoon de rest van mijn leven lopen. En als het dan een keer klaar is, dan is het mooi meegenomen. Maar
5: dan moet je weer opladen, elke keer opnieuw.
2: In dit geval, maar kom je in een soort hallucinante wereld terecht met je hoofd?
9: Nou, het is wel... Kijk, als je zo lang loopt, je komt dus in een soort van bubbel. Ja. En dat is wel... je gaat op een gegeven moment ook hallucineren, inderdaad, als je echt ver gaat.
2: Dat heb je meegemaakt zelf ook?
9: Niet met een wedstrijd. Ja, het is. Ik heb een verleden als marinier en dat is wel. Daar heb ik wel dingen meegemaakt waarbij je wel na een oefening heel lang gaat lopen. En dan ging ik wel. Hallucineren. Ik hoorde dan op een gegeven moment dat mijn naam geroepen werd. Mm. Of dat er tijdens het lopen dat ik dacht dat er iets stond. Dus ik ging een soort van tafel, maar midden op het pad. Dus dat, je gaat wel iets van hallucineren.
2: Maar hallucineren.
9: Maar het is wel. Ja. Het is. Dat gebeurt dus wel in die wedstrijd ook. En daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Het is een beetje een maffe format. Dat is wel zeker voor een leek. Is dat.
2: Ja. Ja, maar wat je ziet in Nederland bij hardloop-evenementen, en zeker nu het wat warmer wordt in het vroege voorjaar, alle risico's, de wedstrijden worden misschien afgelast of aangepast omdat het te warm is. Er wordt erg naar de gezondheid van de deelnemers gekeken. Mm-hmm. Hoe is dat met de zorg bij dit soort lopen?
9: Ja, en dat is natuurlijk ook wat die hele hype meebrengt. En dat is ook wel een gevaar. Mensen gaan het gewoon maar zomaar doen. Maar die zien niet, zoals die Mark Doudel, die zien niet hoeveel uren die daarin stopt. Hoeveel, zoals ik ook, gewoon bijna je leven eromheen bouwt erom. En dat doet die Mark ook. Dat is gewoon, die is gewoon idolaat daarvan. Maar dat vergeten mensen. Die zien dan alleen het eindresultaat. Oh, vet. Oké. Ja. Zo lang lopen, hoe kan dat? Maar als je dat niet goed begeleid doet, dan breek je je lichaam. Dan krijg je last van je Achillespezen. Of ik zie het ook wel heel vaak, scheen, beenvliesontsteking. Dat is wel iets.
2: Je gaat het niet zomaar doen. En dat geldt ook voor de Spartathlon. 246 kilometer in Griekenland die jij voor de boeg hebt. Dank dat je ons een beetje meenam in hoe het leven er dan uitziet. Hardloopcoach Rick van den Burg.
6: Vraag 1 vandaag.
2: Een schietende bende op straat, een dode, 2 gewonde agenten, inmiddels 35 opgepakte verdachten. Wat er dinsdagochtend in Overasselt gebeurde, dat dendert nog na. Er waren al vaker incidenten bij het pand waar dit gebeurde. En nu sluit de burgemeester het pand voor een jaar. Maar ja, waarom is het niet eerder voorgoed gesloten? Die vraag kwam op bij Mirella uit Meppel. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Mirella, wanneer begon je dit af te vragen?
10: Eigenlijk toen ik het dinsdagavond bij Eén Vandaag op televisie zag, dan dacht ik, waarom is dit pand niet al gesloten?
2: Mm-hmm. Ja, want er waren al vaker dingen gebeurd daar.
10: Ja, hij was al 3 keer eerder gesloten. En je hoorde van de dorpsbewoners ook wel, iedereen weet al precies hoe het daar zit. Nou ja, precies, niemand weet het natuurlijk precies, maar wel dat daar gedonder is. Mm-hmm. En dan denk ik, jeetje, hoe kan dit nou?
2: Ja, nou is vanochtend hebben ze gezegd van, ja, het gaat voor een jaar dicht.
10: Ja, hoorde ik. Ja, toen dacht ik, dan is mijn vraag niet meer zo relevant. Maar,
2: de vraag is wel, van hoe zit het nou eigenlijk met, hoe is dat geregeld? Wanneer kan een burgemeester dus een pand sluiten? En waarom hebben ze dat bijvoorbeeld in dit geval niet eerder gedaan? Dan was misschien al dat gedoe van deze week niet gebeurd. Michelle Bruin is hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Bruin, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
2: U hebt onderzoek gedaan naar het sluiten van panden. Voor u dus een interessante week alleen al op dat vlak. Want hoe zit het? Wanneer kan een burgemeester, want die gaat erover, hè? Wanneer kan die een woning sluiten?
11: Ja, het is zeker een hele interessante paar dagen geweest. De burgemeester mag om meerdere redenen een woning sluiten. Een van de bekendste is vanwege drugshandel of hennepteelt. Maar in dit geval, als je kijkt naar de situatie in Overasselt, dan zie je dat de burgemeester ook een woning mag sluiten als de openbare orde rondom zo'n woning ernstig wordt verstoord, bijvoorbeeld door geweld of dreiging met geweld.
2: Mm-hmm. Maar dan is een woning gesloten. Hoe lang blijft die dan doorgaans dicht?
11: Ja, dat verschilt enorm. In de geschiedenis eigenlijk van deze woning zie je dat het pand best wel vaak al is gesloten. En dat ging steeds om een aantal weken. Dus het is een keer 2 weken gesloten geweest, 4 weken. En de burgemeester heeft dan af en toe verlenging van zo'n sluiting gevorderd. Mm-hmm. Maar in principe kan er langer worden gesloten. Als je kijkt naar de sluitingen vanwege drugshandel, dan zie je dat het daar vaak gaat om 3 maanden, 6 maanden of soms zelfs een jaar. Nou ja, daar heeft de burgemeester in dit geval dus nu wel voor gekozen om voor een jaar te sluiten.
2: Ja, want het is niet echt een straf, hè? Het is meer dat ze denken van, ja, we willen daar de komende tijd geen gedonder meer.
11: Ja, het is echt om die openbare orde rondom zo'n woning te herstellen. Dus je pakt niet de bewoner aan, of in dit geval natuurlijk niet eens echt een dader, als je daar überhaupt in het bestuursrecht al van kan spreken. Mm-hmm. Want in principe zijn deze mensen natuurlijk slachtoffer. Het geweld is richting hun, op hun gericht. En zij moeten nu uit hun woning. Dus het is een hele ingrijpende bevoegdheid. En daarom pakt de burgemeester niet meteen zo'n ingrijpend instrument.
2: Mm. Ja, wordt de burgemeester daarop getoetst nog, op de een of andere manier?
11: Niet vooraf. Dus op het moment dat je als bewoner van zo'n woning hier tegen in wilt gaan, zul je eerst in bezwaar moeten gaan bij diezelfde burgemeester. Nou, die doet eigenlijk dan zijn motivering opnieuw. Op het moment dat je daar nog steeds niet mee in bent, dan kan je pas naar de rechter toe.
2: Ja. Wat hebt u gezien wat de effecten zijn van het sluiten van woningen? Helpt het
11: dat
2: ook?
11: Dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Oh. Ja, dat is heel bijzonder, omdat we dat dus eigenlijk niet weten. hebben geprobeerd recent nog in kaart te brengen wat die gevolgen zijn. En dat verschilt enorm, maar de gevolgen zijn met name heel erg ingrijpend. Dus voor bewoners die verplaatsen vaak naar een andere woning, vaak de gemeentegrenzen over, dan raak je ze eigenlijk kwijt. Maar we zien dat rondom zo'n woning die gesloten is, bijvoorbeeld niet gecontroleerd wordt of daadwerkelijk nou die rust terugkeert.
2: Is het dan wel zinvol om te doen?
11: Ja, dat is heel erg de vraag. Zeker in zo'n situatie in Overasselt, omdat je ook niet weet, hè, waar is dat geweld nou op gericht? Is dat op de bewoners of is dat op de woning zelf? Als je dan zo'n woning sluit en die bewoners verplaatsen, ja, verplaatst het geweld dan niet op een gegeven moment gewoon met zich mee, met hun mee.
2: Ja. Mirella?
12: Ja?
2: Wat duidelijker geworden hoe dat allemaal gaat?
12: Ja. Ik had inmiddels al wel wat opgezocht, maar dit maakt het nog wat duidelijker.
2: Ah, nou, dat is heel fijn om te horen. Mirella, dank voor het stellen van de vragen over het sluiten van panden. En dank zeker ook Michelle Bruin, hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid. We hadden het over de woningsluitingen.
4: Feit of fictie?
2: Dat gaat ook over de schietpartij in Overasselt.
5: Ja, iedereen heeft het denk ik wel meegekregen. In de nacht van maandag op dinsdag liep er een grote groep gemaskerde mensen zwaar bewapend door Overasselt in Gelderland. Minister Van Wil reageerde een dag later vanuit Curaçao.
13: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral die gewapend door de straten van het dorp gaan en ook meteen vuur open op politie, dat is wel ongekend en nieuw.
2: Nou, niet eerder op deze schaal gebeurd dus.
5: Dat checken we inderdaad. Volgens oud-politiechef Sander Schaapman komt het eigenlijk niet uit de lucht vallen dat Nederland te maken heeft met drugscriminaliteit.
14: Criminelen zijn net mensen, dus die maken graag gebruik van alle geweldige faciliteiten die wij hebben. Wij hebben een uitermate goed functionerend internet. We hebben een infrastructuur met een van de grootste wereldhavens in de wereld uiteraard. We hebben een goed treinnet, de wegen zijn goed verzorgd. In no time zit jij in het achterland.
5: Ja, kijk, maar wat ook meespeelt is dat drugsgebruik hier genormaliseerd is. Volgens Schaapman wordt er over een pil net zo makkelijk gepraat als over een worstenbroodje.
14: Daar ligt de diepere oorzaak voor de enorme groei van de georganiseerde criminaliteit in de afgelopen 40 jaar. Wij vinden het niet gek dat de kinderen eigenlijk al op jonge leeftijd beginnen.

0: Nou, dat is heel fijn om te horen. Mirella, dank voor het stellen van de vragen over het sluiten van panden. En dank zeker ook Michelle Bruin, hoogleraar regulering van veiligheid en gezondheid. We hadden het over de woningssluitingen.
1: Feit of fictie?
0: Dat gaat ook over de schietpartij in Overasselt.
2: Ja, iedereen heeft het denk ik wel meegekregen. In de nacht van maandag op dinsdag liep er een grote groep gemaskerde mensen zwaar bewapend door Overasselt in Gelderland. Minister Van Wil reageerde een dag later vanuit Curaçao.
3: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral die gewapend door de straten van het dorp gaan en ook meteen vuur openen op politie, dat is wel ongekend en nieuw.
0: Nou, niet eerder op deze schaal gebeurd dus.
2: Dat checken we inderdaad. Volgens oud-politiechef Sander Schaapman komt het eigenlijk niet uit de lucht vallen dat Nederland te maken heeft met drugscriminaliteit.
4: Criminelen zijn net mensen, dus die maken graag gebruik van alle geweldige faciliteiten die wij hebben. Wij hebben een uitermate goed functionerend internet. We hebben een infrastructuur met een van de grootste wereldhavens in de wereld uiteraard. We hebben een goed treinnet, de wegen zijn goed verzorgd. In no time zit jij in het achterland.
2: Ja, kijk, maar wat ook meespeelt is dat drugsgebruik hier genormaliseerd is. Volgens Schaapman wordt er over een pil net zo makkelijk gepraat als over een worstenbroodje.
4: Daar ligt de diepere oorzaak voor de enorme groei van de georganiseerde criminaliteit in de afgelopen 40 jaar. Wij vinden het niet gek dat de kinderen eigenlijk al op jonge leeftijd beginnen met het roken van een sticky. Een pilletje is er al heel snel. Ik daag elk jong persoon, zeker onder de 30 uit, om gewoon eerlijk toe te geven dat het slikken van een pilletje als je naar een feestje of een festival gaat, dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is.
2: Ja, en Nederland staat ook nog eens op de laagste plaats in de EU als het gaat om de strafmaat bij drugsdelicten. En zo blijft het volgens Schaapman een enorm verdienmodel.
0: En dat is gewoon zoals het is. Dit soort misdaden is de realiteit van nu.
2: Nou, volgens burgemeester Juri Minses van Overasselt niet.
5: Dit is on-Nederlands.
2: Nou, maar dat is dus niet waar, zegt ook hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff.
6: Het is wel degelijk Nederlands. We zijn eigenlijk al 10, 20 jaar worden we zo op momenten geconfronteerd met heel heftig geweld wat zijn oorsprong vindt in conflicten die te maken hebben met die internationale drugshandel, vaak cocaïnehandel. We kennen al eerdere voorbeelden. Er is bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden is ook een keer 1400 kilo cocaïne geript. Daar is dan ook van allerlei geweldsincidenten zijn er naar aanleiding daarvan gebeurd. We hebben de zaak met de martelcontainers gehad. Die had ook te maken met een onderwereldconflict.
0: Ja, maar intussen de kopstukken van de Nederlandse drugscriminaliteit, die zijn vaak niet hier.
2: Ja, klopt. Sander Schaapman zegt daarover.
4: In ieder geval twee ervan zijn aangehouden in respectievelijk Dubai en Colombia. En dan zit er één, dat is de meest gezochte man van Nederland in Sierra Leone, wat ook nog eens de internationale component aangeeft. Nederland is een land met een bedenkelijke reputatie als land wat bol staat van georganiseerde criminaliteit.
0: Nou, de conclusie zou dan kunnen zijn, tenminste geef dat maar aan, die schietpartij van Wil zegt ongekend en nieuw.
2: Schaapman zegt dat het voor het eerst zo zichtbaar is, omdat het op beeld staat. Sven Brinkhoff zegt dat dat niet het enige is en dat we nog niet eerder in Nederland hebben gezien.
6: Wat dan ongekend en nieuw is, is de grootte van de groep. Maar ja, zoals ik al die eerdere voorbeelden noemde, het is slechts een verschijningsvorm van die hele taaie en georganiseerde criminaliteit.
2: Nou, de onderliggende geweldscultuur is volgens de experts alleen maar aan het groeien. Kijken naar de georganiseerde misdaad in het drugscircuit. Al 10, 20 jaar leidt dit geweld zo nu en dan op, hoorden we al. De aantallen zijn nu groter. Het is nu ineens op beeld vastgelegd. Maar het is dus wel degelijk Nederlands, niet ongekend en helaas niet nieuw. Fictie.
0: Oké, kleine 6 minuten voor 1:30 is het. Nadia Moussaid zometeen met Bureau Buitenland. Dag Nadia.
7: Hi Suzanne.
0: Wat gaat het worden?
7: Nou, wij gaan onder andere naar Spanje en naar de Spaanse exclave in Ceuta. Want het is een spannend moment voor Sanchez. Die moest zich verantwoorden in het parlement over de crisis daar. En we gaan naar Rio de Janeiro met Nina Jurna. Dat is haar thuisstad en ze heeft een driedelige serie gemaakt over de situatie in de stad en de presidentsverkiezingen die er volgende maand aankomen.
0: Dat is zo meteen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde hier. Julia, wat is er nog?
2: Een geinig filmpje van oud-profvoetballer David Beckham. Hij is blijkbaar hobbytuinder en heeft een bizarre, groene, lange pompoen gekweekt. Zijn vrouw Victoria is er stil van.
8: So, there's a new vegetable. What is that? David,
9: it is a pumpkin.
8: I've never seen one that shape.
2: Ja, de vorm is inderdaad moeilijk te omschrijven. Ja. Ik vroeg me af,
0: dus.
2: Kunnen we die eten, die enorme dingen?
0: Ja, waarom niet?
2: Nou, ja. Moet eens proberen.
0: Oké, okay, goed. De pompoen van David Beckham.

0: was één vandaag voor nu op de radio. Vanavond zijn we er weer op televisie om 6:30 op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. U kunt daar ook vragen stellen aan onze redactie. En wij wensen u voor nu nog een hele fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een sta-opstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
18: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
0: Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht na eerdere incidenten. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd opgelopen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Vorige maand overleed een man van 75 uit Utrecht aan het virus. Ook een vrouw in Drenthe kwam om het leven. Zij raakte niet in Nederland besmet, maar tijdens een vakantie in Zuid-Europa. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens de organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte.
1: ANWB, verkeersinformatie met een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knoopend Hoogvliet en Leidschendam, 7 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging levert het op. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een file van 5 kilometer tussen Knoopend Waterberg en afrit Hoenderloo. Er zijn bergingswerkzaamheden gaande. De rechterrijstrook is tot 3:30 dicht. Er moet een aanhangwagen worden opgeruimd en verloren lading vandaar. En de vertraging in de 5 kilometer file is 20 minuten.
21: NPO Radio 1. VPRO.
14: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. Nina Jurna neemt ons mee op reis in haar driedelige serie naar de betoverende stad Rio de Janeiro. De stad waar alles naast elkaar bestaat. Schoonheid en geweld, kansen en uitzichtloosheid. Maar eerst de crisis in Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Zojuist heeft premier Sanchez zich moeten verantwoorden in het congres. Rechts in het land spint hier garen bij, maar gaat de premier dit politiek overleven? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.

0: Ja, er wordt gescandeerd. Ceuta is niet te koop. Dat was gisteren, op waar tienduizenden Spanjaarden in een massaal protest de straat opgingen tegen premier Sanchez. De aanleiding is de crisis in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko, waar vorige maand naar schatting 80.000 mensen, veelal zwemmend, naar binnen kwamen. Premier Sanchez moest zich vandaag verantwoorden in het congres over deze crisis. In Madrid zit VRT-correspondent Sven Tuitens. Goedemiddag, Sven.
1: Goedemiddag, Nadia.
0: Ja, de demonstratie in Madrid, dat was het geluid wat we net hoorden van gisteren. Waarom gingen deze mensen de straat op?
1: Ja, dit is een crisis die blijft aanslepen. Die wordt ook misbruikt door de oppositie. De oppositie hoopt dat daarmee de regering zal vallen. En ja, de gemoederen worden opgehitst. Hè. Het valt ook op dat je al de leiders van de oppositiepartijen, van het extreemrechtse Vox, Santiago Abascal, tot ex-premier José María Aznar, dat die allemaal afreizen naar Ceuta, om daar te plaatsen de gemoederen op te hitsen en ervoor te zorgen dat de crisis blijft duren. Dat is, daar hebben ze baat bij.
0: Hoe doen ze dat ophitsen?
1: Wel, ze doen dat door mensen tegen elkaar op te zetten, door te zeggen dat het geen migratiecrisis is, maar dat het een invasie is. Door te zeggen dat Spanje of Sanchez Ceuta aan het uitverkopen is, dat hij de enclave Ceuta Melilla weg gaat geven aan Marokko. Dus ze proberen het te pushen en ze proberen ervoor te zorgen dat de mensen in Ceuta angst beginnen te krijgen. En dat gaan ze dan gebruiken om campagne te voeren tegen Sanchez. Dus dat is ook heel duidelijk. En je voelt dat die angst erin zit. Dat heb je ook gezien met die betogingen gisteren in Madrid, maar ook in verschillende Spaanse steden. Er komen dus mensen op straat en het gaat al lang niet meer over een immigratiecrisis. Het gaat over een invasie, het gaat over het weggeven van een stukje grondgebied, Spaans grondgebied.
0: En Sanchez zou de Marokkaanse regering, wordt ook wel gezegd, te veel uit de wind houden. En nu kwam gisteren de Spaanse politie met nieuwe informatie die precies het tegendeel suggereert. Wat is die nieuwe informatie?
1: Wel, die nieuwe informatie, dat zijn dus aanwijzingen die zeggen dat de Spaanse of de Marokkaanse politie heeft laten begaan. Dus dat ze niet zijn opgetreden om die mensen tegen te houden aan de grens. En dan zijn er andere politieberichten die spreken over de Marokkaanse gendarmerie, dat die zou geholpen hebben met het transporteren van mensen naar de grens. Sanchez die reageert daarop dat er wel aanwijzingen zijn, maar geen enkel hard bewijs dat Marokko betrokken zou zijn bij de massale grensoverschrijding. Dus de reden waarom is, ja, Sanchez wil dat de crisis beperkt blijft en wil nu geen groot diplomatieke probleem met Marokko provoceren. Daarom houdt hij zich op de achtergrond. Mm-hmm. Maar dat wordt dan in Spanje door sommige mensen gezien als dat Sanchez een lakai is van Marokko, dat hij bang is van Marokko. Dus dat wordt slecht aanvaard. En dat hoorde je ook tijdens die betogingen gisteren.
0: Ja, wat werd er gezegd dan?
1: Wel, hij wordt als verrader genoemd, hè? Sanchez traidor. Sanchez is een verrader. Sanchez doet aan uitverkoop van Ceuta en Melilla. Hij is zwak en dan wordt er gezegd, ja, wij hebben een harde regering nodig die dus hard optreedt tegen Marokko. En als daar dan een diplomatieke crisis van komt, dan is het ook maar zo. Maar zij vinden veel mensen van die veel betogers denken, ja, Sanchez is veel te braaf. Ja. Hij moet harde taal gaan spreken.
0: En als we even kijken naar deze beschuldigingen, snijdt het hout dat er geen opzet in het spel was door Marokko bijvoorbeeld?
1: Wel, er zal waarschijnlijk wel opzet in het spel zijn. Marokko weet heel goed wat er aan haar grenzen gebeurt. Misschien nog meer dan de EU of Spanje. Marokko heeft heel goede veiligheidsdiensten, heeft een hele goede geheime dienst. Dus Marokko weet alles. Zij kunnen die grens controleren. En het is ook niet de eerste keer dat zij oogluikend toekijken dat er een grensoverschrijding is. Dus dat is geen verrassing. Marokko moet ook niet heel veel doen. Ze moeten gewoon maar even opzij gaan staan en het komt van zichzelf voor elkaar. Dus ja. Marokko weet heel goed wat er gebeurt. En ze weten ook heel goed hoe gevoelig dat het ligt in Spanje, immigratie, en ook hoe gevoelig dat het ligt bij de rest van Europa.
0: En wat zou dan de motivatie van premier Sanchez kunnen zijn om Marokko buiten schot te houden?
1: Wel, de motivatie is dat Marokko is een hele belangrijke handelspartner. Voor Sanchez wil dat die crisis zo snel mogelijk voorbij gaat. Als hij nu problemen gaat zoeken in Marokko, ja, dan gaat die crisis blijven duren. Marokko kan heel geduldig zijn. Hè. De laatste keren dat er een crisis was, was in 2007, toen koning Juan Carlos op bezoek ging in Ceuta. Wel, dan heeft Marokko haar ambassadeur gedurende 2 maanden teruggeroepen. Dus Sanchez weet dat Marokko heel hard kan zijn en dat Marokko ook in staat is om nog zoiets te proberen, nog zoiets duizenden mensen naar de grens te sturen. Dat wil hij zeker vermijden. Mm-hmm. Dus daarom is hij zo voorzichtig en probeert hij echt de gemoederen te bedaren. Hij probeert intern ook de gemoederen te bedaren, want je mag niet vergeten dat 50% van de mensen in Ceuta, dat die een Marokkaanse afkomst zijn, mm-hmm. wel, die wil vermijden dat daar echt een conflict komt. En hoe langer dat deze crisis blijft duren, hoe gevaarlijker dat het wordt. En dan zouden ze zelf doden of gewonden kunnen vallen. Dus hij wil
0: echt... Waarom deze conclusie trekken dat er doden en gewonden zouden kunnen vallen?
1: Wel, je hebt nu echt knokploegen die door de straten van Ceuta trekken en die jacht maken op de migranten. Je hebt nu ook ruzies tussen mensen in Ceuta zelf. Mensen die zeggen, ja, wij moeten onze menselijke kant laten tonen. Wij moeten die migranten helpen. Anderen zeggen, nee, wij moeten die met stokslagen de grens oversturen. En die zeggen ook, ja, laat onze politie, laat het leger met scherp schieten. Laat de politie de wapenstok gebruiken. Dus je hebt langs twee kanten heb je dus heel verschillende opinies en heel verschillende standpunten binnen éénzelfde stad. En dat is eigenlijk wat Sanchez wil vermijden, dat het tot een conflict komt tussen mensen in Ceuta zelf, die onder spanning staan. Hè. Dat duurt al meer dan een maand. Mensen zijn het beu, ze zijn bang. Hij wil echt dat die situatie onder controle blijft. Ja. Dat zou eens kunnen ontsporen.
0: En om nog iets meer te begrijpen van de situatie in Ceuta, hoe gaat het eigenlijk met de migranten en vluchtelingen zelf?
1: Wel, het probleem is dat de opvangcapaciteit in Ceuta heel beperkt is. Als er dus te veel migranten zijn in Ceuta in het verleden, ja, dan worden die naar het Spaanse vasteland gebracht, naar andere opvangcentra. Dat kan Sanchez op dit moment niet doen, dat durft hij ook niet te doen, want als hij zoiets doet, gaat dat natuurlijk opnieuw een golf van protest krijgen in Spanje, gaat hij ook weer zijn oppositie op de nek krijgen. Dus moet hij het probleem ter plaatse zien op te lossen. Maar dat lukt niet. Hè? Dus,
0: hij zou dat feitelijk wel kunnen doen, uiteraard. Je kunt mensen gewoon naar de overkant brengen. Dat zou hem dus. Daar zou hij op afgerekend worden door de oppositie.
1: Ja, daar dreigt de oppositie mee. Hè? De oppositie zegt, nee, er mag geen enkele migrant naar Spanje gebracht worden. Die moeten naar de grens gebracht worden. Maar dat is een vraag die de oppositie stelt, waar Sanchez niets kan aan doen. Hè? Vooral als we het hebben over minderjarigen. We spreken hier over meer dan 1600 minderjarigen. Die kunnen niet over de grens gezet worden. En Sanchez gaat zelfs verder en zegt, de mensen die er nu zijn, kan je zomaar niet over de draad gooien. Daar moet je mee bezig zijn. Ja. En daarvoor is de capaciteit veel te beperkt. Ook al om die mensen allemaal te registreren. Ze weten eigenlijk niet wie er allemaal aanwezig is, omdat alles zo traag gaat, omdat de capaciteit veel te beperkt is van Ceuta, waar het eigenlijk een kleine stad is.
0: Ja, en dus en het beeld wat je eigenlijk net schetst ook dus, is dus de situatie voor de mensen die daar aangekomen zijn, de vluchtelingen, de migranten, die is erbarmelijk. Ze leven op straat. Maar er is dus ook spanning tussen de bevolking zelf. En dat, als ik jou goed begrijp, aan de ene kant heb je de Marokkanen die daar wonen, in die exclave, ja. En je hebt de Spanjaarden. En die staan natuurlijk een beetje tegenover elkaar. Is het zo zwart-wit?
1: Ja. Wel, het is niet zo zwart-wit natuurlijk. Bij die Spanjaarden heb je ook mensen die vinden dat Spanje haar menselijke gelaat moet tonen. Ja, en exact. Dat ze een oplossing moet vinden. Dat ja. Dus die heb je dus ook. Ja. Maar die verdeeldheid die bestaat en die spanning is er.
0: En die spanning loopt op. Ja,
1: natuurlijk moet er gezocht worden naar een zwart schaap. En als dat Sanchez niet is, dan gaan ze dat gaan zoeken.
0: Laten we even naar Sanchez gaan. Want hij moest zich vandaag verantwoorden voor het parlement. En dit is wat hij zei over de oppositie.
2: La ultraderecha española que aprovecharon la tragedia para azuzar el miedo y el odio. y lo han vuelto a hacer ahora cada vez que existe una crisis y es también una muestra más del patrioterismo traidor de estas fuerzas políticas que siempre atacan a España cuando España está en apuros.
0: Ja, zou jij heel kort kunnen uitleggen wat hij zegt hier, Sven?
1: Ja, wat hij hier vertelt is dat uiterst rechts in Spanje gebruikt deze tragedie om angst en haat te verspreiden. En ze zegt dat doen ze telkens weer opnieuw wanneer er een crisis is. En dan zegt hij, dit is weer een goed voorbeeld van het verraderlijke patriotisme van diegenen die Spanje aanvallen wanneer het land met problemen te kampen heeft. Dat is wat hij letterlijk gezegd heeft.
0: Mm-hmm. En wat kan Sanchez steun krijgen vanuit Europa? Wat verwacht hij van Brussel?
1: Wel, hij verwacht niet heel veel van Brussel. Ik denk dat hij zelfs teleurgesteld is in de houding van Brussel. Heel snel na het begin van deze migratiecrisis heb je Italië die het Schengen-systeem in vraag begon te stellen. Dat is een Europese crisis. Dus hij hoopt veel meer steun te krijgen vanuit Europa. Maar op hetzelfde moment zie je dat er een conservatieve golf in Europa heerst. En dat de regering, de linkse regering van Sanchez, is eigenlijk uitzonderlijk voor wat er in Europa gebeurt. Ja. Dus hij heeft niet alleen maar problemen met extreemrechts en conservatieve partijen in eigen land.
0: Maar ook in heel Europa.
1: Ook in Brussel. Ja. Nee, heel in Europa.
0: Ja, spannende tijd dus voor Sanchez. Of hij deze politieke crisis en crisis gaat overleven. Dank voor nu, Sven Tuitens.
3: Bureau Buitenland.
4: Nadia Moussaïd.
5: De drugsdealer, die woont nu in mijn oude huis.

0: Eu tenho mais foto do Bolsonaro do que da minha mulher.
1: Proxy rock, se rock, rock me.
2: Proxy rock, se rock, rock me.
1: La la la la la la la.
3: Rio de Janeiro não é pra amadores.
4: Ja, we horen Rio de Janeiro. Een stad waar alles naast elkaar bestaat. Schoonheid en geweld, kansen en uitzichtloosheid. Terwijl Brazilië zich voorbereidt op presidentsverkiezingen, laat journalist Nina Jurna in haar nieuwe driedelige VPRO-serie Onze Vrouw in Rio zien hoe deze verkiezingen dwars door alle lagen van de samenleving lopen. Van het congres tot in de favela's eigenlijk. Nina, welkom.
5: Dankjewel.
4: Ja, wij zaten mee te glunderen toen we die geluiden ook horen en die muziek van net.
5: Ja.
4: Jij woont al 15 jaar in Rio de Janeiro. Het is een heftige stad, maar het is ook een betoverende stad.
5: Ja.
4: Waar zit die betovering in?
5: Nou, sowieso hoe het eruit ziet. Het is een stad, het is een wereldstad, maar een wereldstad met een strand midden in de stad en een jungle. Dus dat alleen al is natuurlijk heel erg bijzonder, dat dat allemaal zo heel dicht bij elkaar is. De mensen vind ik, ja.
4: Beschrijf het eens.
5: Ja, dat zijn sowieso heel veel verschillende soorten mensen. Hè. Alle kleuren, mensen met heel veel verschillende achtergronden. Maar ook de manier van hoe mensen met elkaar omgaan. Aan de ene kant keihard. Laten we dat ook gewoon niet romantiseren. Maar ook heel menselijk. De menselijke warmte. Ik zeg wel eens van ja, je staat bij een stoplicht, er staat iemand naast je. Daar loop je naast, die begint te kletsen. En een paar honderd meter verder heb je zijn hele levensverhaal gehoord, bij wijze van spreken. Dus mensen zijn heel open, heel vriendelijk. En ja, dat zijn allemaal toch dingen die maken dat ik de stad heel erg betoverend vind ook.
4: Ja, en waarom wilde jij deze serie nu maken?
5: Nou, sowieso vond ik het belangrijk om te laten zien dat dit een heel spannend jaar voor Brazilië is vanwege de verkiezingen. Maar ook om ja, eigenlijk bijna een soort van ja, liefdesbrief, eerbetoon aan deze mensen en de stad die mij 15 jaar geleden, moet ik het toch wel zeggen, heeft opgevangen. Want ik kwam daar met twee kleine kinderen. Ik begon aan een nieuw avontuur. Iedereen verklaarde mij voor gek. Maar mede door de mensen ook en de stad heb ik een plek gevonden eigenlijk met vallen en opstaan.
4: Ja.
5: Zoals dat ook in het leven gaat en ook in Rio. Maar ik voel me er heel erg thuis.
4: Ja. En wat staat er met deze verkiezingen op het spel dit keer?
5: Nou ja, het is een heel gepolariseerd politiek landschap eigenlijk. Maar aan de ene kant heb je Flavio Bolsonaro, de zoon van Jair Bolsonaro. Zijn vader zit in de gevangenis, dus die mag niet meer meedoen. En Lula da Silva, inmiddels 80 jaar.
4: Ja, de huidige president.
5: De huidige president, die eigenlijk voor links staat. Dan zijn er nog wat andere kandidaten. Maar eigenlijk gaat de strijd tussen deze twee mensen. En ja, is eigenlijk net als in de rest van de wereld ook Brazilië en ook Rio gepolariseerd. Dus er staat nogal wat op het spel.
4: En is het gewoon een polarisatie van rechts-links of gaat het over meer?
5: Het gaat over meer. Het gaat over waarden, normen, het gaat over de evangelische kerk die heel machtig is in Brazilië, ook politiek gezien. En die is dan eigenlijk meer de kant van rechts, radicaal rechts. Het gaat over rechten, over sociale kansen. Het gaat over de natuur, de Amazone, die ook op het spel staat. Het gaat dus eigenlijk over best wel veel.
4: Ja, en we horen net in de trailer dat jij met jouw twee jonge kinderen
5: ja,
4: in een van die favela's bent gaan wonen. En dat in jouw huis nu een drugsbaas woont.
5: Klopt.
4: Jullie konden daar niet eens filmen.
5: Nee, dat klopt, ja.
4: Moest jij dan om dit te maken, bijvoorbeeld, want jullie hebben wel in die favela gefilmd. Je hebt volgens mij ook in andere favela's gefilmd. Ja. Hoe werkt dat? Moet je dan toestemming vragen van een drugsbaas?
5: Nou ja, kijk, je filmt met de personen. Hè. We hebben eigenlijk, het is een serie waar ik eigenlijk ook via de mensen die ik ontmoet of die ik al ken, de stad laat zien. Dus als er een persoon in een favela woont, dan is in principe in eerste instantie die persoon zelf die eerst toestemming vraagt. Want deze drugsbazen hè, van de kartels, dat zijn toch ook ergens een soort van verkapte burgemeesters, kun je zeggen. Want die zijn dan toch de leiders in zo'n wijk. Nou, als je daar woont en je hebt bijvoorbeeld een bedrijfje, of je hebt een dansschool, of je woont daar en wij willen dan met jou gaan filmen, dan vraag je dus als bewoner toestemming.
4: Ja.
5: En nou ja, wij wilden dus naar mijn oude huis. met iemand die ik destijds, toen ik 15 jaar geleden in Rio ging wonen, heb leren kennen en daar al zijn hele leven lang woont. En die ook heel duidelijk zei van, luister Nina, we kunnen niet meer bij jouw oude huis filmen, want daar woont nu de zoon van een drugsdealer. Dus ja, die wil niet dat in beeld komt. Dus daar heb je dan respect voor.
4: Dan heb je je maar gewoon...
5: Ja, moet je aanhouden. Dat zijn de regels. Ja.
4: We gaan naar een van die bijzondere mensen. Haar naam is Touani. Zij is een balletlerares in de favela. En zij heeft veel indruk op jou gemaakt. Ja. Vertel die van tevoren ons. Wat maakt haar zo bijzonder?
5: Nou, zij is een sowieso het hele verhaal. Zij wilde... eigenlijk haar moeder wilde heel graag danseres worden. Maar die kreeg geen toestemming van haar ouders. En die heeft eigenlijk een beetje die droom op haar dochter Touani geprojecteerd. Nou, Touani bleek ook talent te hebben. Dus die ging op ballet, op klassiek ballet. Maar die ontdekte al gauw dat, het is een hele mooie zwarte vrouw. Maar dat er eigenlijk geen plek was binnen het klassieke, traditionele ballet voor iemand als zij. Want ze heeft ook curves.
4: Ook een witte wereld nog?
5: Het is, in die balletwereld is dat. Klassiek ballet is eigenlijk toch nog wel, net als hier in Europa, een witte wereld. Dus zij liep daar tegenaan. Heeft zich niet uit het veld laten slaan. Wat deed ze? Ze ging met haar eigen mobieltje, waar ze dan klassieke muziek op afspeelde, ging ze in haar favela waar ze woont, in een sportplek, ging ze dan dansen met klassieke muziek, wat ze dus geleerd had op die school. En dan ging ze voor zichzelf oefenen om het niet te verleren. En er kwamen dan meisjes, die vonden dat allemaal interessant. En uiteindelijk is dat een schooltje geworden. Nou ja, zij heeft zich helemaal opgebouwd. En haar moeder, die werkte vroeger eigenlijk als schoonmaakster. Ja. En die heeft toch best wel meegemaakt. Ja, want daar...
4: we gaan naar een fragmentje luisteren van haar moeder. Ja. Dus de moeder van Touani, de balletlerares.
6: Aí eu falei pra ela, olha, vocês não sabem até essa metade que eu passei. Até resto de comida, quando eu fui fazer faxina na casa de uma madame, resto que tirou do prato e botou. Então pra mim aquilo ali foi, depois de um dia cansativo de fazer faxina, de limpar. Foi bem sacrificante.
4: Ja, wat vertelt zij hier?
5: Ja, het is heel indrukwekkend. Zij vertelt dus, deze moeder, dat zij als schoonmaakster, huishoudster bij een rijke familie werkte. En dat ze dan de restanten te eten kreeg van die rijke familie. En dan had ze, moet je je voorstellen, hele dag keihard gewerkt, huis schoongemaakt. En dan, de resten van de borden kreeg zij dan te eten. En Nadia, dit is niet zo lang geleden, want deze vrouw, die moeder, die is gewoon een paar jaar ouder als ik ben. Haar dochter, Touani. Dus dat is heel kort eigenlijk, hè, in de lijn, dat dit dus nog gebeurde. En ja, Touani heeft dan, dankzij haar moeder eigenlijk, en heeft ze een goed leven of een beter leven. Ja. En die wil dan nu ook de volgende stappen zetten. Dus je ziet eigenlijk dat die moeders ontzettend veel betekenen.
4: En dragen.
5: En dragen en hebben opgeofferd. Ja. En dat nu is ze eigenlijk haar dochter dan die haar droom verwezenlijkt. En daarmee haar ook weer een beter leven geeft eigenlijk.
4: En nu lopen ook die verkiezingen dwars door dit gezin heen. Hè?
5: Ja,
4: op welke
5: absoluut.
4: Manier? Want de moeder is... Heeft Bolsonaro eens geholpen eigenlijk met een...
5: Nou ja, haar moeder is op een gegeven moment geholpen met de sociale programma's van Lula. He, die werken in de eerste termijn van Lula tussen 2003 en 2011 zijn er veel sociale programma's gekomen voor juist mensen uit de favela's. Dat is ook een huisje of een stukje grond. En daar profiteert nu de dochter weer van. Touani is ook gaan studeren. En wat ik dan zelf ook wel weer heel interessant vond, was dat haar partner bijvoorbeeld dan op Bolsonaro stemt. Dus het is helemaal...
4: Het is allemaal verschil. Je kan het niet helemaal generaliseren.
5: Het is niet zwart-wit. Nee.
4: Er is nog iemand die ik heel intrigerend vind. Dat is een gemeenteraadslid in Rio. Voor de partij van Bolsonaro. Hij heet Sachi. Ja. Wie is hij? Wat maakt hem interessant?
5: Nou, hij komt zelf uit ook een hele arme achtergrond, uit de favela. Het is een zwart politicus die wiens vader een drugsdealer is. Zijn broer, één broer, is vermoord door een ander kartel. En een broer zit in de gevangenis. Dus hij komt uit een heel heftige achtergrond. Zelf is hij via het geloof, evangelische christendom, is hij, zegt hij zelf, op het juiste pad gekomen. Is uiteindelijk de politiek ingegaan, is gemeenteraadslid en is dus nu tijdens deze verkiezingen is hij voor de partij van Bolsonaro, is hij verkiesbaar voor het congres. Want het zijn, behalve presidentsverkiezingen, kiezen de mensen ook voor een nieuw parlement en congres. Dus ja, heel fascinerend. Dat je zou denken van ja, zo iemand zal wel op Lula stemmen. Dat dacht ik.
4: Omdat hij, waarom?
5: Ja, vanwege, omdat heel veel mensen juist uit de favela traditiegetrouw op Lula stemmen. Dus Lula komt zelf ook van een hele arme achtergrond. Heeft heel veel gedaan voor deze groep. Maar Sachet, deze politicus, tegendeel, is juist voor de partij van Bolsonaro.
4: Ja. Hij zegt hier in het volgende fragment iets over de rol van de evangelische kerk in de Braziliaanse politiek.
7: A igreja durante muito tempo foi deixada de lado pelos políticos. A igreja nunca fez parte do debate público. Muito pelo contrário. A imprensa, a mídia achavam que os evangélicos eram antiquados, eram bitolados, eram pessoas burras, sem capacidade intelectual. E a igreja cresceu.
4: Ja, hij zegt, politici hebben de kerk en evangelische christenen altijd buiten het publieke debat gehouden. En toch groeide de kerk in de schaduw aan de zijlijn van een bevooroordeelde staat.
5: Ja.
4: Heeft hij een punt? Groeit de kerk door een bevooroordeelde staat?
5: Nou, ik denk dat hij zeker een punt heeft als je zegt dat de kerk in de schaduw is gegroeid. Er is een hele lange tijd echt een beetje neergekeken op deze kerken. Brazilië is van oorsprong een katholiek land. Maar het katholieke geloof werd op een gegeven moment ook als heel hiërarchisch gezien. En op een gegeven moment kwamen deze evangelische kerken op. Dat kun je eigenlijk vergelijken met Nederlandse Pinkstergemeentekerken. Mm. Die juist heel veel naar de wijken toe gingen. Waar de katholieke kerk een beetje had laten afweten. En die kerk die groeide. En de doel van deze kerken is ook dat ze eigenlijk steeds meer invloed krijgen in het maatschappelijke leven, in de politiek, in de media. En die groei is inderdaad, zoals Satché zegt, in de schaduw gegaan. Mensen hadden het niet echt door.
4: En wie profiteert hier politiek gezien van?
5: Rechts en radicaal rechts, vooral Bolsonaro. Die toen Bolsonaro aan de macht kwam in 2022, in 2018, toen hij die verkiezingen won, was het echt een verrassing voor heel veel mensen. Maar hij heeft die winst eigenlijk behaald dankzij de evangelische kerken, waar hij al heel lang een bondgenootschap mee had.
4: Ja.
5: Dus ja,
4: die kerken zijn een hele interessante en belangrijke factor.
5: Zeker.
4: Dus ook in deze verkiezingen.
5: Ja,
4: eigenlijk.
5: Absoluut. Ja.
4: Vanavond is de eerste. Nee, zondag. Vanavond is de première. Ik ben in de war. Maar hij is vanavond, zondagavond op tv te zien om 8:15.
5: Ja.
4: Op NPO 2. En je kunt dan ook de hele serie bingen op NPO Start.
5: Ja, ik zou mensen dat ook echt aanraden om lekker te gaan bingen.
4: Helemaal achter elkaar te kijken. Heb ik ook gedaan. Nina, ontzettend bedankt. Prachtige serie. En ik zou zeggen, kijk allemaal. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Nu eerst NOS Journaal en dan Jurgen van den Berg met Villa WDW.
8: NPO Radio 1.
9: We openen het academisch jaar op onze eigen manier. Met een gesprek met Esther Op de Beek, de nieuwe hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU in Amsterdam.

0: Vlaamse popliedjes. En Jentel en de Boer komen en dat is altijd feest.
1: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
0: We hebben een primeur, want hun nieuwe plaat De Dagen verschijnt pas volgende week.
2: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: NPO Radio 1. 2 uur.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. De enge man in de bosjes. Dat is de titel van een boek geschreven door Myrthe van Gestel. Het gaat over haar verkrachting op 15-jarige leeftijd. En ze bindt ook de strijd aan met victim blaming. Myrthe is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters.
13: Het commissariaat voor de media schrijft in een brief aan de minister dat de omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de omroep zou moeten verwijderen uit het publieke bestel. Voorzitter Amma Assante van het commissariaat voor de media, goedemiddag. Wat is er aan de hand?
14: De directe aanleiding voor onze brief is de maatschappelijke verontwaardiging die is ontstaan door de recente uitzending van Ongehoord Nederland. En dat gaat om een fragment van een toespraak van Hitler die werd getoond. En wat het commissariaat betreft is deze uitzending het kantelpunt waardoor wij er geen vertrouwen meer in hebben dat zij in staat zijn om de bedrijfsvoering op orde te krijgen en duurzaam een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht.
13: Ja, en wat was dan het probleem van die toespraak? Want er worden wel vaker toespraken van Hitler uitgezonden.
14: Ja, waar het om gaat is dat deze uitzending valt binnen een patroon. Ongehoord Nederland is, zoals u wellicht weet, ruim 2 jaar staan ze onder verscherpt toezicht van het commissariaat voor de media. En wat wij hebben gedaan is wij kijken naar de waarborgen waar publieke media-instellingen die ook aanbod verzorgen met publiek geld aan moet voldoen om ervoor te zorgen dat het aanbod ook aan de kwalitatieve maatstaven voldoet. En wij hebben geconcludeerd, ondanks de afspraken die we hebben gemaakt, de waarschuwing die we hebben gegeven, wij komen tot de conclusie dat de bedrijfsvoering niet op orde te krijgen is.
13: Ja, en wat is nu de consequentie van uw advies? Hoe zwaar weegt dat voor de minister, denkt u?
14: Het is geen advies. Wij hebben een brief gestuurd aan de minister met feiten en overwegingen. En op grond daarvan kan de minister gebruik maken van haar bevoegdheid om de voorlopige erkenning van ON in te trekken. De minister heeft 2 manieren om dat te doen. De eerste manier is om te kijken naar de hoeveelheid formele maatregelen die door het commissariaat binnen 1 jaar zijn opgelegd. Als dat er 2 of meer zijn, dan kan de minister overgaan tot het intrekken van de licentie. Dat is de eerste manier. En de tweede manier waarop de minister dat kan doen, is als wij tot de conclusie komen dat een publieke media-instelling gefinancierd met publiek geld niet in staat is om te voldoen aan wat er wordt geëist aan de inrichting en het besturen, de sturing op de organisatie, maar ook het managen van de organisatie om bijdrage te leveren aan die publieke mediaopdracht. En ook die conclusie trekken wij dat dat niet kan. Dus dat zijn de twee manieren waarop de minister gebruik kan maken van haar bevoegdheid om de licentie in te trekken.
13: Maar ze hoeft dat niet te doen, begrijp ik?
14: De eerste manier, dat is een kanbepaling om het heel technisch te houden in de wet. Dan kan ze het doen. De tweede manier is dat ze het moet doen.
13: Dank u wel, Amal Assante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Het aantal gevallen van het Westnijlvirus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder is dan 75 en ook een onderliggende aandoening had. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting mogelijk van mens tot mens. Het virus kwam vooral voor in het zuiden van Europa, maar door klimaatverandering wordt het virus de laatste jaren steeds noordelijker in Europa vastgesteld. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een elektronica-bedrijf dat ook veel voor defensie werkt. De brand werd snel geblust en het pand zou geen schade hebben opgelopen. Twee Bulgaren zijn aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden al zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. En dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens de organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De nabestaanden van de 17-jarige Milou zijn tevreden met de uitspraak van de rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch kunnen aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig, zegt hun advocaat Richard Korver.
15: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om een euthanasie te krijgen. Dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
13: Het OM moet de namen binnen 5 dagen vrijgeven. De advocaat zegt dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat die dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plekken is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren voordat dat hersteld is. En ook het water in de rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. En dat probleem is mogelijk pas na jaren voorbij, meldt het team. En verder zou de kwaliteit van veel oppervlaktewater niet goed zijn, bijvoorbeeld door blauwalg. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog even doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige en regenachtige dag, met vooral aan zee harde windstoten. Dan wordt het een graad of 20.
12: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
16: Goedemiddag. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij afrit Hoenderlo 5 kilometer. Door werkzaamheden 5 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem 5 kilometer file tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. 10 minuten vertraging door een spoedreparatie op de A50 is dat. Van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo 10 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. De asfaltreparatie duurt tot ongeveer 3:30. In Gelderland ook op de A325 Nijmegen richting Velperbroek een file van 4 kilometer en 5 minuten vertraging tussen het Gelredoom en Westervoort.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Philip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
19: Dat is onze.
20: Oh, oké.
19: Wagon 2.
18: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de laatste dag voor mijn vakantie.
23: Ja.
12: Eens even kijken op de gastenlijst. Myrthe van Gestel komt langs. Zij schreef het boek De Enge Man in de Bosjes. Dat gaat over haar verkrachting op 15-jarige leeftijd. Welke geluiden waren er te horen in de dino-tijd? Een groep wetenschappers houdt zich daarmee bezig. En paleontoloog Anne Schulp die geeft straks tekst en uitleg. En natuurlijk ook vandaag weer een vraag van vandaag. Zaterdag begint het nieuwe Max-programma van Maarten van Rossum en Philip Frederiks. U hoorde net al even Thomas Ophoofd zeggen. Maarten en Philip op het spoor. De trein wordt ook steeds populairder om mee op vakantie te gaan. Blijkt uit cijfers van CBS. En daarom onze vraag van vandaag. Welke treinreis is u bijgebleven? En dankzij deze conducteur kun je in ieder geval niks vergeten.
24: En denkt u bij het verlaten van de trein om uw bagage en of waardevolle spullen mee te nemen. Zoals uw laptop, uw tablet, uw iPad, uw iPhone, uw smartphone, uw telefoon, uw OV-chipkaart. Elke dag worden deze spullen nog steeds gevonden in de trein. Waaronder zelfs een kunstgebit en een half houten kunstbeen toe.
12: Ja, oké. Okay. Welke treinreis is u bijgebleven? Dat willen we graag weten. Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Ga maar naar de huisvriend, die staat beneden bij de voordeur. Bij de intercom, dat is Arnoud Wokker, tech-redacteur bij Tweakers. Arnoud, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
12: En waar wil je het over hebben?
25: Ik wil het hebben over GoPro. Als ik zeg, ik ga surfen en ik neem mijn GoPro mee, weet je dan wat ik bedoel?
12: Ja, dat is zo'n cameraatje, toch?
25: Ja, dat is zo'n cameraatje. En ongeveer 10, 15 jaar geleden werd dat ineens razend populair. En iedereen die sporten deed of die dat niet deed of die tv ging maken en beelden wilde maken in een auto en zo, die had van die GoPro's. En dat werd een soort van synoniem voor de actiecamera, want zo heet zo'n ding eigenlijk. En nu zie je GoPro bijna nergens meer. En het bedrijf heeft aangekondigd dat ze door een ander bedrijf worden gekocht en zich gaan richten op een heel andere markt.
12: Oh, oké. Okay. En waar heeft dat mee te maken? Ze zijn uit de markt geconcurreerd of zo?
25: Ja, ten eerste zijn natuurlijk smartphones gekomen die nu veel waterdichter zijn dan vroeger. Veel beter kunnen filmen dan vroeger. Dus heel veel sporters die kunnen het af met hun eigen telefoon. En daarnaast zijn er Chinese bedrijven gekomen zoals DJI en Insta360. Die betere actiecamera's maakten. En mensen kochten die in plaats van GoPro's. En hun marktaandeel is gezakt van 80% 10 jaar geleden naar minder dan 10% nu.
12: Ja, oké. Okay. Maar stopt het bedrijf dan helemaal of gaan ze iets anders doen?
25: Nee, ze gaan iets totaal anders doen. Ze zijn overgenomen door Starman. Dat is een Amerikaans bedrijf wat apparatuur maakt voor andere bedrijven. Verder niet zo belangrijk. Maar ze zijn heel erg gericht op Amerika. Dus hun belangrijkste product heet Liberty. En ze zeggen ook op hun site de hele tijd van ja, we zijn gemaakt in Amerika voor Amerikanen. En ze willen GoPro, dezelfde kant op duwen. Namelijk producten maken voor bijvoorbeeld politie of defensie of dat soort dingen. In plaats van van die actiecamera's die bijna niemand dus meer koopt.
12: Oké, dus laten we zeggen, de basis van zo'n bedrijf wordt dan wel overeind gehouden. Namelijk iets met camera's, alleen dat is dan gespecialiseerder of zo.
25: Ja. En dat is iets wat best wel veel vaker gebeurt. Het is Nokia bijvoorbeeld. Dat was ooit synoniem voor telefoons. Iedereen had wel een Nokiaatje. En tegenwoordig maken ze zendmasten en dat soort apparatuur voor mobiele providers. En dat is hun business nu. En niet langer meer die telefoons die niemand meer kocht. BlackBerry is ook zo'n voorbeeld. Die maakte smartphones voor zakenmensen en later tieners op het schoolplein. Ja, die zijn software voor bedrijven gaan maken. En die maken ook geen telefoons meer. Dus dit gebeurt veel vaker en dit overkomt GoPro nu ook.
12: Dat is een hele andere tak van sport natuurlijk die je dan onder de knie moet krijgen.
25: Ja, is ook zo. En je ziet wel vaker dat als een bedrijf niet meer succesvol is in het ene, dat ze dan toch iets gaan proberen in het andere. En dan wordt het ook echt een heel ander bedrijf. En dan herken je het niet meer terug. Er komen ook andere mensen te werken. En dan heb je eigenlijk een heel ander bedrijf over. Maar het heeft nog wel diezelfde naam, dus mensen herkennen het wel.
12: Ja. Wat doet dat eigenlijk met, want je zei al, dit voorbeeld met dat GoPro, die moest ook al, een aantal mensen hebben ze ontslagen natuurlijk, en een aantal ontslagrondes zijn er geweest. Wat doet dat uiteindelijk met het bedrijfsresultaat van zo'n bedrijf? Als je een hele andere tak
25: verstopt. Ja, dat was echt, ze komen uiteindelijk uit op een lagere omzet natuurlijk. Tenzij het ineens heel succesvol blijkt te zijn. Maar ja, de nood was al aan de man. Want ze zeiden vorige maand al, tijdens de presentatie van hun kwartaalcijfers, we weten nog niet of we over een jaar nog bestaan. Dus ze zaten wel echt helemaal aan de grond. En nu is het dus een ander bedrijf wat geld voor neerlegt. En daardoor blijven ze overeind, maar gaan ze dus wel iets anders doen.
12: Ja. Duidelijk, dankjewel voor de uitleg. Arnoud Hokke is tech-redacteur bij Tweakers en huisvriend van Villa VDB.

0: Kings. And you really got me.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Ik ga praten met Myrthe van Gestel. Zij schreef het boek De Enge Man in de Bosjes. En dat gaat over de verkrachting die zij op 15-jarige leeftijd heeft meegemaakt. Het gaat in het boek ook over de rol van de omgeving na zoiets verschrikkelijks. Want veel slachtoffers van seksueel geweld die krijgen te maken met victim blaming. Zo van, ja, het is allemaal heel erg, maar ja wie gaat er nou ook 's nachts alleen naar huis? Of waarom deed je dan een kort rokje aan? Myrthe, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kun je vertellen, want dat is denk ik belangrijk om even te weten, wat er is gebeurd? Die nacht van 10 op 11 augustus 2010 was het.
3: Ja, klopt. Die nacht fietste ik naar huis van een vriendin, inderdaad. En best wel kort voordat ik thuis kwam, stond er een man binnen, dichtbij mij op het fietspad. Die versperde mij de weg.
0: Eigenlijk in de buurt waar je woonde?
3: Ja, echt steenworp afstand van mijn huis. Ik was er bijna. Hij versperde mij de weg. En voordat ik eigenlijk wist wat er gebeurde, had hij mij vast met fietsen al. En het was een fietspad naast de bosjes. En hij trok mij mee die bosjes in. En heeft mij daar verkracht.
0: Ja. En daarna, want ja, daarna ben je naar huis gegaan. Wat gebeurde er toen?
3: Toen ik naar huis fietste, dat eindigde met dat hij tegen mij zei, je moet tot 100 tellen en dan mag je weg. En als je dat ooit aan iemand vertelt, dan weet ik je te vinden. Dus toen ik naar huis fietste, toen dacht ik eigenlijk van, ik neem dit echt mee mijn graf in. Ik vertel helemaal nooit aan iemand dat dit is gebeurd. Ik ga zo meteen gewoon slapen en morgen dan ga ik gewoon door met mijn leven. Maar toen ik binnenkwam en een soort van de vertrouwde geur of zo van mijn eigen huis rook, toen ben ik eigenlijk gewoon compleet in elkaar gestort. Gewoon op de vloer. En mijn moeder die kwam eigenlijk gelijk naar beneden. Die wist ook gelijk wat er gebeurd was. Dus toen is alles gewoon in gang gezet. De politie is gebeld.
0: Want toen heb je het aan je moeder verteld natuurlijk wat er gebeurd was.
3: Ik hoefde het niet eens te vertellen. Ze zag het gewoon aan me. En ik had UX aan. En één die was achtergebleven in de bosjes. Mijn haar zat door de war. Ik had modder, want het regende ook. Dus ze hoeft het eigenlijk niet eens te vertellen.
0: Ja.
3: Ik hoef het eigenlijk niet.
0: Nee, politie komt erbij. Hoe gaat zoiets?
3: Dat was
0: in de nacht ook nog.
3: Hè? Ja. Wel dan met de disclaimer dat dit natuurlijk 16 jaar geleden is. Ik denk dat nu wel anders zou gaan. Zeker omdat je nu natuurlijk Centrum Seksueel Geweld hebt. Maar toen was het in ieder geval zo dat de politie inderdaad werd gebeld. En die kwam naar ons toe. Toen kwamen ze. Ik lag dan ondertussen gewoon met mijn moeder in bed. En er kwam iemand op de rand van het bed zitten van, dit gaan we doen, we moeten naar het politiebureau, je moet vertellen wat er gebeurd is, en dan daarna moeten we DNA-onderzoek afnemen, en alles om eigenlijk zo snel mogelijk erachter te komen wie dit gedaan heeft.
0: Maar jij wilde het liefst misschien gewoon,
3: ja, ik wilde helemaal niet.
0: De veiligheid van het bed van je moeder blijven.
3: Ik wilde gewoon slapen, en ik wilde ook heel graag douchen. Ik was ook letterlijk vies van de modder, maar ik voelde me ook heel vies, en mijn moeder die heeft me toen ook geholpen met douchen. En dat was ook eigenlijk een van de eerste dingen die toen de politie bij ons thuis kwam tegen haar gezegd werd. Dat ze best wel kwaad werden op haar dat ze mij onder de douche had gezet. Omdat dat met DNA-onderzoek, wisten wij veel. Dat wist mijn moeder.
0: Kreeg je moeder een standje van de politie?
3: Ja, ze kreeg een standje. Ja. Terwijl zij dus had van, hoe moet ik dat weten? Ja.
0: Maar jij was 15 toen. Dan ben je gewoon nog een kind.
3: Ja.
0: Hoe is dat allemaal op jou overgekomen dan? Want ook hoe want ik snap ook dat zij willen dat onderzoek opstarten natuurlijk. Hè? Dus zij moeten ook wat. Maar laten we zeggen, dat kan wel wat invoelender als ik het zo hoor.
3: Ja, dat had het zeker wel gekund. En dat is dus een van de dingen inderdaad waar je dan nu een Centrum Seksueel Geweld voor hebt. Die zo'n slachtoffer echt helemaal aan de hand meeneemt. Van joh, dit is wat er gaat gebeuren. En dit is waarom. Ik had dat inderdaad niet. Dus ze waren boos op mijn moeder. Ik moest inderdaad gelijk mee. Dat verhoor, dat was. Dat heb ik ook in ieder geval niet als prettig onthouden. Omdat er dus wel Nou, het eerste wat ze dan zeggen is, van, nou, als je valse aangifte is strafbaar. Dat hoorde ik wel bij het protocol, dat ze dat moeten zeggen.
0: Dat ze willen checken of je niet verzonnen hebt.
3: Ja, nou, ja. En ik weet nog wel dat ik daar heel erg van schrok. Omdat dat zei ik toen over, ja, waarom zou ik, hè? Ja. Waarom zeg je dit tegen mij? Het is 4 uur 's nachts. En dat zij wel waren van, nou ja, ja meisjes, je zal ervan schrikken. Wat ze verzinnen om de avondklok.
0: Ze moeten natuurlijk bepaalde vragen stellen. Het is nog vers, hè? Dus wie weet loopt die dader nog wel ergens rond. Dus ja. Ik begrijp dat allemaal wel, maar het gaat ook om de toon waarop.
3: En dat is het dus. Want de politie moet gewoon een waarheidsvinding doen. Die zijn er niet daar voor traumaverwerking. Dat begrijp ik ook. Maar het is inderdaad dat stukje en die rol die dan nu bijvoorbeeld een centrum seksueel geweld heeft om het slachtoffer uit te leggen wat er gebeurt en waarom ze dat vragen. Dus het gaat inderdaad niet zozeer om de vragen die ze stelden, maar meer de beschuldigende ondertoon die er toen was. Maar goed, dat kan natuurlijk ook aan de individuele agenten hebben gelegen die ik toen heb gesproken.
0: Maar goed, dit soort verhalen staan ook niet op zich. We horen dit vaker. Maar goed, en het is wat je ook zegt, want daar komen we straks op het einde nog even op. Het is 16 jaar geleden. Intussen is er een hele hoop gebeurd. En dit is in ieder geval een verbetering.

0: Ik had dat inderdaad niet. Ze waren boos op mijn moeder. Ik moest inderdaad gelijk mee. Dat verhoor, dat heb ik ook in ieder geval niet als prettig onthouden. Omdat er dus wel. Het eerste wat ze dan zeggen is: van, nou, valse aangifte is strafbaar. Dat hoort ook wel bij het protocol dat ze dat moeten zeggen.
1: Dat ze willen checken of je niet verzonnen hebt.
0: Ja. En ik weet nog wel dat ik daar heel erg van schrok. Omdat dat zei ik toen ook: van, ja, waarom zou ik. Hè? Ja. Waarom zeg je dit tegen me? Het is 4 uur 's nachts. En dat zij wel waren van: nou ja, meisjes, je zal ervan schrikken. Wat ze verzinnen om de avondklok.
1: Ze moeten natuurlijk bepaalde vragen stellen. Het is nog vers, hè? Wie weet loopt die dader nog wel ergens rond. Ik begrijp dat allemaal wel, maar het gaat ook om de toon waarop.
0: En dat is het dus. Want de politie moet gewoon een waarheidsvinding doen. Die zijn niet daar voor traumaverwerking. Dat begrijp ik ook. Maar het is inderdaad dat stukje en die rol die dan nu bijvoorbeeld een centrum seksueel geweld heeft om het slachtoffer uit te leggen wat er gebeurt en waarom ze dat vragen. Dus het gaat inderdaad niet zozeer om de vragen die ze stelden, maar meer de beschuldigende ondertoon die er toen was. Maar goed, dat kan natuurlijk ook aan de individuele agenten hebben gelegen die ik toen heb gesproken.
1: Maar goed, dit soort verhalen staan ook niet op zich.
0: Nee.
1: We horen dit vaker. Maar goed, en het is wat je ook zegt, want daar komen we straks op het einde nog even op. Het is 16 jaar geleden. Intussen is er een hele hoop gebeurd. En dit is in ieder geval een verbetering, dat centrum erbij betrokken raakt.
0: Ja.
1: Even door de zaak heen, hè? Want op een gegeven moment is die dader is aangehouden.
0: Ja.
1: Er kwam een rechtszaak van. Hoe heb je dat allemaal beleefd?
0: Best wel aan de zijlijn. Ik heb me daar wel verre van gehouden. Ik was sowieso heel hard aan het doen alsof het allemaal niet echt gebeurde en alsof het een beetje een soort op de zijlijn gebeurde.
1: Maar wisten bijvoorbeeld klasgenoten het of zo?
0: Nee, alleen mijn vriendin, mijn beste vriendin.
1: Okay.
0: Nee, en dus met de rechtszaak inderdaad, daar ben ik ook allemaal niet bij geweest. Mijn ouders zijn er wel naartoe geweest. Maar ik wilde daar niet naartoe. Ik wilde die man niet zien. En ik werd dan, mijn moeder hield mij dan op de hoogte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment is, want die zaak kwam natuurlijk in het nieuws ook. En toen werd het wel bekend dat jij daar ook bij betrokken was.
0: Ja, dat duurde nog wel even. Die zaak kwam in het nieuws, inderdaad. Dus ik kom uit een opzicht.
1: Hij had meerdere verkrachtingen.
0: Ja, was een serie verkrachter. Ja. Dus 4 in totaal. Ik was de derde. En in eerste instantie was het wel bekend dat dan in het dorp waar ik woonde dat was gebeurd. Maar mensen hadden nog niet mijn naam eraan gekoppeld. Dus ik had dan wel inderdaad als ergens op een dorpsfeest of zo. Dat was die zomer dat dan mensen stonden te praten. Van ja, heb je dat gehoord? Die verkrachting hier. En dat ging dan ook inderdaad van ja, je bent ook wat dom als je alleen 's nachts over straat gaat fietsen. En ben benieuwd wie het is en zo. En ik stond daar dan bij van ja, ik ben dat, maar ik ga dat echt niet zeggen. En op een gegeven moment was het wel een soort van uitgelekt dat over mij ging. En dan kreeg ik inderdaad heel veel berichtjes van mensen van hey, ben jij dit? En daarin ook wel gekoppeld van ja, ik zag je gisteren gewoon uitgaan of in de kroeg of zo. Super raar als je dat doet. Of juist zo van ja, dat kan jij niet zijn, want ik zag je gisteren uitgaan. Dus heel erg een bepaald idee hoe ik me dan zou moeten gedragen.
1: Want daar gaat het in jouw boek ook vooral over. Hè? Dat heet dan victim blaming. Dus het slachtoffer in feite ook nog de schuld geven van het vreselijke wat er is gebeurd.
0: Ja.
1: En waarom ben je daar zo fel op?
0: Omdat het bij slachtoffers dat gevoel van schuld en schaamte wat er al is gewoon enorm vergroot. Het heeft voor mij zoveel meer schade toegericht, die reacties, dan de gebeurtenis zelf. En dat is ook wel echt iets wat je ziet breder in de psychologie. Ja, bij posttraumatische stressstoornis, dat eigenlijk vaker terug te voeren is op de victim blaming dan op de gebeurtenis zelf. Ze noemen het ook wel second rape. Dus ik heb aan de eerste hand ervaren hoeveel impact dat heeft.
1: Maar je vertelde dat op die kermis bijvoorbeeld. En dan hoor je dus die anderen dat soort dingen zeggen. Hè? Van ja, wie gaat er nou ook 's nachts? Dan gaat het over jou.
0: Ja. Ja, dat is heel vervelend.
1: Wat doet dat met je dan?
0: Heel verdrietig en heel veel schaamte. Ik heb in die tijd echt heel erg veel schaamte ervaren. Ik was zo boos op mezelf. Ik zag mezelf echt als. Dat was iedere keer een bevestiging van ja, zie je wel, ik ben ook zo dom en ik heb dat zelf. Ik heb eigenlijk toegestaan dat ik zelf nu verpest ben en dat mijn leven een soort van voorbij is op mijn 15e.
1: Maar dat had ook wel consequenties. Je kreeg ook eerst die eerste vriendjes, zeg maar.
0: Ja.
1: En vertel eens, want dat werkte dus door ook dit.
0: Ja, dat vond ik zelf van niet toen, maar daarop terugkijken.

0: was dat wel zo. Want ik was wel heel erg bezig met validatie zoeken bij jongens. En ook best wel oudere jongens. Om maar die bevestiging te zoeken van... Ik ben nog niet verpest. En mensen kunnen mij nog steeds aantrekkelijk of leuk of mooi of sexy vinden. En ik had daar zelf helemaal geen aandacht in voor hoe ik me zou moeten verhouden tot het trauma wat ik al had meegemaakt. En dat het misschien wel eens lastig zou kunnen zijn om seks te hebben. Ik had zoiets van, nou, het feit dat andere mensen überhaupt nog seks met mij willen, dat was eigenlijk het enige wat voor mij op dat moment belangrijk was, ja. Dacht ik tenminste.
1: Je hebt nu dit boek geschreven. Er staat ook in bijvoorbeeld dat jij, je geeft cursussen, hè, ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat bij het geven van een van die cursussen ineens die emoties weer heel erg omhoog kwamen. Waar kwam dat door?
0: Ja, het is op een bepaalde manier raakt het me altijd nog wel als ik reacties blijf horen van mensen die inderdaad zo zijn van alles in de kern van je vraagt er zelf om. En de ene keer komt dat harder binnen dan de andere keer. Maar vooral als ik bij mensen gewoon echt wel merk dat het zo'n sterke overtuiging is, dan ja, dat maakt me gewoon zo kwaad en verdrietig. Want het is gewoon niet zo. En ja. Dat geldt voor mij, maar dat geldt voor nog zo ontzettend veel meer mensen die daarmee te maken krijgen.
1: Want kijk, ik vroeg me dat ook af. Hè? Je hebt dit boek nu geschreven, dus je moet, ja, dan moet je ook alles weer passeert weer de revue. Dus herbeleef je dan ook dat die hele ellende ook nog weer? Of?
0: Ja, dat was vooral tijdens het schrijven ook wel. Ja. Ik ben echt, het grootste gedeelte van het boek schrijf ik vanuit mijn 15-jarige zelf. Dus ik ben echt wel gewoon het mentale archief ingedoken. En ook het letterlijke archief. Ik heb heel veel bijvoorbeeld MSN-gesprekken van vroeger teruggelezen. Maar ook bijvoorbeeld mijn therapieboekje van toen. Dus er zijn echt wel heel veel luikjes weer open gegaan. En dat ik me ook dingen herinnerde. En ook in gesprekken met mijn ouders achter dingen kwam die ik nog helemaal niet wist. Of die ik me juist anders herinnerde dan ze zijn gegaan. Dus dat is op zichzelf ook wel echt weer een hele reis geweest.
1: En hoe is dat dan? Want we hebben een tijdje terug die zaak met Lisa gehad, hè, dat meisje in Amsterdam. Want dan springt iedereen daar ook weer op. En dan heb je ook weer die mensen die oordelen, hè, over zo'n situatie. Wat doet zoiets met jou?
0: Ja, ik vond dat wel heel heftig. Toen dat zoveel in het nieuws was. Mm. En ook, dat is dan alweer wat langer geleden. Maar toen dat hele gedoe rond The Voice of Holland, toen met Boos. Daar kwam ook heel veel victim blaming bij kijken. Dat doet wel wat met me, ja.
1: Ja, ja. Super moedig dat je ook hier zit. Hè. Je hebt dat boek geschreven. Die titel, hè, De Enge Man in de Bosjes, dat is het cliché beeld wat je hebt, hè, van een kinderlokker, zeiden we vroeger.
0: Ja, klopt. Ja, en het soort van ironische eraan is dat ik in mijn werk heel erg zit inderdaad op het doorbreken eigenlijk van dat cliché en gewoon constant erop hameren van 80% van de gevallen van seksueel geweld zijn juist met iemand die je kent.
1: Ja.
0: Veel vaker een vriend of een date of whatever. En ook in veel meer van de gevallen dat het gaat over iemand die je helemaal niet letterlijk ergens insleurt en een zak over je hoofd trekt, maar gewoon dusdanig intimiderend is dat je bevriest. En dat is een veel groter voorkomend probleem dan letterlijk dat beeld van de enge man in de bosjes. En tegelijkertijd is dat wel precies wat er bij mij is gebeurd. Dus dat is ook wel iets waar ik de hele tijd voor mezelf, ook tijdens het schrijven van dit boek, maar ook tijdens mijn werk, wat ik meeneem van ja. Dat is natuurlijk wel verenigbaar met elkaar. Maar dat is ook wel iets wat ik heb mee willen nemen in het boek. Want ik vertel dan wel mijn verhaal hierover. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel graag benadrukken dat het echt wel een uitzondering is.
1: Ja, ja. Nou, dat is goed om dat aan te geven. En dat punt van die victim blaming. Hè? Dus elke keer als er weer zoiets gebeurt, dat mensen onmiddellijk klaarstaan met hun oordeel. Even niet doen misschien. Gewoon eens even een tijdje nadenken en dan mag je een keer.
0: Ja, inderdaad. En in mijn boek leg ik ook wel uit van het feit dat zo'n gevoel of gedachte bij je opkomt, dat is echt wel heel erg menselijk. Want het is ja, eigenlijk gewoon je brein die een beetje een beschermingsmechanisme om een soort van schijnveiligheid te creëren. Maar het bedenken daarvan van, oh ja, dit is niet echt zo, want het slaat ook helemaal nergens op. En inderdaad even bij je houden, gewoon Inside voice en gewoon niet uitspreken. Ja. Want het niemand is erbij geholpen.
1: Dank voor je verhaal, Meerte. Meerte van Gestel. Haar boek heet De Enge Man in de Bosjes en is vanaf nu verkrijgbaar. Het is 2:30 geweest, de hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: NPO Radio 1.
1: Hier is Clemens Peters.
3: De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat die dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn goed te merken. Volgens het team kan het maanden duren voordat het grondwater weer op peil is. En ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. En dat probleem is mogelijk pas na jaren voorbij, meldt het crisisteam. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. En dat zou betekenen dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken. En minister Letschert van Cultuur mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verwijderen. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media in een rapport. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het Commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen.
1: ANWB Verkeersinformatie, zo heet dat. Sorry Dennis. Dennis Mooi.
4: Goedemiddag Jurgen. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je 5 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoenderloo. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er 5 minuten extra over. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij Presikhaaf ook weer 5 minuten extra reistijd.
2: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag. Zaterdag begint het nieuwe Max-programma Maarten en Filip op het spoor. En dat zijn Maarten van Rossum en Filip Frederiks. En de trein wordt steeds populairder om mee op vakantie te gaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Laten we even luisteren naar... Want daar zit onze vraag aan vastgekoppeld natuurlijk. Hè, van welke treinreis bent u nog steeds onder de indruk? Nee, wat hadden we nou gezegd? Welke treinreis is u bijgebleven? Dat is inderdaad de vraag. Er kwam al een audio-appje binnen van luisteraar Bart.
5: Ik ben Bart, ik reis graag met de trein. Bijna elke dag wel. Maak ook graag lange reizen. Van Marrakesh tot aan Helsinki en Londen tot Ankara ben ik allemaal geweest met het spoor. Vooral die reis naar Turkije is me wel bijgebleven. Toen stapte ik in Boekarest op een nachttrein voor een rit van gepland 21 uur. In een couchette, dus die deel je dan met 3 anderen waarmee je ook slaapt. Zat het een beetje een roulette. Het is natuurlijk wildvreemd. Ik reisde alleen. Gelukkig kwam er een heel leuk Brits stel. Het was ook wel leuk. Een van het stel die werkte als ontwerper. Ik heb zelf ook letterontwerp en typografie gestudeerd. En hij was de ontwerper van het Barbie-logo. Dus toen zat ik opeens door de Bulgaarse bergen aan het boemelen met de ontwerper van het Barbie-logo. Te picknicken, fles wijn erbij. Prachtige reis. Die me zeker nog bij zal blijven.
1: Ja, het verhaal van Bart. Volgens mij zat hij ook in een trein, zo te horen. Of er is in ieder geval een trein langs. Nick van Rookhuizen, goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag.
1: Samen met je vrouw oprichter van het treinreisblog Reizen met de Trein.
6: Ja, dat klopt helemaal.
1: Wat is er zo mooi aan reizen met de trein?
6: Ja, wat is er niet mooi aan, kan je beter vragen. Nee, het is het mooie aan het reizen met de trein vinden wij vooral dat eigenlijk de reis begint op het moment dat je de trein instapt. En eigenlijk van beginpunt tot eindpunt dat je gewoon het landschap aan je voorbij ziet gaan. Je gaat van vlak land naar heuvels, naar bergen en weer terug door wind, door sneeuw, regen, zonneschijn. Het is altijd een bijzondere ervaring.
1: Ja. Ik begrijp zelfs dat jij je vrouw op de trein hebt ontmoet.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wij hebben allebei gewerkt als steward op de toenmalige nachttrein naar Italië en Frankrijk. En na een zomer heel intensief samenwerken is de vonk ergens in de Zwitserse bergen overgesprongen.
1: Oh, oké, precies daar, ja. Mooi. Ja, kijk, heel veel mensen die gaan natuurlijk wel eens met de trein in Nederland. Die vinden dat al een hele opgave, hoe je van A naar B komt. Maar als je dan zo'n lange reis wil maken, is dat een hoop plannen van tevoren?
6: Het voordeel is tegenwoordig dat het binnen Europa dat het al vrij makkelijk kan. Eigenlijk elke spoormaatschappij in elk land die heeft ook de optie om zeg maar ook bestemmingen over de grens aan te bieden. Dus wat het zeg maar op die manier al makkelijker maakt om zeg maar al meerdere landen binnen Europa te bezoeken.
1: Ja.
6: Mocht je geen buiten Europa willen reizen, ja goed, dan vergt het wel wat meer research. Want ja, is op een gegeven moment toch per land verschilt het dan wel weer. Weet je, hoe de treinen rijden? Ja. Is het een boemeltrein of heb je een nachttrein? Iets? Ja, dat vergt wel wat meer uitzoekwerk.
1: Maar dat is ook eigenlijk wel de lol van de voorbereiding alvast,
6: ja,
1: misschien.
6: Ja, precies. Ja, dat wou ik nou net zeggen. Daar zit vaak ook wel het leukste aspect in, zeg maar, van het boeken van zo'n reis. Om echt helemaal uit te zoeken, oké, waar moeten we dan overstappen? Welke trein moeten we dan hebben? Waar halen we dan nu de tickets vandaan? Een boek in een coupé alleen met z'n tweeën of met een zelfvreemde. Ja, het is altijd even boeken.
1: Ja, ik hoorde net dat verhaal van Bart. Ik moest gelijk denken aan eigen ervaring in Thailand. Dat we ook gingen van, naar Chiang Mai volgens mij. Met zo'n nachttrein. Ja. En dan moet je maar afwachten wie er om je heen ligt. Ja. En er lag dus een man enorm te snurken de hele nacht. Nou ja, werkelijk geen oog dicht gedaan. En die trein stopt ook om dezelfde tijd. Ja, maar achteraf kun je erom lachen en is het een mooie ervaring.
6: Ja, nou ja, zeker. Dat, die ervaringen die heb ik ook meegekregen, inderdaad. Het maakt de treinreis daardoor wel heel, heel erg leuk.
1: Want dat is denk ik ook, je moet wel een zekere mentale lenigheid hebben, hè, denk ik. Je moet niet, alles moet niet, kijk, want er valt wel eens een trein uit of er is vertraging of whatever.
6: Ja, nee, klopt. Nee, je moet zeker wel, je moet aardig stressbestendig zijn. Want dat dan gaat. En gelukkig zijn zowel mevrouw als ik dat er allebei heel erg. Dus je moet heel snel kunnen schakelen. Als je inderdaad op een gegeven moment hoort dat jouw trein vertraging heeft, ja, dan kan je vaak zelf wel uitrekenen. Oké, red ik die overstap nog, ja of nee? Dan is het vaak al gelijk op dat moment zoeken en kijken, ja, wat zijn de mogelijke opties die we hebben? Was dit echt de laatste trein die nog gaat rijden vanuit? Nou ja, maakt niet uit waar, maar dus moeten we een hotel gaan zoeken? Of kunnen we nog net een andere trein pakken, waardoor we misschien onze overstap in de stad daarna wel halen? Ja. Dus ja, het is altijd wel even snel schakelen en niet bij de pakken neer gaan zitten, om het zo te zeggen.
1: Nick, wat zijn de belangrijkste tips voor mensen die misschien wel vaker met de trein zouden willen reizen en op vakantie willen gaan?
6: Ten eerste zou ik zeggen, maak het jezelf al niet te moeilijk. Ik kan eigenlijk vooral zeggen van, als je op een gegeven moment lange treinreizen wil gaan maken, begin gewoon eerst met kortere reizen. Zodat je op een gegeven moment ook ervaart van oké, wat kan er gebeuren, wat kan er misgaan en waar kan ik mijn tickets boeken. En als je op een gegeven moment die ervaring mee hebt gekregen, dat je dan verder gaat kijken. Dus als je dan zegt van joh, ik wil richting Barcelona of richting Rome of zelfs buiten Europa. Dat je op een gegeven moment kijkt van joh, wat is er makkelijk te doen binnen de grenzen van Europa en hoe kom ik dan daar buiten? Dus inderdaad ook qua visa en dergelijke. Het is gewoon vooral, het is heel, heel stom zeg, maar het is het vooral doen. Ja. En begin op tijd, laat ik het zo zeggen. Ga niet last minute denken van ik wil nu naar Rome, dus ja. Dat kan, maar dan betaal je ook de hoofdprijs. Dat is gewoon zo. Begin op tijd met zoeken en ook boeken.
1: Eigenlijk is die voorbereiding dus al een beetje de vakantie. Zo moet je dat benaderen.
6: Onze
1: vraag van vandaag. Welke reis is jou altijd bijgebleven?
6: Voor mij is dat de reis van Johannesburg naar Kaapstad. Wij hebben op een gegeven moment toen een korte reis gemaakt door Zuid-Afrika, waarbij we op een gegeven moment ook een samenwerking hadden met een nachttrein die daar dus rijdt. En dat is eigenlijk letterlijk een 5-sterren hotel op wielen.
1: Oh.
6: Het is vergelijkbaar qua inrichting en qua hele doen laatst zoals de Orient Express die wij kennen in Europa.
1: Ja.
6: Dus ook heel erg jaren 20 inrichting. Alleen dan wel met modernste gemakken als een douche, een bad, twee persoons bed en noem maar op in een rijtuig.
1: Zit je gewoon in een bad in de trein?
6: Ja, ja, ja, zeker. En dan gewoon ondertussen ja, zie je het landschap aan je voorbij trekken terwijl je in je bad zit. Ja, dat is natuurlijk een
1: Big
6: fantastische
1: five.
6: Ervaring. Ja, precies, precies. Ja. Ja.
1: Geweldig. Ja. Dan ga ik eens even opzoeken of die nog rijdt en wat het kost vooral ook. Dankjewel voor je verhaal, Nick van Rockhuizen.
6: Graag gedaan.
1: Van het platform Reizen met de Trein. De vraag van vandaag, welke treinreis is u bijgebleven? Reacties naar villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er ook even bij. En u kunt ook een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp. Marshmello, dat is de artiestennaam van DJ en producer Cameron Whitcomb uit de Amerikaanse stad Philadelphia. Lange tijd was zijn identiteit onbekend, maar dat was eigenlijk omdat hij het openbaar altijd optrad met een helm op in de vorm van een marshmallow. Dit is het nieuwe liedje, dat heet Hollow.

Nou, ik zat een beetje te rommelen met die namen. Even gewoon een rectificatie nu, want we hoorden dus Marshmallow. Dat is dan de artiestennaam van DJ en producer Christopher Comstock uit Philadelphia. En voor dit liedje heeft hij ingehuurd zanger, die komt uit Canada, Cameron Whitcomb. Hollow, zo heet het liedje. Alles weer precies en zoals het hoort. Hij probeert zich even in te beelden hoe het leven er op aarde zo'n 125 miljoen jaar geleden uitzag. Laat even een stilte vallen, dan kunt u dat even in uw hoofd halen. Er stapten toen in ieder geval gigantische dinosauriërs rond in bossen vol met varens en ginkgo-bomen. Dat hebben paleontologen intussen al wel opgehelderd. Maar nu is ook meer bekend over de geluiden die insecten in die zogenaamde Jura-periode.

0: Ja. Dit zijn dus 125 miljoen jaar oude krekels en sprinkhanen, gereconstrueerd door onderzoekers in Peking en in Lincoln in Engeland. Anders Schulp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Paleontoloog bij het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Ja, dat is toch wel bijzonder hoe dat we dat nu weten, hè, hoe ze in die tijd klonken, die krekels.
1: Ja, geluiden die worden van zichzelf natuurlijk nooit fossiel. Daar blijft niks van bewaard, zou je denken. En toch kunnen we wel wat terugpuzzelen. En ja, eigenlijk is het wel slam dunk home run met die krekels en sprinkhanen. Want die hebben een heel slim dingetje om geluidjes mee te maken. Er zitten die krabbelen met een stukje van de vleugel over ribbeltjes op de andere vleugel. En ja, dat maakt natuurlijk geluid. Het is eigenlijk niet heel anders dan, hè, dat heb je soms wel met sommige van die strepen op de weg waar ribbeltjes in zitten. Dus als je dan in slaap valt en over die streep heen gaat, brrrt, dan hoor je dat geluid ook. Dus het is een soort van ja, grammofoonplaat ribbeltje, streep op de weg ribbeltje. Maar dat zit dan ook bij die beesten op de vleugeltjes.
0: Maar er zijn paleontologen die krekels wel hebben gevonden ook.
1: Ja,
0: uit die
1: er zijn een paar plekken waar heel mooi bewaarde fossielen van die krekels en sprinkhaanachtige dieren gevonden worden. En daar zitten die ribbeltjes nog op de vleugels. Dus dan heb je eigenlijk het eerste stukje van de puzzel heb je al, de vorm van die ribbeltjes. Dat is een klein stukje van eigenlijk de geluidsopname, het grammofoonplaatje van de chirp van die krekel. En dan is het natuurlijk de tweede vraag. Wat deden ze daarmee? Want als je er zachtjes over strijkt, dan geeft dat een heel ander geluid dan als je daar heen en weer over gaat rachen of dat heel snel doet.
0: Wat deden ze daarmee dan?
1: Ja, nou, dit is echt een hele leuke studie. Het is echt, ik heb het verhaal helemaal doorgebladerd en het puzzeltje en eigenlijk de technologie en de engineering die daarbij komt kijken, daar word ik helemaal blij van. Want je moet dan ook gaan kijken van wat zijn nou eigenlijk de akoestische eigenschappen van die vleugel die er omheen zit. Dat is eigenlijk ook niets anders dan de klankkast van een Stradivarius waar je gaat kijken. Want dat geluid, je moet er eerst aan die vleugel gaan rammelen, aan die ribbeltjes gaan krabbelen en dan heb je dat in beweging wordt gebracht. Maar die vleugel die is dan een soort van versterker, een klankkast, een die hele akoestiek daarvan. Die hebben ze doorgerekend eigenlijk met dezelfde software als waarmee je de akoestische eigenschappen van luidsprekers tot concertzalen mee kunt doorrekenen. Dus door dat te combineren, je stopt het ribbeltje erin, je gaat kijken naar bij welke frequentie werken die vleugeltjes het beste. En dan hebben ze gekeken van binnen in die vleugels, hoe ziet nou die golf, die akoestiek eruit, hoe gaan die geluidsgolven daar doorheen? En dat hebben ze van een aantal van die sprinkhaantjes en krekeltjes gedaan. En stuk voor stuk daar de geluidjes, de zang, het gechirp van gereconstrueerd.
0: En zo hebben ze dus eigenlijk dat geluid gemaakt van 125 miljoen jaar geleden. Ja. Want ik vroeg me dus af gelijk, want we hebben nog steeds krekels op deze aarde. Ja. Klinken die dan hetzelfde als toen in de Jura-tijd?
1: Nou, wat ze ook gedaan hebben, ze hebben een paar krekels van nu genomen en gekeken van als wij nou die reconstructie maken en dezelfde techniek erop loslaten, krijgen we dan hetzelfde geluid als wat die beesten in werkelijkheid maken. Dus dat is eerst eventjes om het te valideren, om te kijken van zijn we goed bezig en werkt het een beetje. Nou, dat is het geval, dus daarom hebben ze ook veel meer vertrouwen in hoe ze die vroegere beesten hebben gereconstrueerd. Maar wat dan zo leuk is, je liet net een paar van die stukken horen. En dat zijn dingen die kunnen jij en ik horen. Want het zit ergens in ons range van geluiden. Wij kunnen tussen de 20 en de 20.000 hertz of iets minder, kunnen we, als we wat ouder zijn, wat minder, dat kunnen we horen. Maar er zitten dus ook krekeltjes en sprinkhaantjes die richting ultrasoon gaan. Dus die geluiden die zo hoog zijn, dat hele kleine kinderen het misschien nog net kunnen horen. Of zelfs dat niet.
0: Maar wij niet meer.
1: Maar wij niet meer, nee.
0: Nee.
1: En dat is dan een hele leuke evolutionaire puzzel. Want de vraag is, van waarom maken die beesten eigenlijk geluid? Je kunt hele toffe dingen doen met geluid. Je kunt lekker op je eigen plekje blijven zitten en alleen maar wat herrie maken om te zeggen van kijk, dit is mijn territorium, hier zit ik. Dan hoef je niet eerst dat hele rondje te lopen om tegen alle struiken te plassen, zodat de buurman ruikt van dit is van mij.
0: Of een mannetje of vrouwtje lokken.
1: Dat is het andere dat je kunt doen, mannetjes of vrouwtjes. Nou, meestal zijn de mannetjes, ook bij deze beesten zijn het weer de mannetjes die de herrie aan het maken zijn. Ja. Maar het is eigenlijk ook heel stom, want je maakt ook duidelijk van, hey, kijk, hier ben ik. Dus op het moment dat je bij iemand anders op het menu staat, dan weet ze ook direct van, ach, daar is wat te eten te halen. Dus het is altijd zo'n dubio van, trek ik mijn bek open of hou ik mijn kop?
0: Hebt u zelf wel eens geluid, bijvoorbeeld van dinosaurus nagebootst?
1: Dinosaurussen, ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag van hoe weten we nou wat voor geluiden die maakt. En van de meeste dino's hebben we werkelijk geen flauw idee. Er zijn een paar dinosaurussen en daar zijn dan wat meer resten gevonden van hoe het bij de keel, de botjes een beetje lopen, hoe de kraakbeen liep. En daar zijn wel aanwijzingen dat het daar een beetje lijkt op wat we ook bij vogels zien. Want vogels zijn de afstammelingen van de dinosaurussen. Dus ja, dat gekraai en het gekoer van sommige grote vogels, dat zou een stukje inspiratie kunnen zijn.
0: Maar wacht even, ik heb de film Jurassic Park gekeken. Ja. Nou, daar zag ik die dinosaurus echt niet roekoe of zo. Dat was alleen maar gebrul en zo.
1: Dat is heel hard gebrul. Dat is ook tamelijk merkwaardig. Want stel dat je een grote vleeseter bent en je hebt honger. Dan wil je natuurlijk zo lang mogelijk er naartoe sluipen zonder dat je prooi het in de gaten heeft. En in die Jurassic Park films, daar gaan ze altijd als een malle gaan ze brullen. Maar dat doet het natuurlijk wel goed in de, want dat is lekker eng. Dus dat hebben ze ook geïnspireerd op enge beesten. En dan heb je een eng geluid en dan is de film lekker spannend. Dus, maar dat heeft weinig met de werkelijke situatie te maken.
0: Nee, dat klopt dus totaal niet.
1: Nee, ik denk dat dat meer richting gekoer en gekraaien zou moeten. Maar er is wel een andere dinosaurus en dat is de Parasaurolophus. Dat is een dino en die heeft een soort kam op zijn kop zitten. Waarbij die is hol van binnen met een krul erin. En die krul die is ook weer verbonden met de luchtwegen. En dat is een soort resonantiekamer. En daarin kan het een soort galmkast. En dat betekent dus dat de geluiden van de Parasaurolophus, dat je die wel een beetje kunt namaken. Dus, nou, ik heb inderdaad, we hadden het er in het voorgesprek over, jaren geleden een keer voor een lezing zo'n ding nagebouwd van PVC-pijpen. En daar ging dan nog de bovenste koelwaterslang van een grote dieselmotor in, om een beetje voor die fladder de fladder.
0: Die zwaai je dan rond of zo? Ja,
1: nee, die stop je erin en daar ga je dan een beetje op toeteren. En dan krijg je in die resonantiekamer, dan kan die golf mooi gaan staan. Dan krijg je zo'n soort donkere getoeter van de Parasaurolophus. Dus ja, op zo'n manier kun je toch wat terugpuzzelen over de geluiden.
0: Maar ik heb ook van dit gesprek vooral geleerd dat iedereen ook die film heeft gezien, dat er totaal niet klopt met de werkelijkheid. Dat waarschijnlijk zo'n enorme dino gewoon eigenlijk een soort geluid van een duif of zo maakt.
1: Ja, maar ik denk zo'n hele grote dino, dat zal waarschijnlijk wel wat lager tonen zijn. Want ja, een van die lage, ja. Ja. Het leuke is ook hoe lager de toon, hoe verder het reikt. Hè. Lage frequenties die reiken heel ver. En hoe hoger je frequentie, hoe kleiner je bereik eigenlijk.
0: Ja. U gaat het hele weekend die krekelgeluiden luisteren natuurlijk.
1: Ik had eigenlijk andere plannen, maar ik vond het ergens ook wel heel leuk.
0: Okay. Hartelijk dank voor de uitleg, meneer Schulp. Anne Schulp is dat, paleontoloog bij Naturalis in Leiden.

0: zout en ik zoet.
1: Beyoncé was dat, een Texas Hold'em. Welke treinreis is u bijgebleven? Dat is onze vraag van vandaag. Aanleiding is het programma dat komende zaterdag voor het eerst te zien is bij Max. Van Philip Frederiks en Maarten van Rossum. Overigens spreken we Philip straks na drieën. Dus dan gaat het ook even over dat programma. Welke treinreis is u bijgebleven? Birgit Erp, 30 jaar geleden zat ik in de nachttrein alleen. En bij één station stapte in het pikdonker iemand in mijn coupé in. Mijn hart bonste. Ik hoorde ineens een harde klik en ik dacht, oh nee, hij heeft een mes. Was het een blikje cola dat hij opende. Mijn adem stokte in mijn keel. Ik was 28 destijds, zegt ze, Birgit. Dan gaan we even luisteren naar een appje van Viarda.
2: De treinreis die ik mij goed herinner was een interrail. Met drie klasgenoten, meer dan 30 jaar geleden, dwars door Europa heen, door Joegoslavië, wat op dat moment in oorlog zat, naar Istanbul. En daarna zijn we doorgegaan met bussen en pas in Italië weer terug op de trein gestapt. Met wat tussenstops richting Amsterdam. Een maand onderweg geweest. Prachtige reis.
1: Ja, zo klinkt het wel inderdaad. Dan nog Huub, die appt in 2024, dat is dus 2 jaar geleden, was ik in Schotland. Ik heb de route afgelegd van de Hogwarts Express uit de films van Harry Potter. De trein werd getrokken door een imposante stoomlocomotief door het schitterende Schotse landschap. Onder andere over het stenen Glenfinnan viaduct, ook uit de Harry Potter films. Hij zegt het was onvergetelijk. Kijk, dit soort verhalen willen we graag horen van u. Maar het kan ook gewoon dat u een keer van Rode School naar Delfzijl bent gegaan natuurlijk en dat er iets bijzonders is gebeurd. Welke treinreis is u bijgebleven? Villa VDB, het omroepmax.nl, het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dat mag ook een gesproken bericht zijn.
3: Villa VDB. NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakte dat er een einde kwam aan je carrière.
6: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
7: Nou, ik ben denk ik, zeker toen ik begon, best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
8: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
4: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta.
9: Zondagmiddag, 12 uur.
3: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
1: Hoog bezoek straks in Villa VDB. De koningin van de Nederlandse porno-business, Kim Holland, komt langs. Zij is de laatste gast in onze serie over seks en senioren. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters.
0: Minister Letchert van Cultuur mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel verwijderen. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media in een rapport. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van de journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Sanchez verantwoordt zich momenteel in het parlement voor het handelen van de regering rondom Ceuta, zegt correspondent Miral de Bruyne.
14: De eerste dagen na de crisis werd het handelen van zijn regering nog geprezen. Maar hun handelen na de crisis, die van de regering, daar zijn weinig mensen blij mee. Gisteren nog gingen honderdduizenden mensen de straat op. In principe een manifestatie om Ceuta te steunen. Maar dat mondde op veel plekken uit in een anti-regeringsdemo. Want nog altijd zijn er duizenden migranten in Ceuta en de situatie daar loopt uit de hand.
0: De verantwoording van Sanchez stond volgende week woensdag gepland, maar werd onder druk van verschillende partijen naar voren gehaald. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar ze hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In de reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden en dat was iemand die ouder was dan 75 en ook een onderliggende aandoening had. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste van de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens de organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou bij een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Nu zijn er nog 45 en dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. De grootste problemen met de droogte in Nederland lijken voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat die dreiging er nog wel is. Het team zegt ook dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plekken is het grondwaterpeil nog te laag en volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. En ook het water in de rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. En dat probleem zou pas mogelijk na jaren voorbij zijn. En verder is de kwaliteit van het veel oppervlaktewater niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. Vanaf vandaag mogen er nog maar 34 schepen per dag door het Panamakanaal. Door de droogte in Midden-Amerika is het waterpeil van het kanaal gezakt. En daarom kunnen er minder schepen doorheen en mogen ze niet zwaar beladen zijn. Dat heeft gevolgen, want het Panamakanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Er liggen dan ook heel wat boten te wachten, zegt correspondent Boris van der Spek.
15: Daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
0: Over 2 weken mogen er nog maar 32 schepen per dag door het Panamakanaal. Het weer veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan zee een harde wind uit het zuidwesten. Het wordt dan rond de 20 graden.
16: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
17: Er staat net geen 60 kilometer file. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging tussen Kootwijk en Hoenderloo. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Knoppet Lunette. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht, dus die vertraging zal daar nog oplopen. En op de A28 naar Groningen tussen Ommen en Staphorst heb je 10 minuten vertraging.
18: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
19: Dat is onze.
20: Oh, oké. Okay.
19: Wagon 2.
18: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: NPO Radio 1. Max.
22: Jurgen van den Berg.
1: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2. Pornoactrice en producer Kim Holland komt langs. Zij is de laatste gast in onze serie over seks en senioren. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 2004. Toen kwam er een bloedig eind aan de gijzeling op een school in Beslan, in het zuiden van Rusland. De ontknoping van het spel tijdje terug. We hebben twee kandidaten met de hoogste score tot nu toe. 5 is dat. En kijken of Erik Adams uit Hattem daar nog overheen kan. En de vraag van vandaag, welke treinreis is u bijgebleven? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Aanleiding is dat programma dus. Dat begint zaterdag. Philip Frederiks en Maarten van Rossum met de trein. Die reizen dan door Europa. Nieuw programma dus van Omroep Max. Philip is aan de telefoon. Philip, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
1: Jullie reizen met z'n tweeën door Europa met de trein. Welke treinreis die jullie hebben gemaakt is je het meest bijgebleven?
23: Nou, de Semmeringbaan. Dat is vanaf Wenen naar Triest. En dan ga je dwars door de Alpen. Dat is de eerste normale spoorlijn door de Alpen. Geopend in 1857. Dat was toen echt een soort wereldwonder. En dat is een prachtige route. Dus ja, dat is als je met de trein reist en je ziet dan het raam. En je neemt die route. Ja, dat is geweldig.
1: Ja, we gaan terug naar de tijd van Sisi, geloof ik, hè? Daar.
23: Sisi is vele malen in Triest geweest. Die ging op zoek bij haar zwager. En die nam dan die trein, ja.
1: En het is niet zozeer de trein aan zich, maar meer het landschap natuurlijk dat je ziet.
23: Ja, natuurlijk. Kijk, de trein is de trein. Maar het is heerlijk aan het raam zitten. Bovendien heb je in die trein nog een restauratie. Dus je krijgt een schnitzeltje. Je kunt een glaasje Grüne Veltliner kun je tot je nemen. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat maakt het reizen buitengewoon aangenaam.
1: Ja, maar ik zei dat van die trein. Want er zijn toevallig in de radiowereld en heel veel mensen die zijn ook echt treinengek. Hè? Dus die zoeken ook echt wel soms een bepaalde trein of een bepaald treinstel op. Om daar juist dan een stukje mee te gaan. Dat ben jij minder, begrijp ik.
23: Ja, ik ben niet van de. Ik ben geen treinspotter en ik ben ook geen speelgoedtreintjes. En bovendien, onze uitzending is niet een uitzending over treinen.
1: Nee.
23: We verplaatsen ons per trein. Hè? Dus de trein is bijzaak eigenlijk.
1: Ja. Het gaat eigenlijk over de Europese cultuur en wat ons bindt en wat ons scheidt, zeg maar. Dat hoor ik Jan steeds in het spotje zeggen.
23: Ja, dat klopt.
1: Leg eens uit.
23: Nou ja, kijk, vaak hebben we het enorm over de verschillen. Hè? Wat zijn er niet allemaal voor verschillen tussen de Fries en de Siciliaan, zal ik maar zeggen. En wij komen tot de conclusie dat dat nogal meevalt. Dat er eigenlijk veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. En je ziet dat Europa, ja, dat is eigenlijk ons aller continent, om het zo maar eens te zeggen. Het is onze cultuur en die is heel herkenbaar.
1: En Maarten van Rossum kennen we natuurlijk ook als Amerika-kenner. Maakt hij, want daar zie je natuurlijk ook van alles gebeuren. En die hebben ook een zekere geschiedenis. Maar is hij ook mee om die vergelijking eens goed te maken?
23: Nou, Maarten die zegt dus altijd, kijk, ik voel me echt Europeaan als ik in Amerika ben. En hij is helemaal niet zo'n liefhebber van Amerika. Hij weet er veel van. Maar hij zou er niet aan moeten denken om in Amerika te wonen. Dus hij vindt dat als hij in Amerika is, dan verlangt hij naar Europa. En dat heb ik eerlijk gezegd ook wel een beetje.
1: Ja, vertel eens.
23: Nou ja, ik bedoel, de steden zoals wij die hebben, met al die culturen zo, dat zie je eigenlijk nergens anders dan hier. Dus ja, dat maakt nogal wat verschillen.
1: Nee. Filip, het rommelt een beetje, de telefoon. Dus ik weet niet wat je aan het doen bent, maar misschien is het handig om iets stil te houden.
23: Ik weet niet. Ik sta wel ergens buiten. Maar nu, als ik mij verplaats, is het dan beter?
1: Oh nee, misschien is het de wind dan die erin waait. Dat zou het kunnen zijn.
23: Misschien is het de wind. Dan doe ik even mijn hand ervoor.
1: Toch even over die trein nog. Hè. Is dat het uitgelezen medium misschien wel om Europa te ontdekken?
23: Ja, het is... kijk, je neemt het landschap mee. Kijk, je vliegt, dan zie je niks. En als je met de trein gaat, dan zie je heel veel. Je ziet het landschap veranderen. Je ziet waar je bent, zal ik maar zeggen. En bovendien is er niets heerlijkers dan vanuit de trein het landschap te kijken en een beetje te zitten mijmeren. Je eigen gedachten op hol te laten slaan.
1: Ja. Reis jij vaak ook vanuit Parijs altijd met de trein eigenlijk?
23: Eigenlijk altijd met de trein, ja. Ja. Maar ook naar elders, als ik ergens anders in Frankrijk moet zijn, dan neem ik in 9 van de 10 gevallen de trein.
1: Is er een treinreis in jouw leven die je nooit meer vergeet?
23: Nou, toen ik 13 was, ontdekte ik het zuiden van Frankrijk. En dat was een ongelooflijke ervaring. Ik weet nog dat we 's ochtends om 5 uur langs het Étang de Berre kwamen. Dat is een groot meer wat met een open verbinding naar zee. En daar zag ik plotseling een helblauwe vlakte in de ochtendzon. En dat heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. En elke keer als ik langs het Étang de Berre kom, dan gaat het weer even. Dan komt die herinnering weer terug, zal ik maar zeggen.
1: Dat jongetje van 13.
23: Ja, precies.
1: Ja. Dankjewel, Filip, voor het verhaal. We gaan allemaal kijken natuurlijk. Komende zaterdag, dan begint dat programma. Maarten en Filip op het spoor. 9:50 op NPO 2. En ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw reacties op onze vraag van vandaag. Er komt eentje binnen nog van Berend Jan Kroes. En die ken ik nog uit een heel vroeg leven. Want wij werkten ooit in dezelfde discotheek. Hij zegt, over treinen gesproken in 2001. Toen was ik in Japan voor een judo-reis. Hij is ook een judoka. pardon. Hij zegt, je koopt een kaartje waarop staat dat je in coupé 24 zit op plek 16. Nou, op het station staat dan een tegel met nummer 24. Iedereen gaat keurig daar op een rij staan. En eigenlijk geen enkele wanklank. De treinreis is bijzonder. Iedereen eet ook netjes zijn maaltijd op. En er ligt geen kruimeltje op de grond. Ja, dat is Japan. Ik kan daarover meepraten. Bij onze trein kwam daar een keer aan, zo'n sneltrein, om, laten we zeggen, 14:27. En er komt de trein aan en we stappen daarin. En er zit iemand op onze plek. En ik dacht, dat kan niet, dit is Japan, dat doen mensen niet. En wat bleek, dat was de trein die net daarvoor kwam op 14:26. En zo rijden ze daar op tijd dus in Japan. En dan kan je dus in de problemen komen. We konden nog net uitspringen en het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. De vraag van vandaag over uw treinreizen. Kom maar door, villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
2: Max.
1: We gaan terug naar 3 september 2004.
5: Villa VDB.
1: Op die dag kwam er een bloedig eind aan de gijzeling op een school in Beslan in het zuiden van Rusland.
6: Bij de school met gijzelaars die door Russische veiligheidstroepen is bestormd, wordt nog steeds zwaar gevochten. Geweervuur is het afgelopen half uur weer heviger geworden en ook waren er weer zware explosies te horen.
7: Wat ik zie is vooral enorme chaos. Er rijden hier ambulances af en aan, maar ondertussen wordt er nog steeds zwaar gevochten, zoals je waarschijnlijk zult horen. Er wordt nu zelfs ook mortieren afgeschoten. Zwaar, mitrailleurduur klinkt. En voor de rest staat iedereen hier een soort van verdwaasd bij te kijken, niet weten wat er nou aan de hand is. Juist omdat de autoriteiten hadden gezegd de school onder controle te hebben.
24: Al die gewonden, de paniek, het schieten, de explosies die maar doorgingen, het lynchen van terroristen op straat, de kinderlijken en de eindeloze reeks begrafenissen.
1: Ja. We hoorden hem hier net al even, de stem van Reinoud Broekhuizen, destijds correspondent in Rusland voor RTL. Reinoud, hartelijk welkom.
25: Dank je wel.
1: David-Jan Godfar hoorden we met dat stukje met dat schieten allemaal, maar jij was daar ook. Hoe is het om dit terug te horen eigenlijk?
25: Kippenvel. Het is, het was heftig en het blijft in je geheugen altijd heftig. Dat is iets wat je nooit vergeet.
1: Ja.
25: Wat altijd een bepaalde emotie blijft oproepen.
1: Ja. Ja. Ik zie het ook aan je.
25: Ja.
1: Ja. Jij was destijds de eerste Nederlandse correspondent daar te plekken.
25: Ja.
1: Tijdens die gijzeling, moet ik misschien even schetsen, want dit is het eind, de afloop. Ja. Dat was al een paar dagen bezig, hè?
25: Mm-hmm. Ja, het begon 1 september. Dat is traditioneel de opening van het schooljaar in Rusland. En dat betekent niet alleen dat het een feestelijke dag is voor de kinderen, maar ook dat eigenlijk iedereen van de familie ook welkom is op school. En dat was in deze school dus ook het geval. Best een grote school met veel klassen, veel kinderen. En dus ook heel veel volwassenen binnen. Dus er waren hier meer dan 1000 mensen binnen. En op dat moment kwamen er ruim 30 terroristen het gebouw binnen en namen iedereen in gijzeling. Mm.
1: Dus dat was ook heel bewust gepland om dat juist op deze dag te doen?
25: Zeker, ja. Dat was wel duidelijk, ja.
1: Wat trof je aan toen je daar aankwam?
25: Het begon eigenlijk al in het vliegtuig daar naartoe. We zijn dezelfde dag nog vanuit Moskou op het vliegtuig gestapt die kant op. En er zat wel wat pers aan boord. Maar ook heel veel mensen die uit

0: Beslan komen. En dus ook familie in die school hadden. Want ja, Beslan is helemaal niet zo'n grote plaats. Ik denk 10, 20.000 mensen misschien. Dus ja, bijna iedereen die daar vandaan kwam, die had er wel iemand in de school zitten. En er zaten dus ook mensen met angst en beven in dat vliegtuig. Omdat ze wisten dat ze de familie in hadden zitten. En dus niet wisten waar ze aan toe waren.
1: En kon je, want uiteindelijk ben je daar dan in Beslan, kon je bij die school komen en zo? Was dat allemaal?
0: Het was wel, zeg maar, tot ongeveer 100 meter was het min of meer afgeschermd. En daar stonden dus achter hekken ook allemaal familieleden. In paniek, huilend, te wachten, in spanning. Wat er gebeuren ging eigenlijk. En
1: wie waren die gijzelnemers?
0: Dat was in principe een groep Tsjetsjenen. Als je de kaart van Rusland een beetje kent, dan weet je dat in het zuiden van de Kaukasus Tsjetsjenië ergens, zeg maar, aan de oostelijke kant ligt. En dit is Ossetië, dat ligt een stuk westelijker. En de jongens die waren dus, ondanks alle toen nog geldende blokkades onderweg. Want het was nog steeds een gespannen gebied door alle Tsjetsjeense oorlogen ook. Jongens zijn er toch in geslaagd om daar allemaal doorheen te komen. En met 30 man en ik geloof iets van 8 voertuigen daar in Beslan aan te komen.
1: En wat was hun... zij wilden dat de Russen zich zouden terugtrekken uit Tsjetsjenië.
0: Ja, dat was een van de motieven.
1: Ja, ja, ja.
0: En er zat ook nog wel een soort van fanatiek islamitische sausje overheen. Maar een vrij Tsjetsjenië was daar een belangrijk onderdeel.
1: Dat was het hoofddoel.
0: Ja.
1: Nou, Sebastian, jij hebt net geschetst, hè, er waren ook dus veel ouders van kinderen die daar binnen zaten.
0: Ja.
1: Werden die op de hoogte gehouden van hoe dat daar ging, bijvoorbeeld binnen?
0: Nou, heel mondjesmaat. De Russische overheid kwam wel af en toe met perscommuniqués. Maar achteraf is gebleken dat daar gewoon ronduit leugens werden verkondigd. Mm. Ze hadden zogenaamd goed contact met de gijzelnemers. En er zouden maar iets van 150 tot 300 mensen binnen zijn. Wat dus later bleek meer dan 1000 mensen te zijn geweest. Ze slaagden er dan wel in op een gegeven moment om... Er waren ook mensen met baby's, met echt jonge kinderen... binnen, die hebben ze op een gegeven moment wel vrij weten te krijgen met een bemiddelaar. En die mensen kwamen naar buiten en die vertelden ons ook van... er worden hier alleen maar leugens verteld. De situatie is verschrikkelijk. We zitten met z'n allen, met bijna 1000 mensen in de gymzaal. Waar het was ook nog eens loei en loei heet daarbinnen. Kinderen zaten gewoon helemaal naakt daarbinnen. Maar ondertussen bleef de overheid maar beweren dat alles onder controle was en dat het goed zou komen, et cetera. Maar ze hadden niet zo heel veel onder controle, dat bleek wel.
1: En konden jullie je werk doen als verslaggevers daar?
0: In principe wel. Zeker de eerste dagen was het ook vrij chaotisch van Russische kant. Ze waren hier ook duidelijk niet op voorbereid, natuurlijk. Ja, de school konden we niet in natuurlijk. We konden wel redelijk dicht bij de school komen op een gegeven moment ook. En er waren ook wel live posities met de school op de achtergrond ingericht. Je kon met iedereen praten waar je mee wilde praten. Alleen politie en overheid, natuurlijk mondjesmaat. Er was wel een perscentrum in het Dom Kulturi, zoals dat heet, in het theater... Maar daar werd natuurlijk alleen maar onzin verkocht.
1: Nou ja,
0: het ministerie van Desinformatie noemden we dat.
1: Ja. We maken de sprong, want dat is de aanloop. Dus. En toen werd het dus die 3 september. En toen ging het helemaal mis. De Russische speciale eenheden vielen binnen. Wat is er gebeurd?
0: Ja, dat is nog altijd onduidelijk gebleven eigenlijk. Het is op een gegeven moment geëscaleerd. En ik heb eerlijk gezegd... Ik was op dat moment, waren wij net even buiten Beslan. Want we hadden onze spullen opgehaald vanuit een hotel iets verderop. Want we zouden naar Beslan verhuizen. En op dat moment hoorden wij op de radio, op de Russische radio, dat er wat aan de hand was.
1: Zul je ook net zien. Ga je even je spullen halen, komt een groot moment.
0: Maar ja, dat had dan wel als voordeel dat ik zag dat op dat moment nog die speciale eenheden allemaal aankwamen rijden. Dus... het was geen geplande aanval.
1: Nee.
0: Ik denk eerlijk gezegd zelfs dat het of door een inwoner van Beslan zelf is getriggerd. Die de spanning niet meer aankon en die is gaan schieten. Ik weet wel, bijvoorbeeld een Duitse correspondente zat bij mensen in huis. En ja, Ossetië is natuurlijk ook altijd al een gespannen gebied geweest. Dus die mensen hadden gewoon wapens in huis. En ook niet de kleinste wapens. Die werden uit de kelder gehaald. Ja, en dat waren gewoon granaatwerpers die je van je schouder granaten af kon schieten. Dus er waren veel wapens, er was veel spanning. Iets daarin heeft het getriggerd. Maar eigenlijk is dat nooit heel erg duidelijk geworden wat dat precies is geweest. Maar ja, toen het eenmaal losging, ging het ook verschrikkelijk los. Je hoorde de geluiden bij David-Jan op de achtergrond. Het was een enorme schietpartij en wij stonden aan de rand van de stad op een gegeven moment. Niet zo'n hele grote stad. En ja, daar hoorde je dat het gewoon oorlog was eigenlijk. En op dat moment hebben wij besloten om daar niet te dicht naartoe te gaan. Want ja, het is niet onze opdracht om ons leven in de waagschaal te stellen, maar juist om het gebeuren te verslaan. En we zagen al snel dat er veel ook zieke auto's gingen rijden. Via een gat in de muur, wat gemaakt was, ook weer door omstanders, zijn er heel veel mensen uit die gymzaal getrokken. Heel veel gewond, want er waren ook veel explosies binnen geweest. En die zijn toen naar het ziekenhuis gebracht. Maar een ziekenhuis van zo'n klein plaatsje kan natuurlijk zo'n enorme toevloed van gewonden absoluut niet aan. Dus wij kwamen daar aan en toen al was de triage zeg maar voor de deur. En lagen er al tientallen tot honderden mensen buiten, gewoon op in het grasveld voor het ziekenhuis.
1: Er werd echt gekeken wie kunnen we nog helpen.
0: Maar ook van wie kan wel even zonder hulp nog. Want er waren ook gewoon mensen die nog wel gewoon ook met ons konden praten.
1: Ik begreep dat, dat heb je verteld, dat er een oma was hè, met haar twee kleinkinderen. Dat verhaal jou, dat een beetje symbool stond voor deze hele actie.
0: Ja, dat was heel apart. Want op een gegeven moment was natuurlijk de gijzeling voorbij. Ze hadden op één gijzelnemer na waren ze allemaal doodgeschoten.

0: aan de rand van de stad op een gegeven moment. Niet zo'n hele grote stad. En ja, daar hoorde je dat het gewoon oorlog was eigenlijk. En op dat moment hebben wij besloten om daar niet te dicht naartoe te gaan. Want ja, het is niet onze opdracht om ons leven in de waagschaal te stellen. Maar juist om het gebeuren te verslaan. En we zagen al snel dat er veel ook zieke auto's gingen rijden. Via een gat in de muur, wat gemaakt was, ook weer door omstanders. Zijn er heel veel mensen uit die gymzaal getrokken. Heel veel gewond, want er waren ook veel explosies binnen geweest. En die zijn toen naar het ziekenhuis gebracht. Maar een ziekenhuis van zo'n klein plaatsje kan natuurlijk zo'n enorme toevloed van gewonden absoluut niet aan. Dus wij kwamen daar aan. En toen al was de triage, zeg maar, voor de deur. En lagen er al tientallen tot honderden mensen buiten. Gewoon op het in het grasveld voor het ziekenhuis.
1: Er werd echt gekeken wie kunnen we nog helpen.
0: Maar ook van wie kan wel even zonder hulp nog. Want er waren ook gewoon mensen die nog wel gewoon ook met ons konden praten.
1: Ik begreep dat, dat heb je verteld, dat er een oma was, hè, met haar twee kleinkinderen. Dat verhaal jou, dat een beetje symbool stond voor deze hele actie.
0: Ja, dat was was heel apart. Want op een gegeven moment was natuurlijk de gijzeling voorbij. Ze hadden op één gijzelnemer na waar ze allemaal doodgeschoten. Hoeveel slachtoffers er waren, moest toen nog duidelijk worden. Op een gegeven moment werd dat wel duidelijk. En twee dagen later hadden ze de hele school al, zeg maar, van de explosieven geruimd. En werd die opengesteld. Kon je dat gymlokaal in, waar al die mensen dagenlang in de hitte en met mannen met kalasjnikovs in hun rug hadden gezeten. En ja, dat was bizar.
1: Ja.
0: Want je zag de kogelgaten, de inslagen van granaten, alle sporen van de gevechten zag je nog. En er liepen dus ook mensen rond die het wel overleefd hadden. En er was dus één omaatje die vertelde aan iedereen die het wilde horen hoe ze daar met haar kleinkinderen twee dagen had gezeten.
1: Tja.
0: En wat ze allemaal had meegemaakt. En ja, en iedereen stond daar met verbijstering te luisteren hoe dat eraan toe was gegaan. Want ze hadden ook vrijwel niet te drinken gehad. Eten al bijna helemaal niet. En het moet een hel geweest zijn.
1: Ja.
0: En dat, ja, zij kon dat heel goed onder woorden brengen. En met heel veel emotie ook natuurlijk. Wij hebben dat gefilmd en later ook nog wel in een jaaroverzicht in een reportage laten zien. Want in haar verhaal kwam eigenlijk alles samen wat dit verhaal zo verschrikkelijk maakt.
1: Ja. Ja. Jaren later is het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft zich over die zaak gebogen. Mm-hmm. En die heeft Rusland verweten dat het land ernstig tekort was geschoten bij deze hele kwestie.
0: Ja.
1: Gebruik van zware wapens had bijgedragen aan het hoge aantal doden.
0: Zeker,
1: maar als ik jou nu hoor dat er ook een misschien wel dat een gerucht is dan, hè, dat iemand daar gewoon uit best land is begonnen met dat schieten.
0: Ja.
1: Hoe kijk je daar dan naar? Want waarschijnlijk wilde zij dat ook niet, dat het zo is geëscaleerd.
0: Nou, sorry hoor.
1: Oké, dat is naïef.
0: Ik heb wel iets meer gijzelingen meegemaakt in Rusland. En het eindigt altijd in dood en verderf.
1: Ja, okay.
0: We hebben die theatergijzeling in Moskou gehad, waar ze gifgas naar binnen hebben gespoten. 12 jaar eerder was er een gijzeling in een ziekenhuis, waar ook honderden doden zijn gevallen.
1: Dus als het al iemand was, dan was het sowieso wel gebeurd dat ze dat met veel geweld.
0: Ja, eigenlijk weet je van tevoren bij dat soort dingen in Rusland, en ik denk dat het nog steeds zo is, dat het eindigt in een bloedbad. Want ze kennen eigenlijk geen andere methode dan de beuk erin en dan maar zien hoe het eindigt. En dan zo snel mogelijk zand erover natuurlijk. Want dan is het weer goed.
1: Hoe moeten we deze gijzeling en ook de afloop daarvan plaatsen in het hele licht van Poetin met zijn, met zijn hele verhaal en ook waar hij nu staat? En de manier hoe er dan wordt opgetreden in dit soort gevallen?
0: Ja, ik denk dat Poetin hier op dat moment niet zo heel veel behoefte aan had. Want hij was behoorlijk populair in die tijd. En hij heeft zich er ook openlijk niet zo heel veel mee bemoeid. Hij is wel nog, nadat het afgelopen was, op bezoek geweest in het ziekenhuis. Maar dat heeft hij midden...

0: de nacht gedaan. Met alleen een ploeg van de staatstelevisie in zijn gevolg. Om zo echt zo min mogelijk kritische vragen te krijgen natuurlijk ook. Hij was toen al heel druk bezig met de duimschroeven hard aandraaien. Dat merkten wij ook gewoon in ons werk al. Ik zat er al sinds 1995. Sinds 2000 was Poetin aan de macht. En het werd steeds erger. Op een gegeven moment kon je niet meer filmen op straat. Want dat was de weg die Poetin van zijn huis naar het Kremlin volgde. Daar mocht niet meer gefilmd worden. Liepen heel veel stillen op straat in de stad. Mm. En zodra je een camera op je schouder trok, dan had je weer iemand in je nek die vroeg naar je accreditatie, naar je werkvergunning. De manier waarop ze hiermee zijn omgegaan qua informatieverstrekking en ook natuurlijk uiteindelijk is vrijwel zeker dat de enige overlevende terrorist die nog een proces heeft gekregen, die is de gevangenis in gegaan en daar is daar aan eigenlijk een mysterieuze dood gestorven. Het zal wel iets van Novichok of zo geweest zijn.
1: Dat horen we vaak, hè?
0: Ja. Dus het hele verhaal is in de doofpot gezet. Ja. Het enige probleem wat hij wel kreeg was de moeders van Beslan. Daar heeft mijn vrouw met name heel veel verslag van gedaan. Want die moeders van Beslan die waren zeer verbolgen over de manier waarop de autoriteiten dit hebben aangepakt. En die hebben uiteindelijk ook het volgens mij bij het Hof voor de Rechten van de Mensen, of hoe heet het Hof daar, die zaak aangespannen.
1: Ja. Ja. Grijp je weer aan, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik zie het.
0: 190 kinderen dood.
1: Ja.
0: Zoiets, weet je wel. Dus ook 190, 380 ouders. En hoeveel opa's en oma's. En broertjes en zusjes. Dat zijn grote, ingrijpende tragedies in heel veel gezinnen.
1: Ja. Want ik zeg dit ook omdat in die reportage over die gijzeling zeg jij later, ik hoop dat ik dit nooit meer hoef te doen.
0: Ja, naïef natuurlijk. Of ik hoop dat ik hoop dat ik dit nooit meer hoef mee te maken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar goed, ik werk nog steeds bij het nieuws en we zien nog steeds de ellende all over the world plaatsvinden. Mensen die elkaar naar het leven staan.
1: Ja.
0: Verschrikkelijke repressieve regimes. Helaas, het bestaat.
1: Ja.
0: En we zullen ermee moeten dealen.
1: Dankjewel, Reinoud, voor het verhaal. Reinoud Broekhuizen, voormalig Rusland-correspondent voor RTL. Het ging dus over 22 jaar geleden, toen een bloedig eind werd gemaakt aan de gijzeling op een school in Beslan, in het zuiden van Rusland. Het is bijna 3:30.
2: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Clemens Peters.
3: De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij, zegt een crisisteam van de overheid. Maar dat betekent niet dat de problemen ook voorbij zijn. Het grondwaterpeil is nog veel te laag en ook staat het water in de rivieren nog niet op een aanvaardbaar peil. En dat kan nog maanden tot jaren duren voordat die problemen voorbij zijn. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken, zoals hij zegt. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. En dat was iemand die ouder was dan 75 en ook een onderliggende aanhoeding had. De ouders van Milou zijn tevreden over het besluit van de rechter dat zij de namen van de artsen die kritiek hadden op de euthanasie van hun dochter mogen weten. 14 artsen, met name psychiaters, uitten in een brief aan het OM twijfels over de euthanasie. Toen de brief uitlekte, kregen de ouders de volle laag. En ze willen de artsen nu juridisch aanpakken en dat kan nu ze de namen hebben.
1: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Dennis Mooij?
4: Nou, het loopt vooral vast bij Utrecht. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Driebergen en Houten-Oost heb je een kwartier vertraging. Ligt daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Dan bij Utrecht zelf op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Knopend Lunet heb je een 30 minuten extra nodig door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. En daardoor heb je ook 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort voor het knooppunt Rijnsweerd. Ook op de A28, maar dan richting Groningen. Tussen Ommen en Staphorst, 10 minuten vertraging door een auto met pech.
2: Tot 4 uur.
5: Tijdje terug.
1: Dat is dat spel en wij gaan naar de ontknoping voor deze week althans. We hebben tot nu toe twee kandidaten met een score van 5. Dus die gaan naar kop. Maar er is nog één iemand die daar verandering in kan brengen. En dat is Erik Adams uit Hattem. Erik, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
1: En waar ligt dat ook alweer, Hattem?
5: Dat ligt onder de rook van Zwolle.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja, ja.
5: Gelderland.
1: Ja, nee, ik ken het. Ik ken het. Hattem. Ik begrijp dat jij nog wel even tijd voor de quiz hebt, maar ook weer, we moeten niet te lang maken, geloof ik, hè?
5: Nee, ik moet een beetje opschieten, inderdaad.
1: Ja, jij zit in spanning, maar dat heeft niet met die quiz te maken.
5: Nee, niet per se. Ja, wel een beetje lichtelijk. Mijn vrouw is ook hoogzwanger, 37,5 week momenteel, dus
1: ja.
5: Dat wordt gezellig.
1: Oké, okay. Is dat de eerste?
5: Nee, dit is mijn tweede.
1: Oh, oké. Nou, dat scheelt dan wel weer een beetje dat je wat ervaring hebt. Nou, oké, dan gaan we je niet al te lang proberen op te houden. En het zou natuurlijk heel wat uitmaken als jij gewoon keihard over die 5 heen gaat. Want dan hebben we gewoon een weekwinnaar en dan komt hij uit Hattem. Je krijgt de fragmenten zometeen vroeger of later zeggen, ten opzichte van de fragmenten voor. En je hebt in totaal 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. Je moet alleen nog even weten wat jouw geboortejaar is, Erik.
5: 1994.
1: Dat wordt het vertrekpunt. Hier is het eerste fragment. Dit is Mika met Relax. Was dat een hit vroeger of later dan 1994?
5: Later.
1: Dat is goed, het was in 2007.
6: Dames en heren, goedenavond. Prins Klaus is overleden. Vanmorgen ging zijn gezondheidstoestand opnieuw achteruit. De prins is op de intensive care overleden met zijn vrouw koningin Beatrix aan het bed.
1: Was dit vroeger of later dan 2007?
5: Dat was volgens mij eerder.
1: Ja, dat is goed, het was in 2002.
7: Aanslag op de redactie van het Franse weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Ze schieten 12 mensen dood, verwonden er 11. 4 van hen zijn in levensgevaar.
1: Was dit vroeger of later dan 2002?
5: 2015 denk ik.
1: Ja,
5: dus later.
1: Ja, dat klopt. 2015. Ja.
8: Er is een naam eer aan. De achtbaan Goliath. Het is de grootste rollercoaster van de Benelux. Vanaf vandaag zijn de ritjes mogelijk in het pretpark bij Biddinghuizen.
1: Six Flags, daar was het. De Goliath geopend. Vroeger of later dan 2015?
5: Van het zomer nog geweest. In Walibi Holland tegenwoordig. Was eerder dan 2015.
1: Ja, dat is goed. In 2002 was dat.
9: Bij de finish van de marathon van de Boston zijn 2 bommen ontploft. Volgens de politie zijn er 2 doden en zeker 23 gewonden.
1: Was dit vroeger of later dan 2002?
5: Nou, ik denk later.
1: Ja, dat is goed hoor. 2013.
10: De Tweede Kamer moet er zich nog over uitspreken. En de organisaties van studenten zijn tegen. Maar toch ziet het er niet naar uit dat iemand de openbaar vervoerkaart voor studenten nog kan tegenhouden. Het
1: gaat over de OV-kaart. Was dat vroeger of later dan 2013?
5: Ik denk eerder.
1: Ja, dat is goed. Dat is 1991.
11: Om 5:00 vanochtend werd de binnenstad van Nijmegen hermetisch afgegrendeld. En sympathisanten van de krakers die nog in de richting van de kraakpanden wilden optrekken, vond de politie op hun weg.
1: De Pearson-rellen werd dit genoemd. Was dat vroeger of later dan 1991?
5: Het klinkt veel eerder in ieder geval.
1: Ja, goed hoor. 1981 was dat.
12: Als opvolger van de huidige langspeelplaat introduceerde Philips op de Virato de Compact Disc, de CD. Een kunststof plaatje van 12 centimeter doorsnee dat aan één kant afspeelbaar is via een speciale platenspeler.
1: De introductie van de Compact Disc, was dat vroeger of later dan 1981?
5: Dat is lastig.
1: Ja.
5: Ja, dus zeker voor mijn tijd. Dat kan u er wel zeggen. Ik denk dan sta ik schokken. Ik denk dat het eerder is.
1: Jij denkt eerder dan 1981? Oh. De man met de zoomer is heel snel. Ik dacht, ik maak het nog een beetje spannend even.
5: Ja.
1: Het was een jaar later, Erik. Dus we hebben vroeger 1981. Nou, het is een jaar later, want het was in 1982. Op 17 augustus werd de eerste CD ter wereld gefabriceerd door ons eigen Philips.
5: Ja, Philips, ja, precies. Ja. Ja, dat wist ik wel.
1: Nu is de vraag, ben jij hoger uitgekomen dan de 5 die al op het scorebord stonden? Heb je meegeteld?
5: Nee, ik heb niet meegeteld.
1: Ik wel. Ik wel.
5: Nou, wat is het?
1: 7 zijn het er.
5: Hey, nou, geweldig. Leuk man. Hey, ja. Hartstikke mooi.
1: Ja, gefeliciteerd. Want ben je gelijk de weekwinnaar met 7.
5: Ja, Mooi, fijn. Ja. Ik had niet verwacht dat ik het zo goed zou doen, inderdaad. Want geschiedenis is niet per se mijn beste kant, zeg maar.

0: Maar nee, ik ben er blij mee. Hartstikke leuk.
1: Nou, dat bleek niet. Je hebt je er kranig doorheen gewerkt. En je bent gewoon de weekwinnaar. Dus dat is sowieso een mooie prijs. Je krijgt van ons een Villa VDB keukenschort. Die krijg je ook. En we mogen je €100 overmaken. En ik zeg altijd, als je het uitgeeft, denk aan ons.
0: Ja, dan gaan we aan je denken, Jurgen. Ja. Als ik de luiers ga verscholen van de nieuwe baby.
1: Je gaat voor €100 luiers kopen.
0: Ja, die zul ik zeker wel nodig hebben, denk ik.
1: Ja. Oké, okay, nou dan zul je nog vaker aan ons denken, denk ik. Dankjewel. Veel succes met de geboorte uiteindelijk. En stuur dan ons even een kaartje misschien, dat is leuk.
0: Ja, dat is misschien wel leuk inderdaad. Ga ik doen.
1: Dank voor het meespelen ook. Jo, een fijn weekend was. Wilt u historische nieuwskennis ook laten testen de komende tijd? We hebben nog wel wat vakjes over in het hele jaar. Meld u aan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Dit is Nas Barkley.

0: CeeLo Green en Danger Mouse samen Gnarls Barkley.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: De hele week gaat het in de villa al over seks en senioren. We hebben allerlei aspecten onder de loep genomen. Dat de behoefte aan seks en intimiteit echt niet stopt na je 55ste. Dat de manier van seks beleven misschien verandert. Hoe er in de ouderenzorg mee wordt omgegaan. En wat als je de diagnose prostaatkanker krijgt. En alles niet meer werkt, zoals vroeger wel het geval was. In het laatste deel gaat het over senioren in de porno-business. Want ja, daarbij denk je toch vooral aan jonge, strakke lijven en niet aan lillend vlees. Hoe zit het eigenlijk met de representatie van ouderen in de pornografie? Ik ga erover praten met, ik heb haar de koningin van de Nederlandse pornobiz genoemd, Kim Holland. Kim, goedemiddag.
3: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
0: Ja, goedemiddag. Ja.
3: Goedemiddag.
0: Zeg, ik kijk natuurlijk nooit porno, dan begrijp je. Hoe zit het met de representatie van ouderen in porno?
3: Nou, als het gaat over de vrouwen van boven de 50, dan zijn het er ook altijd maar heel weinig, hoor. Moet ik je eerlijk zeggen. En mannen al sowieso niet. Dus over het algemeen, is het voor een porno-industrie is het wat moeilijker. Het is wel zo, wij zijn een klein landje, hè. En als je kijkt naar Amerika, dan heb je, en dat noemen ze dan granny sex.
0: Oh ja.
3: Ja. Ik ben van Omroep Max,
0: dus dan spits ik de oren natuurlijk, dat begrijp je.
3: Ja, en over het algemeen zijn het dan wel net iets jonger vaak. Maar tussen de 50 en 60 zijn ze er natuurlijk wel, hè. Maar durven ze niet voor de camera. Het is niet natuurlijk dat er niet genoten wordt van seks. En misschien ook wel stiekem privéfilmpjes gemaakt worden. Want dat gebeurt natuurlijk wel, hè. Maar ja, met echt een camera erbij en meerdere mensen, dat is een stuk moeilijker. Dus als we inderdaad een leuke vrouw hebben van boven de 50, dan zijn we altijd ontzettend blij met de keuze. Nou. Dus we hebben er een paar, maar ja, het is niet heel veel.
0: Maar jij zegt ook, want kijk, dat weet ik natuurlijk ook wel, er zijn allerlei categorieën. Dus iedereen heeft zo zijn voorkeur, hè, wat je leuk vindt in seks. Maar er zijn dus ook mensen die kijken dus bewust ook naar films waar wat oudere mensen in voorkomen. De granny seks.
3: Als het dan gaat over vrouwen van inderdaad die vanaf 45, dan zijn het ook best wel veel jongeren die kijken. Want ze hebben toch zoiets, wauw, die vrouw heeft echt ervaring. En dan worden ze ook soms wel een MILF genoemd, hè, een moederfiguur. En dat loopt absoluut zeker, hoor. Dus het is absoluut niet zo dat daar geen vraag naar is.
0: En dit is niet, zeg maar, aan de productiekant. Want je zou denken dat met, ik noem maar wat een oudere pornoacteur, dat het ook wat moeilijker wordt om laten we zeggen, tot een eind te komen.
3: Ja, nou, dat zeg je heel goed. En dat gaat dus eigenlijk alleen om mannen. Maar überhaupt is toch een camera op. Kijk, dus ik denk dat we echt meer dan 2000 mensen hebben die zich aanmelden om in een film te spelen. En dan heb ik het alleen maar even over de mannen, hè. Maar ja, dan gaat het met een camera erbij, is dat toch een hele andere ervaring, moet ik je zeggen.
0: Ja, want vertel eens hoe. We zien dan dat soort filmpjes wel. En dan denk je, ik ben wel eens op een verjaardagsfeestje. En dan zegt iemand wel, goh ja, ik zou best wel pornoacteur willen worden of zo. Maar dat is dus ook niet echt te benijden, begrijp ik.
3: Het is zeker te benijden. Als je het geluk hebt dat je op dat gebied op dat moment dan niet zozeer met de camera bezig bent, maar echt op dat moment gewoon aan het genieten bent en dat kan uitschakelen. Dus als je dat kan, dan ben je zeker te benijden. Want ja, dan maak je natuurlijk wel hele leuke, spannende en lekkere avonturen mee.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar doen ze met die opnames? Want er staat inderdaad een camera op en er staan ook mensen nog omheen. En dat zien wij als kijkers natuurlijk niet.
3: Nee, nou is het wel zo, daar hou ik dan vanuit mijzelf wel heel veel rekening mee, dat er eigenlijk altijd maar één iemand extra bij is. De filmer, dat kan natuurlijk niet anders. En iemand die er een hapje verzorgt en tegelijkertijd ook een fotootje meemaakt. Maar that's it. Dus je hebt wel een veel kleinschaligere. Okay. Als dat je bijvoorbeeld in Amerika hebt op andere plekken, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. We hebben Linda Duits even gesproken. Die schrijft vaker over seks en gender.
3: Ja.
0: Ook even gevraagd hoe zij kijkt naar de representatie van ouderen in de porno-business.
2: In pornografie zie je eigenlijk alle lichamen. Alle lichamen zijn pornolichamen. En dat komt omdat mensen fantaseren over van alles. Dus je ziet dikke lichamen, harige lichamen en ook oudere lichamen. Een bekende pornocategorie is natuurlijk de MILF. The Mom I'd Like to Fuck. Dat gaat niet alleen om vrouwen van middelbare leeftijd. Maar je ziet ook echt oudere vrouwen. Dus dames op leeftijd, zeg maar. En dat komt eigenlijk. Hè, dus de fantasie is vrij. Mensen fantaseren over van alles. En mensen fantaseren juist ook over dingen die buiten de norm vallen. Dus op het moment dat er in de rest van de maatschappij een heel duidelijk schoonheidsideaal is. Dan zie je dat mensen toch fantaseren over lichamen die daarvan afwijken.
0: Ja, Kim, dat is een beetje wat jij ook net zei. Dus hè, dat met name zeg maar jongere jongens dan vallen op wat oudere vrouwen.
3: Ja, en zij zegt het natuurlijk heel goed, hè, Linda zegt natuurlijk.

0: dat fantasieën natuurlijk grenzeloos zijn. En dat je echt niet alleen maar voor het modelletje gaat. Maar dat we ook zien juist dat die vrouwen en MILF, dat is een van de beste categorieën. En daar valt iedereen eigenlijk onder vanaf 30 plus zo'n beetje. En dat kan inderdaad tot 50, 60 jaar zijn. En het gaat dan juist niet meer om dat hele strakke lichaam. Dus dat klopt.
1: Ja,
0: het geeft natuurlijk ook op een moment dat jij zeg maar alleen maar met het mooie plaatje bezig moet zijn. Dat is in het echte leven natuurlijk ook niet heel vaak het geval. En dan is het juist fijn thuiskomen. En dat voelt ook een beetje als van oké, kijk, je kunt ook een stuk maatje meer hebben. Of veel meer lekker vlees op je benen. En je bent nog steeds heerlijk aan het genieten. Maar ik ben ook als Kim Holland coaching.
1: Ja, maar dat wou ik net in je vragen. Want ik mis die af en toe in de films dan. Jij hebt nu een coachingspraktijk, begrijp ik. En komen daar ook veel mensen langs die moeite hebben met hun seksleven naarmate ze ouder worden?
0: Ja, zeker. Maar ook krijg je, en dat is denk ik ook wel heel fijn om aan te halen, op het moment dat jij zeg maar wat ouder wordt, worden we allemaal, dat hopen we tenminste wel, dan verandert er iets. En ik zeg wel eens, dan wordt alles zachter in het lichaam. Dus ook zachter bij de vrouw en soms ook zachter bij de man. En dan is het dus dat je daar iets meer tijd en rekening mee moet houden. En als je juist blijft zorgen, dat je goed voor jezelf blijft zorgen, dat je een beetje sport. Je hebt tegenwoordig ook tai chi, hè, wat je als iets oudere vrouw of man kan doen, waar je in je gewoon er heel goed kan blijven uitzien. En wat ook belangrijk is, een complimentje geven. En weten hoe fijn het is om te kunnen genieten van je liefdesleven. Want als je echt van seks kan genieten, en gelukkig stelletjes boven de 65 nog ongeveer 25-26% echt actief. He, dat is natuurlijk al heel goed.
1: Ja.
0: Maar dan heb je dus ook, je blijft langer jong, je blijft langer speels. En juist dat je leert rekening met elkaar houden en die intimiteit met elkaar te blijven delen. Dus heerlijk te blijven kussen, knuffelen. En ook als het lichamelijk, als er lichamelijk wat kwalen komen, dat je op dat gebied toch altijd die intimiteit met elkaar blijft zoeken. Dan gaat het niet meer om de frequentie, maar wel natuurlijk om de intentie.
1: De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit in dit geval.
0: Absoluut. En ik merk, en dat is zo geweldig, Jurgen, als er een stelletje langskomt. Eerst gaan we altijd even kijken, waar kan het aan liggen? Als je al heel lang bij elkaar bent, dan kun je elkaar op een gegeven moment voor granted nemen. Maar je kan ook juist, en dat merk ik ook, stellen die rond de 40ste, 45ste scheiden en rond de 50ste een nieuwe partner tegenkomen. Nou, die krijgen gewoon een tweede puberteit in hun seksleven. En dan merken ze ook echt dat alles lekker gaat stromen en zo. Want ja, het is natuurlijk ook een heerlijke manier van te ontspannen. En je bouwt serotonine op, dat is zo'n gelukstofje.
1: Nou ja, wat we aan het begin ook zeiden, en daar ging het eigenlijk de hele week al over, dat gevoel zeg maar van intimiteit in eerste instantie en misschien uiteindelijk ook gewoon seks, dat houdt natuurlijk niet op als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt.
0: Nee, het is zelfs zo, en ik weet niet of jullie het daarover gehad hebben hoor, maar je hebt verschillende bejaardenhuizen en daar is het ook echt nog, vrouwen, er zijn altijd wat minder mannen die daar zijn als vrouwen en daar is nog echt een strijd hoor. Ja. Dus je kan eigenlijk tot op hoge leeftijd altijd blijven genieten. Maar ik zeg, hou rekening met elkaar, vraag ook aan elkaar wat je fijn vindt. En er zijn natuurlijk zoveel fijne middelen als een seksspeeltje of wat extra glijmiddel. En een filmpje kijken natuurlijk. Kan ook de pret verhogen.
1: We hebben weer wat geleerd met z'n allen. Dankjewel voor het gesprek. Kim Holland was dat. Dit najaar trouwens is er een uitzending van Meldpunt Actueel. En dan ook aandacht voor seks en senioren. We gaan de vraag van vandaag afsluiten. Het gaat over iets heel anders. Dat ging over treinen en de treinreis die u dan het meest is bijgebleven. Allemaal naar aanleiding van het programma dat zaterdag begint op de Nederlandse televisie bij Max van Philip Frederiks en Maarten van Rossum.

0: Ruud, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vertel eens, welke treinreis is jou bijgebleven?
1: Van Pyongyang naar Shenyang. Van Noord-Korea naar China.
0: Oh, wauw. Dus in Noord-Korea ben je ook geweest?
1: Ja, we zijn met z'n tweeën naar Noord-Korea geweest voor een aantal dagen. En de terugreis hebben wij per trein gemaakt. En dat was echt een heel iets bijzonders. Want de gidsen stonden op het perron om te kijken dat we niet uit de trein zouden gaan. Nou, je blijft echt niet in Noord-Korea. En we moesten de coupé delen met twee Noord-Koreanen. En toen waren we ook voor het eerst met Noord-Koreanen alleen. Zonder dat er gidsen bij waren. En alleen de mensen zaten vreselijk te huilen.
0: Oh.
1: Want het bleek, hun kinderen moesten achterblijven. En hun gingen naar China. Omdat die man verder ging studeren aan de Universiteit van Pyongyang.
0: Ja, maar wat een bijzondere reis, joh, is dat. Ja, we weten dat Noord-Korea, dat kom je ook niet zomaar in natuurlijk. Dus een bijzondere ervaring. Dank dat je die met ons hebt gedeeld. Ruud Velderhof was dat als laatste. En dank iedereen voor het reageren met betrekking tot de vraag van vandaag. Komende maandag dan starten wij een nieuwe vraag, even na tweeën. Zoals altijd sluiten we de Villa Week af met Marcel Hartenveld.

0: Fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plek. En wij melden ons dus maandag weer voor een nieuwe aflevering van dit fijne radioprogramma Villa WDB. Dan heeft Guilaine de sleutels, want ik ben er heel eventjes tussenuit. Ik geef u een overdrachtelijke box 3 allemaal. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
3: Dat zeg je vrouw ook altijd. Ja.
4: Dr. Keldrenko.
2: Als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: En hij is een heel strikt beleid aan het voeren.
6: Maar wie een strikt beleid? Er pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Nu gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging.
5: Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. 20 fracties op 75 zetels.
1: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.

0: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
1: Blijf thuis.
0: Dan weet u hoe het echt zit.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
9: Dat is onze.
10: Oh, oké.
9: Wagon 2.
8: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 10:30 bij Max op NPO 2.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Verloren zaak. Of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: NPO Radio 1. 4 uur.
18: NOS NTR.
19: Fleur Wallenburg.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Goedemiddag, we zijn opnieuw in Overasselt. Want hoe reageren de bewoners daar op het nieuws dat de woning waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten voor een jaar dicht moet? Meer over Overasselt nu in het nieuws met Sid van der Linden.
21: Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak Overasselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Minister Letschert van Cultuur mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten, dat zegt de toezichthouder. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep, de online uitzending waarin het ging over Hitler-uitspraken. Volgens het commissariaat van de media is de maat vol.
22: Waar het om gaat is dat deze uitzending valt binnen een patroon. En wij hebben geconcludeerd, ondanks de afspraken die we hebben gemaakt, de waarschuwing die we hebben gegeven, wij komen tot de conclusie dat de bedrijfsvoering niet op orde te krijgen is.
21: Meerdere politieke partijen willen dat Ongehoord Nederland gaat stoppen. De omroep zit nu 4 jaar in het bestel. In Nederland is geen tekort meer aan water, maar die dreiging is er nog wel. Dat zegt een crisisteam van de overheid. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen nog niet hersteld en het waterpeil in de rivieren is ook lager dan normaal in deze tijd. De natuur moet herstellen na de droogte. Bij het grondwater kan dat mogelijk meerdere jaren duren. De ouders van het meisje Milou van 17 zeggen dat ze snel tuchtrechtelijke klachten gaan indienen tegen 14 artsen. Die wilden eerder een onderzoek van justitie naar de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De Haagse rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM de namen van de artsen binnen 5 dagen moet vrijgeven. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Die dreigde met een stap naar de rechter. Schepen zouden te weinig ruimte hebben om veilig voor anker te gaan en de bevoorrading van bedrijven zou in gevaar komen, zei de sector. Die zegt nu toe inhaalverboden en een maximumsnelheid van 15 km per uur te respecteren. Rijkswaterstaat controleert of dat gebeurt. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg op de WK in Montreal later deze maand. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout bekendgemaakt. Hij gaat in Canada voor succes.
1: Met Mathieu van der Poel als kopman, dan rij je gewoon om te winnen.
9: De wereldtitel, dat is het doel?
1: Dat is het doel. En nogmaals, dat is zo eenvoudig niet. Er zijn meer kabels op de kust natuurlijk. Alleen met Mathieu erbij heb je dat wel als doelstelling.
21: De selectie van de vrouwen zal bondscoach Laurens ten Dam later bekendmaken. Het weer, veel bewolking, soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt rond de 20 graden.
20: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Hoe is het op de weg?
10: Nou, het wordt al drukker op de wegen. Er staat al ruim 250 kilometer file. Vooral de Randstad ontstaan nu de files. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bijvoorbeeld. Tussen het Ketelplein en Den Horen doe je er al 10 minuten langer over. Veel vertraging in Friesland. Op de A6 van Emmeloord naar Joure tussen Lemmer en Sint-Nicolaasga. 20 minuten extra over 4 kilometer. Ligt daar rommel op de weg, een lading verloren. Rechte rijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Dat laatste komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.
20: Opnieuw sabotageacties in Duitsland, deze keer in München. Zometeen hebben we het erover met onze correspondent.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
27: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
26: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
27: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer.
0: Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
20: Een zware bergetappe vandaag in de Vuelta. Wielercommentator Andries Lamet, is het een dag voor de avonturiers?
3: Absoluut. Er zijn op dit moment 30 renners in de aanval getrokken. Met daarbij ook Wout van Aert. Die rijdt in de puntentrui, maar die probeert ook de bergtrui te veroveren. 30 man dus op pad. Die gaan het wel uitvechten voor de rindzegers. Ze hebben 7,5 minuut voorsprong op het peloton.
20: Natuurorganisaties zijn ontevreden over de plannen die de minister in Brussel heeft ingediend. Verslaggever Roel Pauw.
4: Hier in de Ooipolder bij Nijmegen ontstaat nieuwe natuur die goed is voor de beestjes en voor de boer. Hier worden de natuurorganisaties blij van. Maar de regering doet nog veel te weinig om de natuur te redden. En daarom schreef ze een brief.
20: Maar eerst weer een sabotageactie in Duitsland. Vannacht werden brandbommen gegooid naar een bouwplaats voor een defensiekantoor in München. Er ontstond brand, maar die kon snel geblust worden. De afgelopen weken zijn er meer verdachte acties geweest in Duitsland. Met het meest opvallend natuurlijk de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Correspondent in Duitsland Gimbal Duk. Gim, wat was dan vannacht het doelwit?
5: Ja, het ging om een bouwlocatie midden in de stad, nabij twee bedrijven die van bijzondere waarde zijn voor de nationale veiligheid, zou je kunnen zeggen. Want het ging onder meer om het defensiebedrijf Helsing, dat onder meer drones ontwikkelt voor Oekraïne. En het technologiebedrijf Rode & Schwarz, dat ook betrokken is bij meerdere defensieprojecten. En in de directe omgeving zijn er ook andere bedrijven en bijvoorbeeld ook horeca. Maar de aandacht gaat natuurlijk vooral naar deze twee bedrijven vanwege de functie van die bedrijven. En het onderzoek richt zich dan ook vooral daarop.
20: En er zijn al wel verdachten opgepakt, toch?
5: Ja, meteen konden al twee mensen opgepakt worden. Een 28-jarige vrouw en een 38-jarige man. En beide zijn Bulgaarse staatsburgers. Wat precies hun rol is of was, is niet bekendgemaakt. En sowieso loopt het onderzoek van de Bayerse politie ook nog. En ook het Openbaar Ministerie is er meteen bij betrokken. Omdat het hier dus mogelijk gaat om een sabotageactie. En dus daarbij ook een politiek motief.
20: En maken nu vooral defensiebedrijven zich zorgen?
5: Ja, want zij zijn al langer doelwit van aanvallen. Zowel van radicaal linkse en pacifistische groeperingen. Zoals eigenlijk al van oudsher in Duitsland. Die groeperingen zich wel richten op defensiebedrijven. Maar ook meer en meer zijn ze doelwit van de zogeheten hybride aanvallen vanuit Rusland. Dat heeft alles mee te maken dat Duitsland de belangrijkste wapenleverancier voor Oekraïne is geworden. Veel defensiebedrijven zijn gevestigd in Duitsland. En daarom is het ook doelwit van Russische operaties in Europa. Zelfs deze week waarschuwde de Duitse regering nog expliciet dat defensiebedrijven doelwit kunnen zijn van zulke acties. En er zijn al meerdere incidenten ook geweest. Onder meer de CEO van Rheinmetall. Daar zou een poging gedaan zijn om hem te vermoorden via een aanslag. Dat kon op tijd verijdeld worden. En vervolgens is daarbij ook een link met de Russische diensten gelegd. En onlangs werd ook bekend dat diezelfde dreiging ook geldt voor de CEO van Donaustaal. Dat is ook een defensiebedrijf. Dat onder meer drones voor Oekraïne ontwikkelt. En deze CEO leeft al sinds december op een geheime locatie. Kan met zijn familie alleen nog maar beperkt contact hebben. Wordt voortdurend bewaakt omdat er ook pogingen tegen hem zouden zijn ondernomen om hem te vergiftigen met het zenuwgif Novichok. Waarbij eerder ook geprobeerd is om Navalny, de Russische oppositieleider, destijds te vermoorden. Nou ja, die dreiging geldt ongetwijfeld voor allerlei defensiebedrijven. Rusland heeft ook heel expliciet eerder al een lijst openbaar gemaakt met Europese bedrijven die betrokken zijn bij de productie en de levering van drones aan Oekraïne. Dus die bedrijven zullen natuurlijk ook extra beveiligd nu worden. Omdat zij doelwit kunnen zijn van dit soort acties. En daarnaast ook eigenlijk alles wat maar met militaire steun voor Oekraïne te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld logistieke knooppunten kunnen doelwit zijn. Zoals we dus onlangs ook zagen op het vliegveld van Leipzig.
20: Ja, over Leipzig gesproken. Duitsland heeft deze week gezegd, die drone met explosieven daar is door Rusland. Dat is aangestuurd. Als strafmaatregel is onder meer het Ruslandhuis in Berlijn gesloten. Maar ik begrijp dat daar nu discussie over is ontstaan.
5: Ja, het roept vooral veel weerstand op de flanken. Zowel de rechtsradicale AfD als de populistische beweging BSW. Dat zijn beide vrij pro-Russische, Ruslandgezinde partijen. Zij zien het als een bewuste provocatie eigenlijk vanuit Duitsland juist om dit aan te gaan. En pleit ervoor dat juist de kanalen opengehouden moeten worden. Maar het brede midden, de regeringspartijen en ook bijvoorbeeld de Groenen, die steunen de sluiting. Juist omdat het Ruslandhuis al onder de verdenking stond van spionageactiviteiten. En zij vinden het ook behoorlijk fout dat bijvoorbeeld de AfD en de BSW dit als een provocatie zien. Want ze zeggen dat de provocatie in dit geval duidelijk vanuit Rusland uitgaat. En Duitsland daar

0: alleen op reageert. Maar ze merken ook bij de BSW en AFD dat ja, hun geluid toch ook wel scoort bij een deel van met name de Oost-Duitse bevolking. Mensen die ook vrezen dat ja, de onrust meer en meer naar Duitsland worden gehaald. En daarom zetten zij hier heel sterk op in. Onder meer ook met een protestdemonstratie dat vanmorgen gepland staat. En ook bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor komende zondag, een Oost-Duitse deelstaat, zetten die partijen ook echt in op dat ja, zij juist in willen zetten op het openhouden van de kanalen met Rusland. En om daarmee dan ook dit soort acties voorkomen kunnen worden.
1: Hmm. En het lijkt wel alsof die acties elkaar nu ook heel snel opvolgen. Hoe wordt daar nou op gereageerd? Is daar nou veel onrust over of is dat te sterk aangezet?
0: Ja, de regering probeert vooral het hoofd koel te houden. Zegt dat ze alles aan het doen zijn om ja, deze acties te voorkomen. Maar ja, die zorgen zijn natuurlijk groot. Ook omdat er vooral expliciet een waarschuwing is uitgegeven. Dat de regering ervan uitgaat dat Rusland meer en meer van dit soort acties gaat uitvoeren. En ook bereid is daarbij slachtoffers te maken. Ja, nu zie je inderdaad in korte tijd meerdere van dit soort incidenten. Gisteren nog kwam het nieuws naar buiten van de sabotage van een stroomnetwerk op twee plekken in het land. Ook daarbij is nog onduidelijk wie erachter zit. Maar er wordt ook aan Rusland gedacht. Ja, en juist met die verkiezingen op komst. We hebben eerder ook gezien dat Rusland juist zulke momenten aangrijpt om hybride aanvallen op te voeren. Om op die manier onrust in de samenleving te creëren. Ja, dan is het voorstelbaar dat we de komende weken mogelijk nog meer van dit soort acties gaan zien.
1: Dankjewel, Giem Balduk.
2: NPO Radio 1. Elke werkdag.
3: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De woning in Overasselt in Gelderland, waar twee dagen geleden een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten, wordt per direct voor een jaar gesloten. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, bepaald. Het is al de vierde keer dat die woonboerderij aan de Ewijkseweg wordt gesloten. De politie laat weten rondom die woning zichtbaar te blijven. Verslaggever Steef Bouwman staat bij het erf. Ja, Steef, hoe ziet dat eruit, zo'n woning die gesloten is?
4: Ja, je kan er niet omheen. Op de poort van het erf, een vrij breed poort, hangt een groot spandoek met daarin in grote letters, caps lock letters, pand gesloten. Het is verboden om dit erf te betreden met eronder de logo's van de gemeente Heumen en het logo van de politie. En ja, ik vroeg net aan de buurtbewoners wat ze nou van deze maatregel vinden. Sommigen vinden het wel prettig, anderen zijn kritisch.
5: Pure nalatigheid van de gemeente Heumen en de politie.
4: Kunt u dat uitleggen? Wat bedoelt u daarmee?
5: Dit speelt al vele jaren hier in de gemeente Heumen. Al vele jaren pure nalatigheid.
4: Dus u zegt eigenlijk te laat deze ingreep?
5: Te laat, ja.
6: Ja, dat is niet de eerste keer, hè. Dus het is een beetje gevolg van natuurlijk. Het zat eraan te komen. Dus eerdere maatregelen waren ook een jaar uit het huis. En nog een keer een paar maanden, geloof ik.
7: Kijk, ik woon hier al lang. Een paar jaar geleden is dat ook gebeurd. De huizen boven mij is een huurhuis. En daar hebben ze toen in gezeten.
4: Wie hebben daar gezeten?
7: Een paar jaar geleden. Toen is dat de vader geweest van degene die er nou in dat huis zit. Dus je bent weer een hele generatie verder. Hè?
4: En wat was dat voor jaar dan voor u?
7: Nee, heel prima. Want ik bedoel, ik heb nergens niks van gemerkt. Nee, ik ben eens benieuwd hoe dat afloopt, maar ik snap niet dat ze nog in Overasselt willen wonen.
6: Ja, ik ken die mensen natuurlijk redelijk goed. Ik ben mee opgetrokken, zo lang geleden natuurlijk. Maar het zijn op zich prima mensen. Alleen, ja, ze kiezen een ander pad als dat wij gekozen hebben. Dus laat ik het zo zeggen. Ja.
4: Wat hoopt u dat er gebeurt op korte termijn? Dat het huis definitief dicht gaat? Ja, of dat deze familie definitief wegblijft?
6: Ja, ik zou vrij vinden dat de veiligheid in het dorp gecontinueerd wordt. En hoe dat aangepakt moet worden, ja, dat is niet aan mij. Maar ik snap dat een aantal mensen zeggen van, nou, dat is een oplossing is. Dat de mensen op een andere plek misschien gaan wonen.
8: Dan krijg je hetzelfde festijn als dat we nu gezien hebben, denk ik. Ik kan het niet hard maken, maar dan is het weer een aantrekkingskracht van, oh, hij is weer terug, dus.
4: Lastige situatie wel, hè?
8: Ja, zeker. Ja. Ja. En iedereen zegt, het komt nou wel heel dichtbij. Ja, in dit geval komt het heel dichtbij.
6: Ja, als ze tegenwoordig vragen waar ligt Nijmegen, dan zeggen ze dat ligt naast Overasselt.
4: Niet echt iets om trots op te zijn, denk ik.
6: Niet om trots op te zijn, maar sommige dingen kun je niet voorkomen.
4: En was dit niet te voorkomen, denkt u? Er zijn mensen die zeggen, er had meer moeten gebeuren. Dus dat huis is een paar keer gesloten.
6: Klopt.
4: Maar te kort misschien wel?
6: Misschien te kort, misschien ook wel. Misschien hadden er andere passende maatregelen getroffen moeten worden. Maar ik ben geen advocaat, ik ben geen rechter. Dus ik weet dat ook niet allemaal, hoe dat precies zit.
4: Ja, ondertussen is het hier rondom het huis vrij rustig. Tot voor kort hingen hier nog politielinten aan het einde van de straat. Kon je de straat dus niet in, omdat de politie nog onderzoek deed hier, vandaag dus nog. Dat is inmiddels afgerond.

0: rond. En er staat ook geen politie meer voor het huis. Er rijdt wel regelmatig een politieauto langs. Ik werd net nog gemaand om iets verder van de poort af te staan. Dat mocht blijkbaar niet. Dus dat houden ze wel allemaal goed in de gaten. En dat zullen ze ongetwijfeld hier blijven doen. Want hebben ze ook net bekendgemaakt dat er ook meer politie blijft rondrijden hier in de gemeente. Overigens, om 6 uur vanavond komt er nog een nieuw persmoment van de politie. Dan horen we hopelijk meer.
1: Dankjewel, Steef Bouwman vanuit Overasselt. En later in deze uitzending meer over het sluiten van woningen en op welke gronden een gemeente dat kan doen. Gaan we terug naar de Vuelta, zware bergrit vandaag. Andries Lamain, je zei net al dat het een dag is voor de avonturiers. Mengen de klassementsmannen zich nog niet?
2: Voorlopig niet. Nee, de Spanjaard Enric Mas die rijdt in het rood en die zit daar met de nummer 2, Primoz Roglic, met de nummer 3, Felix Gall. Nee, op de slotklim straks naar Calar Alto, dan zullen ze kleur moeten bekennen. Maar voorlopig is het dus aan die aanvallers. En daar zat dus ook Wout van Aert bij. Die spot vaak met de wielerwetten, als toch ja, een man van de klassieke wedstrijden, nu in een bergetappe, maar hij moet op de voor laatste klim ook het hoofd buigen. Hij is weggevallen uit de grote kopgroep. Komt ook door het hoge tempo van Joao Almeida, de Portugese ploeggenoot van Pogacar. Die rijdt daar nu op kop. En in de kopgroep zit ook de 20-jarige Ommertzell. Dat is de nummer 10 van het klassement. Staat op 8 minuten van Mas. En Pogacar is er niet meer bij in deze koers. Maar 3 keer raden waar Ommertzell vandaan komt. Slovenië. Want er is er eentje opgestaan. Een jong talent uit Slovenië. Hij gaat hier misschien wel op jacht naar het rood. Want de voorsprong is 7,5 minuut.
1: Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
3: Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw en Visserij is vermist na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jamie van Essen volgens Hart van Nederland in de Tweede Kamer. We hebben allemaal beangstigende beelden gezien van het enorme natuurgeweld, zei van Essen voordat hij vragen uit de Kamer ging beantwoorden. De ambtenaar was op reis in dat gebied. Het is niet bekend of het dan om een nieuwe vermissing gaat of dat de ambtenaar al gerekend werd bij de 2 Nederlanders die daar vermist zijn. Zeker 1000 websites van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casinopromotie. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen worden opgekocht. Deze journalist legt uit waarom criminelen dat doen.
4: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met Google. Want Google die indexeert websites die wat ouder zijn, die Google ook vertrouwt. Die wat autoriteit hebben opgebouwd, die indexeert ze beter. En dat houdt eigenlijk in dat ze hoger in de zoekresultaten komen te staan. En als jij een raar illegaal casino hebt en je wilt daar naar doorverwijzen, dan wil je uiteindelijk toch wel dat dat gevonden wordt.
3: De Nederlandse kansspelautoriteit kan er meestal niets tegen beginnen. De gemeente Nijmegen heeft een ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen permanent gesloten, meldt Omroep Gelderland. Het doel van de pilot was het verminderen van de overlast op straat. In eerste instantie was de plek een succes, maar volgens burgemeester Bruls was er een duidelijk omslagpunt.
5: Maar sinds met name de Vierdaagse Week zijn er zoveel mensen op afgekomen, ook mensen die wij niet kennen. Je moet denken aan drugsdealers, mensen die erop afkomen omdat misschien daar wat beschermte is, dat de overlast eigenlijk veel erger werd dan voordat het er was.
3: Ja, en dus is die ontmoetingsplek
1: verdwenen. Ten ondergegaan aan zijn eigen succes.
3: Ja, ja, ja. Inwoners van het Gooi die moeten niet raar opkijken als ze binnenkort dit horen. Hoor jij welk type dit is?
1: Ja.
3: Sommige mensen kunnen dat, hè? Vanaf maandag gaat de Defensie 2 weken lang trainen met militaire transportvliegtuigen. En die mogen dan ook laag vliegen. Tijdens de landelijke oefening worden onder meer parachutisten getraind. NA Nieuws zegt dat inwoners niet bang hoeven te zijn voor een parachutist in de achtertuin. Want in heel Noord-Holland wordt er niet geland.
1: Dat lijkt me dan juist wel weer gezellig.
3: Dat is leuk.
1: Dennis Mooi, hoe is het op de weg?
6: 320 kilometer file staat er nu verspreid over het hele land. En veruit de meeste vertraging kom je nu tegen in Friesland. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je een half uur extra nodig tussen Band en de afrit Sint-Nicolaasga. Er is daar lading verloren, de rechter rijstrook is dicht.

0: Hello Black, I need a dollar. 9 natuurorganisaties slaan alarm over het tempo waarin Nederland werk maakt van natuurherstel. De plannen die de regering afgelopen dinsdag naar Brussel heeft gestuurd zijn niet concreet genoeg. Dat moet beter, zeker na de hitte en droogte van deze zomer. Verslaggever Roel Pauw ging kijken in een natuurgebied in Gelderland.
1: Een stukje ten oosten van Nijmegen ligt de Ooipolder, achter de dijk van de Waal. Daar staat het water nog steeds heel erg laag. De gevolgen van de droogte zijn ook nu nog niet te ontkennen.
2: Ik denk dat de grote droogte van de afgelopen zomer ook wel echt laat zien dat er iets aan de hand is in de natuur en in de omgeving in Nederland. En wat mij betreft is het een gigantische oproep om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ik ben hier met Judy Koppejan. Zij is adviseur van het Wereld Natuurfonds. En de natuur heeft te maken met allerlei bedreigingen.
2: De stikstofproblematiek is een grote opgave. Waterbeschikbaarheid zowel de hoeveelheid als schoon water, maar bijvoorbeeld ook het veranderend klimaat en de steeds meer aanwezige exoten die wij zien in onze natuur. En dat zijn allemaal grote bedreigingen.
1: En Nederland moet daar iets aan doen. Dat is vastgelegd in een Europese opdracht, de natuurherstelverordening. En, dat moet gezegd worden, er gebeurt ook al heel wat. Een boer is bezig met het oogsten van zijn uien, maar een ander deel van zijn land heeft hij deze zomer laten afgraven. Hier komt een waterbuffer met nieuwe natuur.
2: We zijn hier op een plek waar op dit moment natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd. En over een paar jaar is hier een prachtig rietmoeras. Nou, dat is een beschermde soort natuur die we in Nederland moeten hebben.
1: En er moeten zelfs nieuwe soorten komen, zag ik op het informatiebord. Het woudaapje en de grote karikiet.
2: Nou, ik heb goed nieuws, die zijn hier al. De grote karikiet heeft van de zomer hier gebroed. En het woudaapje kan je ook horen.
1: Sporen van reeën in de klei. Volgens mij zag ik verderop een soort tunnel van een bever.
2: Dat klopt, het is een vrij smalle strook rietmoeras hier, maar ja, er zijn al bevers in gezien.
1: Mooie ontwikkelingen, maar het gaat te langzaam, vinden 9 organisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds. En daarom hebben ze een brief geschreven aan de minister.
2: Wij hebben deze brief geschreven omdat we ons zorgen maken over hoe ambitieus de natuurherstelwet en de plannen van die minister worden ingevuld.
1: Te weinig ambitieus.
2: Te weinig ambitieus, te weinig concreet. De plannen van de minister maken niet duidelijk welke natuur die wil herstellen, hoe die dat wil doen en hoeveel geld hij daarvoor beschikbaar stelt. En dat moeten we op korte termijn weten, want we moeten komend jaar al beginnen met uitvoering van die wet.
1: De natuurorganisaties willen geen tijd verliezen. Niet alleen voor de grote karikiet en het woudaapje, maar ook voor onszelf. Want, zeggen ze, een robuuste natuur is een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving, voor veiligheid en zelfs voor voedselzekerheid. Nou, hoe dat dan zou kunnen werken, weet akkerbouwer Charles. Een fors deel van zijn land verandert nu dus in natuur, maar uiteindelijk profiteren zijn uien er ook van.
3: Nou, het is in ieder geval heel goed voor het waterpeil. Want daar wordt een diepere put gegraven waar de ontzanding plaatsvindt.

0: Ja, het wordt wel wat droger vaker in de zomer. Mm-hmm. En in de wintermaanden natter. Dus je hoeft minder water af te voeren dadelijk. Dus ik heb een hele grote waterbuffer krijgen we dadelijk. En dat is eigenlijk voor de landbouw eigenlijk wel heel erg mooi natuurlijk.
1: De boer hiernaast heeft daar voordeel van. We zijn in de buurt van Nijmegen. Mensen kunnen hier makkelijk het gebied in en mooi van deze omgeving genieten. En het is natuurlijk hartstikke goed voor de soorten die voorkomen in een moerasnatuur. En dat kan op heel veel plekken ook. De natuurherstelverordening is een ontzettende kans voor Nederland. Daarmee worden de pijlers voor natuur voor de komende tientallen jaren vastgelegd. Maar de realiteit is wel dat er veel nodig is en dat we daar op korte termijn echt stappen in moeten zetten.
2: In november zou er een verbeterde versie van het herstelplan op tafel moeten liggen, zodat daar in januari bij de begrotingsbehandeling over gesproken kan worden, zeggen die 9 natuurorganisaties dus.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond, 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
8: NPO Radio 1.
9: Het is iets voor 4:30, het nieuws met Zit.
10: Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's konden ook niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Toch vindt de toenmalige zorgminister dat het uiteindelijk allemaal redelijk goed is gegaan. En dat kwam volgens hem meer ondanks dan dankzij het systeem. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was daar niet blij mee en dreigde met juridische stappen. Nu is afgesproken dat het kanaal open blijft in de nacht. De schepen zeggen toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het Commissariaat voor de Media zegt dat de omroep Ongehoord Nederland zodanig over de scheef is gegaan dat de minister de stekker eruit kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht na eerdere incidenten. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10.
2: Het lijkt alsof hij is overleden.
10: Ja, inderdaad. Ja.
2: We gaan naar Willemijn Hubert met het uitgebreide weerbericht. Het was 8:30 vanochtend, toen was ik al 2 keer nat geregend. Best pittig. Ja. Hadden meer mensen dat?
11: Ja, er trokken vandaag echt wel af en aan buitjes over. Neerslaghoeveelheden maximaal liggen nu op zo'n 5 mm. En het is nogal verdeeld, vooral het westen van Nederland. Daar zie je dan die paar plekken met die 5 mm. Richting het oosten is het toch vooral wat licht gespetter geweest. Ik hoop niet dat iemand beledigd nu, maar dat is een beetje mijn indruk geweest.
2: Dus het wisselde wel?
11: Het wisselt echt wel een beetje. Qua zonneschijn is het niet heel erg rijk bedeeld. Dat juist wat meer in het westen, daar zien we het nu een beetje openbreken ook. Trekt langzamerhand wat meer richting het oosten. Maar ja, straks gaat die zon natuurlijk weer onder en hebben we in het oosten niet zo heel erg veel aan gehad. Maar het was toch een beetje een grijze, saaie dag vandaag.
2: Ja. Hoe zit dat morgen?
11: Ja, morgen een heel ander beeld. Want vandaag konden we ook al wel merken dat het af en aan stevig doorwaaide. Maar morgen voert die wind echt even de boventoon. Met name in de ochtenduren. In de kuststreken staat er een code geel uit voor de windstoten die fors uit kunnen pakken. En dat dan dus vooral in de kustprovincies vanaf Zeeland tot aan de Waddeneilanden. En het geldt ook voor het IJsselmeergebied. Windstoten 75 tot 90 kilometer per uur. En dat is dus echt van 9 tot 1 uur 's middags. Echt dat hele ochtend gebeuren. Is de wind iets om rekening mee te houden? Daarnaast ook een regengebied. Dat begint eigenlijk komende nacht al in het noorden van Nederland. Nederland. Blijft daar ook in eerste instantie een beetje slepen. En dat betekent dat het echt flink kan doorregenen in het noorden. En er plaatselijk best wel veel regen kan vallen. En morgen in de loop van de ochtend zien we dan die hele zone zich langzamerhand richting het zuiden gaan verplaatsen.
2: Dus het hele land krijgt er last van?
11: Uiteindelijk krijgt het hele land er mee te maken. Maar zit je in Limburg bijvoorbeeld, dan denk ik dat je daar tot een uur of 3, 4 op moet wachten voordat het echt heel hard gaat te regenen. En dan zit je in het noorden alweer droog en dan breekt daar ook af en toe de zon een beetje door. Het is wel achter die regen echt aan de wat frissere kant, een graad of 18. Voorafgaand aan die regen kan het nog 24 graden worden. Dus ook echt wel wat verschillen morgen.
2: Dankjewel Willemijn. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
8: 350 kilometer file staat er nu. En veruit de meeste vertraging heb je nu in Friesland. Op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Tussen Band en Sint-Nicolaasga doe je er 3 kwartier langer over. Er staat 6 kilometer file door verloren lading. De rechterrijstrook is daar dicht. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren. 20 minuten extra. Door een autobrand is ook daar de rechterrijstrook afgesloten. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda loopt het vast door bergingswerk. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok doe je er 20 minuten langer over. Ook hier is de rechterrijstrook dicht.
2: Als eigenaar van een benzineauto moet je in Nederland flink de portemonnee trekken. De benzineprijs blijft maar stijgen. Gaan we richting de 3 euro?
12: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
13: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
13: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: NOS Radio 1-journaal.
2: U heeft het ongetwijfeld al gemerkt aan de pomp. Tanken wordt duurder en duurder. De adviesprijs voor benzine staat op €2,69 op dit moment. Daarmee is een nieuw prijsrecord in zicht. En volgens deskundigen hoeven we de komende periode nog geen daling te verwachten. Econoom bij Rabo Research, Igor Jumbo, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
2: Komt dit nou nog steeds allemaal door de oorlog in Iran of zijn er ook nog andere oorzaken?
16: Dit komt dan voornamelijk door de oorlog in Iran, inderdaad.
2: Ja, en hoe gaat zich dit verder ontwikkelen? Want het lijkt er volgens mij op dat de bodem nog niet in zicht is, of wel?
16: Ja, dat blijft toch afhangen van de keuzes ook die onder meer Trump maakt in deze oorlog. Waar we op dit moment van uitgaan is dat Trump in ieder geval tot de midterm zich nog relatief koest houdt. Ja, relatief tussen aanhalingstekens. Dus er zullen wel wat aanvallen over en weer zijn. Maar dat echt grootschalige militaire escalatie, ja, dat verwachten we eigenlijk niet voor de midterms. Ook omdat de steun voor deze oorlog
2: in november, hè?
16: Land, ja, die is in november inderdaad. Ja. Maar ook omdat de steun in eigen land voor die oorlog echt minimaal is.
2: Mm-hmm. Dus, ja, de komende tijd zal dat doorgaan? Althans, dat de prijs blijft stijgen?
16: Nou, de verwachting is dus dat eigenlijk in ieder geval tot aan die midterms de prijs een beetje op en neer zal blijven gaan. Ook wat we de afgelopen maanden hebben gezien. Hè, je zag die olie, die zag je op momenten de $100 per vat benaderen. Nou, even ter vergelijking, voor de oorlog in februari was die prijs ongeveer $60 per vat. Maar je zag hem ook momenten weer terugzakken naar 80 als er relatieve rust was in het Midden-Oosten. En dat is ook wel een beetje de verwachting die we de komende maanden hebben. Dus we denken ook dat die brandstofprijzen daar een beetje mee bewegen.
2: Maar gaan we echt naar de 3 euro?
16: Kijk, ik sluit die 3 euro niet uit. Maar veel is gewoon afhankelijk van hoe de situatie in het Midden-Oosten zich zal ontwikkelen. Maar op dit moment is het niet de meest aannemelijke prijs die waar we vanuit gaan.
2: Nou, dat is dan nog een klein beetje goed nieuws. Want ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dit wordt me wel echt iets te gortig.
16: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ja, zeker mensen met een kleinere portemonnee. Daarvoor is iedere cent per liter meer is gewoon heel pijnlijk. En dat is dan nog niet eens het einde. Want wat we ook gaan merken de komende tijd is dat ook die hogere energieprijzen ook gaan doorwerken in andere goederen en diensten.
2: Oh ja, kunt u een voorbeeld geven?
16: Ja, nou ja, ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld. Hè. Een potje jam. Hè. Een potje jam, aardbeienjam. Die aardbeien die moeten worden geteeld, die worden vervoerd. Ja, dat kost energie. De fabriek die die aardbeien verwerkt tot jam, die gebruikt energie. Het glas moet worden geproduceerd. Het dekseltje van plastic is ook een olieproduct. Vervolgens gaat alles met vrachtwagens naar distributiecentra, naar winkels. Dus eigenlijk elke stap in die keten van aardbeien op het land tot aan potje in de supermarkt. In elke stap heb je eigenlijk te maken met een prijsverhoging. Dus vandaar dat we ook denken dat bijvoorbeeld de voedselprijs ook komend jaar wel met een aantal procent gaat stijgen.
2: Ja, maar voor elk product is natuurlijk energie nodig. Dus gaat dan alles omhoog?
16: Ja, nou, de verwachting is dat voor een groot deel van de producten in ieder geval de prijzen wel omhoog zullen gaan, ja. Globaal gezien verwachten we eigenlijk dat de voedselprijzen komend jaar met 5% omhoog gaan. En dat heeft daarmee te maken, dat het nu nog niet zichtbaar is, dat heeft er vooral mee te maken dat eigenlijk de prijsonderhandeling tussen voedingsmiddelenproducenten en supermarkten, die vinden meestal pas plaats aan het einde van het jaar. Dus onze verwachting is dat we in januari pas echt gaan merken dat die voedselprijzen omhoog zullen gaan.
2: Oké. Nou zijn er de afgelopen periode wel verschillende maatregelen getroffen, hè, om de prijzen wat te dempen. Dan heb ik het weer over de benzineprijs. Zo werden er 400 miljoen vaten uit reserves op de markt gebracht. Zijn er nog andere opties om de prijs te dempen?
16: Ja, dat is zeker een goede maatregel geweest. Tegelijkertijd is het wel lastig, hoor, want het op de markt brengen van heel veel olie. We hebben nog echt, er is toch wereldwijd best wel veel ruwe olie in die strategische voorraden. Dus je zou kunnen zeggen, nog meer uit die strategische voorraad halen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat die prijzen relatief gedempt blijven. Tegelijkertijd, het grootste probleem is dit moment raffinage. Er is gewoon niet genoeg raffinagecapaciteit om alles te verwerken. Dus nog meer olie uit die voorraden trekken, het helpt iets. Wat dan wel zou kunnen helpen, dat blijft gewoon lastig. Je ziet dat sommige landen ervoor gekozen hebben om de accijnzen te verlagen. Ik meen dat Duitsland dat gedaan heeft. Maar tegelijkertijd is het ook echt een hele dure maatregel om zoiets dergelijks te doen.
2: Dank u wel voor dit gesprek. Igor Jumbo, econoom bij Rabo Research. Gaan we weer even naar de Vuelta. Andries Lamet, ik zie dat de voorsprong van de kopgroep aan het slinken is.
8: Ja, die loopt nu hard terug. Nog 33 kilometer te gaan. Bijna bovenop de Alto de Felevique. En wat blijkt vanuit de kopgroep? De jeugd heeft de toekomst. Want Omerzel, 20 jaar. Bizio, 21 jaar. Een Sloveen en een Fransman. Samen op pad als de sterkste klimmers uit de kopgroep. 5 minuten daarachter. Het was bijna 8 minuten. Hè? Dus 5 minuten is er nog van over. De strijd om het klassement. Waar Richard Carapaz, tweevoudig ritwinnaar in de Tour, heeft besloten om te beginnen met het goedmaken van tijd op Enric Mas. Hij heeft op dit moment 20 seconden voorsprong op het pelotonnetje wat er nog van over is. Maar Enric Mas heeft nog een ploeggenoot over. Die probeert het gaatje weer te dichten op Carapaz. En dat lijkt ook wel te gaan lukken. Nee, het is toch vooral afwachten op de slotklim. 17 kilometer klimmen zometeen. Maar nu eerst nog 1 kilometer op de voorlaatste beklimming.
2: Gaan we naar Sid. Wat melden de media in het buitenland?
10: Het lichaam van de voormalig Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic komt vanmiddag aan in Servië, dat zegt de president. De omroep RTS meldt dat er in de komende dagen meer duidelijk zal worden over zijn uitvaart die Servië mogelijk groots aan wil pakken. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een straf uitzat voor de genocide in Srebrenica. De Amerikaanse journalist en feminist Gloria Steinem is overleden. Ze werd wereldwijd bekend vanwege haar inzet voor vrouwenrechten sinds de jaren 60 al. Bij de talkshow Good Morning America ging het ook over haar nalatenschap.
17: As journalists, as people, we stand on the shoulders of those who came before us, and she really paved the way for so many young journalists. And I saw her not that long ago. She was supporting young female journalists at an event here in New York.
10: Ja, Gloria Steinem was dus tot late leeftijd bezig met de positie van vrouwen. Ze overleed thuis in New York op 92-jarige leeftijd. In het oosten van Frankrijk zijn gisteravond 4 doden gevonden in een staakcaravan. France Info meldt dat het om een familie gaat. De vader zou zijn 2 kinderen en schoonmoeder hebben doodgeschoten en daarna zichzelf. Het drama maakt veel indruk in het kleine dorp. Bij de school van de kinderen is vandaag een praatpunt geopend voor inwoners, zegt de onderwijsinspectie.
18: On écoute, on accompagne, voilà. Sur là ce matin, et le but c'est effectivement de pouvoir accueillir la parole et d'accompagner tout le monde.
10: Een safe space waar mensen met elkaar kunnen praten. De politie doet nog onderzoek naar die moorden. Op olie- en gasplatforms in de Noordzee dreigt voor honderden werknemers een bijzonder probleem. Ze zijn eigenlijk te zwaar om in een noodgeval veilig met een reddingshelikopter te worden geëvacueerd. Oei. Ja, en daarom geldt vanaf november een maximum gewicht van bijna 125 kilo voor personeel dat op die platforms werkt. Volgens de BBC zitten nog altijd zo'n 800 medewerkers boven die grens.
2: 800 boven de 125 kilo?
10: Ja,
2: wow.
10: Ja, vond ik ook opvallend. Ja, en die zouden dus hun baan kunnen verliezen als ze niet afvallen.
2: Dankjewel, Zit. Dennis, hoe gaat het met de files?
8: Ruim 400 kilometer file staat er nu op de A6 in Friesland. Heb je nog steeds 20 minuten vertraging in de richting van Jouren bij Sint-Nicolaasga door die verloren lading. De meeste vertraging nu op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. Een half uur extra door een autobrand. De rechterrijstrook is daar dicht. Well, we-

The Talking Heads, Road to Nowhere. In 2033 mag Nederland weer een Europese culturele hoofdstad aanwijzen. Dat klinkt nog ver weg, maar steden die interesse hebben moeten hun officiële deelname dit jaar bekendmaken.

0: En een van die gemeenten met serieuze interesse is Heerlen. De stad kent een hoop maatschappelijke problemen, maar investeert ook al jaren fors in cultuur. Verslaggever Vincent van Rijn ging kijken wat daarvan te merken is.
1: Het grote plein voor het theater van Heerlen is veranderd in een festivalterrein vol tenten, podia, kunstwerken. Hier is Cultura Nova bezig, het jaarlijkse cultuurfestival van Heerlen. Naast mij Gert-Jan van Stiphout van Coolcult, dat jonge cultuurmakers aanjaagt. Ja, als eerste, waarom zou Heerlen nou geschikt zijn als culturele hoofdstad?
2: Ik denk dat Heerlen het verdient als stad en als regio.
1: Als u nou aan iemand van buiten Heerlen moet uitleggen wat hier echt cultureel bijzonder is, wat noemt u dan?
2: Nou ja, als je aan iemand van buiten Heerlen moet uitleggen wat er in Heerlen gebeurt, sta je vaak al met 1-0 achter. Die underdogrol past ons wel. En als ze dan horen wat er daadwerkelijk allemaal speelt in die stad en de regio, dan denk ik dat veel mensen staan te klapperen met de oren. En dat...
1: Wat bijvoorbeeld?
2: Nou, er zijn een heleboel jonge initiatieven in de stad die enorm aan de weg aan het timmeren zijn. Je hebt een breakdance crew, HFC, dat je natuurlijk niet los kan zien van IBE, internationaal breakdance event in de stad. Dan heb je Loose Ankles, een partij die zich bezighoudt met skaten. Ook een skateshop runt in de stad, maar zich ook bezighouden met het toekomstige skatepark wat in de stad gaat komen.
1: Veel urban hoor ik, veel straatcultuur.
2: Ja, Heerlen heeft een redelijk ruw karakter als je naar de cultuur kijkt.
1: Als we zo door de stad lopen, dan zien we ook dat er heel veel nieuwbouw is. Maar ook wel wat lege plekken. Is dat een beetje kenmerk van Heerlen?
2: Ja, er wordt enorm hard gebouwd aan de binnenstad op het moment. De plekken die nog leeg stonden worden ingevuld op het moment met jonge initiatieven uit de stad. Op de promenade. Een van die initiatieven is de Doka waar we nu staan.
1: Ja, wat is die Doka? Laten we even naar binnen lopen. Nou ja, ik denk dat ik het wel weet. Ik zie overal foto's hangen.
2: Ja, de Doka is een initiatief wat zich bezighoudt met analoge fotografie. Beneden in de kelder hebben ze een donkere kamer gemaakt waarin je zelf je negatieven kan ontwikkelen. En boven hebben ze een expositieruimte waar ze om de maand een andere expo houden.
1: Dat is de Doka. Waar gaan we nu eigenlijk heen?
2: We gaan naar Blabbermouth. Wat mij betreft het voorbeeld van een Europese artiest uit Heerlen.
1: En in een tuinhuis, in een achtertuin in Heerlen, is de studio van Ruben Widdershoven, aka MC Blabbermouth. Dit is een van jouw nieuwste nummers?
3: Ja, dat is nieuw. Niemand heeft het nog gehoord, zeg maar.
1: Ik denk dat ik wel kan zeggen dat niet alle Radio 1-luisteraars jou zullen kennen. Maar als je je opzoekt op Spotify, je hebt ontzettend veel streams. En je hebt heel veel shows in Frankrijk, Duitsland, dat soort landen.
3: Ja, klopt. I keep busy.
1: Hoeveel mensen komen er wel af op grote shows van jullie?
3: Ik denk dat de grootste in de afgelopen jaar... Delta Festival in Marseille, dat was dan 30.000 mensen, zoiets.
1: Veel jonge mensen trekken natuurlijk ook wel weg uit Heerlen. Waarom ben jij juist gebleven?
3: Ja, hier zijn al mijn vrienden, familie. Creatively heb ik hier met een paar mensen echt een goede klik. Verder liggen wij super centraal hier. Ik ben zo in Keulen, ik ben zo in Brussel, ik ben zo in Düsseldorf. Dat is dichterbij dan Amsterdam. Snap je wat ik bedoel? Super convenient. Maar ja, behalve dat, creatively... De huizen zijn hier ook goedkoper, je weet toch? Come on, man.
1: En er is ruimte voor zo'n studio bijvoorbeeld.
3: Ja, er is ruimte voor zo'n studio. Mijn buren zijn super chill, die zijn fan. Weet je, af en toe zeg ik, hey man, die track van net, echt dope.
1: Ook in de studio hier nog Gert-Jan van Stiphout. Culturele hoofdstad worden kost ook een hoop geld. Gaat om miljoenen euro's. En daarom twijfelt ook de gemeente nog. Snapt u dat?
2: Ik begrijp dat zeker. Hè. Er zijn natuurlijk ook een hoop uitdagingen in de regio. Maar aan de andere kant denk ik ook, als je kijkt naar de cijfers van Leeuwarden 2018, dat heeft een heleboel geld gekost aan de voorkant, maar aan de achterkant, economisch gezien, heeft het heel veel opgeleverd.
1: En wat denk je, gaat Heerlen het worden?
2: Heerlen is het al.
0: De gemeente Heerlen zegt in een reactie positief tegenover deelname te staan, maar alleen als omliggende gemeenten ook meedoen. En ze willen ook nog een haalbaarheidsonderzoek doen en ze verwachten begin oktober een besluit te nemen. En van Heerlen gaan we naar die laatste stad die de titel culturele hoofdstad ook echt mocht dragen.

0: Ja, dit was een stukje van het openingslied van Leeuwarden Friesland 2018. Gert de Vries schreef een boek over de organisatie daarvan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Komt het allemaal weer terug als u dit zo hoort?
1: Ja, zeker. Dat was een hele koude, regenachtige avond in januari toen het losging. Nienke Laverman op een paard op een van de pleinen van Leeuwarden. Prachtig evenement. En een van de zinnen was, zij zoeren thuis, 6 uur thuis. Nou, dat zongen wij volop, de cafés in. En dat was een hele mooie opening.
0: Ondanks die regen dus. En als u nu terugkijkt op dat jaar 2018, wat was er toen in Leeuwarden te merken dat het de culturele hoofdstad van Europa was?
1: Nou, ik denk dat het hele jaar wel vol zat van mooie evenementen, een zinderend jaar. Theatervoorstellingen met heel veel bezoekers. De reuzen kwamen hier naartoe.
0: Ik moest er meteen aan denken. Dat heeft echt indruk gemaakt. En ik was er niet eens bij. Maar dat was wel een happening.
1: Buiten Friesland was dat toch het item. Hè. Ze hadden nog nooit in Nederland opgetreden. Wel in Antwerpen, maar nooit in Nederland. Nooit in zo'n kleine stad. De reuzen van Royal Deluxe uit Nantes. Uit Bretagne. Uit Frankrijk. En ja, daar kwamen 400.000 mensen op af dat weekend in augustus. En daar kwamen meer mensen op af in één weekend dan, nou, welk evenement in Friesland dan ook. Dan een Elfstedentocht. Dus het was ontzettend groots. Ja, en wat we, de fonteinen. We hebben in elke stad hier een fontein gekregen. En die zijn ook gebleven. Dus dat is van blijvend.
0: Ja. U werkte in aanloop naar dat jaar als directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden. En ik begrijp dat u niet meteen fan was van het idee om kandidaat te worden voor die titel culturele hoofdstad.
1: Nee, dat gold voor meer collega's, denk ik, van culturele instellingen in Leeuwarden in die tijd. Het heeft een hele lange, als je het wilt worden, het heeft een hele lange aanloop, toch wel. 10 jaar voor 2018 was men er al mee bezig. En ja, toen werd er bezuinigd op cultuur in Leeuwarden. En er werd ook bij ons bezuinigd. Dus ja, dan denk je, ja, als je daarvoor staat van, nou, wat een knots idee. We wisten toen ook nog helemaal niet zo goed wat het inhield. Maar wat gaan we mee bezig? De bestaande instellingen, ja, die moeten het zuinig aan gaan doen. En dan ga je miljoenen investeren in zo'n culturele hoofdstad. Maar dat was toen. Toen een keer die titel werd binnengesleept. Dat was 2013. September 2013. Dus dat was in deze tijd. Stonden we ook op een plein. En toen wonnen we van Maastricht en Eindhoven. En toen sleepten we die titel binnen. Ja, dan gebeurt er wel wat. Dat is al op zich al een enorm gevoel van trots. Zo van een kleine stad als Leeuwarden recht het op om die titel culturele hoofdstad van Europa te krijgen. Dat was heel bijzonder.
0: Er was wel wat kritiek op de organisatie ook. Hè? Welke lessen zijn nou in Leeuwarden geleerd die steden als bijvoorbeeld Heerlen wel echt in hun oren moeten knopen?
1: Maak je erop klaar. Het moet niet alleen een cultureel feestje worden. Je moet die bidbooks, de bidboek voor de eerste ronde, bidboek tweede ronde. Je moet het breder zien dan alleen een cultureel feestje. Het is ook iets voor om iets te veranderen op langere termijn voor zo'n stad en voor de omgeving daaromheen. En wat Leeuwarden denk ik heel goed heeft gedaan, ze hebben ook adviseurs van culturele hoofdsteden, van eerdere culturele hoofdsteden ingehuurd om mee te denken, om adviezen te geven. Er was één adviseur, Robert Palmer uit Schotland, en die was zelf ook directeur geweest van twee culturele hoofdsteden. Nou, die heeft enorm goede adviezen gegeven ook. Buiten hoor, ik denk, natuurlijk hadden we hier ook hele goede mensen, maar dat is wel belangrijk, dat die konden laten zien van wat het inhield. En met langere termijn, kijk, men had in dat bidboek ook nog armoedebestrijding, op biodiversiteit, zulke onderwerpen.
0: Dus dat kan die allemaal ratel bij zo'n titel culturele hoofdstad, kan het allemaal horen.
1: Ja, want het is toch wat, met een raar woord, de transformatie voor de langere termijn, daarop wordt ingezet, een Europese culturele hoofdstad. Dus het is niet alleen maar cultuur. Nee. Uiteindelijk is het wel, dat jaar zat vol cultuur vooral. Maar goed, het is dus wel, je moet iets willen voor de langere termijn. Nou, Heerlen lijkt me in die zin ook heel geschikt. Want daar heb je natuurlijk nog altijd een naweeën, denk ik, van het wegtrekken van de mijnwerkers. Ja. En het dichtgaan van de mijnen. Daar speelt nog van alles. En nou, armoede, maar dat zul je, ik ben niet helemaal op de hoogte, maar dat heb je daar denk
0: dat
1: ik
0: speelt
1: ook
0: nog
1: wel.
0: Zeker, ja.
1: Daar kun je wat aan doen.
0: Dus u geeft Heerlen wel een kans?
1: Nou, denk ik, ja, dat is van de kandidaatsteden, denk ik, dat is niet zo'n gek.
0: Ja, want nog even, want u was dus sceptisch, maar u kijkt er wel goed op terug, toch?
1: Ja, ik denk dat de Leeuwarden heel wat heeft gebracht. Het was wel zo in 2020, hè, begon die corona. Maar toerisme, er komen veel meer mensen komen naar de stad. De laatste jaren, dat is enorm toegenomen. Als je de Leeuwardengrachten met de praamvaders, de stadswandelingen, de musea merken dat wel. En er is wel een gevoel van trots gekomen in die stad. Het was, vroeger had je je hebt nog Pieter Wilkes, de troubadour-songwriter, en die heeft een lied van het war niks, het is niks en het zal nooit wat worden.
0: Dus
1: het
0: dat was is niks, niet meer. Is niks.
1: En dat is, nee. Dat kan hij eigenlijk niet met goed fatsoenlijk zingen, de Leeuwarder Blues. Nee, het is wel crescendo gegaan.
0: Mooi om te horen. Dank u wel voor dit gesprek, Gerard de Vries. Dan gaan we nog even naar Andries. Hoe gaat het daar bij de Vuelta?
2: Ja, we zijn er bijna aan toe. Aan die slotklim nog 1 kilometer afdalen. En dan gaan we klimmen de Calar Alto. Vervelende beklimming, want die is heel grillig. Sommige stukken vlakt het weer af. Dan ga je weer naar de 10%. Verschil is wel hetzelfde gebleven. 5,5 minuut de voorsprong van de kopgroep. We hadden 2 koplopers. Het zijn er weer wat meer geworden. Ze zijn nu met 9. De maskers moeten af over een paar 100 meter. Dan gaan we klimmen.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
4: Jawel!
3: Zaterdag om 8 uur.
4: Dat is een goede bal en daar...
3: De eerste topper van dit seizoen.
4: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
3: Ajax PSV.
4: Met een stuit in het doel.
3: Zaterdagavond.
5: Natuurlijk.
3: In NOS Langs de Lijn.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert.
8: Dat is lekker binnenkomen zeg.
6: Weet meer.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: NPO Radio 1. 5 uur.
5: NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. De Spaanse premier Sanchez stond flink onder druk na de gebeurtenissen in de exclave Ceuta afgelopen maand. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor het parlement. Dat zo, eerst het nieuws met Sid van der Linden.
13: Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Hasselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zijn ook een paar 10ers bij. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. De politie heeft het onderzoek in het huis inmiddels afgerond.
14: Ik kan gelukkig stellen dat het straatbeeld weer enigszins zal normaliseren in Overhasselt, in hoeverre dat kan. Het ME-onderzoek is, of in ieder geval de ondersteuning van de ME is afgerond. Het onderzoek in de woning is afgerond. Maar we blijven daar nog wel met veel collega's in de buurt.
13: Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overhasselt voor een jaar sluit. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's konden ook niet worden gedwongen om patiënten over te nemen als dat nodig was. Toch vindt de toenmalige zorgminister dat het uiteindelijk allemaal redelijk goed is gegaan, maar dat was volgens hem meer ondanks dan dankzij het systeem. Hij noemde het verder een kwetsbaarheid dat het niet goed mogelijk bleek om het aantal IC-bedden op te schalen. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de scheef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht na eerdere incidenten. In Nederland is geen tekort meer aan water, maar die dreiging is er nog wel. Dat zegt een crisisteam van de overheid. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen nog niet hersteld en het waterpeil in de rivieren is ook lager dan normaal in deze tijd. De natuur moet herstellen na de droogte. Bij het grondwater kan dat mogelijk meerdere jaren duren. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was daar niet blij mee, maar nu is afgesproken dat het kanaal open blijft in de nacht. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de Nationale Investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en moet worden voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al wel. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking, soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden is het droger, met wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten en dan wordt het rond de 20 graden.
0: Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast?
7: In Friesland heb je nog steeds een kwartier vertraging door die verloren lading op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Tussen Bant en Sint-Nicolaasga doe je er een kwartier langer over. Dan ben je ook extra kwijt op de A9 naar Alkmaar, tussen Knoopert Vels en Akersloot. A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, nog 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. En de N62 vanuit Borselen naar Terneuzen, bij de Westerschelde-tunnel heb je een kwartier extra nodig. Dat komt door een auto met pech.
0: De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, gaat voor een heel jaar dicht. Maar welke regels zijn daarvoor?
15: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
19: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
20: Onaf, denk ik.
19: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
20: Nou, daar ben ik toch af.
19: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
18: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
19: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
21: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
22: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
21: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: We naderen de finish van een zware bergetappe in de Vuelta. Andries Lamet, op wie moeten we gaan letten voor de etappezegen?
2: Er zijn nog 4 renners die daar aanspraak op maken. Van een uur geleden 30 man in de kopgroep. Nog maar 4 renners dus over. Bisio, Buitrago, Omertzel en Berades hebben 5 minuten voorsprong. Dus zij gaan het uitmaken.
0: De oorlog van Amerika tegen Iran is nog niet voorbij. Dus moeten de Amerikanen hun plannen bijstellen. Correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het had een snelle, harde, beslissende klap moeten zijn die het Amerikaanse leger moest gaan uitdelen. Maar de oorlog met Iran duurt nu al een half jaar. En de troepen die blijven, zo lijkt nu, ook volgend jaar.
0: Maar eerst, hoe moeilijk is het om iemand uit zijn huis te zetten? De woning in Alverassond, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, gaat een heel jaar lang dicht, op last van de burgemeester. Eerder deze uitzending nam verslaggever Steve Bouwman een kijkje bij dat huis.
4: Nou ja, je kan er niet omheen. Op de poort van het erf, een vrij breed poort, hangt een groot spandoek met daarin in grote letters, capslock letters, pand gesloten. Het is verboden om dit erf te betreden met eronder de logo's van de gemeente Heumen en het logo van de politie. Ja, ondertussen is het hier rondom het huis vrij rustig. Tot voor kort hingen hier nog politielinten aan het einde van de straat. Kon je de straat dus niet in, omdat de politie nog onderzoek deed hier, vandaag dus nog. Dat is inmiddels afgerond. Overigens, om 6 uur vanavond komt er nog een nieuw persmoment van de politie. Dan horen we hopelijk meer.
0: Dat was verslaggever Steve Bouwman vanuit Alverasselt. Maar ja, hoe werkt dat nou precies, zo'n woning sluiten? Die vraag leggen we voor aan Rian de Jong, universitair docent staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, je kunt er natuurlijk iets opplakken met deze woning is gesloten. Maar wat is er bestuurlijk voor nodig om een woning te sluiten?
8: De burgemeester die heeft op basis van verschillende wetten de bevoegdheid om een woning te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld op basis van de opiumwet, als er vanuit de woning sprake is van drugshandel. Maar in dit geval, als er rondom de woning een hele onveilige situatie ontstaat en de openbare orde ernstig verstoord raakt, bijvoorbeeld doordat er sprake is van wapengeweld, dan kan de burgemeester op basis van de gemeentewet een woning sluiten.
0: Ja, dus er zijn... Gaat u verder?
8: Hij moet dan inderdaad aantonen dat er sprake is van zo'n ernstig geweldsincident en dreiging dat zich dat zal herhalen.
0: En dus de burgemeester heeft wel verschillende middelen. Zo in het geval van wat er in Alverasselt is gebeurd, kan ik me voorstellen dat het vrij makkelijk is om aan te tonen dat er een ernstige geweldssituatie bij is gekomen. Maar kan een burgemeester de bewoners van een pand ook dwingen om echt te verhuizen?
8: Definitief bedoelt u?
0: Ja, dat ze zeggen wij willen eigenlijk deze mensen niet meer in onze gemeente.
8: Ja, dat is de vraag. Er zal natuurlijk overleg plaatsvinden. En in dit geval is er al een sluiting voor een hele lange periode. Een jaar. En dan is de vraag wat er verder gebeurt. De burgemeester kan het gemeentebestuur kan het beheer en het eigendom van een woning overnemen. Dat is in de woningwet geregeld. Dat kan in extreme gevallen. Dat gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks. Maar dit is natuurlijk een heel bijzonder geval. Mm-hmm. Dus ja, dat zou eventueel voor de toekomst een optie kunnen zijn. Maar dat brengt uiteraard ook voor de gemeente weer behoorlijk kosten met zich mee. Als het gaat om een woning die eigendom is van de bewoners. Als het een huurwoning is, dan is het natuurlijk weer een ander verhaal.
0: Dan gaat dat makkelijker.
8: Ja, een huurwoning is natuurlijk eigendom van degene die dan het eigendom over de woning heeft en die geconfronteerd wordt met een sluitingsbevel vanwege of het gedrag van de huurder of vanwege het feit dat de huurder doelwit is van andere mensen. Want dat is in dit geval natuurlijk ook
0: ja,
8: zo.
0: Ja, dat speelt dan ook nog mee.
8: Ja, die kan dan onder omstandigheden de huurovereenkomsten ontbinden.
0: Dank u wel voor de uitleg. Rian de Jong, universitair docent staatsrecht aan de Radboud Universiteit.
23: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Spaanse premier Sanchez moest zich vandaag in het parlement verdedigen vanwege de gebeurtenissen in Ceuta eind juli. Toen staken tienduizenden Marokkanen de grens over naar de Spaanse exclave. Volgens de Spaanse oppositie werden die mensen aangestuurd door de Marokkaanse regering. Maar zover wil Sanchez niet gaan. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. In Spanje is een politierapport uitgelekt, hè, waarin staat dat Marokko die bestorming wel zou hebben georganiseerd. Maar Sanchez twijfelt daar dus aan.
9: Ja, wat Sanchez of de premier eigenlijk vooral zegt is dat er geen hard bewijs is, ook niet in dat rapport, dat de Marokkaanse overheid de bestorming heeft georganiseerd. In dat rapport wordt onder andere gesproken over ja, dat er eigenlijk meerdere agenten mensen hebben geholpen en geleid richting die grens. Dus het is maar ja, hoe je het leest uiteindelijk of dat ook echt bewijst dat de overheid er iets mee te maken heeft. En nou ja, volgens Sanchez is dat dus niet zo. Maar ja, wat wel duidelijk wordt uit Sanchez zijn houding eigenlijk de hele dag vandaag, is dat hij vanaf het begin er alles aan heeft gedaan om die relatie met Marokko goed te houden. Hij zei ook vandaag weer dat hij geen conflict wil met een buurland. Een buurland dat ze natuurlijk wel nodig hebben, ook om zo'n nieuwe bestorming bijvoorbeeld in de toekomst te voorkomen. Daarnaast spelen natuurlijk ook economische belangen tussen de twee landen. En vergeet ook niet dat in 2030 het WK ook moet worden georganiseerd. Marokko, Portugal en Spanje doen dat dus samen. Maar ja, Sanchez zei ook vandaag dus, als er bewijs zou zijn tegen Marokko, als dat bewijs er dus zou zijn, ja, dan zouden we wel echt actie ondernemen.
0: Maar Sanchez maakte ook bekend dat hij wel de Marokkaanse ambassadeur onlangs op het matje heeft laten roepen. Waarom was dat dan?
9: Ja, dat was omdat twee Marokkaanse ministers opmerkingen hebben gemaakt over Ceuta Melilla, de exclaves dus, en over ja, bij welk land of welk gebied ze zouden horen. De minister van Justitie van Marokko, die zei in een interview met de publieke zender dat Ceuta Melilla historisch en geografisch bij Marokko horen en dat Marokko al het recht heeft om die te verdedigen. En de minister van Islamitische Zaken zei ook zoiets. Hij verwees eigenlijk tijdens een religieuze ceremonie, waar overigens ook de koning bij was, naar de heilige strijd om de bezette steden te bevrijden, waarmee hij dus ook op die twee exclaven stoelde. En ja, dit is een onderwerp dat in Spanje erg gevoelig ligt. Hier zet bijna niemand er eigenlijk vraagtekens bij of die exclaves ook Spaans zijn. Dus ja, mensen die zijn daar toch wel fel over en vandaar dus op dat matje geroepen ambassadeur.
0: En gisteren was er ook nog waren er massale demonstraties in Spanje om Ceuta te steunen. Maar dat ja, was eigenlijk ook een protest tegen de regering. Hoe reageert de oppositie dan vandaag op de woorden van Sanchez in het parlement?
9: Ja, wat vooral eigenlijk opvalt is hoe erg er vandaag op de man is gespeeld. De partijleiders vielen elkaar eigenlijk aan, de drie grote partijen. Wat bijna leek op een debat tijdens een verkiezingscampagne. En ja, dat is wel waar de oppositie al eigenlijk best wel lang om vraagt. Omdat de regering opstapt. Ze vragen er al een tijdje naar, de afgelopen eigenlijk de hele regeerperiode al. Elke keer om verschillende redenen en nu dus om die crisis in Ceuta. En vandaag zei de oppositieleider die is van de Partido Popular, die zei zelfs dat hij denkt dat Sanchez Marokko niet wil aanspreken op hun rol, omdat Marokko iets achter de hand heeft om eigenlijk Sanchez mee te chanteren. Zo ver ging dat eigenlijk. Maar wat ik eigenlijk nog een opmerkelijker moment vond, is dat een van de ministers van Sanchez van Defensie, die stond niet op tijdens het applaus voor de premier. Zij heeft de premier rond deze crisis in Ceuta over dit dossier eigenlijk wel vaker aangesproken. Maar nu dus publiekelijk niet opstaan voor zo'n applaus, ja, dan lijken er ook binnen de regering toch wel wat scheurtjes te ontstaan.
0: En dan is er ook in Ceuta zelf nog veel onrust, want daar lopen nog duizenden migranten rond, die zorgen voor overlast. Hoe gaat Sanchez dat aanpakken?
9: Ja, ten eerste leek er eigenlijk de eerste tijd na die bestorming leek het erop alsof ze vooral ja, wilden gaan wachten en kijken of mensen vanuit zichzelf terugkeerden. Er werd niet zo heel veel gedaan, het was vrij passief. Er zijn ook nog altijd mensen die teruggaan en terug zijn gegaan de afgelopen weken. Maar je ziet echt nog heel veel mensen inderdaad, duizenden mensen die echt niet vanuit zichzelf terug willen gaan. En dat blijft een probleem. Nu heeft de regering Eigenlijk een hulppakket aangekondigd van 309 miljoen euro. Dat is hulp niet alleen maar voor de migranten, maar ook voor de inwoners van Ceuta. Die dus ook enorm lijden onder wat er allemaal gebeurt natuurlijk. En wat ze ook hebben gedaan is, ze hebben toch wel hulp gevraagd van de EU in de vorm van Frontex vooral. Iets wat ze eerder afwezen. Maar nu hebben ze dus wel eind vorige week om die hulp gevraagd van de EU. En nu ze dus afwachten of die hulp er echt gaat komen. Maar ja, wat wel duidelijk is, is dat dit probleem voor Spanje en voor de regering nog lang niet voorbij is.
0: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. En we blijven in Spanje, we gaan naar de Vuelta. Andries Lamet, zitten de koplopers nog bij elkaar?
2: Nee, het is er nog maar eentje. Het is Jacob Ommerzel, de jongste deelnemer van deze ronde van Spanje. En hij komt dus uit Slovenië. Geen Pogacar, die is gevallen. Roglic is natuurlijk ook een man afkomstig uit Slovenië. Die vecht op dit moment met Mas en Gal. Dat zijn al de nummers 1, 2 en 3 van het klassement. Die zijn ook nog bij elkaar. Die vechten om de eindzege. Maar dat is 4 minuten achter Ommerzel, 20 jaar oud. En hij is na een lang gevecht van de Spanjaard Berade af. 15 seconden voorsprong heeft hij nu. In de laatste echt steile kilometer van de slotklim. Daarna de laatste 10 kilometer, die zijn een beetje glooiend op en af. Dus dat moet hij dan nog wel zien te overleven. Maar het ziet er goed uit voor de jongeling om zijn eerste profzege te boeken. En dat zou er nog eens zijn in de Ronde van Spanje.
0: Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
13: Volgende week woensdag rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uur staking in het OV. Alleen luchthaven Schiphol blijft wel beperkt bereikbaar. Dat heeft de NS aan het ANP laten weten. NS-topman Wouter Koolmees noemt de gevolgen voor reizigers knap waardeloos en roept vakbonden, werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een advocaat uit Maastricht mag voorlopig haar vak niet uitoefenen vanwege problemen met alcohol. Volgens L1 Nieuws verscheen ze onder meer onder invloed bij een hoorzitting van het Openbaar Ministerie en later ook bij een politieverhoor. De Raad van Discipline heeft haar daarom geschorst en ze moet in behandeling. En wat moet je doen als er op een veerboot een crisis uitbreekt? Een kleine 400 mensen die oefenden op de Waddenzee tussen Holwerd en Ameland, een situatie waarin alles misgaat. Dat was te zien bij RTV NOF. De oefening moet hulpdiensten voorbereiden op incidenten op het water. Denk dan aan geweld, brand of zelfs een gijzeling. En de rollen die werden door de deelnemers erg serieus genomen.
5: Ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En dat was gewoon echt één grote paniek. En er waren mensen met geweren en het waren echt vreselijk. Mijn been, ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe.
13: Allemaal niet echt.
0: Goed geacteerd. Nee.
13: Ja, dit was dus een oefening. Die wordt nog geëvalueerd, maar de hulpdiensten waren er wel tevreden over. Ja, en glasscherven in een parkeergarage in Tilburg opnieuw. Want afgelopen nacht zijn er zeker 10 autoruiten ingetikt. Voor de derde keer in korte tijd. In de garage is te weinig beveiliging, zeggen mensen tegen Omroep Brabant. Een van de getroffen automobilisten heeft een duidelijke boodschap voor de ruitentikker.
10: Wat zou je tegen die daders willen zeggen?
11: Ja, rot op.
13: De politie gaat de parkeergarage 's nachts extra in de gaten houden en heeft ook duidelijke camerabeelden van de dader.
0: Dennis Mooi, hoeveel files heb je nog?
12: Net geen 100 files. En als je die gaat optellen, kom je op 445 kilometer verspreid over het land. Op de A59 loopt het zojuist vast vanwege een ongeluk. Vanuit Den Bosch naar Zierikzee heb je tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht.

0: Leisure en Sundown. We gaan nog even naar de Vuelta, want Andries Lamet, de man in het rood, is vertrokken.
1: Ja, na het afstappen van Tadej Pogacar vroeg iedereen zich af in de wielerwereld wie gaat de fakkel van Pogacar overnemen. Nou, dat is overduidelijk. Enric Mas heeft al een voorsprong van 1 minuut 18 in het klassement op Primoz Roglic. En heeft Roglic en ook Felix Gal, de nummer 3, nu achtergelaten met een halve minuut voorsprong met nog 8 kilometer te gaan. En dan kan hij ook nog zijn karretje aanhaken bij een ploeggenoot die in die grote kopgroep zat. Die is blijven hangen. Die kan er mooi over dat glooiende stuk heen trekken. Nee, het ziet er heel goed uit voor Enric Mas. Ommerzel, de Sloveen, nog altijd aan de leiding met 3,5 minuut voorsprong.
0: De oorlog tussen Amerika en Iran is deze week weer opgeleid. De VS bombardeerde Iran en Iran heeft vanmorgen weer doelen in Kuwait beschoten. Het conflict is dus nog lang niet voorbij. En daarom zou minister Hegseth van Defensie de Amerikaanse militaire inzet in het Midden-Oosten tot 2027 willen verlengen, schrijft de krant The Wall Street Journal. Contact nu met correspondent Sjoerd en Daas. Ja, Hegseth zou dus de verhoogde inzet willen verlengen. Waar komt dat dan in de praktijk op neer?
2: Nee, het betekent dat 50.000 jongens en meisjes, soldaten, troepen ook volgend jaar nog in de regio zullen zitten. Het is allemaal bedoeld, zo schrijft diezelfde krant, als strategie die Trump wat meer opties, wat meer handvatten moet geven om nog alle kanten op te kunnen. Bijvoorbeeld snel meer klappen uit kunnen delen als de president dat nodig acht. Dat zeggen de bronnen in elk geval tegen de Wall Street Journal. Ja, tot nu toe heeft Trump natuurlijk niet wat hij wil daar met Iran. Hij wil onvoorwaardelijke overgave van dat

0: Sundown. We gaan nog even naar de Vuelta, want Andries Lamet, de man in het rood, is vertrokken.
1: Ja, na het afstappen van Tadej Pogacar vroeg iedereen zich af in de wielerwereld wie gaat de fakkel van Pogacar overnemen. Nou, dat is overduidelijk. Enric Mas heeft al een voorsprong van 1 minuut 18 in het klassement op Primoz Roglic. En heeft Roglic en ook Felix Gal, de nummer 3, nu achtergelaten. Met een halve minuut voorsprong met nog 8 kilometer te gaan. En dan kan hij ook nog zijn karretje aanhaken bij een ploeggenoot die in die grote kopgroep zat. Die is blijven hangen. Die kan hem mooi over dat glooiende stuk heen trekken. Nee, het ziet er heel goed uit voor Enric Mas. Ommerzeil, de Sloveen, nog altijd aan de leiding met 3,5 minuut voorsprong.
0: De oorlog tussen Amerika en Iran is deze week weer opgeleid. De VS bombardeerde Iran en Iran heeft vanmorgen weer doelen in Koeweit beschoten. Het conflict is dus nog lang niet voorbij. En daarom zou minister Hegseth van Defensie de Amerikaanse militaire inzet in het Midden-Oosten tot 2027 willen verlengen, schrijft de krant The Wall Street Journal. Contact nu met correspondent Sjoerd en Daas. Hegseth zou dus de verhoogde inzet willen verlengen. Waar komt dat dan in de praktijk op neer?
2: Nee, het betekent dat 50.000 jongens en meisjes, soldaten, troepen ook volgend jaar nog in de regio zullen zitten. Het is allemaal bedoeld, zo schrijft diezelfde krant, als strategie die Trump wat meer opties, wat meer handvatten moet geven om nog alle kanten op te kunnen. Bijvoorbeeld snel meer klappen uit kunnen delen als de president dat nodig acht. Dat zeggen de bronnen in elk geval tegen de Wall Street Journal. Ja, tot nu toe heeft Trump natuurlijk niet wat hij wil daar met Iran. Hij wil onvoorwaardelijke overgave van dat regime. Hij wil dat alle nucleaire ambities worden opgegeven. Ja, er is natuurlijk veel kapot gemaakt de afgelopen maanden, dik een half jaar nu. Maar het is er nog niet gelukt vanuit de lucht om ze echt op de knieën te krijgen.
0: Maar kunnen de Amerikaanse strijdkrachten dit wel volhouden?
2: Nou ja, dat zullen we zien. Je kent denk ik het verhaal van het vliegdekschip, de Abraham Lincoln.
0: Zeker.
2: Nu afgemeerd in Pattaya. Ja, sommigen zouden het Sodom en Gomorra van Thailand noemen. Die hebben natuurlijk een hele zware tijd gehad aan boord. Deel van de bemanning echt wel mentaal gebroken na maanden op zee. Zijn natuurlijk veel meer kleinere schepen, ook die niet zo in het nieuws zijn. Schepen die bijvoorbeeld de Amerikaanse blokkade in de straat van Hormuz ook handhaven. Mijnenvegers. Ja, ook voor hen geldt dat ze maar heel weinig vrij hebben, eigenlijk niet van zee afkomen op dit moment. Dat is één ding. Ja. En het andere is ook, als je daar je troepen inzet, heb je ze natuurlijk niet ergens anders direct staan of paraat. Veel capaciteit weggehaald in bijvoorbeeld Oost-Azië, Zuidoost-Azië. Ja, en los hiervan van de moreel die toch wel laag lijkt te zijn op dit moment, zien we natuurlijk ook dat er een cultuuroorlog wordt uitgevoerd in dat ministerie van Defensie of ministerie van Oorlog, zoals Hegseth het zelf noemt. Mensen van kleur, vrouwen met veel ervaring, hoge kwalificaties, die de laan uit worden gestuurd, geen promotie krijgen of zelf ontslag nemen, ook afgelopen week nog. Dus ja, er is een oorlog in Iran bezig, maar dus ook een cultuuroorlog nog steeds binnen dat zelfbenoemde ministerie van Oorlog. Al heeft Hegseth nog wel de steun van Trump.
0: Ja, want dat hoor je ook steeds, dat de Amerikanen gewoon echt oorlogsmoe zijn. Ik bedoel, wat vinden de mensen op straat hiervan, dat het nog langer gaat duren?
2: Nou ja, die oorlog is natuurlijk nooit populair geweest. Maar net als met Venezuela, toen hadden na die tijd mensen zoiets van, nou ja, dat viel eigenlijk wel mee. We hebben Maduro daar opgehaald en er zijn geen mensen opgekomen. Kijk, dit was voorgesteld als een oorlog van een week of 4, een week of 6 misschien. Een harde klap zou het zijn. En dan weer verder. Nou ja, inmiddels is het dus dik 6 maanden. Het gaat door tot volgend jaar. En deze oorlog is mateloos impopulair. En ja, zal dus ook echt wel een hele belangrijke rol vervullen in de midterms, de tussentijdse verkiezingen die eraan komen.
0: Ja, want de Wall Street Journal schrijft ook dat Trump eigenlijk het liefst de oorlog voor beëindigd wil verklaren. Als nou één iemand daar de macht toe heeft, zou ik zeggen, dan is hij het. Wat houdt hem tegen?
2: Nou, hij heeft natuurlijk heel vaak al wel gezegd dat hij die oorlog al lang heeft gewonnen. Dat hij in principe zou kunnen inpakken, maar dat hij dat nog niet wil. Kijk, het probleem nu is, de doelen zijn niet bereikt. En al variëren die doelen natuurlijk ook weer van dag tot dag. Moeten we elke dag maar weer op Truth Social proberen te begrijpen welk doel Trump heeft nu voor ogen met die oorlog. Voor nu lijkt het in elk geval dat hij zich richt op het openhouden, met name nu van de straat van Hormuz. Voor de oorlog gingen daar 20 miljoen vaten soldaten doorheen aan olie. Olie natuurlijk belangrijk, want dat is uiteindelijk ook waarvoor de Amerikanen hier betalen. Veel meer betalen aan de pomp, net als jullie in Nederland. Wat we wel zien daar is dat er afgelopen dinsdag, zei CNN bijvoorbeeld, dat er weer 18 miljoen vaten doorheen gaan.

0: Dat zou de hoogste score zijn sinds het begin van de oorlog. 40 olietankers, allemaal begeleid door het Amerikaanse leger. Amerika lijkt wat meer grip ook wel te hebben misschien dan eerder in dit conflict op die straat van Hormuz. Maar de vraag blijft natuurlijk, heb je daarmee ook echt de controle op de langere termijn?
1: Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
5: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
6: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: NPO Radio 1.
1: Het is 17:30, de hoofdpunten met Zit.
8: Het OM wil dat een man die vorig jaar zijn moeder doodde in Den Haag TBS met dwangverpleging krijgt. De 20-jarige doodde haar toen zij dreigde hem het huis uit te zetten. Daarna stak hij het huis in brand. Twee broertjes en een zus die thuis waren overleefden de brand ternauwernood. Het OM zegt dat de man tijdens zijn daad ontoerekeningsvatbaar was. Het grootste deel van de verdachten in de zaak over Rasselt zijn twintigers, zegt de politie. 35 mensen zijn aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze maandagnacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Op Java in Indonesië hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. In het lab werd een chemische stof gemaakt die gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne.
1: Het weer met Willemijn Hubert. Best een grijze dag vandaag, hè?
9: Ja, de meeste plaatsen wel, maar vanuit het westen zagen we in de loop van de middag langzaam de bewolking een beetje openbreken. En toen heeft de zon daar nog wel een paar uurtjes geschenen. Maar er staan nog veel meer wolkenvelden op het programma vanavond eigenlijk ook wel. Misschien plaatselijk dat daar nog een buitje uitvalt. Het is niet koud, temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden vanavond. Wel staat er aardig wat wind. En die wind is vanmorgen ook wel echt een van de 2 aandachtspunten. Met name in de ochtenduren staat er vooral in de kustprovincies behoorlijk wat wind. Met daarbij kans op windstoten tussen de 75 en 90 km per uur. Uit zuidwestelijke richting, ook boven land, waait het wat flink door, maar iets minder vlagerig. En dan de regen, dat is het tweede aandachtspunt. En dat begint eigenlijk al komende nacht, eind van de nacht, in het noorden van Nederland. Dat is een zone die daar dan een hele poos blijft slepen. Dus plaatselijk daar best wat regen op kan leveren. En morgen in de loop van de ochtend zien we dan die zone zich richting het zuiden verplaatsen. Dus uiteindelijk krijgt iedereen te maken met regen. Maar het gaat wel een beetje gefaseerd. En in het zuiden van Nederland moet je daar het langst op wachten. Voorafgaand aan die regen kan het morgen in het zuiden nog zo'n 22 tot 24 graden worden. Maar eenmaal in die regen, dan daalt de temperatuur flink en dan is het zo'n 16 tot 18 graden. Ja, en als die regen van voorbij is, zien we ook dat die wind langzamerhand wat minder gaat worden. Maar naar verhouding blijft het de komende dagen toch wel een beetje herfstachtig aan.
1: Ja, ook het weekend?
9: Ja, ook het weekend. Het zal zeker geen verregend weekend zijn. Integendeel, ik denk dat het zaterdag redelijk droog is. En zondag eigenlijk ook het grootste gedeelte van de dag, met dan vooral heel veel zon erbij. Temperaturen die dan ook een beetje in de lift zitten, want zondag is het gemiddeld een graad of 23. Maar qua wind is het toch nog in eerste instantie wel even iets om rekening mee te houden.
1: Dankjewel, Willemijn. Dennis, hoe gaat het op de weg?
7: Nou, het is nu het drukste moment van de avondspits. We schommelen rond de 470 kilometer file verspreid over het land. Op de A9 naar Alkmaar doe je er 25 minuten langer over. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot staat 7 kilometer. De spitsstrook is daar weer niet open. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden ben je een half uur extra kwijt. Op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee heb je tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht.
1: Het kabinet kiest voor een flinke investering in kansrijke start-ups. Er worden miljarden gepompt in een nationale investeringsbank. Maar wat levert dat op?

0: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: Ik lijk wel gek!
3: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
6: Radio 1 Journaal.
7: Het zijn de slotkilometers in de Vuelta. Andries Lamet slaat de leider in het algemeen klassement nu zijn slag.
8: Absoluut. Hij heeft Roglic en Gal op de pijnbank liggen. En dan hebben we het natuurlijk over Enric Mas, de Spanjaard. 3/4 minuut heeft hij al te pakken in de laatste 2,5 kilometer voor hem. Daarvoor rijdt nog de man die overbleef uit die grote vluchtgroep. Jacob Ommerzeel, 20 jaar oud, is onderweg voor zijn eerste profoverwinning. En dat gaat wel lukken hoor, want hij heeft ruim 3 minuten voorsprong op Enric Mas.
7: Het kabinet wil een paar miljard euro stoppen in een nationale investeringsbank, blijkt uit de uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het gaat om 3,3 miljard in de hoop dat andere investeerders ook meedoen en zo in totaal 100 miljard bij elkaar brengen. En dit moet ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven op het terrein van AI, klimaattechnologie of biotech zich in Nederland ontwikkelen en hier blijven. Roel Beetsma is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd op het gebied van dit soort overheidsinvesteringen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Want is het nu een probleem om die nieuwe bedrijven hier in Nederland te houden?
9: Ja, dat is zeker een probleem. We zien dat bedrijven worden opgericht, hebben goede ideeën, maar vervolgens komen ze toch moeilijk aan financiering. En je ziet dat veel van die veelbelovende bedrijven die worden dan ook opgekocht vanuit de VS, waar veel meer middelen beschikbaar zijn. En op deze manier verdwijnen er eigenlijk groeimogelijkheden vanuit Nederland naar de overkant van de oceaan.
7: En economen, u ook, hebben er al eerder voor gepleit voor zo'n miljardenimpuls via een investeringsbank. Is dat dan de oplossing?
9: Nou kijk, dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven. Bedrijven die nieuwe technologie willen ontwikkelen. Daar is vaak veel financiering voor nodig en dit helpt in ieder geval.
7: Die jarenlange financiële zekerheid, dat belangrijk is, dat weten ze maar al te goed op het Bioscience Park in Leiden. Daar begon bijvoorbeeld 10 jaar geleden het bedrijf Vitroscan. Door de jaren heen kreeg dat bedrijf al wat subsidie om te starten. Economieverslaggever Roland Muller keek mee in het lab wat er met dat geld wordt gedaan.
10: We krijgen witte jassen aan, want we moeten ook geloof ik even paarse handschoenen aan, hè?
11: Ja, nou, in ieder geval als je dingen aanraakt, dan is dat wel handig, want natuurlijk heel veel van het weefsel dat wij mee werken, dat komt van patiënten, van mensen. Dus je wilt ook voorzichtig zijn met waar je mee werkt.
10: Patiënten zelf waarbij een bepaalde vorm van kanker wordt vermoed of is geconstateerd?
11: Ja, vaak dus al geconstateerd. Patiënten met eierstokkanker. Maar we werken ook met andere soorten zoals blaaskanker en longkanker. Hebben we ook wat ervaring mee. Ik ben Timothy. Ik werk hier nu al 4,5 jaar bij VitroScan. Deze robot gebruiken wij eigenlijk om te pipetteren, zoals het zegt.
10: Pipetteren, dat is vloeistof in een klein buisje stoppen en dan weer op een klein plaatje loslaten.
11: In essentie, ja. In elke van die vakjes komen die cellen, die microtumoren, terecht. En daarin kunnen we dan verschillende medicijnen kunnen we doen.
10: Wat voor medicijnen bijvoorbeeld?
11: Nou, ik denk aan immunotherapie, chemotherapie. Dus eigenlijk alles dat al een beetje bestaat momenteel.
10: Er gaat een luik open en daarachter staat een machine.
11: Als we even naar binnen kijken, wat je eigenlijk ziet, heel hard draaien. En eigenlijk forceert dat soort van de microtumoren en cellen die erin zitten om op te hopen op de bodem van een buisje.
10: Willemijn, vader van VitroScan. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld kankerpatiënten?
12: Voor kankerpatiënten kan dit een hoop steun bieden. Op het moment dat zij samen met de dokter een beslissing moeten nemen over hun behandeling. 10 jaar geleden hebben we de stap gewaagd om deze ontwikkeling aan te gaan. We hebben veel dingen bereikt en we moeten zeker ook nog een aantal stappen maken.
10: 10 jaar, dat is toch al een hele tijd. Had dat gekund zonder hulp, zonder subsidie?
12: Absoluut niet. Deze mensen zijn hoogopgeleid, zijn expert op hun gebied. Die verdienen een salaris. De instrumenten die we gebruiken. Nederland is heel goed in biotech. De volgende stappen, echter, daar zijn we iets minder goed in.
10: En dat is een klacht die je al langer hoort op het moment dat zo'n bedrijf, zo'n innovatief bedrijf, bijvoorbeeld in de biotech, wil doorgroeien. Ja, dan gaan ze naar Amerika, want daar is gewoon veel meer geld.
12: Daar is veel meer geld en soms is het ook zo dat de markt beter voorspelbaar is.
10: Dus wanneer gaan jullie naar Amerika?
12: Nou, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En ik vind dat eigenlijk een groot zwaktebod. Dat de eerste investeerder die ik spreek zegt van wanneer ga je naar Amerika? Dan ben je een interessanter bedrijf.
10: U zou eigenlijk willen dat het wel gewoon in Nederland of in Europa blijft?
12: Tuurlijk, dit is toch innovaties die ook ten goede moeten komen aan onze Europese medemensen.
11: Ja, dus daar gaat een klein buisje in. En daarin kunnen we tellen hoeveel microtumoren er ongeveer in ons totale volume zitten.
10: Nu is het kabinet van plan, blijkt uit de gelekte Prinsjesdagstukken, om toch wel best wel veel geld te investeren. In de hoop dat heel veel andere partijen ook gaan investeren. Misschien wel tot 100 miljard in totaal. Hoe belangrijk is dat voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van jullie bedrijf?
12: Wat voor ons heel belangrijk is en voor andere bedrijven met ons, is dat het voorspelbaar is en dat er continuïteit is. Als het systeem van financiering iedere keer verandert, moet je er als bedrijf ook steeds aan mee veranderen.
7: Een verslag was dat van economieverslaggever Roeland Muller. Ik ga nog even terug naar Roel Beetsma, hoogleraar economie. Ja, we horen het de mensen van dit bedrijf zeggen. Ja, we willen continuïteit, we willen langetermijnzekerheid. Er zijn eerder investeringsfondsen opgericht die vervolgens weer voor andere zaken werden gebruikt en niet voor innovatie. Snapt u dat zij een beetje behoudend zijn?
9: Ja, dat snap ik heel goed. En vooral in de laatste jaren hebben we toch gezien dat het overheidsbeleid wat onvoorspelbaar is geworden. Als het gaat om bedrijven die investeringen doen, en zeker dit soort bedrijven die lange termijn investeringen doen in techniek die lange tijd nodig heeft om goed ontwikkeld te worden, ja, dan wil je voorspelbaarheid. Je wil voorspelbaarheid over je financieringsstroom. Je wil voorspelbaarheid over andere aspecten van het beleid. Dus dat is essentieel.
7: Ja, ik zei al eerder, u was een van de voorstanders van zo'n nationale investeringsbank. Die 3,3 miljard die het kabinet nu van plan is om daarin te stoppen, is dat wat u betreft genoeg?
9: Nee, nou kijk, dat is een soort basiskapitaal. En die Nationale Investeringsbank, die zal, als die zo gaat heten, hè, want het zijn nog allemaal, ja, zeg maar, plannen die zijn uitgelekt, hè, maar we moeten het straks echt zien. Die investeringsbank, die kan dat gebruiken om zelf schuld uit te geven en om meer kapitaal binnen te halen. Vervolgens kunnen private partijen erbij betrokken worden, bijvoorbeeld pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben typisch, die hebben veel middelen. Die hebben een lange horizon, een lange investeringshorizon, omdat ze ja, op de lange termijn pensioenen moeten uitbetalen. Dus dat soort partijen kunnen dan aanhaken en die kunnen samen met die Nationale Investeringsbank investeren in dit soort projecten.
7: En hebt u er vertrouwen in dat dat ook echt gaat gebeuren?
9: Nou, kijk, als de wil er is, dan gaat dat gebeuren. Ik heb onderzoek gedaan in Denemarken naar de rol van pensioenfondsen. En het blijkt dat als pensioenfondsen investeren in zo'n onderneming die niet beursgenoteerd is, die heeft dus middelen nodig, dan daarna gaat de productiviteit van dat bedrijf omhoog. Waarom? Omdat dat bedrijf, het zijn meestal kleine bedrijven, die zien een langetermijn commitment van financiering. Die krijgen bovendien vaak nog begeleiding door de deskundigen van het pensioenfonds. En zo moet dat hier ook. Hè. Het gaat om financiering, maar ook om begeleiding van dit soort bedrijven om te zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen en uiteindelijk met hun product naar de markt toe kunnen gaan.
7: Dank voor dit gesprek, hoogleraar economie Roel Beetsma. Terug naar de Vuelta. Een Sloveense ritwinnaar zat eraan te komen, hoorden we net. Heeft hij het ook echt gehaald, Andries Lamet?
8: Ja hoor, hij heeft het afgemaakt. Hij is nog ver weggereden bij zijn voormalige medevluchters Jacob Omrzel, zo luidt de naam. En daar gaan we meer van horen. Slovenië boven, want Pogacar had deze Vuelta al 3 ritten gewonnen. Die is er niet meer bij. Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement. Stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6. Daarachter was Enric Mas in het rood weggereden van Roglic en Gal. Had op een gegeven moment 45 seconden voorsprong. Nou, uiteindelijk is hij ook vooruit gebleven, maar het blijft bij 27 tellen. Loopt dus wel weer wat uit. Roglic is nu de nog steeds nummer 2 in het klassement, maar op 1 minuut en 45 seconden. Dat is allemaal belangrijk voor de tijdrit van volgende week. Dat is eigenlijk het enige element waarvan verwacht wordt waar Roglic tijd kan winnen op Mas. Maar de Spanjaard is dus bezig met zijn voorsprong uitbouwen. Voorlopig heeft hij het stokje duidelijk overgenomen als de sterke leider in deze ronde. En is hij nog niet bedreigd, zeker niet in het hoge bergte. Dus Mas Riant aan de leiding.
7: Dankjewel Andries. Nou, blijven we bij het sportnieuws. Zit.
13: De Nederlandse volleybalsters liggen uit het EK. Oranje verloor in Istanbul met 3-1 van Polen. Nederland speelde zeker niet slecht, maar kwam eigenlijk steeds net tekort. En in die vierde set leek het nog even spannend te worden. Oranje kwam terug en rook aan een beslissende vijfde set. Maar Polen hield het hoofd koel en maakte het af met 25-23. Daarmee is de kwartfinale dus het eindstation voor Nederland. Deadline day zit erop, maar PSV is nog niet klaar met contractnieuws. Ernest Stewart blijft namelijk tot 2030 in Eindhoven. De directeur voetbalzaken verlengt zijn contract met 3 jaar. Stewart kwam in 2023 naar PSV en zag sindsdien 3 landstitels, een KNVB-beker en 2 Johan Cruijffschalen voorbij komen. Ja, ook trainer Peter Bos en algemeen directeur Marcel Brands verlengden eerder al. En contractnieuws bij Feyenoord. Er werd deze transferzomer hard getrokken aan de talentvolle middenvelder Givai Zegiel. Maar Feyenoord weigerde hem te verkopen. Sterker nog, vandaag maakte de technisch directeur bekend dat de speler langer blijft.
14: Ik kan mededelen dat we ondertussen een mondeling akkoord hebben met Zegiel en zijn entourage om te verlengen bij Feyenoord.
15: Ja, met hoeveel jaar?
14: Dat wil ik niet op ingaan totdat we het helemaal bekrachtigd hebben.
15: Oké, maar hij gaat zijn contract dus verlengen?
14: Hij gaat zijn contract verlengen.
13: De afgelopen seizoenen verhuurde Feyenoord Zegiel aan Sparta en Utrecht, maar dit seizoen veroverde hij een basisplaats in de Kuip. Mathieu van der Poel is eind deze maand de kopman van Nederland op het WK wielrennen. De wereldkampioen van 3 jaar geleden hoort volgens bondscoach Koos Moerenhout tot de grote kanshebbers. Tijmen Arendsman is er niet bij en daar baalt Moerenhout van.
16: Is zeker een renner die je op zo'n wedstrijd er graag bij zou hebben. Alleen na Giro en Tour heeft Tijmen en zijn ploeg hebben ze een andere keuze gemaakt. En zetten ze eigenlijk vol in op het Italiaanse blok wat direct na het WK komt.
17: Vind je daar wat van?
16: Daar vind ik absoluut iets van. Maar dat is ook de manier zoals wielrennen is geëvolueerd.
13: En de WK-selectie voor de vrouwen die wordt later bekendgemaakt.
7: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
18: Er staat nog 390 kilometer file. De meeste vertraging heb je op dit moment bij Utrecht op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden doe je er een half uur langer over.

0: 24K Golden met City of Angels was dit. We gaan nog even, voor deze uitzending is afgelopen, naar Politiek Den Haag. Want er is nieuws over Omroep Ongehoord Nederland. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Wat is dat nieuws?
1: Ja, dat is dat minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag laat weten snel een besluit te gaan nemen over de toekomst van de omroep. Maar bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen. En met de kennis van nu zal ze dat gelijk na het weekend doen, dat we dat horen.
0: Maar dat weten we dan dus nu al.
1: Ja.
0: Dit speelt natuurlijk al heel lang. Ja. Hè? Hoe is de minister dan tot dit besluit gekomen?
1: Nou, eigenlijk kwam alles de afgelopen weken in een stroomversnelling vanwege een online uitzending waarin het bij Ongehoord Nederland over Hitler ging. De toenmalige hoofdredacteur Joost Niemeyer en het gezicht van de omroep Raisa Blommestein, die toonde eind juli begrip voor uitspraken over Hitler, over zogenaamde gevaren van globalisme. Nou, de omroep was al langer omstreden. Dit was natuurlijk omstreden, maar het is al langer omstreden. Er zijn vaker racistische geluiden te horen, complottheorieën. Bestuurlijke normen worden niet gehaald bij de omroep. Journalistieke normen worden niet gehaald. En de commissariaat van de media heeft daarom ook al eerder 2 strafmaatregelen uitgedeeld. Ja, en daarbovenop komt vandaag een advies van het dat commissariaat aan de minister. Ja, dat Hitlerfilmpje toch echt een kantelpunt is. En dat ziet de minister dus als steuntje in de rug.
0: Ja, dus is eigenlijk gewoon ook dan een vrij makkelijk besluit.
1: Nou ja, dat ook eigenlijk weer niet. Want de politiek worstelt er echt al wel een tijdje mee. Ook in de vorige kabinetten werd er al over gesproken. Durfden ze daar toen nog niet toe over te gaan. De politiek wil ook voorkomen dat ze verweten worden inhoudelijk over programma's te gaan, dat ze censuur toepassen. Maar ja, Ongehoord Nederland gaat wel echt te ver, vindt een groot deel van de Tweede Kamer en eigenlijk iedereen in het kabinet. Nou, nu is er dan dit filmpje. De minister zei gelijk al na dat filmpje dat ze het verwerpelijk vond, dat ze juridisch ging laten uitzoeken welke stappen ze kon ondernemen om de omroep uit het bestel te krijgen. Maar ja, een coalitiebron schetst ons ook vandaag. Ja, er was ook een zwart scenario mogelijk dat de minister de licentie intrekt. Dat de omroep dan naar de rechter stapt. Dat die dan, als het juridisch toch zwak onderbouwd zou zijn, dat die dan door de rechter weer in het omroepbestel geplaatst worden. Ja, en dat dan eigenlijk ze verder van huis zijn. Dus ze wilde het juridisch echt dicht timmeren. Nou, vandaag kwam de commissariaat van de media daar dus mee. En nu voelt ze zich juridisch voldoende gesteund dat ze het aandurft dit besluit te gaan nemen.
0: En per wanneer is Ongehoord Nederland dan niet meer te zien bij de publieke omroep?
1: Ja, dat is nog wel onduidelijk. Het besluit is een directe maatregel, maar de omroep heeft wel een aantal beroepsmogelijkheden. Bijvoorbeeld naar de rechter stappen en dan vragen om een opschorting van de inwerkingtreding van die licentie terugtrekking. Dus wanneer precies, ja, dat moet dan nog gaan blijken. Maar het besluit is in ieder geval per direct.
0: Ja. En verwacht je er dan nog discussie over in de Tweede Kamer?
1: Nee, over dit besluit niet. Want in de Tweede Kamer is er een duidelijke meerderheid die wil dat die omroep vertrekt. Het AD schreef dat in juni op. RTL deed dat vorige maand ook nog een keer. Als je vandaag door de Tweede Kamer loopt en de Kamerleden spreekt, dan zeggen ze ook, ja, als de minister dit besluit niet neemt, dan krijgt ze eind september een heel moeilijk debat. Want wij willen echt dat deze omroep vertrekt. Dus over dit besluit zal weinig discussie ontstaan. Maar tegelijkertijd hoor je ook al wel, ja, de publieke omroep moet wel een pluriform omroep zijn. Mm-hmm. Dus er moet ook ruimte zijn voor ultra-conservatief rechtsgeluid. Maar wel binnen de grenzen van de wet. Ongehoord Nederland voldoet daar niet aan. Dus die moeten weg. Maar ja, hoe moeten we dan verder met dat geluid? Dat weten ze ook nog niet. Dus nee, daar verwacht ik de meeste discussie over.
0: En is het eigenlijk wel eens eerder gebeurd?
1: Nu overvraag je me een beetje. Ik kan me eigenlijk niet herinneren. De NPO heeft eerder gevraagd of Ongehoord Nederland aan de toenmalige staatssecretaris Oesloe om de licentie in te trekken. En die heeft naar veel afwegen is zij daar niet toe overgegaan. Dus het is wel eens eerder gevraagd. Maar of dat echt betekent heeft dat op basis hiervan de minister dit besluit heeft genomen, dat weet ik niet.
0: Nee. Dankjewel, Roel Bolsjes vanuit Den Haag.
2: Vanavond
0: begint het Nederlands Theaterfestival in Amsterdam. 11 dagen lang worden dan de meest besproken voorstellingen van het afgelopen seizoen getoond in 12 theaters. En in Overasselt is straks een persmoment waar we hopen meer nieuws te horen over de situatie in het Gelderse dorp. NOS-verslaggever Onno Beukers is aangeschoven. Jij was de afgelopen dagen in Overasselt. Wie gaan we straks horen?
3: Ja, sowieso de burgemeester, of eigenlijk alleen de burgemeester van de gemeente Heumen. Dat is Juri Mintzes. En ja, je merkt gewoon, de afgelopen dagen is er veel te doen over hoe gaat het nu verder. Hè? Vandaag kwam er al iets meer duidelijkheid over. De woning wordt in ieder geval voor een jaar gesloten. Ze mogen er ook 2 weken niet in het dorp komen. Maar de exacte uitleg daarvan hebben we verder nog niet gehad. Dus die hopen we in ieder geval straks te horen.
0: Ja, en heb je dan nog iets gehoord van de politie? Hoe staat het ervoor met het onderzoek? Zijn er nog nieuwe bevindingen?
3: Ja, nou, het onderzoek daar op de plek zelf, dat is nu zo goed als afgerond. En dat is eigenlijk vandaag afgerond. Voor die plek zelf dan, hè, want in de breedte wordt het onderzoek natuurlijk veel verder uitgevoerd. De politie die blijft nog wel even in het dorp aanwezig. Juist ook omdat dat gevoel van onveiligheid nu heel erg heerst. En misschien toch ook wel om de boel voor de zekerheid nog in de gaten te houden. Morgen worden de verdachten, de mensen die tot nu toe gearresteerd zijn, die worden
0: die 35.
3: Ja. In ieder geval de grootste groep. Ik weet niet of ze allemaal, want er zijn ook mensen nog net iets later opgepakt. Die worden voorgeleid bij de rechtercommissaris. En dan is het wel de vraag of, omdat het zo'n grote groep is, of er voor al die individuele personen al genoeg bewijs is om ze nog weer 2 weken langer vast te laten zitten. Maar dat gaan we morgen.
0: Dat is morgen. Dankjewel. En dan was NOS-verslaggever Onno Beukers. Nou, het is goed dat deze uitzending is afgelopen. Het NOS Radio 1-journaal was dit voor vandaag. Morgenochtend om 6:00 begint er weer een nieuwe editie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Sid. Heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een kiezers? Want dit zat er echt al een paar

0: Paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
1: Ja.
0: Het C-woord is gevallen in ieder geval. Ja.
2: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
1: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
3: popcorn.
2: Haagse hindernissen.
1: Een operette.
2: Een podcast van WNL.
1: Politiek drama.
2: Nu op NPO Luister.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: NPO Radio 1, 6 uur.
3: Hans van der Steeg.
9: Goedenavond, dit is de dag dat we discussiëren over de vraag of we... even kijken, ik ben mijn hele draaiboek opeens kwijt. Beste mensen, we gaan straks discussiëren in dit is de dag. In ieder geval over of Defensie onbeperkt ruimte moet krijgen... of dat ze zich nog een beetje moeten houden aan de regels van de natuur. Maar nu eerst het NOS Journaal. Sid van der Linden.
10: Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zijn ook een paar 10ers bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Over Asselt voor een jaar sluit. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschert laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep de licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In Indonesië hebben honderden leerlingen en docenten een voedselvergiftiging opgelopen na het eten van een gratis schoolmaaltijd. Meerdere mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Magadi. Mustafa, wat is er precies aan de hand?
11: Nou, de problemen die verschillen. Even wat voorbeelden van deze week. Op een school in Oost-Java kregen de kinderen nasi goreng met kip en tofu. Daar werden ze misselijk van, overgeven. Een aantal kinderen moest naar het ziekenhuis. Op West-Java lag het aan de eieren. Maar zelfde problemen, zieke kinderen. En dat gebeurde eigenlijk in heel het land in deze week in extreme mate. 1700 kinderen werden ziek in heel het land. En honderden van hen die moesten behandeld worden in het ziekenhuis.
10: Ja, en zo grootschalig en zo tegelijk, hoe kan dat?
11: Nou, dit plan om gratis schoolmaaltijden te leveren, dat was ooit een plan waarbij geld aan de scholen werd gegeven en dan konden ze in hun eigen keukens maaltijden maken voor de kinderen. Maar de regering in Indonesië liet de maaltijden toch maar regelen door aangewezen bedrijven met gaarkeukens. Nou, die leveren dus altijd maaltijden in bulk voor een vrij lage prijs, waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen. Want dit probleem

0: komt eigenlijk al voor sinds de start van dit maaltijdenproject krap 2 jaar geleden.
1: En wie heeft dat project bedacht dan zo?
0: President Prabowo zelf. Het is zijn kroonjuwel, het project waarop hij zijn verkiezingscampagne voerde om president te worden. Dus de mislukkingen die komen ook echt op zijn bordje terecht. Niet alleen de zieke kinderen, het is ook een peperduur project. Tientallen miljarden per jaar kost het. Veel bezuinigd daarvoor in Indonesië. En het leven van veel Indonesiërs, vooral in de lage middenklasse, wordt al steeds duurder. Dus er zijn steeds meer protesten, ook deze week weer, tegen het algemene beleid van president Prabowo. Maar er wordt ook heel vaak geëist dat dit falende maaltijdproject wordt afgeschaft.
1: Ja. Ja, heeft Prabowo daar zelf al iets over gezegd?
0: Ja, vorige maand nog zei hij dat hij ondanks de problemen verder gaat met de gratis maaltijden. Hij beloofde vorige maand nog verbeteringen. Nou, deze week hebben we gezien dat daar nog niks van terecht is gekomen. Hij zelf zegt dat het belangrijk is om ondervoeding bij Indonesische kinderen aan te pakken. En dat is ook echt een groot probleem. Maar waarom hij toch zelf blijft doorzetten met dit plan, heeft vooral met gezichtsverlies te maken. Zijn kroonjuweel mag niet falen. Hij zal het blijven doorzetten. Ook al zijn er in de afgelopen 2 jaar inmiddels 38.000 kinderen door ziek geworden.
1: Jeetje. Dankjewel voor de uitleg. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Magadi. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's konden ook niet worden gedwongen om patiënten over te nemen als dat nodig was. Toch vindt de toenmalige zorgminister dat het uiteindelijk allemaal redelijk goed is gegaan, maar dat was volgens hem meer ondanks dan dankzij het systeem. Hij noemde het verder een kwetsbaarheid dat het niet goed mogelijk bleek om het aantal IC-bedden op te schalen. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was daar niet blij mee. Nu is afgesproken dat het kanaal open blijft in de nacht. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. Daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. In Spanje is een politierapport uitgelekt. Daarin staat dat Marokko de bestorming wel zou hebben georganiseerd. Premier Sanchez trekt dat in twijfel, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Ja, wat Sanchez of de premier eigenlijk vooral zegt is dat er geen hard bewijs is, ook niet in dat rapport, dat de Marokkaanse overheid de bestorming heeft georganiseerd. In dat rapport wordt onder andere gesproken over dat er eigenlijk meerdere agenten mensen hebben geholpen en geleid richting die grens. Dus het is maar hoe je het leest uiteindelijk of dat ook echt bewijst dat de overheid er iets mee te maken heeft. En volgens Sanchez is dat dus niet zo. Maar wat wel duidelijk wordt uit Sanchez zijn houding eigenlijk de hele dag vandaag, is dat hij vanaf het begin er alles aan heeft gedaan om die relatie met Marokko goed te houden. Hij zei ook vandaag weer dat hij geen conflict wil met een buurland. Een buurland dat ze natuurlijk wel nodig hebben, ook om zo'n nieuwe bestorming bijvoorbeeld in de toekomst te voorkomen. Daarnaast spelen natuurlijk ook economische belangen tussen de 2 landen. En vergeet ook niet dat in 2030 het WK ook moet worden georganiseerd. Marokko, Portugal en Spanje doen dat dus samen. Maar Sanchez zei ook vandaag dus, als er bewijs zou zijn tegen Marokko, als dat bewijs er dus zou zijn, dan zouden we wel echt actie ondernemen.
1: Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave. Over het handelen van Sanchez is in Spanje veel kritiek. Nog altijd zijn er duizenden illegale migranten in Ceuta, wat tot spanningen met de inwoners leidt. De nabestaanden van de 17-jarige Milou zijn tevreden met de uitspraak van de rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig, zegt hun advocaat Richard Korver.
3: Zij vinden het eigenlijk echt wel het minste wat hen toekomt. Als je als ouders er eigenlijk van beticht wordt dat je je dochter hebt beïnvloed om

0: een euthanasie te krijgen. Dat is nogal een aantijging. En die aantijging is gedaan door mensen, dokters, die mijn cliënten niet kennen, die Milou niet kenden en die het dossier niet kenden. En dat is dusdanig onzorgvuldig dat mijn cliënten daar graag tegen willen optreden. En dat wordt nu mogelijk gemaakt.
1: Het OM moet de namen binnen 5 werkdagen vrijgeven. De advocaat zegt dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen de artsen. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. 6:08, het weer. In het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periodes tussen de 19 en 22 graden. Morgen is het een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestenwind. Windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden.
2: Hoe is het op de weg, Dennis Mooij?
3: Nou, het aantal files neemt razendsnel af. Er staat nog 145 kilometer verspreid over het hele land. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Rosmalen-West doe je er een kwartier langer over. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 20 minuten extra. En dat ben je ook langer onderweg op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. En de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 20 minuten extra reistijd.
4: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Han van der Steeg.
2: Goedenavond. Ja, als het aan defensie ligt, komt er in Nederland zo snel mogelijk meer ruimte voor dit soort oefeningen. Ja, op dit moment zijn er volgens de krijgsmacht te veel regels die een goede voorbereiding op oorlogssituaties belemmeren. Zo mogen helikopters vaak niet laag genoeg vliegen, vindt Defensie. Zijn nachtvluchten vanaf militaire bases niet altijd toegestaan of worden trainingen met drones verboden? Ja, moeten de regels voor Defensie om te oefenen versoepeld worden?
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luisterapp.
2: Ja, en inderdaad, u kunt meepraten, want moet Defensie onbeperkt ruimte krijgen? Of vindt u dat onze soldaten zich ook nog een beetje aan bijvoorbeeld natuurregels moeten houden? Laat dat vooral weten via de NPO Luister-app dus. En ik ga erover praten met oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf. Gedeputeerde in de provincie Gelderland Peter Drent en met Nelleke Heijmans is van Natuurmonumenten. Goedenavond, van harte welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Marten Kruijf, is er een voorbeeld wat u kunt bedenken waarvan u zegt, kijk, dan heb je meteen in het oog waar het over gaat. Welke belemmeringen er zijn voor Defensie?
6: Heb je even?
2: Ja hoor, ik heb een minuut of 20.
6: Heel concreet, als je loopgraven graaft op een oefentrein, wat we allemaal zien elke dag in oorlog in Oekraïne, dan kan dat niet, want er moet een voldoende lichtinval in de loopgraven zijn, anders mag je ze niet graven. En als je een drone wilt besturen en je bent geen ervaren operator die een luchtcertificaat heeft, dus gewoon iemand die een lichte drone opgooit, dan mag je hem niet gebruiken, maar dan moet je hem altijd in line of sight hebben, dus moet je hem altijd kunnen zien. En als je toevallig met die drone filmbeeld oppikt van een auto die op het oefentrein rijdt met een kentekenplaat, dan mag dat ook niet. Dus als je niet in een loopgraven kunt oefenen en met drones kunt oefenen, ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk, want zo ziet oorlog er wel uit tegenwoordig.
2: En dat die lichtinval in loopgraven, die blijft even hangen bij mij, waar komt dat vandaan, wie bedenkt dat?
6: Ja, dat zijn regels die er nu eenmaal zijn. Als je een loopgraaf graaft en je staat erin, dan moet je een bepaalde lichtinval hebben, want dat kan fysieke consequenties hebben. Hele lange blootstelling aan militairen als je veel in het donker kijkt. Het probleem is, dat is met oorlog ook zo. En wel ietsje erger.
2: Ja, mevrouw Heijmans van Natuurmonumenten. Daar zag ook wat we nu horen.
7: Ja, ik ken de regels rondom lichtinval niet. Ik ken de natuurregels iets beter.
2: Oh, die noemt Marten Kruijf dan niet. Welke regels zijn er voor de natuur bijvoorbeeld dan?
7: Als je wil oefenen midden in bestaand Natura 2000 gebied. Wat dit kabinet ook wil herstellen, al die natuurgebieden. Want dan kunnen we met z'n allen weer van het slot. Dan zijn daar wel belemmeringen, ja. Dus dat zou ik sterk afraden. Ja, kan makkelijker en sneller.
2: Die staan ook op het spel.
7: Ja, die staan zeker ook op het spel.
2: Ja, ja. Want de Defensie wil een wet. Het gaat over de wet op de defensiegereedheid. Hè. Die moet dan regelen dat Defensie veel ruimte krijgt om niet beperkt te worden door dit soort regels. Kijk even naar de provincie Gelderland, Peter Drent. Want bij u in de provincie was nog een hele toestand voor. Wanneer was het? Voor de zomer ergens. Hè? Een brand door als gevolg van een legeroefening. Niet goed de regels gevolgd.
8: Nee hoor, dat is onderzoek naar gedaan. Daar zijn prima de regels nageleefd. En de conclusie uiteindelijk was dat de regels wat aanpassing behoefden. Maar volgens mij is dat ook gewoon prima opgepakt. En heeft Defensie ook adequaat gereageerd. Ja. En natuurlijk schrikt iedereen en is dat discussie. Ook loopgaven. Het is allemaal, op zich is dat helemaal niet erg. Ik merk heel veel draagvlak bij de bevolking. Maar de WODG gaat. Dat is de wet op de defensiegereedheid, de WODG.
2: Ja.
8: Die bevat meer dingen. Die schakelt eigenlijk de normale wetgeving in Nederland uit ten nutte van Defensie. En daar zit het probleem in Gelderland. En dat is ook wat de meeste bezorgdheid geeft.
2: En kunt u dat dan concreet maken, meneer Drent? Want u zegt het schakelt de normale wetgeving uit. Wat bedoelt u dan met normale wetgeving?
8: Als je normaal iets doet, dan moet je rekening houden met een gezonde woon- en leefomgeving. Moet je gewoon aan de natuurregels houden. Als je gaat graven in de grond, dan kan dat, maar dan moet dat wel goed geregeld zijn. Als wij in Nederland dingen gaan doen, hebben we een participatiesysteem en kan je ook bezwaar maken. Als je dat uitschakelt, en dat kan met de WODG, dat heeft ook de Raad van State aangegeven, dan ga je eigenlijk zeggen dat één functie alles overstijgend kan zijn van de rest. En wat ik zie gebeuren, en dat is het bijzondere. In mijn provincie, een defensieprovincie, is enorm veel draagvlak voor wat Defensie wil. Ook als het overlast geeft. En de grote commotie is nu over het feit dat Defensie mogelijk een wet krijgt dat ze gewoon over alles en iedereen heen zou kunnen walsen. En dat zie ik opeens het draagvlak onderuit gaan.
2: Oké, Marten Kruijf, de voorbeelden die u noemt leveren misschien niet zoveel discussie op, maar ik begrijp dat die wet op de defensiegereedheid, waarin Defensie dus die onbeperktheid wil geregeld hebben, dat die, volgens Peter Drent, walst Defensie straks over alles en iedereen heen als het gaat om regels.
6: Dat ben ik wel eens. Ik vind als je naar welke wet dan ook kijkt, een toepassing van de wet, ook door Defensie, moet altijd in de praktijk met zin en verstand worden toegepast, zonder dat je onnodige schade en overlast toebrengt. Dat is volgens mij niet het punt. Maar als we even kijken naar de historie vanaf 1994, en dan kijk even naar Gelderland, wat Defensie aan kazernes en natuurruimte heeft ingeleefd en teruggeven aan de natuur, dan moeten we even meenemen. Houtdorpenveld, Arnhemse Heide, Stakenburgerheide, allemaal teruggegeven. Er is heel veel ingeleverd. En nu moet Defensie groeien en moet het groter worden. En het probleem, het kernprobleem, is dat ontwikkeling in een oorlog gaat sneller dan Nederlandse wetgeving kan bijbenen. En dat leidt tot een heel ander dilemma wat je hebt, want je bent natuurlijk een politicus en een goeie ook, en dat snap ik. Je komt op voor de belangen van je mensen en draagvlak, en dat snap ik ook. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat als je als land, niet als politicus, maar ook als leider van een land, jouw mensen, jouw jongens en meiden in een oorlog stuurt, heb je één ultieme verantwoordelijkheid. En dat is dat je er alles aan hebt gedaan, maar dan ook alles, dat ze de goede middelen hebben, het goede leiderschap en de goede training. Want je praat over leven en dood. En daar, en daar zit geen marge. En daar zijn we, denk ik,
8: daar hebben we echt geen discussie over.
6: Precies.
8: Maar als ik zie hoe wat er geïnvesteerd moet worden in Defensie, ik weet niet of u wel eens op een kazerne bent geweest, Marten Kruijf natuurlijk wel, maar dat is echt gewoon verschrikkelijk hoe de meesten erbij staan. Dat kan echt niet. Maar ik zie dat heel veel gemeenten zeggen, ga gewoon aan de gang met die kazernes. Bestemmingsplannen staan allerlei uitbreidingen toe. Gemeenteraden zeggen, wat moet je geregeld hebben? Maken we voor je in orde? Maar dan duurt het en dan duurt het en dan duurt het. Als ik naar Kamp Nieuw-Millingen kijk, daar is de bestemming geregeld. Dat was ooit een kazerne. Dan moeten nu de mariniers komen. Ik begrijp niet waar, als alles geregeld is, zelfs stikstof is al geregeld in samenspraak met de buurt. Waarom zijn ze niet gewoon aan het bouwen? En mensen willen dat het komt. Mensen zijn er trots op. In Oldebroek vindt men het niet erg als het harder gaat ploffen daar bij de Tonnet-kazerne waar ze met zwaarder materieel moeten oefenen. Maar laten we het dus gewoon goed regelen dat ook je daarnaast wel woningen kunt
7: bouwen. Ja. Dat is waar. Even met
2: mevrouw Heijmans van Natuurmonumenten. Want u knikte in stemmen toen het ging over die natuurgebieden. Die, waar
7: ja, die
2: meer
7: ingeleverd zijn. Ja. Er is weinig natuur meer over. En kijk, die WODG die schrijft alles terzijde, terwijl je kan het gewoon samen doen. Die natuurbranden waar we mee begonnen, dat protocol voor natuur, voor oefeningen in de natuur als het droog is, is gewoon aangepast in overleg met ons samen met Defensie. Dus je kan het gewoon samen regelen. Dit kabinet heeft twee doelstellingen, namelijk meer ruimte voor natuur en meer ruimte voor Defensie. Koop grond, leg oefenterreinen aan en dan wordt dat op termijn wel weer natuur. Want ik ben het met de heer De Kruijf eens. We moeten beschermen wat ons dierbaar is het motto van Defensie. Nou, toevallig doen we dat als natuurmonumenten ook. En dan zeggen we, vergroot die taart van de beschikbare natuur in Nederland. Dat wil je als kabinet toch al. Mm-hmm. Er is enorm veel geld voor Defensie beschikbaar. We horen alles over de begroting. Er is volgens mij niet heel erg veel geld over. Dus koop gewoon grond. Richt dat in als oefenterrein. En dan TZT, als je dat hopelijk niet meer nodig hebt, dan kan het altijd nog natuur
2: worden. Maar ik snap het even niet. Koop grond, zegt u. Maar dit gaat toch juist over Defensie, zegt we willen van een aantal regels. We worden beperkt door te veel regels. Dit gaat niet over ruimte.
7: Defensie kijkt nu, die WODG, die kijkt naar bestaande oefenterreinen. Mm-hmm. En dat is een beetje een beperkte blik, zeggen wij. Dus,
2: maar bij nieuwe oefenterreinen heb je toch ook te maken met regels?
7: Nou, niet als je ze een nieuwe aanlegt. Dat is een stuk makkelijker dan als je in een heel kwetsbaar Natura 2000 gebied, waar al allerlei stikstofbeperkingen op zitten.
2: Ja.
7: Waaromheen nu allerlei processen ontstaan vanwege dezelfde stikstofbrieven van hetzelfde kabinet, zeg maar. Dus wij zeggen eigenlijk vergroot die taart even. Want anders wordt de druk te groot op de natuur en ook op de omwonenden. Want ik ben blij te horen dat in Gelderland men daar allemaal voor is. Om een voorbeeld te geven op de Oorschotse Heide.
2: Ja.
7: Van 500 vliegbewegingen per dag die toegestaan worden, wil men zonder met regels omzeilen 8500 vliegbewegingen per dag.
2: Ja.
7: Ja, dan gaat iedereen op zijn achterste benen staan. Dan krijg je rechtszaken. Dan ben je uiteindelijk denk ik verder van huis als Defensie zijnde dan als je gewoon aan de voorkant zegt, goh, die Oorschotse Heide, kunnen we die wat vergroten?
2: Ja. Maar is dat misschien niet het probleem? Ondertussen komen trouwens ook wat luisteraars en reacties binnen. Fijn. Zelfs vanuit het buitenland. Aswin vanuit Italië, die zegt, ja, men is hier in Italië. Dus uitermate trots op het leger. Maar gaat niet zeuren over laagvliegende vliegtuigen of over knallen. Groetjes vanuit Italië trouwens, zegt hij. Willem zegt, ja,
7: ruimte.
2: Wat zegt u?
7: Daar hebben ze ook iets meer ruimte. Net als in Duitsland. Mensen zeggen ook, ja, we kunnen toch niet allemaal in Duitsland gaan oefenen? En dan denk ik, nou, ik hoor de hele tijd dat Europa sterker en geïntegreerder moet gaan samenwerken op defensiegebied.
2: Okay,
7: je kunt ook in Duitsland gaan oefenen.
2: Marten Kruijf, we hebben gewoon een te klein land. We moeten dat helemaal niet hier doen.
6: Nee, maar even voorbij. Het gaat om twee dingen. Hier in Nederland oefenen we met kleine eenheden. Met individuele militairen die we basiskennis geven. En met eenheden tot 30, 40 man. Alles wat we daarboven hebben. Dus de grote wapensystemen en grote eenheden oefenen allemaal al in Duitsland. Dat zit al bomvol.
2: Maar
6: dus
2: voorbeeld wat mevrouw Heijmans net geeft van die vliegbewegingen dat uitgebreid moet worden naar 8500.
6: Ja, nou ja. Dan praten we over dus drones. Dan praten we over de grootste dreiging die we hebben. Niet alleen wij als militairen, maar je praat ook over hele andere dingen. Dus je praat over dingen die gewoon nu de realiteit van de oorlog zijn. En als je een nieuw oefentrein bouwt, ik heb het ooit een keer mogen doen in de Marnewaard, Noord in Groningen, dan ben je 10, 15 jaar verder. Ja, de realiteit is, zo lang kunnen we niet wachten.
7: Maar meneer De Kruijf, dus, u bent het er mee eens dat we sowieso al achterlopen met investeringen in Defensie in Nederland. Dus we zijn sowieso de hele tijd al 10, 15 jaar te laat. Dus ik denk dat je dit ook
6: moet maar daar heb ik weinig aan. Daar heb ik weinig aan. Maar ik wat dan heb is dat ik met de mannen en vrouwen die wij nu hebben, daar heb je de plicht voor om niet 10, 15 jaar te wachten. Want daar is de dreiging te acuut voor. En we moeten nooit meer in een situatie komen, bijvoorbeeld in de provincie Gelderland, op de Gebbeberg, dat we zeiden in de jaren voor de Gebbeberg, in de voorpostenstrook, dat we zeiden, ja, die fruitbomen zijn van zo belang, dat is zoveel hinder, die regels gaan we niet oprekken. En toen de Duitsers kwamen, in mei 1940, konden we helemaal niks zien in die voorpost. Er is echt iets aan de hand en de acute dreiging betekent dat je anders met regels moet omgaan. Ik ben het wel volledig eens, dat je met wat voor regels ook, met zin en verstand moet doen. Als je niet hoeft te gaan vliegen, moet je het niet doen. Alleen je kunt ook andersom redeneren. Je moet vliegen, dan moet je het ergens gaan doen. En dan maar op de oorschot zijn.
2: Ja, Peter Drent, gedeputeerde in de provincie Gelderland. Ik ga u iets vragen. Er komt een reactie binnen van Ran namelijk. Die luistert naar dit programma ook. En die zegt, zoveel mogelijk oefenen. Want de mensen die dit tegenhouden wil ik wel eens horen als we in een oorlog raken. Hou op met zeuren en maak Nederland ready.
8: Nee, maar dit is precies waarom ik ertussen kwam. Want het bezwaar van Gelderland tegen die nieuwe wet is niet dat we vinden dat de dingen van Defensie niet moeten. Bij vliegveld Delen komt een onverharde landingsbaan. Dat is vooral voor die Hercules vliegtuigen die uitrukken bij noodsituaties. Toen Nederlanders terug moesten uit Syrië, dat soort troepen zijn dat. Natuurlijk wil je dat. En er is zelfs draagvlak voor, ook in de omgeving van Arnhem waar dat vliegveld ligt. Dat gaat ook over allerlei kernen heen. Daar hoor ik mensen niet over, omdat het gewoon goed geregeld is. Maar waar ik ze wel over hoor, is... maar we gaan dit toch niet zomaar doen zonder dat we met elkaar goede afspraken hebben van. En dan zie ik opeens het draagvlak wegvallen. Dus het gaat niet de discussie over dat het niet mag.
2: Nee.
8: Want daar is best draagvlak voor. Maar dat een ministerie regels en wetten zomaar uit kan schakelen ten nutte van één belang, dan zie ik opeens dat het draagvlak wegvalt.
2: Maar zit daar niet een beetje het probleem, meneer Drent? Want ik hoor net Marten Cruijff zeggen van, ja, de oorlog in de wereld gaat sneller dan dit soort besluitvorming die wij in Nederland hebben. Dus we zijn natuurlijk gewend, hè, om wat u ook schetst, hè, we zijn er niet tegen, maar er moet goed draagvlak zijn, et cetera, et cetera. Zo richten we dat in Nederland in en dan gaan we met elkaar in gesprek. En dan dorpshuizen, avondenlang gaan we vergaderen en informeren. Maar dat gaat veel te langzaam. Defensie heeft daar dus niks aan, hoor ik een beetje uit de horen van
8: Marten Cruijff. Maar dan gewoon maar even, als ik zie wat er buiten gebeurt. Dan denk ik, en waar zijn dan gewoon de aanvragen om die onverharde landingsbaan aan te leggen? Waarom ga je ingewikkelde aanbestedingsprocedures doen om nieuwe kazernes te bouwen? Doe dat dan gewoon op een standaardmethode. Er zijn zulke mooie voorbeelden van. Daar komt de snelheid. Geen gemeente doet er 10 jaar over om een woonwijk te bouwen waar de bestemming al van gereed is.
7: Ik
8: wil het in
7: het
8: brede geheel zien.
2: Mevrouw Heijmans van Natuurmonumenten.
7: Het idee lijkt in deze wet van, oh, maar alleen ga je sneller. Maar dat is niet zo. Het is in dit geval niet alleen ga je sneller, samen kom je verder. Het is alleen gaat het gewoon niet lukken. Je hebt die gemeentes nodig. Je hebt meneer Drent nodig als gedeputeerde. Je hebt de grondeigenaren nodig, zoals Natuurmonumenten.
2: Ja.
7: En die staan allemaal klaar om in overleg te treden.

0: doen zonder dat we met elkaar goede afspraken hebben van. En dan zie ik opeens het draagvlak wegvallen. Dus ja, maar... het gaat niet de discussie over dat het niet mag.
1: Nee.
0: Want daar is best draagvlak voor. Maar dat een ministerie regels en wetten zomaar uit kan schakelen ten nutte van één belang, dan zie ik opeens dat het draagvlak wegvalt.
1: Maar zit daar niet een beetje het probleem, meneer Drent? Want ik hoor net Marten Kruijf zeggen van ja, de oorlog in de wereld gaat sneller dan dit soort besluitvorming die wij in Nederland hebben. Dus we zijn natuurlijk gewend, hè, om wat u ook schetst, hè, we zijn er niet tegen, maar er moet goed draagvlak zijn, et cetera, et cetera. Zo richten we dat in Nederland in en dan gaan we met elkaar in gesprek. En dan dorpshuizen, avondenlang gaan we vergaderen en informeren. Maar dat gaat veel te langzaam. Defensie heeft daar dus niks aan, hoor ik een beetje uit de woorden van Marten Kruijf.
0: Maar dan gewoon maar even, als ik zie wat er buiten gebeurt, dan denk ik, en waar zijn dan gewoon de aanvragen om die onverharde landingsbaan aan te leggen? Waarom ga je ingewikkelde aanbestedingsprocedures doen om nieuwe kazernes te bouwen? Doe dat dan gewoon op een standaardmethode. Er zijn zulke mooie voorbeelden van. Daar komt de snelheid. Geen gemeente doet er 10 jaar over om een woonwijk te bouwen waar de bestemming al van gereed is.
2: Ik
0: wil
2: het
0: in het brede geheel zien.
1: Mevrouw Heijmans van Natuurmonumenten.
2: Het idee lijkt in deze wet van maar alleen ga je sneller. Maar dat is niet zo. Het is in dit geval niet alleen ga je sneller, samen kom je verder. Het is alleen gaat het gewoon niet lukken. Je hebt die gemeentes nodig. Je hebt meneer Drent nodig als gedeputeerde. Je hebt de grondeigenaren nodig, zoals Natuurmonumenten.
1: Ja.
2: En die staan allemaal klaar om in overleg te treden met het ministerie. En wat ik wel mooi vond, heeft staatssecretaris Boswijk ook gezegd. Is het draagvlak en een oorlog win je ook in de hearts and minds van mensen.
1: Dus als zo'n luisteraar zegt zoveel mogelijk oefenen, want ik wil ze wel eens horen als het oorlog wordt, hou op met zeuren en maak Nederland ready, dan zegt u?
2: Wij zeggen, tuurlijk moet je Nederland ready maken, maar ready is ook in de hoofden en harten van mensen.
1: Ja, netjes aan de natuurregels houden, zegt Frans. Het kan. En ja, dat kost geld en ruimte, Marten Kruijf. We moeten het op een poldermanier blijven doen.
3: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Hè? Dus wat dat betreft zit daar geen licht
1: tussen. Nou, alleen, meneer de Kruijf.
3: Alleen maar de praktijk is, als je gaat aanbesteden en je doet het niet volgens de regels van het ministerie van Economische Zaken, de Algemene Rekenkamer, naming en shame doet bij Defensie dat zich niet houden aan de wettelijke regels voor aanbesteding, en worden er mensen bij Defensie persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het zich niet houden aan de regels voor aanbesteding. Dat is wat er aan de hand is. Dus dan zie je een schoolvoorbeeld.
0: Maar meneer de Kruijf, daar zijn we helemaal mee eens.
1: Volgens mij het verstandiger om te hebben over waar de spanning zit. En ik hoorde bijvoorbeeld Onno Eigelsheim, de commandant der strijdkrachten, vandaag ook een voorbeeld noemen gisteren was dat in de Kamer, toen het over die wet ging, die er dan moet komen volgens Defensie, dat hij zei van ja, als wij nu informatie willen inwinnen over een Russische commandant, dan mag dat niet, want dat heeft dan privacybeperkingen. Marten Kruijf.
3: Dat is ook zo voor een deel. Zeker als je nu in staat van oorlog bent. En dat zijn we niet. Gelukkig niet. Alhoewel je daar ook over kunt praten.
1: Nee, maar het gaat even om de regels waardoor hij zich beperkt voelt.
3: Ja, de basis is, en dat blijft zo, en daar moeten we met z'n allen een oplossing voor vinden, is dat als je de realiteit van de oorlog nu wilt projecteren aan de noodzaak om mensen daarop voor te bereiden, dan knelt af en toe regelgeving. Daar moeten we oplossing voor vinden. En daar kun je niet omheen. En daar heb ik niet alleen iets in te zeggen, maar ik denk dat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hebben. Want het voorbereiden van een krijgsmacht op een oorlog, daar kun je geen marge hebben. Dat veld geen discussie. Je bent klaar of je bent niet klaar. En als je jongens en meiden wegstuurt, in de meest extreme omstandigheden heb je als land de plicht, binnen wettelijke kaders, maar regel die dan ook, om te zorgen dat de jongens en meiden goed zijn voorbereid. En als je dat niet kunt doen, en dat is het signaal wat Defensie afgeeft, dan heb je met z'n allen gewoon een dik probleem. Daar zit geen tijd, daar zit geen marge.
1: Nee. Baruch reageert.
0: Daar zijn wij het over eens. Maar waar het om gaat is, hoe bereik je dat zo snel mogelijk?
1: Ja.
0: En als ik dan zie dat wij als provincie, en er moet bij ons heel wat gebeuren, dat we gewoon een deal kunnen maken met het ministerie van Defensie, met de staatssecretaris, met de betrokken gemeente, om dit met elkaar goed op te pakken en snel handen en voeten te geven, dan zie ik dat een wet die daar dwars overheen kan gaan, die ondermijnt alles. En daar zit mijn zorg. Want er zijn gelukkig mensen die het hoogste willen geven voor onze democratie en onze vrijheid. En ik wil het dus zo snel mogelijk geregeld hebben.
1: Ja.
0: En in Nederland werkt dat niet met oekases uit Den Haag.
2: Nee, dat was in de jaren 50. Spreekwoordelijk.
1: Spreekwoordelijk dan. Helder. Tot slot komt er nog een reactie binnen van Baruch. Die woont in het bos bij Baarle-Nassau in de rust.

0: Dus ook onder de rook van Gilze. Er wordt nu veel over ons gevlogen, zegt hij. The Sound of Freedom. Nou, misschien vat dat het, alle belangen een beetje samen. Hartelijk dank, oud-commandant der strijdkrachten Marten Cruijff, gedeputeerde in de provincie Gelderland Peter Drent en Nelleke Heijmans van Natuurmonumenten. Gaan we het straks over het goud hebben, want Nederland haalt 86.000 kilo goudstaven uit Amerika weg. Ja, is dat verstandig om minder afhankelijk te zijn van in dit geval Trump? Of is dat een bot statement richting deze traditionele bondgenoot? Zometeen een debat.
1: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
2: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
9: NPO Radio 1.
0: Iets over 6:30, tijd voor het NOS Journaal met Suzanne de Vries.
10: De burgemeester van Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij zojuist bij een persmoment. De woning waar begin deze week een beveiliger werd doodgeschoten is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. In het algemene klassement is Ommerzel nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6.
0: Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
11: Nou, de files nemen snel af. Er staat nog 50 kilometer verspreid over het land. Maar bij Rotterdam loopt het nog wel goed vast. Allereerst op de A13 richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord heb je 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen 16-Hoven en Bergse Hoek, 4 kilometer. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. Je kan het beste voor de A13 kiezen in de zuidelijke richting.
12: Dit is de dag. Han van der Steeg.
0: Ja, er verschijnen steeds meer boeken die door AI zijn geschreven. Hoe erg is dat eigenlijk als er geen schrijver meer aan te pas komt? Of is deze ontwikkeling nou eenmaal onvermijdelijk? En gaan we gewoon mee met de tijd? Straks ga ik dat vragen.
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
0: Eerst, de Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada en overgeheveld naar het Verenigd Koninkrijk. En ja, dat haalde het wereldnieuws tot in Australië.
7: More than $10 billion worth of gold has been secretly transported across the Atlantic Ocean in a worrying sign of the times. The gold belongs to the Dutch Central Bank and it has been held in the US and Canada for decades.
0: Ja, voor decades, ja. Want vanwege de toenemende geopolitieke onrust liggen 86 ton aan goudstaven voortaan dus dichter bij huis. Is dat een verstandig besluit of juist de verkeerde keuze? Ga ik vragen aan Jean-Paul van Oud-Heusden, beleggingsexpert in onder meer goud. En Geert van Waling is historicus en journalist van EW Magazine. Goedenavond beiden, welkom.
13: Goedenavond.
0: Jean-Paul, DNB zegt, de Nederlandse bank zegt dat de verplaatsing mede is vanwege goed voorbereid te zijn op internationale crisis. Wat voor crisis zouden dat kunnen zijn eigenlijk?
14: Ja, dat zijn crisis waarvan je nu hoopt dat ze nooit gaan gebeuren. Maar je kunt een crisis hebben in Europa natuurlijk. Je kunt een crisis hebben in Amerika. En je kan ook een crisis hebben op de financiële markten. Dan wordt goud achter de hand gehouden als toch nog iets wat altijd waarde houdt.
0: Ja, ja, ja. Maar wat voor crisis denkt u dan aan als u dat woord leest?
14: Nou ja, ik denk dat dit is gewoon, hè, zoals de Engelsen zeggen, contingency planning. Voorbereid zijn op dingen waarvan je niet weet of het ooit gaat gebeuren. Dat zeggen ze ook eigenlijk zelf.
0: Ja.
14: Dus, maar dat zijn wel de dingen die ik noem.
0: Ja, terecht argument, Geert de Waling.
13: Nou, in algemene zin kan ik het alleen maar met deze expert eens zijn natuurlijk. Maar ik denk dat juist het vermijden van crisis in dit geval ook een argument is om het juist nu even niet te doen. Omdat er nou juist afgelopen jaar, en dat hebben we uitgebreid meegemaakt in de media, er best wel wat spanning op die relatie tussen Nederland en Amerika is komen te staan. Tussen Europa en Amerika. De Fransen hebben daarom ook al een deel van hun goud verwijderd. Nu Nederland ook. De Duitsers weigeren vooralsnog, maar dat lijkt me ook heel verstandig. Maar ja, je moet juist nu even geen olie op het vuur gooien. In een gespannen relatie. En niet vanwege Donald Trump nu juist gaan roepen, we trekken het goud daar weg. Want dan komen daar weer reacties van de regering Trump op. Dat lijkt me heel onverstandig.
0: Ja, maar Frankrijk deed het, zoals je zei eerder inderdaad, maakte 13 miljard winst door op het juiste moment te kopen en te verkopen. Dat is dan toch wel aantrekkelijk, Geerten.
13: Ja, daar kan ik niet tegen zijn. Als er inderdaad wel slim belegd, slim gehandeld wordt, absoluut. Maar ik heb het, ja, als historicus heb ik ook wel een beetje pijn in het hart. Want dat goud ligt in kluizen in de grond van Manhattan. Dat is een rotsachtige grond. Daar zijn hele stevige en veilige kluizen gebouwd. Dat is eigenlijk grond van Nieuw-Amsterdam. Dat is een stad die Nederland 400 jaar geleden heeft gesticht. Het is ook een historische waarde natuurlijk. En wat dat betreft, dus het goud daar is ook een teken van vertrouwen. En ook van een lange historische band die vier eeuwen teruggaat.
0: Ja, Jean-Paul van Oud-Heusden, die glimlacht er een beetje bij dit tafereel wat Geert en schetst over onze historie. Is dat belangrijk?
14: Nou, op de eerste plaats even die winst die Fransen hebben gemaakt, dat is puur op papier. Hè? Want ze hebben het in de Verenigde Staten verkocht. Tuurlijk. En ze hebben het in Europa weer teruggekocht. Mm-hmm. Dus het is niet dat ze daar nou de begroting mee kunnen oppoetsen.
0: Nee, dat zou mooi zijn.
14: Kijk, goud moet natuurlijk op een veilige plek liggen. Ik denk dat alle plekken die de Nederlandse Bank uitzoekt, dat die goed en wel overwogen zijn en goed beschermd zijn. Dus ik weet niet of dat een argument is. Er blijft natuurlijk van Nederland, de Fransen die hebben alles weggehaald uit de VS.
0: Ja, ja.
14: Je ziet, Nederland houdt toch nog 37% in de VS en Canada, dus in Noord-Amerika. Dus ja, het is denk ik wel een goed idee om het te spreiden. Dat je op allerlei plekken wat hebt liggen en niet alles op één plek.
0: Ja, die spreiding is nu wat meer in balans, zou je kunnen zeggen, Geert. En een derde hier, een derde Engeland, hè, want hier ligt ook nog één, Zeist. En een derde dan in Amerika en Canada. Dat klinkt toch als redelijk verstandig spreidingsbeleid?
13: Zeker, zeker. En een beetje in Londen kan ook geen kwaad, zoals het nu is gedaan. Maar de spreiding is niet slecht. Alleen ik denk dat het heel goed is om nu het signaal te geven dat we juist vertrouwen hebben in die band met Amerika. Dat we ook zien dat er voor president Trump 250 jaar een relatie is met de Verenigde Staten van Amerika, dat Nederland daar 250 jaar geleden ook aan de basis heeft gestaan van dat land. En dat we die enorme vertrouwensband hebben. En ik ben net terug uit Amerika. Ik heb een podcast gemaakt met mijn vriendin Talita Musse. Een ander Amerika heet dat. En niet onterecht die titel. Want wij willen laten zien dat er juist een ander beeld is van Amerika dan alleen maar die negativiteit en die angst voor Donald Trump en de MAGA-beweging en de verslechterende relaties. Ja. Het is juist heel erg goed, vinden wij, om juist die oude banden aan te halen. En ik kan iedereen aanraden om eens een keer op YouTube de speech van Ronald Reagan op te zoeken, die in 1982 hield toen een jonge koningin Beatrix hem bezocht. En hij het heeft over de lange banden tussen de twee landen. Ja, ja. En je hoort echt een andere tijd. Het is echt bijzonder hoe negatief wij zijn gaan praten over onze oudste bondgenoot.
0: Ja, maar Geerten, er staat toch nergens in dat bericht van DNB dat ze het hebben gedaan omdat Trump daar aan de macht is?
13: Nee, maar als je de internationale pers en ook de NOS een beetje op naleest, dan is dat wel de context. Hè? De tarieven van Trump of de importheffingen, die strijd die hij vorig jaar gestart is bij het begin van zijn, of dit jaar bij zijn tweede termijn is begonnen. Ja, en ook de spanningen überhaupt, de NAVO, de laatdunkende houding ook van Trump en andere mensen van zijn partij richting Europa. Dat is wel de achtergrond waartegen dit plaatsvindt. En dan zou ik zeggen, dan moet je misschien juist deze op zich heel verstandige plannen die veel langere termijn gericht zijn, moet je misschien juist even pauzeren en moet je niet het risico lopen dat je het onderdeel maakt van een nieuw conflict.
0: Ja, Jean-Paul van het Heus, hebben we Trump kwaad gemaakt hiermee, denk je?
14: Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat we...
0: Hij speelt wel mee, toch?
14: Nou, het speelt politiek mee, maar ik verwacht toch wel van de centrale bank dat ze daar toch gewoon op een andere manier naar kijken. Dat ze echt bezig zijn. Nou, want dat is natuurlijk echt wel onze hele grote buffer voor als het een keertje echt mis is. Dus daar spelen toch wel andere afwegingen mee dan wie er elke 4 jaar in het Witte Huis zit.
0: Nou ja, als je het over centrale bank hebt, Trump is als geen ander bezig zich te bemoeien met die centrale bank in Amerika dus. Dat lag ook goud ook onderop geslagen, volgens mij. Dus daar komt het wel een beetje samen, toch?
14: Het komt uit de politieke kant naar voren. Maar wat ik al eerder zei, er ligt nog steeds 37% in Noord-Amerika, waarvan 18,5% in de VS. Ze verplaatsen het naar Londen voor een deel, omdat daar gewoon meer handel is. De liquiditeit is daar beter. Misschien spelen er ook nog dingen die wij hier met z'n drieën in gesprek helemaal niet weten op de achtergrond. Dat ze denken van, nou ja, we kunnen het beter maar nu doen. Ik denk dat daar wel overwogen redenen voor zijn om dat juist nu te doen.
0: Ja, je denkt niet dat we Trump en consorten kwaad hebben gemaakt.
14: Nee, dat denk ik niet.
0: Geerten?
13: Nou ja, ik zie toch wel in de internationale pers die even op naslaan over dit bericht weer dat Nederland dus nu ook weer volgt. Nadat Frankrijk het al afgelopen jaar heeft gedaan. Het goud verplaatsen naar Europa vanuit Amerika. Dat je toch wel ziet dat daar een lijkt wel gecoördineerde druk op te zitten. Vanuit het idee, kunnen we Amerika nog wel vertrouwen? En dat vind ik überhaupt wel een verkeerde vraag. Daar is geen enkele reden toe om die vraag zo te stellen in vergelijking tot ook andere landen. Verenigd Koninkrijk na Brexit, moeten we dat dan zo snel vertrouwen? Moeten we Londen echt zo vertrouwen? Ik denk dat het goed is dat de Duitsers in ieder geval hebben gezegd, wij ondanks alle adviezen in die richting om wel hun geld uit Amerika weg te halen, om te zeggen, wij maken pas op de plaats, we doen er helemaal niks aan. En ik vind dat Nederland veel meer ook dezelfde kalmte had moeten bewaren.
0: Mm. Jean-Paul?
14: Ja, ik denk dat de kans groot is dat Duitsland volgt. Die hebben de discussie in Frankrijk gezien in Nederland. Het zou me niks verbazen als dat binnenkort ook gebeurt.
0: Ja, en lees ik nou goed, Geerten, dat Trump het achtergebleven Nederlandse goud, wat er nog ligt, dat Gold of America heeft benoemd?
13: Dat had mij nog niet bereikt, maar dat lijkt me wel een geestige zet. Het zou een van de tegenreacties kunnen zijn. Het is vaak de symboliek van die past bij Trump. Dat betekent niet dat hij het meteen zou confisceren. En er staat natuurlijk heel veel op het spel, ook voor de Verenigde Staten. Want wij zijn gewoon ook een belangrijke handelspartner voor ze. Maar ik zou heel graag de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, willen nazeggen. Het is misschien wel America first voor Trump, maar niet America alone. Mm. En volgens mij moeten we veel meer... Zoals Mark Rutte dat als NAVO-secretaris-generaal goed doet. Even voorbij Trump kijken. En de waarde van die internationale verhoudingen, die transatlantische verhoudingen, veel serieuzer nemen. Ja. En veel langere lijnen in de tijd trekken.
0: Ja, je kan denken Engeland, hè, Jean-Paul. Engeland is een baken van stabiliteit. Maar ik zit te denken, als de Nigel Farage aan de macht komt, zou je kunnen denken, nou...
14: Ja, daarom denk ik dat de beslissing van de Nederlandse bank ook niet zo politiek genomen is. Maar meer gewoon gekeken, waar vindt de handel plaats? Je wil het liquide kunnen maken op het moment dat nodig is. En dat is gewoon onmiskenbaar in de financiële wereld. Londen is wat dat betreft gewoon het centrum van de goudhandel.
0: Ja, dank voor dit gesprek over de goudstaving. Ik blijf toch een beetje hangen bij wat wij dan niet zouden weten, Jean-Paul van het Heusden. Misschien weet u dat dan misschien wel, maar...
14: Zeker niet.
0: Nee, okay. Jean-Paul van Oud-Heusden en Geert de Waling, hartelijk dank.
12: Dit is de dag met Hans van der Steeg.
0: Ja, een boek dat gaat over een moord die in je eigen dorp wordt gepleegd met plaatsen en personen die je kent. Of een roman over jezelf en je jeugdliefde die in het echt Noord te bloeien kwam. Maar in dat boek wel. Het kan allemaal met AI natuurlijk. Er zijn steeds meer boeken die niet door een mens geschreven worden, maar door kunstmatige intelligentie. Is dat wenselijk? Ga ik vragen aan Noor van der Heijden van de Auteursbond. El Stronks is hoogleraar vroeg moderne Nederlandse letterkunde. En Richard Otto, hij schreef 3 boeken met behulp van AI. En ook een aantal boeken juist zonder AI, toch?
15: De meeste boeken zonder AI. Okay. En ik heb ook een boek over AI geschreven, over de arbeidsmarkt. Maar de drie boeken die jij noemt, dat waren eigenlijk experimenten die ook een doel hadden. En niet zozeer in verkoop, geen commercieel doel, maar wel een experimenteel doel. Om te kijken om het medium te vernieuwen.
0: Oké, u steekt dan meteen van wal. Ik wilde nog zeggen, goedenavond. Welkom, dat jullie er zijn. Dat doet AI niet namelijk voor mij, dus dat doe ik zelf. Even kijken. Vinden we het een goed idee, om even met de deur in huis te vallen, Noor van der Heijden, is dit een verrijking of een verarming voor de Nederlandse literatuur?
16: Dat is een verarming voor de Nederlandse literatuur of voor de boekenwereld in het algemeen. Het hangt er. Je kunt er natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Maar...
0: Ja, maar je mag er met uw eigen blik naar kijken. Precies. U zegt, ik vind het een verarming. Maar waarom ben ik dan benieuwd?
16: Nou, een boek is ook zeker als je het hebt over literatuur, is een communicatiemiddel van mens tot mens. Het is een kunstvorm. Het is niet alleen vermaak. En als het kunst is, dan moet daar ook een ontwikkeling in zitten, vernieuwing. En AI kan alleen maar kopiëren van wat al bestaat. Dus in die zin is het een verrijking om nog maar te zwijgen over wat het doet voor de positie, de economische positie van schrijvers en vertalers.
0: Even benieuwd, El Stronks, vindt u het een verrijking of een verarming, AI-boeken, AI-boeken?
17: Ja, ik ben historisch letterkundige, dus ik denk... dingen gebeuren en je houdt het niet tegen. Er zit een verrijkende kant aan. Er zijn meer mensen die nu toegang hebben tot schrijven. Iedereen voelt zich nu opeens een schrijver, want als je goede prompt geeft, krijg je er een mooie tekst uit. Ja. Mensen denken al heel snel dat dat toch hun eigen verdienste is, weten we uit onderzoek. Maar er zit ook een verarmend effect aan. We weten ook dat als je heel veel AI-teksten leest, dat je went aan een bepaalde stijl.
0: En wat stijl, is die stijl?
17: Ja, vlakker. Minder individueel. Dus je kunt er minder goed aan zien wie de tekst geschreven heeft. Dat weten we uit onderzoek inmiddels ook al dat dat gebeurt. En dat is geen, op de lange termijn is dat geen verrijking. Want een taal gaat dood als hij heel eenvormig en plat en
0: precies.
17: Wordt. Dus daar is reden voor zorg.
0: Even, ik ben toch even nog verder benieuwd, Richard Otto. Zo'n boek met AI schrijven. Wat is het eigenlijk, een AI-boek? Want we praten er nu al over. Maar ik ben nog steeds bezig mijn plaatje ook te vormen van wat een door AI geschreven boek dan is.
15: Nou, dat heb je natuurlijk in heel veel verschillende vormen. Er kwam van mij ergens in een onderzoek uit dat 42% van de boeken AI bevat. En dat kan... heel zwaar zijn dat bijna iemand alleen maar zegt, ik maak er een leuk verhaal over een dierentuin waar een olifant ontsnapt.
0: Dat is wat je doet.
15: Dat kan één ding zijn, maar het kan ook zo zijn van, ik wil dat je de spelfouten eruit haalt. Hè? Dat kan ook door AI of vertaal het. Dat is natuurlijk de wat minder diepe versie.
0: Ja.
15: Je hebt verschillende soorten. We hebben het natuurlijk over gehad over van, nou, dat het een verarming is. Dat heb je soms inderdaad, hè, met AI-slop. Ik moet wel zeggen, de AI's worden steeds beter. Hè. Je hebt het al over dat ze ook echt verder gaan beredeneren. Dus het is een paar jaar geleden was het nog wel een beetje plat. Aan de ene kant, we hebben ook naast AI-slop, hebben we ook human-slop. Mm-hmm. Dat houdt in dat er ook heel veel mensen hele slechte boeken maken.
16: Mm-hmm. Dat klopt.
0: Noor van Heijden?
16: Als we het hebben over de grote taalmodellen, dus volgens mij is dat waar we het nu over hebben, waarmee je zo'n teksten kunt genereren, daar zit geen redeneervermogen achter. En dat is ook naar mijn idee het probleem. Het is
15: toch
16: een soort
15: niet.
16: lege huls. Ik ben geen expert op het gebied van AI, maar volgens mij in hoe die modellen zijn gebouwd en aangelegd, wordt het heel lastig om daar redeneervermogen in te zetten. Dus het kan het nabootsen, het redeneervermogen. Maar
0: wat bedoelt u met redeneervermogen? Is dat het leven van de taal?
16: Het leven, een denkproces. Dus afwegingen maken, associëren. Ja. Anders dan een soort statistische afweging. Het meest waarschijnlijke volgende woord na dit woord is... Mm-hmm. Wilt u koffie?
0: Ja.
16: En dat is eigenlijk hoe die taalmodellen in elkaar zitten. Dus het is een heel bazaal... statistisch model. En dat doet alsof het denkt. Het zegt ook, ik denk.
0: Ja, ik denk voor jou.
16: Maar het denkt natuurlijk helemaal niet.
0: Maar je kan ook denken, ja, wat is er mis mee? Ik bedoel, ja, je geeft een aantal elementen in van in dit AI. Van nou, schrijf voor mij een boek wat gaat inderdaad. Wat ik schreef over een moord in mijn eigen dorp. Plaatsen, personen die ik ken. Etcetera.
15: Biografieën ook trouwens. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die vinden het schitterend om een boek te maken over hun leven. Misschien voor hun kinderen en kleinkinderen. Ja. Wat ze allemaal hebben meebeleefd. En die kunnen geen twee zinnen op papier zetten. En dat kan nu opeens wel.
16: Hey, en daar is op zichzelf natuurlijk ook niet mis mee. Als mensen het voor een soort hobbyproject gebruiken. Het gaat mis op het moment dat men die boeken gaat distribueren. En daar geld voor gaat vragen. Ze gaat verkopen en gaat concurreren met schrijvers en vertalers op wiens werk, dus auteursrechtelijk beschermd werk, waar op deze modellen getraind zijn en waar zij geen toestemming voor hebben gegeven.
0: Vindt u oneerlijk?
16: Dat vind ik heel oneerlijk. Ze krijgen er geen geld voor. Ze zijn er niet naar gevraagd of ze überhaupt willen dat dat met hun werk gebeurt. En ze raken er wel inkomsten door kwijt. Ja,
0: het is oneerlijke concurrentie.
17: Nou ja, ik ben bang dat we nog een beetje verder moeten kijken. Kijk, er komt een moment dat techbedrijven zeggen, kijk, wij hebben eigenlijk die teksten gemaakt. Jullie hebben weliswaar als mensen ook dingen gedaan. Maar
0: die techbedrijven kopen al heel veel boeken op, hè?
17: Zeker, en dat is eigenlijk ook wel weer. Nou, dat is eigenlijk het mooie van deze hele. Daarom vind ik het ook beren interessant. Ja. Er gebeuren heel veel dingen die ook leuk zijn. Mensen lezen graag een boek over iets wat ze interessant vinden. Nou, een moord in je eigen dorp, dat sluit heel erg aan. Dus gaan ze meer lezen. Mensen schrijven graag. Mensen willen graag ook iets schrijven wat andere mensen lezen. Dat lukt nu ook beter.
0: Ja, denkt u, sorry dat ik onderbreek, maar dat sluit wel aan. Want denkt u dat we meer gaan lezen? Want Boudewijn die reageert in de NPO Luister-app. En die zegt, een boek. Waarom zou je een boek kopen dat door AI geschreven is? Er staat nooit iets origineels in. En als je er toch een zou willen lezen, kun je er zelf een laten schrijven. Dus
17: nou,
0: waarom
17: zou
0: je het kopen?
17: Dat gaat een beetje in op wat Noor zegt. Kijk, op zich is het niet erg als mensen een boek uitgeven en dat niet doen alsof het literatuur is. Maar dat zit natuurlijk allemaal aan elkaar vast. Dus als je iets leest, dan lees je soms omdat je niks nieuws wil hebben, maar iets bekend. Maar soms wil je ook wel iets nieuws en wil je iets wat verder gaat. En de zorg is dat dat verdwijnt. Omdat de pulplaag eigenlijk zo groot wordt en mensen wennen aan pulp of aan. Ja, redeneren is eigenlijk taal, laat je nadenken over de wereld. Als daar een knip tussen komt, en dat zit er bij die modellen, want het zijn geen mensen, ze denken anders na over de wereld dan wij. Dan weten we eigenlijk niet wat er gebeurt. Ik ook niet. Hè. Zoals we hier allemaal zitten, moeten we toch een beetje koffiedik kijken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat. Nou, ik had bijvoorbeeld gezien, jouw zoon heeft een boek uitgegeven.
0: Je wijst naar Richard, toch?
17: Ja. En daar staat geschreven door de naam van je zoon. En denk, ja, daar moet je eigenlijk achter zetten met AI.
15: Dat staat er ook in trouwens, hè?
17: Ja, het staat er wel in, maar op bol.com niet, hè? Dus,
15: voor mij wel, hoor.
16: Nee, wordt nu toegevoegd.
17: Ja, nou, dat is heel goed.
15: Bij bol.com staat, is hij ook niet meer te koop trouwens. Nee, maar hij stond er wel bij trouwens.
17: Maar dat
15: bij
17: is natuurlijk de praktische oplossing. Dat je gewoon heel eerlijk bent over wat het is. En dat je langzamerhand kijkt van wat zijn daar effecten van. En te alle dingen ze hebben nadelige effecten. En die moet je proberen door de wet of doordat je heel bewust over kwaliteit gaat praten. En dat is ook een voordeel, dat we het daar nu over hebben. Dat je dammen op kunt werken. Ja. Om te zorgen dat die vloedgolf niet over ons heen komt en ons helemaal verstikt.
0: Richard Otto, je zei net, dat bleef even hangen bij mij, van ja, het ontwikkelt ook nog door. Want ik neem aan, je snapt de bezwaren die hier op tafel komen.
15: Ja, het is tweeledig hier natuurlijk. Hè. Er wordt eigenlijk aan de ene kant gezegd, het is pulp. Nou, als het pulp is, hoeven we de echte auteurs geen zorgen te maken. Zo kun je het ook zien natuurlijk, hè. Aan de andere kant wordt het wel als bedreigend gezien. Ik denk dat het ook steeds belangrijker wordt dat auteurs juist heel kenbaar maken dat ze geen AI gebruiken. Ik denk dat het juist heel goed is. Trouwens niet alleen voor schrijvers bij boeken, maar ook op andere vlakken. Dus ook voor muziek kan je daar juist onderscheiden. Ook op social media, de influencers die geen AI gebruiken, daar kan je echt pure human gebruiken. Aan de ene kant heb ik ook helemaal, stemmen wat Noor zegt klopt natuurlijk, hè, wat er dat er gewoon boeken gebruikt worden om eigenlijk data te trainen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de grootste roof uit de menselijke geschiedenis wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Op alle vlakken.
16: En doorgaat, hè? Het is niet,
15: en doorgaat,
16: niet klaar,
15: inderdaad.
16: Het gaat gewoon door.
15: Ja, het is de grootste uiteindelijk is het de grootste roof. Er wordt gewoon, het internet is gewoon helemaal leeg gezogen, zeg maar. En daar zijn modellen op getraind. daar moet je wat van kunnen vinden. Ook nu, uitgevers trouwens.
16: En nu gaat men tweedehands boeken opkopen. Ja. Dus die grote bedrijven.
17: Dat is ook een beetje niche onderwerp.
16: Niche kennis. Ja, en omdat het internet ook niet kwalitatief genoeg, hoog genoeg teksten.
0: Maar levert. U bent van een auteursbond. Waar bent u ten diepste bang voor?
16: Ten diepste bang. Nou, kijk, als schrijvers en vertalers, wij vertegenwoordigen ook vertalers, en die worden heel hard geraakt door deze modellen. Dus als die geen inkomsten meer hebben, dan als hun verdienmodel inzakt, dan droogt ook het literaire systeem op. Dan worden de films, de toneelstukken, de boeken, de ideeën. Dat wordt dan allemaal minder. Want veel vertalers werken er ook naast voor allerlei zakelijke opdrachten en zo. En dan kunnen ze bijvoorbeeld de literaire vertalingen, die heel slecht betaald worden, daarnaast doen. Ja, als dat allemaal verdwijnt, dat is een ontzettende verschraling. Ook van onze taal. Maar daar kan Elske...
17: Nou ja, ik hoop dat jullie elkaar eigenlijk kunnen vinden heel snel. Omdat ik denk, de schrijvers hebben een belang, maar de traditionele media, of alle media, hebben ook een belang in oppositie tot die grote techbedrijven. En want media zijn uiteindelijk ook bij een topmarkt en ook bij dingen. En ik zei pulp, omdat dat natuurlijk, je kunt ook populair, veel gekocht. We weten dat daar een soort afvlakking in plaatsvindt. Dat is ook niet erg, zolang er ook maar een andere laag is. En dat daar beweging tussen mogelijk is en taal blijft bruisen.
16: Ja,
17: maar dat
16: en
17: is
16: we
17: helemaal niet waar
16: natuurlijk
17: die techbedrijven mee bezig zijn.
16: Onze taal en ons denken niet aan die grote bedrijven uit.
0: Maar is dat er niet al lang gebeurd?
16: Nou ja, dat is gaande. Als wij met z'n allen daar niet in meegaan, dan hoeft het hier niet te eindigen. Hè? Ja. Maar we jutten elkaar ook op om maar vooral niet achter te blijven. Er mag best wat kritischer gekeken worden, wat af en toe misschien een beetje vertraging worden ingebouwd.
0: Richard Otto, de vraag is, kan het samen? Dus kan die literaire sector, zeg maar, wereld blijven bestaan, zoals Noor van Heijden net beschrijft? En kan er ook een ruimte zijn voor AI-boeken? Want Hugo reageert bijvoorbeeld als luisteraar, die zegt, boekenreeksen zijn ook slecht, net zoals AI-boeken. Maar waren ook mega populair, omdat het makkelijk wegleest.
15: De boeketreeks kennen we misschien nog wel. Het boeketroemannetjes. Ja. Maar ook niet van het allerhoogste niveau.
0: Nee, dat is precies wat hij zegt. Ja.
15: Dus dat klopt. Het kan samen. En ik denk juist dat je je misschien wel meer kan onderscheiden als je geen AI gebruikt. En soms is het dus heel handig als je... misschien kan je ook nu wel boeken maken die normaal niet geschreven konden worden, omdat omdat het te niche is. Hè? Dus
0: dat is die Nederlandse uitgeverij, hè, van e-boeken, geloof ik. Voormalige Andries BV, die zegt, ik richt me op boeken die over een niche gaan. Vogelbekdieren bijvoorbeeld, of een specifiek hondenras. Daar kan toch geen kwaad?
17: Nee, behalve dan als er onzin in staat. Want dat is natuurlijk een beetje wat het traditionele systeem doet. Een check op de betrouwbaarheid van de informatie. Ja. We weten dat die vanuit iets niet feilloos is, om het zachtjes te zeggen.
15: Maar bij mensen ook niet altijd.
17: Maar wij hebben als mensen wel een systeem van redacteuren en uitgevers gebouwd die daar
16: een expertise
17: zitten.
16: Dat je zo'n boek schrijft vanuit je expertise, wat gewoon iets anders is dan...
15: Ja. Je kan het beide ook doen natuurlijk. Er zitten natuurlijk allemaal combinaties in. Je kan natuurlijk ook een boek laten schrijven en vervolgens een factcheck doen. Kijk, dat lijkt me trouwens heel handig om te doen.
0: De ideeën borrelen al op.
15: Ik
0: vond het fijn dat wij een echt gesprek konden voeren. Dank daarvoor. Ja. Noor van der Heijden van de Auteursbond. Els Tronks, hoogleraar vroeg moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. En Richard Otto schreef 3 boeken met behulp van AI en ook boeken zonder AI. Dank voor het luisteren, zeg ik tegen u als luisteraar. Dank voor het reageren vooral ook. Zometeen hier de Rode Draad met Natasha Gibbs. En om 9:00 zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin aandacht voor de verkiezing van de mooiste kerk van Nederland. Tot dan.
12: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
18: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
12: NCRV
18: CRV.
19: Transvrouwen worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.
20: I don't believe that transgender athletes should be competing at the Olympic Games.
19: Het zou te gevaarlijk zijn en bovendien niet eerlijk als ze meedoen.
21: Ik ben echt furieus geweest.
19: Maar waar is die uitsluiting eigenlijk op gebaseerd?
22: De werkelijkheid is zoveel meer complexer dan zeggen, joh, dat is een mannetje en dat is een vrouwtje.
19: De ongelijke strijd tussen sportbestuurders en transvrouwen.
22: En eigenlijk onthutst. Onthutst, ja.
19: Zaterdag om 14:00 in Pointer op NPO Radio 1.
23: Wie luistert, weet meer.
24: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
26: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
25: Of,
27: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
26: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
25: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
28: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
28: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
30: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
31: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
23: NPO Radio 1. 7 uur.
32: Natasha Gibbs.
33: Minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking heeft deze week de banden met Libanon aangehaald door middel van een aantal concrete toezeggingen op het gebied van geld en ondersteuning bij onderzoek naar mensenrechten schending. Een mooie stap of een druppel op een gloeiende plaat? Bespreek ik zo in de Rode Draad. Eerst het Journaal van 7 uur met Suzanne de Vries. De burgemeester van Heumen, waarover Asselt onder valt, snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij zojuist bij een persmoment. De woning, waar eerder deze week een beveiliger werd doodgeschoten, is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij zei ook dat de gemeenschap in Over Asselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken.
34: Het verhaal waarin onze gemeente deze week terecht is gekomen, had nooit geschreven mogen worden. Niet voor het dodelijke slachtoffer, niet voor de bewonde agenten, niet voor de omwonenden, niet voor de inwoners van Overasselt en Nederasselt.
33: Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar 10ers. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop. Dat vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en dus niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat de hoofdredacteur en een commentator begrip toonden voor uitspraken van Hitler. In het begin van de coronapandemie was het volgens oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge lastig om de zorgsector te laten omschakelen naar een crisisstand. Veel organisaties, zoals de GGD's, waren regionaal georganiseerd. Dat zou in de toekomst anders moeten, zei hij vandaag tijdens zijn coronaverhoor.
1: In een crisis waarin gebrek is aan alles, schaarste ontstaat op allerlei gebieden, je eigenlijk zou moeten willen dat je een, misschien wel een crisisknop zou hebben, waarbij je zou omschakelen naar een centrale aansturing.
33: De Jonge noemde het verder een kwetsbaarheid dat het niet goed mogelijk bleek om het aantal IC-bedden op te schalen. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer, vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt dan maximaal 23 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
2: Het is bijna gedaan met de files. Op de A4 richting Amsterdam staat het wel even stil voor de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Die wordt nu uit de rij gehaald. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen 16hoven en Bergse Hoek, heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
11: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een staalopstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
35: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
36: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
35: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
36: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
37: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. tickets hiswaterwater.nl.
0: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: NPO Radio 1.

Goedenavond, leuk dat je luistert naar de Rode Draad. Tot 9 uur leren we over het leven van een baanbrekende fotograaf. Hebben we het over AI als gesprekspartner bij mentale problemen? En vragen we ons af of het wel goed is dat er steeds meer persoonlijke fondsen onder goede doelen vallen? En dan kijken we ook nog even naar de situatie in Libanon. Maar eerst maken we ons dagelijks rondje langs de velden. En dan pakken we even de datum erbij. Het is vandaag 3 september en op deze dag denk jij uiteraard altijd even aan dat moment waarop er iets ergs gebeurde in het leven van de Temptations.

0: Toch heeft geen van de grote muziekzenders in Nederland de plaat vandaag laten horen. Ja, het is ook alweer meer dan een halve eeuw geleden. Gauw terug naar 3 september van dit jaar. En wat gebeurde er vandaag? Nou, vandaag verscheen Hugo de Jonge opnieuw voor de parlementaire enquêtecommissie om over de coronaperiode te vertellen. Net als 2 maanden geleden overigens. Dus het was wel handig dat de commissie eerst even zijn geheugen opfriste.
1: Meneer de Jonge, u bent opgeroepen als getuige voor het 2e coronaverhoor met u. In het kabinet Rutte 3 was u minister van Volksgezondheid.
0: Ja, dat is toch alweer 3 kabinetten geleden. En er liggen nog maar net pepernoten in de winkel. Of Claudia de Breij gaat al beginnen met try-out voor haar oudejaarsconferentie. Nog 4 maanden te gaan in 2026. Maar vanavond in Utrecht probeert ze haar eerste bespiegelingen en grappen al uit over het nog lang niet afgelopen jaar. Klinkt dat vroeg? Maar kan natuurlijk prima als je het bijvoorbeeld op de vinkersmanier doet.
2: Ik neem het u het jaar 2015 door. Daar gaat ie. 1 januari. De jaarwisseling is rustiger verlopen dan in voorgaande jaren. 2 januari. Ja, 2 januari begon ook al zo mooi. Maar ja, toen kwam de rest van 2015 erachteraan. En dat was, om met Louis van Gaal te spreken, like friends thou hast on fortune's wheel and grabble thy soul with hope.
0: Claudia de Breij wordt de eerste vrouw die 4 keer de oudejaarsconferentie verzorgt. En nog steeds de enige vrouw überhaupt, hè, met zo'n show op tv. Voor het eerst geeft een vrouwelijk solo-artiest 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. En dat gaat vanavond van start. Roxy Dekker. In april vorig jaar gaf ze haar allereerste concert ooit. En ja, nu dit. En als het binnenkort opeens zou stoppen, nou, zal ze daar niet rouwig om zijn.
3: Ik heb best wel dat ik denk, ik heb nu in 2 jaar, in 3 jaar zo bizar veel meegemaakt. Dat als het hier stopt, dat ik helemaal gelukkig ben.
0: Ja, vanavond, morgenavond en zaterdag zelfs, 's middags en 's avonds in een Ziggo Dome. Dus ja, er zijn geen kaarten meer. Het was vandaag de day after voor dartster Noëlin van Leuven. Zij gooide de leg van haar leven, een 9-darter, oftewel in 9 pijlen van 501 naar 0. De perfecte score.
4: Double 12.
5: Wow! Game. Shot!
4: 9-darter voor Noëlin van Leuven.
5: Noëlin van Leuven.
4: What a moment that has proven to be for her. She never expected
5: it. It's Daniel to
4: but you've just done it.
5: Game on.
4: Congratulations.
0: Ja, zeker gefeliciteerd. Ze is hiermee de eerste Nederlandse vrouw die op tv een 9-darter gooide. Er komt meer Nederlandse hulp voor Libanon. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was de afgelopen dagen op bezoek in het zuiden van het land, waar aanvallen door Israël ondanks een staakt het vuren nog steeds doorgaan. Ik ga over de situatie in Libanon praten met noodhulpexpert Juliette Verhoeven van Save the Children. Zij is op dit moment in Libanon. En ook heb ik aan de lijn universitair docent en onderzoeker Nora Stel, die zich richt op bestuur en politiek in conflictgebieden en Libanon goed kent. Juliette, ik begin heel even bij jou, want je bent op dit moment in Libanon, hè? Je was ook op bezoek, althans, je was bij het bezoek van minister Sjoerdsma daar. Hoe ging dat?
6: Ja, gisteren kwam minister Sjoerdsma naar Nabatieën. En daar kwam hij op bezoek bij partners van de Dutch Relief Alliance om een activiteit met kleine kinderen bij te wonen die daar geholpen werden met hun psychosociale problemen die ze hebben opgelopen door de trauma's die ze hebben meegemaakt door de oorlog. En met de hulpverleners van de partners van de Dutch Relief Alliance in gesprek ging om te verder te praten over de humanitaire noden op dit moment en hoe zij ermee ook kunnen omgaan.
0: Oké. En wat was jouw indruk van minister Sjoerdsma?
6: Nou, onze indruk was eigenlijk positief. Hij luisterde echt naar de uitdagingen waar wij voor staan. En hij vroeg ook door. En gaf ook aan dat hij waardering had voor onze hulpverleners. Omdat zij eigenlijk zelf ook ontzettend geraakt zijn door het conflict. Dit zijn mensen die zelf ook ontheemd zijn. En die zelf ook te maken hebben met eigen dorpen die aangevallen zijn. Mm. En kinderen die niet naar school kunnen gaan. En daar had hij echt wel waardering voor. Daar luisterde hij goed naar.
0: Ja, want er zijn nog steeds bombardementen in Libanon, hè? Hoe is het eigenlijk voor hulporganisaties om hun werk te doen daar? Kan dat wel?
6: Nou, dat wordt steeds moeilijker, want in deze oorlog die al 6 maanden duurt, is een staakt het vuren afgesproken waar men zich helemaal niet aan houdt. En de bombardementen gaan eigenlijk dagelijks door. Gisterenmiddag in Nabatije, tijdens het bezoek van de minister, waren er ook een aantal bommen die op een paar kilometer afstand neerkwamen. Dat hoorden we en dat voelden we ook. Dus het gaat gewoon door. Er wordt ook fosfor gebruikt. Dus het geweld is enorm. Mm. En dat maakt het eigenlijk dat wat begon als een militaire escalatie afgelopen maart, is eigenlijk nu een permanente humanitaire crisis en oorlog geworden. Ja.
0: Je zegt er wordt ook fosfor gebruikt door Israël?
6: Ja, door Israël.
0: En hoe, wat merken jullie daarvan, daar?
6: Ja, dat wordt gebruikt in gebieden die dan onmiddellijk eigenlijk onbewoonbaar worden. Ja. Het is zo dat huizen echt vernietigd worden door de bombardementen. En mensen zijn dan door gedwongen om hun huizen te verlaten. Ze zijn ook heel bang dat als ze bijvoorbeeld een dag later terugkomen om te kijken of er nog wat over is en of er nog wat spullen zijn die ze kunnen meenemen, dat ze dan opnieuw aangevallen worden.
0: Ja. Ja. Juliette, je had het ook net natuurlijk over de kinderen, hè, met 70 Children, hebben jullie natuurlijk extra oog voor de kinderen. Hoe worden zij getroffen door de oorlog?
6: Ja, in de afgelopen maanden zijn er maar liefst 4.348 mensen gedood, burgers gedood in deze oorlog, waarvan 257 kinderen. En er zijn ruim 1000 kinderen gewond geraakt. En dat betekent eigenlijk dat er 7 kinderen gemiddeld per dag dus gewond of gedood zijn tijdens deze oorlog. Dat is enorm. Mm. En afgelopen maandag bijvoorbeeld is er ook een kind omgekomen in Zuid-Libanon door een clusterbom die geëxplodeerde. En die bom was achtergelaten door door Israël in dat gebied. Mm. En kinderen lijden enorm onder deze oorlog. Daarnaast is het ook zo dat er het schooljaar volgende week begint. En dat er ruim 100.000 kinderen zijn die niet naar school kunnen gaan. En dat komt dus omdat scholen ofwel vernietigd zijn, mm-hmm. ofwel omdat nog te veel scholen gebruikt worden als opvanglocatie voor de ontheemden die nog steeds niet terug naar huis kunnen gaan.
0: Maar ook misschien omdat het te gevaarlijk is?
6: Ja, en natuurlijk ook te gevaarlijk. Ja, maar waar het gevaarlijk is, daar zijn mensen alweer weggetrokken. Ja. Onze hulpverleners en onze partnerorganisaties zijn ook eigenlijk best wel bevreesd over verdere escalaties. Ja. Dus in plaats van dat we gebruik kunnen maken van een staakt het vuren, is het zo dat organisaties aan het opschalen zijn om naar waarschijnlijkheid nog meer mensen op te vangen vanwege het toenemende geweld wat nu plaatsvindt.
0: Ja. Laten we hier dieper in duiken. Ik heb aan de lijn dus ook universitair docent en onderzoeker Nora Stel, die zich richt op bestuur en politiek in conflictgebieden. Libanon overigens ook goed kent. Goedenavond, Nora Stel.
7: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden dus Israëlische aanvallen gaan gewoon door, ondanks het staakt het vuren, met alle gevolgen van dien. Waarom eigenlijk? Wat voor reden geeft Israël op?
7: Nou, we zien dat patroon eigenlijk al sinds deze oorlog in 2023 is begonnen. Er zijn verschillende staakt het vuren en bestanden afgekondigd. En vaak betekende dat wel even een de-escalatie. Maar vooral dat er minder aandacht was voor de situatie. En dat het daarna veel sneller weer escaleerde. Mm. En Israël heeft op dit moment een gebied in Zuid-Libanon bezet. Ongeveer 6% van het Libanese grondgebied. En zij zeggen dat ze daar pas zullen vertrekken als Hezbollah volledig ontwapend is. Dus dat is de reden die Israël opgeeft om voortdurend die bezetting voor te zetten en de agressie op te voeren.
0: Maar ook dus om het door het staakt het vuren dus te schenden, want dat is een overtreding toch?
7: Zeker, ja. Volgens het meest recente bestand van juni zou Israël zich stap voor stap moeten terugtrekken als het Libanese leger bepaalde gebieden overneemt en daar Hezbollah ontwapent. Mm-hmm. Maar in plaats daarvan zien we dat er niet wordt teruggetrokken uit dat bezette gebied. Dat er ook in dat gebied, zoals jullie het ook al aangaf, eigenlijk systematisch ook heel veel civiele infrastructuur wordt vernietigd. Niet alleen door bombardementen, maar ook bijvoorbeeld met gerichte explosieven, met bulldozers, dat er landbouwgrond onbruikbaar wordt gemaakt. Dus dat ook de enorme ontheemding die in gang is gezet door dat conflict eigenlijk ook permanent wordt gemaakt. Mm-hmm. En er is nu een nieuwe angst voor verdere escalatie buiten dat bezette gebied. Omdat daar ook nog gebieden zijn die Israël ziet als Hezbollah stronghold.
0: Ja, dus dat wordt geschonden door Israël. Maar Hezbollah speelt daar dus ook een rol in het

0: En van een staakt het vuren?
1: Nou, er is in Libanon op dit moment, en dat is eigenlijk al door al die verschillende bestanden heen, een constante padstelling waarbij Hezbollah zegt, we willen wel praten over ontwapening, in ieder geval in Zuid-Libanon, maar pas als Israël zich terugtrekt en de agressie stopt. En Israël zegt, we gaan ons pas terugtrekken als Hezbollah ontwapend is. En er eigenlijk, ondanks al die pogingen, die diplomatieke pogingen, er nog steeds geen mechanisme is gevonden dat er een soort van onafhankelijke scheidsrechter is die kan bepalen of die partijen daaraan voldoen en ook de druk kan zetten op die partijen om zich daaraan te houden. En ja, die padstelling, daar komen ze niet uit.
0: Over die verwoestingen en de aanvallen door de Israël had minister Sjoerdsma het volgende te zeggen tegen het Libanese nationale medium The Nation.
2: I'm here to witness firsthand the destruction, to express my condolences to everyone here who've lost family, friends, neighbors, houses, livelihoods, and also to bring those stories back home. I want to make sure that UNIFIL remains post December 31st. This is my first priority. And the attacks of Israel on civilian structures, on journalists, on aid workers, they need to stop. The Minister of Foreign Affairs of the Netherlands has very critical conversations with the Israeli Minister of Foreign Affairs. And they extend also, of course, to the occupation of the south of Lebanon. We believe that if you have such a dialogue, we should also see things change. And this is the difficult part. We don't see things change, but we'll keep on pushing.
0: Ja, Noorder, stel, we horen hier de minister vertellen over UNIFIL. Dat is een vredesmacht van de Verenigde Naties die sinds maart 1978 in Zuid-Libanon actief is. Wat doet deze organisatie precies?
1: Nou, ze hebben met name het mandaat om te monitoren. Dus ze moeten in dit geval nu toezien op het staakt het vuren, maar ook de blauwe lijn, de informele grens tussen Israël en Libanon, die is nooit officieel afgebakend. Maar zij zijn daar eigenlijk om, als er escalaties zijn, om daar over te rapporteren naar de internationale gemeenschap en om te zorgen dat idealiter die strijdende partijen niet gewelddadig elkaar bestrijden, maar als zij een schending constateren dat ze het melden bij UNIFIL. Nou, dat is de theorie. In de praktijk hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat ze die escalatie niet hebben kunnen voorkomen met hun aanwezigheid. Ja. En Israël heeft eigenlijk al heel lang de frustratie gehad met UNIFIL en ook gezegd, jullie hebben ook niet kunnen voorkomen dat Hezbollah zich daar bewapend heeft. En heeft nu de VS eigenlijk zover gekregen dat die het mandaat van de UNIFIL-missie niet hebben willen verlengen. Mm. En dat daar dus een van de langslopende missies, dat die nu officieel eind het jaar afloopt.
0: Nou hoorden we Sjoerdsma maar ook zeggen dat Nederland niet wil dat die UNIFIL-missie afloopt. Hè. Kan dan Nederland dat überhaupt voorkomen?
1: Het mandaat is dus al niet verlengd. Daar zijn al afspraken over gemaakt. Maar het is wel belangrijk om te benoemen dat Libanon zelf, de Libanese regering, ook al heel duidelijk heeft gezegd, we hebben juist die internationale aanwezigheid nodig. Wij willen niet dat UNIFIL stopt. Ja. En vanuit Europa lijken er verschillende landen, Frankrijk, maar nu dus ook Nederland, ook te proberen om dat toch terug te draaien of op zijn minst een alternatieve VN-aanwezigheid kunnen realiseren.
0: Kan dat ook zonder Amerika?
1: Dat wordt heel lastig. In ieder geval het verlengen van het UNIFIL-mandaat. Mm-hmm. Maar ze zetten dus nu, enerzijds ze proberen dat terug te draaien, anderzijds te kijken wat voor alternatieven er mogelijk zijn.
0: Ja. We hoorden Sjoerdsma ook zeggen dat Nederland Israël zal blijven aanspreken, hè, op die aanvallen die ze doen. Mm. Trekt Israël zich überhaupt iets van Nederland aan?
1: Nou, zoals de minister zelf ook zegt, tot op heden niet. Nee. Zien inderdaad dat die bezetting en die agressie dus gewoon doorgaat.
0: Ja. Als dat mandaat van UNIFIL goed afloopt, dan is er dus minder monitoring of helemaal geen monitoring straks, hè, van wat er in Libanon gebeurt. Dat kunnen we wel concluderen, of niet?
1: Nou, het mandaat van UNIFIL gaat echt specifiek over de monitoring van dit grensgebied en die afspraken. Er is natuurlijk nog steeds zijn er verschillende mensenrechtenorganisaties, verschillende VN-instellingen in Libanon aanwezig. Ook heel veel humanitaire organisaties die gedeeltelijk monitoren. Dus er wordt nog steeds veel gedocumenteerd en gemonitord. Maar dat die belangrijke internationale aanwezigheid zou wegvallen,
0: ja. Brengt ons wel bij die tweede tranche van het hulpgeld dat Nederland heeft toegezegd. Die 1,2 miljoen euro voor onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht. Ook in de komende 4 jaar dus. Hoe moet dat onderzoek eruit gaan zien, Noora?
1: Nou, het geld gaat eigenlijk naar drie verschillende partijen. Naar de Libanese regering, die daar een documentatiecentrum voor hebben opgericht. En naar twee verschillende, het kantoor van de VN-Mensenrechtencommissie. En nog een speciaal beoordelingsteam van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. En die zullen dan inderdaad proberen te monitoren en onderzoek te doen met als doel, stelde de Nederlandse regering, om de straffeloosheid tegen te gaan.
0: Ja, nou, dan zegt de Nederlandse staat dat het onderzoek wordt gedaan naar mogelijke schendingen door Israël, maar ook door Hezbollah. Hè? Waarom noemt Nederland expliciet beide?
1: Ja, inderdaad, in de officiële bewoording is het dat er de afgelopen maanden meerdere hulpverleners en journalisten slachtoffers van dodelijke aanvallen als gevolg van het gewapend conflict zijn gevallen. Maar we weten uit heel veel onderzoek wat er al is gedaan door journalisten, door mensenrechtenorganisaties, dat het met name Israël is die hulpverleners en journalisten systematisch tot doelwit maakt. NRC bijvoorbeeld heeft uitgebreid onderzoek daarna gedaan naar die double tap strategie. Dus dan is er eerst een aanval op een bepaald doelwit, dan wordt er gewacht. En wanneer journalisten en hulpverleners naar die aanslag toekomen, dan volgt er een tweede aanval. En dat gebeurt regelmatig, volgens het NRC, in 30 keer in 3 maanden afgelopen zomer.
0: Ja, vanuit Israël dus, als ik je goed begrijp. Ja. Want als we deze twee partijen naast elkaar leggen, Hezbollah is geen statelijke partij, Israël wel. Kun je deze twee agressoren wel op dezelfde manier onderzoeken?
1: Je kan ze op dezelfde manier onderzoeken. Je kan ze niet op dezelfde manier verantwoordelijk houden. En ook de machtsbalans tussen die twee strijdende partijen is ook heel asymmetrisch. En als het voornamelijk gaat over dat onderzoek naar het doden van hulpverleners en journalisten. Kijk, Hezbollah heeft in zijn lange geschiedenis ook in verschillende conflicten gebruik gemaakt van terroristische tactieken. Wordt ook in verband gebracht met aanslagen op activisten en journalisten en politici. Maar we weten dat in de huidige oorlog in Zuid-Libanon, dat het met name Israël is, dus systematisch die journalisten en hulpverleners

0: afgelopen maanden meerdere hulpverleners en journalisten slachtoffers van dodelijke aanvallen als gevolg van het gewapend conflict zijn gevallen. Maar we weten uit heel veel onderzoek wat er al is gedaan door journalisten, door mensenrechtenorganisaties, dat het met name Israël is die hulpverleners en journalisten systematisch tot doelwit maakt. NRC bijvoorbeeld heeft uitgebreid onderzoek daarna gedaan naar die double tap strategie. Dus dan is er eerst een aanval op een bepaald doelwit, dan wordt er gewacht. En wanneer journalisten en hulpverleners naar, naar die aanslag toekomen, dan volgt er een tweede aanval. En dat gebeurt regelmatig, volgens het NRC, in 30 keer in 3 maanden afgelopen zomer.
1: Ja, vanuit Israël dus, als ik je goed begrijp. Ja. Want als we deze twee partijen naast elkaar leggen, Hezbollah is geen statelijke partij, Israël wel. Kun je deze twee agressoren wel op dezelfde manier onderzoeken?
0: Je kan ze op dezelfde manier onderzoeken. Je kan ze niet op dezelfde manier verantwoordelijk houden. En ook de machtsbalans tussen die twee strijdende partijen is ook heel asymmetrisch. En als het voornamelijk gaat over dat onderzoek naar het doden van hulpverleners en journalisten. Kijk, Hezbollah heeft in zijn lange geschiedenis ook in verschillende conflicten gebruik gemaakt van terroristische tactieken. Wordt ook in verband gebracht met aanslagen op activisten en journalisten en politici. Maar we weten dat in de huidige oorlog in Zuid-Libanon, dat het met name Israël is, dus systematisch die journalisten en hulpverleners tot doelwit maakt.
1: Ja. Juliette, even terug naar jou, hè, van Save the Children. Hoe kijken noodhulporganisaties als Save the Children en ook Dutch Relief Alliance eigenlijk aan tegen al deze onderzoeken?
2: Ja, die zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En dit onderzoek en het monitoren moet gewoon plaatsvinden. Omdat wij ook onze hulp niet kunnen uitvoeren door deze schendingen van het humanitair recht en door deze mensenrechten schendingen. Kijk, er zijn in de afgelopen 6 maanden 178 aanvallen geweest op medische staf en op medische faciliteiten. En 17 ziekenhuizen zijn volledig vernietigd. Ja, dat is een enorm. Ja, nou, men kan wel zeggen dat dat echt wel een schending is van het internationaal humanitair recht.
1: Ja. En Nora, wat zeggen mensen in Libanon hierover? Is er in Libanon behoefte aan dit soort hulp bij het onderzoek naar humanitair oorlogsrecht?
0: Ja, daar zullen misschien verschillende mensen natuurlijk ook heel anders tegen aankijken. Maar Libanese collega's die ik hier vandaag over sprak, ja, dat was ook tweeledig. Enerzijds zijn we natuurlijk 100% eens met wat Juliette ook zegt. Het is hartstikke belangrijk en we waarderen die hulp. Tegelijkertijd zeggen ze ook van ja, er is al zoveel onderzoek, er is al zoveel bewijs. Het probleem is niet dat we meer documentatie nodig hebben. Het probleem is dat er gehandeld moet worden op basis van het bewijs wat er al is. Dus ze zeggen, het onderzoek is noodzakelijk, maar het is onvoldoende. En er waren zelfs collega's die zeiden van ja, ze vonden het eigenlijk bijna een beetje beledigend. Het idee dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden, alsof het niet al als een pijl boven water staat wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: Het is beter dan niets, maar niet genoeg. Dat was het gevoel. Ja.
1: Nee, oké, helder. Maar zit er dan ook een vervolg of een consequentie aan dit soort onderzoeken?
0: Idealiter natuurlijk wel. Dat is ook het doel van deze financiering. Dat stelt ook de Nederlandse regering. Het doel is straffeloosheid tegen te gaan. Maar dan is inderdaad het doen van onderzoek stap 1. En het vervolgens opvolgen daar sancties aan verbinden is stap 2. En dat zien we op dit moment nog niet gebeuren.
1: Ja, we zien het niet gebeuren, maar heb je daar vertrouwen ook in dat dat wel gaat gebeuren?
0: Nou, in dat opzicht is het ook wel frappant dat er nu aandacht voor is. Omdat juist in de laatste raamwerkovereenkomst tussen Israël en Libanon afgelopen zomer, daar stond in een van de artikelen juist dat Israël en Libanon elkaar niet zouden aanklagen in internationale gerechtshoven. Dat verankert eigenlijk juist die straffeloosheid. En er was binnen Libanon ook heel veel kritiek op. En nu lijkt er dus toch wel extra aandacht te gaan naar het documenteren en het monitoren. En zei de president recentelijk ook van Libanon, ja, die clausule is alleen tijdens de onderhandelingen, maar daarna kunnen we wel degelijk gerechtigheid zoeken. Dus misschien is er toch nu aandacht voor dat ze het daar niet bij kunnen laten.
1: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel in ieder geval, Juliette Verhoeven van Save the Children, ook universitair docent en onderzoeker Nora Stel.

0: Bruno Mars hoor je met On My Soul.
1: NPO Radio 1.
0: 19:30 inmiddels, het NOS-journaal met Suzanne de Vries.
2: Het permanent sluiten van het huis in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, is niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minces vanavond. Hij zei erbij dat hij snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Het huis werd al meerdere malen tijdelijk gesloten door de burgemeester. Nu is het dicht voor de periode van 1 jaar. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Zo kregen leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. En het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zal het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was er niet blij mee en nu is afgesproken dat het kanaal open blijft in de nacht.
0: En dan de ANWB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi.
3: Er is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug zijn 3 rijstroken dicht. Dat betekent dat de hele hoofdrijbaan is afgesloten. Je kan er langs via de parallelbaan, maar je moet wel rekening houden met minstens 10 minuten vertraging.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: Ja, we gaan het hebben over de Hongaars-Nederlandse fotograaf Eva Besnieu. Haar meest iconische foto is waarschijnlijk die van het kleine jongetje dat een enorme contrabas op zijn rug draagt, groter dan hemzelf. In zwart-wit geschoten in 1931 in Hongarije. Fotomuseum Den Haag kocht 3 jaar geleden 341 afdrukken en kreeg daarmee de grootste collectie Besnieu's ter wereld in handen. Nou, die collectie is daar nu voor het eerst te zien. En bij mij in de studio zit conservator Willemijn van der Zwaan. Goedemiddag.
5: Goedenavond
0: alweer. Ja, inderdaad. Trouwens, we hebben aan de telefoon hebben we ook de dochter van Eva Besnieu.

0: Yara Brussen. Goedenavond, Yara.
1: Goedenavond. Goedenavond, hallo.
0: Ja, 20 jaar na het overlijden eigenlijk van jouw moeder, hè, in 2003 op 93-jarige leeftijd, is dus nu deze tentoonstelling te zien. Wat vind je ervan?
1: Nou ja, ik vind het geweldig. Ik vind het ontzettend leuk dat het is gelukt om A, de collectie bij elkaar te houden. Mm-hmm. En dus aan het museum te geven, te schenken, maar ook te verkopen. Dan blijft het werk bij elkaar en dat wilde ik heel graag. Oh ja. En mijn moeder wilde heel graag dat het werk gezien werd. Ja, daar maak je het natuurlijk ook voor.
0: Juist.
1: Dus ik vind het geweldig dat er een grote tentoonstelling is.
0: Nou, wat goed om te horen, Willemijn. Ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook wel echt belangrijk is. Toch?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Doet me deugd dat Yara als dochter zo blij ermee is. Ja. En dat we dan ook eer doen aan Eva eigenlijk. Dat het dan zo groot te zien is bij ons. Ja.
1: Ik hoop dat ze van boven naar beneden kijkt. Ja. En dat ze gewoon zegt, wat leuk, wat fijn, wat mooi. Dat hoop ik.
0: Nou, dat hopen we met je mee.
2: Ik ook.
0: Zullen we in de collectie duiken, Willemijn?
2: Ja, heel goed.
0: Want even voordat we alles gaan bespreken, stuk voor stuk. Nou, niet alles, niet alle 341 foto's. Daarvoor moet je echt naar het museum. Wat maakt deze collectie zo bijzonder?
2: Nou, Eva Besneer wordt wel gezien als een van de belangrijkste fotografen van de Nederlandse fotogeschiedenis. Want ondanks dat ze in Boedapest is geboren, hebben we haar totaal omarmd als Nederlandse fotograaf. Ze heeft hier ook het meest van haar leven doorgebracht natuurlijk. Dus, en waarom is het zo bijzonder? Nou, eigenlijk is de hele fotogeschiedenis is in haar hele oeuvre eigenlijk bijeengebracht. Want ze was onderdeel van hele belangrijke ontwikkelingen in de fotografie. Want ze is in 1910 geboren. Dus toen was fotografie nog een heel jong medium. En ze was er echt bij toen het echt een kunstvorm werd. En was ook een van de belangrijke vertegenwoordigers eigenlijk van.
0: Ja. Jouw moeder is dus niet in Nederland geboren. Hoe is ze in Nederland terechtgekomen?
1: Nou, ze is eerst naar Berlijn gegaan. Daar wilde ze verder leren over fotografie. En ook daar werd ze ook zelfstandig. Ze had het heel goed in Berlijn. Ze vond het geweldig. Het was een centrum van ontwikkeling op allerlei terreinen. Film, beeldende kunst, noem maar op. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, toen kwam natuurlijk Hitler met zijn mannetjes. En die werden vervelend. Die gingen vechten in de straten. Mm-hmm. En Eva had een soort contract, kun je niet zeggen, maar een overeenkomst met een blad waar ze dan regelmatig in publiceerde. En die zeiden tegen haar, nou, het kan niet meer. Want je bent te Joods, dat gaat niet meer. We kunnen niet meer publiceren. En toen is ze samen met haar vriend, en dat was de zoon van Charlie Torop, dat John Fernhout, die heeft haar meegenomen naar Nederland. En zij dachten, nou ja, het is waarschijnlijk zo voorbij, dit idiote gedoe hier. Dus ze dachten, ik blijf een paar maanden in Nederland en dan gaan we weer terug. Ja, dat ging een beetje anders.
0: Ja, dat is zeker anders gegaan. En dan hebben we het eerst over 1932, hè? Dat Eva dus uit Duitsland vlucht vanwege de nazi's die daar dus aan de macht komen.
1: Ja.
0: Hoe cruciaal, Willemijn, is juist die keuze uit, of nou ja, keuze, noodgedwongen natuurlijk naar Nederland vertrek voor haar ontwikkeling geweest?
2: Nee, ik denk wel dat Yara het ook wel goed zegt dat ze eigenlijk maar een paar maanden wilde gaan en dat ze heel graag haar terug wilde gaan. Want in Berlijn heeft ze eigenlijk haar meest vrije experimentele tijd. Dat zie je ook in de tentoonstelling. Is een heel groot deel is het werk wat ze in Berlijn heeft gemaakt. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat ze dat heel erg jammer heeft gevonden. En je kan natuurlijk nooit zeggen wat dat voor iemands werk heeft gedaan. Maar voor Nederland was het wel heel mooi, want er kwam echt een internationale figuur. Echt wel bijna een soort glamorous, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want ze was wel beroemd, toch?
2: Nou, ze was wel aan de weg aan het timmeren. Ja. Maar het hele mooie om te zien van het maken van deze tentoonstelling is dat er echt in die tijd er ook zo'n groot internationaal netwerk in de fotografie en in de kunst was.
0: Ja.
2: Dus men had al van haar gehoord.
0: Exact.
2: Dus
0: precies.
2: Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dus ze kwam, zoals Yara net al zei, bij haar schoonmoeder Charlie Torop en een heel belangrijk netwerk. Want ik denk dat we dat heden de dagen niet helemaal kunnen beseffen. Maar netwerken was het ook al heel erg belangrijk in de jaren 20, jaren 30. Om verder te komen eigenlijk in de kunst. Dus er werd heel veel samengewerkt. En goh, misschien moet je daar eens tentoonstellen. En wat Charlie ook wel echt zag, Charlie Tol, haar schoonmoeder, is dat even heel veel talent had. Mm-hmm. En die zorgde ook dat zij een tentoonstelling kon krijgen in Nederland. Dus mm-hmm. zij

0: Ze kwam ook echt wel in een heel interessant netwerk hier. En nam haar kennis over de nieuwe fotografie, wat heel groot was in Duitsland, nam zij ook wel echt mee naar Nederland. Dus echt moderne fotografie.
1: Ja, kun je dat eens uitleggen? De nieuwe fotografie? Wat is dat voor stroming?
0: Nou, het is een stroming die eigenlijk een soort reactie is op de kunstfotografie die er voorheen was. En dat was heel erg, nou, als het lijkt op een schilderij, dan is het een kunstwerk. En deze nieuwe stroom die met name in Duitsland opkwam, ging juist op, maar wat maakt fotografie nou zo uniek? Wat kan je nou met een fotocamera doen, wat je niet achter een schildersezel kan doen? En dat je dat dus kan vatten in een beeld. En dus ook hele moderne dingen fotograferen. Dus moderne architectuur, dus moet je denken aan Bauhaus. Maar ook de moderne vrouw, de moderne man. Wat is modern leven? Dus dat is het gewoon echt de stroming van de tijd.
1: En Yara,
2: ja, er was nog iets belangrijk. Ja? Mag ik het aanvullen?
1: Graag. Zeker.
2: Wat belangrijk was, was dat ze in die tijd waren hoge standpunten waren belangrijk. Dus mijn moeder klom op balkons, daken, weet ik veel wat, om van bovenaf een foto te nemen. En dat ging dan om de schuine lijnen, om de diagonalen en spelen met licht. Ja. Dus ze fotografeerde het liefst om 12 uur 's middags als de zon het hoogst stond. Dan had ze prachtige schaduwen en kon ze daarmee spelen. En dat was ook heel kenmerkend.
1: Jouw moeder zei later zo vaak dat ze in Berlijn haar beste werk maakte. Vind jij dat ook, Yara?
2: Ja, dat is zo. Ja? Dat is gewoon. Ja, dat is zo.
1: Maar waar ligt dat dan aan?
2: Nou, kijk, mijn moeder was geen snelle fotograaf. Ze was iemand die lang deed over een beeld en schikte en we gaan een beetje zo doen en een beetje zus. En als je, dus wat ze later is gaan doen bij de Dolomina's, daar is ze terechtgekomen. Zij werd dus een documentaire fotograaf. En dat was ze eigenlijk niet. En zij wilde de razende reporter zijn, maar dat was ze niet. Dus ze was ontzettend aan het knokken om dat te kunnen. En ze wilde de esthetiek, die ze dus absoluut heeft in die oude foto's, die wilde ze laten varen. Want het ging niet meer om het beeld, maar het ging meer om de inhoud van wat Dolomina te melden had.
1: Ja, het verhaal dus eigenlijk. En hoe het verhaal vertalen in beeld. Hoe was het trouwens om de beroemde fotografe Eva Besneu als moeder te hebben?
2: ik zeg dat iedere keer, heb je een weekend? Want daar is wel heel veel over te vertellen. Nou ja, dat was een beetje dubbel. Aan de ene kant, kijk, als kind wil je gewoon de aandacht van je ouders. Ja. En dan wil je de liefde van je ouders, de ouder. Nou, goed, dat was bij mij dus niet zo. Ik zal een verhaal vertellen. Ik kwam thuis uit school. Dan rende ik naar boven. Dan stond mijn moeder in de donkere kamer. Dan bonste ik op de deur en zei ik, mam, ik ben thuis.
1: Oké.
2: En dan, ja, precies. En dan zei mijn moeder, ik mocht nooit binnenkomen. Dat wist ik en dat deed ik ook niet. Maar dan zei ze, 10 minuten en dan ben ik beneden. Ja. Dus dan rende ik de trap weer af, ging naar de klok zitten kijken. En na precies 10 minuten rende ik weer naar boven en zei, de 10 minuten zijn voorbij. dan zei mijn moeder, nog 5 minuten. Nou ja, dat zegt natuurlijk wel heel veel.
1: Ja. En als kind was jij dus best wel ongeduldig en je wilde gewoon de aandacht van je moeder hebben natuurlijk, zoals ieder kind.
2: Ja, precies.
1: Heel begrijpelijk. Jouw moeder heeft daar zelf ook nog wel wat over gezegd later. Hè? Hoe ingewikkeld ze dat vond in de jaren 50 om haar carrière als fotograaf te combineren. Ook met het moederschap van opgroeiende kinderen. Laten we even luisteren.
3: Ik was behoorlijk gefrustreerd. Hoe blij ik ook was met die kinderen, die wilde ik. En ik vond dit ook heerlijk. Maar ik kon het dus niet. Ik was niet hard en gedisciplineerd genoeg om dat zo te doen dat allebei de kon. Als ze mijn kinderen huilden, was ik meteen bij en meteen panisch. Maar als ik die toestel in mijn hand had, dan was ik inderdaad op dat moment geen moeder, maar een fotografe. En als ik mijn toestel on heb, is het meestal het vak wat het wint. Maar daarom heb ik ook niet zo vaak mijn toestel om gehad als ik met de kinderen was.
1: Dus ze moest kiezen voor haar gevoel de hele tijd, hè?
2: Ja, ze werd heen en weer geslingerd. Ja, dat kan je echt wel zo zeggen. En Ze vond ook dat ze het niet goed gedaan had.
1: Ach.
2: Dus daar had ze schuldgevoel. En nee, dat was echt heel moeilijk voor haar. Ja. En het was natuurlijk in een tijd dat er niks was. Er was geen crash. Je kon je kinderen nergens stallen. Dus ik werd overal en nergens ondergebracht.
1: Mm.
2: Ja, dat is ook niet leuk. Maar ik wist niet beter.
1: Nee.
2: Zo is het ook.
1: Nee. Ja. We hebben het over de jaren 50 inderdaad. En wat je zegt, die faciliteiten waren anders enzovoort. Heb je het haar kwalijk genomen?
2: Oh ja, een periode in mijn leven wel. Ja. Jazeker. Ik heb ook heel erg geknokt met haar.
1: Oh.
2: Maar wat het mooie is, dat mijn moeder is een intelligente vrouw. En op een gegeven moment besefte ze, we moeten het erover hebben.
1: Ja.
2: En toen hebben we hele diepe gesprekken gehad. En dat heeft ongelooflijk goed gedaan.
1: Oh, wat mooi. Wat heb je eruit gehaald? Wat was het belangrijkste uit die gesprekken voor jou?
2: Nou, ik op een gegeven moment, ben ik ook gaan beseffen dat zij een kind is van haar tijd.
1: Hm.
2: En dat de oorlog natuurlijk een enorme impact heeft gehad. En dat ze, dat ze gewoon niet anders kon dan wat ze deed. Ze probeerden het.
1: Ja.
2: Maar ja, dat lukte niet echt. Nee.
1: Nee. Je doet je best, je probeert het. En, en maakten ze wel eens foto's van jou en van je broer?
2: Oh zeg, hou op.
1: Vond je die leuk hoe ging dat?
2: Ik vond het soms leuk,
1: ja?
2: Maar soms niet. Waren we met vakantie, liepen we in de bergen ergens. Dan had mijn moeder de Rolleiflex om, want ze fotografeerde met een Rolleiflex. Daar kijk je zo van boven in de lens.
1: Ja. Nou, ik zeg alsof ik er eentje had, maar het is best een groot ding, toch?
2: Dat is een groot ding, die bungelde dan onder nek. En dan zei ze, stop, dan was er, ik weet niet, een boom die scheef gegroeid was, of weet ik veel wat. En dat vond ik verschrikkelijk. Dan had ik iets van, ik ben aan het lopen in de bergen, boom, nou geen foto's. Maar er waren ook momenten dat ik het heel leuk vond. Ik weet nog dat we in Hongarije waren en dat er een etalage was met allerlei gekke dingen erin. Dat was zo'n winkeltje van Sinkel, weet je wel?
1: Oh ja,
2: met spiegeltjes en schoenen en veters en worsten en weet ik veel. En dan hing ergens een spiegeltje. En mijn moeder die wilde ons beiden in dat spiegeltje hebben. Maar daarvoor moest ik op mijn tenen staan en mijn moeder moest bukken. En dat was dus gewoon heel leuk. Dat werd een spelletje.
1: Oh.
2: Nou, dan was het leuk.
1: Daar heb je mooie herinneringen aan overgehouden in ieder geval.
2: Ja.
1: Willemijn, eventjes weer terug naar jou. Hè? Ook als we het hebben over, want dat zei je Yara net over de jaren 70 was dat, de Dolomina's. En we horen net Yara beschrijven dat stilistische eigenlijk van Eva en ook met haar kinderen. En dat wel eens tot spelletjes leidde. Hoe ging dat dan met de Dolomina's? Want inderdaad, daar moet je echt een verhaal. Daar ben je meer documentaire-achtig bezig.
0: Precies, nou, wat Yara ook al goed omschrijft is dat ze dan de manier waarop ze normaal fotografeerde, en zo rolreflecties in hebben beschreven, dat je van bovenaf inkeek, dat je echt even heel gewichtig ging nadenken over de compositie en wat staat er wel of niet op.
1: Lichtschaduw,
0: die schuine lijnen, dat moet je dan echt loslaten, want je moet het moment vastleggen. Dus dat gaat dan, dat is echt reportagefotografie. Dus dat is als historisch document super waardevol. Het is echt bizar om te zien wat de Dolomina's allemaal deden en wat ze allemaal wel niet hebben vastgelegd. Want ze heeft echt heel veel ervan gefotografeerd.
1: Mm-hmm.
0: En het is zeker ook onderdeel van de tentoonstelling en van de collectie, maar wel maar heel klein.
1: Oh ja.
0: Want het is maar net wat je als museum. Wij zijn meer een kunstmuseum, we zijn ook onderdeel van het Kunstmuseum Den Haag.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij bekijken haar toch echt als kunstenaar. En dan is dat toch net minder. Alhoewel het verhaal natuurlijk echt super waardevol is. Ja, nog steeds. En dat de Dolomina's zijn ook weer bij elkaar natuurlijk. En we hebben ook een werk van een hedendaagse kunstenaar, Mirter Berendsen, wat we ernaast zetten. Die dus ook haar werk als inspiratiebron heeft gebruikt. Dus het is wel, dat laat wel zien hoe belangrijk dat document is wat ze heeft vastgelegd. Ja.
1: Zullen we even luisteren naar wat Eva Besnieu zelf over haar tijd bij de Dolomina's zegt?
4: Ik had toen geen kinderen meer in huis. En mijn huwelijk was voorbij. Dus ik was vrij om te doen wat ik wilde. En toen ben ik onmiddellijk, heb ik me bij aangesloten. En ben toen de fotografe geworden van Dolomina. Veel mensen zeiden het was mijn slechte tijd van fotografie. Misschien wel, ik ben geen persfotograaf. Het is natuurlijk persfotografie eigenlijk. En ik was niet snel en ik, dus ik kan dat eigenlijk niet zo goed. Maar ik had dat idee dit is een beweging die heel belangrijk is. En dat moet gewoon stap voor stap gedocumenteerd worden.
1: Dat is natuurlijk ook interessant, hè? Ook als je in het hoofd van een kunstenaar kruipt. De uitdaging die Eva zichzelf dus eigenlijk stelde. En Yara legt het eerder ook al uit. Ze was er eigenlijk niet zo heel goed in. Ze was meer van het stilistische. En ze maakt toch die keuze.
0: Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Omdat ze dan toch, heeft ze ook wel in eerdere punten in haar carrière gezegd, dat ze begon te realiseren dat voor haar eigenlijk het boodschap van de foto belangrijker werd dan de esthetiek. Dat heeft ze op een paar punten in haar werk meegemaakt. En dat het eigenlijk bij de Dolomina's dat het echt tot volle uiting komt. Dat het alleen maar nog maar gaat om het verhaal en het document en dat vastzeggen. En het is ook het mooie van fotografie, dat het zoveel verschillende dingen ook kan zijn. Dus dat je jezelf ook kan heruitvinden als iemand die toch heel moeilijk heeft gehad. Die combinatie van moederschap en het kunstenaarschap. En dan op een later punt in het leven dat je dan toch het weer vindt op een andere manier. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Dat is echt heel bijzonder.
1: Absoluut.
2: Ja. Ja, Yara. Ja, mag ik dat aanvullen?
1: Graag, ik wilde al naar jou toe. Ja.
2: Oké. Nou, het is, kijk, mijn moeder fotografeerde heel erg vanuit haar leven.
1: Ja.
2: En ze heeft natuurlijk enorm geleden onder het feit dat ze niet die goede moeder kon zijn die haar kinderen geweldig opvoedde en bla bla bla. Hmm. En de fotograaf. Dat was dus echt een probleem in haar leven. En toen de Dolomina's kwamen, toen gingen de Dolomina's verwoorden wat zij altijd ervaarden.
1: Dat dilemma.
2: Hoe zeg je dat?
1: Ja,
2: dat dilemma.
1: Ja.
2: En dus ze wilde ook heel graag vanuit haar persoon dat verhaal vertellen.
1: Ja.
2: Dat ging eigenlijk over haarzelf.
1: Ja. Hoe kijk jij terug op die periode dat ze bij de Dolomina's aan het fotograferen was?
2: Ik vond het belachelijk.
1: Waarom? Yara, waarom?
2: Ik was 16.
1: Ja.
2: En ik dacht, wat een waanzin, zeg.
1: Oh.
2: Wat is dit voor onzin? Ja, die Dolomina's, ik had daar niks mee.
1: Ja.
2: Nee, ik was met iets totaal anders bezig. En dus ik vond het helemaal niks.
1: Oh.
2: Ik vond het echt belachelijk.
1: Ja, ja.
2: Maar later begreep ik pas, oh nee, zij hebben natuurlijk gewoon strijd geleverd op de punten waar mijn moeder over struikelde in haar leven. Nou, wat een geweldige kans om dat verhaal dan te vertellen.
1: Absoluut, maar daar moet tijd overheen gaan. Daar moet je ook volwassen voor worden om dat in te zien,
2: precies.
1: Toch, Yara?
2: Precies.
1: Wat hoop jij dat de bezoekers uiteindelijk gaan zien in haar werk, wat tentoon wordt gesteld straks in het Fotomuseum Den Haag?
2: Ja, wat hoop ik? Ik hoop dat ze het boeiend vinden natuurlijk.
1: Ja.
2: Nou vind ik haar oude foto's sowieso heel boeiend. Die zijn, die hebben enorme inhoud en sfeer.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind dat ze daar heel goed in was. Verhaal, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja.
2: Ik hoop dat ze dat zien. En dat ze daar enthousiast van worden. En dat ze ook geïnteresseerd zijn in haar andere verhaal. Dus in haar Dolomina-periode. Dat ze dat ook kunnen waarderen.
1: Ja.
2: Dat hoop ik. Ik hoop dat ze het waarderen.
1: Ja. Nou, Willemijn, zou je zeggen dat gaat wel lukken? Raakt het jou ook op die manier?
0: Zeker weten, ja. Ik heb zelf nooit een overzichtstentoonstelling van Eva Bessinger gezien in mijn leven.
1: Wow.
0: Dus er zijn velen met mij zijn die het voor het eerst dan eigenlijk het werk zien. Ja, ik heb het natuurlijk kunnen maken, dus ik heb het heel goed kunnen leren kennen. Maar er zullen heel veel mensen zijn die het voor het eerst zien. Ook zo groot bij elkaar. Het is haar grootste overzichtstentoonstelling tot nu toe. Dus het wordt echt een heel groot, compleet verhaal. Dus ik hoop dat er een soort helemaal hernieuwde waardering eigenlijk voor er komt.
1: Ja, nou vast wel. De tentoonstelling met het werk van Eva Bessinger is dus vanaf zaterdag tot en met 31 januari te zien in Fotomuseum Den Haag. Yara Brusje, dank je wel voor het delen van jouw visie en ervaringen. En conservator Willemijn van der Zwaan, ook dank.
0: Dank je wel.

0: NPO Radio 1.
1: We openen het academisch jaar op onze eigen manier. Met een gesprek met Esther Op de Beek, de nieuwe hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU in Amsterdam.

0: Vlaamse popliedjes. En Jentel en de Boer komen en dat is altijd feest.
1: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
0: We hebben een primeur, want hun nieuwe plaat De Dagen verschijnt pas volgende week.
2: NPO Radio 1.
0: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: NPO Radio 1, 8 uur.
10: Natasha Gibbs.
11: Onze redacteur Floor Meiboom is deze week in AI-chatbots gedoken. Jongeren gebruiken de apps massaal om over mentale problemen te praten. Maar is dat wel zo'n goed idee? Hoor je zo meteen in de Rode Draad na het NOS-journaal van 8 uur. Suzanne de Vries.
12: Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en ook mogelijkheid voor het nemen van afscheid. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. En daar was gelijktijdig ook een inval en daar werden spullen gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. De inval op beide plekken werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking in België. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij het maken van cocaïne. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de Nationale Investeringsinstelling wordt gestopt. Daarbij moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank, onder wie deze expert.
13: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
12: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL, maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. De burgemeester van Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij vanavond bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zei ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Je hoort commentator Andries Lamain.
10: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
12: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer, vanavond af en toe een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het dan flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden.
11: En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi.
14: Er staat nog 1 file en dat komt door een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug doe jij 40 minuten langer over. 3 rijstroken zijn er dicht. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
23: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
24: Ik lijk wel gek!
22: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
23: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: NPO Radio 1.

0: nogmaals, goede avond. Rond de klok van 20:30 ga ik bellen met Dieneke. Zij gaat op 11 september in haar rolstoel op reis met een missie. Welke dat is en hoe je haar een zetje kunt geven, vertelt ze zelf in onze rubriek Tegen Draad. Maar eerst
1: de week van.
0: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week deed Floor Meiboom onderzoek naar het gebruik van AI-chatbots voor je mentale gezondheid. Welkom Floor, goede avond.
2: Dankjewel.
0: Waarom dit onderwerp?
2: Ja, omdat we steeds vaker gebruik maken van AI-chatbots. Mm-hmm. Ook dus met deze reden, voor je mentale gezondheid. Dus om daar ja, om het te gebruiken als sparringspartner of zelfs therapeut. En ik was heel erg benieuwd, wat zijn nou de risico's daarvan? Maar ook, zijn er misschien ook wel kansen voor bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg?
0: Ja, je zegt omdat we steeds vaker er gebruik van maken, doe je dat zelf ook?
2: Nou, ik gebruik het wel voor mijn werk af en toe, om dingen te ordenen.
0: Okay.
2: Maar niet met de reden dat ik er over mijn gevoel bijvoorbeeld over praat, of over mijn mentale gezondheid, dat bespreek ik niet zelf.
0: Heb je daar een reden voor?
2: Nou, niet heel bewust, maar sinds deze week denk ik wel van, oké, dat ga ik ook echt niet doen.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou, je hebt met mensen gesproken die wel hun mentale gezondheid bespreken met een AI-chatbot.
2: Ja.
0: Wat vonden zij daar prettig aan?
2: Nou, het is natuurlijk altijd beschikbaar. Je kan dag en nacht met een chatbot chatten.
0: Ja.
2: Het heeft ook vaak geen oordeel. Het praat best wel met je mee. Het gaat niet vaak tegen je in. Dat zijn redenen voor mensen om dat te gebruiken. En ik sprak onder andere Etienne Bonen. Hij is journalist en hij maakt zelf best wel veel gebruik van chatbots om ook over zijn mentale gezondheid
0: te praten.
2: Onze
0: oude collega is dat ook.
2: Onze oude collega, ja.
3: Ik ben een persoon die heel vaak toch wel gaat overdenken. En dan denk ik dat het toch wel gemakkelijk is om zo'n chatbot erbij te nemen, de situatie uit te leggen en dan advies te vragen. Chat geeft mij dan, gezien de hele chatgeschiedenis die ik ook met ChatGPT heb, het advies om dan even een pauze in te bouwen. Heel eventjes ruimte in te bouwen om het allemaal te laten zakken en te reflecteren. Het is een beetje een psycholoog light gevoel.
0: Ja, een psycholoog light gevoel. Dus ik heb niet het idee dat Etienne nou echt denkt van, oké, dit is echt een psycholoog, toch?
2: Nee, klopt. Hij is zich er wel heel erg bewust van de risico's, vertelde hij mij ook.
0: Ja.
2: Maar hij gebruikt het alsnog, dus dat is natuurlijk wel interessant.
0: Ja, ja. Nou heb je ook iemand aan de lijn. Vertel,
2: zeker.
0: Wie heb je aan de lijn?
2: Ja, dat is Margot van der Goot.
0: Mm-hmm.
2: En zij is universitair docent mens-machine communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Goedenavond, Margot.
4: Goedenavond.
0: Ja, nou laten we maar beginnen bij de titel. Mens-machine communicatie. Wat houdt dat in?
4: Ja, ik werk bij communicatiewetenschap en ik doe al jaren onderzoek naar hoe mensen communiceren. Ook, ik deed eerst eigenlijk altijd onderzoek naar mediagebruik. En sinds 2019 doe ik specifiek onderzoek naar hoe mensen omgaan met chatbots. En ik onderzocht eerst met name hoe mensen omgaan met klantenservice chatbots. Omdat ik altijd graag onderzoek doe naar dingen die mensen in het dagelijks leven meemaken. En dat was in 2019 waren dat klantenservice chatbots die we allemaal heel irritant vonden.
0: Onwijs.
4: Ja, precies. Nou ja, dat was ook ongeveer de uitkomst van het onderzoek.
0: Ja.
4: Maar nu wordt het natuurlijk veel interessanter. Want nu hebben mensen ook die emotionele verbindingen met chatbots. Dus daar gaat mijn onderzoek over.
0: Ja, en daar zit dus dan geen irritatie in. Hoewel?
4: Nou ja, dat is dus interessant. Hier zit dus iets voor sommige mensen heel aantrekkelijks juist in.
0: Ja.
4: Ja.
0: En wat is dat dan, dat aantrekkelijke?
4: Ja, één punt wat er heel erg uitspringt. Ik doe dus interviews met mensen die een emotionele verbinding voelen met chatbots. En één ding wat er heel erg uitspringt is het je gezien voelen. Je gehoord voelen, je begrepen voelen, je niet beoordeeld voelen. En dat kan echt voor sommige mensen heel zwaar wegen. Dat kan echt het gevoel zijn, ik voel me eindelijk begrepen. Ik heb me nog nooit zo begrepen gevoeld. Dus ja, daar zit iets heel... het laat eigenlijk heel erg een diepe behoefte zien.
0: Ja.
4: Die hierdoor vervuld wordt.
0: Ja. Nou zei je, Floor, net, een chatbot praat ook vaak met je mee. Dat draagt natuurlijk ook bij aan misschien het gevoel van begrepen worden, of niet?
4: Ja, klopt. Ja. Dus dat is een van de aantrekkelijke dingen ervan voor sommige mensen. Dus dat met je meepraten, dat doet hij dus ook als je dingen vertelt over je eigen gevoelens, over je eigen gedrag.
0: Mm-hmm.
4: Dus een voorbeeld, je date met twee jongens en als je dat tegen je vriendinnen zegt, dan zeggen ze, ja, dat kan je echt niet maken, je moet echt kiezen.
0: Ja.
4: Maar ChatGPT zegt, oh, je bent het leven aan het verkennen, hartstikke goed, ga zo door.
0: Ja,
4: dat
0: precies.
4: Kan heel fijn zijn.
0: Ja.
4: Maar het kan dus ook over je gevoelens zijn, dat je heel veel woede hebt of inderdaad heel verdrietig en dat het dus inderdaad daarin meepraat, soort van.
0: Ja. Je had het over daten. Is dat ook wat er vooral besproken wordt met een chatbot?
4: Nou, dat is een voorbeeld.
0: Ja.
4: En inmiddels, het neemt ook echt toe. Je ziet het gewoon om je heen gebeuren in de metro, dat iemand met chat zit te bespreken de hele appgeschiedenis met zijn vriendin. En chat, wat vind jij ervan? Moet ik het uitmaken of niet?
1: Ja.
4: Dus dat is het voor... Ja, het is niet een licht voorbeeld, daten. Maar ik bedoel, dat is meer in de relationele sfeer. Maar wat ik juist ook interessant vind, mensen zeggen ook juist, ik vertel juist de meest moeilijke, de meest kwetsbare dingen die ik... Ofwel, ik schaam me ervoor, dus ik vertel het niet aan iemand anders. Of het gaat echt over dingen als rouw, verlies. Ja, dus het is niet alleen maar een beetje grappig. Je vertelt over je dating, maar het gaat juist ook echt over diepe persoonlijke dingen.
1: Ja, merkte jij dat ook in de gesprekken met alle mensen die je hebt gesproken, Floor? Dat ook de manier waarop het wordt gebruikt ook in de loop der jaren is veranderd?
2: Ja, klopt. Ja, ik merkte dat in de gesprekken, maar dat blijkt ook uit onderzoek. Dat is dan specifiek gaat over ChatGPT. In het begin werd dat gebruikt bijvoorbeeld om ideeën te genereren, gewoon creatief.
1: Ja.
2: En sinds vorig jaar zie je dat de grootste reden waarom mensen het gebruiken is om hun gevoelens te delen en ook als een soort therapie.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: De reden waarom mensen het gebruiken is veranderd.
1: Ja. En Margot, krijgen mensen dan ook een emotionelere band met zo'n chatbot? Ik bedoel, er is natuurlijk een verschil tussen gezien voelen of gehoord voelen, maar ook een band opbouwen.
4: Ja, goed gezien. Ja, als communicatiewetenschapper is dat precies waar ik in geïnteresseerd ben. En ja, daar zit dus veel variatie in. Dus je kan het zo voorstellen dat binnen de mensen die het wel echt gebruiken voor emotionele steun, dus niet alleen maar voor werk of zo, maar echt wel voor emotionele steun, dan kan je je voor je zien dat aan de ene kant die mensen het zien als een tool die niet sociaal is. Ook al geeft het emotionele steun, maar ja, het is nog steeds een tool in je toolbox, een gereedschap.
1: Ze zien het niet als maatje of zo?
4: Nee, deze mensen niet.
1: Okay.
4: En aan de andere kant van het spectrum zitten mensen die het echt voelen als een maatje, als een beste vriend, als een partner. En die, sommige mensen daarvan, denken ook echt dat de chatbot kan denken en voelen en echt van hen kan houden.
1: Oh.
4: Dat is helemaal de andere kant van het spectrum. En daartussen zitten allerlei soort, ik noem dat evocation, dat het evoked, het roept allerlei gedachten op van, wat is dit eigenlijk? Dus aan de ene kant is, oké, het is een tool. De andere kant, het is echt een vriend met allerlei eigenschappen. En daartussen zit, het is een machine. Het is wel een soort sociaal, maar ook weer niet een beetje zo
1: nog een beetje aan het uitzoeken hoe je je moet verhouden tot zoiets. Juist.
4: Ja.
1: En zouden we kunnen zeggen dat de meerderheid van de mensen in die grijze zone zit?
4: Ja, ik denk het inderdaad wel.
1: Ja.
4: Want helemaal die toolkant, die gereedschapskant, daar moeten zelf mensen ook al een beetje moeite voor doen om het alleen maar als een gereedschap te zien, omdat je geeft taal en je krijgt taal terug en daardoor lijkt het al op iets van communicatie.
1: Ja, ja.
4: Terwijl je kan gewoon weten dat het een taalmodel is, maar alsnog. Dus dat wordt al bijna verwarrend, zeg maar. Dus ik zou inderdaad zeggen dat de meeste mensen op dat spectrum zitten van, wat is dit?
1: Juist, ja. En kan het ook echt helpen, praten met zo'n chatbot over je gevoelens en je twijfels, je relatie bijvoorbeeld, om de klachten te verminderen?
4: Nou, je kan zeker zien dat voor sommige mensen dus inderdaad een heel fijn gevoel geeft. Voor sommige mensen beantwoordt het dus aan deze behoeftes. Dus ze voelen zich gehoord en er zijn nog wel andere dingen van wat Floor ook al noemde. Het is altijd beschikbaar, dus dat kan heel prettig zijn als je 's nachts angst of paniek hebt. Dus in die zin kan het helpend zijn dat mensen zich in ieder geval op de korte termijn beter voelen door het gebruik ervan.
1: Ja, maar ik hoor ook reserves bij jou, want er zitten ook mindere kanten dus aan, risico's.
4: Ik zou zeggen van wel. Ik zou zeggen dat ik op individueel niveau, als ik iemand spreek, wil ik gewoon zo goed mogelijk begrijpen, inderdaad, wat zijn de redenen, precies waar we het nu over hebben.
1: Ja.
4: Dus ik heb geen oordeel over individuen die het op deze manier gebruiken. Maar als ik het vanaf een afstandje bekijk, dan zie ik wel risico's. En één daarvan is dat de meest gebruikte chatbots zijn commerciële producten.
1: Ja.
4: Dat zijn de grote techbedrijven die er belang bij hebben dat wij zo lang mogelijk die producten gebruiken. Nou, hoe heerlijk is het voor een bedrijf dat jij je hele intieme verhalen vertelt, dag en nacht, dat je daar zulke fijne feedback op krijgt dat je maar door blijft praten. En dat over een langere termijn.
1: Mm-hmm.
4: Dus daar zit op zichzelf al een risico. Ik kan er nog meer noemen, maar hier zit in ieder geval een angel in het verhaal.
1: Maar als ik jou goed begrijp, Margot, het risico zit hem dus in dat zulke grote techbedrijven zulke gevoelige informatie dus hebben.
4: Ja, dus dat enerzijds is dat aan de kant van de informatie die ze krijgen. Mm-hmm. En er zijn nog meer dingen dat zij in principe geld verdienen aan dat wij inderdaad al onze data in hun modellen stoppen. Dat we geld betalen voor abonnementen, omdat we dan meer soort van betere gesprekken krijgen. Ja. Dus zij hebben er op allerlei manieren belang bij.
1: Ja, ja. Nou lopen er meerdere rechtszaken, Floor, ja. Tegen commerciële bedrijven hierachter. Ja. Onder andere omdat mensen in een psychose raakten nadat ze zo'n chatbot hadden gebruikt. Heel extreme gevallen zijn dit. Er is zelfs een extreem geval waarin een chatbot zou hebben aangemoedigd tot zelfdoding. Zoals in het geval van die 16-jarige Amerikaanse jongen Adam Rain. Zijn ouders hebben een zaak aangespannen. Wat zeggen zij?
2: Klopt. Ja, hij heeft maandenlang met ChatGPT gepraat. Uh-huh. En die zou hem aangespoord hebben om uiteindelijk zelfmoord te plegen. Hij zou daar ook gesprekken over hebben gehad met Chat. En die zou hem aan hebben geraden hoe dan. En ook hebben aangeraden om daar niet met zijn moeder over te praten. Dus dat is natuurlijk een vreselijke zaak. En die speelt nog.
1: Ja, die zaak loopt nog, inderdaad. Want Margot, wat is volgens jou dan de rol van de techbedrijf in dit soort zaken?
4: Ja, nou, het is in ieder geval één pad om te bewandelen dat die rechtszaken er zijn. Mm-hmm. En dat is dan nog een hele juridische discussie of het bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden, et cetera. Maar in ieder geval, ja, zij zijn degene die die producten op de markt zetten. Dus daar, dat is in ieder geval een pad om te bewandelen, om die bedrijven daarop aan te spreken. En natuurlijk, een ander pad aan de kant van de bedrijven is dat zij maatregelen nemen. Dus toen zagen we bijvoorbeeld ook in, zeg maar, reactie op dit soort rechtszaken dat mensen die suïcidale gedachten typten, zeg maar, dat die dan eerder werden doorverwezen naar een hulplijn. Mm-hmm. Maar dat was dan nog niet helemaal goed afgestemd. Dus dan werden mensen te snel, zeg maar, doorverwezen. Dus dat zijn dingen aan de kant van de bedrijven die zij kunnen en moeten doen.
1: Ja, maar goed, we hebben in Europa de AI Act, hè, Digital Service Act. Die wetgeving die stelt regels voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Is die bescherming dan voldoende? Of zijn er lacunes dus, als ik jou hoor?
4: Ja, die AI Act, dat is inderdaad een ander spoor dan de rechtszaken, zeg maar. Ja. En deze regelgeving, dat moet nog helemaal gaan blijken. Hij, zeg maar, dat er echt op gehandeld kan worden, zeg maar, handhaving, dat is pas vanaf augustus. Dus dat moet nog blijken. Het zou in principe een kans zijn. In de AI Act gaat het vaak over harms, dus dat er schade wordt toegekend, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, onderzoek kan in principe schades laten zien. Ja. Er zijn nu al subtiele schades. Mensen die minder met andere mensen praten, omdat chat tegen ze zegt, maar ik begrijp jou beter, je hoeft niet aan andere mensen te vragen. Dat soort dingen.
1: Dat je in een isolement geraakt dus.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is een weg voor onderzoek om die harms die er nu wellicht zijn, om dat te laten zien. En in de AI Act staat ook specifiek iets over emotion detection. Dus als AI is een beetje containerbegrip, maar voor nu maar even. Ja. Dat als dat emoties detecteert, dat het dat niet mag gebruiken, maar alleen niet in een werkcontext en in de onderwijscontext. Maar daar staat dus niks over dat als mensen dus zo emotioneel, zeg maar, omgaan met chatbots en dat dat dan eigenlijk je emoties misbruikt, zeg maar.
1: Oh ja.
4: Daar staat niks over. Maar goed, wie weet. En dat staat er ook niet letterlijk, maar het gaat wel ook over mentale integriteit.
1: Ja.
4: Dus er zijn ook wel brieven ingediend, zeg maar, van er wordt hier schade toegekend aan de mentale integriteit.
1: Mm-hmm.
4: Dus dit is ook een pad om te bewandelen in de hoop dat hier dan simpel gezegd iets aan gedaan kan worden.
1: Ja, tegelijkertijd vragen we iets van een chatbot, zoiets als empathie en inlevingsvermogen. Kunnen we dat wel vragen van een chatbot?
4: Ja, wat bedoel je, kunnen we dat vragen?
1: Nou, als je een inschattingsvermogen, hè, als je moet inschatten of iemand zichzelf iets gaat aandoen, of dat het te ver gaat, of dat je integriteit, is een chatbot daar wel toe in staat?
4: Dat de chatbot goed kan inschatten of er iets aan,
1: of er iets aan de hand is met iemand die hem dat op dat moment bijvoorbeeld, hè, jongetje uit Amerika dat dan verhalen deelt. Is een chatbot wel in staat om in te schatten, ik heb hier te maken met een levensgevaarlijke situatie misschien?
4: Nee, maar het is nog veel erger. Een chatbot is een taalmodel. Dus jij geeft taal en het geeft taal terug.
1: Ja.
4: Verder weet het niks, het kan
1: exact,
4: niks.
1: Precies.
4: Het beoordeelt niks, nee. Het geeft gewoon taal terug.
1: Ja.
4: En daar ben je dan aan overgeleverd. Dus als iemand in een isolement ofwel inderdaad suïcidale gedachten of psychoses of geweld tegen jezelf of tegen een ander. Dat taalmodel beoordeelt helemaal niks. Dat geeft gewoon taal terug. Ja. Een bedrijf kan ervoor kiezen om inderdaad soort guardrails, noemen ze dat, om dingen in te bouwen, zeg maar, weet je wel, even simpel gezegd, dat er een vlaggetje komt te staan bij bepaalde taal die een gebruiker geeft. Hè, dat er een soort van hier is iets aan de hand. Ja. Dus dat kan wel. Maar het taalmodel zelf geeft gewoon taal.
1: Nee, precies. Wij dichten eigenlijk dat taalmodel emotie toe.
4: En dat is dus vanuit communicatiewetenschap dus heel interessant. Ja. Wij krijgen menselijke taal terug. Ja. En ook nog eens heel aantrekkelijke taal. Of heel ondersteunende taal. Of die zegt dat je fantastisch bent. Mm-hmm. Dus ons hele... je voelt er iets bij. Mm-hmm. Of je denkt, ja, het lijkt toch echt sociaal. Of het is echt helpend. Ja, ik weet wel dat het niet echt... Weet je wel, echte empathie kan hebben. Maar ja, het voelt wel als empathie.
1: Ja inderdaad. Floor, als we het dan over empathie hebben, geestelijke gezondheidszorg. Gisteren hoorden we in jouw update dat er ook ontwikkelingen zijn om chatbots in te zetten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, klopt. Ja, ik sprak daar met deskundigen over en er wordt veel onderzoek naar gedaan. Er schijnen ook al wel testen zijn en chatbots zijn ontwikkeld. Speciaal dus voor de geestelijke gezondheidszorg die al wel schijnen te werken. Mm-hmm. En nog niet in Nederland. De bedoeling is eigenlijk dat mensen dat zouden gebruiken naast een therapie. Dus niet als vervanging voor therapie. Maar bijvoorbeeld stel jij gaat 1 keer in de 2 weken naar een psycholoog. Dat jij daarnaast kan oefenen zelf thuis. Via bijvoorbeeld een app. En dat zien psychologen. Ik sprak daar onder andere klinisch psycholoog Annette Kleiboer over. En ook psychiater Wim Veling over. Die zien dat echt wel als iets goeds voor de toekomst.
1: Ja,
2: onder begeleiding. Yes. En daar moeten nog goede richtlijnen voor komen. Want wat gebeurt er dus inderdaad met alles wat je in zo'n chatbot stopt? Best wel kwetsbare informatie. Wat gebeurt daarmee?
1: Ja. Margot van der Groot, op welke manier zouden medische AI-chatbots... Ja, we noemen het inderdaad even AI-chatbots... Die voldoen aan de richtlijnen volgens jou in de toekomst een toevoeging kunnen zijn aan die GGZ?
4: Ja, ten eerste is het in dit licht ook wel relevant om op te merken dat het ontwikkelen van die chatbots binnen de context van therapie, dat echt al jaren, zeg maar, voor ChatGPT bijvoorbeeld gaande was. Alleen, als het door een instelling wordt aangeboden, de chatbot, aan cliënten of aan mensen op de wachtlijst, dan is het een, zoals ze zeggen, medical device, een medisch middel, zeg maar. Mm-hmm. En in dat licht moet het aan allemaal richtlijnen voldoen.
1: Ja.
4: Dus heel streng. Daarom is het er ook nog niet, terwijl het technisch op zich misschien wel mogelijk is. En dat is dus interessant, dat de commercie is, zeg maar, in dat gat gesprongen. Want daar, kijk, een bedrijf kan zeggen, maar het is helemaal geen medisch middel dat mensen het voor therapie gebruiken. Ja, dat doen die mensen, maar het is niet een therapeutisch middel, zeg maar. Dus vandaar dat mensen commerciële modellen, taalmodellen, daar al lang voor gebruiken. Mm-hmm. En dan is dus de vraag, dat was jouw vraag, van als je het als toevoeging zou gebruiken.
1: Ja.
4: Dus inderdaad een chatbot die goed is getraind op goede data.
1: Ja.
4: Met een bepaald idee erachter, een bepaald soort therapie. Ja, dan zijn we al een stuk verder inderdaad. Ja.
1: Maar zie ik dan een toekomst, Margot, voor me waarin je straks een chatbot hebt die goedgekeurd is, zeg maar, door de GGZ en volgens alle medische voorwaarden daardoor de juiste chatbot is, om het zo maar te zeggen. Dat je een onderscheid kan maken als consument, als klant.
4: Ja, zoiets zou ik me wel kunnen voorstellen, ja. En dan is het inderdaad goedgekeurd van, het is dit soort therapie, het zijn dit soort oefeningen, dit gebeurt er met je data, hier is het op getraind.
1: Mm-hmm.
4: Dus dat kan ik me voorstellen. Daarnaast blijft dan de vraag dat mensen die nu deze chatbots zo aantrekkelijk vinden, bijvoorbeeld door die bevestiging en zo, wat gebeurt daar dan mee in de zin van die chatbots? Die goedgekeurde, zeg maar, die zijn bijvoorbeeld juist heel kritisch op het bevragen van je gedachten. Je moet niet alles geloven wat je denkt. Je moet je waanbeelden niet geloven.
1: Ja.
4: Maar goed.
1: Maar dat levert dus wel een volgende vraag op. Hebben wij niet in onze maatschappij dan überhaupt een probleem dat mensen zich dus niet voldoende gehoord en gezien voelen?
4: Nou, dat is dus precies mijn punt. Ja. Ik denk dus dat dit een soort alarmbel is. Die laat zien wat er maatschappelijk aan de hand is. En we weten van de eenzaamheid, we weten van de mentale gezondheidsproblemen, we weten van de wachtlijsten. En dit laat dat zien.
1: Mm.
4: Hoe groot die behoefte is. En Aan de andere kant hoor ik nu ook best wel veel anti-AI, met even een hele brede term, maar anti-AI geluiden, ook van jongeren, van die filmpjes op Insta, van gebruik het niet, want je blijft zelf nadenken en blijft zelf voelen. Dus meer aan die kant. Dus het is echt niet zo dat alle jongeren denken, oh, nu kunnen we hier ons begrepen voelen. Nee. Het is ook zo dat jongeren natuurlijk gewoon mensen zijn die ook mensen nodig hebben. Dus inderdaad, ik zit meer op het punt van, het laat iets zien, het laat iets maatschappelijks zien. En je krijgt hier op grond van dit signaleren dus ook juist campagnes van socialer zijn. Ja. Meer naar elkaar toe bewegen, oog hebben voor elkaar.
1: Ja, ja. Is toch een ander antwoord misschien dan je had verwacht, Floor? Of is het
2: Nee, ja, we hebben het hier ook wel over gehad. Ik had het wel verwacht. En ja, dat is natuurlijk

0: mee. In de zin van die chatbots, hè, die goedgekeurde, zeg maar. Mm-hmm. Die zijn bijvoorbeeld juist heel kritisch op het bevragen van je gedachten. Je moet niet alles geloven wat je denkt. Je moet je waanbeelden niet geloven. Hè? Dus, maar goed.
1: Maar dat levert dus wel een volgende vraag op. Hebben wij niet in onze maatschappij dan überhaupt een probleem dat mensen zich dus niet voldoende gehoord en gezien voelen?
0: Nou, dat is dus precies mijn punt. Ja. Ik denk dus dat dit een soort alarmbel is. Die laat zien wat er maatschappelijk aan de hand is. En we weten van de eenzaamheid. We weten van de mentale gezondheidsproblemen. We weten van de wachtlijsten. En dit laat dat zien. Hoe groot die behoefte is. En aan de andere kant hoor ik nu ook best wel veel anti-AI, met even een hele brede term, maar anti-AI geluiden, ook van jongeren, van die filmpjes op Insta, van gebruik het niet, want je blijft zelf nadenken en blijft zelf voelen. Dus meer aan die kant. Dus het is echt niet zo dat alle jongeren denken, oh, nu kunnen we hier ons begrepen voelen. Nee. Het is ook zo dat jongeren natuurlijk gewoon mensen zijn die ook mensen nodig hebben. Dus inderdaad, ik zit meer op het punt van het laat iets zien. Het laat iets maatschappelijks zien. En je krijgt hier op grond van dit signaleren dus ook juist campagnes van socialer zijn. Ja. Meer naar elkaar toe bewegen, oog hebben voor elkaar.
1: Ja. Dat is toch een ander antwoord misschien dan je had verwacht, Floor? Of is het
2: Nee, we hebben het hier ook wel over gehad. Ik had het wel verwacht. En dat is natuurlijk iets om aan te werken, denk ik.
1: Ja, mee te nemen. Maatschappelijke uitdaging.
2: Een maatschappelijke uitdaging, zeker.
1: Dankjewel. Dank ook aan Margot van der Grote, universitair docent mens-machine communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteraard Floor Meijer.

0: Met Treat People With Kindness.
1: NPO Radio 1.
0: Half 9, het NOS Nieuws met Suzanne de Vries.
2: De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis toe en daar werd een beveiliger doodgeschoten. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. En op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen. Dat komt door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Zo kregen leerlingen en docenten van een middelbare school in midden Java last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Dagblad Trouw ving onze aandacht deze week met een groot artikel over hoe er steeds meer fondsen op naam onder goede doelen hangen. Oftewel rijke weldoeners die wel geld geven aan een groter doel, maar ook een rol willen spelen in waar hun geld dan eigenlijk heen gaat. Hoe gaat dat in zijn werk en is dat een goede of slechte ontwikkeling? Er zitten zometeen gasten bij mij aan tafel die me daar alles over kunnen vertellen. Maar eerst...
1: Tegen Draad.
0: Iedere avond geven we op deze plek in de Rode Draad een stem aan mensen die zich ergens voor inzetten. En vandaag is dat een echte held op wielen, Dieneke Middelwaard. Samen met haar vriend Gerard heeft ze de stichting Procura for Care opgericht. Deze stichting zet zich in voor kinderen met een beperking. En om daar aandacht voor te vragen, zal Dieneke 11 september met haar eigen elektrische rolstoel van het Gelderse Elst naar Antwerpen en weer terugrijden. Goedenavond, Dieneke.
4: Goedenavond.
0: Ik ben echt zwaar onder de indruk, want je gaat dus helemaal naar Antwerpen. Nou, ik kan me voorstellen, zo'n rolstoel gaat echt niet extreem snel. Hoe lang ga je hierover doen?
4: Ik denk 24 uur of langer, aangezien dat ik veel kan praten en ook veel mensen tegenkom.
0: Ja.
4: Dus dat moet ik ook mee rekenen. En ik dacht heel simpel dat het de kliksysteem was, de accu's wisselen, maar dat gaat elke keer een half uur aan vooraf.
0: Oh god, ja, want je moet natuurlijk wel je batterijen onder haverklap wisselen.
4: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Ja, maar daar gaat dus ook nog tijd in zitten en alles. Ik vind 24 uur.
4: Ja, daar gaat ook tijd in zitten.
0: Ik vind 24 uur trouwens nog wel meevallen. Hoe snel gaat jouw rolstoel eigenlijk?
4: 12 kilometer per uur.
0: Oh,
4: ik
0: ja.
4: hoop dat ze hem naar 15 kunnen trekken.
0: Precies, even opvoeren die handen.
4: Ja, voor mij mag die nog harder, maar ja is zoiets. Het kan bij mij nooit hard genoeg gaan.
0: Nou, heel goed, daar hou ik van. Maar je gaat dit niet alleen doen, Dieneke. Je neemt je zoon mee, en dat is niet zomaar. Dave, zo heet jouw zoon, hij heeft het Bos-Boonstra-Schaaf-syndroom.
4: Ja, klopt.
0: Toch?
4: Ja, klopt. Ja. Hij gaat denkbeeldig mee, want voor hem is die rit te lang.
0: Oh,
4: maar
0: okay.
4: Hij staat wel op de flyers.
0: Ja, ja.
4: Maar anders is het voor hem te veel prikkels.
0: Ja,
4: maar
0: ja.
4: Ik doe het voor hem en voor andere kinderen.
0: Ja, ja, want hij zit thuis en eigenlijk is dat niet helemaal de bedoeling, hè? Want hoe zit dat?
4: Er is tegenwoordig... ze hebben wel nog speciaal onderwijs, maar dat is eigenlijk ook niet meer echt speciaal te noemen. Het is gewoon veel te veel kapot bezuinigd door de overheid.
0: En ik heb begrepen dat je daarom een soort tweede huis wil creëren voor jongeren zoals Dave.
4: Ja, het is eigenlijk ontstaan vanuit Dave dat ik eigenlijk voor Dave iets neer wil zetten. Omdat ik natuurlijk zelf ook in de rol zit, dat weet ik als geen ander hoe het is in de zorg.
0: Mm-hmm.
4: En dat hij dan iets heeft als ik er zo dadelijk niet meer ben.
0: Ach.
4: Maar toen hij thuis kwam te zitten, toen dacht ik bij mijn eigen zoveel kinderen die ook niet naar school kunnen.
0: Mm-hmm.
4: Ja, dan wil ik ook iets voor die andere kinderen betekenen.
0: Ja, en zo'n tweede huis, wat moet daar dan gebeuren? Wat, hoe moet ik dat voor me zien?
4: We hebben een vrijstaand huis nodig of een vrijstaand stuk grond dat we dan iets kunnen bieden aan kinderen. Want je kunt ze natuurlijk niet op een flatgebouw zetten.
0: Hmm.
4: En ze moeten gewoon iets met dieren en tuin en knutselen. Dingen met de handen.
0: Ja.
4: En gewoon per kind kijken wat ze kunnen,
0: ja.
4: Wat ze wel kunnen in plaats van niet.
0: Ja, ook even fijn voor de ouders. Hè? Die kunnen dan ook even uitpuffen natuurlijk. En tegelijkertijd hebben die kinderen weer meer prikkels. En je vertelde net al van dat wordt allemaal wegbezuinigd. Dus dat is ook de reden waarom Dave nu ook vooral thuis zit?
4: Ja, dat klopt. Die staan ook thuis.
0: Ja. En wat is er dan nog meer nodig om voor die kinderen echt gewoon een fijn huis te creëren?
4: Nou, sowieso dat we als eerste gewoon kijken wat een kind wel kan in plaats van niet.
0: Juist.
4: En een kind is geen dossier, maar een kind is gewoon een kind. Ja. En die moet je zo ook behandelen. Ja. En gewoon ook laten groeien in dat ze het goed doen.
0: Ja. Ja.
4: Wat ze dan ook doen.
0: Ja. En hoe kunnen luisteraars helpen? Er zitten vast mensen te luisteren die denken, nou, we willen Dieneke wel een zetje geven. Hoe kunnen ze dat doen?
4: Ja, als iemand iets heeft vrijstaand of iets, een stuk grond wat we zouden kunnen huren in het begin, dan zou daar al enorm mee geholpen zijn.
0: Ja.
4: En
0: ja.
4: Ik hoop gewoon dat er heel veel donaties binnenkomen, dat we de hypotheek van de grond krijgen.
0: Ja.
4: Want ik zelf krijg maar 200.000 euro. Ja, daar kun je goed geen tent voor halen.
0: Nee.
4: In Nederland in ieder geval.
0: In Nederland niet, inderdaad. Nee, dat gaat niet, gaat niet werken. Maar goed, dat is dus als je mensen met geld bijvoorbeeld of met een stuk grond kunnen helpen. En tijdens jouw rit naar Antwerpen, hoe kunnen mensen je dan helpen? En terug natuurlijk ook.
4: Ik heb flyers uitgedeeld, maar ook op de website van mij, op www.stichtingprocuravoorcare.nl, kunnen ze ook doneren. En daar komen ze ook, daar lezen ze alles. Is heel goed onderbouwd door Julia, die de website gemaakt heeft uit vertrouwen. Die was er zo mee ontdaan dat het allemaal zo gebeurt, dat ze echt wilde meehelpen. Dus die heeft die heeft dat opgezet voor ons.
0: Ja, heel goed. Nou,
4: erg professioneel.
0: Precies. Nou, laten we hopen dat er heel veel aandacht komt voor je actie. Heel veel succes met de tocht, Dieneke. We houden je in de gaten, hè?
4: Ja, is goed. Heel erg bedankt. En ik hoop dat we veel binnenhalen. In ieder geval de juiste tip.
0: Juist. Yes.

0: De Bausa hoor je met Magnetic.
1: De rode draad.
2: Geef jij wel eens wat aan het goede doel?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Ja, waarom zou ik?
4: Af en toe, als ik dan zeg maar sportjes zie of reclame of zo, dan heb ik wel eens zoiets van, ik stort wel even 10 euro. Maar zeker niet iets vast maandelijks of zo.
2: Vragen jullie nooit af, wat gebeurt er nou met al dat geld?
5: Natuurlijk. En ik denk niet altijd dat het heel eerlijk gaat met al die goede doelen.
6: Ja, soms wel. Soms denk ik van, joh, geven ze het niet gewoon zelf uit of zo.
0: Ja, waar gaat je geld eigenlijk heen als je doneert? Als je minimaal 10.000 euro per jaar doneert over een periode van 5 jaar... dan kun je zelf bepalen wat er met jouw donatie gebeurt. Deze constructie heet fonds op naam. En hoe dat in elkaar steekt en wat hier allemaal bij komt kijken, dat ga ik vanavond bespreken. En dat doe ik met Katelijne Broers. Zij is directeur van het Cultuurfonds. Welkom, Katelijne. René Bekkers, hier rechts van mij, directeur van het Centrum voor Filantropische Studies en hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook welkom. En dan links zit Caroline, een van de oprichters van het Paulinefonds, dat cultuur, muziek en natuureducatie voor kinderen en jongeren stimuleert. Welkom.
7: Dank je.
0: Goed, laten we eerst even bij die term beginnen, René. Want ik noemde het al fonds op naam.
7: Ja.
0: Dat is dus dat je zelf kunt bepalen waar jouw gedoneerde geld naartoe gaat. Zeg ik dat goed? Of?
7: Nou ja, kijk, je gaat in gesprek met een groot fonds, zoals het Cultuurfonds.
0: Ja.
7: Dat alle regelzaken met de Belastingdienst doet, dat de verantwoording doet, maar ook met jou overlegt van, oh, kijk, je wordt heel warm van muziekonderwijs voor kinderen.
0: Mm-hmm.
7: Daar hebben wij heel veel verstand van hoe je jongeren moet bereiken, hoe muziekscholen werken, hoe je het beste een fonds kunt inrichten. Hoef jij je dan niet heel veel zorgen over te maken als stichter van een fonds op naam.
0: Mm-hmm.
7: Dat doet het meeste werk, doet het cultuurfonds voor je.
0: Ja.
7: Maar je kan wel mee naar de opening van de dag waarop jouw muziekinstrumenten worden uitgedeeld.
0: Ja, precies. En dus met eigen ogen zien waar jouw geld naartoe
7: exact
0: gaat. Aha. En dat kan vanaf 10.000 euro, hè?
7: Nou, het verschilt een beetje per fonds en per doelstelling.
0: Ja.
7: Maar kijk, ik snap ook wel als het cultuurfonds zegt, nou, dat gaan we niet voor elke 50 euro doen.
0: Nee.
7: Zo'n intensief begeleidingstraject.
0: Nee,
7: dat doe je voor de grotere gevers.
0: Oh.
7: En ja, het liefste help je hen om veel geefplezier te krijgen.
0: Ja, want je wil dat geld natuurlijk ook hebben om uiteindelijk dat goede doel verder uit te kunnen bouwen, toch? En ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen geholpen worden.
8: Ja, niet om het goede doel uit te bouwen.
7: Nee.
8: Het is, wij werven het geld of om eigenlijk, wij investeren in projecten in cultuur. En om het geld zo snel mogelijk aan de makers, instellingen, organisaties. Ja. Het is niet om het cultuurfonds te laten gooien.
0: Nee,
8: ik wil het zo snel mogelijk weer weg hebben.
0: Goed dat je dat nuanceert, Katelijne. Heel goed, voordat er misverstanden ontstaan. Want jullie hebben inmiddels 500 fondsen op naam, toch?
8: Ja, bijna 500.
0: Bijna 500.
8: Ja, na vanavond natuurlijk.
0: Ja, veel meer. Ja. Maar kunnen jullie nog wel zonder?
8: De cultuurfonds op naam vertegenwoordigen bij ons zo'n 35% van het budget van het cultuurfonds. Wij kunnen op jaarbasis 52 miljoen uitgeven.
0: Ja.
8: De cultuursector snakt naar nog meer geld.
0: Door alle bezuinigingen.
8: En dergelijke. Dus ja, voor ons zou het geen probleem zijn om te groeien naar zelfs 1000.
0: Het mogen er wel
8: fonds
0: meer zijn.
8: Ja, zeker. Dat is geen enkel probleem.
0: Je zei net 35% is fonds op naam. Is het gegroeid ook in de afgelopen
8: jaren? Ja, we zijn in de jaren 80 daar al mee begonnen. Ja, je begint er met 1.
0: Ja.
8: En dan 2 en dan 3. Dat is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Vorig jaar hebben we 33 fondsen op naam kunnen toevoegen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Omdat het ook zo leuk is dat achter elk fonds op naam zit ook een passie of een liefde of een idee van een schenker.
0: Ja.
8: En wij vinden het ontzettend leuk om met schenkers samen ook weer. Het is eigenlijk een individuele wens die wij omzetten naar een collectieve daad.
0: Ja, eigenlijk. Inderdaad. Nou, laten we naar ik weet niet, mag ik je een schenker noemen? Of is dat een raar woord, Caroline? Want
8: ja,
0: jij hebt samen met jouw donatuur, inderdaad. Ja. Je hebt samen met jouw man Paul een van die 500 fondsen dus op naam onder het cultuurfonds. Fonds Pauline.
8: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan, het fonds?
9: We zijn al heel lang gewoon donateur van het cultuurfonds.
0: Mm-hmm.
9: Met andere, ook andere goede doelen. Maar het cultuurfonds heeft wel een warm hart altijd toegedragen. En toen dacht ik, dus, nou, heb je ook weer vrienden die dan zeggen, ja, maar ik heb een fonds op naam en dat is zo ontzettend leuk, dan kun je er veel meer bij betrokken zijn. Dus toen ben ik eens gaan informeren bij het cultuurfonds. En dan krijg je een adviseur thuis. En die vertelt je helemaal alle ins en outs, wat er kan en wat de mogelijkheden zijn. En dan moet je dat je ook zelf een beschrijving maakt. Waar wil je dat het goede doel, welke goede doelen wil je doneren?
0: Ja.
9: En nou, wij zijn erg voor kinderen. Kinderen die het, de ouders het niet kunnen betalen. Want en anders, ja, dan hoeft het niet. Dan kunnen de ouders het wel betalen. Maar heel veel kinderen die bijvoorbeeld nog nooit echt buiten zijn geweest, echte stadskindjes. Er zijn allemaal goede natuurprojecten voor. Dus wij sponsoren vooral dus natuurprojecten, cultuurprojecten, veel muziek. Zo is het leerorkest. Dat vind ik ook ontzettend leuk. En dat is zo gegroeid. En er zijn ook nog naar het. En daar gaan we dus ook naartoe. Elke keer als er een uitvoering is, dan zitten we daarbij.
0: Dus heel trots in het publiek. Ja. De kinderen aan te moedigen eigenlijk. Ja. Zo.
9: Nee, dus, en dan zie je die kleine kopjes. En ze zitten zo te genieten.
0: Ja.
9: En dan genieten wij ook.
0: Ja.
9: Dus
0: ja,
9: daar doe je het voor dan.
7: Ja. Ja. Dus het geeft plezier.
0: Dat geeft plezier.
9: En als je al wacht tot je zegt, ja, ik zet het wel in mijn testament. Ja. Dat is natuurlijk ook leuk. Maar dan ben je er niet meer.
0: Nee.
9: Dus dan kun je er ook helemaal niks mee. Kun je er ook niet van genieten.
0: Nee, precies. Want nee, dat zeg je mooi, René. Geef plezier. Is dat een officiële term voor zoiets?
7: Ja, ik weet niet. Ik heb het een paar jaar geleden bedacht. Ja. Ik denk, ja, hoe omschrijf je nou de lol van het geven?
0: Ja.
7: Nou, het geeft plezier. En nou, net wat jij net zegt. We zien in ons onderzoek Geven Nederland de laatste tijd echt een enorme toename van nalatenschappen aan goede doelenorganisaties.
0: Mm-hmm.
7: Dus dat mensen in hun testament een goed doel opnemen. En je hoort daar nu ook veel spotjes op de radio van.
0: Ja.
7: Denk eens aan een goed doel. Ja, geweldig. Maar hoeveel leuker is het om erbij te zijn als jouw geld al iets goeds doet?
0: Ja.
7: Dat je het kunt zien.
0: Dat je in het publiek bijvoorbeeld zit, terwijl
8: het is geven bij leven als het kan.
0: En als je het kunt missen natuurlijk.
8: Tuurlijk,
0: ook,
8: dat moet natuurlijk. Dat is niet iedereen gegeven. Nee. Dat realiseren we ons ook.
0: Maar je hebt ook zeggenschap, hè, toch, Caroline? Jullie mogen het toch ook meebepalen?
9: Nou, niet helemaal meebepalen.
0: Ja.
9: Je kunt dus wel zeggen de richting.
0: Ja.
9: Van, we willen dat naar dat soort fondsen gaat. En dan krijg ik naar de rand te horen, nou, het gaat nu naar bijvoorbeeld de Stichting Bos Nodig, daar gaan we binnenkort naartoe. En dat is zo voor kinderen uit steden die nooit ergens buiten komen.
0: Mm-hmm.
9: En die wordt geleerd van, god, er zit een gaatje in de grond, wat is dat? Nou, zal er een muisje in zitten of een spinnetje? Of nou ja, gewoon dat soort simpele dingen die ze nog nooit hebben gezien eigenlijk. Of nooit gerealiseerd. De ouders denken daar ook nooit aan.
0: Maar als ik jou goed begrijp, Caroline, het is niet een kwestie van dan je zin krijgen of zo. Van nou,
9: nee,
0: ik wil
9: hoor,
0: per se dat er geld nu naar het kinderorkest gaat.
9: Nee,
0: of
9: ik kan wel af en toe zeggen ik van, goh, Als die en die aanvraag binnenkomt, dan hoor ik dat zo. Dus dan zou ik het wel leuk vinden als ons fonds daaraan gaat geven.
0: Ja.
8: En ik zeg eigenlijk altijd, onze schenkers hebben invloed, maar juist eigenlijk niet de zeggenschap.
0: Mm.
8: Want ze huren ons ook in om voor onze expertise, het overzicht, om te zien waar rendeert je euro misschien het beste, of hoe komt de euro dichtst bij kinderen.
0: Want hoe
8: dat is ons vak.
0: Dat is jullie vak. Jullie wegen alles af van waar gaat het geld allemaal naartoe?
8: Ja, nou, wij krijgen aanvragen. Dat is ook weer het mooie. Een objectieve van wij zoeken dus niet met geld partijen, maar makers, organisaties, instellingen vragen aan bij het cultuurfonds. Dan gaan wij kijken, wat is het? Is het een goed idee? En dan matchen we dat ook eigenlijk daarachter met bijvoorbeeld het geld van het Paulinefonds.
0: Juist.
8: Op dat cultuureducatieproject. En dan krijgt Caroline of op tijd
9: een briefje.
8: Ga daarheen.
0: Okay.
8: Ziet ook op jaarbasis waar hun geld naartoe gegaan is.
9: Ja.
0: René, heel even zakelijk.
7: Ja.
0: sorry. Maar zit er aan deze constructie ook een fiscaal voordeel?
7: Nou, als je geeft in Nederland, dan kun je giftenaftrek krijgen.
0: Ja.
7: En over giften die je doet, hoeft het ontvangende goede doel nooit belasting te betalen. Want dat is voor het algemeen nut.
0: Mm-hmm.
7: We vinden het met z'n allen in Nederland belangrijk dat kinderen zich muzikaal, cultuur, natuur kunnen ontwikkelen.
0: Precies.
7: Dus dat is het fiscale voordeel. Maar ja, als je echt slim voordeel zou willen hebben, dan zou je natuurlijk sowieso niet geven. Want je moet eerst geven om daar een klein beetje korting op te krijgen.
0: Mm.
7: Maar ja, als je echt een egoïst bent, dan hou je het geld voor jezelf.
0: Ja,
7: maar
0: waarom zou je dat überhaupt dan doen?
7: Precies.
0: Oké, okay, dus ja. Dit is voor jullie ook nooit een overweging geweest, nee. Dat fiscale voordeel.
9: Want ik geef echt al tientallen jaren aan andere, maar dan kleinere bedragen.
0: Mm-hmm.
9: Die heb ik wel allemaal toen omgezet naar periodieke schenkingen. Ik dacht, nou, dan kan ik alle donaties gewoon verdubbelen. Want toen was er nog een 50% aftrek. Dus dat heb ik toen gedaan.
7: Nou,
9: maar het saldo kost het dan hetzelfde in feite. Maar dan kun je meer geven. En dat is leuk.
8: Ja, ik denk dat het zo in elkaar zit dat een schenker het fiscale voordeel maakt. Dat zij meer kunnen geven.
0: Ja.
8: Maar ik heb nog nooit... Ja, een schenker tegenkomen. Ik wil fiscale aftrek. Hallo, dan wat via jullie. En doe er dan maar wat mee.
0: Nee,
8: want dan kom je niet op het idee.
9: Waarom zou je fiscale aftrek willen als je het zelf kunt houden? Ja,
8: Dus,
0: oké. Nou, helder. Dan hebben we dat ook weer uit de lucht. Het is wel voor een lucky few, hè? Dat geeft plezier dan op deze manier. Of verkijk ik me daarop, René? Kun je ook geeft plezier hebben met je 50 of 5 euro?
7: Ja, of nog minder zelfs.
0: Ja. Met je tijd misschien zelfs wel.
7: Ja, tuurlijk. Kijk, het is bij elke vorm van pro-sociaal gedrag lastig woord, maar alles wat je voor een ander doet. Ja, we zitten als mens zo ook geëvalueerd zo in elkaar, dat we er blij van worden als we iets voor een ander kunnen doen. En ja, dat gevoel, dat hebben we bij heel veel dingen, waarbij we weten, oh, ik heb bijgedragen aan het verbeteren van de wereld of aan het verbeteren van het lot van iemand die het minder heeft, zoals ik.
0: Ja, ja.
9: Nou, kijk,
8: we hebben ook donateurs voor 50 euro per jaar. Maar die nemen we ook weer mee op een excursie, bij wijze van spreken.
0: Oké, okay, dat kan ook.
8: Ook zeker, want dan heb je ook geef plezier. Alleen een beetje niet zo dedicated dat jouw euro precies ook daar of daar beland is.
0: Nee.
8: Maar we delen wel het plezier. En ik denk ook dat er heel veel mensen gelukkig in Nederland zijn die ook... tijd geven.
0: Ja,
9: dat kan ook. Vrijwilligers.
8: Vrijwilligers. Cultuursector.
0: Is natuurlijk ook een ding. Ja.
8: Ja.
0: Zien we trouwens ook in de cijfers terug. Hè, dat de jongere generatie misschien wel minder te besteden heeft. Maar ook meer tijd graag geeft aan goede doelen.
9: Maar daar is natuurlijk niks aan veranderd.
0: Nee.
9: Ik bedoel, vroeger als je student bent. Heb je natuurlijk ook geen geld om het weg te geven.
0: Nee.
9: Maar pas als je een goede baan hebt. En pas gespaard hebt. Dan lukt dat pas.
0: Oh, zo blij als ik mijn eigen huur kom betalen, jongens. Oké, okay, goed. Maar als ik dan het geheel zo bekijk. Dan is het positief, positief, positief. En dan is er toch kritiek. Dan gaan we heel even induiken. Ja. Enige kritiek op de fondsopname. Te lezen in Trouw deze week. Jouw vakgenoot René, hoogleraar filantropie Paul Smeets, die zei, het geld mag dan alleen aan één specifiek doel besteed worden. En dan loop je het risico dat het maar beperkt kan worden uitgegeven. Hoe groot is dat risico?
7: Nou, dat is denk ik niet zo heel groot. Dus... Kijk, ja, eigenlijk...
0: Ja, ik zie Katelijn en Nijken.
8: Als meneer Smeets bedoelt... Ja, het is bedoeld voor de aankoop van muziekinstrumenten. En wij krijgen 50.000 euro van iemand. Ja, wij geven 50 miljoen uit aan cultuur. Dan is 50.000 euro aan muziekinstrumenten... is nog veel te weinig van wat er nodig is in Nederland. Dus daar moet altijd nog geld bij. Of van andere schenkers, of vanuit ons andere geld. Dus ik zie het geen enkele manier als een beperking. Het is echt eigenlijk... Je maakt een samensmelting van persoonlijke ambitie en passie. Geld wat er verder ook nog is om zo'n daad te zetten. Dus het zou alleen maar kunnen als iemand een heel... Ja, ik bij ons laat ik het zeggen...
0: Bij cultuurfonds
8: zie ik de beperking niet.
0: Nee.
8: Omdat er...
0: Bij natuurmonumenten vrezen ze wel. Bij natuurmonumenten zeggen ze... Ja, die minder sexy onderwerpen, die krijgen nu minder geld.
7: Nou, ik zie het probleem wel. Dat is, kijk, als goede doel... als je een groot goed doel bent, als kankerbestrijding of zo... Je hebt natuurlijk een kantoor nodig, je hebt medewerkers en salarisadministratie. Je bent gewoon een werkgever, je hebt een website nodig. Weet ik veel wat je allemaal moet doen tegenwoordig voor alle regels die er zijn. Nou, een donateur die denkt niet in eerste instantie aan... oh ja, we moeten wel meebetalen aan de website van het Cultuurfonds of KWF. Nee, jij wilt geven voor een bepaalde...
9: Maar ik bekijk wel het jaarverslag altijd, hoor.
0: Caroline, je kijkt wel altijd even naar het jaarverslag... waar het geld allemaal naartoe gaat. Ja.
8: Ja. Zeker, en wij zorgen er ook, dat vind ik heel belangrijk, om sowieso aan de cultuursector, aan wie we het geld geven, om te zorgen dat onze organisatiekosten zo laag mogelijk zijn.
0: Ja, ja.
8: Tuurlijk.
0: Want dus je eigen bedrijfsvoering komt daar niet mee in het gedrang?
8: Nee. Maar ik denk dat de meeste goede doelen, en dan kijk ik weer naar René, hebben natuurlijk een mix van fondsen op naam en ook algemene middelen. Wij hebben ook schenkers die zeggen, Ik vertrouw jullie gewoon helemaal. Ja, ik ga het niet eens oormerken.
0: Nou, daar zeg je wat.
8: Doe er wat mee.
0: Want daar gaat het in de essentie natuurlijk wel om. Hè, dat je ook gewoon zo'n goed doel vertrouwt, toch?
7: Nou,
8: maar dat heb je dus op te bouwen. Hè. Ja, je vroeg net, hoe lang zijn je er al mee bezig? We zijn een fonds wat al 85 jaar bestaat. Cultuurfondsen, ja. Ik denk al 20 jaar. Ja, die reputatie die heb ik met ons team ook wel natuurlijk enorm waar te maken.
0: Dat hebben jullie inderdaad. Maar als we maatschappij breed kijken, René, hoe staat het daarmee?
7: Nou, Nederlanders hebben veel vertrouwen in goede doelenorganisaties.
0: Ja.
7: Gelukkig. Dat is niet altijd heel erg op feiten gebaseerd. Mm-hmm. Want mensen weten ook lang niet altijd hoe dat een goed doel precies werkt. En wat dan een beetje reële kosten zijn voor de organisatie. Dat is toch wat hoger dan veel mensen graag zouden willen.
0: Ja.
7: De geluiden helemaal aan het begin bij de straatinterviewtjes waren toch van... Nou, zo denken heel veel mensen erover. Ja. Maar dat is niet heel erg een geïnformeerde mening altijd.
0: Nee, want die mensen lezen waarschijnlijk niet de jaarverslagen, exact, wat Caroline bijvoorbeeld wel doet.
7: En dan zie je, je moet toch minstens 10-15% aan kosten maken om een euro goed uit te kunnen geven.
0: Ja. Caroline, jullie gaan in de tussentijd gewoon onverstoord door natuurlijk met Pauline Fonds.
9: Ja.
0: Ja. Komt er binnenkort een concert of een orkest of een bezoek ergens aan, een project?
9: Nou ja, we gaan naar Bos Nodig en we hebben net bij het leerorkest geweest. Ja. En dat soort dingen, ja.
0: Ja, heerlijk. Blijf genieten ervan. Blijf geven natuurlijk. Ja. Dank jullie wel allemaal voor deze toelichting. We zijn een stuk wijzer geworden. Zometeen langs de lijn en omstreken met Edwin Cornelissen en Margie Fixen. Morgen is de Rode Draad er weer met onze vrijdaguitzending vanaf 2:00. Tot dan. Dag.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
3: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
2: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
3: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
4: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
3: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
2: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
3: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
10: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
11: Blijf thuis.
10: Dan weet u hoe het echt zit.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een staalopstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende, die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
17: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
18: NPO Radio 1, 9 uur.
19: Edwin Cornelissen en Margje Fixen.
20: Goedenavond. Aan het einde van de transferperiode is er genoeg te bespreken met de technisch directeuren van PSV, Feyenoord en Ajax.
21: We horen straks hun verhalen in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal. Met Suzanne Vries.
22: De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over de vondst.
23: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
22: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het permanent sluiten van het huis in Overasselt is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minces tijdens een persmoment. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd er wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. En daar was gelijktijdig ook een inval. En daar werden spullen gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. De inval op beide plekken werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking in België. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
0: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
22: Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen vertragingen op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het dan flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden.
20: En hoe is de situatie op de weg, Dennis Mooi?
1: Er staat 1 file, nog steeds op de A16 van Rotterdam naar Breda. Heb je tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug ongeveer 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. Als je vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant wil, kan je ook omrijden via de A29 en de A59.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Margje Fixen.
4: Ja, een hele goedenavond. In de afgelopen transferperiode zijn er weer genoeg spelers van club gewisseld. Ook bij PSV, Feyenoord en Ajax. We hebben gesproken met hun technisch directeuren. En die vonden de transferperiode...
5: intens, uitdagend.
6: De hele periode is, ik denk, wel zwaar geweest. Het hakt er wel in die zin dat het bijzonder druk is geweest.
7: Over intens en uitdagend gesproken. Straks na tienen alles over een bijzonder NK dat dit weekend in het Drentse Exlo wordt gehouden.
8: Vaak zeggen mensen, oh, dat kan ik ook wel. Maar als we dan eenmaal gaan proberen, dan blijkt het toch iets moeilijker.
4: En wat is er dan precies zo uitdagend? Nou, voetgolf.
7: Oh, met de voeten en zo. Zonder clubs. Nou, dat wordt interessant. Ben erg benieuwd. Maar we gaan het eerst hebben over die transferperiode in het Nederlandse voetbal. Die zitten dus op, dus de technisch directeuren kunnen even bijkomen, zou je denken. Nee, vandaag stonden ze onze collega's te woord om uit te leggen wat er deze transferperiode nou eigenlijk is gebeurd en waar dat op sportief gebied toe moet gaan leiden. We gingen langs bij de technisch directeuren van de traditionele top 3. Dus Ajax-directeur Jordi Cruijff, die ons vertelde hoe pittig zo'n periode is.
6: De hele periode is...
9: Loodzwaar.
6: Ja, ik denk wel zwaar geweest.
7: Ja, en dan hebben we PSV-directeur Ernest Stewart, die vandaag bekend maakte zijn eigen contract te hebben verlengd. Die kan zich er wel in vinden.
10: Het hakt er wel in die zin dat het bijzonder druk is geweest. Maar ik voel me prima. Ja, het is, de laatste dagen zijn wel echt bijzonder druk geweest. En dan is het toch altijd weer lekker dat het erop zit.
7: En Feyenoord-directeur Davy Rigaud heeft minder woorden nodig om die transferperiode te duiden.
5: Intens. Uitdagend. En energiek.
4: Ja, en laten we dan bij PSV beginnen. Daar vertrokken onder meer Saibari en Veerman. Maar er kwamen namen als Sano, Mijnams, Getruida, Kostic en Ouassa voor terug. Een positieve balans, vindt Stewart.
10: Ja, mijn vak is in ieder geval zo sterk mogelijk selectie neerzetten, zodat we weer kampioen kunnen worden. Ik kan wel zeggen dat we met een aantal spelers zijn we echt heel lang in gesprek geweest. En dan ben ik wel heel blij dat ze positief afronden in de zin dat ze naar PSV toe zijn gekomen.
4: Ja, PSV kon handelen als kampioen waar financieel veel mogelijk is door de vierde Champions League deelname op rij. En bij Ajax is de situatie net even anders.
6: Je wordt vijfde, 28 punten achter PSV. 4 jaar dat je gewoon niet echt titels wint. En dan denk je, ja, als je hetzelfde doet, dan wordt het niet beter. Dus nee. Op een gegeven moment moet je dan proberen om Ajax weer... proberen dat ze weer strijden om titels, dat we gewoon weer echt ervoor kunnen gaan.
4: En dat gaat Ajax doen met een elftal aan nieuwe spelers. Gehaald dus door Cruijff, die wordt verweten solistisch te werken. Niets van waar, zegt hij.
6: Dat kunnen mensen alleen maar zeggen die het niet zien. Mm-hmm. Want als je het ziet, dan weet je gewoon dat je samenwerkt. Okay. En alles wordt met de trainer natuurlijk samen besproken... Ja. Alles met de RFC, alles met de directie, want ja, met de finance, met Sassi, met Menno, alles wordt gewoon samen gedaan. Alleen, vellingen komen niet meer uit, dus dan hebben mensen geen informatie en dan denken ze dat je alleen werkt. Ja. Maar dat klopt helemaal niet.
7: Nou, bij Feyenoord waren er deze periode niet echt spectaculaire aanwinsten, maar daar werd dan ook weer meer ingezet op het blijven van bepalende spelers zoals Hajj Moussa, Reed en inmiddels ook CGL. Dat moest ook wel, want de nieuwe technisch directeur Rigaud werd bij Feyenoord geconfronteerd met de nodige uitdagingen.
5: Ja, de grootste uitdaging was om het aantal spelers drastisch te doen verminderen. Meer dan 40 spelers in de kern aangetroffen. Jongens die niet altijd heel veel waarde hadden voor Feyenoord. Dus de salarismassa moest echt wel dalen. Ook de afschrijvingen moesten dalen. En tegelijk wilde ik als technisch directeur ook voor zorgen dat we onze sterkhouders niet kwijtspeelden. Omdat zij echt een belangrijke rol spelen in de stabiliteit van je elftal. Dus daar heb ik voor gevochten. Samen met de directie. En dan En met de coach uiteraard ook. En dan hebben we ons ook geprobeerd gericht te versterken.
7: Ajax zocht het dan met name in transfervrije en gehuurde spelers. Op die manier kwamen bijvoorbeeld Brandt, Blind, Amrabat en Ter Stegen. Cruijff legt zijn werkwijze uit.
6: Als ik me niet vergis, 11 nieuwe spelers. 8 vrij en gehuurd.
11: Ja.
6: Dat is dus geen risico. Nee. Dat is eigenlijk, als je een speler kan huren met een optie, dan heb je eigenlijk jaren tijd om te zien hoe het functioneert.
11: Ja.
6: Dus ik vind het risk minimizing.
11: Oké, okay, maar hoe zit het qua salarissen? Want er wordt wel gezegd dat soort spelers die zullen goed verdienen.
6: Ja, sommigen wel. Maar als je een beetje verder kijkt, goede vraag trouwens.
11: Dank
6: ik ben
11: wel.
6: Blij dat je het vraagt. Kan ik uitleg geven?
11: Ja, precies.
6: Als je gewoon logisch nadenkt, iedereen die het voetbal een beetje kent. Een deal tussen club en club. Gaat het goed of fout, moet je toch betalen. Dus een transfer moet je toch betalen, gaat niet lekker.
11: Ja.
6: Spelers die vrij zijn, die goed verdienen, een 3-jarig contract hebben, als het na een jaar niet goed gaat, dan kan je mee onderhandelen. En dan hoef je niet de volle prijs te betalen, maar meestal kan je wel deals maken met spelers. Dat is natuurlijk verschil tussen vrije spelen en deals tussen club en club.
11: Okay.
6: Dus voor mij is een speler iets meer, maar die wel vrij is, is voor mij veel minder risico. Want het is onderhandelbaar en tussen clubs niet meer.
7: Ajax verkocht onder andere Steur en vooral Gods voor grote bedragen. Feyenoord had dat ook kunnen doen. Er kwam een bod richting 30 miljoen euro voor Reed. Maar daar ging Rigo toch niet op in.
5: Het is niet omdat je Jairo Reed verkoopt dat je problemen meteen opgelost zijn. Bovendien was Jordan Bosz gekwetst geraakt op het WK. Was dat een belangrijke speler vorig seizoen voor Feyenoord. En Jairo was ook een heel belangrijke speler. Dan verlies je 2 backs. Dan verlies je een stukje van je identiteit. En dan betekent dat ook dat je eigenlijk de deuren openzet als een jongen die nog niet aan het einde van een cyclus is bij Feyenoord mag vertrekken voor een bepaald bedrag. Dan zegt dat ook dat je tegen anderen zegt, je kan ook door de deur. En dat wil je liever niet. Je wil dat jongens hier ontwikkelen, die jongens die sportieve waarden hebben, succesvol kunnen zijn bij Feyenoord. En dat ze dan vertrekken op het moment waarop dat wij allemaal samen besluiten dat dit het moment is dat ze alles afgevinkt hebben bij Feyenoord.
7: Omdat dit door omstandigheden de werkwijze is van Feyenoord, wilde Rigo niet kijken naar de situatie bij PSV en Ajax. Cruijff had wel de blik gericht op Eindhoven.
6: Kijk, PSV heeft natuurlijk wel een voordeel dat ze wel al jarenlang gewoon stabiliteit hebben. Ze hebben gewoon de titels gewonnen. Champions League, income, dat is ook financieel mooi voor hun dan. En ze hebben gewoon stabiliteit. Ja, het is makkelijker werken als je gewoon af en toe wat dingetjes in de selectie moet doen.
11: Ja.
6: Dan in onze situatie. Het was gewoon alles veranderen.
11: Ja.
6: Dat is natuurlijk 2 verschillende werelden.
4: En tot zover de transferperiode. En wat moet dit nou uiteindelijk opleveren? Voor PSV is het duidelijk. Ze willen kampioen worden. Cruijff legt de lat iets lager voor Ajax.
6: Ja, dat je gewoon weer kan strijden om titels. Dat je gewoon dat je niet in december al dat seizoen bijna is afgelopen. Dat kan gewoon niet.
11: Nee.
6: Voor mij is het gewoon belangrijk dat fans erin geloven. Dat ze zeggen, het kan weer. En dat ook, dat iedereen ziet dat Ajax nog steeds een goede aantrekkingskracht heeft. Met bepaalde spelers waarvan je niet verwacht dat ze misschien hier zouden komen. Of in de Eredivisie zouden spelen, maar die toch gekomen zijn. En gewoon eventjes laten zien, we're back again.
4: En Feyenoord wil ook terug naar het hoogste niveau, zegt Rigo.
5: Om de kloof met de absolute top in Nederland te dichten. Want die was steeds groter geworden. Dus dat is iets waar we op inzetten. En dat betekent dat je wel degelijk ambitie hebt. Maar dat je ook moet kijken naar het proces dat achter die ambitie schuilt. Wij hebben ook niet uitgesproken dat we gaan meestrijden voor de titel. Uiteraard hebben wij ambitie om sportief zo goed mogelijk ons best te doen. En er zo lang mogelijk in te staan in de race. Maar het is vooral de nood om als club te gaan groeien. Om als team te gaan groeien. En om spelers verder te ontwikkelen. En om een identiteit te creëren waar we herkenbaar mee zijn op het veld. En dat is iets waar we als club echt erachter staan. En dat is ook met de jongens en met de coachingstaf ook besproken.
4: Ja, en dat is dan misschien niet wat je als ambitieuze Feyenoord supporter wil horen. Toch was er vandaag ook goed nieuws, want de talentvolle ZGL, aan wie behoorlijk werd getrokken deze periode, blijft langer bij de club.
5: Ik kan mededelen dat we ondertussen een mondeling akkoord hebben met ZGL en zijn entourage om te verlengen bij Feyenoord.
12: Ja, met hoeveel jaar?
5: Daar wil ik niet op ingaan totdat we het helemaal bekrachtigd hebben.
12: Oké, maar hij gaat zijn contract dus verlengen?
5: Hij gaat zijn contract verlengen.
4: En nu mogen die technisch directeuren onderuitgezakt op de tribune kijken wat al hun inspanningen hebben opgeleverd. Wordt komend weekend vervolgd in de Eredivisie.
7: Dan iets heel anders. Lage waterstanden, bosbranden, schepen die niet meer konden varen en een sproeiverbod in grote delen van het land. We konden er niet omheen deze zomer. Het was droog. En dat is een structureel probleem, blijkt nu uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het zoetwaterbeleid van de overheid

0: loopt vertraging op, de maatregelen worden duurder en de schade alsmaar groter. Barbara Josiassen is een van de onderzoekers. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dat klinkt allemaal vrij pessimistisch en weinig hoopvol. Is dat ook zo?
1: Nou ja, als Algemene Rekenkamer houden wij van feiten. Dus we hebben gekeken naar 28 zoetwatermaatregelen. Die zijn genomen om te voorkomen dat er zoetwatertekorten en schade ontstaat. Ja, het was een vrij eenduidig beeld. Ja. Veel vertraging. Het driekwart van de projecten is vertraagd met gemiddeld 3 jaar. En als we kijken naar de kosten, het is iets van 40% duurder worden de projecten gemiddeld. Ja, is dat pessimistisch of niet? Het is jammer.
2: En hoe kan het dat er zoveel vertraging zit?
1: Nou, kijk, wat wij zien in het onderzoek is dat het veel te maken heeft of met een vergunning, of een traject moet worden verlegd, of een nieuwe aanbesteding, omdat de vorige aanbesteding is aangevochten. Maar ook iets als PFAS, als het wordt gevonden, of asbest. Hè. Dat moet worden gesaneerd. Het kost allemaal tijd.
0: Ja. Misschien moeten we even teruggaan in de tijd. 10 jaar geleden is het Deltaplan zoet water in het leven geroepen om maatregelen te treffen, zodat we dus inderdaad in droge zomers genoeg zoet water hebben. Er zaten 26 projecten in. Wat waren dat voor projecten?
1: Ja, dan kunt u denken aan bijvoorbeeld het IJsselmeer was er een van. Hè, dat je zegt, we proberen wat flexibel pijlbeheer te doen. Zodat je in het voorjaar wat extra water zeg maar, opslaat. Om later te verspreiden naar gebieden waar te weinig water is. Ja. Maar ja, dan moeten er wel spuistuwen komen. De pompen moeten worden gemaakt. Er moet een heel slim systeem komen om te meten hoe hoog de stand van het water is. Om het te kunnen verspreiden. Dus dat soort dingen.
2: Zegt u dan eigenlijk van, ja, de overheid heeft er wat laten liggen, of zijn dat gewoon onvoorziene situaties?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want kijk, we verwachten niet dat de minister het weer kan beïnvloeden. En verwachten ook niet dat de minister geheel en al het buitenland kan vertellen wat ze moeten doen met hun waterbeheer. Wat we wel verwachten van de minister is dat hij heeft gezegd in het beleid, we proberen te voorkomen dat er door schade, door droogte komt. Nou, dat doel is om dat in 2050 voor elkaar te krijgen. En wat wij zien is, het duurt allemaal lang omdat al die maatregelen zijn vertraagd.
0: Ja, want als we die projecten erbij pakken, 3/4 daarvan was dus niet op tijd af. Dat klinkt toch wel als een structureel probleem dan?
1: Ja, het is structureel en daarbij ook nog. En waarom is dat nou eigenlijk erg? Kijk, op dit moment, we hebben ook gekeken. Dat is wel voor de eerste keer gebeurd dat we echt over 26 jaar hebben gekeken. Wat is nou ongeveer de schade, hè, gemiddeld jaarlijks? En dan zien we dat zowel in de natuur als bij de landbouw of de industrie scheepvaart. Ja, zien we dat er schade is. En dus hoe meer vertraging, ieder jaar vertraging, betekent dat jaar nog kans is op schade.
0: Ja, want aan wat voor schades moet je dan bijvoorbeeld denken? Hè? Je kan natuurlijk kijken naar wat er op het land gebeurt, aardappeloogsten, dat soort dingen.
1: Nou ja, de aardappeloogst is een goed voorbeeld. Hè. Dus dan berekent ons model 2,1% reductie in de opbrengst. Ja, dan denkt u misschien, ja, wat is dat? Maar ja, voor de boeren die dat telen en hebben geïnvesteerd, gaat het toch om een behoorlijk grote schade in miljoenen. Dus bij elkaar heeft dat effect. Ik was bijvoorbeeld in de Europoort hè, voor de binnenvaart. Wat viel me op? Daar lagen gewoon van die duwboten. Dat is heel duur materiaal, meer dan 100 miljoen bij elkaar. Van die duwboten lag daar niks te doen. En dat bedrijf heeft dan ook nog kosten om op een andere manier die goederen van A naar B te brengen.
2: Dus er ontstaat schade, financiële schade door dit alles. Begrijp ik het nou goed dat wat er is gedaan aan projecten ook nog eens veel duurder geworden is?
1: Ja, dat klopt. En vaak hangt dat ook samen. Hè? Want als iets duurder is, dan krijg je ook soms dat de materiaalkosten omhoog gaan. Of er is inflatie. Mm-hmm. Soms moeten er ook andere oplossingen worden gedaan. Maar ja, 40%, mm-hmm. hè, dat is. We praten over een groei van 365 miljoen naar 513 miljoen. Hè? Dat zijn toch behoorlijke bedragen. Ja. En het zijn publieke euro's, die brengen we met elkaar op.
2: Wat zeggen jullie nu tegen de overheid? Want dit moet anders, begrijp ik. Maar hoe dan?
1: Ja, nou ja, wij zijn de auditor, dus wij auditen de minister. En ik denk dat de minister nu.
2: Ja?
1: Ja, waar zich kan inzetten op. Begin met gewoon realistisch te plannen en realistische kostenramingen te maken. Het is natuurlijk fijn om heel optimistisch te zijn. Dat zijn we allemaal. Maar uiteindelijk wacht niemand erop dat een project 6 jaar vertraagd is, bijvoorbeeld. En dat die kosten zo ontzettend stijgen. En wat we ook aandacht voor vragen bij de minister. Ja, uw doel is om in 2050 weerbaar te zijn tegen schade door droogtekort. Ja, wat is dat precies, dat concrete doel? Ja. Kijk, bij dijken bijvoorbeeld hebben we gewoon een norm. De kans op een overstroming is bijvoorbeeld 1 op 100.000. Ja. En zoiets zou bij zout water ook moeten gebeuren.
2: Ja, maar u zegt dus realistisch kijken, maar is er niet zoiets als gewoon gas erop?
1: Ja, en gas erop wil niet zeggen dat je dan, laten we zeggen, als iets niet uitvoerbaar is, kunnen we nog zoveel gas zetten.
2: Ja.
1: De machine zal moeten lopen. Dus in feite, die structurele aandacht betekent ook het hele jaar door de droogte monitoren.
2: Ah.
1: Goed met de Tweede Kamer in gesprek gaan over wat is er nu structureel nodig aan middelen, capaciteit, beleid. Structureel monitoren betekent ook dat de minister dan veel eerder ziet, hé, ik zie een vertraging. Ik zie dat over alle projecten. Het was voor ons heel moeilijk om alle projecten boven tafel te krijgen. Terwijl eigenlijk wil je als minister die sturingsinformatie hebben. Hé, dat gaat niet goed. Dan moet wat anders. Hè. Dan moet ik gaan ingrijpen bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, want ja, één ding is wel duidelijk denk ik voor u ook. Dat die extreme droogte waarmee we te maken hebben gehad deze zomer. Dat is geen incident meer.
1: Nee, dat is het hele punt. We leven nog met het idee dat waterveiligheid ons grootste probleem is. Maar die droogte, zegt KNMI ook, het wordt vaker droog en het wordt extremer droog en ook langer droog. Met andere woorden, wat we nu zien is zeker urgent, maar het is geen incident. Dus vandaar, je moet er echt gewoon lange termijn beleid op gaan zetten.
2: Ja. Dank voor het gesprek. Barbara Josiassen van de Algemene Rekenkamer.

0: vorige EK nog derde, verloor met 3-1 van Polen. Commentator Maarten Tip. Goedenavond, Maarten.
1: Hey, goedenavond.
0: Ik begrijp dat verliezen van Polen geen schande is. Is dat waar?
1: Dat heb je goed begrepen, inderdaad. Ja? Ja. Polen is de nummer 4 van de wereld. Nederland staat op dit moment 10e op de wereldranglijst. Dus als je dat naast elkaar legt, dan is het inderdaad geen schande dat Nederland daarvan verliest. Maar ja, als je die wedstrijd ziet, dan toch het gevoel dat ze op zijn minst een 5e set eruit hadden kunnen halen. Maar ja, dat lukte helaas net niet.
0: En waarom lukte dat dan niet?
1: Ja, dan merk je dat op cruciale momenten Polen toch wat meer aanvalskracht heeft. En Nederland wat moeite had met de service van Polen. Want ja, in de eerste set werd Nederland eigenlijk min of meer weggespeeld. Daarna kwamen ze uitstekend terug in de wedstrijd. Met name veel scorers van Marit Jasper, die echt opviel in deze wedstrijd vandaag. Maar ja, op cruciale momenten is Polen dan toch weer net iets scherper. Ondanks dat het ook best wel een jonge en nieuwe ploeg is. Maar er zit gewoon wat meer kwaliteit in. Dan krijg je in de vierde set, en de slotfase is het 22-22. En dan komt Nederland tot 23-22, denk je, hè, want de set gaat tot aan de 25 punten. Dan denk je, nou, lekker dichtbij. Maar dan is het toch ergens in die rally, heeft iemand van Nederland net even het net aangeraakt. En via de challenge krijgt Polen dus alsnog dat punt, dan is het ineens 23-22 voor Polen. Ja, en dan voel je gewoon dat die wedstrijd uit de handen glipt bij Nederland. En dan denk ik van ja, die vijfde set, of ze die nou gewonnen hadden of verloren, dat weet je natuurlijk nooit. Maar die had er wel gewoon ingezeten in deze wedstrijd. Nee. En dan was het een nog iets mooiere prestatie geweest.
0: Ja, Marit Jasper, je noemt haar al, die vond het in ieder geval toch wel heel teleurstellend.
2: Dat overheerst op het moment ook wel enorm. Dat het echt een teleurstelling is. We waren natuurlijk dichtbij en we hadden ergens ook wel het gevoel dat we ze konden pakken. Ja, als je in de top 4, als je een medaille wilt pakken, dan zul je ook dit soort tegenstanders moeten kunnen pakken. En als je dan voor ons doen gewoon dichtbij bent en in de vierde set ook nog voor staat om er een vijfde set uit te slepen. En weet je, het zijn ook allemaal toppers en daar gaat het ook niet om. Maar wij hebben natuurlijk ook wel de

0: dat Nederland wat moeite had met de service van Polen. Want ja, in de eerste set werd Nederland eigenlijk min of meer weggespeeld. Daarna kwamen ze uitstekend terug in de wedstrijd. Met name veel scores van Marit Jasper, die echt opviel in deze wedstrijd vandaag. Maar ja, op cruciale momenten is Polen dan toch weer net iets scherper. Ondanks dat het ook best wel een jonge en nieuwe ploeg is. Maar er zit gewoon wat meer kwaliteit in. Dan krijg je in de vierde set, en de slotfase is het 22-22. En dan komt Nederland tot 23-22, denk je. Hè, want de set gaat tot aan de 25 punten. Dan denk je, nou, lekker dichtbij. Maar dan is het toch ergens in die rally, heeft iemand van Nederland net even het net aangeraakt. En via de challenge krijgt Polen dus alsnog dat punt, dan is het ineens 23-22 voor Polen. Ja, en dan voel je gewoon dat die wedstrijd uit de handen glipt bij Nederland. En dan denk ik van ja, die vijfde set, of ze nu al gewonnen hadden of verloren, dat weet je natuurlijk nooit. Maar die had er wel gewoon ingezeten in deze wedstrijd. Nee. En dan was het een nog iets mooiere prestatie geweest.
1: Ja, Marit Jasper, je noemt haar al, die vond het in ieder geval toch wel heel teleurstellend.
2: Dat overheerst op het moment ook wel enorm. Dat het echt een teleurstelling is. We waren natuurlijk dichtbij en we hadden ergens ook wel het gevoel dat we ze konden pakken. Ja, als je in de top 4, als je een medaille wil pakken, dan zul je ook dit soort tegenstanders moeten kunnen pakken. En als je dan voor ons doen gewoon dichtbij bent en in de vierde set ook nog voor staat om er een vijfde set uit te slepen. En weet je, het zijn ook allemaal toppers en daar gaat het ook niet om. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook wel de ambitie om ook uiteindelijk hoger te komen op de world ranking. En ja, dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk wel belangrijk om te winnen. Ja, we konden natuurlijk ook wel vrij uitspelen, omdat we natuurlijk wisten dat we in principe inderdaad hoger op de ranking staan en zo. Maar ja, naar mijn mening was Polen wel een tegenstander om van te kunnen winnen.
3: Ja, dat was Marit Jasper. Ze heeft het dus ook over de ambities van Oranje Maarten daarover gesproken. Het strand dus in dit geval bij de kwartfinales op het EK. Nederlaag tegen Polen, nou ja, oké. Maar als je dan kijkt naar het huidige niveau van Oranje, waar moet je ze inschalen?
0: Ja, dat is best lastig eigenlijk, want Nederland deed het in de Nations League, het grote internationale toernooi, over meerdere weken dit jaar hartstikke goed. En daar haalden ze de finale ronde, kwamen ze in de top 8 terecht. En waren ze eigenlijk het derde Europese land, voor Polen nog. Dus Nederland is echt wel op weg. Nadeel is alleen dat bijvoorbeeld dit seizoen Nika Daal erop geblesseerd was.
3: Aanvoerder,
0: een hele belangrijke speelster, aanvoerster van Nederland. Maar ook aanvallend gewoon ontzettend belangrijk in die ploeg. Ja, en dat mis je met name in zulke wedstrijden als vandaag. En je zag het ook eerder in het toernooi waar Nederland best wel wisselvallig was. Dan mis je gewoon zo'n stabiele aanvalskracht. En als die er weer bij is, dan, dan zie ik Nederland wel ook weer echt wel die aansluiting bij de Europese top krijgen. Dan is de laatste vier hoort er dan gewoon bij. Ik denk wel dat het gat met de echte toplanden in Europa, Turkije en Italië, dat nog steeds wel behoorlijk groot is.
3: Ja, moet je Oranje ook wel een beetje zien als een ploeg in transitie? Hè? We weten dat grote namen afscheid hebben genomen. Plak, Dijkma, Timmerman. Is er nieuwe aanwas? Komt er een aanvulling van onderaf aan, waardoor ze uiteindelijk dan die aansluiting kunnen vinden, denk je?
0: Ja, en dat is eigenlijk ook sowieso wel een soort van natuurlijk proces geweest dat die drie die jij nu noemt afvallen. Omdat er gewoon ook goede speelsters klaarstaan. Dus het is niet zo dat er ineens dat ze ineens een enorme stap terug doen. Want de speelsters die er nu staan, ja, die waren al een eindje op weg. Ja. Dus er zit echt wel kwaliteit en er zit wel toekomst in. Nou, ik zei al, Daal erop was nu natuurlijk geblesseerd. Die gaat er straks weer bij komen. De Laura Dijkema, die was er op de Olympische Spelen in 2024 nog bij als begeleider van het team, maar niet meer als spelverdeelster. Dus de spelverdeelsters die er nu staan, die staan er ook al een tijdje. En dat is waar Oranje het op dit moment al een tijdje mee doet. Dus er zit zeker nog rek in dit team. Er zijn een aantal jonge speelsters bij die ook nog beter kunnen worden. Dus het is inderdaad een overgangssituatie waarin ze zitten. Maar het is niet zo dat we in een gat zitten en helemaal opnieuw moeten beginnen. Want ze hebben echt wel de aansluiting bij de wereldtop nog. Ja, dat geeft ook aan dat ze op dit moment gewoon op de 10e plek van de wereld staan. Wat natuurlijk goed is.
3: Er is perspectief en er zijn ambities. Maar het EK zit erop voor de Nederlandse volleyballenvrouwen. Dankjewel, Maarten Tip.
4: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 21:30. Suzanne de Vries is hier met het NOS-journaal.
5: De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft ingestemd met de grote reorganisatieplannen. Dat schrijven Duitse media. De goedkeuring betekent dat er waarschijnlijk 50.000 banen gaan verdwijnen. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week.

0: In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. En een vrachtwagenchauffeur in Roermond heeft de inhoud van een giertank over zich heen gekregen. Hij moest een noodstop maken voor een auto die plotseling remde voor het verkeerslicht. De mest kwam ook op de vrachtwagenchauffeur omdat het raampje van de cabine open stond. De provincie waarschuwde daarna aan de weggebruikers dat ze moesten oppassen voor gladheid.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Oh, dat is een zaak met een luchtje eraan. Een flinke domper voor Kai de Wolf. De 21-jarige motocrosser was bezig aan zijn eerste seizoen in de MXGP. Deed het uitstekend, maar na een val tijdens de training in Genk zit zijn seizoen erop. Hij heeft een handblessure opgelopen. Kai, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, wat is er gebeurd?
3: Eigenlijk een heel stom valletje. Ik was aan het trainen en... er is een steen tussen mijn achterrem vandaan gekomen, waardoor mijn achterrem het niet meer deed. En ik te veel in mijn voorrem kneep om de bocht nog te halen. En toen eigenlijk heel stom gevallen en daarbij een klein compressiebreukje in mijn hand opgelopen en vocht in mijn hand opgelopen.
2: Ja, stom gevallen, maar zoals jij het beschrijft moet dat wel een buiteling geweest zijn, of niet?
3: Ja, het was redelijk een redelijke klap, maar uiteindelijk gelukkig verder niks ergens eraan overgehouden, geen... grote blessures, geen hersenschudding gelukkig. Geen operatie nodig voor deze blessure.
4: Ja, dan tel je je zegeningen, maar het lijkt me dan toch wel heel zuur als je zo sterk bezig was juist op dit moment.
3: Ja, zeker. We hadden een heel erg goed seizoen. Ik had een hele goede Grand Prix in Arnhem ook als laatste. En sowieso waren we heel erg goed bezig voor ons eerste seizoen. Natuurlijk heb ik al meerdere blessures gehad dit jaar. Ik ben begonnen met een duimblessure. Waarbij ik mijn duimligament had afgescheurd. Dus daar ben ik aan geopereerd geweest.
2: Ja, want dat kost ook een beetje lastig, hè?
3: Ja, dat was zeker niet makkelijk. En toen toch na 3 weken de tweede Grand Prix dan weer meegereden. En daar werd ik eigenlijk 7e. En sindsdien ben ik alleen maar in de top 5 geëindigd tot Italië, als ik het goed zeg. Hmm. Dus daar heb ik echt 6-7 wedstrijden ben ik in de top 5 gefinished. Wat heel erg constant was en heel erg positief van mijn eerste seizoen.
2: Ja, en je zegt ja, die blessures die liepen ook wel als een rode draad door je seizoen. Want dan had je ook nog die enkel, toch?
3: Ja, klopt. Toen heb ik in Italië dan mijn enkelblessure opgelopen. En waarbij ik mijn voorste enkelbanden heb afgescheurd. En daar zal ik operatie voor moeten ondergaan over 13 dagen.
4: Oh, is het eigenlijk gewoon zo van ja, nou nu wordt het toch wel iets te veel om door te racen?
3: Ja, maar ik kon sowieso niet, want er zit ook vocht in mijn bot, in mijn hand nu op dit moment. Ah. Dus de kans als ik nu door ging crossen dat mijn bot verder brak en ik wel operatie aan mijn hand nodig had, die was zo groot dat we het risico niet konden lopen omdat ik ook niet in het kampioenschap zit. Natuurlijk was ik heel erg graag naar de landenwedstrijd, de Motocross of Nations, gegaan met Team Nederland. Ja. We hadden een sterk team en ja, jammer genoeg heb ik daar ook moeten laten schieten. En dat is eigenlijk het zuurste. Dat ik die laatste 3 wedstrijden mis, is natuurlijk jammer. Maar ik zat al niet meer in het kampioenschap. Maar voor de landenwedstrijd hadden we zeker mee kunnen doen voor het podium.
2: Maar als ik jou zo hoor, dan ben je een rondrijdend medisch bulletin, Kai.
3: Ja, het afgelopen jaar wel. Maar we hebben natuurlijk ook mooie jaren gehad. En daar gaan we nou ons aan laten opereren. En hopelijk kunnen we volgend jaar weer een schitterend seizoen hebben.
2: Ja, het is al met al, ja, je zegt al, een mooi seizoen. Ook wel weer als je naar de prestaties kijkt. Hè? En je kwam ook weer terug naar die blessures. Je werd ook in Lommel tweede en in Arnhem achter Herlings. Hoe bijzonder is dat allemaal?
3: Ja, dat is heel bijzonder. Natuurlijk, Jeffrey is... een icoon voor mij. En 8 jaar geleden stond ik nog langs de baan te kijken naar het wereldkampioenschap MXGP. Mm. Waar Jeffrey op dat moment wereldkampioen werd. En nu rijd ik er zelf tegen het jaar dat hij ook wereldkampioen werd. En heb ik de mogelijkheid om met hem te strijden. En ja, jammer genoeg nu niet te verslaan. Maar in Arnhem was ik heel dichtbij en hadden we een hele mooie wedstrijd voor het publiek.
2: Geeft het ook een beetje houvast dan, als je toch in zo'n periode met blessures zit? Ja, je moet toch de moraal er een beetje inhouden, toch?
3: Ja, zeker. Natuurlijk is het niet simpel geweest, want ik heb al de laatste keer met mijn enkel hebben we al gezegd van ja, laten we dit nu meteen opereren. Maar we hadden 3 hele mooie doelen, waarvan 2 zijn gelukt. En jammer genoeg is er nou weer een blessure gekomen waardoor de Motocross of Nations niet doorgaat. Maar ons doel was om in Lommel en Arnhem op het podium te staan of 2e achter Jeffrey te worden. En dat is 2 gelukt. Dus op zich hebben we ons doel bereikt.
4: En je praat over we en ons. Wie zijn we en ons?
3: Ja, vooral het team dan en mijn trainer. Dus ja, ik heb natuurlijk een best groot team achter me staan. En dan mijn trainer die fulltime met mij werkt.
4: Ah.
3: En natuurlijk maken we die keuze samen. Want ja, hij heeft al heel veel ervaring. Hij is 13 jaar de begeleider van Jeffrey geweest. En nu sinds 3 is dit het 3e jaar dat hij met mij aan het werken is. Dus hij heeft al zoveel ervaring met alles dat we de keuze natuurlijk samen maken.
2: Over Jeffrey gesproken, hij kan zondag de wereldtitel gaan binnenslepen. Hè? Ga je er naar kijken?
3: Ja, zeker ga ik kijken, maar deze keer wel vanaf de tv. Ik had natuurlijk graag daar geweest en meegereden. Alleen ja, door de blessure ga ik het vanaf de tv moeten zien. Ja. Maar ja, gaat zeker een mooie wedstrijd worden, denk ik.
4: En dan daarna, want jij gaat naar die operaties in. Wat is je droom voor volgend jaar?
3: Ja, toch zeker voor een top 3 of voor de wereldtitel te gaan. We gaan nu dadelijk de operaties hebben. Dat gaat ongeveer 2 duren voordat ik genezen ben. En dan gaan we testen. We hebben een nieuwe motor voor volgend jaar. Bij Husqvarna krijgen we een nieuw model motor. Dus ja, er moet veel testwerk gebeuren en zo. Maar ik denk dat dat zeker positief gaat zijn naar volgend jaar. En naar een jacht op een top 3. Of misschien wel beter.
2: Ah, kijk. Dus jij wil gewoon herlinks voorbij uiteindelijk.
3: Dat is uiteindelijk zeker mijn doel. Iemand moet een stokje overnemen natuurlijk.
2: Ja, laat jij het dan worden. Maar dan is het wel een kwestie om fit te blijven natuurlijk. Is er een bepaalde lijn in die blessures te ontdekken dat je denkt van ja, daar moet ik misschien komend seizoen nog op letten? Of is het allemaal een beetje pure pech?
3: Nee, ik denk dat het vooral pure pech is. Ja, zoals de meeste mensen bij Jeffrey ook wel gezien hebben. Blessures horen er nou eenmaal bij in onze sport. En je kunt er ook zeker niet te veel over na gaan denken, want dan gaat het zeker niet goed komen. Dus ja, het is iets wat erbij hoort, jammer genoeg. Alleen, ik denk dat de moeilijke momenten zijn heel erg moeilijk in onze sport. Maar de mooie momenten maken het veel mooier. Dus ja, dat is zeker wel zeker wel iets wat in onze sport eigenlijk heel normaal is. Dus iedereen leeft er eigenlijk een beetje mee.
2: Ja, die mooie momenten, daar moet je het inderdaad dan van hebben. En daar moet je je aan ophangen. Dus eerst maar eens de operatie, dan revalideren. En dan uiteindelijk dromen van de wereldtitel. Dankjewel, Kai de Wolf.
3: Geen probleem, fijne avond nog.
4: Ja, de sportzomer vol topsportevenementen is nog niet helemaal voorbij hoor. In Utrecht wordt er deze week gestreden om een wereldtitel, namelijk die in het straatvoetbal. Verslaggever Jan Kees van der Kun ging een kijkje nemen.
5: Midden op het Jarbersplein is een veldje uitgezet van 18 bij 15 meter. 2 doeltjes erop, een bal in het midden en voetballen maar. Want zo simpel is het bij het straatvoetbal. Organisator Lucas Buchter.
6: Het straatvoetbal is helemaal vrij. Dus je gaat naar buiten met een bal. Je hebt vrienden opgetrommeld of je komt ze tegen in de straat. En dan zijn er veel die een droom achterna jagen om bij FC Utrecht, Ajax, FC Barcelona te komen spelen. Lang niet iedereen krijgt dat voor elkaar. En dan is het natuurlijk prachtig dat een generatie alsnog de kans krijgt om een mooi WK te spelen. Maar dan echt met het rauwe straatvoetbal.
5: Betekent dat ik ook mee had kunnen doen?
6: Nou, het niveau is hier wel echt hoog. Dus
5: dan kan ik toch niet meedoen. Straatvoetbal bestaat natuurlijk al heel erg lang. Maar als sport nam het een vlucht in de jaren 90. Ontstaan in Nederland met Edward van Gils als pionier. Die hier nu rondloopt als godfather eigenlijk van deze sport.
7: Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, het is natuurlijk een nieuw sport. Een underground sport. Je kan het een beetje vergelijken met de skate scene. Maar binnen mijn sport ben ik een bekend figuur, ja.
5: En hoe is het dan hier dat dit toernooi nu in Nederland plaatsvindt? Dat is dus geen toeval, begrijp ik.
7: Nee, het is zeker geen toeval. Nederland domineert al 20 jaar het straatvoetbal. We hebben 2 jaar geleden de laatste editie van het WK hebben we gewonnen. Dus het is heel logisch om het dan in Nederland te doen. En iedereen wil ook graag naar Nederland komen, omdat het gewoon het mekka van het straatvoetbal is wereldwijd.
5: Ontstaan dus op de pleintjes in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, waar de panna, het spelen van de bal door de benen, het hoogste doel werd van het straatvoetbal.
7: Zo kwam het dat iedereen met nieuwe trucjes kwam. En toen is er een hele nieuwe stijl van straatvoetbal gekomen.

0: wat tegenwoordig de hele wereld kopieert en de hele wereld kijkt naar Nederland, hoe wij hier straatvoetballen. Ja, dat is populair geworden.
1: Heb jij ook een truc die jouw naam draagt dan, of die jij bedacht hebt?
0: Nou, ik heb er heel veel bedacht, want bij toeval was ik niet de meest technische jongen. Ik was de nummer 6 op het veld, dus ik kon niet eens een schaar. En toen kwam het straatbasketbal kwam op tv en op het internet. En dat heb ik toen gekopieerd. Dus ik heb de trucjes van straatbasketbal vertaald naar het voetballen.
1: Moet je even uitleggen, want dat is echt een hele... Ja, dat is met de handen.
0: Ja, dat is met de handen. Maar ze doen bijvoorbeeld alsof ze schieten. Dan springen ze in de lucht en dan gaat die bal de lucht in. En dan eerst met hun binnenkant van hun hand en dan trekken ze met de buitenkant van hun hand terug. En dat doe ik dan met mijn voeten. Of ze stoppen in hun shirt of ze leggen hem achter iemand. Dus ja, de trucjes heb ik gewoon echt letterlijk vertaald naar voetbal.
1: 32 deelnemers, wat zijn de kanshebbers voor de medailles?
2: Nederland doet het wel heel goed. Servië doet het heel goed. En waar ik zelf van geniet, alleen die moeten nog wel even punten gaan pakken, zijn de mannen uit Angola. Dat zijn echt entertainers, echt straatartiesten. Dus dat is prachtig om naar te kijken. En dan zie je dat zij eigenlijk de hele show maken, de hele wedstrijd beheersen eigenlijk. Maar ja, er wel afgaan met 1-0.
1: Het moet niet te zakelijk worden, toch? Dat het ook hier de bus parkeren is.
2: Nee, precies. Nou, en daarom geniet ik dus van zo'n team. Daarnaast af en toe natuurlijk ook gewoon heel zakelijk of keihard scoren. Ja, en die mix die heeft Nederland wel heel goed. Die hier staat als regerend kampioen.
1: En ze moeten zo meteen tegen Duitsland, hè? Is dat een kraker ook in het straatvoetbal?
2: Zeker, zeker. Ja, dus het is goed om daarbij te zijn. Die moet je gezien hebben.
1: Welke speler moet ik in de gaten houden als ik wil genieten?
0: Van Nederland? Dan moet je zeker naar Jim Nelen kijken. Dat is één van de allerbeste van de wereld.
1: Ja, Nederland heeft het lastig in de groepswedstrijd tegen de Duitsers. Donderdag, dan gaat het pas echt om de prijzen. Maar hier staat dus ook heel wat prestige op het spel. En na een vroege achterstand komt Nederland niet verder dan 1-1. Wel een lekker doelpuntje trouwens van Nelen.
3: Ja, wel een lekker doelpuntje, ja. Maar dat was niet genoeg. Had er nog eentje bij gemoeten.
1: Straat of niet, het gaat er serieus aan toe. Er is zelfs een VAR, echt waar, die een lastige maar belangrijke goal moet maken bij Nederland-Duitsland.
3: Voor zulke momenten is het in principe wel handig.
1: Ja, want dan wordt er met z'n allen naar dat grote scherm gekeken en dan... Ja, was die bal wel of niet over de lijn? Volgens mij was het lastig te zeggen. Maar dan claimen jullie hem ook gewoon. Het zijn ook de wetten van de straat.
3: Ja, dat is ook een beetje... Ja, zeker. Je moet het ook opeisen. Maar naar mijn mening was hij ook echt uit. Dus.
1: Wat denk je ervan morgen? Titel verdedigen? Hoe ver gaan jullie komen?
3: Ja, we maken kans op de titel. En daar gaan we ook voor.

0: Animal van Cats. Ah ja, dat klinkt misschien als een doorslee liedje, maar er zit een heel verhaal achter, Mark.
1: Ja, ik ben me erin gaan vertiepen, omdat mijn dochter het fantastisch vindt. Het is dus helemaal geen traditionele K-popgroep. Nee. Dat denken veel mensen, maar een wereldwijde meidengroep. Dat noem je dan een global girl group.
0: Oh, ze komen uit alle windstreken.
1: Uit alle windstreken. Maar hun trainingssysteem is wel, ik zou zeggen, streng volgens de Koreaanse K-pop-industrie.
0: Oh ja, maar het is dus wel met eentje uit Europa en een uit Amerika.
1: Zwitserland zelfs.
0: Nou ja, zeg. Ja. Nou, zo kom je dus tot een band die Cat's Eye heet. Dan gaan we het weer over voetbal hebben, want Ajax-PSV staat op het programma. Komende zaterdag de eerste topper van het nieuwe eredivisie-seizoen. Bij de Eindhovenaren lijkt Noah Fernandes steeds meer een vaste waarde te worden. Het is een 18-jarig Belgisch talent. Hij heeft zijn hele jeugd bij PSV gespeeld en dat begon al op zijn zesde.
2: Ik werd gescout door Fauzi, die uiteindelijk ook mijn chauffeur werd. En dat is allemaal, ja, ik weet er nog weinig van, maar ja, dat is allemaal wel goed en snel verlopen.
3: Maar dat is best zwaar, lijkt me, als zesjarig jongetje dagelijks dan vanuit België naar Eindhoven. Wat voor invloed had dat op jou en op je familie? Hoe zag dat eruit?
2: Ja, het was uit school komen om 4 uur, 4:15. En om 7 uur 's avonds thuiskomen of 8 uur. Geen tijd om te leren. Geen tijd om af te spreken met mijn vrienden. En ik zag mijn ouders gewoon alleen in de avond. Dus ja, dat is wennen. Maar uiteindelijk heeft het allemaal goed uitgepakt.
3: Ja, want ik zag in een interview iets heel interessants voorbij komen. Je hebt wel eens getwijfeld of je goed genoeg zou zijn om echt profvoetballer te worden. Waar kwam die twijfel vandaan?
2: Ja, het is meer van, ja, als jonge jongen dan weet je natuurlijk nooit of je goed genoeg bent. En om dan bij een grote club als PSV te komen, ja, dan weet je gewoon niet wat er verwacht wordt.
3: Wanneer had je door van, nou, ik zie eigenlijk ook wel wat PSV in mij ziet. Wanneer had je door dat terecht was? Dat vertrouwen?
2: Ja, ik heb dat zelf nooit echt doorgehad. Misschien wanneer ik het echt wist, was dat ik om mijn 15e mee mocht trainen met 1 in het stadion. Toen dacht ik wel echt van, oké.
3: Ja, want dat was de huidige trainer, Peter Bos, die je er toen bij haalde. 15 jaar tussen alle grote sterren van PSV, om het zo maar te zeggen. Wat gaat er dan door je heen?
2: Ja, dat was spannend natuurlijk. Ook omdat je voor de eerste keer met zoveel mensen überhaupt in een stadion traint. Dus ja, dat was wel spannend, maar weet je, je moet daar vooral gewoon van genieten.
3: En heb je ook echt genoten, of was het toch even een tandje bijzetten?
2: Ja, dat zeker, maar het was wel gewoon wel echt genieten, ja.
3: En nu sta je hier in de basis, je bent eigenlijk niet meer weg te denken, ondanks dat het pas zo vroeg in het seizoen is. Zitten best wel wat sterren ook op de bank om jou die basisplaats, om dat mogelijk te maken. Hoe hou je daar nuchter onder, of wat doet dat met jou?
2: Ja, ik ben daar heel, wat je zegt, nuchter in. Ik denk dat Paul en Sven, over hun gaat het, zijn hele goede voetballers. En ze helpen mij daar ook in. Het is niet dat ze me, dat ze me gaan presseren op een training of iets. Het is niet de concurrent. Het zijn gewoon positieve energie en het voelt ook niet als concurrenten. En ik ben gewoon blij om te spelen. En daar ga ik elke dag super hard voor werken. Want het is natuurlijk nooit. Ik vind mezelf nog geen basisspeler. Ik moet het nog wel blijven laten zien. En dat kan elke wedstrijd kan ons veranderen.
3: Voor aanvang van het seizoen hier in de voorbereiding waren er een paar spelers die zeiden: Noah Fernandes, dat wordt de jongen waar je dit seizoen op moet letten. Wanneer is dit seizoen voor jou geslaagd?
2: Sowieso als we kampioen worden. Als we een ronde verder in de Champions League kunnen gaan. Als ik zelf in de Champions League een goede wedstrijd kan neerzetten. Of wedstrijden. En gewoon te laten zien dat ik een goede voetballer ben.
3: En dan, als we even over dit seizoen heen kijken, of misschien zelfs al naar dit seizoen, België. Daar is nu een voor PSV bekende trainer aan het roer.
2: Ja, dat klopt.
3: Hoe kijk je daarnaar? de Rode Duivels?
2: Ik wacht mijn kans af. En waar ze me nodig hebben, daar zal ik presteren.
0: Dat zijn de woorden van Noah Fernandez, dat grote talent dus van PSV. Hij sprak met Omar El Ghendi.
1: De nieuwe stem van SC Cambuur is gevonden. Ja hoor, het is zover. Na 41 jaar neemt Rijn de Vries afscheid als stadionspeaker. Ja, en dus werd er een zoektocht gestart naar een waardige vervanger. En die is gevonden in de persoon van Tim van der Meulen. Goedenavond, Tim.
4: Goedenavond.
1: Van harte gefeliciteerd.
4: Dank je wel. Het is een enorme eer om het van Rijn over te nemen.
1: Ja? Wat maakt dat zo'n eer is dan?
4: Nou, Rijn is toch wel een beetje de stem van SC Cambuur natuurlijk. 41 jaar lang.
0: Zo.
4: Doe het er maar eens na, zou ik zeggen. Dus ja, dat maakt wel dat hij natuurlijk zo in de aderen van die club zit. En de geschiedenis zo goed kent.
0: Hoe oud ben jij, Tim?
4: 39. Het zou kunnen om die 40 jaar natuurlijk ook gewoon vol te maken.
0: Dan moet je nog wel even door, hoor.
4: Zeker, zeker.
0: Ja.
4: Je moet een doel stellen ook, toch?
0: Hoe word je stadionspeaker? Wat moet je er allemaal voor doen?
4: Ja, hoe word je dat? Ik denk dat er een bepaalde interesse al bij jezelf moet liggen. Ik ben er ooit ingerold door ervaring onder andere bij een lokale omroep.
1: Ja.
4: Dus ook op de radio ooit begonnen. En dan zet je wat stappen, dan kom je in aanraking met sport. SC Cambuur, daar zat Rijn natuurlijk terecht op zijn plek.
0: Ja, die positie wel bezet.
4: Ja, precies. Ja, dan moet je ook niet aan willen komen. En toen ben ik terechtgekomen bij het ijshockey. Ja. Daar heel lang stadionspeaker geweest, 12 seizoenen.
0: Bij de Flyers in Heerenveen?
4: Ja, dat klopt. Bij de Flyers. Na 12 seizoenen daar de keuze gemaakt om te zeggen, jongens, ik krijg een kans uit duizenden bij de club waar mijn hart ligt.
0: Ja.
4: De club die ik support. Ja, en als je dan zo'n kans krijgt, die plek die na zoveel jaar vrijkomt, ja, dan moet je daar ook voor gaan. En ja, dat zegt natuurlijk niet dat je het wordt.
0: Nee, precies. Want dat vroeg ik me af, hè, toen ik vroeg van, hoe word je stadionspeaker? Hoe word je stadionspeaker bij Cambuur? Moet je dan auditie doen of zo?
4: Ja, we hebben een demo ingestuurd. De oproep van Cambuur was, ja, stuur een demo in. Dat gedaan. Heel raar om jezelf op te nemen, je voor te doen als een stadionspeaker op je zolderkamer zonder de sfeer, de beleving, de emotie erbij. Heel lastig om natuurlijk dan een rol aan te nemen. Daar is een selectie uitgemaakt van drie personen, waaronder ik en twee andere sterke collega's. Daar hebben we voor de jury, waar Rijn voorzitter van was, uiteraard.
0: Ja.
4: Een omroepmiddag gehad in het stadion, waar ik nu, ik sta voor het raam, ik kan het stadion zien vanuit mijn woonkamer, dus dat zegt al hoe dichtbij het ook is.
0: Dus een leeg stadion, en daar mochten jullie dan even je kunnen tonen. Zullen we daar eventjes naar luisteren? Je deed dat dus samen met twee andere kandidaten, die driekoppige jury was erbij met Rijn de Vries. Zo klonk het.
5: Nummer 27, Wiebe Kooistra. En nummer 29, Ivan Henstra.
6: Ja, wel moeilijk hoor. Heel
7: natuurlijk vond ik. Heel natuurlijk en lekker vlot.
8: Deze was echt wel wat
9: vlot. Het moet ook niet te veel binnen de lijntjes, hè?
8: Nee.
10: In de 58e minuut komt Cambuur op een 2-1 voorsprong. Doelpuntenmaker Jan Bruin.
0: Ja, Jan Bruin noemde jij natuurlijk niet voor niks, hè? De club topscorer aller tijden en ook jurylid.
4: Absoluut. Het was niet om te beïnvloeden overigens, hè? Dat moet je er altijd bij zeggen. Maar dat noemde je niet voor niks inderdaad.
0: Ja. Hoe spannend was dat trouwens in zo'n leeg stadion? Want ja, dat is nog zonder publiek natuurlijk.
4: Ja, dat. Je weet dat je... Uiteindelijk is het toch een wedstrijd. Je hoopt natuurlijk dat je wint. Andere kandidaten waren ook weer heel sterk. Je gaat er met een bepaalde verwachting heen. Dat brengt toch altijd wat spanning. En wat ik zei, het is heel raar om het in een leeg stadion te doen. Je krijgt geen reactie terug van het publiek. Dus je kunt niet daar een mooi samenspel van maken. Dus dat maakt het wel lastig om dan zo'n middag te doen.
1: En wat voor type wil jij zijn? Heb je gekozen van dit wordt mijn rol?
4: Ik wil vooral mezelf blijven.
1: Ah.
4: Ik denk dat het belangrijkste is als je een rol gaat spelen als stadionspeaker.
1: Ja?
4: Dan zal het nooit oprecht zijn.
1: Okay, dus je bent gewoon jezelf, maar dan je meest enthousiaste zelf.
4: Ja. Ja. Eigenlijk wel.
1: Ja, is het een idee om dat even nu ook uit te proberen?
0: Oh, ja, ja, zo, dan kan u ook een beetje de spanning voelen, hè? Live, ja, in een uitzending. Ja. We kunnen er ook nog eventjes een beetje galm op zetten. Ik zag de vorige wedstrijd van Cambuur, die verliep niet zo goed weliswaar, maar er werd gescoord door Ili Hamash, Fransman. Misschien kun je hem dan eventjes als doelpuntenmaker, hè, dat hij dan gescoord heeft. Dus stadion juicht.
10: En in de 63e minuut, doelpunt van onze Iliev Hamas.
0: Nou, uitstekend. Ja, yeah. Applaus hoor. Ja, ja, ja. Publiek op de bank hier,
1: ja,
0: in Hilversum.
1: Dit klinkt lekker hoor.
0: Ja.
10: Goed om te horen. Ja, dit klinkt, op de radio.
1: Ja, dit klinkt echt goed. Met die galm erbij was het ook echt mooi. En ja, heeft Rijn nog iets tegen jou gezegd als zijnde 41 jaar lang stadionspeaker?
10: Rijn heeft gezegd dat hij mij ondersteunt waar kan. Dat hij de afstand houdt. Maar ja, weet je, eigenlijk hoort Rijn natuurlijk in deze spotlight te staan als je zo'n trouwe staat van dienst hebt.
1: Goh, jij bent wel heel bescheiden, hè? Het is Rijn voor Rijn.
10: Ja, ik vind het een voorrecht om hem over te nemen. En dat mag ook gezegd worden. Ja, ik ben heel trots. Ja, ik vind het heel tof. Ik hoor die uitdaging.
0: De scheidsrechter die fluit voor het slotsignaal.
1: Je neemt hem met beide handen aan.
0: We
1: succes
0: zitten in de blessuretijd van dit uur.
10: Zeker. Mm.
0: Zo dadelijk zijn we terug met Langs de Lijn en Omstreken. En de Vuelta. Tot zo.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
12: Jawel!
11: Zaterdag om 8 uur.
12: Een goede bal en daar
11: de eerste topper van dit seizoen.
12: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
11: Ajax PSV.
12: Met een stuit.
11: Zaterdagavond.
12: Natuurlijk.
11: In NOS Langs de Lijn.
13: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert?
15: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
13: Weet meer.
16: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
20: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
21: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
22: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
21: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
24: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: NPO Radio 1. 10 uur.
13: Edwin Cornelissen en Margje Fixen.
1: En op de US Open komen vannacht de laatste twee Nederlanders in actie. Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong.
0: Twee Nederlandse troeven, dus dat betekent dat we gaan vooruitblikken met Marcella Mesker in Langs de Lijn en Omstreken. Dat doen we straks na het NOS Journaal met Suzanne Vries.
25: De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissaris heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zal betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Je hoort politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
25: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en ook de mogelijkheid voor het nemen van afscheid. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen. Dat komt door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
25: Ja, zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast. Dat heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Dat moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. En daarbij zaten ook dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten Nijmegen. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt dan maximaal 23 graden.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
27: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: NPO Radio 1. EO NOS.
28: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Margje Fixen.
0: Welkom terug. Gaan vooruitblikken op wereldkampioenschappen. We hebben verkiezingen van alles het komend uur in Langs de Lijn en Omstreken. Met Mathieu van der Poel, die eind deze maand op het WK in Montreal zijn kunstje van 3 jaar geleden in Glasgow wil herhalen.
4: Wat een onvoorstelbaar knappe prestatie. Hij maakt het gewoon af. Hij klopt alle blokken. Hij klopt alle ploegen. Hij klopt de hele concurrentie. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023. 38 jaar na Joop.
1: En Nederland telt 7000 kerken, maar er kan er maar 1 de allermooiste zijn.
8: We moesten daar even van bij komen, eerlijk gezegd. Want dat is gewoon zo'n ontzettend grote eer. De mooiste, dat is natuurlijk toch ook wel een specificatie die uniek is.
1: Want uit meer dan 1000 inzendingen koos Trouw de mooiste kerk van Nederland. En we horen straks welke dat is.
0: Eerst naar Spanje, want er waren volop ontwikkelingen in de Vuelta vandaag. Na het uitvallen van Tadej Pogacar lag de strijd om de eindzege open. Maar inmiddels lijkt die halverwege week 2 toch al beslist. En er stond weer eens een Sloveens wielertalent op. Gaan we het allemaal over hebben met commentator Andries Lamin. Goedenavond, Andries.
9: Goedenavond.
0: Nou ja, laten we met de jeugd beginnen. Talent, want de etappe vandaag die werd gewonnen door de allerjongste renner in koers. 20 jaar is die, de Sloveen Jakob Ormsel. Maar ja, helemaal onbekend bij de volgers is die niet, hè, deze jongen.
9: Nee, en allereerst, het is ook alweer bijzonder, hè, want we hebben jarenlang met die Tadej Pogacar, ook zo'n Sloveense naam, zitten worstelen. En hebben nu Jakob Ommerzel.
0: Het wordt er niet makkelijker op.
9: Ja, we moeten er nog een beetje aan wennen. Het wordt er niet makkelijker op, nee, inderdaad. Maar goed, het is een jongen die zich inderdaad al een beetje aandiende in de jeugd Giro, de baby Giro, die had hij al gewonnen vorig jaar. Hij werd vorig jaar ook kampioen van Slovenië. Waarbij Roglic en Pogacar verstek lieten gaan, die andere toppers. Maar goed, 20 jaar, de allerjongste van deze Vuelta inderdaad. En dan ook nog eens een etappe winnen, dat is toch wel heel bijzonder hoor.
0: Ja, als we die etappe erbij pakken, dat was een pittige etappe. Hè? En die Ommerzel die zat al in een vroege vlucht. Legde die daar eigenlijk de basis voor die overwinning?
9: Ja, zeker. Hij zat in een kopgroep van 30 man met ook Wout van Aert. Ook knap trouwens, hè? De man in de puntentrui die ook voor de bergpunten ging. Maar ook heel veel klimmers. Het was eigenlijk de op 2 na zwaarste etappe door de organisatie zo gerangschikt. 5 beklimmingen. Nou, de laatste 2 die waren wel verderweg het zwaarst, zeker van de eerste categorie. En daar bleef hij ook echt als laatste over met nog 10 kilometer te gaan. Hij heeft ze echt vakkundig uit het wiel gereden. Ja. En hij stortte ook niet in.
0: Nee, dat knap gedaan natuurlijk bij hem. En dan zou je denken van, nou ja, 20 jaar, je komt net kijken, totaal verrast door het succes, maar er was bij Ommerzel geen sprake van.
10: I mean, I'm not surprised because I know how much work I've put in and I knew that this day is gonna come sooner or later, but for sure I was not expecting it 100% on the first Grand Tour. So yeah, I mean, I still can't believe what I did, but I felt super good. I'm still feeling okay. I'm not far. I'm not tired. So I don't know. I'm just enjoying the moment.
0: Nou, hij klinkt wel als een doorgewinterde prof, Andries. En aan zelfvertrouwen geen gebrek, hè?
9: Ja, en ook als een typische Sloveense wielrenner, vind je niet? Want Roglic geeft wat van die gekke interviews. Pogacar kan je ook nooit iets aan aflezen. We hebben er nog zo eentje. Nou, daar worden we mee verwend de komende 15 jaar.
0: Ja, dan noem je zoiets. Ja, weer een klassementsrenner uit Slovenië. Wat is dat toch? Wat zit daar in het water?
9: Ongelooflijk, hè? Het is nu eigenlijk 10 jaar geleden dat Roglic op kwam zetten. 2016 in de Giro won die een etappe. Nu weten we niet meer beter natuurlijk met die 5 toeroverwinningen van Pogacar. Ben je er wel eens geweest? Want het is wel echt een fietsmecca.
1: Dus Andries, ik was er van de zomer. Ja? En ik zag ze allemaal fietsen.
9: Nou, kijk. Dus
0: zag
9: het is wel
0: talent bij mij.
1: Ik zag het talent.
0: Je zag het talent.
1: Ik reed erachter met de auto. Ik denk, jij kan hard fietsen.
9: Maar misschien heb je Jakob Ommerzel wel gezien.
1: Nou, dat kan dus gewoon, hè. Maar wat is dat dan? Is iedereen daar gewoon helemaal gek van? En is iedereen aan het fietsen en komt daardoor dat talent opzetten? Of hoe moet je dat zien?
9: Nou ja, van deze jongen kan je natuurlijk wel stellen dat hij was dus 10 jaar toen Roglic op kwam zetten. Hij was een jaar of 13, 14 toen Pogacar de Tour won. Dus ja, dat zou je dat effect kunnen noemen. Maar dat het ooit begon een jaar of 10 geleden, dat is natuurlijk vooral opmerkelijk. Zeker omdat Roglic, die eerste ster, uit een heel andere sport kwam.
0: Dus, schanspringen.
9: Soms hebben sommige landen gewoon even zo'n golf van toppers.
1: Ja. Nou, daar staat Ommerzel 6e in het klassement. Zit het podium er ook in?
9: Ja, hadden ze eigenlijk aan hem moeten vragen. Benieuwd wat hij dan had gezegd met die jongen. Maar ik denk het niet. Nee? Ik denk het niet. Oh. Hij staat op 3 minuten van de huidige nummer 3. En ja, die mannen, Mas, Roglic en Gal, die steken er tot nu toe wel echt met kop en schouders bovenuit op de beklimmingen. Ja. Hij komt wel op een halve minuut van de witte trui, het jongerenklassement. Dus dat zou nog kunnen.
0: Nou ja, daar heeft hij met zijn 20 jaar natuurlijk ook wel zicht op dan. Over Mas gesproken, want ja, met het uitvallen van Pogacar ligt die strijd open. Maar ja, ook weer niet, hè, want Mas heeft zeker vandaag zijn slag geslagen.
9: Ja, hij doet er telkens weer een beetje bij. Hij diept zijn voorsprong eigenlijk uit. Het is wel verrassend hoor, want Mas, hij is 3 keer tweede geworden in de Ronde van Spanje. De laatste keer dat gebeurde is ook alweer een paar jaar geleden. De afgelopen 2 seizoenen hebben we hem eigenlijk nauwelijks gezien. Maar inmiddels droomt Spanje van een nieuwe Vuelta-winnaar. Want het is al even geleden, Contador in 2012. Ja. Maar hij staat nu op 1.45 van Roglic. En volgende week krijgen we een tijdrit. En dat, dat zou het kantelpunt kunnen worden. Maar verder zien we nog geen zwakheden bij Mas.
0: Tja, bijzonder. Nou, we je toch aan de lijn hebben, Andries. We moeten het ook eventjes hebben over het WK wielrennen, want dat komt eraan. En vandaag werd de Nederlandse mannenselectie bekend. Eind deze maand is dat WK in Canada. Ja, dat is natuurlijk grappig. Normaal hebben we het over de mensen die er wel bij zijn in zo'n selectie. Maar dit keer ging het toch vooral om de mensen die er niet bij zitten, niet in zitten. Tijmen Arendsman en Dylan van Baarle. Verslaggever Han Kok vroeg aan de bondscoach Koos Moerhout hoe dat zit.
12: Om te beginnen met Tijmen is zeker een renner die je op zo'n wedstrijd er graag bij zou hebben. Alleen na Giro en Tour heeft Tijmen en zijn ploeg hebben ze een andere keuze gemaakt. En zetten ze eigenlijk vol in op het Italiaanse blok wat direct na het WK komt. Dus hij was niet beschikbaar. Hetzelfde eigenlijk met Dylan die zich... die zichzelf al in het vroeg stadium dat hij aangaf dat dit parcours voor hem te zwaar was om een leidende rol te kunnen betekenen.
15: Ik vind dat vooral zo'n bericht van Arendsman dat die andere wedstrijden prevaleert zeg maar boven het WK. Ja, wat vind je daar wat van?
12: Daar vind ik absoluut iets van. Maar dat is ook de manier zoals wielrennen is geëvalueerd.
15: WK is toch de hoogste?
12: Ja, dat vind ik ook.
15: Voor je land?
12: Ja, zeker. Alleen je hebt, hoef je mij niet van te overtuigen. Alleen ja, natuurlijk, het is gewoon zo, rondom dat WK heb je ook de teambelangen die daar ook zijn. En wordt er de laatste jaren niet alleen maar gekeken naar ik wil mee, maar kun je ook mee, past het binnen het programma.
0: Ja, Koos Moerhout is de bondscoach. Andries heeft het over de evolutie in het wielrennen. Is dat inderdaad iets wat je de laatste tijd steeds vaker ziet gebeuren, dat de commerciële belangen uiteindelijk de voorrang krijgen?
9: Ja, uiteindelijk hebben die voorrang. Alleen zie je dat de meeste renners het gewoon een eer vinden. Een grote eer om voor hun land uit te komen. Dus ik heb een beetje rondgekeken. Maar bij andere selecties gebeurt dit eigenlijk niet of nauwelijks. Ja, Jonas Vingegaard die rijdt niet zoveel eendagswedstrijden. Dus die hebben de Denen ook vaak niet tot hun beschikking. Maar verder, ja, de Belgen die hebben altijd eigenlijk moeite met... die moeten renners afwijzen. Toppers. Ja. Dus wat dat betreft is het toch wel opmerkelijk. En Arendsman en zijn ploeg Ineos die hebben er ook wel een handje van. Die hebben dat wel vaker, dat ze ook op het laatste moment besluiten om hem ergens uit hun selectie te laten of vaag doen over zijn programma.
1: Maar is het dan dus niet zo als bij voetbal, daar moet je gewoon mensen verplicht afstaan voor de landenwedstrijd?
9: Nee, het is niet verplicht. Nee. En daar, je zou er best over na kunnen denken dat je als bond zegt van nou, dat moet wel gebeuren. Of dat de UCI, de Wereldwielerbond, daar iets in hun reglementen moet verankeren. Maar het is niet verplicht.
0: Ja, je kan je haast ook niet voorstellen, hè, dat Frenkie de Jong tegen Ronald Koeman zegt, nou ja, ik geef toch de voorkeur aan de wedstrijdje die ik met Barcelona ga spelen. Wat betekent dat nou, dat ontbreken van Arendsman en Van Baarle voor bijvoorbeeld Mathieu van der Poel? Want dat is wel de kopman van de ploeg.
9: Ja, nou heel eerlijk denk ik dat het ook niet enorm veel verschil maakt. Zoals Van Baarle ook aangeeft op dit parcours. Het is wel een heel zwaar rondje. Zal de selectie automatisch wel plaatsvinden. En denk ik niet dat de Nederlandse ploeg met Van der Poel... Hij zal niet de topfavoriet zijn, hoe gek dat ook klinkt. Bij het ontbreken van Pogacar. Ik denk dat Evenepoel met zijn Belgische ploeg echt de regie moet gaan nemen. Dus dat Van der Poel gewoon moet zorgen dat hij tot in die finale raakt. En dan is het fijn dat je mannen om je heen hebt. Ja. Maar het is niet dat Nederland de koers moet gaan dragen. Dus daar zal het niet van afhangen.
0: Koos Moerenhout, de bondscoach, nog even over de favoriete rol van Van der Poel.
12: Met Mathieu van der Poel als kopman, dan rij je gewoon om te winnen. Ja.
15: De wereldtitel, dat is het doel.
12: Dat is het doel. En nogmaals, dat is zo eenvoudig niet. Er zijn meer kapers op de kust natuurlijk. Alleen met Mathieu erbij heb je dat wel als doelstelling.
15: Ja, is de situatie veranderd voor Van der Poel nu Pogacar in de Lappenmand zit? En de vraag is of hij wel of niet meedoet.
12: Ja en nee. Ten eerste als Pogacar meedoet, dan heb je natuurlijk een absolute topfavoriet. Die zal er hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn. Mocht hij er wel bij zijn, dan is zijn voorbereiding natuurlijk zwaar gemankeerd. Naar Mathieu wordt altijd wel gekeken. Dat is hij wel gewend. En je hebt met andere toppers ook te maken. Lees onder andere de Belgische ploeg natuurlijk, met Evenepoel voorop. Dus wat dat betreft, het verandert de dynamiek van de koers wel. Ik denk dat het wat meer open ligt nu dan dat het lag met een Pogacar op 100% erbij.
0: Ja, dus er zijn kapers op de kust, maar hij noemt Van der Poel nog altijd wel een favoriet. En wat denk je met die ploeg om hem heen? Is die sterk genoeg?
9: Ja, het zit er zeker in. Het is echt dat dubbeltje op zijn kant wat Moerhout zegt. Vorig jaar in Rwanda en volgend jaar in Frankrijk zaten er ruim 5000 hoogtemeters in. Dit jaar zijn het er 3500. Dus het zit een beetje op dat kantelpunt waar Van der Poel misschien nog net mee kan met die klimmerstypes. We hebben het ook op WK Mountainbike gezien vorige week. Als het te zwaar wordt, dan haakt Van der Poel nog wel eens af. Maar als hij zich echt ergens op focust, dan weten we dat hij iets extra's heeft. En dan zouden we zomaar weer kunnen horen wat we net in de intro al hoorden. Een nieuwe wereldtitel voor Van der Poel.
0: Ja, dat zou prachtig zijn. Tot slot, Andries. De vrouwenselectie, dan denk je, die wordt ook gelijk wel bekendgemaakt. Maar dat was niet het geval. Waarom niet?
9: Ja, ik zat ook te wachten eigenlijk. Ik denk, dat komt dan tegelijk. Maar dat is dus niet zo, want het zijn ook verschillende bondscoaches. Hè? Koos Moerhout bij de mannen en Laurens ten Dam bij de vrouwen. Oh. Dus ja, misschien dat ten Dam er nog eventjes wat langer over moet nadenken. Maar ik denk dat Vondering er wel bij zal zijn.
0: Ja, precies. Het is niet zo dat daar de commerciële ploegen allemaal dwars liggen.
9: Nee, maar ook dat op de achtergrond speelt het allemaal een rol. Want bij de vrouwen zijn er ook heel veel rensters die multidisciplinair zijn. Die ook op de baan willen rijden of ook in het veld. Dus daar moet echt flink gelobbyd worden door de bondscoaches.
0: Nou, dat wordt nog wat de komende weken. Dankjewel voor deze update. Andries Lamet.
1: Wat is de mooiste kerk van Nederland? Die vraag stelde Dagblad Trouw aan zijn en haar lezers. En die stuurde massaal kerken in. Een zevenkoppige jury kreeg daarna de taak om de mooiste eruit te pikken. Twee van hen zijn hier. Voorzitter Herman Wesselink, architectuur, historicus en hoogleraar praktische theologie Mirella Klomp. Hartelijk welkom.
11: Dank je wel.
1: Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Zojuist om 10:00 maakte Trouw de winnaar bekend op de site. Dus die gaan we zo noemen. Maar we houden nog even de spanning erin. Mirella, hoeveel kerken zijn er ingezonden?
11: Er zijn 357 kerken ingezonden.
1: En ik ben heel benieuwd, zat de mooie kerk van mijn woonplaats Hattem er ook bij? Maar of vraag ik nu iets heel moeilijks?
0: Ja, daar zijn Excel-bestandjes voor.
11: Ja. Welke is het precies, de mooiste kerk van Hattem? Want er zijn er meer, denk ik.
1: Ja, dat is waar, maar er is maar één Andreaskerk.
11: Die stond er niet op.
1: Wat?
16: Nee, stond er inderdaad niet op.
1: Oh, wat slecht. Nou, goed Herman, dat jij weet. Ik ga hier meteen werk van maken in Hattem. Nee, want het is
16: kerk.
1: Wordt dit een jaarlijks terugkerend gebeuren? Weten we nog niet.
16: Dat weten
1: jullie
16: we nog niet.
1: Nee. Meneer de juryvoorzitter, dan ga ik naar u. Welke kerk heeft gewonnen?
16: Tada. De Sint-Antonius Abtkerk in Scheveningen.
1: Wauw, de heilige heb ik hier zelf staan. Antonius Abtkerk in Scheveningen. Dan gaat natuurlijk iedereen zich afvragen. Dat moet wel iets heel bijzonders zijn. Collega van ons is al langs geweest bij de vrienden van de abt. Eve van der Meijlen en Bart Malta.
17: Ik denk dat als de mensen binnenkomen, dat ze als eerste het abtismozaïek zien. Meer dan 2 miljoen kleine mozaïeksteentjes. En dat is dus Venetiaans glas. Dat is een gedenkmozaïek wat verwijst naar een cholera-epidemie uit 1849... waarbij gebeden is en daarna eigenlijk de epidemie stopte. En meneer Molkenboer heeft daarom links en rechts heeft die groepen Scheveningers uitgebeeld in klederdracht, die dus eigenlijk die gebedstondes uitbeelden.
1: En dan vraag ik me dus af, is dit dan de reden waarom deze kerk ook gewonnen heeft, Herman?
16: Onder andere, maar er zijn verschillende redenen waarom deze kerk heel bijzonder is.
1: Ja?
16: Het is een buitengewoon interessant gebouw. Van buiten lijkt het misschien nog een vrij gemiddelde Nederlandse kerk. Hè. Sober, zakelijk, veel baksteen. Maar zodra je binnen stapt, dan heb je meteen echt een enorm groot wow-effect.
1: Wow. En dat komt
16: dat
1: door...
16: Dat ervaarde ik al 30 jaar geleden toen ik daar voor het eerst binnenkwam. Ik was echt overdonderd toen al. En toen was ik nog veel jonger dan ik nu ben.
1: Ja. Dat snap ik.
16: Toen was ik nog een tiener. Toen had ik al in de gaten, toen wist ik ook al het een en ander van kerkgebouwen in Nederland, dat het om een heel bijzonder geval ging. Om een, eigenlijk een uniek ensemble. Zowel in de symbolisch, iconografisch, kunsthistorisch, qua architectuur, maar ook qua bouwtechniek. In allerlei opzichten is het een hele bijzondere kerk.
1: Ja.
16: Een voorbeeld van moderne, eigentijdse katholieke kunst. Uit de tijd van de, waar je, als je het mij vraagt, de emancipatie van het katholieke volksdeel in Nederland op zijn hoogtepunt was. Tijdens het interbellum, jaren 20. Het prachtige eigentijdse kunst met een zeldzame samenhang.
1: Ja.
16: Sommige bronnen noemen het Art Deco. En Art Deco in een katholieke kerk, dat is ook al voor Nederlandse begrippen heel bijzonder. Want de nadagen van de neogotiek, die waren nog volop aan de gang. En overal werden brave neogotische kerkjes uit de grond gestampt.
1: Helma, ik ga je even onderbreken.
16: Ja.
1: Want ik ben even ondertussen heel benieuwd of Mirelle het er mee eens is, of dat hij gewoon zwaar zijn stem heeft laten bepalen als voorzitter.
11: Ik klap natuurlijk niet uit de school. Nee, ik moet je zeggen, we waren het. Deze stond niet op mijn lijstje. Maar we waren het na wat stevige discussie met elkaar uiteindelijk toch redelijk snel eens. En toen kwamen we wel uit op dat deze kerk dit predicaat verdient. Dit is natuurlijk eigenlijk een wonderlijk iets. Wat is de mooiste kerk van Nederland?
1: Ja.
11: Dat was al meteen bij de start, zag ik op sociale media allemaal commentaar van dat kan helemaal niet. En nee, natuurlijk kan dat niet. Dat is ook volstrekt helder. Maar het is wel een mooie gelegenheid om de hele zomer het met elkaar in Nederland te hebben over wat de mooiste kerken zijn. Waarom? Want wat betekent het eigenlijk?
16: Wat is de meest zeldzame of meest bijzondere kerk, en dan kijk je toch naar een aantal achtergrondkenmerken. Waar wij als erfgoedmensen ook naar kijken.
1: Wil even nog terug naar dat mozaïek. 2 miljoen steentjes.
16: En dat is het grootste mozaïek.
1: Hoe groot?
16: Het is 17 meter in overspanning. En het is 10 meter, het is ongeveer 17 meter hoog en meer dan 15 meter breed aan de basis. Het heeft een paraboolvorm, een soort conga, een soort schelpvorm. En het is een enorm groot aaneengesloten mozaïek met 2 miljoen steentjes. Het grootste mozaïek van Europa ten noorden van de Alpen.
1: En daar zie je dus gewone Scheveningers op staan. Ja. En daar vertellen Eef en Bart ook over.
2: Het leuke is met de mensen die dus links en rechts afgebeeld zijn, de Scheveningers in klederdracht. Daar hebben natuurlijk parochianen model voor gestaan. Ik weet wel, aan de linkerkant zit een heel klein jongetje, Herman van Diemen. En dat was weer een vriend van mijn vader.
3: En nog steeds, als er mensen in de kerk komen, wordt regelmatig gevraagd, dat mijn opa moet ergens hier op het mozaïek staan.
0: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Want je zou toch eerder misschien heiligen op zo'n mozaïek verwachten?
16: Ja, inderdaad. En dat is dus ook wel een reden waarom dit kerkgebouw met deze iconografie er echt uitspringt. Zowel in de glas- en loodramen van Anton Molkenboer, dat is dus de kunstenaar die het heeft ontworpen, als het mozaïek, komen hele eigentijdse dingen voor. De bloemmotieven in de ramen die de 12 christelijke deugden voorstellen. Nou, ik vond dat dus ook werkelijk prachtig toen ik dat voor het eerst zag. In hele mooie, flonkerende kleuren. En geen heilige dus. Ja. Alleen een Jozef-altaar en een Maria-altaar ter weerszijde van het priesterkoor.
1: Is dit natuurlijk niet de enige kerk die ingestuurd is?
16: Nee.
1: Ik ben zo benieuwd. Mirelle, ga ik even naar jou. Als theoloog lijkt me heel interessant om redenen te lezen waarom mensen hun kerk instuurden. Wat kwamen jullie zoal tegen?
11: Ja, dat is geweldig. Je ziet heel veel verschillende achtergronden. Dus mensen die noemen dat ze heel veel persoonlijke herinneringen hebben aan een kerkgebouw. Hè. Dus mijn grootvader is er nog getrouwd met mijn grootmoeder. Of mijn ouders, of ikzelf, en of mijn kind is er gedoopt. Hè. Al die persoonlijke verhalen uit de levens van mensen, waar dit kerkgebouw een deel van uitmaakt. Maar ook wel hoe mooi het ligt in het landschap. Als ik over de brug aankom rijden, dan zie ik daar al de toren van die kerk. Of in Breda bijvoorbeeld, de grote, of Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda, is door een heel aantal mensen genoemd als dat is thuiskomen. Als je die kerk ziet, dan weet je dat je thuis bent.
0: Betekent dat dan ook dat heel veel mensen gewoon de kerk uit hun eigen woonplaats hebben aangedragen?
11: Nou, we zagen wel in de kerken die zijn voorgedragen dat er soms ook flink gelobbyd is.
0: Oh ja?
11: Ja, dat kon je wel zien.
0: Hoe doen ze dat dan?
11: Nou ja, dat weten wij natuurlijk niet precies, maar je kon het aan de aantallen zien. Dus er zijn wel kerken die zijn door 18 mensen genomineerd. En heel veel kerken, maar door 1 of 2. Nou, dat mag natuurlijk. Dat is ook prima. Ja, dus je ziet eigenlijk dat er heel veel verschillende redenen zijn voor mensen om een kerk aan te dragen. En het leuke is dat roept dan ook wel weer discussie op. Dus we hebben het in de jury ook wel gehad over. Is een gebouw dat niet meer voor de eredienst in gebruik is, is dat eigenlijk nog een kerk?
1: Mm-hmm. Wat was het antwoord?
11: Nou, we hebben wel stevig over gedebatteerd. Dus sommigen zeggen, dan is het geen kerk meer. Zelf houd ik de mening erop na dat het voorbeeld was Alkmaar, de grote kerk in Alkmaar. Ja, die heet
16: wel een voormalig kerkgebouw, wat nog echt een uitstraling heeft van een kerk. Hè? De kerk in Alkmaar inderdaad, een goed voorbeeld.
11: Wat mij betreft is het nog steeds een kerkgebouw. Ja.
1: Nou, ja, maar zeker. Dat kan deze kerk ook dus maar zo overkomen. Ja. Want deze kerk was voor 2 dingen genomineerd. Hè? 1 voor de mooiste kerk van Nederland. Die hebben ze gewonnen, maar hij staat ook op de nominatie om gesloten te worden. Er moeten een aantal katholieke kerken in Den Haag dicht. En het parochiebestuur heeft het oog op deze kerk laten vallen. Dat is toch ook wat? Is het net de mooiste kerk van Nederland?
11: Ja, nou, dit is eigenlijk, en daarom denk ik dat ook deze kerk eruit gekomen is, dat speelt wel mee. Dat speelt namelijk eigenlijk bij heel veel kerken. Dat ze met sluiting bedreigd worden, dat dreigt dat ze buiten gebruik gesteld worden.
0: Maar hoeveel kerken sluiten dan zo jaarlijks?
11: Nou, in de protestantse kerk in Nederland, daar weet ik het toevallig precies van, daar zijn 2000 kerken in gebruik. Daar worden er gemiddeld, wordt er 1 per week gesloten, dus 50 per jaar.
0: Ja. Ja, we hebben het nog even nagevraagd bij Bart van de Vrienden van de Abt. En die zei dit erover.
5: We hebben hier ook kerken. Er staat een trampolinehal in en bij de ander staat een klimhal in een kerk. Alleen, het mag duidelijk zijn dat het interieur van deze kerk zich daar niet zo heel goed toe leent. Als je onttrokken zou worden uit de katholieke eredienst, dan is men verplicht om een aantal elementen uit die kerk te halen. En dan is die unieke eenheid en al die symboliek die daar in dit gebouw zit, is ineens weg.
1: Ja. Ja. Hoogleraar Paul van Geest schrijft hierover in Trouw. Van een kerk wordt iets profaans gemaakt. Dus dan zou ik zeggen, onttrek de kerk aan de eredienst, gooi hem plat en verkoop.

0: echt een uitstraling heeft van een kerk. Hè? De kerk in Alkmaar inderdaad, een goed voorbeeld.
1: Wat mij betreft is het nog steeds een kerkgebouw. Ja,
2: nou, ja, maar zeker. Dat kan deze kerk ook dus maar zo overkomen. Ja. Want deze kerk was voor twee dingen genomineerd. Eén voor de mooiste kerk van Nederland. Die hebben ze gewonnen. Maar hij staat ook op de nominatie om gesloten te worden. Er moeten een aantal katholieke kerken in Den Haag dicht. En het parochiebestuur heeft het oog op deze kerk laten vallen. Dat is toch ook wat? Is het net de mooiste kerk van Nederland?
1: Ja, nou, dit is eigenlijk, en daarom denk ik dat ook deze kerk eruit gekomen is. Dat speelt wel mee. Dat speelt namelijk eigenlijk bij heel veel kerken. Dat ze met sluiting bedreigd worden, dat dreigt dat ze buiten gebruik gesteld worden.
3: Maar hoeveel kerken sluiten dan zo jaarlijks?
1: Nou, in de protestantse kerk in Nederland, daar weet ik het toevallig precies van. Er zijn 2000 kerken in gebruik. Daar worden er gemiddeld wordt er 1 per week gesloten, dus 50 per jaar.
3: Ja. Ja, we hebben het nog even nagevraagd bij Bart van de Vrienden van de Abt. En die zei dit erover.
4: We hebben hier ook kerken. Er staat een trampolinehal in en bij de andere staat een klimhal in een kerk. Alleen, het mag duidelijk zijn dat het interieur van deze kerk zich daar niet zo heel goed toe leent. Als je onttrokken zou worden uit de katholieke eredienst, dan is men verplicht om een aantal elementen uit die kerk te halen. En dan is die unieke eenheid en al die symboliek die daar in dit gebouw zit, is ineens weg.
2: Ja. Ja. Hoogleraar Paul van Geest schrijft hierover in Trouw. Van een kerk wordt iets profaans gemaakt. Dus dan zou ik zeggen, onttrek de kerk aan de eredienst, gooi hem plat en verkoop dan de grond. Dan verdwijnt de herinnering aan de kerk.
0: Nou, daar ben ik het niet mee eens.
2: Nee.
1: En ik als protestant natuurlijk al helemaal niet.
0: Nee. Er zijn echt toch wel andere oplossingen mogelijk.
2: Zoals?
0: Nou, de vele voorbeelden van herbestemming.
2: Maar een trampolinepark?
0: Dat hangt van de locatie, de kerk af, de locatie, het gebouw. Ja, dat hangt van verschillende factoren af. Ik meen dat hij de Martelaren van Gorkumkerk aan de Stadhouderslaan in Den Haag bedoelt. Op de plek waar dus de Atlantiekwal heeft gelegen. Dus ook weer een hele geschiedenis. Ja. Naoorlogs kerkgebouw. Ja, je zou het misschien in een naoorlogs kerkgebouw kunnen doen. Maar ja, echt lang niet alle kerkgebouwen lenen zich voor een dergelijke nieuwe bestemming.
1: Ja, ik zou het fantastisch vinden als... ik wens geen kerk toe dat die wordt gesloten. Maar op het moment dat er een trampolinehal komt, het is toch heerlijk als je mag koprollen en salto's doen voor een afbeelding van christelijke deugden. Ja, de fundamentele vraag die er voor mij als theoloog onder ligt is, voor wie is het kerkgebouw eigenlijk? Is dat voor de mensen die er toch al wel komen? Of is het er ook voor mensen die daar eigenlijk niet vanzelf al komen? Dus dat kan ook een manier zijn van omdenken. Nogmaals, ik
2: maar
1: wens
2: het
1: kerkgebouw niet
2: dat is het verschil tussen protestant en katholiek, denk ik ook, toch? Dat je denkt, als katholiek, nee, dit kan niet.
0: Katholieken zien een kerkgebouw als een heilig gebouw, een heiligdom, iets sacraals. Dat ervaar je echt in de Antonius Abtkerk van Scheveningen. Je loopt daar naar binnen en het heilige, het sacrale spat er van af.
2: Oké,
1: dat zit er wel aan.
0: Stel je gaat in Italië naar een kerk, daar ben ik ook afgelopen zomer geweest, naar de Venetië, de San Marco Basiliek. Ja, je moet er niet aan denken om zoiets aan de eredienst te onttrekken. Nee. Dat gebeurt daar ook niet.
2: Nee.
0: Het blijft.
2: Mirelle, dan zijn wij toch maar een lomp landje.
1: Nou ja, dus één prachtig citaat wat ik vond van een inzender uit die had de Jacobuskerk in Zeerijp genomineerd. Ja. En die schreef, mijn vader was een organist. Ik ben er opgegroeid. Ik weet nog steeds onder welk kussen in de banken de pepermuntjes liggen en hoe de nachtegaal van het orgel, dat is een apart register, bijgevuld moest worden. Een colafles met water.
2: Ach ja, dat is ook wel prachtig.
1: Dus we moeten het verschil tussen katholieken en protestanten ook niet te groot maken. Ook protestanten, van wie wordt gezegd, nou ja, die kunnen eigenlijk, die kunnen overal eredienst vieren. Dat kerkgebouw is maar een hoop stenen. Dat is daar uiteindelijk ook niet zo.
2: Nee. Even heel kort, welke kerk had jij, laten we dan zeggen, op nummer 2 staan?
1: Ja, ik had de Adventkerk in Assen. Die is ook in de shortlist terechtgekomen. Dat is een kerkgebouw, dat is in 1966 gebouwd. De opdracht daarvoor is verstrekt door een psychiatrisch ziekenhuis. En wat ik mooi vind daaraan is de combinatie van schoonheid. Het is een prachtig gebouw dat ook heel mooi in het landschap ligt. Specifiek voor deze kwetsbare mensen. En dat is waar het in de Bijbel of in het evangelie allemaal om draait. Ja. Dus schoonheid voor deze mensen, dat vind ik een mooie uitdrukking van.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, we gaan met z'n allen...
0: Mooie vormgeving ook.
2: En mooie vormgeving. We gaan op kerkenpad. Deze kerken die nu genoemd zijn, allemaal te bezoeken. Dank Herman Westerlinck, architectuur, historicus en hoogleraar praktische theologie, Mirella Klomp, over de mooiste kerk van Nederland. En dat is dus geworden de heilige Antonius Abt.

0: werk in Scheveningen.
1: NPO Radio 1.
2: Het is inmiddels 11:30. Het NOS-journaal met Suzanne de Vries.
3: De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gevonden die gebruikt wordt om cocaïne mee te versnijden. En een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar wilde kijken hoe ver de onderbroeken werden afgebroken. Als er na maanden weinig van over was, dan duidde dat op een gezonde bodem.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Nou ben ik ook wel benieuwd naar de resultaten, maar die horen we dan weer niet, jammer.
5: We gaan misschien het in het volgende NOS-show.
2: Ja. Suzanne belooft het, ja. We gaan het hebben over de US Open. Hè. We begonnen met 5 Nederlanders, maar inmiddels zijn er nog maar 2 actief op de US Open. Laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp komen vannacht in actie in de tweede ronde. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Ja, Van der Zandschulp die krijgt een pittig karweitje. Want hij moet het opnemen tegen de Australiër Alex de Minaur als 6e geplaatst. Wat wordt nou de manier om hem te kloppen? Want ja, dat wordt niet makkelijk natuurlijk.
6: Nee, heel makkelijk. Ik moet zeggen, ja, een beetje pech dat hij nu al een top 10 speler treft in de tweede ronde. Want ja, Botik van de Zandschulp is echt in goede doen. Dat zagen we in zijn eerste ronde tegen die Jan Czonski, die eigenlijk van de baan veegt in 3 sets. Hij heeft veel wedstrijden gespeeld, zijn team is op orde. Raymond Sluiter coach, fysio vast in het team. En ik moet zeggen, hij serveerde ontzettend goed. En dat is misschien wel de sleutel tegen Alex de Minaur. Want ja, we weten van de Australiër die al 7 keer in een kwartfinale van een Grand Slam stond, waarvan 3 keer in New York. Ja, je krijgt niets cadeau. Hij is zo vast als een huis. Hij is supersnel. Hij is mentaal ijzersterk. Stabiel. Dus ja, hoe moet je daar doorheen? Goed serveren, veel eerste services inslaan. En ja, ik denk dat de toeschouwers die een kaartje voor die wedstrijd hebben, ze spelen op een grote baan, de Grandstand, dat is de 3e na Arthur Ashe en Louis Armstrong. En ja, de Grandstand, heerlijke, knusse stadion. Ik denk dat de mensen die daar een kaartje voor hebben, dat ze fantastisch tennis krijgen. Want ja, veel rallies, dat kan je verwachten bij Alex de Minaur, maar Botik kan dat ook. En ja, die zal op zoek zijn naar dat gaatje, die zal aanvallen, die zal een dropshotje spelen met zijn snelheid. Kan die alles? Dus ik verwacht een spectaculaire wedstrijd eigenlijk. Ja, waarin Botik jou op papier toch wel de minder in. Zeker gezien ook de head-to-head. Hè. 4 keer gespeeld, 4 keer won de Australiër. Laatste keer dit jaar was in Rotterdam. Geweldige wedstrijd. Misschien ook wel de mooiste wedstrijd van toernooi. Toen werd het 7-5 in de 3e set voor Alex de Minaur. Dus hij zit er tegenaan te hijgen. Maar hij heeft het nog nooit kunnen laten zien. Dus ja, wie weet. Een paar jaar terug won hij hier van Alcaraz, verrassend. Hè? Dus hij kan het, hij is in goede doen, maar ja, fingers crossed en goed serveren.
5: Dan gaan we even naar Jesper de Jong. Die kende een onrustige eerste rondewedstrijd. Hij begon dinsdag aan zijn duel met de Italiaan Francesco Passaro. Die wedstrijd die werd gestaakt vanwege de regen. Ging pas gisteren weer verder. Hij won in 5 sets. Ja, dan komt hij dus 3 dagen op rij in actie. Hoeveel invloed heeft dat op je voorbereiding voor zijn tweede ronde, Marcella?
6: Nou, fysiek niet eens zoveel, want de wedstrijd, het waren geen slopende rallies. Hij werd af en toe, zeker aan het eind van die wedstrijd, ook best wel geholpen door zijn Italiaanse tegenstander Passaro, die veel fouten maakte. Jesper speelde zelf, vond ik, ook niet geweldig, vooral zijn service weinig eerste services in, moeilijk. Maar goed, hij kan altijd vertrouwen op zijn vechtersmentaliteit. Hè, want het is wel een bijtertje, Jesper de Jong. Dus ja, hij moest afbreken, stond 2-1 achter. Moest dan de volgende dag terugkomen. Ja, en wint dan toch wel heel eenvoudig die 4e en 5e set. Dus mentaal heeft hij de knop omgedraaid. Mentaal een hele goede overwinning. En ja, dat kan hij meenemen en zorgen dat hij weer wat beter speelt. Want ja, hij treft ook een goede speler, de Belg Zizou Bergs. Ja? Nummer 31 van de plaatsingslijst. Ja, misschien niet zo goed als Alex de Menor, maar toch ook een spectaculaire tennisser, een goede tennisser. De Belgen, ja, die hebben 3 spelers in de top 40.
2: Wat een wilde, joh.
6: Ja. Ja, die zijn ondertussen de Nederlanders echt voorbij. Dus hij moet aan de bak, Jesper de Jong. Maar ja, hij kent de Belg, dus hoeft daar ook niet bang voor te zijn. Op papier, ja, Berg staat hoger, 31ste geplaatst. Jesper de Jong staat 100 momenteel op de ranglijst, is wat gezakt. Maar het kan natuurlijk wel. Maar ja, kortom, zware lotingen, zo ja, tegen middernacht, denk ik, als ze de baan op gaan.
2: Ja, hij was zelf ook niet helemaal tevreden. Hij zei ook, ik moest overleven tegen Passaro en mijn service liep me in de steek. Dus hij weet in ieder geval wat hem te doen staat, die wedstrijd. Laten we even teruggaan naar eerder vanavond. Toen werd Félix Auger-Aliassime uitgeschakeld. Want wat gebeurde daar dan?
6: Ja, goede tegenstander. Echt een hele goede tegenstander. En dan tref je de Rus Karin Khachanov in de tweede ronde. Nou, dat is een speler die altijd geplaatst stond. Dit jaar bij de US Open voor het eerst niet. Hij is gezakt. Nummer 50 staat hij nu. Maar ja, hij heeft 8 gestaan in de wereld. Jarenlang top 20, top 15. Ja. Hele stabiele, ervaren speler. 11e US Open. Ja, die kan echt wel tennissen.
2: En maar die Auger-Aliassime, die was 3e geplaatst. Hè? Dus dat is ook geen koekoebakker.
6: Zeker, maar ik had ook het idee dat hij niet helemaal topfit was. De week hiervoor heeft hij ook maar 1 toernooi gespeeld. Bijvoorbeeld niet zijn eigen toernooi. Hij komt uit Montreal, Canada. Daar woont hij. Het grote Masters toernooi Montreal was daar. Speelde hij niet mee. Hij had wat pijntjes, wat blessuretjes. Niet helemaal duidelijk wat. Maar hij oogde niet topfit. Beetje slap zelfs. Eerste set wint hij dan. Beetje rommelige set in een tiebreak. Maar daarna kansloos set 2, 3 en 4 eraf tegen een hele goede Khachanov. Maar toch, Auger-Aliassime, vorig jaar nog halve finalist. Heel goed jaar achter de rug. Was misschien niet helemaal klaar voor dit toernooi. Niet helemaal topfit en haalde zijn niveau niet.
2: Nee. Nou ja, Marcella, dus maken we ons op voor die 2 Nederlanders, Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp. Heb je dan ook weer zicht op de weather reports?
6: Nou, het is voor het eerst vandaag behoorlijk warm, zo 30 graden. Luchtvochtigheid is altijd hoog in New York, 76%, dus zweten voor de spelers. Misschien nog wel een klein buitje lokale tijd rond 6 uur, dus middernacht. Ja, misschien net de tijd dat onze jongens de baan opkomen. Maar overal zal het droog blijven en droog zijn, denk ik. Nou, misschien een heel klein buitje, maar het zal goed komen. Ze gaan spelen.
5: Ik zie een nieuwe toekomst, hoor, Marcella.
6: Weer vrouw?
5: Ja, ik vind dat jij dit echt ook heel mooi doet.
2: Ik weet niet of Willemijn Hubert dat allemaal wel goed vindt, hoor.
5: Concurrentie.
6: Die is de baas. Ja.
2: Ja, was trouwens wel mooi, die beelden. Heb je dat gezien van de US Open? Had het geregend. Het was net alsof er een Zamboni over de baan ging om het eventjes droog te krijgen en te dweilen. Maar goed, laten we hopen dat atleet ze bespaard blijft dit keer. Dankjewel, Marcella.
5: Aankomend weekend gaan de beste voetgolfers van Nederland de strijd aan met elkaar op het NK voetgolf in het Drentse Exlo. En wat blijkt, in die sport is ons kleine landje hartstikke goed. We gaan naar organisator Jaap Urban. Goedenavond.
0: Goedenavond.
5: Ja, voetgolf, is het wat ik denk dat het is? Gewoon golf, maar dan met een voetbal?
0: Dat is exact wat het is. Ja. Ja, het is veel meer golf dan voetbal. Ja. Dus het is echt golf met de voetbal. Ja.
5: En spelen jullie dat op gewoon golfbanen?
0: Ja, dat klopt.
5: Ja. En dan even, ja, heel suf, maar dat gaatje is dan toch te klein?
0: Ja, dat is de meest gestelde vraag. Oh. En misschien daarom ook wel heel logisch. Maar ja. Naast de greens, waar de golfers hun golfhole in hebben, daar worden grote golfholes gegraven voor het voetgolf. Die zijn, uit mijn hoofd, 53 centimeter groot. Ja. En die worden dan afgedekt met een deksel. Maar op het moment dat er gevoetgolfd wordt, dan gaat het deksel eraf. En dan gaat de vlag van de golfhole in de voetgolfhole. En is het ineens een voetgolfbaan geworden.
2: Dus jullie maken gebruik van dezelfde banen?
5: Ja.
0: Dat is eigenlijk exact dezelfde baan die je gebruikt, ja.
5: Ja. En hoeveel voetgolfers zijn er in Nederland, ongeveer?
0: Dat vind ik lastig te zeggen hoor, maar in ieder geval enkele honderden.
5: Ja, ja.
0: Als je kijkt naar hoeveel er gespeeld wordt, zeg maar, op de verschillende toernooien door het land heen. En als je kijkt naar de groep die het echt heel fanatiek beoefent, vaak toernooien speelt, dan kom je denk ik op ruim 100 uit.
2: Zit dat een beetje in de lift? Is er een hype aan het ontstaan?
0: Hoe zal ik het zeggen? Internationaal kan je dat zeker wel zeggen. Er zijn veel landen, de sport groeit in heel veel landen echt behoorlijk snel. In Nederland vind ik eigenlijk dat de hype eigenlijk al een beetje voorbij is, zeg maar. En dat ik het gevoel heb van het stagneert wat.
2: Hoe komt dat?
0: In ieder geval qua aantallen mensen die het spelen. Oh. Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Het is natuurlijk nog steeds... niet heel laagdrempelig. Wel laagdrempeliger dan golf, denk ik. Maar er zijn gewoon niet heel veel banen in Nederland waar je zomaar even terecht kunt om te spelen. En dat maakt het natuurlijk lastig.
5: Aan de lijn hebben we meervoudig Nederlands kampioene Daphne Steenstra. Goedenavond, Daphne.
7: Hi, goedenavond.
5: Hoe ging dat bij jou dan? Hoe rolde jij in het voetgolf?
7: Nou, ik heb vroeger zelf altijd gevoetbald. Echt van mijn 10e tot mijn 25e. Ja,
5: wat zijn het veel voetballers die dit gaan doen?
7: Ja, okay. Jazeker, dat wel. Ja, niet allemaal hoor, maar de meeste. Ik denk 80% is zeker wel gevoetbald, ja.
5: Oké. Okay.
7: En toen was ik een tijdje gestopt. En daarna toen leerde ik iemand kennen en die voetgolfte dus. Simon Wetzel, eigenlijk ook een beetje de oprichter samen met... Ook met Jaap en nog wat anderen die het eigenlijk al vanaf het begin af aan doen. En die zeiden van, oh Daf, je gaat het echt wel leuk vinden en zo. En toen ben ik met hem mee geweest. En eigenlijk sindsdien ben ik niet meer gestopt met voetgolf.
5: Wat maakt het dan leuker dan voetbal?
7: Nou, ik vind het... Je hebt natuurlijk verschillende... Bij voetbal is het echt een teamsport.
5: Ja.
7: En ik vind voor teamsport moet je gewoon aanwezig kunnen zijn. Ook op je trainingen en op je wedstrijddagen. En voor mij was het omdat ik in de horeca werkte, lukte me dat niet. Mm. En dit is ook een stukje, het mentale aspect speelt heel erg mee met voetgolf. Mm. Wat ik ook wel heel interessant vind. Maar ook het individuele en het teamsport, het is beide.
2: Ja, maar het vergt dus ook technisch gezien misschien weer andere dingen dan gewoon voetbal?
7: Jazeker. Ja, want de voetballers die denken altijd dat ze wel heel makkelijk mij kunnen verslaan. Ja. Maar dat valt wel tegen dan, als ze het een keertje doen.
2: Ja, want nu komt het natuurlijk echt met name neer. Ook op traptechniek, hè. Je hoeft niet te sprinten, je hoeft niet geen duels aan te gaan. Dus het gaat echt om de techniek?
7: Ja, weet je, je hoeft niet per se 100% te trappen met de wreef. Ik doe alles bijvoorbeeld met mijn binnenkant. Mm. En daardoor schiet ik wel veel zuiverder, maar niet alles op 100%. En sommige, vooral mannen, helaas, die proberen dan op 100% heel ver te trappen. Maar ja, dan heb je wel meer afzwaaiers. Nee, precies.
2: Ja. Weten we natuurlijk van golf. Het gaat ook veel om materiaal en welke club gebruik je om te putten of juist voor de verre slagen. Hoe zit dat dan bij voetgolf?
7: Ja, je hebt ook speciale ballen ervoor. De Jabulani is wel echt een bekende bal ook. Die heb ik zelf ook gehaald. Ja, de WK-bal van 2012, uit mijn hoofd.
2: Ja, dat kan je.
7: In Zuid-Afrika.
2: 2010, ja. In Zuid-Afrika,
7: 2010 was dat. Ja, die wordt heel veel gebruikt. Want daar kan je gewoon heel recht mee trappen. En die rolt ook echt heel goed. Ik heb zelf ook de WK-bal van afgelopen jaar geprobeerd, zeg maar.
2: Ja?
7: Maar die rolde dus juist echt totaal niet. Want de vlakken zijn net weer wat anders. Waardoor die gewoon niet rolt op de baan. En nu hebben we toevallig onze collega's vanuit Nederland, die hebben een eigen squib, heet die dan, de squibbal. Die hebben zij geïntroduceerd en die lijkt op de Jabulani.
2: Oh, ja.
7: En daar speel ik nu mee. En ja, en die rolt echt als die rolt echt heel ver, wat heel fijn is natuurlijk, ja, op een golfbaan.
2: Hij rolt en hij zwabbert ook, kan ik me nog herinneren van dat WK voetbal.
7: Ja, ja. Ja, dat klopt.
2: Hey, dat NK komt er dus aan. Ik begrijp, ja. Jij gaat voor je derde titel, hè?
7: Ja, dat klopt, ja.
2: Hoe zijn de kansen?
7: Ja, 50-50. Ja, ik heb bijvoorbeeld afgelopen toernooi, ik was in België, ik ging heel goed. En mijn laatste dag heb ik gewoon echt, op 1-0 heb ik het gewoon echt verpest voor mezelf. Hm. Daar ging ik met een 9 vanaf en de rest met een 3. Ja, dan weet je eigenlijk al dat je hele toernooi hebt verpest. Ja. Dus het kan alle kanten op gaan.
2: En,
7: het is gewoon 2 dagen vol spelen.
2: Vol spelen en niet alles op de vreef. Dus inderdaad, en Jaap Urban, aan jou de taak natuurlijk om die green goed verzorgd te houden.
0: Ja, nou, dat laat ik graag aan de greenkeeper over, hoor, moet ik zeggen.
2: Maar precisie werkt, net als bij golf?
0: Een vak apart. Ja, kijk, ik heb 2 jaar geleden ben ik begonnen om samen te werken met deze baan waar het gespeeld wordt in Exlo. En mijn rol is vooral om tussen de bond en de golfbaan de wensen van de bond door te geven. Samen de baan uit te denken, zorgen dat die ten eerste uitdagend is, maar ten tweede ook wel speelbaar is.
2: Ja.
0: Want je kunt wel heel veel uitdagingen erin brengen, maar het moet wel te doen zijn.
2: Nou.
0: En dus daar ben ik afgelopen week druk mee geweest. Tot aan vandaag aan toe nog, inderdaad.
2: Alle voorbereidingen zijn getroffen. Het NK Footgolf kan van start gaan. Dankjewel Daphne Steenstra en Jaap Urban.
5: Het Italiaanse Como mag zijn thuiswedstrijden dit Champions League seizoen gewoon in het eigen stadion spelen. Vandaag gaf de UEFA daar toestemming voor. Dat klinkt als een formaliteit, maar dat was het niet. In een paar maanden was een upgrade nodig aan de infrastructuur en diverse faciliteiten. Daarbovenop werd er ook nog eens een hele tribune afgebroken en in recordtempo opgebouwd. Wel zo fijn. Como speelt al sinds de oprichting in 1907 in een sfeervol stadion met prachtig uitzicht op het Como-meer. De thuiswedstrijd tegen Leipzig is het eerste Europese duel ooit van de club.
2: De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht naar aanleiding van het vuurwerkincident rond Cambuur Feyenoord 11 dagen geleden. Dat schrijft Omroep Friesland. Tijdens deze wedstrijd gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk naar het supportersvak van Cambuur. 7 mensen raakten daarbij gewond. Een woordvoerder zegt dat de politie druk bezig is met het bekijken van de beelden, maar personen koppelen aan strafbare feiten is een tijdrovende klus. Feyenoord liet eerder al wel weten 10 mensen in beeld te hebben.
5: En dan even naar Engeland. Voormalig Premier League scheidsrechter Mike Dean heeft in een podcast opgebiecht dat hij tijdens wedstrijden soms geheime spelletjes speelt. Hij sprak bijvoorbeeld met zijn collega's af: hoe lang kan ik in de middencirkel blijven staan? Of hoe lang kan ik laten spelen zonder 1 keer op mijn fluitje te blazen?
8: Er used to be games we used to have. As I laugh, we used to say, so, we kick off now, right? See how long we can go without blowing a whistle. I've done that a few times in the Premier League, before VAR obviously. When 20-25 minutes I've blown a whistle. A few times, let it go. That was just me joking about.
5: Joking about. Dean zegt dat hij soms wel 20 minuten dit volhield. De scheidsrechtersorganisatie kijkt ondertussen wel even vreemd op. ProRef zegt geen bewijs te hebben dat Dean dit allemaal ook echt heeft gedaan. Dus misschien heeft hij na zijn carrière op dit moment ook nog een beetje zitten spelen met de waarheid.
2: Misschien moeten wij ook maar eens van onze spelletjes. Die houdt het langs zijn mond en zo.
5: Ja, dat soort dingen.

0: Cats, My Disease. Ben Lee.
1: Ja, hoewel de zomervakantie voor de meeste mensen ten einde is, genieten we nog even van de nazomer, als het droog is tenminste. Maar hoe kom je deze laatste periode nou goed door? Ja, dat kan natuurlijk met een goede podcast voor tijdens een wandeling, een boek terwijl je van de laatste zonnestralen geniet, of een film voor onderweg in de trein. Keuze is reuze, maar wat is nou echt de moeite waard? Dat vragen we aan onze collega's. En vandaag is de beurt aan Martin Vriesema. Martin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Of eigenlijk moet ik zeggen buonasera, want jij wil het hebben over een boek over een Italiaanse voetbalclub. Het boek heet Het Wonder van Castel di Sangro, geschreven door een Amerikaan, Joe McGinnis. Nou, vertel, wat is zo bijzonder aan dit boek?
2: Ja, het is een prachtig boek. Het gaat over veel meer dan voetbal eigenlijk. Je kunt het bijna gewoon lezen als een roman met allemaal verschillende karakters. In dit geval voetballers met een eigen achtergrond. Maar om het even goed te schetsen. Joe McGinnis is dus inderdaad een Amerikaanse schrijver die rond 1994, toen het WK in Amerika was, in de ban raakte van het voetballen. Ja. Hij was ook bevriend met die verdediger Alexi Lalas.
1: Ah, dat was echt zo'n beetje het gezicht van het Amerikaanse voetbal toen, hè?
2: Precies, ja. Zo'n stoere verdediger met het rossige haar. En die ging naar Italië, die ging daar voetballen. En die nodigde de schrijver uit om ook daar eens te kijken. Toen heeft hij een wedstrijd van AC Milan gezien met onder andere Ruud Gullit, die toen heel veel indruk maakte. En ja, toen raakte hij dus getriggerd door het Italiaanse voetbal. En vervolgens kwam hij op het spoor van Castel di Sangro. En dat is natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal wat daar allemaal gebeurde.
1: Ja, want dat was dus een clubje die zich heel snel ontwikkelde, promoveerde naar de Serie B en dan moet het zich daar gaan handhaven. En daar is die schrijver, die Joe McGinnis, dus op ingesprongen eigenlijk, hè?
2: Ja, hij hoorde dus van dat verhaal en dat fascineerde hem enorm. Hè. Een heel klein stadje, en misschien moet je gewoon spreken van een dorp, 5000 inwoners. En die zijn dus inderdaad al die divisies, die lagere divisies doorgekomen en weten dan zelfs in de Serie B te belanden. En dat vond hij zo fascinerend. Toen heeft hij contact gezocht met de club. Ja, en de club vond dat best wel interessant. Want die dachten, goh, een Amerikaan die hier bij ons komt kijken, dat levert publiciteit op. We moeten ons ook zien te handhaven in die Serie B. Dus hoe meer publiciteit, hoe beter. En ja, hij was dus heel erg welkom en hij mocht heel dicht op de groep zitten en kon dat proces dus volgen zoals dat ging in dat seizoen.
1: Ja, en dan treft hij natuurlijk allemaal echte Italiaanse toestanden aan. Alle stereotypen komen wel voorbij, denk ik zo.
2: Ja, zeker. Dat begint al met de club-eigenaar. Dat is een man, Signor Rezza heet hij. Rijk geworden met huizen in Napels. Nou, dan heb je meteen al een beeld, denk ik. Hè, hoe dat, in wat voor milieu dat plaatsvindt. En die is dan op een gegeven moment daar ook in dat stadje beland. En die heeft een heel groot huis met enorm veel grond daar. Heeft daar allemaal vreemde dieren. Lopen daar rond dat huis en dan blijkt, want die schrijver mag daar een keer op bezoek, op audiëntie, moet je bijna zeggen. En dan blijkt bijvoorbeeld dat die dieren, ja, dat is gewoon een belastingtruc, want dat zijn er zogenaamd bedreigde diersoorten. En in Italië, ik weet niet of dat nog zo is, maar toen, wanneer dat verhaal speelt, dan levert je dat, als je die dus op je grondgebied hebt lopen, ja, dan krijg je een leuk belastingvoordeeltje, want dat is goed voor die beesten in Italië.
1: Ja, er komen nog maffia-toestanden tegen en zo, hè?
2: Ja, zeker. Het is die man wordt ook voortdurend bewaakt en hij was van tevoren al gewaarschuwd. Hij mocht daar een keer eten, maar dan was ook nadrukkelijk de boodschap: je moet het wel allemaal opeten, want als je iets laat staan, dat is dan zeer beledigend. Maar ook later in dat seizoen er gebeuren allemaal dingen die waarvan hij denkt: jeetje, wat is dit? Dit is geen zuivere koffie.
0: Okay. Maar begint de schrijver zich niet bedreigd te voelen ook door die hele situatie?
2: Nou, op het laatst in het boek is dat inderdaad echt het geval, want hij ontdekt dat het team is de voorlaatste wedstrijd, weten ze zich veilig te spelen in die Serie B. Dus het is eigenlijk opnieuw een wonder dat het team dat flikt. En die laatste wedstrijd moeten ze tegen een club die nog kan promoveren. En dan komt hij erachter dat ze die wedstrijd gewoon gaan weggeven. Want de club kan wel wat extra inkomsten gebruiken.
1: Ja, dat is gewoon
2: en
1: betaald.
2: De schrijver is daar enorm verontwaardigd over. En Maar die jongens hebben zoiets, ook de spelers, van... Ah, joh, maak je niet druk, zo gaat dat hier. En daar moet je toch een beetje begrip voor hebben. En dan wordt hij dus zelfs ook geïntimideerd. Want hij wil dat allemaal opschrijven. En dat vinden ze niet leuk. Ja. Maar hij heeft het uiteindelijk wel opgeschreven.
1: Is de liefde voor Castel di Sangro altijd gebleven?
2: Je bedoelt vanuit de schrijver?
1: Ja, ja.
2: Ja, hij heeft dat zeker gevolgd. Alleen het jaar daarna ging het al mis en degradeerden ze. Ah. En inmiddels spelen ze zelfs weer helemaal in de onderste regionen. Dus het was een prachtig wonder, maar het is wel allemaal voorbij.
1: Nou, allemaal beschreven dus in het boek Het Wonder van Castel di Sangro. Geschreven door de Amerikaan Joe McGinnis en de aanbeveling van Martin Vriesema.
0: Grazie. En straks Het Oog met Lucella Carasso.
1: Wij zijn er morgen weer vanaf 9 uur. Tot dan.
3: NPO Radio 1.
4: Human.
3: Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Rensen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
4: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
9: NPO Radio 1.
10: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Het permanent sluiten van het huis is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minces. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd al wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en ook een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen leveren veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen, al is dat wel minder door de plannen. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond ophalen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De coronaverhoren geven een inkijkje in het appverkeer tussen de ministers uit die tijd. Oud-minister Grapperhaus noemde zijn collega Arie Slob een soepjurkje. Burgemeester De Pla had geen ruggengraat volgens hem. En het werk van de Eerste Kamer noemde hij geriatrische beunhazerij. Door zijn frustratie zo af te reageren, zei hij, kon hij daarna beter met ze samenwerken. Benieuwd of die methode de managementboeken gaat halen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze Haagse verslaggever zat bij de coronaverhoren vandaag, waar oud-minister Hugo de Jonge ook voor de tweede keer langskwam, en hij doet daar zo verslag van. Ondertussen is in politiek Italië een record gevestigd, want Giorgia Meloni is de langstzittende premier sinds de Tweede Wereldoorlog in Italië. Regisseur Remy van Heugten juichte als kind tijdens het EK voetbal van 88 voor Marco van Basten en regisseerde nu de serie over het leven van deze voetballer, dat niet altijd makkelijk was. En van Heugten is zo te gast. Burgemeesters worstelen soms met de wet in hun strijd tegen criminaliteit, zoals in Overasselt. En de burgemeester van Zaandam vertelt zo over zijn ervaringen. En Overasselt zit ook in het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 3 september.
3: U weet inmiddels dat ik heb besloten om het bewuste pand en perceel voor de duur van 1 jaar te sluiten.
2: En dat is niet de enige maatregel van de burgemeester van Overasselt. Er komt ook permanente camerabewaking en de hoofdbewoner van het pand dat mikpunt is van criminelen heeft sinds gisteravond een gebiedsverbod.
3: En betekent dat diegene zich in ieder geval gedurende 2 weken niet binnen de gemeente mag bevinden.
2: De bewoners zijn opgelucht, maar ook kritisch.
4: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de 3e of 4e keer dat het gesloten wordt.
2: Alleen het pand permanent sluiten, dat kan burgemeester minstens niet.
3: Een termijn van 1 jaar is een forse, en ik vind een terecht forse termijn. Ik sta volledig achter dat besluit, een terecht forse termijn op basis van de wettelijke bevoegdheid die ik nu toepas.
2: Vandaag zijn er ook weer wapens gevonden in het dorp, dat meldt de politie. Er is in ieder geval 1 ding waar iedereen het over eens is.
5: Er moet rust komen hier in het dorp.
2: En dan gaat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnen. Voor het commissariaat voor de media is de maat vol.
6: Nu is het punt gekomen dat we zeggen, ondanks alles, alle inzet die we hebben gepleegd, het houdt een keer op.
2: Aanleiding is de uitzending eind juli, waarin door de inmiddels oud-hoofdredacteur Joost Niemuller positief werd gesproken over een speech van Hitler.
7: Hitler zegt dat gewoon heel goed.
2: Presentatrice Raisha Blommestein deed er vervolgens nog een schepje bovenop.
8: Hitler dronk ook water, hè? Dus.
2: Cultuurminister Letschert zegt na het weekend een beslissing te nemen. Volgens bronnen zal de omroep moeten verdwijnen. Zelf is Ongehoord Nederland optimistisch.
9: U vroeg zich misschien al af, waar blijft Ongehoord Nieuws? Nou, nog heel even geduld, want vanaf aanstaande dinsdag 8 september zijn we weer terug met alweer ons 10e seizoen.
2: De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos psychisch lijden, zijn opgelucht na een uitspraak van de rechter. De rechter bepaalde dat de namen van psychiaters die hierover een brandbrief schreven geopenbaard moeten worden.
10: We waren echt gewoon gecriminaliseerd. En ik vind het heel belangrijk dat mensen die dat doen, dat die ook zichzelf moeten kunnen verantwoorden bij een tuchtrechter als dat kan.
2: Binnen 5 dagen moet het Openbaar Ministerie de namen bekendmaken, heeft de rechtbank vandaag besloten. Een overwinning voor het gezin.
10: Kijk, als je iets wil veranderen aan de euthanasiewet of als je zorgen uit wil spreken, dat is prima. En ik vind ook dat maatschappelijke debat gevoerd moet kunnen worden. Maar niet over de rug van onze dochter.
2: Het was druk op een schip in Rotterdam vandaag, want deze zanger.
11: Heb je eten voor mij?
2: Ja, Frans Bauer ging een grote aankondiging doen.
12: Standbeeld?
13: Nee, zoveel brons is er niet.
2: Nou, geen standbeeld, maar wel.
13: 40 jaar Frans Bauer en dan ga ik vieren in Rotterdam, Ahoy.
2: Volgend jaar april, dan speelt hij 2 jubileumshows daar en of zijn vrouw Mariska daarin een grote rol krijgt.
12: Staat in de coulissen te juichen.
14: Tuurlijk.
12: Op Frans nog een keer.
14: Alhoewel ik er één show niet bij ben, want ik heb mijn eigen theatertour.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen, Robert Baltus.
15: Ja, inderdaad. De hersteloperatie voor teveel betaalde belasting in box 3 valt vooralsnog aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht. D66-staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën zegt dat en het Financiële Dagblad schrijft erover. Een derde van de spaarders en beleggers waarvan verwacht werd dat ze vermogensbelasting terug zouden vragen, is binnen.
2: De Belastingdienst heeft tegen de 1 miljard terugbetaald. Voor het herstel is 16,6 miljard gereden.

0: gereserveerd en van de 1,5 miljoen verwachte aanvragen is nu ruim 1/3 verwerkt. De Hoge Raad bepaalde dat spaarders en beleggers niet belast mogen worden voor een hoger rendement dan ze in werkelijkheid hebben behaald. Wie tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geld terug.
1: Nepal draagt nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde, maar krijgt wel de grote klappen. De Himalaya-staat eist een schadevergoeding van rijke landen, schrijft de Volkskrant. De schaal van deze verwoesting is nieuw, zeggen ze daar.
0: Bij de Himalaya denk je aan de hoogste bergen ter wereld. Eeuwige witte reuzen van graniet waar vlaggen wapperen in de ijzige wind. Maar daaroverheen vliegend moet je zoeken naar wit. Groen en donkergrijs domineren. Het dak van de wereld wankelt.
1: Terwijl reddingswerkers na de verwoestende vloedgolf van vorige week naar duizenden lichamen zoeken langs de rivieren, zijn bewoners van het dorpje Tame, nabij de Everest, aan het bijkomen van een vloedgolf die ze daar 2 jaar geleden al hadden en die alles wegvaagde. En in het verre westen van Nepal veranderden bewoners van het plaatsje Tilgaon vorig jaar in klimaatvluchtelingen na een mysterieuze overstroming die werd veroorzaakt door de ontdooiende permafrost.
0: Kunst is meer dan mooi of interessant, het is ook gezond, zegt psychobioloog Desi van Koer. Zij deed onderzoek naar de helende werking van kunst. Het is een medicijn, stelt ze zelfs, of je het nou zelf beoefent, bekijkt of beleeft, kunst is gezond. De Britse hoogleraar staaft het met talloze onderzoeken en voorbeelden.
1: Kunst werkt bijvoorbeeld stressverlagend en voorkomt chronische ziekten. Het maakt ons socialer en zelfs, bijvoorbeeld als we zingen, seksueel aantrekkelijker. En, zegt ze in de Volkskrant, kunst is geen luxe, maar een noodzaak.
0: Rimpels, grijs haar, een huid die langzaam verandert, dat hoort er toch echt bij. Maar het is ook iets waar steeds meer mensen zich tegen verzetten. Botox, fillers, roodlichtmaskers, haarbehandelingen en zelfs operaties. De drang om er jong uit te blijven zien is goed waarneembaar bij bijvoorbeeld wereldster Madonna. Volgens haar volgers is de nieuwe look van de 68-jarige zangeres bijna onherkenbaar. Eerder een tiener dan iemand van haar eigen leeftijd.
1: Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gelukt is, zegt de professor Dr. Berend van der Leij van Bergman Clinics in de Telegraaf. Haar gezicht lijkt jaren jonger, maar als je kijkt naar haar rimpelige handen en armen. Volgens psycholoog professor Dr. Lisbeth Woertman, die gespecialiseerd is in de psychologie van het uiterlijk, heeft het te maken met het beeld dat we hebben van ouder worden. We zijn nog nooit zo oud geweest. Het is des te wonderlijker dat we nog steeds geen mooi zelfbeeld hebben van ons op oudere leeftijd.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Things Take Time, Gap of Youth. Hugo de Jonge, de voormalig minister van Volksgezondheid, mocht zich vandaag voor de tweede keer melden bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. En langzamerhand werkt de commissie toe naar een afronding. Volgende week, dan zijn de laatste verhoren. Dan komt onder meer ook oud-premier Rutte nog eens langs. Politiek verslaggever Lars Geerts, die heeft de verhoren vanaf begin af aan gevolgd en zat ook vandaag weer paraat. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Nou ja, jij houdt het ook maar vol, hè? Welke lijn valt er nu te ontdekken na al die weken van verhoren?
1: Nou, dat er in principe uit deze enquête geen hele grote onthullingen zullen komen. Geen zaken die zijn achtergehouden bijvoorbeeld, of grote fouten die onder het tapijt zijn geveegd. Wat dat betreft zou je nu al kunnen concluderen dat alle controlerende instanties eigenlijk hun werk behoorlijk goed hebben gedaan. De Kamer, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Rekenkamer, wij zelf, de journalistiek. De verhalen zijn inmiddels wel bekend over de verpleeghuizen, over de vaccinatiecampagne, dus geen verrassingen op dat vlak. Wel wordt een beeld vormgegeven. En het beeld is dat veel instanties, bedrijven, politici heel erg worstelen. Nog steeds worstelen met de maatregelen en de schade die die maatregelen hebben aangericht. Wellicht meer nog dan het virus. Hè, onder jongeren, ondernemers, ouderen. En de vraag die maar terug blijft keren is, kon dat niet anders? Waarom was er zo'n focus op de gezondheidsschade? En de consensus is dat het zou hebben geholpen als er naast al die medische wetenschappers en adviseurs ook andere adviseurs waren geweest. Een maatschappelijk impactteam bijvoorbeeld, dat gelijkwaardig aan het outbreak management team had kunnen adviseren.
0: En heeft Hugo de Jonge een antwoord op die vraag waarom die focus zo op de gezondheidsschade lag?
1: Nou, het is eigenlijk het antwoord dat iedere bewindspersoon en ook hoge ambtenaar gaf tijdens deze enquête. Namelijk, iedereen die op zoek was naar een alternatief moet ook rekening mee houden van het effect van het alternatief. Was de uitkomst dan ook wezenlijk anders geweest als je dergelijke andere adviseurs naast het outbreak management team had gehad?
2: Als het aankomt op vraagstukken van leven en dood, dat weegt altijd zwaarder dan wat dan ook. En dat is denk ik ook wel eerlijk om te zeggen. Die doelstelling van het kabinet, hè, om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken, om kwetsbare mensen te beschermen, is uiteindelijk ook door niemand fundamenteel gechallenged. Er is natuurlijk wel gezegd, je zou eigenlijk dit of je zou eigenlijk dat. Maar die doelstelling is nooit door iemand echt ter discussie gesteld. Omdat iedereen
3: kon
2: ook wel snapt, dat kan niet.
3: Omdat er geen ruimte was?
2: Omdat niemand dat vindt. Uiteindelijk is toch als je een uiteindelijk komt het aan op met welke waarden bepaal je politieke keuze. Op welke waarden maak je onderdeel van het kompas dat je hanteert bij je politieke keuze. En het beschermen van het leven is van de hoogste orde.
3: Helder.
2: Er is geen hogere orde dan dat. Dus ik denk uiteindelijk dat de ruimte die wordt verondersteld, dat als je adviseurs maar gelijk schakelt, dat je dan iets anders zou kunnen kiezen, dat die beperkter is dan we misschien wel zouden willen. Want natuurlijk zouden we het willen. Maar
1: de commissie vroeg zich nog af of dat niet ook een bepaalde tunnelvisie is. De Jonge noemde dat liever standvastigheid.
0: Ja, en de Jonge zegt het ook met behoorlijke stelligheid, hè, als we hem zo horen. Is dat ook een van de redenen dat hij best wel wat kritiek oproept toen, ja, en misschien nu ook wel weer?
1: Ja, dat hoor je ook wel tussen de bedrijven door, zou ik bijna zeggen, of tussen de regels door. De stelligheid in de communicatie, het hameren op die virusbestrijding, dat het leidt bij anderen tot kritiek. Het gevoel inderdaad dat er weinig ruimte was voor tegenspraak. In de voren is veel aan de orde geweest dat er een duidelijke top was binnen het kabinet als het ging om coronabestrijding. Het beeld is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en de minister van Justitie destijds Grapperhaus, aangevuld door bepaalde ambtenaar, de lijnen uitzetten en dat het voor anderen lastig was om daar tegenin te gaan. En de vraag die de commissie daarna stelde was inderdaad of ze wel goed genoeg om konden gaan met kritiek en met tegenspraak.
0: Ja, je zei eerder al een tunnelvisie, hè? Was daar nou uiteindelijk sprake van?
1: Nou ja, wat je een beetje kunt merken, ook als het appverkeer openbaar wordt, en dat gebeurt dan wel tijdens zo'n corona-enquête.
0: Tussen de ministers?
1: Tussen de ministers, inderdaad. Dat je kunt zien dat ze veel bij elkaar stoom afblazen. Dat ze over anderen praten. Dat het toch wel lijkt alsof ze bij elkaar inderdaad in het schuttersputje zitten. En het gevoel hebben van wij tegen de rest. Als het gaat bijvoorbeeld over de Eerste Kamer en de kritiek die daaruit komt. Grapperhaus noemde dat gisteren die hele Eerste Kamer geriatrische beunhazen bijvoorbeeld. Nou, vandaag werd appverkeer.
0: Ja, dat zei hij trouwens niet gisteren, maar gisteren werd het openbaar.
1: Gisteren werd het openbaar, excuus. Ja.
0: De appjes werden openbaar uit die tijd.
1: Precies, ja. En vandaag werd het appverkeer bekend tussen die twee. Wat Hugo de Jonge dan precies vond van de Tweede Kamer en het parlement.
3: Het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals. En misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden. Deze crisis.
2: Nou.
3: Hoe verklaart u die woordkeuze?
2: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben gedaan.
3: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
2: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst. Hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè, dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen.
1: Ja, dit was eigenlijk een beetje een patroon in de voren. Er kwam kritiek. De Jonge trok zich dat ook aan. Zei ook van dat had ik op die manier wellicht niet moeten zeggen. Ook als het ging om bepaalde manieren waarop hij communiceerde richting het publiek. Maar tegelijkertijd bleef hij bij zijn inhoudelijke kritiek, bijvoorbeeld richting de Kamer, dat er wel erg veel was rond die debatten. En dat zijn ambtenaren meer daarmee bezig waren dan met de crisisbestrijding. Ook kritiek trouwens die eerder werd geuit door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die de crisiscoördinatie deed. Het blijft steeds schipperen tussen die twee, wat de jongen betreft.
0: Ja, en als je het hebt over voorbeeldgedrag van leiderschap. Mm-hmm. Ze zeggen wel gisteren ook van ja, het is allemaal niet heel fraai en het is ongepast. Ja, heb je het idee dat ze er echt heel veel afstand van nemen? Van al die appjes met geroddel over de collega's?
1: Nee, maar dat is eerlijk gezegd wel breed. Dat is niet alleen bij De Jonge of bij Grapperhaus of zelfs bij Rutte zo. Eerder werden ook appverkeer bekend van Arie Slob bijvoorbeeld, de minister van Onderwijs. En we zagen ook al frustratie bij Kajsa Ollongren richting de collega's. En allemaal doen ze het af als we stonden onder druk. We hadden veel te doen. Ja, we waren ook menselijk. En we hebben dit soort dingen gedaan. En nee, dat was niet netjes.
0: Nee. En naast de bestuurlijke zaken, hè, wat sprong er in de verhoren uit verder voor jou?
1: Ik denk toch dat de meeste indruk toch wel de persoonlijke verhalen hebben gemaakt van wetenschappers, van mensen die belangen vertegenwoordigen. En dat gaat dan vooral over de bedreigingen die ze hebben ervaren en hoezeer iedereen daaronder heeft geleden. En die jongen, die heeft er tot nu toe weinig over gezegd in een podcast één keer, maar wilde daar vandaag toch ook, wat het hem zelf betreft, graag de aandacht voor.
2: Dit was heel groot en heel spannend, ook voor de mensen op het departement, heel groot en heel spannend. En de ambtelijke leiding op dat moment heeft, en ik zelf ook, heeft willen uitstralen aan mensen.
0: Hey, wacht even. Nu was de jongen.
2: Dan
0: denk
2: moet u
0: ik...
2: denken aan dat het ook zakelijk was om een politiehuisje voor de deur te zetten, dat er allerlei gekken aan de deur stonden die filmend en scheldend voor de deur stonden, dat we onze eigen post niet meer konden openmaken, persoonsbeveiliging, van alles en nog wat. Ik, maar ook mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers, et cetera. En dat is heel intens geweest, zeker voor mijn kinderen. En het erge en het meest onmachtige gevoel wat je daarbij hebt, is dat je eigenlijk niet in staat bent om je kinderen daarvoor te behoeden. En zeker mijn dochter heeft daar ongelooflijk veel last van gehad. Is zelf ook heel intensief bedreigd geweest. En heeft serieus geleefd met de angst dat op een dag haar vader niet meer thuis zou komen.
1: Dit soort verhalen hoorden we van Caroli Ili, die kinderarts. Dit soort verhalen hoorden we van de 17-jarige scholieren en voorzitter van het LAX. En dit soort verhalen hoorden we ook van Jaap van Dissel. Al dit soort zaken kwamen in de afgelopen weken bij die parlementaire enquête meerdere malen voorbij. En daarmee in de openbaarheid. En maakte indruk op iedereen en zeker ook op de commissie.
0: Snap ik. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag.

0: Johnny Cash, Love's Been Good to Me. Vanavond gaf de burgemeester van Overasselt weer een persconferentie over de situatie in zijn gemeente. Dat kon u al horen in het nieuwsoverzicht. Het huis van Jan G., dat is de man om wie het geweld daar draait, wordt een jaar gesloten. Definitief sluiten lukt juridisch niet, aldus de burgemeester. En hij had het ook al eerder willen doen, maar dat lukte ook niet. Wanneer helpt de wet een burgemeester om maatregelen te nemen en wanneer staat de wet de burgemeester in de weg? Daar ga ik over praten met de burgemeester van Jan Hamming, Jan Hamming van de Zaandam. Die zet zich al jaren in tegen criminaliteit, ook in eerdere gemeenten. Goedenavond, meneer Hamming.
1: Ja, goedenavond.
0: Kunt u zich...
1: Ben ik burgemeester van Zaanstad.
0: Ja, ik zei Zaandam, hè?
1: Ja,
0: dat is heel ouderwets, sorry.
1: Ja.
0: Kan u zich voorstellen hoe de burgemeester van Overasselt zich voelt deze dagen?
1: Ja, en ik wil vooral uitspreken dat ik het toch belangrijk vind om hier nog een keer te zeggen dat wij als burgemeester natuurlijk schouder aan schouder staan met onze collega in Overasselt en dat het ongelooflijk belangrijk is dat niet alleen wij burgemeesters dat doen, maar dat een hele samenleving staat om mensen die uiteindelijk ook deze besluiten nemen om te zorgen dat een wijk, een dorp in dit geval, weer veilig wordt en veilig blijft. En dat we, ondanks de gevaarzetting die dat met zich meegeeft, ook voor de burgemeester zelf, dat hij wel de juiste besluiten neemt om te zorgen dat dit soort gezwellen in onze samenleving eruit gaan.
0: Want dat het niet makkelijk is een huis te sluiten of een pand te sluiten, zeker niet permanent. Herkent u dat als burgemeester?
1: Jazeker. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal wel te maken met dit soort situaties. Niet in deze extreme vorm, maar deze vorm van excessief geweld. Die is wel uitzonderlijk. Maar ook in onze gemeente hebben we de afgelopen maanden een aantal voorbeelden van excessief geweld gehad. Hè. Een schietpartij met een automatisch wapen op een woning. Zware explosieven aan woningen in wijken in Zaandam en Zaanstad. Ja, dat is helaas steeds meer aan de orde van de dag. En daar moeten we ons op een andere manier toe verhouden. Dat vergt meer inzet, dat vergt ook meer bestuurlijke maatregelen, maar ook meer strafrechtelijke inzet. En meer inzet van verschillende partijen in ons land, om te zorgen dat we dit tij keren. Want het mag niet gewoon gevonden worden, zeker niet door onze kinderen, dat dit soort zaken gebeuren.
0: Terwijl de afgelopen decennia natuurlijk burgemeesters veel meer bevoegdheden al hebben gekregen om criminaliteit aan te pakken. Op wat zou u nog meer willen? Wat is nu niet genoeg?
1: Kijk, wat je ziet is dat ook wij in Zaanstad eigenlijk dat hele palet wat we nu tot onze beschikking hebben, dat we dat regelmatig

0: gebruiken, ook de afgelopen maanden. Hè. Dus het sluiten van woningen, het sluiten van panden, het toepassen van cameratoezicht, het aanbrengen van tijdelijk cameratoezicht, het instellen van veiligheidsrisicogebieden, waardoor je ook preventief kan fouilleren. Dat doen we regelmatig ook in Zaanstad.
1: Ja, gedragsaanwijzingen ook, toch?
0: Gedragsaanwijzingen, hè, dus gebiedsverboden, maar ook dwangsommen opleggen aan bijvoorbeeld het bezit van wapens. Daar zijn veel collega's en wij ook, leggen dan dwangsommen op, zodat ook de ouders zich nog meer bewust van zijn, hey, verrek, ja, als mijn kind dit doet, dan hebben wij ook straks een rekening te betalen. En dat helpt. Maar het is niet genoeg. Het vergt ook van andere partijen dat ze ook eerder in de benen komen. En dat we ook eerder in beeld hebben waar jongeren worden geronseld. Hè? Want uiteindelijk is het exclusief.
1: En welke partijen zijn dat dan?
0: Het exclusief wat vandaag afgaat is wel het gevolg dat gisteren een jongere of een kind is geronseld. En daar moeten we op dat moment moeten we al kunnen ingrijpen. En dan gaat het over voldoende uitrusten van onze politieorganisaties. Het voldoende in de benen brengen van het Openbaar Ministerie. Het voldoende inzet plegen van andere veiligheidspartijen in het land. We moeten een georganiseerde overheid zijn tegenover een sterk georganiseerde criminele sector. Die zwaar excessief geweld bereid is te gebruiken. En onze kinderen te gebruiken als personeel om vuile zaken op te knappen.
1: Want een uitdaging in uw gemeente is bijvoorbeeld een strijd tegen wat u de glazenwassermafia noemt. Wat is daar het probleem als we eens naar die casus kijken?
0: Nou ja, ook daar zie je natuurlijk dat er criminele netwerken aan het werk zijn die uiteindelijk zorgen voor dat een wijk, dat wijken worden getroffen door uitbuiting, het inzetten van jonge mensen, het uitbuiten van grote groepen mensen, daardoor ook woningproblemen ontstaan. En je ook ziet dat wijken worden ontwricht door criminele netwerken. En ik denk dat wij als alle gemeentes en alle burgemeesters willen dat dit soort criminele netwerken weggaan en geen voedingsbodem meer krijgen, geen bodem meer krijgen onder de grond, onder hun voeten, om uiteindelijk ook dit soort acties te ondernemen. Dus de onderwereld moet weer de onderwereld zijn. En wat je nu dus ziet, is dat ze zich steeds meer manifesteren in de bovenwereld. En een mooi voorbeeld is denk ik de aanpak van de motorbendes de afgelopen jaren geweest. Daar zijn we erin geslaagd. Maar op een gegeven moment motorbendes, de OMG's, salonveeg werden, om die toch weer terug te dringen naar de onderwereld. Door wetten aan te nemen, door gezamenlijk op te trekken, door gezamenlijk acties te ondernemen als overheid, als openbaar ministerie, als politie. En veel meer samen op te trekken en daarmee aan de voorkant te komen van de problematiek. En dat mis ik nu bij de aanpak van excessief geweld, bij de aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit die in ons land in een greep houdt, die onze wijken en onze kinderen in een greep houden. En ik vind echt dat we daar nog veel meer gezamenlijke kunnen optrekken, waar we ook nog meer steun van de overheid moeten hebben om uiteindelijk ook te zorgen dat die burgemeester niet alleen in de wind staat en niet uiteindelijk vanavond thuis zit met cameratoezicht, met ook het risico dat de schijnwerpers nu op hem staan. Omdat de criminelen denken van ja, nou moeten we hem ook een kopje kleiner maken om toch weer onze goddelijke gang te kunnen gaan en door te gaan met onze business.
1: Ja, want dat is ook echt een reëel probleem, hè, bij burgemeesters. De veiligheid.
0: Ja, zeker. Het grootste risico is dat op een gegeven moment burgemeesters zeggen, ja, wij doen ook maar niks meer. Dus in die zin is het alle hens aan dek. En zou ik nogmaals willen pleiten voor meer mogelijkheden voor burgemeesters om in te grijpen. Maar daarnaast ook veel meer inzet strafrechtelijk en veel meer steun ook van het Rijk om te zorgen dat we de juiste maatregelen kunnen nemen. En ik wil daar één ding bij zeggen.
1: Ja, wacht even. Bekruipt dat gevoel u ook wel eens? Dat u denkt, nou, ik doe nu maar even niks voor mijn eigen veiligheid?
0: Nooit. Ik heb altijd mezelf aangemoedigd gevoeld als er weer een doodsbedreiging kwam, om maar zo te zeggen. Want dat betekent wel dat je op de juiste weg bent en dat je beet hebt. Want anders nemen mensen niet de moeite om je te bedreigen. Maar ik zie ook collega's die er af en toe wel voor terug deinzen. En dat is het laatste wat we moeten hebben. Dus dat betekent juist dat je schouder aan schouder moet staan en dat je steun moet bieden aan in dit geval deze dappere burgemeester die durft naar voren te stappen en dat hij dat niet alleen doet, maar dat die gesteund wordt door al die andere veiligheidspartijen en door het Rijk om te zorgen dat dit soort praktijken, dit soort excessieve geweldsvormen hier niet meer zullen voorkomen. Daar moeten we heel hard voor werken. We moeten zorgen dat die systemen worden aangepakt en dat moeten we doen met de systematische aanpak van het Rijk, van de lokale overheid en andere veiligheidspartijen.
1: En er is ook af en toe wel kritiek. U heeft bijvoorbeeld kritiek van de gemeenteraad gehad of van gemeenteraadsleden over etnisch profileren als het gaat om die aanpak van de glazenwassermafia. media. Dan hoor je een worsteling met de wet. Wat mag wel, wat mag niet. Zitten de burgemeesters nou een beetje op één lijn, als ik uw oproep hoor, om meer mogelijkheden en bevoegdheden te krijgen? Of denken jullie ook als burgemeesters onderling daar best verschillend over?
0: Nee, ik denk dat we heel eensgezind zijn in dat het nodig is om ondermijnende, in dit geval drugscriminaliteit, maar ondermijnende criminaliteit hard aan te pakken. Daar zijn we heel eensgezind in. En we ook in het besef dat we dat niet alleen kunnen. Dus het mag niet zo zijn dat dit alleen maar op het bordje van burgemeesters komt. Daar hebben we het Openbaar Ministerie bij nodig. Daar hebben we de politie bij nodig. Daar hebben we andere veiligheidspartijen bij nodig. Daar hebben we ook ouders bij nodig. Daar hebben we de hele samenleving bij nodig uiteindelijk om te zorgen dat we dat tij keren. En het ergste wat ons kan overkomen, dat is wat ik graag ook nog net wilde zeggen, is dat onze kinderen opgroeien in een samenleving waarin het gewoon is dat explosieven aan de deur worden gelegd door tieners, in Zaanstad door 13, 14, 15-jarigen. Dat het gewoon wordt dat onze kinderen 's nachts op straat gaan om die explosieven te laten afgaan en schietpartijen te laten plaatsvinden. Kinderen moeten 's nachts slapen om te kunnen werken aan een mooie toekomst, weer goed naar school kunnen gaan en daarmee mooie diploma's halen en daarmee een eerzame baan kunnen vinden. Dat is wat een samenleving die wij allemaal, alle burgemeesters voorstaan en willen graag steun van de hele samenleving ook zelf organiseren om te zorgen dat we dat kunnen waarmaken.
1: Meneer Hamming, burgemeester van Zaanstad, hartelijk dank voor uw tijd en uw reactie.
0: Graag gedaan.
1: Dan gaan we naar Italië, want de premier daar, Giorgia Meloni, heeft vanaf morgen een record op haar naam. Ze is dan de langst zittende Italiaanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. En zij verslaat daarmee de vorige recordhouder Silvio Berlusconi. Hedwig Zeedijk is Italië-deskundige. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, Meloni is nu 1412 dagen premier, bijna 4 jaar. Dat is nog wel een eindje weg van het Nederlandse record, hè, van 14 jaar.
2: Tja, dat kun je wel zeggen, maar in Italië is dat toch echt een hele mijlpaal. De langste. En je noemde hem al, Berlusconi, ja, die heeft dat eerder gehad. 2 keer met twee van zijn 4 regeringen, bijna 4 jaar. Maar de meeste houden het in Italië toch maar 1 jaar of 2 vol. Dus het is best een verdienste.
1: Ja, en zij houdt sowieso wel van records breken, hè, Meloni?
2: Ja, nou, ze is er niet op uit, maar ja, ze was in 2008 natuurlijk de jongste minister ooit, toen ze 31 was, toen werd ze minister van Jeugd. En ze is natuurlijk nu sinds 4 jaar de eerste vrouwelijke premier van Italië. Het lukt niet altijd hoor, want 10 jaar geleden probeerde ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Rome te worden. En dat is niet gelukt, dus het is niet altijd prijs.
1: Nee. En waardoor komt het dat het haar lukt langer aan de macht te blijven dan haar voorgangers?
2: Nou, het is niet zo heel spannend, denk ik, want het is gewoon ook een beetje geluk. Ze heeft gewoon een comfortabele meerderheid in het parlement. Meer dan al die anderen altijd hadden. Ze zit echt met 20, 30 zetels meer in de Senaat en in de Kamer. En ze heeft maar 2 coalitiepartners en die zijn klein en zwak. Dus die willen de macht ook niet verliezen. Dus ja, dat maakt dat het eigenlijk heel gemakkelijk is. Voorgaande regeringen hadden een grote coalitie, werd wat gerommeld. Dan is het makkelijk om de stekker eruit te trekken als je denkt dat je met nieuwe verkiezingen op winst staat. Nou, dat hebben haar partners helemaal niet. Die staan op verlies. Dus die willen wel bij Meloni blijven.
1: Ja, en toch, hè, je moet altijd compromissen sluiten om aan die macht te blijven. Je moet samenwerken binnen en buitenland. Hoe doet zij dat? Wat is haar stijl daarbij?
2: Nou, een beetje dat ze 2 gezichten heeft in binnenland en buitenland, denk ik. In Europa presenteert ze zich toch als de conservatieve staatsvrouw. Ze telt mee, ze is een groot land natuurlijk, Italië en Europa. Ze durft een grote mond op te zetten tegen Trump, waar ze even ruzie mee had. Dat is haar stijl naar buiten toe en naar binnen toe. Ja, ze spreekt de taal van het volk en dat spreekt de mensen toch ook wel aan. Ze is er één van het volk, ze komt uit een volkswijk. Denk maar weer, ja, nog steeds toch aan die campagne die ze voerde, waarbij ze keihard zei van, ik ben Giorgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een Italiaanse, ik ben een christen en dat pakt niemand van me af. Nou, dat snappen de mensen, dat verstaan ze. Ze zegt dat ze voor het volk opkomt, maar in feite is dat ook weer niet zo hoor.
1: Nee, want lukt het haar om haar agenda door te voeren als premier en haar verkiezingsbelofte na te komen?
2: Nee. Nee, dus eigenlijk niet. Er gebeurt heel weinig in Italië de afgelopen tijd. Ze had wat hervormingen die ze had aangekondigd, bijvoorbeeld op justitie. Maar dat is een grondwetswijziging, daar moest het volk ook over stemmen in een volksreferendum. Dat heeft ze verloren. In andere situaties zouden Italiaanse politici daar zelf dan consequenties aan verbinden. Dat heeft ze niet gedaan, maar het was wel een teken aan de wand dat ze dat dus niet kon doorvoeren. Waardoor ze ook een andere hervorming, namelijk de gekozen premier, iets uit de stal van Berlusconi, ook maar even in de kast heeft gezet. Want daar zou ook een volksreferendum over moeten stemmen. Kieswethervorming, dat speelt nog wel in het parlement. Daar is ze nog wel mee bezig, maar het heeft daar al 4 jaar de tijd voor gehad en het is nog niet gelukt. Dat op politiek vlak en economisch, ja, gaat het eigenlijk ook niet met die beloftes. Ze beloofde de belastingen op benzine en lastenverlichting op gas en licht en zo te verlagen voor de mensen. Maar men ziet alleen maar de koopkracht afnemen. Die belastingen zijn niet verlaagd. Er zijn nog steeds lage lonen, weinig vaste contracten. Dus voor de mensen zelf is dat eigenlijk ook geen belofte geweest. Meloni spreekt over een groei van 1%. De economen en critici zeggen, nou, als het 0,5% is, dan hebben we het wel. En dat is nog steeds het minste in heel Europa. Dus nee, gaat eigenlijk helemaal niet goed.
1: Nee. En nu zijn er volgend jaar verkiezingen. Gaat ze weer meedoen? Wil ze door?
2: Ja, natuurlijk. En ze heeft ook wel een sterk blok. Hè. Ze is nog wel steeds goed voor 26% van de stemmen. En het rechterblok sowieso is het grootste in Italië.
1: Maar nog even, hè, want waarom lukt het haar dan niet om die beloftes na te komen?
2: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook, ze doet niet zoveel eigenlijk daarmee. Die belastingverlaging, ja, dat kan je niet zomaar even doorvoeren. Het moet ook wel geld ergens anders vandaan komen. Ze heeft honderden miljoenen gepompt in dat asielzoekerscentrum in Albanië, wat nu een terugkeerhub is. Dat is ook mislukt eigenlijk. Dus ja, ze kan niet zoveel met dat geld rollen natuurlijk. Ze doet wat kleinere dingetjes. Maar die economie in Italië, die is gewoon, die loopt al jaren vast. Dus het is niet zomaar even 1, 2, 3 opgelost. Ook niet door Meloni natuurlijk. Dus,
1: Nee, maar goed, ze wil dus wel weer meedoen. Hoe staat ze zo in de peilingen nu?
2: Nou, zij op zich wel goed. Zij heeft zelf wel een redelijk vaste achterban. Maar haar twee coalitiepartners dus niet. Lega Nord doet het heel slecht. Forza Italia ook. Die staan op verlies. En daarmee wordt zij rechts ingehaald door een nieuwe partij, Futuro Nazionale, van Roberto Vannacci. Dat is een man die komt uit de Lega Nord, maar die is, ja, die schuift tegen AfD aan, zeg maar, extreem rechts. Wil ook de macht van Brussel inperken en trekt streng van leer. Daar kan Meloni natuurlijk eigenlijk niet mee in een regering gaan zitten. Want dat kan ze in Europa ook niet verkopen, dat ze dan nog een conservatieve staatsvrouw is. Maar dat betekent wel, die mensen komen wel straks in het parlement, want die staan op winst. En dat wordt dus aan de rechterkant van haar wel een rechtse oppositie. Daar heeft ze dan mee te maken, daar moet ze zich naar verhouden. En dat betekent wel dat ze dan in een volgende regering in zo'n situatie eigenlijk net zo'n zwakke regering gaat krijgen als die regeringen voor haar, met risico dat politici gaan overlopen, dat bepaalde wetten niet worden aangenomen en dat een regering misschien toch na 2 jaar valt.
1: Dat ligt in de toekomst besloten. Hedwig Zeedijk, dankjewel. Italië-deskundige over het record dus dat Meloni morgen breekt. De langzittende premier van Italië. Dankjewel.

0: Eros Ramazzotti, Italië. We zitten nu ook een Italiaans tintje aan het volgende dat we gaan bespreken. Namelijk Basta, de dramaserie die vanaf morgen te zien is over het leven en de voetbalcarrière van Marco van Basten. Van zijn jeugd en tijd bij Ajax tot het gewonnen EK en zijn succesvolle jaren in Italië bij AC Milan. Maar het gaat ook over de strijd met zijn pijnlijke enkel, waardoor hij zijn voetbalcarrière natuurlijk vroegtijdig moest stoppen. Remy van Heugt is de regisseur van deze zevendelige serie van Videoland. Van harte welkom.
1: Hallo.
0: Het is gebaseerd, de serie, op de autobiografie. Basta, jij werd gevraagd hiervoor, voor die serie. Wat dacht jij toen die vraag kwam?
1: Ik dacht eigenlijk twee dingen. Ik dacht, wauw, te gek. En het tweede was, ja, maar is dat leven zo heel interessant geweest? Want ik kende natuurlijk zijn sportieve successen allemaal. En ik was als jochje echt al een waanzinnige fan. Maar en ze noemen hem ook de Sphinx. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou allemaal achter schuil ging in zijn leven.
0: Maar je had dat boek niet gelezen?
1: Nee, nog niet. Nee, en dat ben ik dus meteen gaan doen. En daar stonden natuurlijk heel veel anekdotes in over de sportieve successen weer. Maar langzaam droopt er ook zo de tragiek van zijn fysieke strijd, zijn mentale strijd. En hij had op het einde van het boek heeft hij een hele mooie reflectie eigenlijk op zijn carrière. En dat, ja, hij zit daar een soort van te mijmeren. Het is niet heel samenhangend, maar het gaat over zijn vader, het gaat over het geloof, het gaat over, ja, echt wel, waarom ben ik hier en wie was ik geworden als ik wel succesvol was geweest? En dat raakte me heel erg.
0: Ja, wel succesvol of langer succesvol was geweest. Want Hij is natuurlijk enorm succesvol geweest.
1: Ja, uiteraard. Ja. Als hij het nog wat langer had kunnen rekken. Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit de serie. Dat was voor zijn laatste enkeloperatie.
2: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco. Dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
2: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
3: Stoppen, Marco.
2: Ik ben 29.
3: Dus nog genoeg tijd om nog wat
2: aan te vinden. Ik moet voetballen!
0: Nou, dit is een ruzie die hij heeft met zijn vrouw.
2: Ik kan niks anders! Echt niks!
0: Ja, met zijn vrouw over wel of niet opereren. Een heftige operatie. Het is overigens, daar komen we zo op, natuurlijk niet de echte Marco van Basten die we hier horen. Maar dit is zo'n pijnlijk moment.
1: Ja, hij was zo radeloos na zoveel operaties en zoveel vertrouwen steeds maar weer in een nieuwe arts. En we kennen allemaal dokter Marti, dokter Martens. Ja, die enerzijds zeiden van, we kregen een vergiftigd geschenk. Maar iedereen wilde hem ook, wilde natuurlijk ook de wonderdokter zijn. En hij legde maar steeds weer dat lot in handen. En uiteindelijk kwam die uit bij dokter Martens, die hem een constructie, het Elisarov-apparaat, echt met ijzeren pinnen door zijn botten, en om maar ruimte te maken dat er weer een soort tissue weer zou groeien tussen die gewrichten. Het was een vrij kansloze missie, maar het was wel barbaars.
0: Ja. En jij noemt nu twee mannen die hem wilden helpen. Wat mij opvalt in de serie, want ik heb er al veel van kunnen zien, is dat mannen een dominante rol speelden in zijn leven. Ja. Mannen met wie hij ook breekt of van wie hij afstand neemt, die iets van hem verwachten, die hem ook een beetje gebruiken. Berlusconi als baas van AC Milan, Cruijff bij Ajax. Nou, zijn vader was ook een pittig man, zullen we maar zeggen. Dan heb je allerlei artsen inderdaad om hem heen die wel hun best doen, maar nou, ook een beetje gaan experimenteren misschien. Was dat voor jou ook echt een thema, die mannen in zijn leven?
1: Ja, zeker. Eigenlijk van jongs af aan al heel, ja, ik denk dat hij heel loyaal is naar de mensen van wie hij houdt. En met name zijn vader ook. Wij hebben zijn vader wel ietsje steviger neergezet dan in realiteit.
0: Die was aardiger in het echt
1: dat
0: dan in de serie?
1: Ook. Ja, okay. Ja, maar hij schrijft ook wel in zijn boek dat er heel veel vanaf hing. En ik geloof wel dat hij daarom ook niet alleen voor zichzelf voetbalde. Ik bedoel, ik denk dat hij echt wel de beste speler ter wereld wilde worden. En daarom zo ver ging.
0: Maar had ook zijn vader te pleasen.
1: Ja, of vaders. Ja, zoals hij ook zegt. Hij is door Cruijff ook wel af en toe echt wel goed over het randje geduwd. Om zelf met blessures, waarvan ze het wel wisten, toch echt wel door te spelen. Dat laten we ook wel zien.
0: En de acteur die hem speelt, dat is Chris Peeters. Ik moest wel even wennen voordat ik hem als Van Basten kon zien in de serie. Herken je dat of hoor je dat meer? Want ja, je kent Van Basten natuurlijk goed, of tenminste ik dan wel, qua van televisie en voetbal. En dan opeens is iemand anders, moet ik denken, hé, dat is Van Basten. Dat vond ik wel even lastig.
1: Ja, dat begrijp ik. Het is natuurlijk altijd bij hele iconische mensen, of hele iconische figuren, die zijn zo op je, in je hersenen geprogrammeerd. Maar ja, wij maken natuurlijk een dramaserie. We kunnen nog niet met AI hele gezichten veranderen. Nou ja, wie
0: jullie
1: weet.
0: Zijn maar een hoop wel met visual effects een hoop verder gekomen. Maar goed,
1: daar kunnen we een hoop stadions mee maken, dat is waar. Het gaat natuurlijk om dat je in een fictieve wereld terechtkomt waar je mee gaat leven met het personage. Het is natuurlijk een dramaserie. En ik denk wat Chris, heeft dat geweldig. Chris Peters heeft dat geweldig vertolkt. Hij heeft ook zichzelf zo ver afgetraind dat hij ook fysiek precies hetzelfde uitzag. Ik bedoel, alles wat hij wel in controle kon hebben om op Marco te lijken, heeft hij gedaan. En zodoende konden we ook een hele mooie hybride vorm maken van voetbalwedstrijden met echt materiaal, met ons gedraaid fictioneel materiaal. Waardoor ik hoop dat je soms bijna het verschil niet meer ziet waar je nou bent.
0: En Van Basten zelf, die had een veto. Ja. Die mocht zeggen, deze acteur mag mij wel spelen, deze niet.
1: Klopt.
0: Hebben jullie daar heel veel moeten testen voordat je bij Chris Peters uitkwam?
1: Nou, we hebben wel aardig wat jongens gezien, ja. Zeker, zeker. En we hebben ze allerlei oefeningen laten doen. Interviews ook laten naspelen. Scènes laten spelen met allerlei Lisbetten ook en andere personages. Ja, op een gegeven moment krijg je echt wel door. Voor mij is het belangrijkste, je kiest de beste acteur. En ik denk dat Chris wel echt zoveel kwaliteit heeft. Die kon zoveel lagen spelen. En ja, hij speelt ook niet alleen maar zijn eigen leeftijd. Hij speelt een 19-jarige. Hij speelt de 25-jarige. Hij speelt de 29-jarige. En zelfs tot en met de 45-jarige. Ja.
0: En hoeveel bemoeienis had Van Basten verder met de serie?
1: Hij heeft ons eigenlijk heel veel ruimte gegeven. Dat zegt hij ook. Dat hij, hij zei, ik ontmoette hem en hij zei eigenlijk, maak er wat moois van. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was het.
0: Maar je hebt hem niet ondertussen heel veel gesproken?
1: Nee, Chris wel. Ja? Chris heeft hem veel gesproken. Okay. Wij hebben wel contact gehad met zijn agent. Dat er af en toe, en die hebben veel, die hebben natuurlijk het hele scenario ook gelezen. Die hebben daar wel af en toe wel wat aan een opmerking over gehad. En dat was ook af en toe wel even pittig, maar dat was ook goed.
0: Dan kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Je bent natuurlijk het verhaal aan het verdichten. Dus je hebt allerlei situaties die hij heeft meegemaakt. En soms schuif je wat in tijd om die samen te kunnen brengen, omdat ze gewoon dramatisch beter werken. Maar soms lieten we daardoor bepaalde gebeurtenissen op een moment plaatsvinden waarvan ze zeiden, ja, maar zijn gedrag werd niet bepaald door
0: Iets wat toen gebeurde.
1: Een belastingaanslag. Bepaalde niet zijn trainersloopbaan bij Ajax, bij spreken.
0: Dat moest er dan uit.
1: Nou ja, dat was even slikken. Maar ik denk, ik vond ook wel een goed punt. We zetten al heel veel naar onze hand. We dramatiseren, dat zeggen we ook. Maar je wil natuurlijk ook recht doen aan de werkelijkheid.
0: Ja. Nou, ik vond het uiteindelijk wel een beetje treurig ook om te zien. Maar ik hoop dat hij nu heel gelukkig is, in ieder geval.
1: Wie, Marco?
0: Ja.
1: Ja. Nou, gisteren zag hij er heel blij uit bij de première.
0: Ja, hij was bij de première
1: dat zei hij ook.
0: Wel tevreden. Ja. Maar schrokker hoorde ik op de radio zelf soms ook een beetje van.
1: Ja,
0: van als je alles achter elkaar zag. Ja. Ja. Remy van Heugten, regisseur van deze zevendelige serie over Van Basten. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Het oog zit erop voor vanavond. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van BNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen
7: popcorn.
5: Haagse hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van BNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
4: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
12: Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 4 september. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen, maar daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: NPO Radio 1. VPRO.
17: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
18: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is weer de mooiste tijd van het jaar, klinkt het in een nieuwe film van mijn gast van vannacht. Ze maakte een documentaire over het functioneringsgesprek. De mooiste tijd van het jaar. Vannacht ga ik in gesprek met Maartje Bakers. Mijn gast is documentairemaker. Van haar hand verschenen films als Dansmarietjes, over het verenigingsleven en het dorpse en hoe je daar als jonge vrouw in beweegt. En er was het intieme Persona, waarin mijn gast vrouwen laat zien vanaf het moment van wakker worden tot ze de deur uitgaan. En vanaf vandaag draait The Manager in de bioscopen. Een documentaire die in beeld brengt wat meestal achter gesloten deuren plaatsvindt. Het functioneringsgesprek. 16 managers lieten de camera toe in hun kantoren en dat levert een film op die, hoe gek het misschien ook klinkt, je op het puntje van je stoel laat zitten. Het is grappig en tenenkrommend, maar net zo goed stemt het tot nadenken over wat we aan het doen zijn met z'n allen. Het is weer de mooiste tijd van het jaar, klinkt het. Daar kun je vraagtekens bij zetten, maar wat buiten kijf staat is dat mijn gast van vannacht er een dijk van een film over heeft gemaakt. Maartje Bakers is geboren in Breda in 1975. Welkom.
19: Dankjewel.
18: Ja, en voordat de luisteraar nu denkt, oh, zo'n documentairemaker, dat is gewoon een freelancer, die heeft nooit een functioneringsgesprek te voeren. Je bent ook 19 jaar in loondienst geweest bij kunsthogescholen.
19: Ja, dus, één kunsthogeschool.
18: Eén kunsthogeschool. Ja. Dus je weet hoe het is, een functioneringsgesprek.
19: Ja, zeker.
18: Kan je je eerste nog herinneren?
19: Dat was een hele aparte. Ik wist dat ik op functioneringsgesprek moest. Ik had het nog nooit eerder gehad. De organisatie had ook nog nooit eerder functioneringsgesprekken gevoerd. Dat was nieuw. Dus ik werkte er al wel een aantal jaar. Maar wat het precies was, dat wist ik ook niet. En ging naar binnen bij de ruimte waar ik moest zijn. De directiekamer, zieke kamer. En mijn leidinggevende stond bij de deur mee op te wachten. En hij gaf mij een hand en 3 zoenen. En ik had op van tevoren online uitgezocht wat het nou precies dan was, zo'n functioneringsgesprek. En ik had natuurlijk gelezen dat je functioneren besproken wordt en dat het een zakelijk gesprek is. Dat was al een beetje apart. En we gingen over allerlei ditjes en datjes praten. En op het eind van het gesprek had hij een Excel-sheet voor zich liggen. Was nog in de tijd dat het allemaal uitgeprint werd. En er stond, hij zei, ja, jij hebt 0,035 FTE te veel. Wil jij die inleveren? Want dat rekent gewoon helemaal niet lekker op mijn Excel-sheet. En als je dat nou inlevert, dan kan ik veel makkelijker rekenen.
18: Wat een afschuwelijke vraag.
19: Ja, dat gaat dan om 1,6 uur of zo. Dus het was niet zoveel. Dus voor hij dacht waarschijnlijk, nou ja, dat kan je wel inleveren. Maar
18: ja, maar wat zegt het over jou? Dat je zo gereduceerd wordt tot een cijfertje, omdat hij dan makkelijker kan rekenen.
19: Ja, toen ik wegging, dacht ik, hè, ik durfde nee te zeggen.
18: Heel goed.
19: Maar dat vond ik niet zo fijn. Of was niet makkelijk. Ik was jong, ik had net, het was mijn eerste baan. Maar toen liep ik weg, toen dacht ik, hij had het toch ook dan 0,65 bij kunnen
18: dat
19: geven.
18: Kan ook
19: want
18: omhoog.
19: Dan rekent het ook makkelijker, toch? En dan had ik wat extra gehad. Dus dat was een aparte ervaring.
18: En heb je er nog meer gehad? Waarvan je denkt,
19: ach ja, ik kan er van allerlei.
18: Doe, want dat vind ik gewoon lekker. Het is gewoon lekker.
19: Ja, ik heb ook een gesprek gehad waarbij ik heel onzeker werd aan het begin van het gesprek. Omdat mijn leidinggevende binnenkwam. Ik hoorde hem nog zo'n beetje op de gang van, hey mannetje, ik krijg jou nog wel bij de MT-vergadering.

0: En hij kwam binnen met een kopje koffie en een zwierende Colbert. Dit is overigens dit is de openingsscène van mijn scenario ook. Of mijn scenario, je schrijft een soort filmplan. En deze ervaring heb ik daar opgeschreven. En toen ging hij zitten en hij had geen formulieren, geen papieren, geen pen, geen opschrijfboekje.
1: Lekker de losse pols.
0: Ja, en toen ging hij zitten en toen begon hij mij aan te kijken. En ja, ik keek terug, want ik zat daar dus al. En zo bleven we stil, elkaar aanstaren. En ondertussen begonnen allerlei gedachten te ratelen. Want ik was best kritisch geweest. En je moet meestal, dat had ik toen ook. Je moet allemaal formulieren van tevoren invullen met van die vragen van HR. En ik had allemaal kritische dingen opgeschreven. Van ja, en ik zie dit probleem op de afdeling. En ik denk dat we hier aan moeten werken. En dit zou ik willen oplossen. En bla bla bla. Ik dacht, oké, dus heeft hij dat dan wel gelezen? Of heeft hij het eigenlijk helemaal niet gelezen? En kijkt hij mij nou aan omdat hij boos is? Is hij boos van die feedback van mij, zeg maar? Waar hij ook niet op zat te wachten misschien. Of gunt hij mij de opening van het gesprek? Al die gedachten gingen door mijn hoofd. En hij won eigenlijk. Het was een soort handjedrukwedstrijd. Ja. Een stare-down. En toen ging ik zo stamelen van, wat zullen we gaan bespreken? Waardoor je al...
1: Sta je al 10-0 achter.
0: Ja, dat zo voelde het wel, ja.
1: En jij zegt net, van nou, die eerste keer was het voor de organisatie ook nieuw.
0: Ja.
1: Er was natuurlijk een tijd dat we geen functioneringsgesprekken deden.
0: Ja.
1: Wat deden we dan toen?
0: Nou, ja, dan hadden we het er gewoon niet over. Dat was ook wel raar, want dan... Wat ik me daarvan herinner was dat ik dan... Ik was dus jonge docent en ik ging voor groepen met studenten staan. En ik ging daar dan dingen vertellen en opdrachten bedenken en werkvormen uitvoeren. Maar er was dan verder nooit iemand die dan zei... Goh, hoe gaat het daarmee? Of heb je het naar je zin? Dus dat is ook wel raar natuurlijk.
1: Ja, want ergens heeft het dus wel nut.
0: Ik denk dat het best wel nut heeft om soms eens op een ander niveau over je werk te praten, ja.
1: Niet het dagelijkse, maar iets uitzoomen.
0: Ja, gewoon uitzoomen, even stilstaan bij dingen. Iets bespreken wat misschien moeilijk is of wat waar je tevreden over bent.
1: Wanneer dacht jij, dit is misschien wel een film?
0: Ja, er zijn wel een aantal momenten geweest waar ik steeds meer zicht kreeg op van... Oké, maar zo werkt management of zo zit leiderschap in elkaar. Of maar dit is gewoon een systeem. Maar dit is eigenlijk bewust zo ingericht. Er was ook zo'n ander incident dat... ik weet niet of je dat wil horen.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Het was al zomervakantie en we hadden allemaal als docenten al gedag gezegd tegen elkaar. En de vakantie was eigenlijk al begonnen. En in de volgende dag zou ik met mijn gezin vertrekken. En we hadden al de vouwwagen klaarstaan en waren al aan het inpakken. En opeens kreeg ik een mail dat ik de volgende dag nog even bij de directeur moest komen. En ja, ik voelde gelijk wel nattigheid, want ik dacht dat is niet gebruikelijk, zeg maar, dat ik op dit tijdstip nog moet verschijnen. Dus ik vroeg van waar gaat het dan over? Ja, het gaat over je aanstelling. En ik had 3 jaar lang had ik meer uren gewerkt. En die wilde ik graag ook omgezet krijgen in een vast contract. En dat was ook toegezegd. Er was al een functioneringsgesprek geweest. En daar was dat eigenlijk al een soort van beloofd. Ik had dat dus ook al een paar jaren gedaan. Dus dan op een gegeven moment wordt het ook tijd dat het dan ook daadwerkelijk...
1: Geformaliseerd wordt.
0: Nou, dat zou dus gaan gebeuren. Maar toen had de directeur had ook in zijn toenmalige Excel-sheet... had hij kennelijk een begrotingsfout gemaakt. En hij moest dus in 1 keer... bleek dus dat hij dingen niet kon betalen. En dat kon hij dus niet betalen. Dus hij wilde die uren eruit gooien. En dat betekende voor mij 1/3 van mijn aanstelling. En dat betekende eigenlijk ook onmiddellijk... dat als ik dat niet meer zou krijgen, dat ik ook niet op vakantie kon. Dus dat was natuurlijk een super vervelend gesprek... wat we daarover hadden. Ik heb het uiteindelijk wel toegekend gekregen, omdat ze het dus te vaak geweigerd hadden. Maar zo ging het wel vaker, dat als ik een promotie maakte of als ik iets toegekend kreeg, dat het vaak pas gebeurde nadat ik daar, zeg maar, stennis over ging trappen. Of in ieder geval dingen over ging zeggen.
1: Maar denk je dan, oké, ik zal jullie krijgen allemaal, ik maak er een film over.
0: Nou, dat vergeet ik helemaal. Ik merkte toen dat de directeur gewoon bang was, eigenlijk. En toen, hij moest dus, hij had gezichtsverlies geleden, want hij had die rekenfout gemaakt. En boven hem zit weer een bestuur.
1: Waar hij zich aan moet verantwoorden.
0: En ik merkte dat hij dus het gevoel had van, als ik dat niet doe, dan staat mijn baan op de tocht. Dus toen dacht ik, oké, maar jij, het lijkt dus alsof jij macht hebt. Voor mij voelt het alsof jij macht hebt, maar eigenlijk ben jij ook weer de werknemer van het bestuur en moet jij je daar verantwoorden. En ben jij ook onmachtig, zeg maar. En dat...
1: Ja, dat zit natuurlijk ook ergens ook in je film, want het, we zien functioneringsgesprekken,
0: ja.
1: Maar het gaat ook over wat erachter zit, wat eronder zit.
0: Ja.
1: Want dat is wat je wil vertellen.
0: Ja, voor mij gaat het om het systeem wat we hebben met elkaar, waarin we neoliberaal gedachtegoed allemaal. Hè, dat is in heel Nederland. Elke organisatie heeft daar wel mee te maken. Want er moet ofwel winst gemaakt worden, ofwel er moet voor minder geld iets gedaan worden. En binnen die kaders moeten we met elkaar opereren. Dat bepaalt eigenlijk in verregaande mate hoe jij je verhoudt tot jouw teamleider of jouw meerdere, zeg maar. Alleen dat woord al is natuurlijk een opvallend woord. Maar het bepaalt eigenlijk ook hoe je je voelt over je eigen werk. Want als je pas iets krijgt, als je gaat zeuren, dan ga je op termijn ga je toch denken, nou, ja, ik krijg het niet omdat ik heel goed ben. Ik krijg het omdat ik ga zeuren. Dat voelt toch niet fijn. Althans, zo ging dat dus bij mij. En daardoor begon leiderschap en management begon mij steeds meer te fascineren. Ik had er in die tijd dat ik daar werkte, heb ik 11 verschillende teamleiders en directeuren gehad. Dus was ongeveer om de 2 jaar was een van die partijen was dan vervangen. En dat begon mij steeds meer op te vallen. Dat zodra iemand op zo'n stoel klom, dat hij ook gelijk de representant van dat denken van dat systeem werd.
1: Ook in jouw ogen?
0: Ook, ja, in mijn ogen. Maar ook omdat iemand dan denkt, oké, ik heb nu deze rol en dan moet ik die rol ook gaan spelen. En het begon steeds meer als een toneelstuk te voelen. Op termijn werd ik bij die organisatie uitgenodigd. Hadden we veel betere uitnodiging, kreeg je echt een brief van tevoren. En er stond dan in dat je expliciet uitgenodigd werd voor een tweezijdig gesprek. Dus jouw leidinggevende mocht natuurlijk dingen dan zeggen over jou, maar jij mocht andersom ook dingen zeggen. Dat had ik toen ook wel eens gedaan. Maar toen merkte ik dat helemaal niet zo, eigenlijk helemaal niet welkom was.
1: Zag je dat ook terug in de gesprekken die je filmde?
0: Het is wel opvallend in de gesprekken die ik filmde, of die in de film terechtgekomen zijn, daar gaat het helemaal niet zo heel erg over het werk zelf. Het ook niet over de inhoud van het werk. Dat probeerde ik wel altijd. Ik wilde zelf graag dingen verbeteren aan het onderwijs. Maar in die gesprekken in de film gaat het vaak over toch dat iemand niet voldoet, komt wel vaker voor. Dat iemand zijn functioneren echt moet verbeteren. Of dat er in iemand zijn leven dingen aan de hand zijn, waardoor die niet optimaal kan werken. Of iemand die meer geld wil en die uitgelegd krijgt dat hij daar nog niet aan toe is. Dat zijn eigenlijk de gesprekken die in de film beland zijn.
1: Wat voor mensen worden manager?
0: Ja, dat is een goede vraag. Mensen die het denk ik eervol vinden om zo'n rol te vervullen.
1: Ja, ik moest tijdens het kijken naar je film heel erg denken aan het Peters Principle van de Canadese psycholoog. Die stelt van elke werknemer stijgt in hiërarchie tot diens onbekwaamheid. Dus je begint ergens in een functie en dan blijkt je dingen te kunnen. Dus dan ga je een stapje hoger en dan nog een stapje hoger.
0: Ja.
1: En dan ga je op een gegeven moment leiding geven en dan een grotere groep leiding geven.
0: Ja.
1: En nog een beetje hoger, totdat je niet meer verder kan. En dan zit je eigenlijk op een plek die je niet meer aan kan.
0: Ja, dus dat heb ik ook vaak gehoord, ja.
1: En niemand draait het dan nog terug, want anders is er een inschattingsfout gemaakt.
0: Ja.
1: Ik had ook best wel te doen met sommige managers in je film.
0: Nou ja, het is iedereen doet ontzettend zijn best. Het zijn hele bevlogen managers eigenlijk, vind ik. Die heel erg proberen om een goed gesprek te voeren. Die ook best wel goed zijn in communicatie, in grote lijnen. En ze zijn wel heel hard aan het werk, dat is wel duidelijk.
1: Maar je ziet ze ook wel in een spagaat zitten tussen empathie en nou ja, professionaliteit. En er moet gewerkt worden.
0: Ja, er ontstaat een soort paradox. Ja, iedereen is aan het zoeken naar modern leiderschap. Dat was ook een trigger voor mij. Vond ik ook heel interessant. Van wat is dat dan, modern leiderschap? Want iedereen heeft het er heel de tijd over. En we willen dat vinden en we willen dat invullen. En het moet menselijker. En als je kijkt naar manieren waarop dat ingevuld wordt, dan leren leidinggevenden om empathisch te handelen en zich ook te bekommeren om het wel en wee van werknemers. En dus dat zie je ook terug in die gesprekken. Daar wordt er uitgebreid op ingezoomd en daar wordt meegeleefd en wordt geluisterd wat er allemaal aan de hand is. Werknemers geven behoorlijk wat persoonlijke informatie ook over zichzelf. Maar dan, ja, vroeg of laat is er toch dat meetlatmoment. Want dat is natuurlijk ook die rol van die manager. Want die staat toch voor die organisatie. En die moet toch die meting doen van, gaat dit goed genoeg? Zijn we een winst aan het maken?
1: Een werknemer die last heeft van paniekaanvallen en de manager gaat er heel empathisch op in. Maar dan is er toch op een gegeven moment de vraag, je contract loopt over 2 maanden af, toch?
0: Ja, precies. Dat is een ingewikkelde situatie. Want het is wel duidelijk op zich dat die persoon niet optimaal functioneert. Ook omdat er dus dingen aan de hand zijn. Misschien ook wel omdat die baan niet goed bij hem past. Dat kan ik niet beoordelen. Maar na 2 weken eindigt het contract en wordt eigenlijk, de leidinggevende heeft allerlei tools wel. Menselijke tools om die medewerker te helpen.
1: Ja, dus een inzetbaarheidscoach.
0: Een inzetbaarheidscoach.
1: Een bedrijfsmaatschappelijk werker.
0: Ja. En die organisatie, die vinden menselijk leiderschap super belangrijk. Dus die hebben dat soort tools ook. Dat kost best wel geld, denk ik, om dat allemaal aan te kunnen bieden. Ik weet van hen, want ik heb natuurlijk hen gesproken voor dat we gingen opnemen. Ik weet van hen dat zij holistisch management nastreven. Daar hadden ze uitgebreid een pakket van dingen laten ontwikkelen om dat te kunnen bieden. En dat wordt dus ook geboden. Aan de andere kant loopt dus dat contract binnen 2 maanden af. En in dit geval krijgt die medewerker toch een beetje te horen van, ja, maar ja, je moet het dan wel opgelost hebben.
1: Op deze manier kunnen we niet met je verder.
0: Ja.
1: Ja, want het blijft een bedrijf.
0: Ja.
1: Met een doel.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk heeft het doel met geld te maken.
0: Dat denk ik wel. Dat is natuurlijk meestal de inzet, dat je winst wil maken.
1: Ja, je hebt ook bijvoorbeeld bij de politie gefilmd. Daar heb je ook functioneringsgesprekken. Ja. Dan gaat het natuurlijk niet om geld. Maar ook daar moet iemand toch, ja, leveren.
0: Ja, natuurlijk. Overal moet geleverd worden. Dat is de afspraak die we met elkaar hebben. Bij non-profit of overheidsorganisaties zoals op die school van mij, daar ging het dan vaak ook over dat het juist allemaal weer voor minder geld moet. Omdat daar altijd geld tekort is. Dus dat zijn de 2 smaakjes. Of winst of reductie, zeg maar. Daar moeten we onze performance in zien te leveren.
1: Merkte je daar verschil in tussen die 2? Het bedrijfsleven en bijvoorbeeld de overheid?
0: Er is 1 gesprek in de film waarbij de leidinggevende van de politie de ruimte biedt aan iemand die ziek is en een trauma vanwege het politiewerk heeft opgelopen. En daardoor ook verminderd arbeidsgeschikt is.
1: Ja, PTSS heeft hij opgelopen ergens.
0: Ja, en die krijgt wel de ruimte om daar ook de ruimte voor te nemen. En die krijgt zelfs een vermaning dat hij niet te veel moet werken, omdat hij dan weer ergere klachten krijgt. En dat ook niemand daar uiteindelijk iets aan heeft. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld van menselijke benadering.
1: Ja, want bij andere gevallen ga je toch ergens in je achterhoofd, weet je, ja, zo'n holistische aanpak als jij het net noemt. Uiteindelijk moet een werknemer productief zijn. Er zit een bepaald rendementsdenken in.
0: Ja.
1: Dus een holistische aanpak, ja, zolang het wat oplevert, of men denkt dat het wat oplevert, zal het blijven. Maar...
0: Ja, dat is ook wel iets wat ik meen terug te zien, zeg maar, in mechanismes die, of dynamiek, zeg maar, die geldt in die gesprekken. Of die ik ook wel in bredere zin heb gehoord buiten de film om. Dat is dus dat je, als je zorgt dat je medewerker gelukkig is, of als je hem persoonlijke aandacht geeft, dus schijnt dat Gen Z generatie, dat die heel erg graag meer persoonlijke aandacht willen. Dus dat hoort dan bij kenmerken van modern leiderschap. Dat je daar ook op intuned en dat je daar ook die aandacht geeft. Maar vervolgens lijkt die psychologie die daarachter zit, of die dat de menselijke benaderen, lijkt ook weer een soort bedrijfsmiddel te worden om mensen door middel van jouw psychologische kennis als manager, om dan mensen toch nog productiever te kunnen krijgen, of hen toch te kunnen krijgen waar je ze wil hebben. Ik heb er een voorbeeld van ook meegenomen voor de grap. Dit is een folder die ik hier heb. Dat heet Psychologie voor Managers. En daarin worden allemaal lezingen aangeprezen. Van hele wetenschappelijk georiënteerde lezinggevers, zeg maar. En dan staat er bijvoorbeeld, om dat te verkopen, bestaat er, hoe bereik je meer met minder mensen? Of de samenleving verandert in rap tempo en organisaties veranderen mee. Dat vergt veel aanpassingsvermogen van je medewerkers en van jou als manager. In 12 colleges leer je hoe je menselijk gedrag observeert en interpreteert. Leer je hoe je alles gedaan krijgt. Nee, hoe je alles van mensen gedaan krijgt. En leer je hoe je meer bereikt met dezelfde of zelfs minder mensen. De psychologie is een goudmijn voor elke organisatie. En deze reeks maakt je werk een stuk makkelijker en leuker.
1: Ik krijg er een beetje jeuk van.
0: Ja, het is. Ik denk dat psychologie heel goed is. Maar zoals het nu hier aangeprezen wordt, wordt het een.
1: Het klinkt bijna manipulatief.
0: Ja, precies.
1: Je zet dit maar in.
0: Ja.
1: En ik had het ook wel bij een van die gesprekken dat zo'n manager dan zegt, ja, maar ik wil weten wie Ivan is en hoe dat zo gekomen is. En dan denk je toch, ja, maar man, jij bent geen psycholoog. Je bent de leidinggevende.
0: Ja.
1: Dat je dan toch gaat denken, ja, we schieten een beetje door hier.
0: Ja, dat kan je afvragen. Dus er is een soort padstelling, denk ik, aan het ontstaan. Want we hebben best wel in Nederland ook geëmancipeerde werknemers. Die durven ook best wel wat te zeggen. Misschien wel meer dan in sommige andere landen om ons heen. En er moet dus aan de ene kant moet er natuurlijk gepresteerd worden. En alles moet productief zijn, er moet winst zijn. Tegelijkertijd, en daar moet die manager ook mede voor zorgen om dat te waarborgen. En tegelijkertijd moet hij intunen op het wel en wee van de medewerker. En de ontdekken wie de echte medewerker is, om die medewerker omhoog te helpen. Dat is best wel moeilijk verenigbaar in één persoon misschien. Om dat allebei te willen hebben in één gesprek ook misschien. Dat is ook wel ingewikkeld, lijkt me. Dus waar brengen we nou eigenlijk dan die manager in? Misschien krijgt hij ook wel een soort opdracht, waardoor hij een soort onmogelijke spagaat heeft om dat werk goed te kunnen doen.
1: En je filmt op een gegeven moment ook een soort cursussetting, waarbij dan iemand zegt, ja, ik ga niet te empathisch doen, want dan is het niet meer echt.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk heel goed.
0: Oké, ja.
1: Want ja.
0: Ja, je hebt het heel vaak in leiderschap over authentiek leiderschap. En dat is iets wat zij zegt. Zij stelt daar een vraag ook over. Van ja, als ik kan wel een beetje gaan aaien. Ik kan deze medewerker wel een beetje gaan aaien. Maar dan past eigenlijk helemaal niet bij hoe ik in elkaar zit. Dus dan ben ik niet meer authentiek. En authentiek zijn is ook belangrijk als leider.
1: Zou jij het ambiëren, een managementfunctie?
0: Het ligt eraan welke kaders er zouden zijn om. Ik denk wel dat er een bepaalde leider in mij zit. Maar of ik nou echt een manager zou willen zijn, dat weet ik niet. Dat lijkt me minder aantrekkelijk.
1: Is er een manier om het goed te doen? Bijvoorbeeld zo'n functioneringsgesprek?
0: Ik denk wel dat het echt heel moeilijk is. Ik ik ben dus docent geweest en daar op de kunstacademie. En dan geef je studenten feedback over heel pril werk wat ze maken en een intentie.
1: Dus heel kwetsbaar.
0: Heel kwetsbaar. Dat vond ik ongelooflijk moeilijk. Om dat op zo'n manier te doen dat iemand juist dan zin krijgt om verder te werken of zich uitgedaagd voelt. Of misschien soms een beetje een schop onder zijn kont heeft gehad. Maar dan dat kan zien als een impuls waar die mee door kan. Daar besteed ik met mijn studenten besteed ik soms wel 4 hele lessen aan het creëren van een veilig klimaat om dat in te kunnen bespreken. Want je wil wel feedback kunnen geven aan elkaar. Je wil niet alleen maar mogen zeggen dat het goed gaat.
1: Nee, want ieder mens wil leren en wil zichzelf verbeteren. Ook op de werkvloer, overal.
0: Ja. Je wil ook graag, ik denk dat iedereen het ook fijn vindt of het beste functioneert als die het uiterste uit zichzelf kan halen op zijn eigen niveau. Een feedback ligt gewoon heel gevoelig. Dat merk je in die gesprekken in de film. Dat het, als je hoort dat iemand feedback krijgt, dan voel je zelf een beetje pijn als kijker.
1: Ja, oeh, denk je, oeh.
0: Ja. Het heeft ook heel erg met de setting te maken, denk ik. Je zit daar achter een gesloten deur. Je zit daar met iemand die meer in hoger aanzien staat of meer macht heeft dan jij. Vaak is de manager degene die de conclusie kan trekken in een gesprek. Die bepaalt hoe het gesprek zal eindigen of wat de eindconclusie over jouw inzet is. Dan moet je dan je handtekening onder zetten. Komt in jouw dossier. Ik denk dat dat een setting is die het wel minder makkelijk maakt voor een werknemer om zich helemaal open en veilig te kunnen voelen, om ook kwetsbaar te kunnen zijn. Het is heel teer eigenlijk. Als iemand een oordeel velt over jouw inzet. En het inzet is iets teers. Iets moois eigenlijk.
1: Ja, iets wat uit jezelf komt.
0: Wat uit jezelf komt. Dus dat maakt het snel al heel persoonlijk.
1: Hoe heb jij die mensen, ik wil bijna zeggen, zo gek gekregen dat jij dit mocht filmen? Ja, juist omdat het zo, zo,

0: wil zichzelf verbeteren, ook op de werkvloer, ja. Overal, overal.
1: Ja, je wil ook graag, ik denk dat iedereen het ook fijn vindt of het beste functioneert als die het uiterste uit zichzelf kan halen op zijn eigen niveau. Ja, een feedback ligt gewoon heel gevoelig. Dat merk je in die gesprekken in de film. Dat het, als je hoort dat iemand feedback krijgt, dan voel je zelf een beetje pijn als kijker.
0: Ja, oeh, denk je, oeh.
1: Ja. Dus het heeft ook heel erg met de setting te maken, denk ik. Je zit daar achter een gesloten deur. Je zit daar met iemand die meer in hoger aanzien staat of meer macht heeft dan jij. Vaak is de manager degene die de conclusie kan trekken in een gesprek. Die bepaalt hoe het gesprek zal eindigen of wat de eindconclusie over jouw inzet is. Dan moet je dan je handtekening onder zetten. Komt in jouw dossier. Ik denk dat dat een setting is die het wel minder makkelijk maakt voor een werknemer om zich helemaal open en veilig te kunnen voelen, om ook kwetsbaar te kunnen zijn. Het is heel teer eigenlijk. Als iemand een oordeel velt over jouw inzet. En het inzet is iets teers. Iets moois eigenlijk.
0: Ja, iets wat uit jezelf komt.
1: Wat uit jezelf komt. Dus dat maakt het snel al heel persoonlijk.
0: Hoe heb jij die mensen, ik wil bijna zeggen, zo gek gekregen dat jij dit mocht filmen? Ja, omdat het zo teer is en kwetsbaar.
1: Ja. Ik heb een geweldige researcher. Hans Dortmans heeft heel veel research voor de film gedaan. We hebben heel veel samengewerkt. Hij deed voorwerk en dan als mensen interesse hadden, dan ging ik vaak er persoonlijk naartoe samen met hem om een soort pitch te geven over vanuit mijn intentie als maker. Dus ik heb verteld over die gekke functioneringsgesprekken die ik zelf had gehad en wat mij daarin fascineerde. Maar de organisaties die durfden mee te werken zijn ook organisaties die de leiderschap heel serieus nemen. En die dat echt heel graag goed willen doen. En die menselijk leiderschap ook belangrijk vinden. Die ook het gevoel hebben dat zij voorop lopen daarin. In dat toepassen. En zij waren eigenlijk best wel nieuwsgierig. Van ja, leuk. Als wij meewerken, dan kunnen we ook zien hoe anderen het doen. En wij kunnen laten zien hoe wij het doen. En dan kun je het daarna er ook over hebben. Dan kunnen we er iets van leren van elkaar. Dus dat was eigenlijk al vrij snel een insteek. En er is een ander aspect, maar nou ben ik heel even de draad kwijt.
0: Je hebt natuurlijk ook de werknemers die ja moeten zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Dat, en als je weer terug gaat naar het kwetsbare. Waarom zou je?
1: Ja. Ja, waarom zou je meedoen als medewerker?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat heb jij daarop geantwoord?
1: Die managers die vroegen medewerkers erbij. Nadat zij zelf hun intentie hadden uitgesproken om mee te werken. En dan als zij aangeven bij de manager, dat wil ik wel doen, dan ging ik met hem bellen. En dan ging ik vertellen over de film en wat ik wilde. En die medewerkers komen in de film ook niet in beeld.
0: Dus nee, we zien alleen de manager.
1: Je ziet alleen de manager. En die praat recht in de camera. En achter die camera, daar zit een medewerker, waardoor het effect is dat die manager eigenlijk de kijker recht aankijkt.
0: Alsof wat af en toe heel idioot is. Dat je voelt je inderdaad ook alsof het opeens jouw manager is die jou aankijkt.
1: Ja. Ja, dus je kan je daar wel in verplaatsen. Waarom zou een medewerker meedoen? Ja, dat vind ik een goede vraag.
0: Ja, misschien toch omdat de manager dat vraagt.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ik neem aan dat iedereen de film nu gezien heeft, die erin zit, heeft de film gezien. Ja. Hoe zijn de reacties?
1: Ik vind het ongelooflijk tof dat de managers die in deze film optreden zich kwetsbaar laten zien in de film. Ze laten echt in hun keuken kijken. En dat vind ik iets heel bijzonders. En ik merk dat zij achter de film staan. Dus zij zien wel dingen aan zichzelf waarvan ze denken, oké, dat had ik misschien wel anders moeten doen. Was iemand die vond zichzelf heel confronterend om terug te zien. Ze zien ook wel dingen aan elkaar. Maar zij zijn toch wel echt bereid om het gesprek daarover aan te gaan. Want dat wou ik daarnet zeggen. Zij herkennen ook wel dat drukkende systeem.

0: Het is niet een vreemd iets. Niet iets wat ik heb ontdekt, zeg maar. We weten dat allemaal wel. Alleen wat zij misschien niet meer hebben gezien, en dat heb ik wel gezien door mijn makerschap, of door ook buiten deze wereld te staan, is dat er toch ook wel een aantal blinde vlekken in deze wereld zitten, die misschien niet meer opvallen, omdat we zo gewend zijn om ons naar onze eigen rol te gedragen. Er zijn heel veel onuitgesproken conventies in die gesprekken, waardoor een manager echt een rol uitvoert en een medewerker ook echt een rol heeft. En dat creëert een soort onderling toneelstuk, althans zo noem ik het, waar dan beide partijen die rol zitten op te voeren. Terwijl je daar voelt dat niet geheel natuurlijk is. Dat het niet is hoe
1: mensen met elkaar
0: omgaan. Nee. En als je een goede relatie wilt met je partner, dan ben jij ook niet altijd als enige degene die de eindconclusie trekt. En dat dan zeg maar acceptabel is voor die ander. Ja, dus dat is heel opvallend. Dat dan een soort. Dat kan wel op de werkvloer. En daar moet het acceptabel zijn. Of daar moet dan een werknemer zich goed bij voelen. Maar thuis zou je dat niet doen.
1: Ja, maar het is natuurlijk onmiddellijk weer. Het is een afhankelijkheidsrelatie.
0: Ja.
1: Dus je hebt als werknemer ook bepaalde dingen maar gewoon te slikken.
0: Ja, precies.
1: Naast mij zit Maartje Bakers. Maartje is documentairemaker. Ze maakte films als Dansmaniekes over het dorps- en verenigingsleven en hoe je daar als jonge vrouw in beweegt. En er was het intieme persona, waarin Maartje vrouwen laat zien vanaf het moment van wakker worden tot ze de deur uitging. Gaan. En vanaf maandag draait De Manager in de bioscopen. Een documentaire die in beeld brengt wat meestal achter gesloten deuren plaatsvindt. Het functioneringsgesprek. Ja, en jij zei net al, niet bepaalde ambitie om leidinggevende te worden. Had jij de ambitie om filmmaker te worden?
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat ontdekte, dat dat bij mij paste.
1: Ja, wat wilde je als kind? Ook niet de baas zijn ergens?
0: Nee, ik was helemaal niet bezig met management of leiderschap. En als je 15 jaar tegen mij geleden zou hebben gezegd, oh, jij gaat een film over leiderschap maken of over management, dan had ik echt wel heel hard moeten lachen. Dat was nooit iets waar ik mee bezig was. Ik speelde blokfluit en ik werd er steeds beter in. En ik had een vriend en zijn moeder was cellist, professioneel cellist. En dat vond ik zo fascinerend. Zij gaf les thuis en dan werd daar opgetreden en dan zag ik daar allemaal jonge muzici. En toen dacht ik, nou, dat wil ik ook. Toen ben ik met die blokfluit het toeleidsexamen gaan doen op het conservatorium. En toen mocht ik een voorbereidend jaar gaan doen. Dat was iets waar ik mee bezig was. Was ik 15, 16.
1: De kunstkant op.
0: De kunstkant op, ja.
1: En wat deden jouw ouders?
0: Nou, toen ik jong was, waren zij allebei ook kunstenaar. Althans, ze hadden kunstacademie gedaan. Ze waren niet echt uitvoerend kunstenaars geworden, zoals ze opgeleid waren. Eigenlijk waren ze een heel groot deel van mijn jeugd bezig om zich bij te scholen of te herscholen, zeg maar. Mijn moeder is uiteindelijk psychotherapeut geworden en mijn vader stedenbouwkundige.
1: Omdat er gewoon niet geld te verdienen was met kunst.
0: Ja, ik denk mede omdat dat wel een moeilijk vak is. En misschien ook omdat het uiteindelijk niet het beste vak was wat bij hun paste.
1: Want ze wilden gewoon een gewone baan? Is dat...
0: Ik weet niet of zij een gewone baan wilden. Ik denk wel dat ze een beetje geld wilden om van te leven.
1: Ja, was het arm als kind?
0: Ja, wij hadden, omdat zij dus allemaal opleidingen aan het doen waren, en daardoor ook minder konden werken, was bij ons wel, waren wel periodes dat het wel een beetje sappelen was, ja.
1: En had jij dat door?
0: Ja, ik had het vooral door toen er meer geld kwam. Mijn broertje, die is 8 jaar jonger dan ik. En die had ouders die afgestudeerd waren en gewoon in de nieuwe banen terechtkwamen.
1: Heel andere jeugd.
0: Ja, toen hadden we een nieuwe keuken en een serre en een zolder werd er op het huis gebouwd. Maar dat had ik niet toen ik klein was. Dus ik heb wel eens het idee dat hij in die zin een beetje een andere jeugd heeft gehad dan ik.
1: Maar ze hielden jou dan ook weer niet tegen met je blokfluit, zal ik maar zeggen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Geen waarschuwing van nou, een leven in de kunsten, dan heb je geen zolder.
0: Nee, dat klopt. Dat deden ze niet. Het ging bij ons wel over dat je passie Dat je je passie achterna moet gaan. En dat hebben zij ook gedaan. Ja.
1: Het werd niet meteen ook filmmaker bij jou. Want je bent ook nog journalistiek gaan doen.
0: Ja, ik heb nog Nederlands gestudeerd. Een jaar. Later ben ik journalistiek gaan doen. Toen was dat af. Toen kwam ik in een crisis. Toen wist ik helemaal niet meer. Ik werkte bij het Brabants Dagblad. En dan werd ik erop uitgestuurd. En dan had je de Guinness Book of Record poging voor het grootste worstenbroodje van Brabant. Dat soort dingen moest ik dan gaan verslaan. En dan dacht ik echt, ja, jeetje, maar wat zit ik hier nou te doen? Dit is niet wat ik wil.
1: Hey, sorry, weet je nog hoe groot die was? Ik word hier toch helemaal
0: niet van. Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Want volgens mij ben ik er uiteindelijk niet naartoe gegaan. Want we hadden dan zo'n agenda waar dan al die dingen in stonden die je moest gaan doen. En dan haakte ik al helemaal af. Dan dacht ik, nee, maar dit wil ik niet.
1: Je was geen journalist.
0: In die zin was ik geen journalist. Ik ben niet zo geïnteresseerd in de waan van de dag. Ik vind het eigenlijk wel veel interessanter om gewoon te leven. En dan te kijken wat je in het leven dan gewoon opvalt. En daar zo nu en dan een film over te maken. Ik ben ook niet een filmmaker die de hele tijd fantastische ideeën heeft. Soms vind ik een goed idee waar ik ook echt lang op kan teren. Want je bent zo lang bezig met een film. Ik heb aan deze film 7 jaar gewerkt.
1: Ja, dan moet je het wel een heel goed idee
0: vinden. Je moet echt een goed idee vinden, want anders dan hou je het niet vol. Zelfs nu hield ik het soms niet vol.
1: Dan wordt het gewoon alsnog een worstenbroodje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Je hebt een filmopleiding gedaan. En daarna ben je wel ook vrij snel les gaan geven.
0: Ja, ik had die journalistieke opleiding en ik had in die opleiding een paar dingen gehad. Die vonden ze ook wel interessant bij die filmopleiding, bijvoorbeeld interviewtechnieken. Dus dat is een van de dingen die ik ben gaan doseren toen ik net afgestudeerd was.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dan klaar bent, dat je denkt, ja, maar ik ga films maken.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik ging ook gelijk een film maken. Ik kreeg die kans. Dus ik heb toen Dansmariekes gemaakt. Dat was mijn eerste film. Die ging over majorettes.
1: Hey, je maakt, want ergens is dat ook een film. Nou ja, die gaat over een systeem en hoe je daar een beetje in past.
0: Ja, het gaat over jonge meisjes die majoretten zijn en die lopen voor de fanfare uit. In een kort rokje. En ja, ze zijn vrouw aan het worden. En met sommigen heb ik nog wel eens een keer contact. En er zijn best veel van die meisjes die ook met een jongen uit de fanfare verder zijn gegaan, die zijn verliefd op elkaar zijn geworden. Die film gaat ook over verliefdheid. En eigenlijk was ik wel een beetje jaloers ook op hun leven. Want zij, dat voelde ik al toen bij die opnames, dat een beetje zo ging gebeuren. Dat hun leven wel een beetje een soort van helderheid had over het dorp waar ze woonden. En ja, de mannen waar zij verliefd op werden en waar ze dus kennelijk ook later mee getrouwd zijn en kinderen hebben gekregen. En ik was heel erg bezig met ambitie en ik had allemaal last van depressieve gevoelens, want ik wist niet zo goed wie ik was en ik moest het allemaal ontdekken en ik wilde ook niet over worstenbroodjes schrijven. Dus ik moest een heel pad afleggen om erachter te komen wat ik wilde zijn. En voor hun was het veel duidelijker.
1: Want ze zouden in dat dorp blijven.
0: Ze zouden
1: in dat
0: dorp
1: blijven.
0: En op dat
1: moment waren ze Dansmarieke.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment ga je trouwen en dan krijg je kinderen.
0: Ja. En heel mooi. En ik vond dat echt heel mooi. Veel minder ingewikkeld dan wat ik aan het doen was.
1: Het zelf allemaal maar uitzoeken.
0: Ja. Ik was een beetje verliefd op hun ook wel daardoor.
1: Maar denk je dat je het had gekund? Als jij...
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Nee, ja, dus jij bent geboren in Breda.
0: Ja.
1: En daar ook opgegroeid.
0: Ja.
1: Dus het dorpse leven, ja, dat kende je.
0: Nee, dat kende ik niet op die manier. Wel uit verhalen van mijn ouders. Of van mijn moeder vooral eigenlijk. Die heeft wel een aantal keer in dorpen gewoond. En die kon altijd wel smakelijke jeugdverhalen vertellen. Maar nee, op die manier voor de fanfare uitlopen, dat was iets wat mij ook wel verbaasde. Dat je dat wil. En uit verbazing ontstaan bij mij wel vaker projecten. Deze film over die managers, die komt ook voort uit verbazing.
1: Waarom doen we het zo?
0: Ja, waarom doen we het zo?
1: En persona, zit daar ook verbazing in?
0: Ja, verbazing. Het is ook een film die vanuit mezelf is ontstaan. Je ziet dus in die film vrouwen die wakker worden. En die gaan hun bed uit. En die gaan zich aankleden en opmaken. En over die metamorfose die zij ondergaan, daar gaat de film over. De gedachte achter de film was ook vanuit een persoonlijke ervaring. Ik ging in Apkoude wonen, vanuit Amsterdam. En Apkoude is wel best wel een dorp met gegoede mensen, zeg maar, met een portemonnee. En ik ging me daardoor afvragen van, oké, hoe wil ik mij nou eigenlijk kleden? Ik vond ook dat ik niet zo serieus genomen werd soms bij mijn vorige baan. Dus ik dacht, ja, ik wil daarvan af. Ik wil gewoon serieus genomen worden. Dus ik kwam mijn heel proces op gang van, ja, hoe wil ik eruit zien om dan serieus genomen te worden? En dat was ook wel een soort zelfkritiek.
1: Hoe zag je eruit toen je nog niet zo serieus werd genomen?
0: Ik had wel vaker van die vrolijke bloemenkleding aan van King Louis of zo.
1: Mag geen reclame maken, maar vrolijke bloemenkleding.
0: Okay, ja, vrolijke bloemenkleding met felle kleurtjes. Met grote laarzen en panties. Ik had vaak rokjes aan. En wild haar, een beetje piekerig haar. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat is wel klaar. Daar ga ik nu echt mee afrekenen.
1: Maar ik neem aan dat je je zou kleden omdat je het leuk vond. Of was het een gewoonte geworden?
0: Nou, het was ook een budgetair ding. Ik had wel een andere smaak, maar dat kon ik gewoon niet betalen. Dus ik moest ook gewoon roeien met de riemen die ik had.
1: En dan ga je in zo'n dorp wonen en dan denk je, het moet anders.
0: Ja.
1: En dan komt de grote Maartje metamorfose.
0: Ja, ik had ook een koophuis ineens. Dus dan ben je ook... Dus je voelt het systeem ook in jezelf. Dus kennelijk heb jij ook als persoon, ik dus, allemaal conventies waar je vindt dat je aan moet voldoen. Als je dan een koophuis hebt en je wil serieus genomen worden, dan hoort er kennelijk niet meer bij dat je in een bloemenrokje kan rondlopen met laarzen eronder. En dat vond ik dan vervolgens weer heel stom van mezelf. Waardoor ik dacht, ja, is dit dan... Wie wil ik nou zijn? Of wat wil ik nou eigenlijk uitdragen? Ben ik me eigenlijk aan het gedragen naar de conventies? Of ben ik nou echt wie ik ben? Daar gaat eigenlijk die hele film over. Dat al die vrouwen die zijn dat aan het doen 's ochtends. Ik beschrijf in mijn filmplan ook dat je als je wakker wordt, dan heb je geen ego eventjes. Dan ben je gewoon je eigen.
1: Ja, alles staat open.
0: Je eigen stinkende zelf ben je. Een soort dier.
1: Het is ook echt enorm intiem om dat te zien.
0: Ja.
1: Hij staat nog op NPO Doc, dus iedereen kan hem zien. Ik heb het vanmiddag gedaan.
0: Ja.
1: Je voelt je af en toe een beetje een voyeur.
0: Je bent een voyeur.
1: Oh, ik ben het ook, oké.
0: Ja. Ja, in het perspectief van de film ben je ook een voyeur.
1: Ja.
0: Omdat je je hebt een bepaalde techniek, een iDirect camera, waardoor vrouwen die gaan zich opmaken in de spiegel, maar de camera is achter de spiegel, waardoor zij dus super dichtbij komen en je al de kleinste geluiden van dat opmaken nog kan horen. En dat observeer je, terwijl zij zich dat niet realiseren, want zij denken dat ze in de spiegel kijken. Dus dat is echt een voyeursperspectief, ja.
1: Wist jij meteen, dit kan alleen met vrouwen?
0: Ik denk dat ik die film ook wel over mannen had kunnen maken. Maar bij mannen is het minder uitgesproken, denk ik. Ik denk dat ze wat uniformer zijn. Ik denk dat er meer variabelen zijn bij vrouwen in hoe ze zich manifesteren en hoe ze zich aankleden. Vrouwen doen meestal make-up op, mannen meestal niet. Dus daar is het nog iets meer toetsen en bellen, zeg maar, om te kunnen bekijken.
1: Ik had wel vaak dat ik dacht, jezus, wat een werk.
0: Ja, hè?
1: Ja, wat een werk.
0: Enorm werk, ja. Wat doen we in godsnaam?
1: Ja, ik bij mij wint mijn luiheid het meestal van mijn ijdelheid.
0: Ja.
1: Dus ik doe niet zoveel.
0: Nee.
1: Maar je krijgt dan toch ook iets... Ja, nou ja, een beetje hetzelfde als bij je film over de manager.
0: Ja.
1: Wat zijn we aan het doen met z'n allen?
0: Ja.
1: Ik bedoel, je hoeft niet meteen vanuit je bed naar buiten te kunnen.
0: Nee.
1: Maar er moet ook weer niet te veel tijd tussen moeten zitten.
0: Ja.
1: En ik voelde een moeten bij die vrouw.
0: Ja. Het is hoe ik het bij mezelf analyseerde, was het een soort harnas tussen mij en de buitenwereld. Dat als je dus dingen. Ja, je spreekt eigenlijk een taal met je wat je aan hebt en hoe je je opmaakt en hoe je je haar doet. Dat draagt iets uit naar buiten. En voor mij is het een soort laagje toch wel.
1: Een panzer.
0: Een beetje een panzer, ja. En dat panzer, heeft te maken met conventies over hoe je vindt dat je moet zijn. En dat speelt bij die managersfilm eigenlijk ook weer. Daar zitten mensen ook die conventies na te spelen. Omdat ze vinden dat ze zo moeten zijn. De werknemer die doet heel erg een werknemersrol. En de manager doet heel erg een managersrol. En daar, dat hebben we helemaal niet gezegd met z'n allen dat het zo moet. Maar dat doen we dus toch. Dat accepteren we gewoon.
1: En werkte jouw vrouw in een chic dorpenrol? Werkte het voor je toen je daarna ging gedragen?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus je merkt ook dat die taal, dat als je serieuzer genomen wordt en je gaat gewoon anders je kledingstijl veranderen, dan word je ook wel wat serieuzer genomen.
1: En is dat lekker?
0: Ja, dat vond ik wel heel fijn, ja.
1: Want je kan je ook weer bij afvragen van ja, wat is er dan echt aan?
0: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Soms kijk ik in de spiegel en dan zie ik mezelf en denk, hè, ben ik dit? En dan zie ik zo chiquerige kleding. En dan denk ik, nou, het is wel raar dat jij dit bent.
1: In je films leg je jezelf ook van alles op. Bijvoorbeeld, nou ja, bij de manager, je vertelde het net al. Daar heb je dan vanuit het perspectief van de werknemer film je.
0: Ja.
1: Daar wijk je ook niet van af.
0: Nee, het is een hele strenge film. Heel streng vormgegeven. Ja. Bijna een soort wiskundige film.
1: En dat zit er bij persona ook wel een beetje in.
0: Ja. Ja.
1: Hoe heb je die gedaan?
0: Ja, ik vind het heel leuk om mezelf te beperken. En om mezelf kaders te geven. Van wat mag wel en wat mag niet. En ik merk ook dat die kaders ook voor crew heel uitdagend zijn. Dus die worden eigenlijk, als je zegt, nou, we gaan een film maken, maar we gaan alleen maar, we moeten één personage mogen we maar in 5 standpunten vertellen. Bijvoorbeeld bij die aankleedfilm. Dat vindt een camerapersoon vindt dat echt superleuk. Om dan de beste standpunten te kiezen. En dan binnen zo'n set aan regeltjes. Om daar dan het maximale uit te gaan halen. En in die films heb je dus allebei een gek camerastandpunt. Bij de manager wordt de vierde wand doorbroken. Dus de manager kijkt recht in de lens. En praat daarmee dus eigenlijk tegen de kijker. Maar in de film praat hij tegen zijn werknemer. Of haar werknemer. En dat om ook een goed effect te krijgen bij allebei die films. Zowel bij personen als bij de manager. Was ik zelf niet in de ruimtes waar we filmden. Bij Persona wilde ik dat vrouwen echt in hun ochtendritueel in zichzelf vanuit hun slaaptoestand zich zouden, tijdens dat aankleden wilde ik dat ze in hun droomwereld of in hun slaapkamer, in hun eigen wereld zouden blijven.
1: Het is niet in scène gezet. Het is niet van nou ga maar even in bed liggen, doe even of je wakker wordt.
0: Nee, wij kregen de sleutel zelfs van mensen. En dan hadden wij dus alle apparatuur van tevoren daar al geïnstalleerd. In de slaapkamer van de vrouw die we zouden gaan filmen. De dag van tevoren hadden we met die vrouw doorgenomen van, nou, waar ben jij op welk moment in jouw ochtendritueel? En dan hadden we, dus dan wisten we wat die 5 standpunten in die woning zouden kunnen zijn. Om dat verhaaltje te vertellen van het aankleden. En dan zei iemand, nou, hier heb je de sleutel. En dan stond er dus een camera statief al klaar. En dan ging mijn cameravrouw, die ging naar binnen in de slaapkamer. Die ging dan met een doek over haar hoofd zitten om de camera te bedienen.
1: Waarom met een doek over haar hoofd?
0: Ja, omdat het oogcontact maken, je wil niet oogcontact maken met iemand. Want dan is hij eigenlijk gelijk uit zijn eigen, zodra je oogcontact maakt, dan moet je iets zijn, zeg maar.
1: Wie verzint er dan van, dan gaat het camerapersoon gaat met een doek zitten?
0: Ja, nou, ik wel een beetje misschien. Zij ook wel, denk ik. Ja, we waren best eensgezind over dat dat een goed idee was. En ik wilde dus niet als regisseur naast die cameravrouw gaan staan om daar te gaan kijken of iemand goed aan het opstaan was. Want dat is best wel invasief, zeg maar. Dus ik wilde, om iemand in zijn eigen sfeer te kunnen laten zijn, dacht ik, nou, ik ga gewoon met een monitor, zit ik in een andere ruimte. Dus ik zat in een garage of op de gang of in een andere, in de badkamer. En het geluid was ook al voorgeïnstalleerd op verschillende plekken. Ze was ook niet daarvoor iemand die nog rondliep. Dus eigenlijk was die cameravrouw de enige die daar was. En die wist dus ook op welk moment zij mocht verplaatsen. En ik vond het eigenlijk zo'n fantastische manier van filmen dat ik er zelf niet bij was. Omdat
1: het is ergens wel een gok ook, toch?
0: Het is een enorme gok, want als het mislukt, mislukt het. Dan heb je ook helemaal niks. Is al je voorbereiding voor niks geweest. Maar ik vond dat eigenlijk ontzettend kick geven. En ook dat je gewoon maar aan de slag moet gaan met het materiaal wat je krijgt. En ik vond het zo leuk dat ik bij de manager dacht, ja, ik kan ook niet, dat gaat niet werken als wij met 3 mensen aan crew daar in die ruimte waar een functioneringsgesprek plaatsvindt, als wij daar bovenop gaan staan. Zij moeten toch het gevoel hebben dat ze met z'n tweeën zijn. Dat ze ook die deur dicht kan. En dus daar was er zelfs geen camerapersoon aanwezig. Daar hebben we alles remote gedaan. We hadden echt enorme kabels en statieven met geluid. En we kwamen echt met een bus vol apparatuur aan. Duurde echt 2 uur om zo'n plek op te bouwen voordat het helemaal goed was. Voordat er ook die mensen die zaten, die managers die praten door de camera heen. Waardoor zij dus voor de kijker recht in de lens kijken en jou als kijker aankijken. Maar er zat natuurlijk daadwerkelijk ook een medewerker in de ruimte. En ik wilde dat zij elkaar ook echt konden zien. Dus zij zagen elkaar door middel van een videoverbinding. Waarbij de cameramensen eindeloos, het is echt geweldig werk, hebben die geleverd om dat zo te krijgen. Dat zij elkaar echt voor hun gevoel rechtstreeks aan konden kijken. Ja. En dus dat moest ook helemaal goed afgesteld worden. Wat echt een monnikenwerk was. En dan waren ze dus in dezelfde ruimte. Ze hoorden elkaar ook gewoon zoals je elkaar kan horen. Alleen ze zagen elkaar dus via een schermpje.
1: En jullie zagen het.
0: Ik zat dan weer een ruimte verderop met de crew. Met een paar monitoren.
1: Je hebt. Want Een beetje functioneringsgesprek duurt, nou, wat zal het zijn? Een half uur, 3 kwartier, soms een uur?
0: Ja.
1: Nou, dat past niet in je film. Je hebt er 16.
0: Ja, 16, dat heeft een journalist bedacht, maar zoveel zijn het er niet.
1: Ook minder.
0: Ja, het zijn er denk ik 8, 9 of zo.
1: Dat zou ik dan moeten denken. Maar je hebt lange gesprekken.
0: Ja.
1: Je kan het niet allemaal kwijt.
0: Nee. Ja, sommige gesprekken zijn niet boeiend. Dus die heb ik gelijk weggegooid. Al in gedachten. Als het gesprek plaatsvond, dacht ik, oh, dat hoef ik niet terug te kijken. Dat is niet interessant. Ik vond het pas interessant worden als er een soort evenwichtigheid wel ontstond in de 2 rollen aan tafel. In de zin van dat er echt iets op het spel stond in een gesprek. Of ook dat een leidinggevende uitgedaagd werd in het leiderschap. Was ook echt wel een regievraag van mij van tevoren. Ik heb niet veel geregisseerd. Maar ik zei wel, ik wil wel graag dat je een paar gesprekken voert waarbij jouw leiderschap ook echt wordt uitgedaagd. Want dan kan ik zien wat er dan gebeurt. En daar werd het ook spannend. Omdat er daar is niet zo helder meer wat je tegen elkaar moet zeggen of hoe je met elkaar moet omgaan. Dus daar komen ook die conventies een beetje onder druk te staan. En dat levert hele interessante scènes op.
1: En er is opeens geen script meer.
0: Nee, er is geen script. Er staat iets op het spel, het wordt persoonlijker. En hoe handel je dan? Ik heb ook wel functioneringsgesprekken opgenomen waar niks aan was, omdat dat daar allemaal goed gaat en iedereen is wel tevreden. En
1: stap je erbij in salaris?
0: Ja, dat heb ik ook gefilmd. Maar dat is niet wat in de film zit.
1: Nee, dat maakt. Er moet een spanningsboog zijn.
0: Er moet een spanningsboog zijn, ja. En misschien is leiderschap ook pas leiderschap als er wat druk op staat.
1: Je lijkt ook gedurende de film omhoog te klimmen in de organisatie.
0: Ja, je reist door het loongebouw, ja.
1: Mensen gaan steeds meer verdienen.
0: De mensen die met elkaar praten. Dus eerst je begint in de film met managers die dicht bij de uitvoering staan. En dan telkens neem je een lift omhoog. Die lift gaat omhoog met allemaal kabels en ratelende katrollen. Je zit even aan de achterkant van het systeem in die tussenstukjes, zeg maar. En dan kom je bij een nieuw management level uit. En daar kom je uiteindelijk op bestuurslevel uit. En dan merk je ook dat het type gesprekken verandert. Wat er besproken wordt verandert. En hoe er gesproken wordt verandert ook. En dan ontdek je dus dat leidinggevenden die net nog de macht leken te hebben en de beslissingsvaardigheid leken te hebben, je merkt dat zij dus ook weer een leidinggevende boven zich hebben. En dan voel je dat eigenlijk elke leidinggevende gewoon een opdracht krijgt die uitgevoerd moet worden. En dat de macht die er in die opdracht zit dus ook niet allesomvattend is. Dat er ook sprake is van onmacht. En dat triggert ook weer een spanningsveld. Waardoor je je afvraagt, god, als je dus iets wil veranderen, dan heb je niet zoveel aan alleen maar wat communicatietools te verbeteren. Want
1: het hele systeem zit.
0: Er zitten mensen aan het uiteinde van die pijplijn van management. Dat zijn, ik denk, de aandeelhouders, de investeerders, de besturen. Daar heb je ook nog weer allerlei toezichthoudende organen. Die hebben eigenlijk best wel macht. Maar die beseffen misschien weer niet dat zij zoveel invloed hebben op hoe de relaties zijn daar ergens onder in de piramide, zeg maar.
1: Nu de film af is, jij bent nog steeds in loondienst.
0: Ja.
1: Ziet jouw leidinggevende op tegen jullie functioneringsgesprek?
0: Ja, misschien wel een beetje, ja. Ja, ik ben ook niet altijd een werknemer die het iedereen heel makkelijk maakt. En zij weten dat ik deze film aan het maken was. Maar ze had hem niet gezien. Het heeft voor haar heel lang abstract. Dus ik denk wel dat het voor haar enigszins ongemakkelijk is, ja.
1: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Dankjewel, Maartje. De film De Manager van mijn gast van vannacht, Maartje Bakers, is nu te zien in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Wij zijn er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook op andere momenten beschikbaar. We staan in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan gaat Ellen in gesprek met Suzanne Zwarts, directeur van Museum Voorlinden. Voorlinden bestaat volgende week 10 jaar. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. En de Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander in een onderzoek naar het begraven van onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken en dat toonde aan dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Afro Tros.
3: Als kind woon ik in Zuid-Amerika, de Spaanstalige muziek is echt mijn ding. Je staat er niet om de show te stelen. Muziek verbindt mensen op een manier die weinig andere dingen kunnen. Als journalist ben je bezig met de werkelijkheid te vangen, maar als MC en als DJ creëer je de werkelijkheid.
4: Mijn gast heeft een groot deel van zijn leven anderen aan het woord gelaten. Hij interviewde wereldsterren als Beyoncé, Jay-Z, Kanye West en Shakira. En hij zag broederliefde al voordat de rest van Nederland ze ontdekte. En hij stond jarenlang mede aan de muzikale knoppen van Phonics. Maar Reinoud van Gent, beter bekend als Cuba, begon helemaal niet op de radio. Hij ging undercover als journalist, interviewde auteur Gerard Reven en schreef over miljonairs en belandde uiteindelijk via zijn grote liefde voor muziek achter de microfoon. Een liefde die misschien wel ooit begon in Zuid-Amerika. En dat heeft hem nooit meer losgelaten. Tegenwoordig maakt hij iedere ochtend radio op NPO Blend. Maar iemand die zijn hele carrière nieuwsgierig is geweest naar het verhaal van een ander, vraag ik me af, hoe makkelijk vertelt hij nou zijn eigen verhaal? Een uur lang, Reinoud van Gent hier bij mij.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
4: Een hele goede dag.
3: Hey.
4: Reinoud van Gent.
3: Nacht eigenlijk dan.
4: Ja, nacht inderdaad. Voor jou niet helemaal.
3: Bij mij is het zo'n ding. Hè. Ik doe dus een ochtendshow, de morning show op NPO Blend. En ik moet soms invallen op andere programma's.
4: Ja.
3: En dan zeg ik weer goedemorgen.
4: Ja.
3: Dat zit gewoon zo in je systeem op een gegeven moment.
4: Maar als je het 5 dagen in de week doet.
3: Ja.
4: Van maandag tot en met vrijdag.
3: Dan is dat gewoon wat er in je hoofd zit. Ja,
4: inderdaad.
3: Zeker.
4: Hey, maar Reinoud van Gent, beter bekend als Cuba. Welke pet heb je vandaag op?
3: Vandaag geen pet, want ik ben bij jou te gast. Radio 1, dus ik ben voor het eerst zonder petje op de radio. Nee, ik heb eigenlijk altijd een pet op inderdaad als ik in de studio ben. En wat betreft welke naam, ja, kies maar. Jij zegt meestal Q, toch?
4: Ik ken jou als Q. Ik ken jou als Cuba. Reinoud van Gent, ik kwam er pas jaren later achter dat je ook een echte naam hebt.
3: Ja.
4: Wij kennen elkaar natuurlijk al ruim 15 jaar.
3: Ja, zeker.
4: Wij hebben samengewerkt bij Phonics. En soms denk ik, wat is nou het verschil tussen Reinoud van Gent en Cuba? Is er überhaupt een verschil?
3: Het ding was gewoon dat ik in die tijden dat ik op die naam kwam, een vriend van me kwam erop op school en die begon me Cuba te noemen. Ik had zo'n Che Guevara t-shirt aan, die Cubaanse verzetsheld. Eigenlijk komt hij uit Argentinië, maar voor Cuba veel gedaan. En in die tijd was het stoer om zo'n shirt aan te hebben. En hij zei van ja, je hebt dat Che Guevara t-shirt aan. Dus een Cubaans t-shirt als het ware. Je spreekt thuis Spaans, want mijn stiefvader kon geen Nederlands. Ik ga je gewoon Cuba noemen. En nou, dat gingen meer mensen zeggen, want hij was populair in die tijd. En ik had een artiestennaam nodig. En ik dacht, ja, laat ik die dan maar gewoon gebruiken. Want MC Reinoud, niemand gaat naar een feestje met MC Reinoud op de flyer.
4: MC Reinoud, ja, dat is inderdaad niet zo uitnodigend.
3: Is niet zo cool, toch? Nee, en nu hoor je ook een soort van Latin flavor. Ja. En ook weer iets Engelstaligs.
4: Ja, alleen schrijf je Cuba niet C-U-B-A, zoals hoe je het land schrijft. Maar ja, jouw artiestennaam schrijf je met een Q-B-A-H.
3: Want anders ben je niet te googlen. Als je Cuba intikt, dan krijg je allemaal vakanties naar Cuba. Of allemaal nieuwsberichten over wat er gaande is op dit moment. En ik zag Q-tip en toen dacht ik Cuba. En het stond ook zo fonetisch in het Engelstalige woordenboek. Want ik was even aan het kijken van hoe stond het daar. En dat stond gewoon letterlijk Q-B-A-H. Toen dacht ik, nou, dan is dat het gewoon.
4: Mooi.
3: Ja.
4: Toen al heel ondernemend en probleemoplossend denken.
3: Ja.
4: Reinoud, jij hebt heel veel mensen geïnterviewd. Honderden mensen geïnterviewd. Ik zei het net al in de inleiding. Shakira, Beyoncé, Jay-Z. De scoop met Kelis, dat ze ging verloven met Nas. Ik bedoel, dat kwam allemaal uit jouw koker. Nu zit je tegenover iemand die jou ook allerlei vragen gaat stellen. Welke vraag hoop je dat ik je vandaag niet stel?
3: Niet stel.
4: Niet stel.
3: Oeh, hoe oud ik ben. Ik heb altijd moeite met mijn leeftijd.
4: Dat klopt.
3: Ja, dus daar praat ik liever niet over. En ik ben deze maand ook nog eens jarig. Dus mijn leeftijd heb ik moeite mee. Maar dat is het enige ding. Verder, ja, ik hou niet van mayonaise, maar verder vind ik alles oké. Okay.
4: En waarom je leeftijd? Want ook op NPO Blend, de morning show dat je presenteert samen met Jasmin, mag je leeftijd nooit ter sprake komen.
3: En komt het elke dag ter sprake daarom? Ja, dus Jasmine die pakt me daar een beetje op terug. Het ding is dat ik op een gegeven moment een booking. Dus ik sta in de weekenden sta ik in de clubs als MC. Dus ik praat de boel aan elkaar en heel soms draai ik ook als DJ. En dat doe ik elk weekend. En die mensen die worden natuurlijk, of die blijven eigenlijk dezelfde leeftijd. Zeg tussen de 18 en 25. En ik groei natuurlijk gewoon door. Mm-hmm. Dus er komt een moment waarop die mensen denken van ja, maar die gast heeft gewoon de leeftijd van mijn

0: vader. Ik wil niet op dit feestje zijn. Of ik wil hem niet hier zien op dit feestje. En ik probeer dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen zeiden... maar hoe oud ben je dan? Toen vertelde ik het. En toen werd ik niet meer geboekt.
1: Oh.
0: Ja. En, om heel eerlijk te zijn... ik denk dat ik Funnix ook een beetje ontgroeid ben. Want ik heb de helft van mijn leven bij Funnix gewerkt. En de laatste jaren was ik achter de schermen vooral bezig.
1: Dus jij hebt best wel vaak te maken gehad met leeftijdsdiscriminatie?
0: Wel een beetje, ja. Ja. Omdat je ziet het niet meteen aan me.
1: Nee, want ik wilde al tegen je zeggen, hoe hou je dat dan? Want oké, leeftijd is maar een getal.
0: Ja.
1: Maar als ik naar je kijk, ik kan echt niet peilen hoe
0: wel
1: oud je bent.
0: Wel goede eerste vraag trouwens. Waar wil je het niet over hebben? En nu gaan we het een kwartier hierover hebben.
1: Precies.
0: Ja. hoe hou je jezelf gezond? Dat is
1: ja,
0: je vraag
1: nou,
0: dan.
1: Ja, gezond, maar ook gewoon hoe zorg je ervoor dat je er jong uit blijft zien?
0: Ja, veel bewegen, denk ik. Ik denk dat dat het gewoon is. Gewoon blijven bewegen. Blijven sporten, gezond eten. Gewoon eigenlijk de dingen die voor de hand liggen. Goed hydrateren.
1: Ja.
0: En genoeg slapen. Dat heb ik wel. Ik doe minder dingen dan ik voorheen deed. Omdat ik ietsje meer slaap nodig heb. En daar ben ik me wel bewust van. Dus dat doe ik ook echt.
1: Ja, en een hele routine met betrekking tot je skincare.
0: Ja, nou skincare, ja, ik heb een 30-plus cremetje. Dan weet je dat ik 30-plus ben. Ja. maar verder doe ik daar niet zo heel veel aan eigenlijk.
1: Wauw.
0: Jij wel?
1: Ja, ik heb wel wat dingen aangeschaft.
0: Wat dan?
1: Ik heb een crème aangeschaft. Best wel duur ook, maar hij gaat heel lang mee. En ik vind hem gewoon best wel lekker op mijn gezicht.
0: Wat doet hij?
1: Nou, hij doet zijn best.
0: Maar is dat rimpelfiller?
1: Nee, nee, ik weet niet eigenlijk wat hij doet, maar ik merk wel dat wanneer ik voor de klas sta, ik vaak jonger word geschat.
0: Oh, wat goed.
1: Ik ben 37, dat mag je gewoon wel weten.
0: Ja.
1: Maar wanneer ik dat gesprek aanga met mijn leerlingen van 13, 14,
0: ja,
1: dan denken ze vaak dat ik begin 30 ben. Dan denk ik, oh ja, mooie investering, zo'n cremmetje. Het doet het.
0: Maar ik weet ook alleen hoe oud je bent, doordat we al zo lang samenwerken eigenlijk.
1: Ja.
0: Of elkaar zo lang kennen. Maar anders zou ik het je ook niet geven.
1: Oh, nou kijk, compliment. Hey, voordat jij te horen was op de radio, ging jij undercover als journalist. En voornamelijk als NS-conducteur. Hoe kwam jij daarbij?
0: Nou, het was eigenlijk gewoon in die tijd... ik zat bij Nieuwe Revue, tijdschrift Nieuwe Revue... in de tijd dat mensen nog tijdschriften lazen. Er was ook al wel een website. Er waren heel veel stakingen bij de NS. En toen zei dus de hoofdredacteur... dat was Jilda van der Bijl destijds... die zei van ja, kan er niet iemand bij de NS gaan werken undercover? En ik wilde heel graag gewoon me bewijzen bij Nieuwe Revue. Dus ik zei ja, dat doe ik wel. En toen zeiden ze oké. En toen moest ik me dus gaan inschrijven. En toen heb ik me ingeschreven voor die conducteursopleiding.
1: Wauw, je hebt een hele opleiding.
0: Nou, ik heb de mazzel gehad, want je had een BHV-diploma destijds dat je moest halen.
1: Mm-hmm.
0: En je had meelopen en opgeleid worden tot conducteur. Alleen dat BHV-diploma, dat werd bij mij uitgesteld. Ze zeiden, nou, ga maar eerst meelopen. Want ik geloof dat dat jaar liep al of zo. Dus ik kon meteen op de trein zitten. Wat voor mijn verhaal natuurlijk heel goed was. Want anders zou ik heel lang moeten wachten voordat ik eindelijk gewoon... kon meemaken wat die mensen daar meemaakten. En eerlijk ook, was ook gewoon heftig. Ik ben aangevallen door een hooligan. Ik heb een keer iemands kaartje niet gecheckt omdat het een skinhead was. Ik ben uitgejouwd door kinderen die dingen naar me gooiden. We hebben een keer moeten zeggen dat er bussen waren, die waren er niet op Utrecht Centraal. En toen kregen we die hele menigte over ons heen. Toen hebben we gerend.
1: Wauw.
0: Het was net nieuw. Dat personeel en de treinstellen, dat was losgekoppeld van elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Dat was een soort van één afdeling. En die zaten nu in twee verschillende steden. Dus soms wist de een niet van de ander waar het materieel was, zeg maar. Dus conducteur, jij bent daar. Oké, dan gaan we nu bellen om te kijken in welke trein jij moet zitten. Dus het was een gekke tijd en een gekke situatie. En heel veel respect, nog meer respect voor het NS-personeel gekregen. Want die hebben wel wat te verduren.
1: Dus jij belandde meteen in de reden van de staking en je snapte ook direct waarom er werd gestaakt.
0: Ja, want het is gewoon een hele zware job. En
1: heb je een moment getwijfeld om de volgende ochtend weer
0: Weer mee te... Nee, ik dacht, wat een goed verhaal. Dus ik was heel blij dat ik elke dag iets meemaakte.
1: En hoe deed je dat dan met het verhaal schrijven? Want...
0: 's nachts, ja, ik heb toen heel weinig geslapen. Gelukkig is die voorpagina nergens meer te vinden, maar stond op de voorpagina. Ik zat onder de puisten. Want ik had alleen maar roze koeken overdag.
1: Wow.
0: En 's avonds, ik was tussendoor, ik had zo'n heel klein bloknootje. was ik dingen aan het oppennen en dan s'avonds ging ik het uitschrijven, want ik dacht, anders vergeet ik het weer. En dan ben je de details niet meer.
1: En ben jij bijna ontmaskerd?
0: Nee, daar niet. Ik heb daarna nog een paar andere undercover klussen gedaan. Het enige was, ik moest toen ontslag nemen. En die mensen waren heel erg begaan met me. Ik was nog hartstikke jong. En die zei maar, ik zei van ja, persoonlijke problemen. Want ik moest iets verzinnen. Ja. En het artikel moest nog uitkomen.
1: Ja.
0: En ik leverde dus mijn spullen in en zo. En toen zei ze, ja, maar we kunnen je helpen. En weet je, is er niet iets dat we voor je kunnen doen? En heb je wel gewoon een huis? En ze waren gewoon helemaal aan het meedenken met me. Terwijl ik dacht, nee, ik wil gewoon deze spullen inleveren en hier weg zijn. Voordat jullie ontdekken dat ik gewoon een journalist ben.
1: En wat deed dat dan met jou? Dat zij echt dachten dat jij daar kwam werken terwijl je een masker op had.
0: Ja, nou ja, je moet een toneelstukje spelen. En dat kan ik wel een beetje. Er heeft later iemand van de School voor Journalistiek, die heeft hier haar essay over geschreven, of haar scriptie. En die heeft die conducteurs gevonden die mij hebben begeleid. En die vonden het wel cool.
1: Oh,
0: die
1: ja?
0: vonden het verhaal wel goed. Ja, ik weet ook nog, er was toen een conducteurswebsite of een NS-website, maar van de mensen die aan het staken waren eigenlijk. En die hebben het ook geplaatst en die vonden het ook mooi. Dus ik heb wel iets voor ze gedaan uiteindelijk.
1: Denk je nog wel eens terug aan die tijd?
0: Nou, dit is wel heel lang geleden, dus ik had er al een tijd niet aan gedacht. Maar ik denk nu de laatste tijd wel vaak terug aan de tijd dat ik begon bij Phonix. Dus ik had mijn eerste show in 2004. Samen met Fernando begonnen. De eerste show die ik deed was Phonix Club. Of Phonix Club. Op de zaterdagen. En daar was ik wel aan het terugdenken omdat de vrijheid die we toen hadden. We waren echt aan het bouwen. En eigenlijk bij NPO Blend zitten we in diezelfde fase.
1: Mm-hmm.
0: Is een nieuw station. Wel onder de NPO, maar tegelijkertijd wel de kleinste op dit moment. En we zijn aan het bouwen. Weet je, van guys, als je van R&B houdt, als je van hip-hop houdt uit de 90s en zeros, dan moet je hier zijn.
1: Ja.
0: Maar je voelt ook nog van, we zijn nog, weet je, en ik heb er ook gewoon een andere goede baan voor opgegeven. We zijn aan het bouwen en je hoopt gewoon dat dit een enorm succes wordt. Als iedereen maar weet dat dat station bestaat.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Datzelfde gevoel was vroeger bij Phonix. Van, we zijn hier voor een bepaalde community die verder ook niet iets soortgelijks heeft. Je bent de spreekbuis. Je zet ook de lijnen open zodat mensen hun verhaal kunnen vertellen. En dat is bij Blend dus voor een wat latere generatie. Ik noem het de 30-plussers, zeg maar. Die met Phonix wellicht zijn opgegroeid, maar daarna zich niet meer daar herkennen, omdat Phonix richt zich voornamelijk op 15 tot 25.
1: Mm-hmm.
0: En dus daar denk ik aan terug. Aan die tijden en de vrijheid die we toen hadden. Hoe anders het ook dan nu is. Natuurlijk, omdat het een hele andere fase en onder andere mooie paraplu waar we nu onder zitten. Maar dus aan die tijd denk ik veel terug.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk die tijd bij Nieuwe Revue. Ja, ik kwam toen net, ik studeerde nog, kreeg een stage en mocht toen blijven. Dus dat is zo lang geleden. Bijvoorbeeld Kalies, je noemde een interview met Kalies, waarin ze vertelde dat ze met Naas was. Nou, die zijn inmiddels weer gescheiden. Al heel lang.
1: Mm-hmm.
0: Dus, weet je, dus zo lang geleden. Ik heb dat opgenomen met een cassettebandje. Dus.
1: Ik denk dat we aan het eind van dit gesprek wel ergens kunnen raden hoe oud je dan bent. Als we heel erg vaak
0: teruggaan
1: naar wat je in het verleden hebt gedaan.
0: Ja.
1: Voordat we het over een Blend gaan hebben, want dat is waar jij je nu 100%, althans niet 100%, maar echt best wel veel mee bezighoudt.
0: Ja.
1: Ben ik wel benieuwd naar, waarom heb je die omschakeling gemaakt van journalist naar radio-dj? Je hebt dat stukje journalistiek ingeleverd en je bent richting de muziek en radio gegaan. Dat heb je zo ingeruild. Waarom?
0: Nou, het was een combinatie van dingen. Ik kwam er als rapper. Ik zat in een rapgroep ooit, La Clica, en we hadden een hitje op Phonix.
1: Serieus?
0: Ja, Come Again. We stonden op 1 in de X-chart. Dus zo kwam ik erachter dat Phonix bestond. En dacht ik, oh, wat is dit vet. En ik mocht langskomen. En ik dacht, ik wil hier gewoon werken. Wat cool. En toen zeiden ze op een gegeven moment, toen heb ik een demo gemaakt met René Phillips, die we nog kennen van de TMF-show The Pitch met Glaze. En we kennen hem van Two Brothers on the Fourth Floor. De rapper van Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Chainsaw, die destijds de DJ was van THC. En THC was Upcoming, was een rapgroep uit Tuindorp natuurlijk. Je kent het. Maar voor
1: Amsterdam.
0: De mensen die nu luisteren, ja.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was gewoon een hele mooie combinatie. En ik was in die tijd die jongen die bleef bivakeren voor de Melkweg, totdat ik bijvoorbeeld Ghostface Killah van de Wu-Tang Clan had geïnterviewd. Ik ging gewoon niet weg zonder interview. Iedereen droop altijd af. En ik woonde gewoon in de hotels waar het interview zou zijn, totdat ik mijn interview binnen had.
1: Waar kwam die motivatie bij
0: die
1: jou?
0: Die passie.
1: Motivatie om daar te blijven bivakkeren. Mooi weer, slecht weer, bliksem, hagel, wherever, jij staat daar.
0: Ik wilde ook echt dingen weten. Ik wilde die gasten spreken. Er was ooit nog een tijd dat ik wilde dat ze me hoorden rappen. En dat ik hoopte dat die carrière van zwart zou gaan. Oh ja, even terugkomen. Ik dwaal af. Hoe kom ik op presentator zijn?
1: Ja.
0: Ik trad dus op met die groep. Bij verschillende feestjes. Bijvoorbeeld bij in de Melkweg, het feestje Gasolina. En toen, dat was dus een van de eerste reggaetonfeestjes. En toen zei die gast die het organiseerde, die zei, wil je terugkomen? En toen zei ik, oh, met mijn rapgroep. En toen zei hij, nee, als presentator. Want ik had even ingevallen voor de presentator. En zo ontdekte ik van, oké, als MC willen ze mijn geld betalen. En als rapper moet ik smeken of ik gedraaid kan worden en of ik mag optreden en zo. Dus er zit meer in dat presenteren.
1: Tussen 7 en 10 in de ochtend ben jij te horen samen met Jasmine Sender, jouw co-host.
0: En Veronica van Hoogdalem, want die is nu even op zwangerschapsverlof. Maar die komt weer terug en dan doen we het met z'n drieën, de show.
1: Leuke dynamiek?
0: Ja, zeker.
1: Met wie werk je liever samen?
0: Oh nee, ze zijn allebei even leuk. Ja, we hebben allebei supertalenten.
1: Gemeene vragen.
0: Het zijn allebei supervrouwen, ja.
1: Als jouw show om 7 uur begint, hoe laat gaat je wekker?
0: Om 5.
1: Dus als ik het goed bereken, heb jij zometeen maar een paar uur te slapen?
0: Ja, wordt wel korte nacht, ja.
1: Ben jij dan een ochtendmens geworden of was je dat al?
0: Ik denk inderdaad geworden, want mijn slechte eigenschap is dat ik soms laat op, laat aankom. Ja. Dus bij vergaderingen en een hoop dingen. En daar weet ik van, daar moet ik op letten en daar moet ik aan werken. Dus het was niet mijn favoriete tijdstip om te beginnen, maar ik ben nu wel, ik sta eigenlijk heel vaak ook gewoon om 4:30 op. En dan begin ik alles te lezen en door te spitten. En die avond ervoor heb ik ook allemaal fragmentjes.
1: Maar je bent nog steeds MC. Je bent nog steeds de host in de club. Vaak in de nachtelijke uren.
0: Ja, maar ik ben dat wel minder gaan doen. In de zin van, ik doe het bijna niet meer door de week. En niet meer op zondagen.
1: Was het moeilijk om de keuze te maken om de ochtendshow te presenteren voor een hele nieuwe zender?
0: Ik heb meteen ja gezegd.
1: Oh ja?
0: Ja, maar dat kwam ook. Ik heb dus de afgelopen 10 jaar de evenementen voor Phonics georganiseerd. En ik had dus de Phonics Music Awards, heb ik 10 keer gedaan. Dus ik dacht, oh, dat is wel een mooi moment om te zeggen, nou, 10 keer, dit was hem, en nu ga ik weer iets anders doen.
1: Ja, want bij Phonics heb jij vooral de laatste jaren achter de scherm gewerkt.
0: Ja.
1: Je hebt niet echt een eigen radioprogramma gehad waarin jij de presentator bent.
0: Ja, ik had Weekend Wax liep tot 2018. Ja. En van 2019 tot 2024 had ik de Phonics Latin Podcast.
1: Okay.
0: Dus dat ging over Latin muziek. Maar dat boden we met name online aan. En
1: waarom zei je meteen ja? Wat trok jou aan het idee van NPO Blend?
0: Ja, Chanel Farrier vroeg me, die zendermanager van zowel NPO Blend als Phonics. En die zei van, hey, de ochtendshow, ja, wil je dat doen? En toen dacht ik, ja, het weet je, soms lijkt het zo, en nu kom ik bij geloven en andere dingen, maar soms lijkt het zo alsof niet alles, maar sommige dingen wel meant to be zijn. En het viel zo mooi samen. Van, ik had die gedachten. Ik was al met wat bedrijven en mensen aan het praten. Van, hey, moet ik na 10 keer Phonics Music Awards niet eens iets anders gaan doen? En daarnaast hebben we natuurlijk ook studio's op festivals en mooie campagnes. En we lanceerden Back to the Roots films die we hadden gedraaid met bijvoorbeeld Ems van Broederliefde en zo. Er was genoeg te doen. Alleen ik dacht wel van, oh ja, ik voel dat ik gewoon in de herhaling zit nu.
1: Maar wel een riskante keuze voor jou om te stoppen met iets waar je goed zat. Je zat er comfortabel. Het was een goed betaalde baan ook. En dan ga je naar een zender dat destijds toen nog een experimenteel ding was. Het was een experimentzender.
0: Ja, het eerste jaar moesten we horen van de NPO verdorging. Ja. Tweede jaar van de minister.
1: Een zender op losse schroeven, zou je zeggen. Nu staat het wel. Maar destijds wist je dat niet. Of had je...
0: Ja, ik heb gewoon het risico genomen. En ik geloof gewoon echt... weet je, er zijn zoveel mensen die van deze muziek houden. De concerten van Usher, Chris Brown, Beyoncé, whoever, die wij bijna alleen maar draaien, verkopen gewoon uit. En ik sta op heel veel R&B feestjes als MC, of hip-hop feestjes en Latin feestjes natuurlijk. Maar ik zie dus gewoon dat het volle zalen zijn. Dus er is gewoon zoveel potentie voor zo'n zender. Er zijn ook heel veel mensen in hun 20s, zeg maar 20-plussers, die heel erg genieten van bijvoorbeeld Aaliyah of zo. Weet je wel, die kunnen genieten van de R&B van Casey en JoJo, of Jodeci dan hun groep, die gewoon die oude sound ook waarderen.
1: Ja.
0: En je ziet dat heel veel nieuwe artiesten, dus ook een hele new wave aan R&B-artiesten en hip-hop-artiesten van nu, die samples gebruiken van de platen die wij dan de eerste versie van draaien.
1: Ja.
0: Dus ja, ik geloof gewoon echt dat er een heel groot publiek voor is. En daarnaast, los van de muziek, zijn er natuurlijk hele andere onderwerpen die je bespreekt.
1: Zoals?
0: Jij bent vader.
1: Ja.
0: Ja, dan zit je heel anders in het leven dan iemand die 18 is en van niks aanzet.
1: Want Blend is in principe in het leven geroepen voor de doelgroep van Funnix die Funnix is uitgegroeid. Is dat hoe ik het een beetje kan
0: destijds
1: samenvatten?
0: Destijds wel, nu wordt het wat groter gezien. Maar destijds was er wel een gedachte, moet er niet iets komen voor die mensen die Funnix ontgroeien? Dat is een gedachte geweest waaruit Blend is ontstaan.
1: En was dat ook voor jou een reden om mee te groeien?
0: Ja, ik ben ook music director geweest van Funnix. En ik had toen een classics station voorgesteld. Dus ik zat ook al met mijn hoofd bij die gedachte. Ik dacht, ja, die classics parties verkopen uit. En toen zeiden ze bij Funnix, ja, maar we willen ons op deze doelgroep richten. Toen dacht ik, ja, oké, dan moet er iemand anders zijn die zich op die andere doelgroep gaat richten. Want het mooie van het Blend publiek is, als je 30-plusser bent, dan ben je opgegroeid met radio. Terwijl kids van nu, die willen gewoon weten waar de Bluetooth zit. Dus dat is een echt potentie gewoon.
1: Je zegt nu al een paar keer dat de feesten uitverkopen.
0: Ja.
1: Is dat uniek? Is dat iets waarvan je zegt,
0: ja. Ja? Ja, weet je waarom? Omdat bijvoorbeeld Amsterdam nu minder clubs krijgt en meer koffietentjes. Dus er is letterlijk een verschuiving van wat de nieuwe generatie wil doen in de vrije tijd. Hoe laat ze uit willen gaan. Wat ze willen doen. Ik zie dat ook bij neefjes en nichtjes. Die staan gewoon overal voor open en weten meteen ook wat er allemaal te doen is. In onze tijd was het een beetje zoeken en met elkaar praten. En was dus naar een club gaan een hele logische stap. En de radio aanzetten was een hele logische stap. Maar als je alles kan vinden overal en alle communities zijn met elkaar in contact, dan weet je dus meteen, als het nu leuk is in een park, dan ben je binnen een half uur in dat park.
1: Mm-hmm.
0: En als het nu dit het eetentje is waar je moet zijn, dan weet je dat meteen. Wij moesten echt nog op zoek en dus ging je naar elkaar op zoek.
1: Omschrijf de NPO Blend luisteraar.
0: Oeh, dat is wel moeilijk. Iets meer vrouwen dan mannen, maar over het algemeen zeg 60-40 of zo. Mensen die opgegroeid zijn met de muziek die we draaien. Dus dan heb ik het over de R&B en hiphop uit de 90s en zeros. Vaak ook opgegroeid met Funnix. Zijn uit geweest. Wellicht ook bij een concert van een van de grote artiesten die we draaien. Multicultureel. Divers. Met andere onderwerpen bezig dan de gevestigde radiostations voor dezelfde doelgroep. Ja, ook wel strijdlustig vaak. Ja.
1: En waaraan merk je dat ze strijdlustig zijn? Want nou, je hebt contact met de luisteraars.
0: Ja, discriminatie bestaat gewoon. En hoe meer kleur je hebt, hoe meer je dat ervaart. En dat komt bij ons ook wel tevoorschijn.
1: Dus als ik het zo hoor, ga jij 5 dagen per week fluitend naar je werk?
0: Oh ja, ik geniet echt. Ik vind het echt een eer om te mogen doen. Nee, serieus waar. Ik denk ook, want je vroeg net waarom zei je toen meteen ja. Ik denk dat het ook wel begon te kriebelen van, hè, ga ik dan geen radio meer maken? Weet je, dat deed ik al een tijdje niet meer natuurlijk. Maar vind het wel heel erg leuk.
1: Maar wat nou als je van Chanelva, de radiomanager van NPO Blend, een andere show aangeboden kreeg? Niet de ochtendshow, maar een middagshow, een avondshow. Want we weten allemaal,
0: als het een fulltime job was, dan had ik ook ja gezegd.
1: De ochtendshow is de show.
0: Ja, dat in Radioland.
1: Ja, in Radioland.
0: Want dat is trouwens ook wel interessant. Hè? Ik kijk daar heel veel naar. Er zijn heel veel onderzoeken over hoe online radio werkt. En wij zijn natuurlijk digitale radio, want we hebben geen FM. En online radio, met Blend dan. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent ook dat je dus heel vaak op kantoor wordt aangezet. Dus dan kan het zomaar zijn dat je heel veel luisteraars hebt in een wat latere fase van de dag. Misschien luisteren ze minder aandachtig, want bij ochtendradio wordt altijd het meest aandachtig geluisterd. Alleen ook vaak korter. Je bent de kinderen naar school aan het brengen, je bent naar je werk onderweg, je bent even snel nog iets aan het doen, je aan het klaarmaken.
1: En merk je dat ook in de interactie met je luisteraars?
0: Ja, wel dat de meeste mensen kinderen hebben. Dus dat is een levensfase.
1: Ik bedoel meer de manier van luisteren, de manier van consumeren.
0: Op dit moment, dat is het jammere van DAB+, hebben we nog geen cijfers. Sowieso van radio wordt het altijd bijgehouden in boekjes en zo. Hè? Dus de methode voor het luisteronderzoek, die werkt niet altijd in ons voordeel. Ook omdat er niet heel veel representatie in zit van mensen met een andere culturele achtergrond of biculturele mensen. Maar ik denk, ja, we hebben dus gewoon online cijfers. En daar zie je wel, voor wat ik weet, want ik zit niet meer in de directie van dit nieuwe station. Want bij Funix zat ik wat hoger op, omdat ik achter de schermen werkte. Dat je inderdaad bijvoorbeeld rond 8 uur een hele grote groep luisteraars te pakken hebt. En dat die vrij consequent door blijven luisteren. Ja.
1: Als die cijfers er niet zijn, hoe kan je dan je bestaansrechts bewaken?
0: Nou, ja, je kan natuurlijk wel laten zien hoe groot de luistergroep is. Je kan uiteindelijk, maar dan moet er gewoon budget voor vrijkomen, wel cijfers binnenhalen. Bijvoorbeeld bij Funix deden we via Motivaction een onderzoek waarmee je kon aantonen hoeveel mensen naar Funix luisteren. Hmm. En dus je kan ook gewoon je eigen onderzoek doen natuurlijk. Ja. Alleen kost wel geld.
1: Alles kost geld.
0: Alles kost geld in het leven, ja zeker.
1: Wat geen geld kost is het voortgangsgesprek dat ik met jou ga voeren. Want die is samengesteld door mijn beste vriend ChatGPT.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja. Dus we hebben even een hele sterke prompt ingevuld. En we hebben gevraagd, noem een positief en een verbeterpunt voor onze gast van vandaag, Reinoud van Gent. Nou, daar komt hij. Reinoud van Gent onderscheidt zich door zijn neus voor nieuw talent, zijn grote nieuwsgierigheid naar verschillende muziekculturen en zijn veelzijdigheid als journalist, interviewer en radiomaker.
0: Oké. Okay. Klinkt goed.
1: Ja, wat haal je hieruit?
0: Nou, dit klinkt heel positief. Komt er ook een minpunt?
1: Er komt nog een minpunt, maar laten we lekker positief beginnen.
0: Ja, nee, ik heb me wel echt ingezet voor talent. Soms dat ze het niet eens wisten. Maar natuurlijk, ja, toen ik music director was bij Funix of de evenementen deed, zet ik ook wel eens iemand op een podium die ik het gunde.
1: Ja, want in de introductie zei ik dat jij Broederliefde al best wel snel ontdekt had.
0: Ja, ik vond ze fantastisch.
1: Ja.
0: Ja, ze kwamen toen met zo'n mixtape aanzetten. Ik weet niet, Dulcie of ik hadden ze als eerste bij Phonics in de radiostudio. Maar ja, fantastisch. En hetzelfde SFB.
1: En wat doet het dan met jou als je op zo'n vroeg stadium talent kunt uitpikken? En daarna zie je ze echt groot worden en vervolgens leert pas heel Nederland ze kennen.
0: Ja, nou, het is gewoon mooi dat je dat hebt mogen meemaken. Want het is ook niet zo dat jij de muziek hebt gemaakt die zij aan het voortbrengen zijn. Maar je begeleidt het een beetje en je wil het aan meer mensen laten horen. En ik kan gewoon heel erg genieten van goede muziek. Ik ben in de coronajaren was ik in Colombia. Ben ik ook met allemaal lokale artiesten muziek gaan maken. Gewoon puur omdat het heel erg leuk is. Daar zijn een paar tracks van uitgekomen. Maar ik vind muziek gewoon eigenlijk het mooiste in het leven.

0: Wow. Ja, dus we hebben even een hele sterke prompt ingevuld en we hebben gevraagd: noem een positief en een verbeterpunt voor onze gast van vandaag, Reinoud van Gent. Nou, daar komt hij. Reinoud van Gent onderscheidt zich door zijn neus voor nieuw talent, zijn grote nieuwsgierigheid naar verschillende muziekculturen en zijn veelzijdigheid als journalist, interviewer en radiomaker.
1: Oké. Okay. Klinkt goed.
0: Ja, wat haal je hieruit?
1: Nou, dit klinkt heel positief. Komt er ook een minpunt?
0: Er komt nog een minpunt, maar laten we lekker positief beginnen.
1: Ja, nee, ik heb me wel echt ingezet voor talent. Soms dat ze het niet eens wisten. Maar natuurlijk, ja, toen ik music director was bij Phonics of de evenementen deed, zet ik ook wel eens iemand op een podium die ik het gunde.
0: Ja, want in de introductie zei ik dat jij Broederliefde al best wel snel ontdekt had.
1: Ja, ik vond ze fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, ze kwamen toen met zo'n mixtape aanzetten. Ik weet niet, Doelzie of ik hadden ze als eerste bij Phonics in de radiostudio. Maar ja, fantastisch. En hetzelfde SFB.
0: En wat doet het dan met jou als je op zo'n vroeg stadium talent kunt uitpikken? En daarna zie je ze echt groot worden en vervolgens leert pas heel Nederland ze kennen.
1: Ja, nou, het is gewoon mooi dat je dat hebt mogen meemaken. Want het is ook niet zo dat jij de muziek hebt gemaakt die zij aan het voortbrengen zijn. Maar je begeleidt het een beetje en je wil het aan meer mensen laten horen. En ik kan gewoon heel erg genieten van goede muziek. Ik ben in de coronajaren was ik in Colombia. Ben ik ook met allemaal lokale artiesten muziek gaan maken. Gewoon puur omdat het heel erg leuk is. Daar is ook zijn een paar tracks van uitgekomen. Maar ik vind muziek gewoon eigenlijk het mooiste in het leven. Dus alles wat met muziek te maken heeft, interesseert me.
0: Mooi. Jij wil naar de verbeterpunten, hè?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Laten we naar de verbeterpunten gaan. Reinoud van Gent kan zich verder ontwikkelen door ook buiten zijn vertrouwde muzikale wereld te blijven zoeken, persoonlijker van zichzelf te laten horen en zichzelf na zoveel jaar in de urban music scene steeds opnieuw uit te vinden.
1: Oké. Okay.
0: Ja, kort samengevat denk ik dat ChatGPT het liefst wil dat je je wat meer gaat
1: verbreden
0: en ook wat meer van jezelf laat zien.
1: Ja, het is misschien ook wel zo dat als ik vragen beantwoord, dan zit ik meteen in de muziekhoek. Maar we doen natuurlijk veel meer in de morningshow. We hebben het ook gewoon over de wereldproblematiek. En ook gewoon over dingen die ons bezighouden. Vastzitten in de auto bijvoorbeeld. Maar ik kan er wel in komen hoor. Ik denk ook wel van, je moet ook verbreden.
0: Want zie jij, jij bent een muziekkenner.
1: Ja.
0: Je bent geen muziekjournalist.
1: Ja, ik weet niet, wanneer ben je dat nog?
0: Nou, ik denk als je muziekjournalist bent, dan ben je echt op de hoogte van bijna alle genres. En jij bent vooral geïnteresseerd in...
1: In een bepaalde hoek.
0: In een bepaalde hoek. Ja. Latin, R&B, hip-hop, soul.
1: Een beetje dancehall, reggae. Ja, ja,
0: zeker. Maar geen andere genres.
1: Ik vind het wel allemaal interessant. En ik ga ook wel eens naar concerten van muziekgenres die je niet zou verwachten.
0: Zoals?
1: Ja, ik ben ook wel eens naar een klassiek concert of naar een ballet geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben in Colombia gewoon naar alle muzieksoorten op zoek gegaan. Dus je hebt daar ook guaracha, wat een soort van house is. Ik ben hier ook wel eens bij een technofeestje geweest. Dus ik sta wel voor heel veel open.
0: Rock?
1: Ja, rock ook. En bijvoorbeeld de rock van de 80's, die heb ik ook echt meegekregen. Toen rock ook hoogtijden vierde. Dus eigenlijk... En pop sowieso. Dus ik probeer me wel altijd te interesseren. Kijk, nu bijvoorbeeld zie ik in de Spotify-lijstjes dat er heel veel van die... Ja, ik noem het een beetje slagermuziekachtige dingen instaan. Maar ja, als een groot gedeelte van Nederland daarnaar luistert, dan wil ik wel weten wat dat is. En ik kan me dan heel erg storen aan een titel als het Baila Baila Gasolina of zo. Weet je, dat ik denk van, jezus, had je niet even aan iemand kunnen vragen hoe de constructie in de zin moet zijn als het Spaans is? Maar het is wel een hit, dus ik moet me ook even omzetten van, nee, maar guys, dit vindt iedereen leuk, of een groot gedeelte van Nederland. Ja, dan wil ik toch weten waarom, weet je? Van, oké, dan wil ik toch dat liedje gehoord hebben en ze misschien wel een keer zien optreden, om het gewoon te begrijpen.
0: Wat heeft de morning show nodig om naar een hoger niveau te gaan?
1: Een beetje promotie. Ja, nee, ik denk het sowieso voor Blend zou het wel goed zijn als er op een gegeven moment gewoon goede campagnes komen. Maar je bent aan timmeren aan de weg, dus ik denk dat dat ook zeker eraan komt. En verder denk ik dat we gewoon door moeten gaan. We werken met BNNVARA, hele leuke collega's. En samen met BNNVARA maken we deze show. Ik ben dus ook onderdeel van BNNVARA op dit moment. Dus ik denk, we kunnen gewoon groeien. En we kunnen gewoon kijken naar hoe de beste shows het doen. En met de middelen die wij hebben ook zo'n show maken voor ons publiek. Want radioregels gelden overal. En daar zijn zoveel boeken over geschreven. Dus ik denk dat we moeten een beetje opvallen.
0: Mm.
1: Dat is eigenlijk nodig, dat mensen een beetje zien wat er gebeurt. En je denkt, hoeveel moet je doen? Want Jasmine is net bevallen van een kind. Veronica gaat bevallen, weet je wel? Van iedereen is in de picture.
0: Je hebt steeds te maken met een... Met, met, met,

0: Met een, nou, blokkade wil ik het niet noemen, maar je kan niet doorpakken, lijkt het soms wel.
1: Ja, in de zin van, dit moet wat meer bekendheid krijgen.
0: Aan de andere kant, jullie bestaan nog maar pas 2 jaar.
1: Dat ook. Dus. En ik zit dan in een taxi, weet je, want nu wordt mijn auto gemaakt en dan kom ik hier naartoe en dan heeft die blend aanstaan. Ja. En dan ja, krijg je rode wangetjes, denk ik, fantastisch.
0: Waar je waarschijnlijk ook rode wangetjes van krijgt, is dit.

0: Dit is het geluid van jouw jeugd. Waar keek jij naar de Transformers?
1: Ik zit even te denken. Ik heb dit volgens mij ook in Chili gekeken, maar ook in Nederland. En het was gewoon een fantastische tekenfilm. Met de stem van Optimus Prime. Die man is onlangs overleden.
0: Oh ja?
1: Ja, en het mooie verhaal van hem is, dus in de 80's heeft deze man de voice-overs gedaan voor al die afleveringen van Transformers als Optimus Prime.
0: De tekenfilmvariant.
1: Toen heeft hij 20 jaar andere dingen gedaan. Was hij onder andere Eeyore van Winnie de Pooh. En toen heeft die maker van die eerste film in 2007, de Transformers bioscoopfilm, heeft gedacht, moet ik hem niet eens een keertje checken? En toen is hij teruggekomen als Optimus Prime. Dus I am Optimus Prime. Ja, ja. Dat is diezelfde guy als die tekenfilms van de 80's. Is toch fantastisch?
0: Het cirkel is rond en daarna is hij gestorven.
1: Ja, helaas.
0: Ja. De Transformers heb jij toen ook in Chili bekeken. Chili, Zuid-Amerika, speelt wel echt een hele grote rol in jouw leven.
1: Ja, heeft heel erg mijn identiteit opgeëist. Ja.
0: Want je allereerste herinnering aan Zuid-Amerika, heb je die nog?
1: Ja, zeker. Dus ik ging voor het eerst toen ik 9 was. Mijn stiefvader van destijds komt uit Chili. En wij zijn bij zijn familie gaan wonen in een wijk in Santiago, dus de hoofdstad van Chili. En mijn eerste herinneringen. Het ding was, mijn moeder, die heeft de helft van haar leven in Zuid-Amerika gewoond, was Nederlands, is er helaas niet meer. Maar die probeerde me wel altijd Spaans te leren en ik wilde niet. Want ik dacht nog meer school. Ik wilde gewoon spelen met mijn Transformer poppetjes. Ja. Dus uiteindelijk kwam ik dus in Chili terecht. En zei moeder, nu verstaat niemand je en jij kan het ook niet verstaan. Dus toen heb ik heel snel Spaans geleerd. Mijn buurjongetje heette Mauricio. Die zei Reinaldo, ze noemde me Reinaldo, want Reinald kon je niet zeggen. Tira la pelota, dus schiet de bal. Dus dat is een beetje de eerste zin die ik heb onthouden.
0: Voetballend.
1: Ja, voetballend.
0: Als kind van 9.
1: Ja, en toen werd ik verliefd op zijn zusje, Carolina. En dus ik zat meteen helemaal in die neighborhood ook.
0: Dit begint al meteen op zo'n novel te lijken.
1: Ja, telenovela. Zeker, inderdaad. Die keek je ook de hele dag daar. Ja, stond de hele dag aan. Dat je gewoon een programma van 3 uur kan maken. En dat is 1 aflevering.
0: Ja. Ja. Wat voor kind was je daar? Want hier ben je dan een Nederlands kind. Kan een Nederlands kind in Chili Nederlands blijven?
1: Ik ging heel even naar een international school. Want mijn moeder had bedacht, dat is verstandig. Daar is alles in het Engels. Engels sprak ik wel gewoon. En dan voel je niet zo anders. Maar al mijn vriendjes gingen gewoon naar een Chileense school. Dus ik ben al snel tegen mijn moeder gaan roepen van, nee, ik wil nu naar een Chileense school. En dezelfde school als zij. Alberto Hurtado heette die school. En toen kon ik dus ook inderdaad met mijn vriendjes naar diezelfde school. En haalde ik, het hoogste cijfer dat je toen kon halen was 7. En ik haalde voor heel veel vakken een 7.
0: Wauw.
1: Ja, dus ik was heel trots en ik was ook echt gelukkig in die tijd.
0: Heb je een talenknobbel? Ben jij snel vatbaar voor talen? Kun je dat snel?
1: Ja, want ik wilde als kind wilde ik piloot worden. Mm-hmm. Dat leek me gewoon fantastisch. En vooral omdat je denkt dat je dan gewoon de wereld rondvliegt en allemaal mooie landen ziet.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment zei iemand tegen me, dan heb je alle exacte vakken nodig. En toen heb ik bedacht, ik ga toch iets anders doen.
0: Doe maar muziek.
1: Ja.
0: muziek, dat speelt een rode draad in je leven. Hoe was muziek hoorbaar thuis?
1: Ja, mijn moeder heeft me als kind meegenomen naar concerten. Er zijn foto's van me in een poncho bij een Chileense panfluitgroep.
0: die wil ik zien. Plaats die even op Instagram.
1: Dat zal ik met je delen. En de eerste plaat die ik mooi vond van mijn moeder, dus die had gewoon vinylplaten in de kast staan, was Bob Marley Babylon by Bus. En ik krijg nog kippenvel als ik een van die tracks draai op de radio, omdat mijn moeder heeft Bob Marley live gezien. En mijn moeder is er niet meer. En in die tijd, als kind, dacht ik mijn moeder te horen in al die mensen die meeschreeuwen, want het is een live plaat.
0: Ja.
1: En er zijn dus opnames. Volgens mij is bijna alles in Parijs opgenomen uiteindelijk. Helemaal niet in Amsterdam of zo. Maar gezegd, dit is de opname van de tour door Europa. Dus ik dacht altijd, ik hoor mijn moeder. Gewoon die wajo, wajarajojo meeschreeuwen of zo.
0: Hou vast aan deze gedachten, want dit zijn hele mooie gedachten, toch? Ik bedoel, dat je moeder daar was.
1: Ja.
0: Ik bedoel, al was het niet zo.
1: Ja. Ze heeft hem wel live gezien.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb dus nu die plaat uit haar collectie, omdat ik heb haar spullen natuurlijk gewoon gekregen. En daar zaten allemaal krantenknipsels in van Bob Marley uit de jaren 80 en zo. Met aantekeningen van haar erbij, van de bedoel ze dit liedje mee en zo. Dus dat is heel mooi.
0: Wat nou als je nooit naar Chili ging? Wat nou als je in Nederland bleef? Denk jij dan dat je dezelfde Reinoud was geworden?
1: Nee, want doordat mijn stiefvader ook mee terugkwam naar Nederland, spraken we de Spaans thuis. En ja, heeft dat heel veel invloed. Hij heeft me leren scheren, vissen. De dingen die je leert van een vader.
0: Mm.
1: Dus dus dat heeft me heel erg gevormd. En ik heb daar ook wel mee gestruggeld om heel open te zijn. Omdat je natuurlijk qua... Ik heb twee Nederlandse ouders. Mijn vader woont in Rusland, maar die is Nederlander. En mijn moeder was het Nederlandse. Ik struggelde daar heel erg mee. Omdat ik me in de Latino community thuis voelde. Maar eigenlijk qua bloed dat niet was of ben.
0: Want je bent gewoon 100% Nederlands?
1: Mijn echte ouders zijn allebei Nederlands, ja.
0: Biologische ouders zijn Nederlands, maar je voelt je thuis in Latin-Amerika.
1: Omdat ik dus ermee ben opgegroeid. En dat heel veel invloed op me heeft gehad. En ook elk jaar weer terug ben gegaan.
0: En waar struggle je dan mee in gedachten?
1: Ja, dus de struggle was vooral niet geaccepteerd worden als Latino. Omdat ze dan kunnen zeggen van ja, maar het zit niet in je bloed. En daar kan ik nooit tegen op. Je kan nog zo je best doen. Nog zo goed Spaans spreken, nog alle liedjes kennen, nog instrumenten kunnen bespelen, nog alle etensdingen kunnen maken, of weet je wel, nog zo onderdeel uitmaken van de community, maar ja, als het niet in je bloed zit, zit het niet in je bloed. Ik zei altijd, mijn moeder komt uit Chili, dan hoefde ik het hele verhaal niet uit te leggen.
0: Ja, dus je hebt ook het gevoel dat jij tussen twee werelden moet kiezen, dat je tussen twee werelden zat.
1: Ja, zeker. En zit ook nog wel, want heel veel dingen die ik doe, doe ik op basis van wat ik als kind geleerd heb.
0: We hebben je gevraagd om een wankelplaat met ons te delen. En jij hebt een plaat van Bad Bunny uitgekozen.
1: Oh ja.
0: Vrij recente plaat, echt. Ook een van mijn favoriete platen van Bad Bunny. Debí tirar más fotos.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed?
1: Ja, debí tirar más fotos. Ja, zeker.
0: Ik had meer foto's moeten maken. Waarom heb jij deze plaat gekozen als jouw wankelplaat?
1: Omdat deze plaat ontroert me wel. Er zat een hele rage omheen waarbij mensen... met name op TikTok en Instagram, foto's gingen posten van mensen die ze misten. En dat kan zijn dat iemand er niet meer is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon ver bent van diegene. En biculturele mensen hebben dat over het algemeen natuurlijk. En hoe verder weg, hoe zwaarder natuurlijk. En voor veel Latino's is dat dus ook zo. Kijk, voor mij, hoe vat ik dit kort samen? Uiteindelijk zijn mijn moeder en mijn stiefvader uit elkaar gegaan. Is mijn stiefvader teruggegaan naar Chili en mijn moeder verhuisd naar Peru. En zijn familie was mijn familie. Maar op het moment dat dat gebeurde, was dat natuurlijk ook meteen minder. En dat je toch... dus en mijn moeder zelf, die ik dus niet meer zag. Ik heb haar op een gegeven moment 8 jaar niet gezien. Dat je toch... het ontroert me nu zelfs. Dat je toch hunkert naar die tijden en denkt van... Oh, had ik maar meer foto's hier in huis gehad van ons samen... Nu ook, nu mijn moeder er helemaal niet meer is. Weet je wel, had ik maar die tijd gekoesterd. Misschien meer tijd voor je uitgetrokken. En dat hoor ik allemaal terug in dit nummer.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos.
1: Je hoorde Debbie tirar más fotos van Bad Bunny. Mijn gast is Reinoud van Gent, voor veel luisteraars misschien beter bekend als Cuba. Journalist, radiomaker, muziekkenner en iemand die waarschijnlijk meer wereldsterren heeft geïnterviewd dan dat ik ze op mijn telefoon heb staan. Ja, zoveel heb je er geïnterviewd. Bad Bunny heb je zelfs aangekondigd op een feestje. Maar zijn liefde voor muziek begon ver voor zijn Funnix-tijdperk en waar hij nu werkt als radio-dj NPO Blend. Want als kind woonde hij in Zuid-Amerika met een Chileense vader en een hoofd vol muziek, Latin, hip-hop, R&B en uiteindelijk kon alles een plekje krijgen in zijn jeugd. Vanavond draait het niet om de vragen die hij stelt, maar om de vragen die ik aan Reinoud stel. Dus we hebben het even omgedraaid. Welkom Reinoud, fijn dat je er bent. We hoorden net Bad Bunny en tijdens het beluisteren van deze plaat hadden we ook best een gesprek met elkaar over heimwee.
2: Ja.
1: En ik vroeg me af, kan muziek heimwee oproepen naar een plek en naar een versie van jezelf die helaas niet meer bestaat?
2: Ja, dat zou kunnen. Ook omdat, weet je, denken dat iets anders vroeger beter was, of dus denken dat iets vroeger beter was, of denken dat iets anders beter is, dat is natuurlijk heel makkelijk. Een soort van afleiding. Dat plekje in je hoofd van even afdwalen naar, ja, dit is nu even zwaar, maar ik heb ook dit nog in mijn hoofd, weet je wel? Dus ja, het terugdenken aan momenten en what could have been. Ja, dat melancholische gevoel is ook heel lekker. Dus het zit tussen lachen en huilen in.
1: En als jij deze plaat opzet, ja. Je vertelde net al heel mooi, je had wat meer foto's moeten hebben van de tijd waarin je vader en moeder nog samen waren. Die heb je helaas niet. Maar tijdens het beluisteren van deze plaat, welke beelden flitsten er zo door je hoofd heen?
2: Oh ja, jij kan nu ook Bad Bunny in de Gelredom flitsten voorbij. Waar iedereen ontroerd was trouwens toen deze track voorbij kwam. En hij zelf ook. Bad Bunny heeft heel veel gehuild tijdens de concerten. Maar ook ja, inderdaad, die tijd. Kijk, je neemt me even terug naar tijden waar ik lang niet aan gedacht heb ook. Maar zeker ja, tijd van inderdaad een gezin zijn. En misschien ook wel, ik ben single, heb geen kids. En dat heeft even er wel op geleken dat het wel zo zou zijn. Dus
1: vertel, was je bijna vader?
2: Ja, in ieder geval, ik was in aanstalten om vader te worden. En toen heeft mijn ex mij verlaten voor haar trainer.
1: Oh.
2: Dus we hadden allemaal huis gekocht. En dat was nog in aanbouw. En weet je wel, er zat gewoon heel veel in de planning.
1: Dus ergens heeft Donnie Rolfink wel gelijk.
2: Ja, we hebben het daarover gehad in de radioshow. Want voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, Donnie Rolfink die zegt dus dat hij vindt dat zijn vriendin, en hij is nu ook single, misschien ook wel terecht dan, maar dat zijn vriendin niet met een mannelijke personal trainer mag werken. Nee, ja, ik denk niet. Ik denk dat je die bagage moet loslaten. En in elke relatie weer nieuw moet instappen en gewoon elkaar moet kunnen vertrouwen met wat diegene ook doet.
1: Ja.
2: Want je bent er zelf bij.
1: Ja.
2: Maar dus ik zou nooit iets verbieden in een relatie of zo, want dan wordt het zo krampachtig. Ik zit ook niet in telefoons van een ander te kijken.
1: Nee, dat snap ik, maar het is best wel heftig om inderdaad al zo ver te zijn in een relatie en op een gegeven moment, of ze nou met een trainer
2: of iemand anders er vandoor gaat.
1: Of met iemand anders er vandoor gaat. Een collega of een buurman of whatever.
2: Ja.
1: Het doet gewoon pijn.
2: Ja, en ik vertel dit openlijk omdat ik dit ook doe op de radio. En zij weet overigens ook dat ik hier openlijk over vertel. Dus ik ben niet iemand aan het zwart maken voor het eerst.
1: Heb jij nog contact met haar?
2: Ja, en dat is ook wel een ding. Heb ik ook wel op de radio verteld. Zij is momenteel zwanger.
1: Oh.
2: Ja.
1: En wat doet dat met jou toen je dat...
2: Nou ja, dus ik denk dat het goed is dat we niet samen zijn. En we hebben nu een soort van vriendschap. En dat is fijn.
1: Je hebt een vriendschap.
2: Ja, in de zin van, we kunnen elkaar feliciteren op elkaars verjaardagen en dat soort dingen. Dus wat denk ik daarover? Ik ben gelukkig voor haar, ik ben blij voor haar. Ze heeft een hele leuke vriend. En ze zijn dus nu een gezinnetje aan het opbouwen. Dat is fantastisch. Het brengt me ook wel even bij, waar sta ik in het leven op dit moment? En wat had ik gewenst van deze tijd en deze leeftijd en zo?
1: Waar zag de jongere Reinoud zich nu op het moment?
2: Ja, was ik wel vader geweest. Zeker.
1: Ja?
2: Ja, dat was wel. Het zat wel echt in mijn hoofd als, oh, dat lijkt me zo mooi. En wel met de juiste persoon natuurlijk. Maar dat was wel een soort van de planning, ja. Ik denk voor veel mensen, hè, want het is een beetje biologisch meegegeven natuurlijk.
1: En wat doet dat dan met je dat je dat nog niet hebt?
2: Ja, het is een keuze. Kijk, ik kan nu heel vrij reizen. Ik ben elk jaar, naast dat ik in Zuid-Amerika ben elk jaar, ben ik ook in een nieuw land elk jaar. Ik ben dit jaar voor het eerst naar de Filipijnen geweest bijvoorbeeld. En een jaar geleden was ik in Japan. Een jaar daarvoor was ik in Zuid-Afrika.
3: Ja.
2: Weet je wel, dus het brengt ook heel veel vrijheid met zich mee.
3: En
2: jij zal als vader beamen dat het ook niet altijd makkelijk is om vader te zijn.
3: Nee, zeker niet. Ik zou ook graag naar Tokio en Filipijnen en Zuid-Afrika.
2: Ik zie dat om me heen. Dus ik heb dus 13 neefjes en nichtjes. Dus ik zie het gebeuren.
3: Maar het zoveel reizen en het doen wat een vader niet kan doen, is dat een vorm om de pijn weg te houden?
2: Het is een vorm om te genieten van die vrijheid die ik nu heb. Ook beseffende dat ik die op een dag misschien niet meer heb. En al die herinneringen zijn gewoon heel mooi. Het is gewoon zo mooi om een ander land, een andere cultuur te leren kennen. En ook weer ander eten en andere muziek. Dus het is fantastisch dat dat allemaal kan.
3: Ja.
2: Maar de planning was anders.
3: Gaat het ooit een keer stoppen, het denken aan vaderschap? Dat je misschien ooit vader kan worden?
2: Ja, misschien op een bepaalde leeftijd dat ik denk van oké, als ik nu een kind zou krijgen, dan kan ik niet meer meevoetballen of zo. Dan zou ik denk ik wel denken van ja.
3: En welke leeftijd zou dat dan bij jou moeten zijn?
2: Ik denk wel 60 of zo dan.
3: Dus je hebt een vaderwens tot je 60ste?
2: Misschien wel, ja.
3: Oh.
2: Ja. Ja, maar als je dus 80 bent, als je kind 20 is. Ja, dat is wel. Dus ik denk dat ongeveer tot 60 zou kunnen gaan.
3: Ik vind 60 nog best wel ruim, zeg maar.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, ik moet nog even de tijd hebben, hè?
3: Ik weet niet hoe oud je bent, maar.
2: Nee, maar
3: ik hoop
2: denk
3: niet
2: dat
3: je de 60 aantikt.
2: Mijn vader is nu 80 trouwens.
3: Oh, ja.
2: Die wordt dit jaar 80. En een gemiddelde leeftijd is geloof ik 75 of zo, wat we in Nederland worden. Dus
3: ja
2: je weet maar nooit wanneer dat soort dingen.
3: Je weet maar nooit wanneer je de pijp uitgaat, toch?
2: Nee, dat weet je nooit. Maar het is zwaar natuurlijk om je ouders te verliezen, weet ik zelf ook. Mijn vader is heel erg ziek, dus ik gun hem nog honderden jaren, maar die heeft hij niet. En mijn moeder is er dus niet meer. Dus je wil dat ook niet aan je kinderen opleggen op een hele jonge leeftijd.
3: Mm.
4: Hi, Jasmine hier. Ja, dankzij mijn liefste collega en tevens vriend Cuba heb ik echt de leukste ochtenden. Want mede door hem moet ik altijd lachen in de ochtend. Altijd vrolijkheid. En zo lief en zorgzaam. Zorgt altijd goed voor me. En we hebben altijd de grootste lol. En ondanks dat ik hem altijd plaag over zijn leeftijd. Of wanneer hij nou eens een keer aan de vrouw gaat. Omdat ik hem zo graag een leuke vrouw gun. Is hij me nog steeds iets wat. Maar ik mag me gelukkig prijzen met zo'n lieve, leuke collega en ook vriend.
3: Mooi.
2: Ja, Jasmine. Ja, ik hou ook echt van Jasmine. Het is, door haar is het misschien ook heel snel voorbij gegaan. Want we zitten in het derde jaar. Dus we zijn de 2 jaar voorbij van de morning show. En het is gewoon zo leuk om naar de studio te komen. Gewoon elke dag weet je gewoon van ja, daar zit ze met een glimlach. En we vinden veel dezelfde dingen leuk. Ik ken haar vriend ook. Ik heb haar kindje wel eens vast. Dus ik zit ook een beetje in haar familie en haar feestjes en zo. En zij in de mijne. Dus we hebben echt een vriendschap samen.
3: Mooi,
2: zeker.
3: En dan maakt het alleen maar makkelijker om in de ochtend je werk te doen als ochtendshowpresentator.
2: Ja.
3: Zijn er dingen die Jasmin bijvoorbeeld in de ochtend gewoon echt niet wil of niet kan of liever niet heeft?
2: Nou, ik heb natuurlijk haar hele zwangerschap meegemaakt. En ze kon toen niet tegen koffie.
3: Ah.
2: En dat is best wel lastig, want je wil natuurlijk wakker zijn in de ochtend, dus je wil koffie.
3: Koffie is wel waar de dag mee start.
2: Ja, maar op een of andere manier, als je zwanger bent, dan kan je bepaalde dingen geuren en zo. Je bent ook veel gevoeliger voor geuren.
3: Ja.
2: Dus weet je misschien ook van je vrouw.
3: Ja.
2: Ja, dus geen koffie.
3: Wow.
2: Dus dat soort dingen, die waren er wel, ja.
3: En ben jij een koffiedrinker dan?
2: Nou ja, ik wil wel altijd een beetje wakker zijn. En ik heb dus voorgenomen om geen Red Bull meer te drinken. Ik heb zelfs een filmpje online gezet van dat ik geen energiedrankjes meer ga drinken.
3: En hoe gaat dat tot nu toe?
2: Redelijk. ik moet heel eerlijk zeggen, maar dat is ook omdat ik anders. We zitten midden in de nacht natuurlijk. Ik heb net een blikje geopend.
3: Ik wilde het niet zeggen.
2: Een blikje geopend. Ik ben een beetje verslaafd aan energiedrankjes, maar ik probeer echt het niet meer te doen. Maar ik vind het moeilijk omdat het helpt me gewoon echt om net iets scherper te zijn. Soms kom je gewoon niet uit je woorden als je moe bent.
3: Ja, vooral die eerste 60 minuten.
2: Ja.
3: Ja, maar het eerste uur op de radio
2: die vroege
3: is...
2: vogels willen ook gewoon een goede radio-dj.
3: Ja, ja, ja. We gaan eindigen met de liefde, Reinoud. Dit gesprek heeft al bijna een uur geduurd. Het gaat zo snel, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar het is ook, ik heb het gevoel dat ik gewoon met een vriend zit te praten, hè? En laat me denken, oh wauw, dit komt online en het komt op de radio. En, ja, gewoon, ja.
3: Dat is inderdaad wanneer je elkaar al 15 jaar of langer kent. Wij eindigen altijd met de liefde. En we hebben jou gevraagd om daar een plaat aan te koppelen.
2: Ja.
3: Jij hebt gekozen voor Nio. So ja. Sick.
2: Ik mocht laatst de show openen van Nio als presentator. In Brussel waren we met DJ Shen samen. En dat ging zo goed dat ze ons in het midden van de show ook weer hebben laten draaien. En gewoon gezegd hebben tegen hun DJ van nee, laat hun het maar doen. Ze hebben een connectie met het publiek. Dus dat was echt een eer. En ik heb Nio ook weer ontmoet. En ook een van de eerste interviews die ik heb gedaan was met Nio. Dus ik voel daar een beetje een band mee. Het was Nio en Akon's concert samen trouwens dit keer. En daarnaast zit er dat radiogeluid in van toen je nog aan die knop moest draaien om de juiste zender te vinden.
3: Oh ja.
2: En Nio zingt I'm So Sick of Love Songs on the radio.
3: Ja.
2: Dus... en daarnaast heb ik ook wel eens ervaren dat je, als je in een heartbreak zit, dan lijkt het alsof alles op de radio op jou is afgestemd. Wat natuurlijk nooit zo is, maar dat kan je zo inleven of inbeelden. Dus ik vond dit gewoon een hele mooie track en toepasselijk, want bij Blend draaien we voornamelijk R&B. Het is R&B en hip-hop uit de 90's en Zero's met name. En dit is een grote hit uit die periode.
3: Mooi. En daarom is het de plaat waar jij aan moet denken wanneer het over de liefde gaat.
2: Ja.
3: Ik ga je hartelijk bedanken, Cuba Reinoud van Gent. Die is dagelijks te horen, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 uur op NPO Blend. Dan ga ik u ook bedanken voor het luisteren naar dit gesprek. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. We gaan even terug naar dat concert waar Reinoud de host was. En Nio met deze plaat So Sick iedereen verliefd maakte.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Het levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek, ook dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: De wereld van het hindoeïsme is voor veel mensen in ons nuchtere kikkerlandje mystiek en mysterieus. Hoe is het dan om op te groeien als zoon van een priester in dat geloof? Ben je voorbestemd om zijn pad op te volgen? Brengt het status of druk met zich mee? Blijf je altijd de zoon van een hindoe priester? Of lukt het je om ooit je echte pad te vinden?